0: nachten lang ontrafelen Bram van Diemen, Renette Kwakkebos en ik, Siep Vaas, de belangrijkste uitvindingen die het leven op onze planeet compleet hebben veranderd. Met vannacht de uitvinding van de satelliet.
1: Siep Vaas. De week van NTR Wetenschap. Grootste uitvindingen.
0: Het is druk in de ruimte. Heel erg druk. Zo'n 13.000 satellieten zweven dag en nacht over onze hoofden om ervoor te zorgen dat de wereld verbonden blijft. Terwijl er 70 jaar geleden nog helemaal niets zweefde. Laat staan dat je zomaar even Nieuw-Zeeland kon bellen. Maar is het ook niet een beetje te druk geworden daarboven? Satellieten kunnen natuurlijk botsen en er gelden in de ruimte heel weinig regels om zoiets te voorkomen. Het is eerder het wilde westen van space cowboys, zoals miljardairs Elon Musk en Jeff Bezos. In dat kader zou ik mijn gast van vannacht een space sheriff willen noemen. Hij is opgeleid als archeoloog, maar zijn blik was al van kinds af aan gericht op de sterren. En daarin stond geschreven dat het toch echt satellietdeskundige moest worden. Hij ging vanaf zijn achtertuin militaire spionagesatellieten in de gaten houden en werd daar zo goed in dat de Koninklijke Luchtmacht zijn expertise wel kon gebruiken. En daar geeft hij nu advies, als hij tenminste niet voor de klas staat als docent optische Space Situational Awareness aan de TU Delft. Mijn gast van vannacht is Marco Langbroek. Marco, van harte welkom.
2: Hey.
0: Je hebt een planetoïde op jouw naam staan ergens in de ruimte. Planetoïde 183294. Planetoïde Marco Langbroek. Weet jij nu ergens waar die is? Wat voor rots is dat?
2: Het is een rotsblok van ongeveer 2 kilometer groot. Die rondjes draait tussen de banen van planeten Mars en Jupiter.
0: Wauw. 2 kilometer groot?
2: Ja.
0: Dat is echt enorm.
2: Well, voor een planetoïde is dat vrij klein.
0: Oké, okay. Ja, kijk, hier heb je het verschil in kennis al. En hoe komt het dat jouw naam op die planetoïde staat, zeg maar, in formele zin?
2: Hij is door de ontdekker van die planetoïde naar mij vernoemd. Dat is een recht wat je als ontdekker van planetoïde hebt. Ik heb zelf ook een aantal van mijn planetoïde ontdekkingen naar mensen kunnen noemen. Mm-hmm. Dat is altijd leuk om te doen. En ja, hij vond het blijkbaar mij genoeg waard om die planetoïde naar mij te noemen.
0: Hoe vond je dat?
2: Ik vond het een hele grote eer, ja.
0: Ja, en naar wie heb jij wel eens dan een planetoïde vernoemd?
2: Ik noem de laatste tijd vooral planetoïdes naar vrouwelijke wetenschappers. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een van mijn ontdekkingen genoemd naar mijn favoriete schrijver, F. Springer.
0: Aha, als een soort eerbetoon.
2: Als eerbetoon, ja.
0: Ja, mooi. We gaan het zo meteen uitgebreid hebben over de satelliet. Over de uitvinding van de satelliet en specifiek de communicatiesatelliet. Verslaggever Bram van Diemen is op dit moment in Londen om vlakbij de plaats van uitvinding te zijn in de hoop de uitvinding mee te maken. Dat is een primeur. Ik wil even kijken of dat we ook verbinding kunnen krijgen met Bram. Hoe dat zit? Nee. Oké, dat klinkt niet alsof het goed gaat op dit moment. Laten we hopen dat we straks dan in ieder geval contact krijgen en dat we misschien bij de uitvinding van de communicatiesatelliet kunnen zijn. Dat zou natuurlijk geweldig zijn. Laten we het eerst over jou hebben, Marco. Je bent, wat ik net al zei, niet opgeleid als satellietdeskundige. Je bent opgeleid als archeoloog. Waarom heb jij op een gegeven moment dan een carrière-switch gemaakt?
2: Ja, ik sta er zelf altijd ook nog versteld over hoe dat gelopen is. Ik ben al heel lang met de sterrenkunde bezig, sinds mijn 6e, dus 50 jaar nu. En belangstelling voor wat er aan de hemel gebeurt. En op een gegeven moment rolde ik in dat netwerk van het waarnemen van satellieten en het tracken van satellieten. Ik kende satellieten omdat ik vroeger heel veel naar vallende sterren keek. En dan zag ik natuurlijk die satellieten ook overkomen. En op een gegeven moment begon ik een mailinglist te volgen. En dat bleek allemaal mensen te zijn die dus eigenlijk geheime satellieten volgden. En dat vond ik wel spannend. Dus daar ben ik me aan bezig gaan houden. En ja, dat is een beetje uit de hand gelopen.
0: Ja, maar zo uit de hand gelopen dat de TU Delft jou, zonder dat je daar een opleiding voor hebt, dus een positie aan de universiteit heeft gegeven.
2: Ja.
0: Dat is ook echt uitzonderlijk.
2: Het komt wel vaker voor. En ik heb natuurlijk wel een achtergrond als wetenschapper, zeg maar. Dus je kent de wetenschappelijke methode en dat soort dingen. En ja, ik heb maar gewoon in de praktijk een heleboel kennis eigen gemaakt die heel nuttig is, blijkbaar voor de TU ook.
0: Maar je bent dus dan, nou ja, zesjarige Marco Langbroek. Die kijkt omhoog, ziet daar de sterren. En wat ziet zesjarige Marco Langbroek dan?
2: Ik vond de sterrenhemel altijd fascinerend. Er zijn zoveel objecten te zien die heel ver weg staan. Je kijkt terug in de tijd als je naar de sterrenhemel kijkt. Ik vind het ook heel rustgevend om naar de sterrenhemel te kijken. En ik heb mijn hele leven al, als een klein jongetje af aan, ik ben altijd met kennis bezig geweest. Het is ook niet zo gek dat ik wetenschapper ben geworden. Ja. Ik heb altijd willen weten, willen begrijpen hoe de wereld in elkaar steekt, waarom de dingen zijn zoals ze zijn. En dus ook naar de oorsprong van dingen. De oorsprong van het heelal, de oorsprong van ons zonnestelsel, de oorsprong van de aarde, de oorsprong van ons. Daarom ben ik op een gegeven moment ook archeologie gaan doen. Ja, dat zat er toch wel een beetje in.
0: Ik zou juist denken, archeologie gaat over wat er onder ons gebeurt. En nou ja, satellietdeskundigheid, of in ieder geval, ik weet even niet zo goed hoe ik dat moet samenvatten. Maar ja, het vakgebied waar je nu aanwezig in bent, gaat over wat boven ons gebeurt. Maar je ziet daar toch verbanden tussen.
2: Ja, het gaat even puur sterrenkunde en archeologie gaan allebei over oorsprong. En kijk, ik als archeoloog heb ik me bezig gehouden met de allervroegste voorouders van ons en de allereerste stenen werktuigen. Dus ik ben een beetje van het ene technologische uiterste naar het andere gegaan. Van de allereerste werktuigen naar high-tech satellieten. En eigenlijk van de oorsprong naar nu het logisch in ieder geval het gevolg daarvan. Het is voor mij allemaal toch onderdeel van één proces. En een deel van het werk wat ik doe, vind ik ook een vorm van space archaeology. Dat is ook een nieuw en beginnend en nu bestaande discipline binnen de archeologie. Alles wat rond de aarde draait, maar ook dingen die te maken hebben met lanceringen op aarde zelf, zien als een vorm van erfgoed. En ook dat is een van de redenen waarom ik mij bezighoud met het vastleggen van wat er aan de hemel gebeurt met satellieten, en dan met name het militaire deel. Omdat er een heleboel innovatie in techniek als het gaat om de ruimtesatellieten, juist in dat militaire ruimtevaartprogramma gebeurt. Iedereen noemt altijd NASA. Er is een tweede Amerikaanse agentschap, dat heet de NRO, de National Reconnaissance Office. Dat is bijna even groot als NASA, bestaat bijna even lang. En een hoop van de echte innovatie gebeurt eigenlijk daar, achter de schermen. En door al die satellieten bij te houden en te kijken wat ze doen, is het voor mij eigenlijk een beetje een manier om ook die geschiedenis te documenteren.
0: Met die informatie kun jij, wat ik net al zei, de Koninklijke Luchtmacht ook adviseren. Daar ben je op een gegeven moment voor gevraagd. Specifiek doe je dat bij het Space Defense Security Center van de Koninklijke Luchtmacht. Waar gaan die adviezen dan precies over?
2: Wij vanuit de TU Delft, in samenwerking met NOVA, de onderzoeksschool astronomie, waar onder andere Leiden, Groningen en de Radboud in zitten, ontwikkelen wij technologie voor hen. Wij zijn bezig met het creëren van hun eigen capaciteit om satellieten te gaan tracken, een eigen optische capaciteit. En daarnaast informeer ik hun af en toe over de dingen die daadwerkelijk gebeuren in de ruimte. En dat met name de dingen die voor hun interessant kunnen zijn als de Russen iets vreemds uithalen in de ruimte en wij observeren dat, dan hebben we het daarover. Wij helpen ze ook bij bepaalde oefeningen bijvoorbeeld. We doen re-entry voorspellingen soms voor hun. Als een satelliet omlaag komt, dan met een model wat wij aan de TU Delft ontwikkeld hebben, proberen te voorspellen wanneer dat dan inderdaad echt gebeurt. Dus met dat soort dingen helpen wij hun.
0: Maar ik denk dan toch, als jij de Koninklijke Luchtmacht adviseert op waar Russische satellieten zijn en zo, dat geeft toch een ongelooflijk machtig gevoel, of niet?
2: Ja,
0: in ieder geval heel krachtig dat je dat zelf allemaal hebt uitgevonden.
2: Ja, zoals ik zei, ik sta er zelf iedere keer ook nog weer een beetje versteld van hoe dat zo gegaan is. Want het is van origine vanuit een hobbyactiviteit allemaal gekomen. Ja.
0: En hoe is dat dan ontstaan? Hoe ging die hobby naar zo'n belangrijke adviserende positie?
2: Het keerpunt was eigenlijk MH17, met neerschieten van het vliegtuig met veel Nederlands aan boord boven Oekraïne. Door een, wat we nu weten, een Russische boekraket. En Ik had daar iets over geschreven op mijn blog, want er waren uitspraken van Amerikaanse overheidsfunctionarissen over een waargenomen hittesignatuur. En ik wist vrijwel zeker dat dat te maken had met een satellietsysteem van de Amerikanen, waarmee ze speuren in infrarood naar raketlanceringen. En daar had ik iets over geschreven. Dat is opgepikt door Pieter Omtzigt, het Kamerlid. En die organiseerde in 2016 een grote hoorzitting van de Vaste Commissie Buitenlandse Zaken over hittesignatuur. En ik wist vrijwel zeker dat dat te maken had met een satellietsysteem van de Amerikanen, waarmee ze speuren in infrarood naar raketlanceringen. En daar had ik iets over geschreven. Dat is opgepikt door Pieter Omtzigt, het Kamerlid. En die organiseerde in 2016 een grote hoorzitting van de Vaste Commissie Buitenlandse Zaken over MH17. Met allerlei deskundigen,

0: zouden kunnen hebben gezien. En misschien ook kunnen vaststellen van waar dat gebeurd is. Dat was wel heel apart om te doen. En een week daarna nam de luchtmacht contact met me op. En zei, je stond op ons lijst, maar we willen eigenlijk graag met jou praten. Want je hebt kennis die wij nog niet zozeer hebben. En misschien mogen wij daar gebruik van maken. Dan hadden toen net eigenlijk was het Space Security Center opgericht. Anderhalf jaar daarvoor. Dat bestond toen nogal geloof ik 2 of 3 personen. Het is nu veel groter geworden. En ze hadden op dat moment inderdaad nog vrij weinig kennis. En ik vind het zelf heel apart dat ik eigenlijk van in een vrij vroege fase daar toch al bij betrokken ben geraakt. En heb kunnen helpen nu met het gaan opzetten van van veel meer kennis, maar ook van een eigen capaciteit om satellieten te kunnen gaan tracken.
1: Nu is het tracken van satellieten natuurlijk iets heel waardevols, want daarmee heb je informatie over wat andere landen aan het doen zijn. Ik kan me ook voorstellen dat wat dus hier in Nederland gebeurt, waar jij mee bezig bent, kan ook wat waard zijn voor andere landen. Hoeveel mag jij bijvoorbeeld hier daarover vertellen?
0: Ik vind zelf transparantie altijd heel erg belangrijk. En ik denk dat de beste manier om de ruimte veilig te houden is juist transparant zijn over wat daar gebeurt. Dat is altijd mijn drijfveer geweest. En ik ben ook altijd heel expliciet geweest in het publiek duidelijk maken van wat ik nu eigenlijk precies doe. En voor mij is juist die transparantie van groot belang. Ja.
1: Ja, ja. Laten we het straks nog meer hebben over dit onderdeel van waar je mee bezig bent. En dus het in de gaten houden van militaire satellieten. Ik ben ook benieuwd of dat luisteraars thuis misschien dus ook zelf aan de slag kunnen om militaire satellieten in de gaten te houden. Maar dat is straks. Laten we eerst nog even contact proberen te maken met verslaggever Bram van Diemen, dus in Londen. Ik heb gehoord dat het is gelukt. Bram, waar ergens ben jij nu?
2: Yes, and then that direction. Yes, okay, bye, have a nice day. Sorry hoor, ik moest nog even iemand de weg wijzen, want aan een GPS kunnen ze hier in 1945 de weg nog niet vragen. Ik ben op zoek naar de British Interplanetary Society in hartje Londen. Daar wacht wetenschapper en science fiction schrijver Arthur C. Clarke op mij. Je verwacht misschien dat ik voor de uitvinding van satellieten bij een groot bedrijf langs zou gaan of bij de Amerikaanse overheid. Maar ik ga dus langs bij een science fiction schrijver, want terwijl de eerste communicatiesatelliet pas over 17 jaar de lucht ingaat, zou Clarke waarschijnlijk vandaag de eerste blauwdrukken vooral bedenken. Het is eigenlijk het toonbeeld van science fiction die ook gewoon science kan worden. Nou, ik probeer hier nog even de weg te vinden hoor, op deze landkaart. Maar voor nu terug naar de studio.
1: Oké, we moeten dus nog steeds heel even wachten op de daadwerkelijke uitvinding. Maar ik hoor dus al wel dat we op zoek zijn naar een science fiction schrijver, niet naar een bedrijf.
0: Klopt, ja.
1: Dat is ook best bijzonder. Een science fiction dat gewoon science uiteindelijk is geworden.
0: Ja, dat betekent dat het een goede science fiction is. Ja,
1: ja precies. Een hele goede schrijver. Laten we het even hebben over wat een satelliet eigenlijk is. We kennen dat woord allemaal wel. Ik zei net al, het zweeft boven ons. 13.000 zweven er op dit moment boven ons. Wat zouden we missen als die verdwijnen?
0: Tegenwoordig heel veel om. Een heleboel mensen beseffen het niet, maar wij zijn heel erg afhankelijk geworden van satelliettechnologie. Veel meer dan de meeste mensen denken. Dus wat ik altijd graag laat doen is dat ik mensen even de mobiele telefoon uit de zak laat halen.
1: Ja, laten we dat doen.
0: En dan door hun apps gaan en dan eens zeggen van, nou, welke apps denk je dat op de achtergrond toch nog iets met ruimtevaarttechnologie te maken hebben?
1: Ja.
0: En dat zijn er verrassend veel.
1: We hebben het nu allebei onze telefoons in onze handen. Ik ga er ook even doorheen. Als ik kijk naar de App Store, heb ik daar satelliet voor nodig?
0: De App Store misschien niet direct. Alhoewel, in zekere zin voor je hele telefoon heb je sowieso satellieten nodig. Je telefoon moet je opladen. Dan ben je voor afhankelijk van het elektriciteitsnetwerk. Tegenwoordig, het elektriciteitsnetwerk werkt met behulp van satellieten. Om te schakelen tussen verschillende delen van het elektriciteitsnetwerk, met name op internationaal niveau, maar ook in grote landen zelf. Dat moet heel nauwkeurig gebeuren. Op precies hetzelfde tijdstip, anders krijg je piek of dalen in de stroom. En dan kun je stroomuitval krijgen of andere vervelende dingen. En om dat zo precies te doen, dat werkt tegenwoordig met tijdsignalen die van satellieten komen. Diezelfde satellieten, die GPS-satellieten, die

0: ook de navigatie doen. Ja. Er zit een heel nauwkeurig tijdsignaal in. En dat wordt gebruikt door elektriciteitsbedrijven om heel goed te zorgen dat die schakelingen op precies het juiste moment gebeuren.
1: En hoe groot is het risico dat satellieten uitvallen of dat dus verdwijnt, dat wegvalt?
0: Nou ja, als de systemen waar die hiervoor van belang zijn, dat is met name GPS en Galileo bijvoorbeeld, ja, dan krijg je wel een probleem. Want dan dan werkt dit niet meer.
1: Ja, maar die kans is niet aanzienlijk dat gebeurt.
0: Op dit moment zou je zeggen, nee, is niet zo heel groot. Het kan anders worden op het moment dat er echt een conflict in de ruimte uitbreekt. Of dat het echt goed misgaat in de ruimte. Dat er botsingen komen en een heleboel ruimteafval wordt gecreëerd.
1: Ja, ja. En dan wordt het op aarde ook een hele ongezellige boel. Want de elektriciteit valt uit. Wij zouden deze uitzending dus ook niet kunnen maken. Want hier is ook elektriciteit voor nodig.
0: Ja, nog veel meer hoor, want je bank-app.
1: Ja,
0: die werkt ook.
1: Verdorie.
0: Huidige. Het internationale bankwezen, wisselkoers zijn heel belangrijk. En een verschil van een halve cent in een wisselkoers is niet zo groot, zou je denken. Maar als het gaat om miljarden transacties, kan dat heel veel verschil maken.
1: Dat heel veel.
0: Dus de bank wil heel erg nauwkeurig weten wat de koersen zijn op dat moment. En we willen ook heel nauwkeurig dus die tijdstip van transacties weten. Dus ook daar worden dit soort tijdsignalen gebruikt. En op het moment dat dit dus zou uitvallen, zou dat kunnen betekenen dat je naar de flaptap gaat en er komt geen geld meer uit. Of je kunt geen geld meer overmaken via je banksysteem.
1: Ja, dan is de nood echt aan de man.
0: Ja.
1: Dan moeten we weer contant geld gaan gebruiken. Als je dat dus al hebt, maar binnen kan dus ook al niet meer.
0: Ja.
1: Oké. Ik kijk nog eventjes naar, in ieder geval naar het internet op mijn telefoon. Dat is natuurlijk logisch. Daar heb je ook satellieten voor nodig. Ik kijk met een schuin oog naar jou, Marco. Netflix?
0: Ja, voor een deel ook. Omdat daar ook inderdaad inhoud over satelliet soms uitgezonden wordt. In zijn algemeenheid, tv sowieso. Even wat breder dan Netflix. Zeker als het gaat om de commerciële zenders en de buitenlandse zenders, gaat tegenwoordig een hoop via satelliet.
1: Maar DigiD zit ik ook naar te kijken. Ik heb dan ook geen identiteit meer, zeg maar. Ik kan niks meer.
0: Ja, DigiD weet ik niet zozeer of dat echt daarmee werkt. Maar het zou me niks verbazen als daar onder de motorkap ook wat mee zit. Maar bijvoorbeeld iets anders. Ik weet niet of jij een app hebt van de supermarkt of zo.
1: Ja.
0: En dingen als de post.
1: Mm-hmm.
0: Ook daar, zeker een logistiek land als Nederland. Een heleboel moderne logistiek gaat via de satelliet. Die vier satellieten worden continu contact gelegd met vliegtuigen, schepen, vrachtwagens die goederen vervoeren. Die hele logistiek is daar heel afhankelijk van geworden. Er kan eigenlijk zonder satellieten kan geen vliegtuig, dus ook geen vrachtvliegtuig meer de lucht in. En als dat allemaal uitvalt, dan betekent het dat de hele logistiek van goederentransport, maar ook voedseltransport in de soep gaat lopen. En dan kan het zomaar gebeuren dat er opeens geen voedsel meer ligt in de supermarkt.
1: Echt alles is afhankelijk van satellieten tegenwoordig.
0: Veel meer dan een heleboel mensen denken.
1: Ja. Nou, een belangrijke eye-opener. Dat gaat ons dus allemaal aan, wat er met die satellieten gebeurt. We zijn er heel erg van afhankelijk. Maar van wie zijn die satellieten dan? Wie hebben daar de macht over?
0: Er zijn natuurlijk satellieten die zijn de eigendom van overheden. Maar tegenwoordig zijn een heleboel satellieten de eigendom van bedrijven. En Starlink is daar een heel mooi voorbeeld van. Maar ook andere communicatiesatellieten, zoals de Eutelsat-satellieten. Satellieten die tv-verbindingen verzorgen. Dat is allemaal commercieel.
1: En Starlink, dat is van Elon Musk?
0: Starlink is van Elon Musk, ja.
1: Als hij zegt, ik trek de stekker eruit,
0: dan houdt het op, ja.
1: Dan gaat hij ook failliet, dus dat zou hij niet doen, maar dan is hij.
0: Nee, maar hij heeft met bijvoorbeeld in Oekraïne, waar Starlink gebruikt wordt, ook als onderdeel van de oorlog, heeft hij dat alles gedaan. Hij zegt van, ik wil in dit gebied gewoon geen Starlink-dekking meer geven, want ik ben bang dat er dan militair dingen gedaan worden die het conflict nog verder uit de hand kunnen laten lopen. En daar waren de Oekraïners niet blij mee, want die verloren op een gegeven moment een deel van hun Starlink-dekking, waar ze heel veel gebruik van maken. Bijvoorbeeld voor de relay van gegevens en beelden vanuit drones. En dat soort zaken. En de Russen gebruiken het ook illegaal in die oorlog. Daar probeert Musk nu ook wat paal en perk aan te stellen. Maar het wordt druk gebruikt. Ja.
1: Ja. Is dat onwenselijk dat die macht bij één persoon ligt? Of zie je dat niet per se als een probleem?
0: Ja, zeker als het dus echt gaat om een monopolie op een bepaalde satellietdienst. En in het geval van die Starlink-verbindingen is dat nog steeds zo. Want wel wat meer concurrentie gaat komen. Maar dat kan een probleem zijn. Want als iemand die daar het beheer van heeft, dus heel eigenhandig en eigenzinnig, zoals Musk toch wel doet. Dat is een eigenzinnig iemand daar. Zijn eigen wil in gaat doen. En inderdaad zegt van hier niet en daar wel. Dat kan problematisch zijn. En een andere reden waarom dit problematisch kan zijn is dat nu steeds meer van dit soort commerciële systemen ook gebruikt worden voor defensietaken, overheidstaken, noem maar op. De scheidslijn tussen wat civiel is en wat militair is wordt steeds vager aan het worden wat is in de ruimte. En dat betekent dat dus ook civiele systemen legitiem doelwit kunnen worden in een oorlog in de ruimte, bijvoorbeeld. En het probleem daarmee mee is dat het toch vaak gaat om systemen die echt internationaal gebruikt worden. Waardoor als bijvoorbeeld Rusland een bepaald systeem zou aanvallen en uitschakelen, of in ieder geval gedeeltelijk uitschakelen. Het kan betekenen dat ook landen die helemaal niet bij het conflict betrokken zijn, maar wel gebruik maken van dit soort systemen, daar opeens ook last van kunnen hebben. En in principe zelfs zo'n conflict ingezogen worden. En iets daarvan hebben we al wel een beetje gezien. Want we hebben zelfs in Nederland al eens te maken gehad met Russische hacks van satellieten die ook in Nederland opeens gevolgen hadden.
1: Welke gevolgen?
0: Drie jaar geleden inmiddels geloof ik, heeft Rusland een aantal satellieten gehackt die onder andere gebruikt werden voor tv-uitzendingen door Oekraïne, maar ook door andere Europese landen. En het gevolg daarvan was, de meest bekende van is de baby-tv-hack. Ja. Was een heel rare gebeurtenis, waarbij ook in Nederland dus ouders 's ochtends hun kind voor de tv zetten, een baby-tv op, wat een kanaal is van Disney, geloof ik. Het idee van, ga maar even lekker tv kijken. En ja, in plaats van de Teletubbies kwam er dus nog veel kwaadaardigers opeens op het scherm. Want daar begon opeens, ging even op grijs en vervolgens kreeg je marcherende Russische soldaten te zien en strijdliederen. En dat was dus een Russische hack van die satelliet. Waardoor ze in plaats van programma's het propaganda uitzonden. En dat was dus ook gewoon in Nederland via diverse kabelnetwerken die satellietfeed opvangen en verder verspreiden. Was dat zichtbaar.
1: Ongelooflijk. Hoe groot is de kans dat het nog een keer gebeurt?
0: Het is daarna nog een aantal keren gebeurd. Dus die kans is wel redelijk groot.
1: Dat blijft bestaan.
0: Ja. Ja. We zien ook naast het hacken zien we op dit moment ook het jammen van satellietsystemen. Dus door een sterk verstorend signaal naartoe te sturen. Het gebruik van zo'n satelliet onmogelijk maken. Er gebeurt heel veel. Het jammen van GPS-satellieten op dit moment. Met name ook door Rusland in de conflictgebieden. Kan grote gevolgen hebben. Want dat betekent dat vliegtuigen niet meer weten waar ze vliegen. En het probleem daarmee is dat zolang je systeem niet helemaal reset blijven die. Het gaat er vooral om het spoeven van GPS-signalen. Dus je stuurt eigenlijk een verkeerd nepsignaal, waardoor het vliegtuig denkt dat het op een andere plek vliegt dan waar het is.
1: Ja.
0: Het probleem daarmee is dat zolang je je systeem niet reset, kan dat nog uren blijven, zeg maar. Dat jouw GPS in je vliegtuig eigenlijk een andere locatie weergeeft dan waar je in werkelijkheid vliegt. Nou, dat wil je natuurlijk niet hebben. Dat is niet heel, heel veilig. Dat
1: kan desastreuze gevolgen hebben.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Ik hoor dus dat we heel veel te danken hebben aan satellieten, maar dat juist daarom ook de macht via satellieten echt enorm groot is. En dat die macht ook al wel eens wordt gebruikt of zelfs misbruikt.
0: Ja, we zijn heel kwetsbaar geworden. En dat is iets om je goed te realiseren. We zijn er zo van afhankelijk geworden dat we dus ook heel kwetsbaar zijn. En kijk, dat is een reden dat De taal rond de ruimte, maar ook de acties die we al zien in de ruimte, het wordt steeds agressiever. Het wordt steeds meer een echt militair domein waar min of meer gevochten wordt in de ruimte. Onderling tussen satellieten en vanaf het aardoppervlak. Er is wat dat betreft echt flink wat aan het veranderen. En dat heeft er ook mee te maken met het feit dat we er zo afhankelijk van zijn. Dus dan wordt het ook een belangrijk doelwit bij oorlogvoering. Het probleem is dat we dus niet alleen militair van afhankelijk zijn, maar ook civiel als maatschappij, als economie. En op die manier kan ja, iets in het ruimtedomein, iets agressiefs, kan ons dus in principe heel erg raken.
1: Ja. Het is duidelijk wat in ieder geval de huidige betekenis van satellieten zijn. Laten we naar de oorsprong van die enorme invloed gaan. Wanneer werd de eerste communicatiesatelliet uitgevonden? We waren net in 1945. Is dat. Ja, toen werd het misschien dus bedacht. Maar toen is hij niet gelanceerd.
0: Nee, Arthur C. Clarke kwam eigenlijk als eerste in 1945 met dat concept van. Sowieso communicatie via de satelliet om direct contact te kunnen maken met andere continenten. Maar ook heel specifiek met het concept van een geostationaire satelliet. Het is een satelliet die op 36.000 kilometer boven de evenaar hangt. En het leuke is dat op die hoogte een satelliet er precies één dag doet om een rondje om de aarde te maken. En op de aarde natuurlijk ook in één dag om zijn as draait. Betekent dat die satelliet altijd boven hetzelfde stukje aarde blijft hangen. En dan kun je hem heel goed gebruiken om satellietcontacten te maken, omdat je schotel altijd naar hetzelfde stukje hemel richt.
1: Ja.
0: Dat heeft hij eigenlijk als eerste bedacht en opgeschreven in een artikel. Heel visionair, want dat is inderdaad hoe satellietcommunicatie tegenwoordig werkt.
1: Ik krijg ook door dat we via dus zo'n geostationaire satelliet nu verbinding hebben met Bram weer. Bram, ben je intussen bij Arthur C. Clarke? Ik ben heel benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren.
2: Ja, ik zit inmiddels tegenover science fiction schrijver Arthur C. Clarke. En hij probeert nog even iemand te bellen, maar dat wil niet helemaal lukken. Wat gaat er mis?
3: Ja, die ionosfeer, weet je wat dat is? Die ionosfeer, die werkt gewoon voor geen ene meter, hè? Dat is dat elektrisch geladen deel van de atmosfeer. Dat hangt ongeveer 50 kilometers tot 1000 kilometers boven ons. En ik probeer nu, hier vanaf Engeland, probeer ik iemand in de States te bellen. En dan moet ik dus vanaf hier radio signals naar de lucht toerichten, zodat ze tegen de ionosfeer aanbotsen en dan precisely op de goede plek weer in de US terechtkomen. Dat is een ongelooflijk moeilijk werkje.
2: Ja, ik snap het. Wat maakt het zo onpraktisch?
3: Nou, die ionosfeer die is niet altijd hetzelfde, hè? Want die deeltjes waaruit onze atmosfeer bestaat worden door de sun geioniseerd. Wat betekent dat ze door die zonnestraling worden geladen met elektriciteit, electricity. Maar is er geen zon, zoals 's nachts, dan verandert de ionosfeer dus. En ook het weer en de seizoenen en bijvoorbeeld die 11-jarige zonnevlekkencyclus. Die maken de ionosfeer gewoon ongelooflijk onbetrouwbaar.
2: Dit is even een zijpaadje hoor, maar die 11-jarige zonnevlekkencyclus, wat is dat?
3: Nou, gemiddeld elke 11 jaar flippen die North en South Pole met elkaar van de zon. En dan wordt de zon opeens een stuk more active. Met enorme flares. En dan krijg je dus eigenlijk ruimte weer. En dan stuurt die zon allemaal loaded deeltjes onze kant op. En dan botst die ionosfeer. En dan krijg je dus bijvoorbeeld het noorderlicht. You know, de noorderlicht. Het is wel mooi, maar very unreliable. Als je dan bijvoorbeeld wil bellen.
2: En hoe zit dat met televisie kijken?
3: Oh, break me die back niet open over die television. Oh. Daar kunnen we de ionosfeer niet eens voor gebruiken. Daar hebben we televisietorens voor. Maar die televisietorens die hebben maar 150 kilometers bereik. Dus dan moeten we in Groot-Brittannië moeten we elke 80 kilometers een versterker plaatsen. Nou, en dan krijg je alleen nog maar de Britse pulp te zien. Kijk, bellen, dat wil nog wel lukken naar de US, maar television kijken over de ocean, no way. Terwijl ik wel heb gehoord dat ze nog goede televisie maken in de States, dus dat is erg jammer. Nou, ik geef het op hoor, dit kan zo niet langer. Er moet iets anders voorkomen. We zitten net die scherven van die Second World War op te ruimen. Moeten wij dan wereldburgers worden? Maar dit kan zo toch niet?
2: Nu u daarover begint. U bent sinds 1941 radarspecialist voor de Britse luchtmacht en flight officer. En u heeft de technologische ontwikkelingen die deze verschrikkelijke periode heeft veroorzaakt van dichtbij meegemaakt. Misschien wel aangejaagd. Welke technologieën vond u veelbelovend?
3: Oeh, de V2 van de Duitsers. die Duitsers was heel erg veelbelovend. Mm. Promising, ja. Yeah. Mm. Of nou, ook verschrikkelijk natuurlijk. Mm. Echt verschrikkelijk, Antwerpen. Hij heeft ontzettend veel V2's op zijn dak gehad. Maar ook Londen, ontzettend veel op zijn dak. En het is een lange afstand, een long distance rocket. Met een grote stuwkracht, met veel springstof op die kop. Maar nog net niet genoeg kracht om buiten die atmosfeer te treden. En moet jij eens voorstellen wat wij allemaal kunnen leren over meteorologie, astronomie, natuurkunde, als wij net boven die atmosfeer kunnen treden en cirkelen met die rocket. Unbelievable, ja. Yeah.
2: Waar wachten we nog op die informatie te krijgen?
3: Technology. Maar ik weet al dat het komt, hoor. Want wij missen die raketkracht en die controle over de raket om net buiten die atmosfeer te treden en daar te cirkelen met een rocket. 8 kilometer per seconde, dat is very fast. Kun je nagaan, dat is een rondje om de aarde in 90 minutes. Dus het duurt nog maar een paar jaar, I think, voordat we die bestuurbare raketten kunnen krijgen. En nog een paar jaar voordat er echt mensen ook mee kunnen in die rockets de ruimte in. Yeah.
2: Jeetje, en hoe weet u dat dan zo zeker?
3: Ach, wel, ik bekijk gewoon die ontwikkelingen van die afgelopen jaren door. En ik kijk naar die toekomst. En het kost mij persoonlijk weinig verbeeldingskracht om een raket 2 keer zo snel te laten gaan. Ik denk dat dat wel kan. Of we gebruiken die materialen uit de rockets om een space station te bouwen. Oeh, that's genius. Dank je wel. En met een... Oh, ja. Yeah. Met een laboratory en een leefruimte en al. Eitje, eggs. Het moet alleen nog gebeuren. Hè? Stuur die rocket. Denk met me mee. Stuur die rocket 42.000 kilometers ver weg van het centrum van die aarde. En laat het boven precies hetzelfde punt boven die evenaar hangen. En die investeringen zullen zich 1000 maal uitbetalen. En alle kennis die wij daarvan gaan opdoen, wat wij allemaal gaan leren daarvan. Daar wilde ik eigenlijk ook even over bellen met die Americans. By the way.
2: Ja, maar er ging iets mis met het versturen, toch? Of het ontvangen van het signaal?
3: Wauw. Nu je dat toch zegt, het rocket station. Als het ware een rocket, een space station, die op 1 vaste baan om de aarde hangt, maar dan met de apparatuur erop om elektromagnetische golven te ontvangen en te versturen. Dan kan ik hier wat versturen en die kaatst dan zo hoog terug en dan overal ter wereld kan het aankomen. Maar een station is dan niet genoeg. Die kan maar de halve aarde bereiken. We moeten er 3 hebben. 3. In een driehoekje om de aarde draaien en dan wordt het met elkaar verbonden door de radio waves. En dan heb je overal ter wereld toegang tot de information van overal ter wereld. Wauw. Verdraaid. Dan moet je gewoon een frequentie radio waves hebben die niet botst op die vervloekte ionosfeer.
2: Je bent echt iets op het spoor. Maar hoe weet je dat dan zo zeker welke golven niet door die ionosfeer worden tegengehouden? Want we zijn nog helemaal niet in die ruimte geweest, toch? Om het vanaf die kant te kunnen meten?
3: Nou, wij weten dat die korte golflengtes, die worden niet naar die aarde teruggekaatst. Dat betekent dat er dus wel iets heel vreemds moet gebeuren in die ionosfeer met die golflengtes. Of nou ja, ze geraken inderdaad de ruimte. Ja, ja. Oeh. Ik moet dit intern gaan delen, denk ik. Want als dit werkt, dan verandert dat alles.
2: Alles? Alles, ja. Mijn god.
3: Ja, want dan kan ik met de US bellen. Hmm. En misschien ook wel met China.
2: Je kunt de televisie uit de VS gaan zien.
3: Australia.
2: Misschien kun je zelfs een radio maken.
3: France. Belgium. De televisieprogramma's. Oh, dat zal een oplucht. Dit is genius.
2: Je moet dit de wereld in gaan helpen.
3: Ik ga hier een stuk over schrijven.
2: Ja. Inderdaad.
3: For the wireless world. En dan ga ik het noemen, die extraterrestrial relays. Can rocket stations give worldwide radio coverage? Meneer, het spijt me. Ik moet dit gaan delen met de wereld.
2: Nee, ga dat vooral doen, tuurlijk. Ik heb een vreemd vermoeden dat u gelijk heeft. Jeetje.
3: Dit gaat de wereld veranderen. Goodbye.
2: Jeetje, oké. Nou, daar gaat hij. Hij stormt de kamer uit. Arthur C. Clarke. Zo ging dat dus denk ik ongeveer, de uitvinding van de eerste communicatiesatelliet. Hopelijk is de verbinding nu goed genoeg om dan maar weer terug naar de studio te gaan.
1: En volgens mij is dat zo. Dankjewel Bram van Diemen, die live verslag deed vanuit Londen 1945... om bij de uitvinding van de communicatiesatelliet te zijn. Marco, dit moet voor jou toch ook wel een bijzonder moment zijn... om dit zo, van zo dichtbij mee te maken.
0: Ja, want je maakt er eigenlijk het begin van de echte globalisering mee.
1: Ja, want vanaf hier is het dus inderdaad is de wereld een stuk toegankelijker geworden. Zijn we kwetsbaarder geworden, wat je er straks al zei. Maar dit idee is dus geweest om een soort ruimteschip met daarop communicatieapparatuur op één plek rondom de aarde te laten draaien. Is dat waar dit idee van hem op neerkomt?
0: Dat is grote lijnen waar het op neerkomt, ja.
1: Ja. Hoe werd daarop gereageerd?
0: In de technische wereld vonden ze dit onmiddellijk interessant. En het was natuurlijk een tijd waar hele grote stappen werden gezet op technologisch gebied. Onder andere onder invloed van de oorlog en alles wat de enorme versnelling in de ontwikkeling die dat teweeg bracht. Toch zou het nog een behoorlijk aantal jaren duren eigenlijk voordat het echt zover was. Natuurlijk in 1957 de eerste satelliet, Sputnik.
1: Ja.
0: En uiteindelijk in 1962 de eerste commerciële communicatiesatelliet.
1: En hoe heette die?
0: Die heette Telstar, Telstar 1. Later zijn er nog meer Telstars geweest, maar Telstar.
1: Telstar 1, dat is de allereerste communicatiesatelliet...
0: Ja.
1: Die er boven ons hoofd is gaan zweven.
0: Ja. De eerste commerciële in ieder geval. Er waren de twee, die waren wat experimenteel... en die werkten ook met een wat ander principe. Die waren eigenlijk passief en... werden eigenlijk al in gebruikt als een soort van spiegel om radiosignalen te weerkaatsen. Telstar had echt een transponder aan boord, dus die pikt het radiosignaal op, versterkt dat intern en zendt het dan versterkt weer uit, waardoor je een veel betere ontvangst hebt aan de ontvangskant en ook veel minder grote, zware antennes nodig hebt.
1: Dus die transponder die op de Telstar zat, dat maakte hem... beter dan die eerste twee proefjes die er waren.
0: Ja, en dat is technologie die nog steeds gebruikt wordt... op alle communicatiesatellieten.
1: En wat voor ding was dat dan, die Telstar?
0: Ja, hij was niet zo heel groot. Hij was net iets groter dan een basketbal, om het zo maar eens te zeggen. En,
1: dat is echt inimini.
0: Kon een beperkt aantal verbindingen aan, maar werd gelanceerd. En direct op de dag van de lancering werden al telefoongesprekken gevoerd via daardoor. En binnen twee weken was de eerste transatlantische tv-uitzending een feit.
1: Het werd ook gretig aangenomen, deze uitvinding. Ze hadden door, dit gaat iets heel belangrijks zijn voor ons.
0: En dat is uiteindelijk ook heel snel gegaan. Want nog geen 7 jaar later zat de hele wereld te kijken naar de eerste maanlanding. Neil Armstrong die zijn voet op de maanbodem zet en zegt van... It's a small step for a man, but a giant leap for mankind. Zonder die satellieten die er inmiddels waren... die dat tv-signaal over de hele wereld verspreiden... Had dat helemaal niet zo gekund. En hadden mijn ouders niet vanuit hun bed diep in de nacht... live die landing mee kunnen maken. Waar iedereen toch over eens is dat het wel een bijzondere mijlpaal is... in de menselijke geschiedenis. De eerste voet op een ander hemellichaam. Dus daarna is het heel snel gegaan.
1: Ja, laten we het zo meteen verder hebben... over hoe die globalisering dan precies vorm heeft gekregen... En laten we ook luisteren naar wat er dan tijdens dat eerste telefoongesprek via de Telstar is gezegd. Maar laten we eerst even luisteren naar muziek. Jij bepaalt waar we naar luisteren vanavond, vannacht. En jij hebt ten eerste Space Oddity van David Bowie meegenomen. Ja, het lijkt bijna een domme vraag, maar waarom?
0: Ja, dat lijkt me heel toepasselijk, hè?
1: Ja, toch? Ja. Dan gaan we gewoon lekker luisteren. Space Oddity van David Bowie.

0: Space Oddity van David Bowie. Ik zit hier met satellietdeskundige Marco Langbroek. We hebben het uitgebreid gehad net over de uitvinding van de satelliet. Daarvoor hadden we het ook over hoe afhankelijk we zijn van satellieten en hoe ons dat ook kwetsbaar maakt voor internationale beïnvloeding, voor geopolitieke spanningen wellicht. Maar we zijn gebleven bij hoe de eerste satelliet vervolgens de globalisering in gang heeft gezet. Laten we even luisteren naar het allereerste telefoongesprek dat via de eerste communicatiesatelliet is gevoerd. Komt-ie.
1: The first telephone call via active satellite went into the record books as F.R. Cabell, AT&T board chairman, spoke with the vice president of the United States.
2: Good evening, Mr. Vice President. This is Fred Cabell calling from the Earth station at Andover, Maine. The call is being relayed through our Telstar satellite, as I am sure you know. How do you hear me?
3: You're coming through nicely, Mr. Cabell.
2: Well, that's wonderful.
0: Nou, ze maken er ook niet heel veel meer woorden aan vuil.
4: Nee, maar wel een heel historisch moment. Ja,
0: ja, want wat gebeurt hier?
4: Dit was het eerste telefoongesprek via de satelliet. Over een afstand van 650 kilometer tussen het AT&T-hoofdkantoor en de vice president van Amerika. En wat dat betreft wel een mijlpaal. Een telefoongesprek wat niet via een kabel ging, maar via de satelliet.
0: En je zegt AT&T, dat is een telecomprovider in de Verenigde Staten. We hadden het daar straks ook al eventjes over hoe de satellieten nu zijn in beheer zijn, bijvoorbeeld van Elon Musk, door commerciële partijen. Maar daar is het dus ook mee begonnen.
4: Voor een deel wel. Eigenlijk de allereerste toepassing van satellieten was toch militair. Je ziet heel snel bijvoorbeeld dat satellieten gebruikt gaan worden voor het verzamelen van informatie. In 1958, dus slechts een jaar na Sputnik, hebben de Amerikanen al geprobeerd om satellieten te lanceren die foto's van de Sovjet-Unie maken. Om daarmee dus meer inzicht te krijgen van wat er binnen de Sovjet-Unie allemaal militair gebeurt. Dat werd daarvoor met vliegtuigen gedaan. Die werden nogal uit de lucht geschoten. Ja, een satelliet is dan een stuk lastiger. Dus je ziet dat binnen een jaar na de allereerste satellieten Amerikanen al bezig zijn met spionagesatellieten bijvoorbeeld. Dus militaire toepassing is altijd een hele belangrijke drijfveer geweest achter de vroege ruimtevaart, maar ook nu nog steeds. Maar je ziet inderdaad ook heel snel dat die commerciële toepassingen er heel snel komen. Want ja, zeker Amerika, als er geld verdienen valt, dan zijn ze er heel snel bij.
0: Ja. Dan doen ze wel dingen, ja. En vanaf wanneer kon iedereen dan met een simpel abonnement bellen via satellieten?
4: Dat is toch wel wat later. Het is sowieso heel lang heel duur geweest. Dus echt bellen via de satelliet is heel lang toch heel duur geweest en niet voor iedereen weggelegd. Wat je wel dus heel snel ziet is dat het gebruikt wordt voor tv-verbindingen bijvoorbeeld. Ja,
0: ja, precies. En daar moet je dan ook weer geld voor betalen natuurlijk om die verbinding te krijgen. Maar dat wordt, neem ik aan, ook steeds goedkoper. Later we in de tijd kijken.
4: Ja, je ziet tegenwoordig dus dat gewoon de telecomproviders die vangen die signalen op en die distribueren het weer zelf via hun eigen netwerk. En zo kun je inderdaad naar een Turkse tv-zender kijken of een Amerikaanse tv-zender.
0: Je zei daarnet al eventjes dat de Sputnik dus 5 jaar voor die eerste communicatiesatelliet is gelanceerd. Laten we ook even luisteren naar wat de Sputnik in de ruimte aan het doen was. Ja, niet heel erg veel bijzondere dingen zou je denken, maar dit was in die tijd waarschijnlijk wel heel bijzonder.
4: Ja, en ook een hele grote schok voor de Amerikanen dat de Sovjet-Unie toch eerder was hiermee dan zij zelf. En wat je dus hoorde, die biep, dat is het baken van Sputnik. En Sputnik was eigenlijk heel eenvoudig, het was een bol, de grootte van een voetbal ongeveer, met antennes eraan en wat heel eenvoudige elektronica. En dit baken, dat kon je dus horen met vrij eenvoudige radioapparatuur. Dus een heleboel zendamateurs konden dit ook ontvangen. En het was voor de Sovjet-Unie een manier om heel duidelijk te maken van, we zeggen dat we wel dat een satelliet hebben gelanceerd, maar het is ook echt zo, want je kunt hem zelf horen. En vandaar ook dit baken erop. En het is natuurlijk een heel eenvoudig begin, gewoon een piepende bol. Maar binnen enkele jaren werd dat direct technologisch veel complexer. En werd er dus ook echt een toepassing voor.
0: Ja. En hoe reageerde dan de Sovjets op het feit dat Amerika vervolgens een communicerende bal in hun territorium aan het of ging schieten? Wat was hun reactie daarop?
4: Ja, zeker in die tijd in de Sovjet-Unie was het vaak heel nationalistisch. En die wilden graag, trouwens de Amerikanen ook hoor, graag de eerste zijn met alles. Vandaar die hele space race van de jaren 50, 60. De eerste persoon in de ruimte. Nou, dat werden de Russen dan. Eerst satelliet natuurlijk al Russisch. Toen natuurlijk de Amerikanen, we willen een trapje hoger, die gaan naar de maan, zeg maar. Dus de Russen zullen niet zo heel blij met ze mee zijn geweest. Dat de Amerikanen ook snel die stappen zetten. Ze zijn zelf wel ook heel snel die technologieën toe gaan passen binnen hun eigen land. Rusland is natuurlijk een enorme Sovjet-Unie, een enorm land. En om contact te zoeken met de heel afgelegen gebieden en te houden, zoals Siberië en zo, zijn ze ook heel snel gebruik gaan maken van satellieten. En ze hebben op een gegeven moment hun eigen variant op geostationaire satellieten bedacht. Dat is een probleem met bijvoorbeeld Siberië, dat ligt op een hele hoge noordelijke breedtegraad. Dus vanuit de satelliet die boven de evenaar hangt, kun je daar heel moeilijk contact mee maken. Hun hebben een systeem bedacht, dat heet hoog elliptische baan, of molnia, zoals ze het noemen. Waarbij ze zeg maar onder een hoek met de evenaar een satelliet rondjes laten draaien. Twee keer per dag in plaats van één keer per dag. Maar dat betekent wel dat zo'n satelliet urenlang boven een bepaald gebied hangt. Bijvoorbeeld boven Siberië. En dan kun je dat dus ook gebruiken voor communicatie. Ze zijn het heel snel ook zelf gaan toepassen voor de contacten binnen hun eigen hele grote land.
0: Dus die informatie over wat er precies boven het hoofd zweeft, eigenlijk de informatie waar jij ook naar op zoek bent als een soort, een voormalig amateur satelliet sheriff tot aan nu gewoon professioneel. Dat was in het begin van de satellietrace ook al.
4: Ja, al echt heel snel. Wat dat betreft is het toen echt heel rap gegaan, al die ontwikkelingen.
0: Ja. Ik ben heel benieuwd hoe mensen thuis satellieten in de gaten kunnen houden. Ik denk dat we nu wel duidelijk hebben hoe die satelliet is uitgevonden, hoe dat vervolgens de globalisering in gang heeft gezet. Er ontstond een wedstrijd tussen landen, tussen commerciële partijen. En nu, boem, zitten er 13.000 satellieten boven onze hoofden, waaronder dus veel militaire satellieten. Wat is er nou nodig om dus een kijkje te nemen in wat daar aan de hand is?
4: Nou, als het gaat om die verondersteld geheime satellieten, een redelijk aantal daarvan kun je gewoon met het blote oog zien overkomen. En dan hoef je niet eens op een heel donkere plek te zitten. Ik kan het vanuit Leiden, de binnenstad waar ik woon, kan ik een aantal van die dingen gewoon heel goed zien als ze overkomen. Je moet weten wanneer je moet kijken. En daar komt het groepje waar ik ooit in begonnen ben om de hoek kijken. Want die houden dat nauwkeurig bij. Die berekenen banen op basis van de waarneming die wij doen. En die banen kun je in een computerprogrammaatje laden. En er zijn ook apps op het internet voor. En dan kun je gewoon voorspellen wanneer die dingen overkomen. En kun je gewoon gaan kijken. En de aantal van de hele grote, bijvoorbeeld die satellieten die de Amerikanen gebruiken om heel gedetailleerde plaatjes van het aardoppervlak te maken, die kun je vaak met het blote oog al zien. En andere met een eenvoudige verrekijker.
0: Er is echt heel weinig voor nodig.
4: Ja, en als het gaat het groepje mensen waar ik te hoor die echt tracken, dus echt baanbepalingen doen en zo, dat doen we ook met eigenlijk relatief vrij eenvoudige middelen, niet met grote telescopen. Gewoon met een eenvoudige fotocamera met een fotografische lens erop. We hebben zelfs nog wat oudere waarnemers die gewoon met de verrekijker het nog ouderwets doen. En zo houden we bij waar al die dingen zitten en hoe ze hun banen veranderen. Wat ook weer interessant is, want dat kan iets zeggen over functie bijvoorbeeld. Ja.
0: En de resultaten daarvan die publiceer jij op een blog.
4: Ja.
0: Z-Trackcam Leiden, als ik het goed heb. Het is geen website natuurlijk, maar als je daar op googelt, dan kun je in ieder geval die blog bekijken. Daarop staat dus ook bijvoorbeeld een blogpost over een Russische satelliet die van baan is veranderd. Ik kan me voorstellen dat de Russen daar niet heel blij mee zijn. Dat ene Marco Langbroek uit Delft hun satelliet in de gaten aan het houden is en daarover publiceert op het openbare web.
4: Tegelijkertijd is het gewoon de realiteit. En We weten dat in het begin de Amerikanen er ook niet zo blij mee waren met wat wij doen. Maar het is wel de realiteit. En het laat de realistische grenzen aan geheimhouding zien. Dat is, ja, vind ik ook wel een belangrijk punt. Want deze satellieten spelen een hele grote rol in soms grote geopolitieke beslissingen. Op basis van satellietinformatie wordt bepaald of landen wordt binnengevallen. Noem maar op. Ze spelen een steeds grotere rol echt in militaire strategie. En dan moet je wel realistische ideeën erover hebben. En ik heb echt soms heel onrealistische ideeën gezien bij in ieder geval bijvoorbeeld bij de Amerikanen, het Amerikaanse leger van de hoge omens die dan in het leger die dan iets opschrijven over een satellietsysteem wat dan heel moeilijk te detecteren zou zijn. Terwijl ik dat diezelfde satellieten met het blote oog gewoon vanuit Leiden kan zien. Dus hoe realistisch is dat? Maar dat is een probleem. Want als jij als militair jouw strategieën gaat bepalen rond dat waanidee dat jouw vijand niet weet waar jouw satellieten zijn, terwijl ze dat wel degelijk weten, ja, dat kan heel erg misgaan. Dan kan jouw hele strategie in de soep lopen. En dat kan bijvoorbeeld levenskosten van jouw soldaten of van burgers ook. Dus ik hecht er veel waarde aan, zoals ik al zei, aan die transparantie. Maar vooral ook om te laten zien dat het hele idee van dat je dit soort dingen geheim kunt houden eigenlijk een beetje idioot is. En dat is voor mij om een andere reden ook nog belangrijk. Binnen mijn vakgebied, Space Situation Awareness, gaan we specifiek over veiligheid in de ruimte. Dat heeft een heleboel aspecten. Een van die veiligheidsaspecten is het gevaar van botsingen tussen satellieten. Dus eigenlijk vanuit space traffic management, om het zo maar te zeggen, de verkeersregeling van objecten in de ruimte, ben je er niet zo blij mee als er een hele klasse objecten is waarvan eigenlijk wordt verondersteld dat je niet mag weten waar die zijn, terwijl ze er wel degelijk zijn. Van die dingen moet je juist ook weten waar ze zijn, zodat je er niet tegen opbotst, bijvoorbeeld. Dus ja, om een heleboel redenen ben ik heel kritisch op dat geheim houden van satellieten. En het is gewoon ook echt niet realistisch.
0: Ja, dat is dan weer een tekortkoming van de ruimte boven ons. Het is ook weer de ruimte van iedereen en iedereen kan daar, dus met vrij simpele apparatuur, inkijken.
4: Ja, en dat is precies wat wij doen. Ja. Ja. En we zien heel wat gebeuren daar in de ruimte.
0: Ik wil jou heel erg bedanken, Marco, voor dit inkijkje in jouw vakgebied, in waar je mee bezig bent en in hoe de uitvinding van de satelliet ongeveer heeft plaatsgevonden. Ik sta met mijn ogen te kijken van hoe afhankelijk we daar ook van zijn geworden. Dat is eigenlijk een eye-opener, dat bedoel ik. En toch ook een beetje zorgwekkend. Maar goed, dat is iets voor voor politici misschien om op te lossen. Laten we zo meteen na het journaal verder praten. Heb je nou een vraag? Zit je te luisteren en heb je een vraag aan Marco? Dan kun je bellen naar 0800-1121 of een appje sturen via de gratis app van NPO Luister. Wil je nou bijvoorbeeld weten hoe jij satellieten kan gaan bespioneren? Of heb je misschien iets te delen over hoe jij de maanlanding hebt gekeken? Zat ik net ook nog aan te denken. Laat dan alsjeblieft van je horen. Dat vinden we alleen maar leuk. En dan zijn we zo meteen bij je terug. Marco, in ieder geval heel erg bedankt voor het afgelopen uur.
4: Graag gedaan.
5: NPO Radio 1.
6: 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zangeres Dolly Parton leed kort voor haar dood aan kanker, meldt haar mediateam. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. Vanwege het overlijden van Parton hangen bij het Witte Huis de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Haar bekendste hits zijn Jolene en 9 to 5. De countryster overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen. Dat meldt persbureau AFP. De groep zou belaagd zijn door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor AFP en waren bezig met een reportage over Israëlische activisten die Palestijnen proberen te beschermen. Een van de journalisten zou met een stok in het gezicht zijn geslagen en 5 activisten zouden gewond zijn. De Israëlische autoriteiten hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn
7: om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers op snelwegen en het spoor voortaan strafrechtelijk worden vervolgd, want het is gevaarlijk, zegt hij, mede namens burgemeesters, het OM en de politie. Eerder deze maand kwamen twee mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Het weer helder bij een graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op onweer. Vanmiddag dan geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: NPO Radio 1. NTR.
0: Hele goedenacht. Welkom terug bij de week van NTR Wetenschap. Deze hele week belichten we hier de belangrijkste uitvindingen die onze wereld voorgoed hebben veranderd. Met vannacht de uitvinding van de satelliet.
5: De week van NTR Wetenschap. Back to school.
0: Om het erover te hebben is bij mij te gast satellietdeskundige Marco Langbroek. We hebben het daarnet besproken hoe de satelliet de globalisering in gang heeft gezet en hoe Marco vanuit zijn achtertuin zelf satellieten in de gaten houdt. Waaronder spionagesatellieten trouwens. Heb jij een vraag aan Marco of wil je weten hoe je zelf aan de slag kan met het observeren van satellieten? Bel dan vooral naar 0800-1121 of stuur een appje via de app van NPO Luister. Dan behandelen we je vraag heel graag live in de uitzending. Ja, Marco, je hebt net een inkijkje gegeven in hoe jij precies satellieten observeert vanuit de ruimte. Ik vroeg me ook af of dat, nou, bijvoorbeeld de Russen daar dan niet heel erg, niet een beetje boos om worden dat je dat openbaar publiceert op jouw blog. Wat voor bezoekers krijg jij op je blog?
4: Ja, ik heb in de tijd dat ik nog een tracking scriptje erop had zitten, heb ik hele interessante bezoekers gehad. IP's die uiteindelijk corresponderen met de CIA, de NSA, Executive Office of the US President heb ik een keer gehad. Maar bijvoorbeeld ook de Noord-Koreanen hebben een keer op mijn blog gekeken. En dat is bijzonder, want de Noord-Koreanen zijn de unicorns van het internet zo ongeveer.
0: Ja, die hebben daar geen toegang tot.
4: Nee, alleen de mensen die daar echt voor bepaalde redenen op moeten zijn. Ja.
0: Zoals mensen van wellicht de Noord-Koreaanse overheid.
4: Ja, met het Noord-Koreaanse raketprogramma. En gezien de post die ze opzochten, is het wel te vermoeden dat mensen van het Noord-Koreaanse raketprogramma waren.
0: Wat jij daarnet ook zei, is dat overheden vaak hun satellieten geheim proberen te houden, maar dat ook een beetje naïef is, hè?
4: Ja.
0: Waar komt dan toch die waan vandaan dat zij hun satellieten geheim kunnen houden? Want ja, je kan ze gewoon observeren. Je kan zo zien wat voor satellieten die overheden in de lucht hebben vliegen.
4: Ja, ik vraag me dat ook altijd af. Je ziet binnen het hele defensiewereld, met name in Amerika, dat heel erg compartimentaliseerd is. Heel veel geheimhoudingen niet to know is, waarbij je heel vaak ook toch wel twijfels kan zetten bij of dat allemaal wel zo nodig is en of het ook al zo verstandig is. Want als je een heleboel op need-to-know basis doet, dat betekent ook dat verschillende groepen binnen Defensie niet goed met elkaar kunnen communiceren over dingen. Niet goed weten wat ze eigenlijk doen. Misschien ook soms dezelfde dingen doen zonder dat van elkaar te weten. Ik vraag me dat toch eigenlijk ook altijd af waar dat idee toch zo vandaan komt en blijft hangen. Want ja, zoals ik al aangaf, het is niet realistisch.
0: En wat denk je? Waar denk je dat dat vandaan kan komen?
4: Ja, zeker tegenwoordig, die satellieten zijn zo belangrijk geworden dat ze natuurlijk, ja, men wil ze goed beschermen. En dan ga je dus ook alle informatie erover zo goed mogelijk afschermen. Alhoewel het mij soms ook weer verbaast hoeveel informatie er toch via open source wel beschikbaar is uit toch documenten die gepubliceerd zijn, vaak aanbestedingsdocumenten van de overheid bijvoorbeeld, maar ook wel eens dingen die toch gewoon ook over lanceringen verteld worden. Er zit een heel erg dubbel iets in. Aan de ene kant heel geheimzinnig en soms toch ook eigenlijk verrassend veel wel vertellen. Ja.
0: En hoe zit dat in Nederland?
4: In Nederland zijn we natuurlijk nog niet zo heel lang echt militair actief in de ruimte. Nog maar een paar jaar.
0: Oh joh.
4: Ja, de eerste militaire satelliet BRIC is een aantal jaren, ik ben even het juiste jaar kwijt, maar een aantal jaar geleden gelanceerd. Inmiddels hebben ze er meer. Die zijn in principe niet classified. Die banen ervan zijn gewoon te vinden in de Amerikaanse baancatalogus. Ik denk dat er binnen Nederlandse Defensie wat meer de realiteit speelt, dat je die dingen niet echt geheim kunt houden. Ja.
0: En is dat ook iets waar jij op adviseert?
4: Nou ja, kijk, ze hebben zoveel met mij gepraat en ik heb het zo vaak gezegd van, joh, denk nou echt niet dat dit geheim is. Dat gewoon wel realiseren, denk ik. Ja.
0: Ja, wat dus heel wijs is.
4: Wat eigenlijk vind ik heel wijs is, ja. Ja.
0: Je hebt ook nog twee liedjes voor ons. Major Tom van Peter Schilling.
4: Ja.
0: Waarom wilde jij dit zo graag aan ons laten horen?
4: Ja, jeugdsentimenten, 1982. Ik was 12. Ik heb het altijd een heel leuk lied gevonden. Heel toepasselijk voor het thema, want het gaat over de ruimte. Het is eigenlijk een vervolg op Space Oddity van David Bowie. Een soort antwoord erop. En graag gewoon een heel lekker nummer.

0: Welkom terug bij de Week van NTR Wetenschap, de derde nacht over de uitvinding van satellieten. Ik zit hier met satellietdeskundige Marco Langbroek. We hebben nu een uur en 10 minuten gepraat over waar de satelliet precies vandaan komt en wat het vervolgens voor gevolgen heeft gehad voor hoe we op onze wereld leven. En dat zijn er nogal wat. We hebben een appje gekregen van Hans. Hans die vraagt, welk beroep had je gekozen als jij niet satellietdeskundige was geworden? Eigenlijk hadden we daar al een soort van antwoord op gekregen.
1: Ja, ik denk. Ik wilde vroeger altijd astronoom worden, maar ik was te slecht in wiskunde. Dus toen ben ik wat anders gaan doen. Ik had altijd interesse in geschiedenis en dat soort dingen. En toen ben ik uiteindelijk archeologie gaan doen. En nu op een rare manier toch weer een beetje in die ruimtesterrekunde hoek beland. Maar ik denk, als dit niet zo was gaan, dan had ik toch binnen in de archeologie gebleven.
0: Je beschreef helemaal aan het begin van deze uitzending al een beetje waar jouw fascinatie voor de ruimte vandaan komt. Er zijn heel veel vragen die je hebt over of dat het oneindig is, of dat er wat de oorsprong is van het heelal. Dat zijn enorme vragen waar we misschien ook helemaal nooit antwoord op kunnen krijgen. Ja, wat vind je daarvan?
1: Ja, de schaal van het heelal en de tijdschalen die erbij komen kijken. Ik vind dat je kunt er bijna niet bij met je hoofd, zeg maar. En misschien dat ik daarom op een gegeven moment een beetje weg ben gegaan van de grote cosmologische vragen en wat meer dichter bij huis interesse kreeg in hoe is het zonnestelsel ontstaan, hoe is onze aarde ontstaan, hoe is leven. Je kunt er bijna niet bij met je hoofd, zeg maar. En misschien dat ik daarom op een gegeven moment een beetje weg ben gegaan van de grote cosmologische vragen en wat meer dichter bij huis interesse kreeg in hoe is het zonnestelsel ontstaan, hoe is onze aarde ontstaan, hoe is leven ontstaan. Ik heb me daar

0: ook als het gaat om koolstofchondrieten, bijvoorbeeld welke rol die mogelijk hebben gespeeld bij het ontstaan van leven op de aarde. Het aanbrengen van organische stoffen naar de aarde. Ja. Ja.
1: En ook dat heb je dus gedaan zonder opleiding. Puur uit fascinatie, uit nieuwsgierigheid heb je dat allemaal geleerd.
0: Ja.
1: Ik vind dat toch zo bijzonder.
0: Ja, ik sta er iedere dag nog versteld van. Ja. Ik heb altijd een heel brede belangstelling gehad. En ja, het geluk gehad dat ik dat op hoog niveau ook allemaal vorm heb kunnen geven.
1: Ja. Zijn er wetenschappen waar je niet zoveel voor voelt? Of is die nieuwsgierigheid echt oneindig?
0: Misschien gaat het inderdaad heel ver. Ik ben echt met puur wiskundige wetenschap, zeg maar, heb ik wat. Ik ben nooit goed geweest in wiskunde. Dus daar heb ik toch wat minder mee. Maar verder is eigenlijk alles. Ik heb ook interesse in insectenkunde. Ik heb zelfs een kleine publicatie over insectenkunde. Ja, het
1: ook
0: gaat
1: nog
0: heel ver. Ja.
1: Jezus, Marco. Wat goed. Heb je nou een vraag aan Marco? Bel naar 0800-1121 of stuur een appje via de gratis app van NPO Luister. Dan kunnen we nog een kwartier met je in gesprek. Misschien wil je weten hoe je zelf satellieten kan observeren. Wil je iets weten over het heb je een idee over het ontstaan van het universum? Het is allemaal welkom. Het kan nog een kwartier. Ik vroeg me af, Marco. De satelliet is natuurlijk uitgevonden door een commerciële partij. De ruimte wordt op dit moment grotendeels beheerd door commerciële partijen. Wat voor wetten gelden er eigenlijk in de ruimte?
0: Verrassend weinig. Er zijn wel wat dingen vastgelegd. En het belangrijkste verdrag waarin dat is vastgelegd is de Outer Space Treaty uit 1967. Dat is al best lang geleden. Mm-hmm. Daar worden wat dingen vastgelegd, maar ook weer niet al te veel. Het legt vast dat de ruimte een common good is. Dus is van ons allemaal, kan niet geclaimd worden. Het legt ook vast, als een van de weinige echt strikte dingen, dat er geen weapons of mass destruction de ruimte ingebracht mogen worden. Wat een dingetje is, omdat er af en toe toch praat is over dat dat misschien toch wel gebeurt. Specifiek een beoogd Russisch satellietprogramma. Dat is geregeld. Er staat in dat een satelliet altijd eigendom blijft van het land wat het lanceert. En ook dat het lancerende land verantwoordelijk is voor die satelliet en eventuele schade die het aanricht, bijvoorbeeld.
1: Maar dat gaat dus niet over commerciële partijen?
0: Dit gaat in het algemeen. Dus alles in de ruimte eigenlijk, commercieel en niet commercieel.
1: Ja, maar als je zegt het lancerende land, geldt dat voor Elon Musk dan als de Verenigde Staten?
0: Ja, dus het verdrag is uit de tijd dat er eigenlijk nog niet echt heel veel commercieel gedaan werd. En het vooral landen waren, overheden die raketten lanceerden. En die al die ruimtevaartprogramma's opzetten. En wat dat betreft zie je dus dat de wet wel, de verdragen die er zijn, wel heel erg achterlopen bij de huidige realiteit. En het feit dat er zo weinig echt concreet geregeld is, alle regelgeving is eigenlijk op niveau van landen die vergunningen moeten afgeven voor een lancering. Dat is ook de reden waarom de ruimte zo aantrekkelijk is voor mensen als Musk en Bezos. Want ze kunnen doen wat ze willen. En van Musk weten we bijvoorbeeld dat hij heeft een broertje dood aan wetten moeten volgen. Hij wil zelf bepalen wat hij doet. Hij wil niet dat anderen zeggen wat hij niet mag doen. Ja, daarom is de ruimte zo aantrekkelijk voor hem. Hij kan daar doen wat hij wil.
1: Maar dan vraag ik me ook af, als we wel wetten zouden instellen, dan zou de ruimte misschien dus voor hen een stuk onaantrekkelijker worden. Maar zitten wij ook in de penarie, omdat wij zo afhankelijk zijn van die satelliet die Musk dus in de ruimte instuurt? Dus moeten we eigenlijk wel wetten willen?
0: Ik denk het wel. Juist omdat we zo afhankelijk van zijn geworden, is het echt noodzaak dat er regulering komt. En dat niet iedere cowboy daar maar kan doen wat hij wil. En zoals in het geval van Musk, eigenlijk één persoon met heel veel geld voor de rest van de wereld bepaalt wat er met de ruimte gebeurt. En eigenlijk claimt hij een heel stuk van de ruimte met zijn enorme aantal satellieten. Een soort nieuwe koloniale beweging bijna, het koloniseren van de ruimte. Heel letterlijk bij hem, hij wil naar Mars natuurlijk en daar kolonies vestigen. Ik denk dat juist nu het heel belangrijk wordt dat er goede internationale regelgeving komt. Ik vrees alleen wel dat dat zo lang gaat duren. We lopen nu al achter de feiten aan dat we eigenlijk al een beetje te laat daarmee zijn. Het is zo snel gegaan op een gegeven moment dat je bent eigenlijk al te laat.
1: Ja, en wat voor wetten zouden nog wel realistisch zijn, denk je?
0: Ik denk dat het van belang wordt dat er toch nagedacht

0: woord over het beperken van het aantal lanceringen. Omdat het op een heleboel verschillende manieren problemen geeft. Het wordt heel druk in de ruimte, zeker op bepaalde baanhoogtes. Hoe het ook went of verkeerd met raketlanceringen, maar ook met de terugkeer van satellieten in de atmosfeer, is het toch ook een kwestie van dat het druk legt op de omgeving, op het milieu bijvoorbeeld. Er is op dit moment zorg over het toenemende aantal re-entries van satellieten. Dus als satellieten aan het eind van hun leven terugkeren in de atmosfeer en daar verbranden. Het is nu al meetbaar dat dat allerlei deeltjes in de atmosfeer achterlaat. Roetdeeltjes, maar ook metaaldeeltjes. En er zijn grote zorgen over wat dat doet. Omdat onder die metaaldeeltjes zit heel veel aluminiumoxide. Van aluminiumoxide weten we dat het ozon, een reactie met ozon aangaat. Mm-hmm. Dus je kunt dan een nieuw ozongat krijgen bijvoorbeeld. Maar het heeft ook invloed, al dat stof en materiaal wat er wordt achtergelaten op de stralingsbalans in de atmosfeer. En de doorzichtigheid van de atmosfeer, wat ook weer repercussies kan hebben voor weer en klimaat. We weten er nog heel weinig concreet over, maar we kunnen wel vermoeden dat dat misschien toch ook als nare bijwerkingen kan hebben. Dus ik denk dat het inperken van de hoeveelheid lanceringen toch wel een heel belangrijk is. Terwijl de beweging op dit moment is eigenlijk het tegenovergestelde. Er wordt steeds meer gelanceerd en nu ook met Musk die aan zijn Starship werkt en zo. Het gaat alleen maar toenemen.
1: Jij hebt een stukje van een Starship, hè?
0: Ja, klopt.
1: Hoe kom je daar aan?
0: Ja, ik heb het een keer gekocht. Het is een stukje hitteschild van een van die Starship-lanceringen die 8 minuten na de lancering ontploft is. Ja. En van die bewuste lancering zijn toen heel veel van die brokstukken boven de Turks en Caicos-eilanden neergekomen. En daar verzameld door de locals en die worden gewoon verkocht. En ik heb een keer zo'n stukje gekocht. Het is leuk. Het is ook leuk om aan mijn studenten te laten zien, zeg maar. En het is toch echt even in de ruimte geweest, zeg maar. Het heeft 146 kilometer hoogte gehaald. Ja. En toen weer door de atmosfeer teruggekomen. Ja.
1: Maar dan met zo'n stuk puin in je hand kun je misschien ook beter inbeelden wat er dan precies in de atmosfeer terechtkomt. Wat er ook misschien in een baan rond de aarde blijft zweven. Wat voor impact dat kan maken als dat weer een andere satelliet raakt.
0: Ja, exact. Ja.
1: Lijkt me ook best wel confronterend of zo.
0: Ja, want zelfs hele kleine stukjes ruimtepuin, omdat ze zo heel snel gaan, want op lage baanhoogte 8 kilometer per seconde, is zelfs een stukje van de millimeter, daar zit een enorme kinetische energie achter. Dat kan dan echt een andere satelliet beschadigen en uitschakelen.
1: Als ik dat hoor, dan denk ik dat moet er komen, dat die beperking op lanceringen.
0: Ja, en de regelgeving over eventueel, er wordt nu al gedacht over het terughalen van satellieten. Bijvoorbeeld, dat is niet geheel zonder problemen. We moeten echt veel beter nadenken over wat we doen met al die objecten in de ruimte. Dat gebeurt voor een deel ook wel. Amerika heeft 2-3 jaar geleden een nieuwe regel aangenomen dat een satelliet na het einde van zijn leven binnen 5 jaar weer terug moet de atmosfeer in of naar een hogere baan waar hij geen schade kan doen. ESA Europa heeft eigenlijk ook gezegd van we willen een soort zero-beleid van alles wat omhoog gaat moet ook weer terugkomen. Dus die beweging is er wel, maar er zitten ook heel veel haken en ogen aan. En ja, we zien dus ook dat puur het laten verbranden in de atmosfeer, wat eigenlijk op dit moment de manier is om van satellieten af te komen. Je laat ze aan het eind van hun leven met een raketmotor geef je een stoot en je stuurt ze de atmosfeer in boven een leeg stuk oceaan. Maar we zien dus dat dat ook niet onproblematisch is, omdat dat dus materiaal in de atmosfeer achterlaat.
1: En bijvoorbeeld zo'n ESA, hoe rechtvaardigen zij dat dan? Grijpen ze dan bijvoorbeeld toch terug op die Space Treaty uit de jaren 60 van de vorige eeuw? Dat ze zeggen, ja, wij zijn daarvoor verantwoordelijk voor die lancering, dus wij trekken hem ook weer naar beneden?
0: Ja, sowieso. ESA is wat dat betreft wat anders dan al die commerciële lanceringen. ESA ligt zijn nadruk natuurlijk meer op wetenschappelijke missies en dat soort zaken. Aan de andere kant, dat is dan niet echt ESA, maar Arianespace, Europese ruimtevaart, lanceerbedrijf, doet wel commerciële lanceringen. Niet zo heel veel tegenwoordig, maar toch. Men begint zich daar wel bewust te worden van dat ze een verantwoordelijkheid hebben. En het probleem is natuurlijk dat er ook een heleboel nieuwe spelers in de ruimtevaartwereld continu bijkomen die dat gevoel niet zo hebben, of voor wie dat gevoel nog niet zo urgent is, maar die gewoon de ruimte in willen en mee willen doen. Zelfs landen als Noord-Korea lanceren tegenwoordig hun eigen satellieten.
1: Mm. En die weapon of mass destruction waar zo duidelijk nuance op werd gelegd in die treaty van dat moet niet gebeuren, maar waar Rusland nu toch mee bezig is, hoorde ik juist zeggen. Wat is dat dan precies? Wat maken ze dan?
0: Nou, er zijn verhalen dat Rusland werkt aan een satelliet met een nucleair wapen. Ik denk dat daar een hoop vraagtekens bij te stellen zijn of het niet gaat om een satelliet met een nucleaire power source. Dat is iets heel anders en is in het verleden ook al geweest. Het probleem met een nucleair wapen in de ruimte is dat het heel veel schade doet als je die aflaat gaan. Ook even uit mijn hoofd, volgens mij 67, kan er even van afwezen. Misschien, nee, eerder. Het was heel kort aan Telstar, want Telstar is er slachtoffer van geworden. Rond Telstar hebben de Amerikanen vanaf Johnson Atoll een atoombom de ruimte ingeschoten en op 450 kilometer hoogte laten ontploffen. En dat had veel grotere effecten dan ze dachten. En er waren nog niet zo heel veel satellieten op dat moment. Ik geloof dat er iets van 18 ronddraaiden. Maar 8 ervan, waaronder Telstar, zijn toen uitgevallen als gevolg daarvan. Omdat zo'n explosie veroorzaakt geladen deeltjes. Die verspreiden zich via het aardmagnetisch veld, via de stralingsgordels. En die interfereren met de elektronica van satellieten, waardoor satellieten gaan uitvallen. Dus het laten exploderen van een atoombom in de ruimte is een heel dom idee. Het heeft effecten in de ruimte, op satellieten, maar ook effecten op de grond. Op 1500 kilometer afstand van die explosie op Hawaii viel het telefoonnetwerk uit, bijvoorbeeld door de elektromagnetische puls. Het gaat vooral om dat soort dingen. Het is echt zo'n atoombom tot ontploffing brengen. Levert heel veel problemen op. En het is een heel dom wapen, want je raakt niet alleen de satellieten van je vijand. Je raakt ook je eigen satellieten. Je raakt satellieten van landen die niet bij een conflict betrokken zijn. Dus het is een slechte ontwikkeling. En het is zorgwekkend dat er toch verhalen zijn dat daar in Rusland nu toch aan gewerkt wordt.
1: En hoe waarschijnlijk zijn die verhalen?
0: Er zit wat waarheid. We weten dat er echt al een programma is hiervoor. Een aantal van de andere berichten hierover heb ik toch mijn twijfels bij. Er is een specifieke satelliet, Cosmos 2553 uit 2022 aangewezen. Dat zou dan volgens de Amerikanen een soort prototype zijn hiervoor. Omdat die in een heel vreemde baan zit. Als ik kijk naar wat dat ding eigenlijk echt gedaan heeft en welke baan die zit, dan denk ik dat het waarschijnlijker is dat dat een radarsatelliet is. Een satelliet die met radar op waarnemen van het oppervlak doet. Onder andere omdat die een repeterende grondtrack heeft. Heel nauwkeurig. Dus ja, er zijn een hele hoop onduidelijkheden en mogelijkheden tot misvatting in. Maar het is in ieder geval bij de Amerikanen een grote zorg. Ja,
1: ja. Maar wat jij ook zegt, een dom wapen. Want ja, je hebt ook jezelf er heel erg mee.
0: Ja, het is denk ik een wapen wat je alleen als allerlaatste redmiddel gebruikt. Eigenlijk ook als kernwapens op aarde. En die heb je vooral voor afschrikking en gebruik je liever niet. Want je weet dat als dit toe gaat passen, dan eindigt alles, zeg maar. En ik denk dat je dit ook zo moet zien. Maar dit is toch wel een risico als je te maken hebt met regimes die heel erg aangehecht zijn om in het zadel te blijven. En misschien als laatste wanhoopsmiddel dat dan toch in gaan zetten.
1: Nu is er de afgelopen tijd ook heel veel te doen over afhankelijkheid van de Verenigde Staten. Wij zijn via satellieten ook afhankelijk van de Verenigde Staten. Welke bewegingen zie jij in Nederland om daarvan los te komen?
0: Nou, heel duidelijk. Er is een hele duidelijke lijn binnen Nederland om minder afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten. Wat wij voor de luchtmacht doen, het maken van zo'n trackingnetwerk is daar een onderdeel van. Ze willen niet meer afhankelijk zijn van de Amerikanen voor dit soort informatie. Het lanceren en in beheer van eigen satellieten nu, die informatie verzamelen door de Nederlandse luchtmacht, is daar ook een voorbeeld van. Wat breder, het gaat om niet zozeer direct militaire. Het feit dat Nederland en Europa werken aan een eigen satellietconstellatie voor communicatie. IRIS² is daar een voorbeeld van. Je ziet dat overal en ook in alle landen van Europa zie je dat die veel zelfstandiger nu proberen zelf capaciteiten te ontwikkelen, waar men voorheen vooral afhankelijk was van het trackingnetwerk van de Amerikanen.
1: Ja, en dat is een goede ontwikkeling, lijkt me.
0: Ik denk dat het een hele goede en verstandige ontwikkeling is, ja.
1: Ja. Laten we nog luisteren naar jouw laatste nummer. Dat is Palomine van, Ik kan het niet anders lezen dan Betty Serveert. Maar is dat ook echt hoe je het uitspreekt?
0: Ja.
1: Oké, ik dacht, dat klinkt, maar het is een Amerikaanse.
0: Nee, het is Nederlands. Nederlands.
1: Waar?
0: Ja. Het is genoeg naar Betty Steuven, Nederlandse tenniskampioenen ooit. Dus de zangeres is Canadees-Nederlands, een Nederlandse groep. Ik ben altijd fan van hun geweest. En dit nummer Palomine was het eerste nummer wat ik ooit van hun hoorde. En ik vind het een heel apart nummer. Het is heel melancholiek. Zij heeft een heel aparte stem.

0: Pellemeyer van Betty Serveert. Komt er een einde aan ons gesprek, Marco? Ik wil jou heel erg bedanken voor het feit dat je hier überhaupt was en dat je ons zo waanzinnig goed hebt meegenomen in de uitvinding van de satelliet. Mijn ogen zijn echt geopend. Ik zei dat aan het eind van de vorige uur ook al, maar dat meen ik oprecht. Ik ga echt anders kijken naar hoe ik communiceer met andere mensen, want het is eigenlijk ook een grote kwetsbaarheid, heb ik begrepen. Maar dat terzijde, heel erg bedankt dat je er was.
1: Graag gedaan, vond het heel leuk om te doen.
0: Mooi, fijn om te horen.
2: De week van NTR Wetenschap. Siep Baas.
0: Voor de uitvinding van de satelliet zijn we net terug in de tijd gegaan tot de jaren 60 van de vorige eeuw. En nog geen 7 jaar later zorgde, of 7 jaar na 1960, zorgde een netwerk van satellieten ervoor dat mensen overal ter wereld naar de maanlanding konden kijken. Dat hebben we ook al even besproken. En om dat ook even te herbeleven, gaan we luisteren naar een podcastaflevering van de zomer van 69. Dat is geen 7 jaar. Jawel, het is wel 7 jaar na 1962, nadat de eerste satelliet is gelanceerd. Nou, reken vooral lekker mee als je daar zin in hebt op dit tijdstip. In deze aflevering vertellen twee generaties sterrenkundigen wat de Apollo 11-missie betekend heeft voor de ruimtevaart, maar ook wat er op dit moment aan ontwikkelingen plaatsvindt in de ruimtevaart. Ik wens je heel veel luisterplezier.
3: In de nacht van zondag 20 op maandag 21 juli gebeurde iets waar we tot de dag van vandaag over hebben.
4: De strijd voor de bevrijding van de vrouw.
5: NPO Radio 1. Podcast.
6: De zomer van 69.
3: De Apollo 11-missie. Waarin de eerste stap op de maan werd gezet.
7: Hij noemde het een kleine stap voor de mens, maar een grote sprong voor de mensheid.
3: Een nogal bekende quote. Maar wat weinig mensen weten, is dat we de maanstenen die ze toen opgeraapt hebben, pas 50 jaar later, oftewel dit jaar, gaan onderzoeken. In deze podcast vertellen twee generaties van sterrenkundigen ons wat voor ontwikkelingen we toen hebben doorgemaakt, maar ook wat we nu gaan beleven. Mijn naam is Ilan Hoekstra.
8: Ja, fantastisch. Geweldig.
3: En tegenover mij zit Ed van den Heuvel.
8: Dat je dit mee mocht maken, dat daar mensen voor het eerst op de maan rondliepen.
3: Toentertijd was hij 28 jaar en zat als astronoom op de Lick-sterrenwacht in California. Hij maakte de Apollo 11-missie van heel dichtbij mee. Nou ja, figuurlijk dan.
8: Ik zat natuurlijk gekluisterd aan de televisie thuis op 20 juli 1969. Het was een minuut of 6:45 in Californië waar ik toen woonde. En wij hadden al kleurentelevisie, maar kleuren had je hier niet zo erg veel. Voor die maan had je niet zoveel aan die kleuren. Maar in Nederland hadden ze toen alleen nog zwart-wit, voor zover ik begrepen.
3: Naast Ed zit Lucas Ellerbroek. 35 jaar oud en actief als sterrenkundige aan de Universiteit van Amsterdam.
9: Ja, voor mij is het iets wat hetzelfde gevoel oproept van ontzag en vrolijkheid. Al heb ik het zelf niet meegemaakt. Maar het is iets wat, al heb ik het niet meegemaakt en mijn hele generatie niet, het is nog steeds iets dat voortleeft. En ik denk dat het een historische gebeurtenis is die eigenlijk wel unaniem positief is ervaren door veel mensen achteraf in ieder geval. Op dat moment misschien. Ja, maar toch, wat er overblijft is inspiratie. En het vormt nog steeds een inspiratie, ook voor mijn generatie.
3: Ja, meneer Van Heuvel, het proces er naartoe, dat heeft u ook meegemaakt, hè?
8: Ja, ik kwam in 1968 in juli te werken op de Lick-sterrenwacht in Californië. Die ligt vlakbij San Jose, wat tegenwoordig dus Silicon Valley genoemd wordt, op een berg, de Mount Hamilton. En ik heb daar dus zo tegen de 1,5 jaar gewerkt in totaal. En ik zat veel op die sterrenwacht 's nachts. En als je 's nachts waarneemt, dan heb je altijd keihard de radio aanstaan. Ook om niet in slaap te vallen. En dan hoorde je dus al die reportages ook. Tussen de muziek door hoorde je reportages over die verschillende Apollo's. Apollo 7, Apollo 8. En vooral Apollo 8 heeft mij ontzettende indruk gemaakt. Dat was dus op de nacht van met de kerst van 1968.
10: Coming up on 8 minutes, Mark, 8 minutes.
8: En dat was de allereerste keer dat mensen dus met een van die Apollo's naar de maan, echt naar de maan gingen en in een baan om de maan zaten, een aantal keren om de maan heen en daarna weer terug naar de aarde.
10: 20.400 feet per second. 101.7 miles above the earth.
8: Maar toen ze daar bij de maan zaten, hebben ze die fantastische foto gemaakt van de aarde die je boven de maan ziet opkomen, de Earthrise. Die werd met een gewone camera gemaakt en pas ontwikkeld toen die hier op aarde kwam. Want de televisiecamera's waren zo slecht in die tijd dat je nooit mooie scherpe beelden kon krijgen. Dus ze hebben echt, die astronauten hebben echt foto's genomen met een Hasselblad-camera. Dat was altijd de camera waar de astronauten foto's mee maakten. Maar goed, ja, je hoorde dan 's nachts die reportages. Je hoorde de stemmen van die astronauten. Je hoorde ook als ze dan weer gingen landen op de aarde. Dat is natuurlijk, was een van de meest gevaarlijke onderdelen van de missie. Het lanceren was heel gevaarlijk, maar het landen, want dan moet je dus met die enorme hitte die je krijgt als je in de atmosfeer terugkomt van de wrijving. En dan hoorde je een tijd lang niet of die astronauten er nog waren, want die radio kon je niet hebben door die grote hitte. En dan hoorde je als ze weer in de oceaan gevallen waren, dat het allemaal gelukt was en dat ze veilig, en dan werden ze door een helikopter opgepikt en naar een vliegdekschip gebracht. En dat hoorde je allemaal. En ertussendoor was natuurlijk altijd muziek op die radio. En waar ik Apollo heel erg mee associeer, dat zijn de Beatles. Want ik in die tijd, elke keer als ik daar dan 's nachts bezig was en ik dacht, goh, wat is dit een goede muziek.

0: hoor je die man van de, die programmaman van de radio achteraf zeggen, ja, dit waren de Beatles en dit was song nummer zoveel. Maar goed, Beatles sprongen eruit aan de kwaliteit van de muziek. Dat associeer ik ook altijd met die Apollo. Ja. Ja.
1: Nog steeds, als u de Beatles hoort.
0: Ja, nou ja, of als ik Apollo hoor, dan denk ik aan de Beatles.
1: Vice versa, ja. Ja, ja.
2: Wat ik mooi vond toen ik voor het eerst las over de maanlanding, voor zover ik dat nog weet, toen ik klein was. Ik had zo'n encyclopedie en daar stond een soort stripverhaal van hoe dat ging. Wat ik het indrukwekkendst vond was dat moment waar Ed het net over had, dat die terugkeer in de atmosfeer en dat splash in de oceaan, dat je van een raket zo groot als de Domtoren eigenlijk alleen nog maar het topje overhoudt met het meest waardevolle, namelijk de mensen erin. En ik denk ook dat die terugkeer op aarde, nu ik het een beetje zo filosofisch beschouw, we hoorden net de foto van de aarde vanaf de maan. Dat is een van de beroemdste foto's. En foto's van de aarde vanuit de ruimte zijn, ja, we gaan heel ver weg, maar we kijken wel terug. En dat zijn de beelden die het meest beklijven, omdat we ons dan realiseren, zeker die Apollo-astronauten, toen ze daar waren, was het, ja, er was daar niks. Magnificent desolation. Het was een heel droog landschap. Er was verder niet veel te halen, behalve heel erg waardevolle geologische monsters. Steenmonsters. Maar verder was het niet een plek om direct te leven. Dus was het weer het besef van, nou ja, laten we maar teruggaan naar de aarde. En laten we maar ons realiseren hoe kostbaar die plek is waar we wonen. Dus ik weet niet. Ik denk dat is bij mij ook een gevoel van bemande ruimtevaart. Het is vooral ook een realisatie hoe uniek onze habitat hier op aarde is. Want in de ruimte is het niet echt feest.
1: Ja, die foto, The Rising of the Earth. Ik neem aan dat op dat moment, ja, de astronomie in Amerika, in Europa, opeens immens populair werd. Omdat nou ja, zo'n foto, die beeldt dat weer.
0: De astronomie werd heel populair, ook hier in Holland. Want toen ik terugkwam hier in Nederland, ik werkte toen in Utrecht op de Sterrenwacht. Dat jaar na die Apollo hadden we een enorm aantal eerstejaars sterrenkundestudenten. In mijn jaar was ik de enige in 1957. En toen hadden we er een enorm aantal sterrenkundestudenten. En die had ik op mijn colleges in Utrecht. En ik weet dat er 12 van deze zijn gepromoveerd en zijn in de sterrenkunde gebleven. En een aantal van hen zijn nu hoogleraar ook. En die had ik toen als eerstejaars. Maar dat is een enorme impact kennelijk ook op de jonge mensen hier op de middelbare school geweest. Dat wij zoveel eerstejaars toen in Utrecht hadden.
1: Jij ook, Lucas?
2: Ik kan erover meepraten, ook het tweede hand. Ik schrijf veel over wetenschap. Ik heb voor mijn boek Planetenjagers veel mensen geïnterviewd die, nou ja, uit de generatie zijn die dat nog hebben meegemaakt, de maanlanding, maar ook de mensen daarna. En iedereen, bijna zonder uitzondering, ik heb gevraagd van waarom ben je wetenschap gaan doen? Wat was je eerste aanraking met het vakgebied? Nou ja, iedereen heeft het over de maanlanding. En dan heb ik daar natuurlijk wel een selectie-effect, omdat ik de mensen interview die er ook in zijn geëindigd. Maar het is onomkoombaar dat in die tijd een life-changing event moet zijn geweest voor heel veel mensen. Die dachten, nou, dit is de toekomst. En hier wil ik een deel van zijn.
1: Ja. Daarvoor was u al sterrenkundige toen die missies begonnen. In 1968 vertrok u naar Californië. En wat ging u precies daar doen?
0: Nou, ik was wat men noemt postdoctoral fellow. Ik was dus gepromoveerd in Utrecht. En ik had via een Amerikaanse collega, die had mij uitgenodigd om op die Lichtsterrenwacht dan tijd te komen werken. Daar had hij geld van de Amerikaanse marine, moet ik zeggen. Ik ben dus betaald door de Amerikaanse marine toen het heen. Maar het leger, de marine en de Air Force, die gaven allemaal ontzettend veel geld voor wetenschap in die tijd. Dat doen ze nu niet meer. En ja, dus op die manier ben ik daar dan terechtgekomen. En het was natuurlijk een unieke ervaring om daar te kunnen werken in die tijd met de op één na grootste telescoop van de wereld. Van de Lichtsterrenwacht. En het was voor mij fantastisch. En het is een van de meest fantastische tijden die ik in mijn leven heb gehad. Het is voor mijn carrière ook heel belangrijk geweest dat ik daar gewerkt heb.
1: Een paar jaar voordat Ed naar California kwam, sprak president John F. Kennedy de legendarische woorden:
3: "We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard."
0: Het was een absoluut gouden tijd voor astronomen, dankzij dat maanproject. Want daar zat zo ontzettend veel geld in dat project, dat gewoon de spin-off, alles wat je voorstelde van iets met de maan te doen, daar kon je geld voor krijgen. En ik ben later dus, in mijn latere carrière, heb ik vooral gewerkt in de hoge energieastrofysica, röntgenastronomie. Maar de röntgenastronomie die is gestart door mensen die hadden gevraagd om financiering om te kijken of de maan ook röntgenstraling uitzendt. Want er komt een hele hoop röntgenstraling van de zon en de maan heeft geen atmosfeer en die kan dus ook röntgenstraling reflecteren wat van de zon komt. En dat zou ook gevaarlijk voor die astronauten kunnen zijn. Dus die lui die voorstelde om röntgenstraling van de maan te gaan meten, die gingen met raketten, dan hadden ze een experiment dat ze boven de atmosfeer, die röntgenstraling komt niet door onze atmosfeer heen, dus je moest buiten de atmosfeer gaan zitten. En in 1962... Met zo'n raket-experiment zagen ze inderdaad de röntgenstraling van de maan. Maar dat ding draaide rond, die detector. En die zag ineens ook röntgenstraling van andere bronnen aan de hemel. En dat bleken later neutronensterren en zwarte gaten te zijn. Maar hiermee is dus de hele röntgenastronomie gestart in 1962. En dat is nu een van de grote gebieden, ook in de sterrenkunde, waar ik eigenlijk de rest van mijn loopbaan heel veel in gewerkt heb.
1: Ja. Meneer Van Heuvel heeft het over gouden tijden, toen eind jaren 60. 2019 zijn dit ook gouden tijden, zilveren tijden, bronzen tijden of houten tijden?
2: Nou, dit zijn wel nog steeds gouden tijden, maar ook gouden tijden waarin we... Kijk, in die periode die het beschrijft in de jaren 60... begonnen we met verschillende brillen naar het heelal te kijken als sterrenkundigen. Het was voor die tijd nog vooral, zeker in de Verenigde Staten zo, je had daar de grote observatoria zoals de Lick-sterrenwacht... Waarmee sterrenkundigen vanaf de grond perfect hun carrière hadden gemaakt om sterren waar te nemen. En waar het nog heel ongewoon was om boven de dampkring uit te stijgen om ander soort straling op te vangen. Want er was ook minder bekend over, ja, of er überhaupt röntgenstraling of gamma-straling van sterrenstelsels zou kunnen komen van sterren. En dat is sinds die tijd, sinds de maanlanding, eigenlijk ook door de Apollo, een heel aantal ruimtetelescopen. Men realiseerde van, laten we meer ruimtetelescopen naar boven sturen. En er is een aantal ruimtetelescopen geweest sinds die tijd die ons veel meer hebben opgeleverd. En een aantal van die brillen, om het zo maar te zeggen, die zijn er nog steeds. Ik zie wel aan de horizon dat het... Ja, je wilt steeds een grotere telescoop bouwen. De volgende moet steeds net iets groter zijn. En de prijs die is nog niet heel erg omlaag gegaan sindsdien. Dus ik zie daar wel een beetje een plafond aan in wat er nog mogelijk gaat zijn in de komende 20, 30 jaar.
1: Je wordt te gretig.
2: Nou ja, te gretig. Of we vinden het niet belangrijk genoeg om de grotere dingen te blijven bouwen. Maar je loopt ook tegen fysieke limieten aan. Want om iets de ruimte in te krijgen, de technische uitdaging die daarmee gepaard gaat, om een spiegel van 8 meter in de ruimte te ontvouwen, ja, dat is iets dat is nog nooit gedaan. En dat is wel iets wat je uiteindelijk nodig zult hebben. Dus het is ook een uitdaging. Het kan wel, maar ja, of er genoeg geld voor zal zijn.
0: Het is nu al zo dat de opvolger van de Hubble ruimtetelescoop, dat is de James Webb Space Telescope, daar had men in het begin van geschat dat die $0,5 miljard zou kosten. Die is inmiddels, denk ik, opgelopen tot $10 miljard of zo. En die vreet het hele budget van de NASA op nu. En die is nog niet gelanceerd. Die moet nog gelanceerd worden. Dus er zijn ook grenzen aan...
1: Ja, dat was in 1969 wel wat beter.
0: Nou, in die maantijd, toen leek het erop alsof er geld genoeg was voor van alles. Ja.
1: Ja. Ja. Toen kwam die Apollo 11 uiteindelijk weer terug op aarde. Met wat stenen, meer informatie. Wat voor onderzoeken, of waren er zoveel onderzoeken die je vanaf toen kon gaan uitvoeren, dat je een keuze moest gaan maken? Of hoe werkte dat eigenlijk?
0: Nou ja, het onderzoek van die maanstenen zelf, dat leerde ons een hele hoop over de geschiedenis van de maan en daarmee ook de geschiedenis van de aarde en van het zonnestelsel. En maar dat is van de verschillende Apollo-missies geweest. Want ja, er zijn verschillende plekken op de maan geweest waar men stenen vandaan heeft gehaald. En het blijkt dat de stenen die dus vooral uit de hooglanden, die hele licht gekleurde hooglanden op de maan komen, dat bleken de oudste te zijn. En dan de zogenaamde zeeën waar niet zoveel kraters zitten. Dat noemde men zeeën vroeger omdat mensen dachten dat het zeeën waren. Maar dat zijn grote lavavlaktes, ronde lavavlaktes. Die blijken jonger te zijn. Maar wat we ervan geleerd hebben met name is dat er een heel groot bombardement met asteroïden geweest is op de maan. Iets van 400 miljoen jaar na de vorming van het zonnestelsel. Dus we hebben een hele hoop geleerd over de vroege geschiedenis van het zonnestelsel uit die maanstenen eigenlijk.
1: Als ik zo luister, merk ik dat we hele goede sterrenkundigen in Nederland hebben. Een collega van u is naar Harvard vertrokken. U heeft in Californië werk gedaan. Wat is het toch dat Nederlanders zulke goede sterrenkundigen hebben?
0: Wij hebben een hele grote traditie. We hebben per ongeluk een paar hele goede mensen gehad in een lang verleden.
1: Per
0: dat
1: ongeluk?
0: Was met name. Nou ja, waar komt het precies door? Dat weet je niet. Maar we hebben kapitein gehad in Groningen. Die is eigenlijk de grondlegger geweest van de grote sterrenkundetraditie hier. Die heeft een paar fantastische leerlingen gehad. Dat was de Zitter, die later directeur van de Leidse Sterrenwacht is geworden. Een wereldberoemde man. En Jan Oort, Jan Hendrik Oort, die ook later directeur van de Leidse Sterrenwacht is geweest.
1: Maar zijn we zo nieuwsgierige lui of hoe werkt dat?
0: Goed onderwijs. We hebben met name goed onderwijs op de universiteit in wiskunde en natuurkunde. Want zonder dat kun je geen sterrenkunde doen. En dan heb je die inspirerende docenten allemaal gehad. Ook in Amsterdam en in Utrecht zaten mensen die met name de astrofysica ontwikkeld hebben. Minnaert in Utrecht en hier professor Pannekoek in Amsterdam. Ja, het heeft waarschijnlijk ook met onze middelbare school vroeger te maken gehad. Want de HBS had namelijk, en dat was uniek in heel Europa, die had als op de middelbare school sterrenkunde. Dus je kon al heel vroeg mensen leren over het heelal. Dat leerde je op de middelbare school. En waarom had Nederland dat? Die HBS die was bedoeld om mensen in de praktische vakken op te leiden. Stuurlui, wij hadden een van de grootste koopvaardijvloten van de hele wereld, vanwege onze koloniën in het Verre Oosten natuurlijk. En de mensen die dus later stuurman of kapitein op een schip wilden worden, die moesten sterrenkunde hebben om te kunnen navigeren. En dat was de reden dat ze op de HBS dat ingevoerd hebben. Maar als side-effect van het feit, bijeffect van het feit dat je op de middelbare school sterrenkunde kreeg, werden allerlei kinderen werden enthousiast over dit vak gemaakt. En ik denk dat dat een van de redenen is waarom wij uiteindelijk zoveel goede sterrenkunde in Nederland gekregen hebben.
2: Wat betreft Nederland als sterrenkundeland is het natuurlijk niet per se hier een heel erg betrouwbare, mooie sterrenhemel, omdat we hier heel veel bewolking en regen hebben. Dus wat dat betreft moet er toch meer van de inspiratie op de scholen komen.
0: Ja.
1: En toch doen we het.
2: En toch doen we het, ja.
1: Waar we ook inspiratie of kennis uit kunnen halen zijn de 382 kilo aan maanstenen die we nu op aarde hebben dankzij de Apollo-missies. 50 jaar lang zijn een deel van deze stenen bewaard gebleven, met het idee ze nu pas te gaan onderzoeken, aangezien we nu veel betere technologieën hebben dan toen.
4: De nacht van NTR Wetenschap. Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train.

0: week van NTR Wetenschap.
1: Siep Vaas.
2: Je hoorde Me and Bobby McGee van Janis Joplin. En daarvoor hoorde je het eerste deel van de podcast De Zomer van 69 over de maanlanding. Zometeen na het journaal van 4 uur luisteren we naar het tweede deel. Dus blijf vooral luisteren en tot zo.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Steeds meer artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Popster Beyoncé noemt het een eer dat ze met haar heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. En Kelly Clarkson noemt Parton een ongelooflijk talent. Vanwege het overlijden van de countryster hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. Parton leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. De Limburgse politie heeft 6 mensen opgepakt op verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen. De verdachten zijn tussen de 34 en 41 jaar en komen allemaal uit Limburg. Er is ook een aantal panden doorzocht. Designerdrugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. Vaak staan er op de doosjes teksten als niet voor menselijke consumptie. Gebruikers lopen ernstige gezondheidsrisico's, ook omdat ze niet precies weten wat ze gebruiken. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Gisteravond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Maar omdat bij de wedstrijden in België geen dopingcontroles zijn, is het geen officieel wereldrecord. Het weer helder bij graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal onweer. Vanmiddag geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De week van NTR Wetenschap.
2: Siep Vaas.
3: Goedenacht en welkom terug bij de week van NTR Wetenschap. De afgelopen 2 uur sprak ik met satellietdeskundige Marco Langbroek over de uitvinding van de satelliet. Wil je dat gesprek straks terugluisteren? Dan kan dat via je favoriete podcast-app of de app van NPO Luister. Straks ga ik het hebben over daten met hoogleraar cognitieve psychologie Mariska Kret, die een Ig Nobelprijs won voor onderzoek naar de romantische klik. Ze heeft gevonden dat als er een klik is, de hartslagen tussen jou en je date gelijk gaan lopen. Ontzettend ook een romantische uitkomst. Maar eerst gaan we verder, maar we gebleven waren met de podcast uit de serie De Zomer van 69 over de maanlanding.
4: Waar we ook inspiratie of kennis uit kunnen halen zijn de 382 kilo aan maanstenen die we nu op aarde hebben dankzij de Apollo-missies. 50 jaar lang zijn een deel van deze stenen bewaard gebleven, met het idee ze nu pas te gaan onderzoeken, aangezien we nu veel betere technologieën hebben dan toen.
5: Er zijn bijvoorbeeld veel betere microscopen beschikbaar nu. Je kunt nu met bijvoorbeeld een lasermicroscoop kun je op een schaal van minder dan een micrometer kun je details van een sample in kaart brengen. Daarnaast zijn er ook technieken om stoffen te meten, de aanwezigheid van bepaalde moleculen of bepaalde mineralen in een sample. Ook op dat analysegebied zijn de afgelopen tientallen jaren grote stappen gemaakt. Dus dat voorzag men al in de jaren 60. Ja, ik was er toen niet, maar NASA zegt het nu. Dat hebben we zo met voorzienende blik gedaan. Dat zal ongetwijfeld waar zijn. En ze zijn sowieso erg zuinig op al die maanstenen. Dus ze worden allemaal, zijn ze centraal opgeslagen in Houston, het Johnson Space Flight Center. Of in ieder geval in het Lunar Laboratorium. En ze worden mondjesmaat gedistribueerd over de hele wereld. En de Russen hebben hun samples ook gedeeld. Gedeeltelijk in ieder geval. Dus er is wel een soort van wereldwijde coördinatie van wat er met die stenen gebeurt. En een aantal hebben ze dus kennelijk zo vacuüm verpakt, zodat je zelfs nog de oorspronkelijke gassen die erin zaten nog nu kunt meten met de nieuwe apparatuur. Dus dat is wel spannend.
4: Ja. Toch fijn dat ze wat voor jouw generatie overgehouden hebben.
5: Ja, vind ik ook. Ja, vind ik sympathiek. Ja, ze hebben een hoop kapot gemaakt, maar dit...
4: stel, jij zou zo'n maansteen aangeboden krijgen. Wat zou je ermee doen?
5: Ik zou hem naar de Vrije Universiteit brengen. Naar Wim van Westrenen.
4: Dat is aardig. Als een groep sterrenkundige van de UvA.
5: Nou ja, dat is dé onderzoeksgroep in Nederland die veel weet van maanstenen. Dus ik denk dat...
4: Als je advies kan geven? Wat zou je nou graag te willen weten komen?
5: Nou, ik zou heel graag willen weten, zeker als we nog meer samples kunnen krijgen van meerdere plekken op de maan, of we echt die ontstaansgeschiedenis van het zonnestelsel en elk van de maan zelf beter kunnen begrijpen. Want het model dat we hebben waarmee we het ontstaan van de maan verklaren, is een toevallige botsing met een kleine planeet waar uiteindelijk de maan het restant van is. En dat soort dingen, het is wel aannemelijk dat dat gebeurd is, maar als je kijkt naar de maan en die vergelijkt met manen van andere kleine planeten, is de maan erg groot vergeleken met de aarde. En tegelijkertijd is hij heel erg belangrijk voor de aarde. De aanwezigheid van de maan heeft een grote invloed van het klimaat op aarde en op de lengte van dag en nacht. En ja, je zou zelfs kunnen bedenken hoe leefbaar zou de aarde zijn als we de maan niet hadden gehad. En tegelijkertijd, als hij ontstaan is uit een toevallige botsing, ja, dat brengt mij alweer... Dan zijn wij misschien ook een heel erg toevallige gebeurtenis geweest. En ik kijk dan weer verder naar de andere planeten die we tegenwoordig vinden rondom andere sterren. En we willen altijd weten, is daar leven? En nou, de vraag bij mij is ook van, hoe belangrijk is de maan in het algemeen voor leven? Hebben andere planeten ook manen? En ja, zo ja, is het leven makkelijker of minder makkelijk ontstaan daar?
4: Ja.
5: Dus dat zou voor mij... Dat maakt de maan voor mij een actueel en interessant onderzoeksgebied.
4: Meneer Van Heuvel, wat Lucas zegt, u heeft ook wel eens gezegd, heb ik gelezen, we zijn één met het heelal.
2: Wij zijn onderdeel van het heelal en wij zijn ontstaan natuurlijk uit hetzelfde materiaal waar het hele heelal uit bestaat.
4: In hoeverre beseffen we ons dat wel genoeg, dat we dat zijn?
2: Ik denk dat inderdaad misschien een probleem is. We hebben het erover gehad, over die Earthrise-foto... waar je echt ziet, de aarde is een planeet. Hè? Je ziet een prachtige bol. Vanuit de maan gezien ongeveer 4 keer zo groot in middellijn... als wat wij de maan dan vanaf de aarde zien. Maar voor de rest, je ziet niks van de mensen. Je ziet alleen maar die planeet daar. En... ja, nu, op dit moment, zie je dat de aanwezigheid van de mensen op aarde, dat die bijvoorbeeld onze atmosfeer nogal sterk aan het beïnvloeden zijn. De atmosfeer van de aarde die is de laatste paar honderd jaar op een hele drastische manier aan het veranderen door die extra hoeveelheid koolzuur die we met het verbranden van fossiele brandstoffen allemaal aan het uitstoten zijn. En als je dat met 7 miljard mensen op aarde doet, dan gaat dat niet helemaal goed natuurlijk. Dus we zien dat we de planeet aan het storen zijn. En ik denk, we moeten ons realiseren dat we dat soort dingen niet moeten doen. Maar goed, iedereen weet het nu tegenwoordig. Maar goed, dat zijn ook van die dingen waar je als astronoom diep over moet nadenken. En dat de anderen... ja, wij zijn onderdeel van dat heelal. Maar dit ding bestaat nu 4,5 miljard jaar. Maar we moeten hem niet al te sterk verstoren natuurlijk, deze mooie planeet.
4: In onze eerste aflevering hebben we het over Woodstock. Vond ook plaats in de zomer van 69. Joni Mitchell die heeft daar een nummer over geschreven. En een van de teksten daarin is We Are Stardust.

0: Ja, nou ja, dat zijn wij ook natuurlijk. Hè. Ik bedoel, we hebben 92 chemische elementen. Hè, het periodiek systeem, 92 elementen. Waar komen die elementen vandaan? Nou, we weten tegenwoordig dat waterstof en helium, dat zijn de twee lichtste elementen die we hebben, die komen uit de oerknal waarbij het heelal is ontstaan. Maar al die andere elementen, die zijn ergens gevormd in het binnenste van sterren.
1: Dus Joni Mitchell had eigenlijk wel gelijk?
0: Ja, wij zijn uit sterrenstof gemaakt. Ja, ja, dat klopt.
1: We hebben het gehad over die nieuwe onderzoeken die we nu kunnen doen met die stenen van de Apollo-missies. Meneer Van der Heuvel, bent u eigenlijk jaloers op Lucas dat hij nu met deze nieuwe technologieën veel meer spraakmakend onderzoek zou kunnen doen?
0: Ja, je bent natuurlijk altijd jaloers op jongere mensen, want die hebben nog een flinke tijd voor de boeg. Ik ben 78, dus ja, je weet niet precies hoe oud je zult worden, maar je weet dat jongere mensen toch gemiddeld veel langer nog nieuwe dingen kunnen doen. En je blijft heel nieuwsgierig naar wat er allemaal zal gebeuren in de toekomst. Maar ja, voor mij is die horizon natuurlijk tamelijk beperkt. En voor hem is dat helemaal nog niet beperkt, dus dat is... Een zekere jaloezie op meneer Ellenbroek heb ik daarmee natuurlijk wel, ja.
1: Geeft u hem wel eens advies?
0: Ik geef af en toe nog wel eens advies, met name promovendi en zo. Ik weet niet, ik geloof niet dat ik Ellenbroek nou op dit moment adviezen heb gegeven.
2: We hebben wel vaak leuke gesprekken. En ik vind het ook wel erg leuk om alle verhalen die waarmee je de... de afgelopen 50 jaar levend maakt, vind ik erg inspirerend. En het is gewoon wel echt fijn om mensen als Ed van der Heuvel in de buurt te hebben om om mee te kletsen en om ook mee te discussiëren.
1: Dus kun je wel discussiëren binnen de sterrenkunde?
0: Zeker? Ja, natuurlijk. Waarom zou je niet kunnen discussiëren?
1: Ik heb zo'n gevoel, het is gebaseerd op feiten.
2: Nee, ja, nou ja.
0: Nou, de theorieën zijn natuurlijk heel veel theorieën over dingen. En daar kun je nog wel een hele hoop van mening verschillen over bepaalde theorieën. Er zijn theorieën over de ontstaan van het heelal, multiversums, al dat soort dingen. Daar zit een hoop speculatie in, dus daar is ook een hoop discussie over. En ik denk ook over vorming van planeten en planetenstelsels. Is ook nog lang niet alles duidelijk. En daar hebben mensen theorieën over en andere mensen weer andere theorieën.
2: En we hebben hier zelfs in het gebouw nog mensen die... Nee, ik bedoel, bijvoorbeeld natuurkundigen in dit gebouw hebben... Sommige natuurkundigen hebben een theorie over de oorsprong van het heelal, over de oerknal, die misschien helemaal niet de oerknal is geweest, waar sterrenkundigen op deze verdieping zeggen van... Ja, maar wij zien toch dat dat gebeurd is. En dat is al een spanningsveld dat je ziet waar je het over kunt hebben. En niemand heeft een waarheid in pacht, maar... We hebben wel een combinatie van aanwijzingen waar we onze mening op baseren.
1: Ja. In de tijd van meneer Van der Heuvel hadden we de Apollo-missies. Nu zegt de NASA 2024 gaan we weer terug.
2: Ja, ze zeggen in 2024 staat er weer een mens, een Amerikaan, op de maanbodem. Ja, nou ja, ik moet het nog zien. Ik denk dat alle betrokkenen die... het zouden moeten gaan uitvoeren, hebben er ook hun bedenkingen bij, geloof ik. Kijk, in theorie, het kan natuurlijk wel. De techniek is er. Het geld dat bij elkaar moet komen is vrij fors. En NASA moet elk jaar een nieuw budget door het parlement heen krijgen. Ik denk dat Trump het nu gewoon zegt, of Pence had het gezegd... om de aandacht af te leiden van alle puinhoop die ze zelf op aarde aan het maken zijn. Maar of het ook echt gebeurt, ik weet het niet. Het geld dat bij elkaar moet komen is vrij fors. En NASA moet elk jaar een nieuw budget door het parlement heen krijgen. Ik denk dat Trump het nu gewoon zegt, of Pence had het gezegd... om de aandacht af te leiden van alle puinhoop die ze zelf op aarde aan het maken zijn. Maar of het ook echt gebeurt, ik weet het niet. Het zal wel gebeuren uiteindelijk.

0: Chinezen gebouwd hebben voor als ze naar de maan gaan. Dat staat er dus al. De Chinezen hebben een eigen ruimtestation. En die willen naar de maan met mensen. En die zullen ongetwijfeld naar de maan gaan. Ik weet niet op wat voor termijn het zal gebeuren. Maar via dat ruimtestation is het relatief makkelijk... om mensen dus naar de maan te sturen. Maar de Chinezen laten niet horen wanneer ze het gaan doen. Maar ik denk dat Trump eigenlijk de Chinezen de loef wil afsteken hierbij. Ja,
1: ik denk dat het net zoals 50 jaar geleden... de Russen als een letterlijk rode lap op een stier werkten... om Amerika uit zijn tent te lokken om voor te maken... dat nu die rol wel de Chinezen zouden kunnen hebben. Ik denk ten eerste dat China de kaarten... fermer tegen de borst houdt en meer de verwachtingen wat wil temperen... maar stiekem eigenlijk toch al wel verder is dan ze willen laten blijken. Dat er in één keer, voor je het weet, een Chinees op de maan staat. En ten tweede, ja, als dat zover is... dan denk ik dat er misschien onder het Amerikaanse volk... genoeg steun gaat zijn om wat meer gas te geven. Maar of het allemaal zin heeft...
2: Je zou dus kunnen zeggen dat we een nieuwe space race te pakken hebben. Alleen dan met nieuwe wereldmachten erbij, zoals China en zelfs India.
3: 1, 0, +1, +2, +3, +4.
2: Maar is dat het waard? Kunnen we niet veel beter een mens naar bijvoorbeeld Mars sturen?
0: Nou, bemand naar Mars vind ik... dat je dat niet zou moeten doen, want het heeft geen enkele zin. Het is natuurlijk een
4: enkele... een conservatieve gedachte, Lucas?
1: Nee, ik ben het met Ed eens.
0: Kijk, de atmosfeer... Er is op Mars een atmosfeer die 100 keer zo dun is als hier op aarde. Dus de luchtdruk is 100 keer lager. Er is geen zuurstof. Het is voornamelijk koolzuur en wat ander spul. Dus je moet altijd binnen een... afgesloten ruimte blijven als je één keer op Mars bent. Je moet een of andere koepel bouwen met zuurstof erin. Je moet natuurlijk water. Nou, water is er wel in Mars. Dat zit in de bodem. Maar ja, de reis ernaartoe is al hartstikke gevaarlijk. Want je krijgt een enorme... Dat gaat maanden duren. En in de ruimte heb je kosmische straling. Daar worden wij afgeschermd. Die röntgenstraling, gammastraling enzovoort. Wij worden door de atmosfeer afgeschermd. Deeltjes worden we ook tegen afgeschermd, kosmische stralingsdeeltjes. Die krijg je allemaal op je dak als je dus van hier naar Mars gaat vliegen. Dus die mensen die zullen al een enorme dosis straling gehad hebben, wat al heel ongezond is. En ze kunnen niet meer terug, want je kunt nooit genoeg brandstof meenemen om weer terug te gaan. En je kunt het daar ook niet fabriceren, want je zou de grote fabrieken neer moeten zetten. Maar ik zou niet weten hoe je dat moet doen. Dus ja, wat je eraan hebt, je kunt veel beter met robots naar Mars gaan. Ik zou niet. De enige reden kan zijn dat je beroemd wil worden. Je wil de eerste zijn die op Mars is. Maar verder zie ik niet wat het nut ervan is, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ik denk al dat het gaat gebeuren, hoor. Dat er uiteindelijk een mens naar Mars gestuurd zal worden. Het zal ook een hele hoop keren fout gaan. Die kolonie van Elon Musk die daar naartoe wil gaan transporteren, ja, ik heb makkelijk praten als ik zeg dat dat echt grootspraak en onzin is, dat ik het echt niet zie gebeuren. Maar goed, ja, misschien dat het over 50 jaar wel gebeurt en dan was ik degene die toen niet dacht dat dat zou kunnen, maar ik zie geen enkele reden waarom je daar naartoe zou willen gaan.
4: En dan zit jij op de stoel van meneer Van de Heuvel.
1: Ja.
0: Maar ook Elon Musk is niet de enige. Hè? Die meneer Bezos van Amazon wil er ook naartoe. Ja. En het zijn speeltjes voor de superrijke mensen. Ik bedoel, wat heeft meneer Bezos... die heeft nou geloof ik aan alimentatie 37 miljard... aan zijn voormalige echtgenoten moeten betalen. Dus ja, dit zijn speeltjes. Die heeft zoveel geld. Die wil er iets mee doen. Maar ik vind het de grootst mogelijke flauwkul, moet ik zeggen.
1: En zelfs die superrijken hebben niet genoeg geld om naar Mars te gaan. Zelfs Elon Musk of Jeff Bezos hebben een grote spaarpot. Maar voor een bemande missie naar Mars, voor mensen die ook weer terug moeten komen, is echt nogal iets meer geld nodig dan wat zij hebben. Dus het zal altijd een samenwerking worden. Waarschijnlijk op een raket van Elon Musk met astronauten van NASA of zo. Maar,
4: ja. Dus wat dat betreft zijn we na 50 jaar niet heel veel opgeschoten dan dat er machtsvertoon met astronomie, dat daar een hele dunne scheidslijn in zit.
1: Ja, ja.
0: Nou, toen de tijd, in 69... ik zat er naar de televisie te kijken natuurlijk... maar er werden toen die mensen op de maan landen... en er werden mensen in de straat daarna geïnteresseerd...

0: interviewt gewoon voorbijgangers. En die riepen allemaal, die Amerikanen, we beat the Russians, we beat the Russians. Dat was helemaal niet omdat ze voor de astronomie zo geïnteresseerd waren. Het was om de Russen te kunnen verslaan. Dus dat was voor hun het allerbelangrijkste.
1: Wat niet zal veranderen is dat mensen op aarde willen ook graag dat... Ja, die zijn geïnteresseerd in mensen. En zodra er een mens is die dat een avontuur gaat hebben in de ruimte, op de Mount Everest, op Antarctica, dan zijn er mensen die daarvoor voor de tv gaan zitten of die daarvoor routen. En ja, hoe interessant wij wetenschap ook aan de man willen brengen. En ja, je kunt niet echt tegen een astronaut op. Dus wat dat betreft heeft bemande ruimtevaart zin, omdat het mensen enthousiast maakt. Maar voor de wetenschap is het hebben van een mens op een ruimtemissie meer ballast dan dat je er interessante metingen door kan laten doen.

Je hoorde de podcast De Zomer van 69 over de maanlanding. Wil je de rest van de afleveringen van deze serie luisteren? Zoek dan op De Zomer van 69 in de NPO Luister-app. Zometeen ga ik in gesprek met hoogleraar cognitieve psychologie Mariska Kret over haar onderzoek naar de romantische klik. Zij en haar collega's hebben gevonden dat als jij en je date een klik hebben, jullie hartslagen gelijk aan elkaar gaan lopen. Hoe dat precies zit, dat hoor je dus zo. Maar eerst is hier Mac DeMarco met Just to Put Me Down.

0: week van NTR Wetenschap.
1: Siep Baas.
2: Wellicht is het een van de spannendste dingen die je als mens op aarde kan doen. Op een eerste date gaan. Je kent elkaar net niet goed. Je lacht net iets te hard om de stomme grapjes van een ander. En je bestelt steeds maar drankjes bij om maar niet aan die ene vraag te hoeven denken. Voelt de ander ook wat ik voel? Nou, laat die drankjes maar achterwege, want de wetenschap schiet te hulp. Hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Leiden, Mariska Kret, onderzocht samen met haar collega Eliska Prochaskova de romantische klik. En wat bleek? Als jij en je date een klik hebben, gaan jullie hartslagen gelijk lopen. Hoe romantisch is dat? Voor een onderzoek ontvingen Kret en Prochaskova in 2022 een Ig Nobelprijs. De wetenschapsprijs voor wetenschappelijk onderzoek dat je eerst aan het lachen maakt en daarna ook aan het denken zet. En deze week van NTR Wetenschap spreken we elke nacht een Nederlandse Ig Nobelprijswinnaar, met vannacht dus Mariska Kret. Goeienacht, Mariska.
3: Goeienacht.
2: Dit is toch echt een van de meest romantische, hartverwarmende uitkomsten die ik ooit uit een onderzoek heb gehoord. Hoe reageerde jij toen je dit vond?
3: Nou, ik had het wel verwacht, eigenlijk. Omdat mensen, maar ook andere dieren op heel veel verschillende niveaus elkaar spiegelen. En er ook al wel iets bekend was over het spiegelen op het fysiologische niveau. Mm-hmm. Dus we wisten, er was bijvoorbeeld al wel wat oudere literatuur over dat moeders en baby's hun hartslag vaak op elkaar afgestemd raakten. En ook was er al wel iets van oud onderzoek bij getrouwde koppels. Maar ja, heel erg weinig onderzoek eigenlijk. Maar wel genoeg aanknopingspunten om samen met Eliska dat blind date experiment op te zetten, wat we uitgevoerd hebben op Lowlands. Dus dit weekend is ook weer Lowlands.
2: Ja, we zullen Lowlands vast ook weer van allerlei vlinders gaan vliegen in de buiken van mensen. Maar hoe hebben jullie dit precies aangepakt? Je zegt blind date, de situatie, hoe zit dat?
3: Ja, eigenlijk het is het misschien ook wel geinig om te vertellen hoe het idee tot stand was gekomen. Dus Eliska die was in haar eerste week van haar PhD-project bij mij. En we hadden toen een afdelingsuitje. En toen mocht je je droomonderzoek presenteren. Mm-hmm. En Eliska die vroeg zich af hoe het nou kan dat je soms een klik hebt met iemand, terwijl het helemaal niet klopt qua wat je van tevoren allemaal als vakjes had opgesteld. Hij moet bruin haar hebben, bruine ogen.
2: Lang zijn en sympathiek, goede
3: vraag. Ja, precies. En dat klopt natuurlijk allemaal niet. En toch heb je die klik. Hoe kan dat nou dat je dat soms hebt? En kun je die klik meten? Kun je dat voorspellen? Nou ja, en zo kwamen we een beetje in een discussie met een drankje erbij. En kwamen we op het idee om dat spiegelonderzoek wat ik al deed in een blind date setting te onderzoeken. En toen kwam Lowland Science voorbij. En toen dachten we, dit is de perfecte setting om dat te doen.
2: Wat even snel voor de duidelijkheid. Lowland Science, dat is dus op Lowlands Festival. Dat kennen de meeste mensen wel.
3: Ja, dat is een hoekje inderdaad, waar wetenschappers een standje hebben. Wij hadden een container, een dating cabin noemden we het.
2: Heel sexy, ja.
3: En daar kunnen ze mensen, bezoekers kennis laten maken met onderzoek. En ook onderzoek doen ter plekke.
2: Ja, precies.
3: Dus dat is echt wel heel leuk. Het was toen een van de eerste keren dat het was, volgens mij. Want het onderzoek is al een paar jaar geleden uitgevoerd. En toen hadden we dus een team van onderzoekers en studenten die jonge mensen naar die dating cabin lokten. We hadden in dat onderzoek alleen mensen die heteroseksueel zijn. En alleen jonge mensen. Lowlands zijn heel veel jonge mensen natuurlijk.
2: En waarom precies alleen maar heteroseksuele mensen? Gewoon een...
3: Nou, kijk, je moest dus... we hadden dus een rij mannen en een rij vrouwen. En die moesten we dan samen in die cabine hebben. Dus het was logistiek wel heel erg moeilijk. Want ze mochten elkaar ook nog niet zien. Het is de bedoeling dat ze in die cabine zaten. Er zat een gordijntje tussen. En dan, nou ja, dan ging het gordijntje omhoog. Zagen ze elkaar voor het eerst. Het gordijntje ging dicht. Ja, het was heel logistiek te lastig om dat te regelen.
2: Ja.
3: En we moesten ook voorkomen dat we, weet ik het, een 50-jarige man tegenover een 16-jarig meisje zetten. Snap je? Dus dat moesten we wel. Het was echt best wel een logistieke operatie om dat goed voor elkaar te krijgen. Maar het was echt super, super goed gelukt. We hebben ongeveer 100 koppels in totaal over verschillende dagen getest. En we hadden beide partners fysiologische apparatuur aangeklikt, zeg maar. En ook droegen ze eye-tracking brilletjes, zodat we precies konden kijken waar ze naar keken.
2: Wauw, ja.
3: Wat ook vrij grappig was, omdat we dat live konden zien.
2: Oh joh, ongemak. En jullie zitten ergens in een andere ruimte, dus te kijken waar andere mensen naar keken.
3: We zaten erachter, inderdaad. Ja.
2: Oh, wat goed.
3: Ja.
2: En die
3: fysiologische
2: apparatuur, wat zijn dat dan?
3: Nou, dat was inderdaad, zoals je al zei, hartslag. We meten hartslag. Ja. Dus dat is met elektroden rond het hart. Maar we hadden ook skin conductance en een huidgeleiding in Nederland. En dat zijn elektroden op de vingertippen, toppen, die zweet meten. Dus eigenlijk hoe meer je gaat zweten, hoe beter die geleiding werkt van die elektroden. En dat meet echt opwinding. Niet per se seksuele opwinding, maar opwinding in het algemeen. Maar goed, in zo'n context van een blind date was het wel heel nuttig, heel veelzeggend.
2: En ik neem aan, dan meet je dus de lichamelijke reactie van het moment dat luikje omhoog gaat en mensen elkaar zien. Ja. Maar dan weet je natuurlijk niet echt of dat ze elkaar ook leuk vinden, rationeel gezien.
3: Nee, dus we hadden drie interactiemomenten eigenlijk. Eerst dat luikje ging open en weer dicht. Dus echt een hele allereerste indruk die mensen dan van elkaar kregen. En toen hadden ze een korte vragenlijst waar we expliciet vroegen: hoe leuk vind je de ander? Hoe aantrekkelijk vind je de ander? Hoe voel je je? Dus ja, de zelfrapportage. En daarna waren er nog twee korte interactiemomenten van 3 minuten elk. Eén waarbij ze gewoon vrij konden praten zoals ze wilden. En de ander waarbij ze niet mochten praten, maar elkaar gewoon alleen aan konden kijken.
2: Mm-hmm.
3: En ook na die twee interactiemomenten moesten ze aangeven hoe aantrekkelijk ze de ander vonden, hoe leuk ze de ander vonden.
2: Exact.
3: En ook of ze eventueel op nog een vervolgdate zouden willen gaan.
2: En de conclusie die ik net al even noemde is dat het dus bleek dat de hartslagen synchroniseren. Maar wat was exact jullie conclusie?
3: Nou, dus dat als je meer op één lijn zit met elkaar qua fysiologie. Dus je in zo'n date, dat is super spannend. Je bent samen heel nerveus, maar je wordt ook samen weer rustig. Dat op zich al creëert een band. Dat delen van die nervositeit of aantrekking of wat het ook is. Want ja, kijk, bij sommige mensen, sommige koppels ging dat soepeler dan bij andere koppels.
2: Mm-hmm.
3: Ja, dus daar had je variabiliteit in. En bij de koppels waar dat heel erg smooth ging, dus waar die lijntjes redelijk overlapten, daar zag je dat de kans groter was dat ze aan het einde van de rit zagen: ja, ik vind jou leuk, ik wil nog een keer op een date.
2: Geweldig. Dat is toch echt bizar.
3: Ja, nou ja. Ja en nee.
2: Oh.
3: Dit onderzoek is heeft ons heel erg aan het lachen gebracht. Maar heeft ons ook echt aan het denken gezet.
2: Mm-hmm.
3: En er zijn heel veel verschillende onderzoekslijnen uit ontsprongen eigenlijk. We zijn het in verschillende contexten gaan onderzoeken. Ook buiten de dating setting. Dus we hebben ook gekeken hier in het lab in Leiden of er ook eenzelfde soort link te vinden was met samenwerking. En dat bleek zo te zijn. Dus mensen die meer op één lijn zitten qua fysiologie, die zijn ook beter in staat om samen te werken. En in dat experiment hebben we ook een extra conditie toegevoegd. In het lab kun je natuurlijk mensen langer testen en onder meer gecontroleerde omstandigheden dan op een muziekfestival. En daar hadden we een conditie waar mensen elkaar aan konden kijken of niet. En dan hadden we dus een visuele barrière. En bleek dat het alleen werkte als mensen elkaar echt konden zien. Dus we weten nu dat er iets is in het gezicht wat mensen in staat stelt om op dat fysiologische vlak gelijk te gaan lopen. En waarschijnlijk is dat niet één ding, maar is het een combinatie van micro-expressies in het gezicht, het maken van oogcontact, pupildilatie, wat een directe reflectie is van die opwinding. Mm-hmm. En ook hoog samenhangt met die zweetmaat die we hadden. Blozen. En dat alles bij elkaar, ja, zorgt ervoor dat mensen dus elkaar waarschijnlijk ook beter kunnen voorspellen, beter kunnen aanvoelen. En dat voorspellen is denk ik iets wat heel belangrijk is en waar ik nu ook verder in aan het duiken ben. Ja. Want we zijn continu bezig onze wereld, het wereld om ons heen te voorspellen. Eigenlijk doen alle dieren dat. Want als je de wereld beter kan voorspellen, kun je beter anticiperen op bepaalde situaties, verhoogde overlevingskansen, bla bla. Maar ook in de interactie.
2: Ja.
3: Ja. Ja, precies. Proberen we continu onbewust te voorspellen waar de ander heen gaat. Mm-hmm. En als dat niet lukt, is dat ook heel irritant. Het is gewoon niet zo prettige interactie als dat, ja, als dat niet zo soepeltjes loopt. Als je de ander niet goed kan lezen. Dus ik denk dat dat synchroniseren en spiegelen een manier is om de wereld om je heen en om de ander beter te kunnen begrijpen.
2: Maar dat gaat dus zowel over een romantisch.
3: Ja,
2: romantisch,
3: het is niet een heel specifiek mechanisme inderdaad. We zien het in verschillende contexten.
2: Ja.
3: Dus ook in een context van samenwerking.
2: Ja, ja. Dus maar het gaat eigenlijk over overleven. Het gaat dus over overleven, maar ook gewoon over ongemak uit de weg gaan.
3: Niet per se uit de weg gaan. Maar ik denk efficiënter omgaan met sociale situaties. Dus in het onderzoek, de meeste onderzoeken zijn gedaan in positieve contexten. Dus nou ja, een date of samenwerking of vertrouwen. Maar waar ik nu ook mee bezig ben, is aan het kijken, werkt dit ook als er competitie is? Ah. Of als er of als er bijvoorbeeld negatieve uitingen van emoties worden getoond.
2: Want wat verandert er dan?
3: En dan zie je dat het ook werkt. En dat je dan juist negatieve uitkomsten ziet. Dus bijvoorbeeld, we hadden een studie gedaan waarbij een proefpersoon tegenover een, we noemen dat in de psychologie een confederate. Dat is iemand die de proefpersoon denkt dat dat ook een proefpersoon is, maar dat is eigenlijk gewoon een onderzoeker. Mm-hmm. Die doet alsof hij een proefpersoon is. En die confederate die ging op bepaalde momenten gapen. Of krabben. Of op zijn lip bijten. Allemaal op een subtiele manier. We zagen dat die gedragingen werden gespiegeld.
2: Ja.
3: Maar we zagen ook dat hoe meer dat gespiegeld werd, hoe minder goed die proefpersonen die confederate vertrouwden en hoe liever ze die interactie wilden beëindigen.
2: Hè? En dat is natuurlijk interessant. Hoe kan dat? Want dit is echt. Want ze synchroniseren. Ze spiegelen in ieder geval wel, maar ze synchroniseren niet.
3: Ik gooi spiegelen en synchroniseren hier even op één hoop. Dus in dat experiment hadden we geen fysiologische maten, maar enkel alleen die gedragsmatige maten. En zagen we dus dat spiegelgedrag van die negatieve uitingen van emotie, of hoe je het wilt noemen, ervoor zorgde dat die interactie eerder stopte. En dat is denk ik heel functioneel. Want als de ander er geen zin meer in heeft, dan heeft het ook. Ja, dat is alleen maar een verspilling van tijd en moeite om daar nog langer mee door te gaan.
2: Ik denk dat
3: spiegelgedrag en dat synchroniseren duidelijke functie heeft.
2: Alleen dat werkt dan ook alleen maar als de ander dat ook doorheeft, toch? Als je ziet
3: het werkt
2: aan de
3: op heel onbewuste niveaus juist. Dat is het interessante. Dus we hebben vaak helemaal niet door dat we aan het spiegelen zijn. Ja, als je erop gaat letten, dan wordt het irritant.
2: Kun jij dat nog loslaten? Want jij weet hier zoveel over.
3: Nou, ik heb ook onderzoeken die gaan dan over krabben en het spiegelen van krabben. En als ik dan met mijn onderzoekers daarover aan het praten ben, dan zitten we continu te jeuken.
2: Oh, wat
3: het is
2: erg.
3: Heel irritant en ook wel heel grappig.
2: Ja, oh, dat lijkt me dan ook.
3: Dus maar... dan kan je het niet loslaten, nee, inderdaad.
2: En ik weet niet of dat je sinds de uitkomsten van je onderzoek nog op een date bent geweest, of dat je dat überhaupt wilt delen. Maar heb je dan niet ook?
3: Ja, weet je, het is heel saai, maar ik heb al dezelfde partner sinds ik 20 ben. Ik ben nu 43, dus ja.
2: Jammer. Nou ja,
3: voor twee kinderen, dus ja, nee, dat... daten zit er voor mij voorlopig niet in.
2: Maar kan het wel zo zijn dat als jij dus tijdens een date merkt dat je hartslag omhoog gaat, dat je er dan ook vanuit mag gaan dat er dus een klik is? Of werkt dat niet
3: nee.
2: zo?
3: Nee. En dat is wel een veelgemaakte fout. En een fout die we meer zien bij mannen dan bij vrouwen. Ik wil niet zeggen dat vrouwen die fout nooit maken. Maar daar zien we wel een verschil tussen mannen en vrouwen. We zien namelijk dat mannen soms de fout maken dat als ze de ander leuk vinden en zelf inderdaad opgewonden zijn, dus dat hart dat sneller klopt, dat, ja, die zweethandjes die ze krijgen, dat ze dan vaker de fout maken dat ze denken dat de ander hen ook ziet zitten. En dat wordt in de literatuur de sexual overperception bias genoemd. En dat hebben wij ook in ons experiment gezien.
2: En hoe zag je dat dan concreet terug?
3: Dan zag je dus inderdaad dat als met name mannen... De vrouw in dit experiment echt zagen zitten, dat ze ook een hogere kans hadden om te denken dat die vrouw hen zag zitten. En nou ja, misschien is het makkelijker uit te leggen met een anekdotisch voorbeeld. Op de eerste dag... Oké, we konden mensen om ethische redenen, de ethische commissie van psychologie is heel streng, konden we niet meteen telefoonnummers laten uitwisselen. Dat konden we pas 3 dagen later geven. Dus als mensen hadden aangegeven, ja, ik wil op een date, en die ander had dat ook gezegd, dan konden we daadwerkelijk die telefoonnummers pas 3 dagen later uitwisselen. Wat we wel zeiden op de eerste dag was, nou ja, kijk, het staat je vrij om hier om 5 uur 's middags terug te komen. Misschien is je partner er dan ook wel.
2: Mhm.
3: Je voelt het misschien al aankomen. Ja. Maar om 5 uur stond er een lange rij mannen.
2: Nee,
3: er waren er geen vrouwen te bespeuren.
2: Oh, God.
3: Ja, okay. dus mannen die overschatten zichzelf iets vaker dan vrouwen. En dit is niet voor elke man zo, niet voor elke vrouw zo, maar echt over het algemeen.
2: Als er een rij mannen staat,
3: ja,
2: dan is het wel opvallend.
3: Ja.
2: En is er ook zoiets als een sexual undercompensation bias? Misschien dus vanuit de positie van een vrouw?
3: Ja, dat zie je dus juist vaker bij vrouwen.
2: Mm-hmm.
3: Ja, dat zij zichzelf te laag inschatten. Ook weer over het algemeen genomen. Ja.
2: Ja. Je hebt een boek geschreven over emoties bij mensen en dieren. Want als wij praten, dan kunnen we elkaars emoties via ons gezicht misschien ook wel aflezen.
3: Zeker.
2: Dieren doen dat op hele andere manieren. En toen vroeg ik me af, misschien bestaat deze vorm van synchronisatie of spiegelen, die je dus bij liefde hebt onderzocht bij romantische klik, ook wel in het dierenrijk. Kun je daar wat over zeggen?
3: Ja, zeker. Zeker. Dus je ziet bij... laat ik eerst zeggen, mensen zijn ook dieren. En elke diersoort heeft zijn eigen unieke pakket aan emoties en een eigen unieke pakket aan uitingen van emotie. En hoe die emoties geuit wordt, hangt natuurlijk ook af van het lijf van het dier. Als je vleugels hebt, kan je fladderen. Als je geen vleugels hebt, kan je niet fladderen. Een worm kan niet fladderen, heeft geen armen, heeft geen vleugels. Nou ja, snap je? Dus dat even. in je achterhoofd houdend. Dus elk dier is uniek. Elk dier heeft zijn eigen pakket aan emoties en uitingen van emotie. We zien spiegelgedrag ook terug bij heel veel verschillende diersoorten. Met name bij sociale diersoorten, maar er is ook wel evidentie voor spiegelgedrag bij iets minder sociale diersoorten. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar onze naaste verwanten, andere mensapen, chimpansees, bonobo's, dan zie je spiegelen van het spelgezicht. Dus dat lachgezicht wat je ziet als ze met elkaar stoeien, worstelen, tikkertje spelen. Ze maken dan ook oogcontact. Die mond die open hangt, dat ritmische geluid van lachen. En je ziet ook dat als er gespiegeld wordt van dat lachgezicht, dat die interactie langer duurt. Dus ook daar zie je een soort van functie van het spiegelgedrag.
2: Want dit is goed, nu moeten we doorgaan.
3: Ja, dit is leuk, we gaan door, we zitten op één lijn. En je ziet ook spiegelgedrag als het gaat om krabben. Dus krabben is een gedrag wat je veel ziet in meer stressvolle situaties. Bijvoorbeeld in dierentuinen rond de lunchtijd is altijd wel een beetje spannend, want dan komt er eten. En chimpansees zijn heel erg gericht op eten. Dat vinden ze heel leuk. Maar ja, wie gaat dan eerst? Wie mag die die eerste pakken? Dus dan komt die sociale hiërarchie heel erg op de voorgrond te staan. Dus altijd wel spannend. En dan zie je veel krabgedrag en ook wel veel gapen. Overigens, mensen krabben en gapen ook als ze gespannen zijn. En spiegelen dat gedrag ook, net als die chimpansees.
2: En ook tijdens lunchtijd?
3: Weet ik niet. Okay, iedereen heeft dan zijn eigen broodtrommeltje met kaas, boterhammetje.
2: Ja, eten.
3: Dat is niet echt spannend. Nee, ik denk niet. Daar ga ik niet van krabben. Nee.
2: En waarom is dat dan zo belangrijk om te kijken hoe andere dieren dan mensen emoties ervaren?
3: Ja, nou ja, enerzijds omdat we veel meer te weten willen komen over emoties, punt. Niet alleen emoties in de mens. We weten dat emoties voorkomen in andere dieren. Maar ook, als we weten dat die emoties voorkomen in andere dieren, dan geeft dat veel meer handvatten om beter voor ze te zorgen. Zowel in gevangenschap als in het wild. En als we kijken naar onze naaste verwanten, die zijn in het wild bijna uitgestorven. Als we iets willen weten over waar onze emoties vandaan komen en vergelijkingen willen maken met onze meest naaste verwanten, chimpansees, bonobo's, dan moeten we echt beter voor ze zorgen. En zorgen dat ze dat ze in het wild ook kunnen overleven.
2: En betekent dat dan eigenlijk dat we op zoek moeten naar hoe zij emoties ervaren, zodat we ons echt beter in hen kunnen inleven? Moet ik het zo begrijpen?
3: Ja, precies. En ook beter kunnen begrijpen wat zij nodig hebben.
2: Ja.
3: Zeker.
2: Dus eigenlijk moeten onze hartslagen wat meer synchroniseren met de bonobo's.
3: Ja, absoluut. Sowieso. Ja, we moeten veel meer oog hebben voor dierenwelzijn, vind ik.
2: Het boek heet trouwens Tussen Glimlach en Grimas. In februari komt de Engelse en geüpdate variant uit. Emotional Advantage.
3: Zeker.
2: Wat kunnen we van die geüpdate variant verwachten? Wat zit erbij?
3: Meer verschillende diersoorten. Dus ik heb in Tussen Glimlach en Grimas heb ik vooral gefocust op mensen en mensapen. Dat is ook wat het dichtste bij mijn expertise ligt. Maar ik ben de afgelopen jaren ook onderzoek gaan doen met honden en katten. Dus er komt meer daarover, over dat onderzoek aan bod. Maar ik heb ook meer onderzoeken van andere collega's erin verwerkt. Die naar bijen kijken of naar olifanten. Van alles en nog wat. Ja, het is echt wel veel breder geworden. En ook het laatste hoofdstuk, dat gaat over moderne technieken. Nou, toen ik het Nederlandse boek schreef, had niemand nog van ChatGPT gehoord. Mm-hmm. Maar inmiddels zijn large language models natuurlijk niet meer weg te denken. En is de techniek nog veel verder dan toen. Dus daar schrijf ik ook meer over sociale robots en die large language models. En ook technieken die onderzoekers gebruiken om bijvoorbeeld dieren in het wild te bestuderen. De verspreidingspatronen met sensors, met AI. En dus dat is wel nieuw aan het nieuwe boek. Ja.
2: Heel gaaf.
3: Nou, misschien komt er ook nog weer een nieuwe Nederlandse versie van, wie weet.
2: Leuk, we gaan het in de gaten houden. In februari in ieder geval dus Emotional Advantage. Mariska, heel erg bedankt dat jij het onderzoek wilde toelichten over hoe een romantische klik ontstaat als mensen elkaar ontmoeten. En ik wens je een hele fijne nacht nog.
3: Ja, heel graag gedaan. Jij ook.

0: was Code of Many Colors van Dolly Parton, die helaas gisteren is overleden. Ik stel je graag voor aan een nieuwe stem in dit programma. Bram van Diemen. Bram, goeienacht.
1: Hey, goeienacht Siep. Hallo.
0: Jij gaat dit programma presenteren vanaf eigenlijk morgen. Morgen wordt je eerste uitzending. En daarna ben jij wekelijks ook te horen van woensdag op donderdagnacht. Heb je daar een beetje zin in?
1: Heel veel. Ongelooflijk. Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Kun jij ons meenemen in wie jij bent? Waar kom je vandaan opeens? Hoe verschijnt deze stem op de radio?
1: Ja, ik ben opgeleid als ontwerper eigenlijk. Dus ik heb in Delft gestudeerd. Ik heb een bachelor werktuigbouwkunde gedaan en een master industrieel ontwerpen. Mm-hmm. En toen heb ik een tijdje gewerkt als ontwerper ook. En nu toen heel lang nagedacht over wat wil ik eigenlijk doen. En als ontwerper interview je eigenlijk ook best wel veel. Dus je bent heel veel in gesprek met de mensen voor wie je producten gaat ontwerpen voor gebruikers. En eigenlijk altijd nieuwsgierig om in kaart te brengen van oké, maar wat drijft deze mensen? En die nieuwsgierigheid, die hoop ik hier nu ook op de radio voor te kunnen zetten eigenlijk. Dus hè, wat drijft mensen, hoe zitten dingen in elkaar? En hoe kan je dat begrijpelijk maken ook?
0: Het klinkt als een hele goede combinatie om dit programma mee te gaan presenteren. En waarom dan nachtradio? Waarom denk je, ik moet het in de nacht doen?
1: Ja, nou, ik denk dat dit eigenlijk een van de weinige plekken is waar nog echt gewoon tijd is om diep op dingen in te gaan. Dus waar je gewoon echt anderhalf uur met een wetenschapper kan praten over diens onderzoek en wat het nou inhoudt en diep op de materie in kan gaan. Overdag moet er gewoon van alles en nog wat besproken worden op de radio. En hier hebben we gewoon tijd om echt de ruimte en de tijd te nemen voor een programma.
0: Ja, anderhalf uur lang, drie uur lang.
1: Ja.
0: Om echt nuance aan te brengen waar
1: precies
0: het nodig is.
1: Ja.
0: Morgen is dus jouw eerste uitzending. Waar gaat die over?
1: Ja, nou, we zitten natuurlijk in de week van de grootste uitvindingen.
0: Ja.
1: Hè, vandaag was het satelliet. Morgen is de beurt aan het geld. Hè, ook een uitvinding die onze wereld. Ja, je kan het eigenlijk niet meer wegdenken uit de wereld waarin we leven tegenwoordig.
0: Belangrijk, ja.
1: Alles wat je doet, ik weet niet. Als je naar de dokter moet, of als je uit eten gaat, of als je een drankje doet op het terras, overal komt geld bij kijken. En ik ga erover praten met Coco Kanters. Zij is economisch antropologe aan de Universiteit Utrecht. En zij kijkt dus niet alleen hoe geld werkt, maar ook wat het betekent voor onze maatschappij. En hoe hoe wij ons geld vormen, maar ook hoe het geld ons vormt.
0: Precies, en hoe we ons gedragen.
1: Ja.
0: Ja, precies. En heb je al een tipje van de sluier? Weet je waar het vandaan komt?
1: Ja, nou, wat interessant is aan haar onderzoek is dat zij dus onderzoek heeft gedaan naar alternatieve munteenheden. Dus in Europa hebben we de euro, in Amerika heb je de dollar. Maar het zijn natuurlijk hele grote geldsystemen en die ook eigenlijk heel erg gelinkt zijn. Maar zij kijkt naar eigenlijk initiatief van mensen die op een veel kleinere schaal, dus één stad of misschien één provincie, die op die schaal munten ontwerpen. Eigenlijk ook om de problemen die mensen in ieder geval ervaren met dat hele grote muntstelsel dat we hebben, op te lossen.
0: Klinkt fascinerend.
1: Ja.
0: Wie moet morgen gaan luisteren?
1: Ja, iedereen die wel is betaald, denk ik. Ja.
0: Iedereen die nu luistert moet morgen.
1: Iedereen met
0: sowieso
1: een bankrekening in elk geval. Ja,
0: ja, nou, dat is dus ook heel veel mensen.
1: Ja.
0: Nou, geweldig. Leuk dat je in ieder geval jezelf even wilde voorstellen.
1: Ja, bedankt.
0: En heel veel succes ook de komende tijd.
1: Ja, bedankt. Bedankt.
0: En je hebt, om af te trappen, ook een nummer uitgekozen.
1: Klopt, ja. Muziek betekent heel veel voor mij. Ik maak zelf ook veel muziek. Ik speel trompet. Ik ben ook heel erg verliefd geworden op Afrikaanse muziek. Dus het nummer wat ik heb gekozen is van Fatoumata Diawara. Zij is een West-Afrikaanse zangeres uit Mali. Het is prachtig. Ze maakt heel veel soorten muziek. Swingend, heel intiem, troostrijk. Ja.

En dat was hem dan voor deze tweede, derde nacht uit de week van NTR Wetenschap. Bij ons te gast was satellietdeskundige Marco Langbroek om te praten over de uitvinding van de satelliet en over of het niet een beetje te druk wordt daarboven. Luister dat gesprek terug via de NPO Luister-app of via de website van Radio 1. We luisterden naar de podcast De Zomer van 69... en ik sprak met hoogleraar cognitieve psychologie Mariska Kret over het onderzoek naar de romantische klik waarmee zij en haar collega's een heuse Ig Nobelprijs hebben gewonnen. Zometeen, na het journaal van 5 uur, hoor je hier het programma Vroeg met Ruben van Haften, die het gaat hebben over censuur in Hollywood. Morgen zijn we er weer, dan hoor je Bram van Diemen in gesprek met Coco Kanters over de uitvinding van het geld. En voor nu een hele fijne ochtend gewenst.

0: NPO Radio 1.
1: 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. En de Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster iedereen aan zich wist te verbinden. Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok en in Partons geboorteplaats in Tennessee worden bloemen neergelegd. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen, dat meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester gisteravond bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. Justitieminister Van Wil zegt dat de snelweg geen plek is voor betogingen. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus worden betogers voortaan vervolgd. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Het weer helder bij een graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal onweer. Vanmiddag dan geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Hulk-acteur Mark Ruffalo ligt onder vuur en heeft problemen met de studio Paramount. En dat heeft alles te maken met deze uitspraken.
3: This is a man-made disaster. It's a man-made criminal act to kill civilian populations. And it's being perpetrated by Israel and the IDF. Don't let Gaza starve. Speak up. Don't stop until there's a just and lasting peace. Yes, we must stop this. We must bring the hostages home. More than 80% of the people who have died in this war are civilians. President Trump, do something.
4: Vroeg. Ruben van Haften.
2: Een hele goede morgen. Dit is Vroeg van woensdag 26 augustus. Hollywood staat bekend om grote verhalen en veel artistieke vrijheid. Maar achter de schermen wordt ook voortdurend bepaald wat er nou wel en niet mag worden gemaakt. En soms gaat dat om politieke druk, vaak ook om geld. Want er moet immers een zo groot mogelijk publiek worden bereikt. Mark Ruffalo is niet de eerste die geblacklist wordt door zijn politieke overtuigingen en zal ook zeker niet de laatste zijn. Nou ja, hoe vrij is Hollywood dan eigenlijk nog? Dat ga ik bespreken met filmjournalist Omar Larabi. Hele goede morgen, Omar.
5: Goedemorgen.
2: Ja, wie heeft nou vandaag de meeste macht over wat Hollywood maakt? Zijn dat politici, miljardairs, studio's, adverteerders, het publiek? Wie is dat?
5: Ja, dat is een hele goede vraag. Je zou kunnen zeggen dat het publiek daar een belangrijke rol in speelt, omdat uiteindelijk de box office bepaalt wat populair is. Maar daar zit ook een soort van paradox in, omdat de Hollywood hoge pieven, de mannen die bovenaan zitten in de studio's, vaak zelf ook wel een geprononceerd idee hebben over wat wel en niet in trek is of wat populair is.
2: Ja. Dus ik krijg niet te zien wat zij niet gemaakt willen zien worden.
5: Nou, in zekere zin niet. Nee, dat begint al met dat het maken van een film in Hollywood überhaupt al heel erg duur is. Dus tegen de tijd dat een film in productie is, zijn er al miljoenen uitgegeven. Dus het is wel heel moeilijk om te achterhalen inderdaad wat er niet wordt gemaakt. Hoewel je af en toe in de media wel dingen voorbij ziet komen van teleurgestelde filmmakers die geen financiering kregen.
2: Ja, is dat ooit anders geweest?
5: Nou, Hollywood zat ooit wel anders in elkaar. Dat begon al met dat, wat je hoorde net, Mark Ruffalo. Ooit waren acteurs bijvoorbeeld in vaste dienst bij een studio. En werden ze ook wel uitgeleend aan andere studio's. Je had zeg maar de 5 grote studio's in de jaren 30, 40 van de vorige eeuw in Hollywood. En in die periode was het ook makkelijker om een acteur de mond te snoeren. Want hij was toch in loondienst en... Als die acteur of die actrice iets deed wat de studio niet zinde, ja, dan kon je die een boete opleggen en dan kon je die een tijd niet aan het werk zetten. Er zijn eigenlijk talloze voorbeelden van acteurs en actrices die op die manier dus lange tijd niet in films te zien waren.
2: Ja, en we zullen er zometeen veel dieper op induiken. Maar moet Mark Ruffalo nu bang zijn dat hij gewoon geen werk meer heeft?
5: Nou, niet helemaal. Dat is ook weer een heel complex verhaal, maar... Warner, waar hij ook wel mee samenwerkt, want hij maakt series voor HBO, dreigt overgenomen te worden door Paramount.
2: Ja.
5: En ik denk niet dat de mensen achter Paramount, conservatieve Allison Family, dat fans zijn van Ruffalo en zijn progressieve waarden. Maar zolang dat nog niet het geval is, denk ik dat hij daar in ieder geval aan het werk kan blijven. En hij is natuurlijk de Hulk in de Marvel superhelden saga. Dus daar zal hij ongetwijfeld voor gevraagd blijven worden, zolang dat nog enigszins populair is.
2: Zit je te luisteren, heb je vragen? Stel ze in de app van NPO Luister.
0: Vroeg. Ruben van Haften.
2: Als we het nou hebben over censuur in Hollywood, hè, Omar, waar hebben we het dan precies over?
5: Ja, censuur in Hollywood is eigenlijk sinds jaar en dag zelfcensuur. Dus dat begint al bijna aan het begin van de vorige eeuw, als een Amerikaanse rechter bepaalt dat het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet niet geldt voor Hollywoodfilms. Dus dat houdt in dat artistieke expressie en vrijheid van meningsuiting daar niet geldig is. Als een tegenreactie min of meer probeert Hollywood dan zelfcensuur toe te passen in de hoop dat ze dus niet dat Amerika niet op een federaal niveau een soort van censuurwet invoert. In de hoop dus ook dat ze iets van vrijheid behouden om bepaalde verhalen te kunnen vertellen. Dus sinds dat moment tot min of meer vandaag de dag zijn het de studio's zelf via een soort van commissie die bepalen wat wel en niet mag. En vandaag is dat een commissie die predicaten hanteert. Een beetje net als in Nederland. Dus dan heb je een predicaat dat zegt van iedereen mag erheen, tot aan mensen van 17 plus mogen er alleen heen. En in die periode in de jaren 30, 40 was dat een stuk strenger. Mocht er eigenlijk vrij weinig. Ja.
2: Ja, maar er is dus momenteel... Het is minder het geval dat iemand van bovenaf zegt... dit gaat niet gebeuren.
5: Nou, er zijn toch bepaalde dingen die niet mogen. Het hoogste predicaat, dus van 17 plus, dat is NC-17. En als jouw film dat predicaat niet krijgt... dan zal je in de montage toch her en der iets moeten veranderen. Dus bijvoorbeeld expliciete seks is nog steeds behoorlijk problematisch.
2: Ja.
5: En als je dat predicaat niet krijgt, dan heb je wel weer een probleem. Want dan kan je jongeren niet als enthousiasmeren voor je film. En dat is ook een doelgroep die nog steeds belangrijk wordt geacht in Hollywood. Dus dat speelt nog steeds wel een rol.
2: Ja, maar wanneer is iets nou censuur en wanneer is het gewoon een commerciële keuze?
5: Ja, dat is eigenlijk een beetje Hollywood in een notendop. Dat als je historisch gezien kijkt, dan zie je bijvoorbeeld dat de katholieke kerk, een afgezante van de katholieke kerk, een hele grote invloed speelde op wat wel en niet mocht. Er mocht eigenlijk niet echt worden gezoend in films. En daar probeerden filmmakers ook een mouw aan te passen. Dus de kritiek, of eigenlijk min of meer de censuur begint bij dat soort bijvoorbeeld religieuze conservatieve partijen of soort van conservatieve burgerbewegingen die in die periode, jaren 30, 40 van de vorige eeuw, zeggen van dit willen we wel, dit willen we niet. En uiteindelijk is het Hollywood, dat is een soort van opportunistische machine die zegt van nou, dan gaan we daar wel omheen werken. Dus die reflex, die zou je gewoon puur commercieel kunnen noemen. Maar het begint wel allemaal bij een soort van puritanisme. Een soort van beweging die zegt van Hollywood is immoreel. Bepaalde relatievormen willen we niet meer uitgebeeld zien. Je ziet ook in de jaren 30 bepaalde filmmakers zoals Ernst Lubitsch. Die maken tamelijk feministische films met vrouwen die die mannen misbruiken in relaties om verder te komen in het leven. Nou ja, dat is natuurlijk onbetamelijk. Dus Hollywood is daarin altijd heel opportunistisch geweest. Ik geloof ook wel dat er conservatieve stemmen waren in Hollywood die op zich het daar ook wel mee eens waren. Maar in beginsel is Hollywood wel progressiever dan de krachten die Hollywood tegen probeerde te werken.
2: Ja, want ik heb ook wel het idee dat als een film eenmaal R-rated is, dus wat wij 18 plus zouden noemen, dan kunnen ze ook eigenlijk doen wat ze willen, hè?
5: Ja, dat is ook niet helemaal waar, want zo'n rating, ja. Dan, historisch gezien moet je dan wel je film kunnen laten boeken door een bioscoop. En in die periode waar we het nu over hebben, hadden de filmstudio's ook een groot deel van de bioscopen in bezit. Dus ze konden ook bepalen wat er geprogrammeerd werd. Later is dat veranderd, omdat dat werd gezien door de federale overheid als een soort van monopolisering. Waarmee dus derde partijen of onafhankelijke cinema er niet tussen wist te komen. Dus het was wel heel moeilijk als jouw film geen rating kreeg of een R-rating kreeg, om er dan tussen te komen. Vandaag de dag zit dat ietsjes anders. En dan kan je inderdaad vrijer mee omspringen in die zin. Maar nog steeds is dan de vraag, willen bepaalde bioscoopketens je boeken? Omdat grote bioscoopketens ook in de Verenigde Staten dan wel bezwaar kunnen aantekenen. Dus dan krijg je, wat je ook historisch gezien ziet, is dat je film in één bioscoop in New York draait en eentje in Los Angeles en dan eigenlijk na een week een stille dood sterft.
2: Ja.
5: Dus op het Hollywood niveau, op het niveau van de film die is gemaakt voor miljoenen, is dat wel vrij moeilijk.
2: Ja, en dat heeft ook veel te maken met de Chinese markt. Hoe houdt Hollywood daar rekening mee?
5: Ja, Hollywood doet eigenlijk al enige tijd een soort van knieval naar de Chinese markt. Dat is wel minder geworden. Laten we zeggen, 10, 20 jaar geleden dachten ze in Hollywood van wij willen ook graag een deel van die taart hebben, van die box office in China.
2: Maar dat is een grote inkomstenbron, hè?
5: Dat is een behoorlijk grote inkomstenbron. Dat kan op een, als je zeg maar de planning maakt voor een Hollywoodfilm en ik zeg maar, het budget is 100 miljoen en je weet dat je daarvan een tiende kan terugverdienen in China, dan vinden producenten het niet echt een probleem om dan bijvoorbeeld ook alles wat ook maar enigszins kritisch is ten aanzien van bijvoorbeeld Chinees buitenlands beleid, om dat buiten beschouwing te laten, om dat uit het script te halen, in de hoop dat je dus die extra 10 miljoen verdient. En dat kan echt wel het verschil betekenen tussen of je een film wel of niet gaat maken. Dus dat is behoorlijk belangrijk. En je ziet dat vooral bij die grote films zoals Transformers en Marvel films. Dat ze kritiek op Taiwan of kritiek op Chinees autoritarisme, dat soort dingen. Dat ze dat proberen weg te laten.
2: Ja, maar Marvel films zijn wel toch wel gewelddadig. Dat zijn van die superheldenfilms.
5: Ja, dat is ook nog zo'n rare paradox in Hollywood. Je ziet dat als je kijkt naar die laten we dat een censuurcommissie noemen, een commissie die bepaalt wie wat mag zien, dan is traditiegetrouw geweld wat meer salonveiger dan seks. Er is altijd zo'n soort van cliché van Europese cinema. Daarin was qua seks van alles en nog wat mogelijk.
2: Ja.
5: Was seksueler en zwoeler. En Amerikaanse, met name Hollywood cinema, gebruikt heel veel gratuit geweld. En dat zie je nog steeds. Dat geweld eigenlijk een soort van drijfveer is om een commerciële film te maken in Hollywood. En die commissie die vindt dan dat geweld wat wordt gebezigd in die Marvel films niet zo indringend, dat ze die een 16-plus predicaat geven. Dus die films die krijgen allemaal zo'n 12-plus predicaat. Ondanks dus dat groteske geweld. Maar dat geweld is ook niet per se echt heel gruwelijk in die zin van mens tot mens. Maar het gaat van superheld naar rare entiteit. Of van superheld naar superheld. Dus het heeft ook echt iets cartoonesks. Dus het heeft niet echt iets naturalistisch dat je zegt van dit zijn mensen die lijden. En dat heeft ook weer een doel als je het hebt over zelfcensuur. Want die studio's weten heel goed hoe ze daarmee moeten omspringen. Want met de 12-plus predicaat krijg je dus ook je puberkinderen mee naar de bioscoop. En dan kan je die weer aan je binden. Nou ja, dat Marvel-project loopt intussen al, 10, 15 jaar. Dus hun insteek was origineel ook van de mensen die toen met hun kinderen er naartoe. En dat heeft ook weer een doel als je het hebt over zelfcensuur. Want die studio's weten heel goed hoe ze daarmee moeten omspringen. Want met de 12-plus predicaat krijg je dus je ook je puberkinderen mee naar de bioscoop. En dan kan je die weer aan je binden. Nou ja, dat Marvel-project loopt intussen al, wat is het, 10, 15 jaar. Dus hun insteek was origineel ook van de mensen die toen met hun kinderen er naartoe gingen, die kinderen die kunnen.

0: Een ding, sowieso in die Marvel-films, er is veel over geschreven, dat is best wel ironisch, is dat het heel erg gaat om die lijven. Die mannen en die vrouwen in die strakke pakken, ja. die hun lijf voortdurend inzetten, behalve voor seks. Dus daar begint het al mee, dat seksualiteit eigenlijk nauwelijks ter sprake komt, omdat ze hun vingers er niet aan willen branden. En dan is homoseksualiteit of non-binaire mensen of wat dan ook, is dan echt wel een hoofdstuk verder waar ze niet aan durven. En ze willen niet dat er discussies ontstaan, ze willen als het ware een soort van generiek, raar, universeel ding brengen met dat soort films. En dan wil je niet de aandacht afleiden naar dat soort discussies. Terwijl in bepaalde kringen dat gewoon vanzelfsprekend is. Maar dat durven ze niet.
1: Nee, maar hoe ver mag een studio dan gaan in het aanpassen van een verhaal voordat die commerciële strategie censuur te noemen is?
0: Ja, dat is een arbitraire... het antwoord op die vraag is eigenlijk behoorlijk arbitrair. Ik denk dat... Dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de vraag van, is elke film politiek? Of zou je film aan zich een soort van politiek medium kunnen noemen? Dan komen we weer terug bij de hamvraag van begin 20e eeuw, dat een rechter zegt dat films maken niet valt onder het Eerste Amendement. Later komen ze erop terug. Het valt wel onder het Eerste Amendement. Het is wel een artistieke expressie. Dus in principe op het moment dat jij als filmmaker een soort van vertroebelde, rare weergave toont van de realiteit. Dus als je doet bewijzen van dat homoseksualiteit niet bestaat. Ja, dan ben je al zelfcensuur aan het toepassen.
1: Ja.
0: Dus hoewel het een arbitraire aangelegenheid is... als jij van die grote films maakt en jij pretendeert soort van een dwarsdoorsnede te geven van de samenleving, terwijl dat helemaal niet zo is. Nee. Omdat je ook een lesbisch personage zou kunnen hebben. Dan ben je daar al mee bezig.
1: Ja, en met zelfcensuur. En als we het hebben over censuur in Hollywood, moeten we het ook hebben over de beruchte zwarte lijsten uit de Red Scare. Wat was dat precies? Wat gebeurde er toen?
0: Ja, dus je hebt in de jaren 30 een periode in Hollywood dat filmmakers ondanks strenge censuur proberen progressieve waarden de films in te brengen. Daar heb je bijvoorbeeld een Ernst Lubitsch die films maakt met en Billy Wilder ook met sterke vrouwelijke hoofdpersonages. En dan krijg je de Tweede Wereldoorlog en dan krijg je een soort van strijd van wij tegen zij. Dus de Amerikaanse democratische kapitalisten tegen de nazi's en de Duitse nazi's, de Italiaanse fascisten. In het begin is er nog een soort van alliantie tussen de Amerikanen en de Sovjets, omdat die dan samen strijden tegen die nazi's en fascisten. Maar al snel keert dat om. En dan krijg je een soort van angst voor de opkomst van het communisme in de Verenigde Staten. En dat is dan bijvoorbeeld in Los Angeles is het communisme en de communistische partij ook heel erg populair. En wat je ziet onder leiding van onder meer senator Joseph McCarthy is dat iedereen die zich ook maar enigszins bezighoudt met die communistische idealen, die wordt geopenbaard aan de hand van getuigenissen, aan de hand van senaatsvergaderingen. En die personen die worden dan op een zwarte lijst geplaatst. En dat gaat echt om hele prominente, bijvoorbeeld scenario-schrijvers zoals Dalton Trumbo. Dus dat is een hele waslijst aan mensen die vanaf dat moment eigenlijk min of meer tot aan 1957, 1960, niet meer expliciet hun werk mogen doen. Dus ze worden wel stiekem ingehuurd door studio's, want het zijn natuurlijk ontzettend talentvolle mensen. Maar je ziet niet meer ze in de credits verschijnen.
1: Nee.
0: Ze schrijven bijvoorbeeld stiekem mee, ja.
1: Maar zien we dan nu iets vergelijkbaars als het gaat om mensen die zich uitspreken over Gaza?
0: Ja, behalve dan dat misschien het niet zo'n waslijst aan mensen is die zich expliciet daarover uitspreken. Je ziet wel, kijk, Mark Ruffalo is in zekere zin bijna onverwoestbaar qua naam. Maar je ziet bijvoorbeeld de Mexicaanse actrice Melissa Barrera.
1: Ja, uit Scream.
0: Uit Scream. Nou, die brak door in Scream 6, geloof ik. En speelde eerst in Mexico in telenovelas. Dus die heeft heel hard gewerkt om die overstap te maken van Mexico naar Hollywood en om daar door te breken. En die vond het behoorlijk vanzelfsprekend om zich uit te spreken tegen de genocide en voor het Palestijnse volk. En dat deed ze geloof ik ook op haar Instagram-account. En die werd al snel ontslagen door haar agency, door haar agent. En dat is heel belangrijk.

0: belangrijk om te hebben in Hollywood, want een agent die zorgt ervoor dat jouw naam en jouw hoofd telkens voor het voetlicht wordt gebracht. Zo van, als je aan je volgende klus begint, denk dan aan mij, of denk dan aan deze actrice. Dus die werd ontslagen en die heeft geloof ik ook bijna een jaar ook zonder werk gezeten, terwijl ze die uitspraken min of meer achterloos deed. Maar dan zie je wel dat dat zij als een soort van voorbeeld werd aangehaald. Zo van, kijk, dit is wat er gebeurt als je uitspreekt. En dat heeft als gevolg dat heel veel kleinere namen zich niet durven uit te spreken.
1: Maar zijn er dan ook bepaalde onderwerpen waar acteurs of filmmakers dan zich liever niet publiekelijk over uitspreken?
0: Nou, ik denk dat wat er in de Gaza-strook gebeurd is en gebeurt op het moment, dat dat wel het meest prominente is waar acteurs zich niet over durven uit te spreken. En daarnaast, ik denk dat, dat het wel ietsjes moeilijker is geworden om je uit te spreken tegen alles wat de Trump-regering propageert. Dus dan gaat het eigenlijk om alles wat je onder woke, of hoe je dat ook wil noemen, progressieve waarden wil scharen. Dus dan gaat het over bijvoorbeeld de rechten van trans mensen, die worden ingeperkt in de Verenigde Staten op dit moment. Of bijvoorbeeld over abortus. Abortus is moeilijker gemaakt afgelopen tijd in bepaalde staten. Dat je daartegen uitspreekt, dat kan ook problemen opleveren. Ja,
1: maar wat is dan in essentie het verschil met die Hollywood blacklist van de jaren 50?
0: Ik denk dat het grote verschil is misschien wel dat we nu het historische inzicht hebben. Dus we kunnen nu meteen ontmaskeren of ontluiken van hoe die dynamiek precies werkt. Dus waar ze in die periode misschien dat ook wel een beetje door hadden, zo van dit is wat de Republikeinen aan het doen zijn, heb je nu een misschien iets helderder, iets meer lucide blik op wat er aan het gebeuren is. Er is één groep mensen die in principe hun hoofd, hoe noem je dat, net als een struisvogel in de grond steekt en doet alsof er niks aan de hand is.
1: Ja.
0: En met de wetenschap van toen kunnen we nu zeggen van dit is wat er dan gebeurt. Het is wel, er is ook wel een gelijkenis tussen toen en nu, omdat nog steeds, omdat mensen dus het grote probleem negeren, krijg je wel dezelfde uitkomsten, krijg je van die lijsten die ontstaan. En omgekeerd trouwens, minister Barrera geeft in interviews ook aan dat zij zelf haar eigen lijst heeft. En dat ze alleen nog wil werken met mensen die pro-Palestina zijn.
1: Nou ja.
0: Ik denk dat we met social media qua context een helderder beeld hebben van wat er allemaal gebeurt in Hollywood dan wat is het, 70 jaar geleden.
1: Ja, zit je te luisteren, heb je vragen, dan mag je die natuurlijk stellen.
2: Vroege vragen.
1: Ja, dat heeft onder andere Dario gedaan, Omar. Die vraagt, zijn algoritmes en streamingsdiensten een nieuwe vorm van censuur te noemen?
0: Ja, zeker. Ja. Dus een studio kan een algoritme inzetten om te berekenen of te bepalen of iets überhaupt provocatief is, of hoe iets leeft binnen een bepaalde gemeenschap. En ik wil niet zeggen dat het antwoord wat er dan uitkomt, dat het dan ook echt daadwerkelijk op een zekere realiteit is gebaseerd. Dat het ook een feit is. Maar dat kunnen ze wel doen. En ik geloof ook wel dat dat ook wel gebeurt. Want ik eerder al zei, er werken toch veel opportunistische mensen daar. En wat was het tweede van de vraag?
1: Of dus algoritmes en streamingsdiensten een nieuwe vorm van censuur zijn.
0: Ja. Ja, nou, streamingdiensten ook wel. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Netflix, daar is het gebruikelijk om een serie te beginnen in medias res. Dat doe je zo, dat begin je een serie in het midden van het verhaal, als het spannend wordt.
1: Ja.
0: Dan wil je mensen aan je binden. En als je tegenwoordig een scenario inlevert en je zegt, ik wil graag deze serie maken bij Netflix, en dat begint helemaal bij het begin en je wil eerst alle personages introduceren en je wil eerst dat er een soort van band ontstaat tussen de kijker en het hoofdpersonage, dan zeggen ze, ja, dat willen we liever niet, want je wil liever de serie beginnen bij waar het spannend wordt en dan terugkeren naar het introduceren van die personages, omdat anders kijkers afhaken. Ja. Maar dat alleen al is.
1: Maar dat is meer een commerciële keuze, toch?
0: Ja, maar je zou uiteindelijk ook kunnen beredeneren dat dat censuur is, omdat de maker dwingt om op een bepaalde manier te werken die alleen te maken heeft met kijkers aan je te binden. Dus het hele idee van artistieke expressie verdwijnt dan helemaal naar de achtergrond.
1: Ja.
0: En daarnaast, als je het hebt over censuur, dan zou ik het eerder, ja, misschien nog wel het omgekeerde durven te argumenteren. Dat Netflix aan de ene kant, om het even over Netflix te hebben, heel veel series maakt met LHBTI-personages. Maar aan de andere kant ook comedians zoals Louis C.K. Financiert voor hun voorstellingen.
1: Ja.
0: En daarvan is bekend dat hij een bedenkelijk verleden heeft als het gaat om zijn relatie met vrouwen.
1: Zeker.
0: Dus ja, echt, misschien dat ik direct de censuur niet daar kan aanwijzen. Maar ik geloof dat het op de achtergrond een en ander speelt. Ja.
1: Nou, Irma vraagt ons. Er zijn ook veel Hollywood-acteurs die openlijk zionistisch zijn. Ja, inderdaad, neem John Berntal. Waarom is dat geen probleem?
0: Dat is denk ik geen probleem, omdat dat momenteel een beetje de geldende... Ja, dat is zo denken, denk ik, veel mensen bij die agencies en ook heel veel hoge pieven, CEO's van studio's, bekende filmmakers zoals Steven Spielberg, die zijn zelf ook sionistisch. Dus dat is een beetje de geldende norm, denk ik, op dit moment. Voor de buitenwereld dan, hè? Ik denk dat... Dat als je een steekproef doet onder een willekeurige groep, bijvoorbeeld acteurs, denk ik dat het eigenlijk misschien wel meevalt. Maar grote, invloedrijke stemmen, die zijn doorgaans wel zionistisch in Hollywood.
1: Ja, dus dat is wel echt een verschil met de Nederlandse cultuursector.
0: Ja, maar dan krijg je weer dat verschil ook tussen Hollywood en Europese cinema. Waar Europese cinema eigenlijk traditiegetrouw echt ook wordt gezien als een kunstvorm, als een exponent van de kunstgeschiedenis, speelt dat commerciële een mindere rol. Veel Nederlandse films worden gefinancierd door bijvoorbeeld het Filmfonds en niet door een filmstudio. En daar is veel meer mogelijk. Dat levert ook eigenlijk andere films op. Dat levert misschien wat meer durf, zie je ook in dat soort films. En in Hollywood is dat systeem toch heel anders in elkaar. Steekt dat heel anders in elkaar.
1: Ja, ja. Ook een belangrijke vraag van Tina. Welke invloed heeft Donald Trump eigenlijk op censuur in Hollywood? Want die is best wel aanwezig, toch?
0: Ja, dus Donald Trump, om maar een voorbeeld te noemen, die is innig bevriend met Larry Ellison. Dat is een miljardair. Larry Ellison is de uitbater onder meer van Oracle. En zijn zoon, David, die is de baas van Paramount Skydance. Dat is een van de grote vijf studio's in Hollywood. Dus je kan je wel voorstellen dat als ze aan het golven zijn, dat Donald Trump tegen David zegt van... als je dan toch films produceert, misschien leuk om dit soort thema's erin in toe te voegen en dit soort dingen juist niet te doen. Dus er is wel een directe band, een directe lijn tussen Donald Trump en bijvoorbeeld Paramount.
1: Nou ja, en het heeft ook wel te maken, want je had in 2023 natuurlijk de film Sound of Freedom. Dat was een film die Trump echt omarmde, toch?
0: Ja, alleen dat soort films die echt expliciet super conservatief en republikeins zijn, daarvan zie je dat die vooral worden bezocht door bijvoorbeeld van die evangelisten, christelijke evangelisten.
1: Ja.
0: Dus dat zijn films die dan eigenlijk door het grootste deel van het publiek goed deels worden genegeerd. En dan is er zo'n kleine groep van, laat ik zeggen, fundamentalisten die dat dan heel erg leuk vinden. Maar dat heeft dan ook weer weinig te maken met film als kunstvorm. Dat is gewoon een soort van extreemrechtse propaganda.
1: Ja, want deze film ging over de jacht van een extreemrechtse man op sekshandelaren, toch? Op kinderseksshandelaren.
0: Ja, en dat is sowieso een beetje een raar, bedenkelijk onderwerp. En,
1: die man is ook vrij bedenkelijk, ja.
0: We hebben het opvallend genoeg ook in deze uitzending over acteurs die zich niet uitspreken over Gaza. Maar je hebt ook het omgekeerde. Er zijn ook weinig acteurs die in zo'n film willen spelen.
1: Maar dat heeft dan toch te maken met waar word ik mee geassocieerd?
0: Ja, maar we hadden het net ook over Netflix. Netflix verbrengt vaak kort voor de Oscars nog een paar kortfilms uit in de hoop dat ze worden genomineerd voor een Oscar. Oftewel, het grote streven van heel veel acteurs, filmmakers, producenten is bijvoorbeeld om geassocieerd te worden met de Oscars. En de Oscars die staan wel voor een soort van bekroning in artistieke zin, maar ook in commerciële zin. En je wil niet geassocieerd worden met een broddelwerk gemaakt door een filmmaker met extreemrechtse idealen.
1: Ja,
0: dat
1: ja.
0: wil je ook weer niet.
1: Nee, en nu heeft Sound of Freedom, en dat vraagt LA in onze app, heeft natuurlijk veel te maken met Mel Gibson. Die was natuurlijk betrokken bij die film. Mel Gibson is wel iemand die vrij conservatief is, maar toch ook zijn carrière een beetje kwijt is geraakt.
0: Ja, of hij zijn carrière kwijt is geraakt, dat weet ik niet precies. Daar zou ik dan zou ik dieper in moeten duiken. Maar Mel Gibson is in mijn beleving juist een voorbeeld van iemand die films is blijven maken, ondanks het feit dat hij allerlei rare abjecte uitspraken heeft gedaan. Hm. En vanuit zijn diep katholieke inborst heeft hij ook allerlei antisemitische dingen gezegd. Nou ja, goed, ja. Hij heeft rare dingen gedaan met partners die hij had. En toch wordt hij, ik wil niet zeggen dat hij op handen wordt gedragen, maar is toch nog behoorlijk populair. Dat is ook een mooi voorbeeld van een acteur die eigenlijk bewijst dat die cancelcultuur een beetje een farce is. Ik weet niet of hij op dit moment bezig is met een nieuwe film.
1: Maar ja, hij is bezig met een nieuw deel van The Passion of the Christ.
0: Ja, nou ja, hij krijgt wel die ruimte en die financiële mogelijkheden om toch verder te werken aan zijn carrière. En dat vind ik wel heel wonderlijk. Maar ja, dat is wel een beetje toonbeeld van hoe weerbarstig dat is in Hollywood. Ja. Dat je niet zomaar kan worden gecanceld, al zouden mensen dat graag willen.
1: Zit je te luisteren, heb je vragen, stel ze in de app van NPO Luister.
2: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.

0: Madonna met Hollywood. Dit is vroeg van woensdag 26 augustus. We hebben het net uitgebreid gehad over censuur en zelfcensuur in Hollywood. Maar wat nou als de filmstudio waar jij voor werkt wordt overgenomen door een filmstudio waar je heel uitgesproken over bent? Daarover ga ik verder praten met filmjournalist Omar Larabi. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Stel ze in de app van NPO Luister.
1: Vroeg. Ruben van Haften.
0: Ja, Omar, als we het over censuur hebben in Hollywood, moeten we het hebben over de voorgenomen fusie tussen Paramount en Warner Brothers. Waarom is die zo belangrijk in dit verhaal?
2: Nou, dat begint er eigenlijk al mee dat je überhaupt in Hollywood een soort van monopolisering hebt. Je hebt op dit moment 5 grote studio's: Walt Disney, Universal, Warner Brothers, Paramount en Sony. Dat is al niet heel erg veel. Dat is wel altijd zo min of meer geweest, dat je een select groepje studio's hebt. Maar het is belangrijk voor de diversiteit dat er ook in ieder geval iets te kiezen valt. Dus als jij een film wilt maken in Hollywood, dat je bij verschillende partijen terecht kan. Op het moment dat Paramount Warner opeet, als het ware, ja, dan blijven er 4 partijen over. En dan gaan we wel steeds meer richting een monocultuur. Waar minder mogelijk is en waar je ook minder stemmen hebt. En minder stemmen betekent.
0: Maar waarom is er gelijk minder mogelijk in een monocultuur?
2: Idealiter heb je misschien wel 20 of 30 studio's waar je terecht kan. Dan kan je een studio hebben die zich specialiseert op historische drama's. En dat is nu al minder het geval. En dat is wel wat je hoort ook vanuit Hollywood zelf. Vanuit bijvoorbeeld scenario-schrijvers die zeggen van, als het bij Disney niet lukt, dan kan ik bij Universal aankloppen. Ja, van 5 naar 4, dat zou ook al behoorlijk desastreus zijn.
0: Ja, maar de filmmakers zelf blijven natuurlijk wel individuen.
2: Ja, dus die filmmakers zelf, en dat is een lang verhaal, maar Paramount wordt gerund door een conservatieve stem, door David Ellison. Ja. Die filmmakers die, ik wil niet zeggen dat ze de wereld willen veranderen, maar in ieder geval een soort van optimisten zijn en denken dat ze met een originele insteek een mooie film kunnen maken. Ik weet niet of die dan straks bij zo'n nieuwe Paramount Warner combinatie terecht kunnen. Dat is wel een treurig vooruitzicht.
0: Want wie zijn de Ellisons precies? Wat weten we van hen?
2: Ja, dus David Ellison runt Paramount. En zijn vader Larry is een bekende miljardair die ooit Oracle oprichtte. Ik geloof in de jaren 70 een Oracle is een bedrijf dat zich onder meer bezighoudt met surveillance. En dat bedrijf verkocht ook apparatuur aan Israël. En die apparatuur die schijnt ook ingezet te zijn in de Gaza-strook de afgelopen jaren. Dus het is een dubieus bedrijf. En Ellison staat bekend als een zionist en als iemand die conservatieve waarden uitdraagt als een soort van steunpilaar van de Republikeinse Partij. En zijn zoon David is eigenlijk niet echt anders. Ik las ook ergens dat David niet lang geleden ook de gast was van Lindsey Graham, bekende extreemrechtse Republikeinse senator, op een banket. Dus die draagt eigenlijk dezelfde waarden uit. En zie je ook een beetje in wat Ellison als filmproducent, als hoge pief bij Paramount ook maakt. Hij is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de Mission Impossible films. Daar moet ik wel bij zeggen dat ik dat geweldige films vind. Maar dat zijn wel van die films waar we het eerder over hadden, die geweld als een soort van commercieel doel gebruiken. Die patriotisme omarmen. Die een beetje onderstrepen dat de Amerikanen de sterkste macht ter wereld zijn. Dus dat soort films maakt hij. Hè? Dus hij zal niet snel een gelaagde intellectuele film maken over de gay pride, zeg maar.
0: Nee, maar in principe zou je zeggen, een eigenaar gaat niet over de inhoud.
2: Eigenaars en ook uitbaters gaan al sinds jaar en dag over de inhoud. Als je kijkt naar bijvoorbeeld wat Jack Warner ooit deed bij Warner Brothers in de jaren 40, 50, 60. Die bemoeide zich nauwgezet met alles wat bij de studio werd geproduceerd. Dus Jack Warner die was heel erg ook van één voor mij, één voor jou. Dus één voor mij, dat was een film die artistiek verantwoord was En die de kijker durfde uit te dagen. En Eén voor Jou, dat was een film die laagdrempelig was met veel actie. En bijvoorbeeld een laagdrempelige film noir. Dus die, ja, die bazen die bemoeien zich al sinds jaar en dag wel met de inhoud. Dat is wel een beetje veranderd. Want vanaf de jaren 80 en 90 zijn die bazen niet meer per se echte pure filmliefhebbers. Maar ook exponenten van Wall Street. Dus mensen die op Wall Street hebben gewerkt. En die vooral bezig zijn met wat levert het meeste op. Ja, en die kijk op de zaken heeft wel als tot gevolg dat ze andere prioriteiten hebben. Maar nog steeds hebben we er wel heel veel invloed op wat wel of niet groen licht krijgt, zoals ze dat noemen in Hollywood.
0: Ja, maar als dus vrienden van Donald Trump alle studio's gaan overnemen, waar het dus nu een beetje op lijkt, is er dan nog wel ruimte voor progressieve verhalen?
2: Ja, dat is op zich een goede vraag. Ik denk dat er altijd ruimte voor is, want Amerika heeft ook een hele mooie sector van onafhankelijke independent cinema.
0: De arthouse.
2: Waar eigenlijk de arthouse. Ja, dus sowieso in wat ze in New York en Los Angeles en Chicago heb je filmhuizen die dat willen afnemen. Dus niet heel veel per se budget voor, maar dat zal altijd wel blijven bestaan. Ja, of het moet echt een pure autocratie worden waarin, of een dictatuur waarin dat allemaal wordt verboden. Mm-hmm. Bij de grote studio's zie je eigenlijk al de laatste jaren, niet per se door Trump, dat er een soort van eenheidsworst is ontstaan. Hè? Omdat de grote dominante factor is Marvel. En die eet een heel groot stuk van die taart op die aan de box-office beschikbaar is. En je ziet nog wel filmmakers als Paul Thomas Anderson, Quentin Tarantino, maar die maakt ook niet zoveel films meer.
0: Nee.
2: En Christopher Nolan met The Odyssey zie je nog wel dat die ook miljoenen krijgen om een productie te draaien. Maar er zijn niet zoveel filmmakers meer die naast die superheldenfilms iets mogen doen wat heel veel geld kost.
0: Ja, ja, en die overname wordt ook flink bekritiseerd. Onder andere door, ja, we noemden hem al eerder, Mark Ruffalo.
3: You wrote an op-ed in the New York Times about how many in Hollywood oppose the merger, but they're afraid to speak out. Why?
4: These are some vindictive motherfuckers, the Ellisons. I'm not doing this because I'm fearless. I'm doing this because I know we have to. If I don't speak out, it's the same outcome. I'm already not a friend of these people. And so the only chance you have is if you fight. And that's the way it is with every bully in the world.
0: Ja, hij noemt ze vindictive motherfuckers, wraakzuchtige klootzakken. Ja. En hierop is hij ook vrij snel beschuldigd van antisemitisme. Hoe zit dat?
2: Ja, dat is een soort reflex. Dat als je kritiek hebt op mensen die het Israëlische leger ondersteunen, dan ben je ook per definitie tegen Joodse mensen. Wat natuurlijk de grootste onzin is. En we hebben tijdens deze uitzending over censuur. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de geschiedenis van censuur in Hollywood. En je hebt een heel mooi boek, heb je. Dat heet Dear Comrades. En dat gaat over scenarioschrijvers, acteurs, regisseurs die destijds op de zwarte lijst werden geplaatst. Dat boek staat volgens mij vol met 90% met Joodse mensen. Dus en iemand als Mark Ruffalo die groot geworden is in de acteurwereld, dat heeft hij zelf ook aangegeven, die heeft allerlei Joodse inspiratiebronnen, van scenario-schrijvers, van theatermakers tot acteurs. Maar omdat je dan kritiek levert op het Israëlische leger, word je dan neergezet als een antisemiet.
0: Ja.
2: Terwijl het Israëlische leger niet tegen wat het Israëlische leger doet, is niet hetzelfde als iets hebben tegen Joden aan zich.
0: Nee, maar precies dat moet Mark Ruffalo nu opnieuw uitleggen. En dat, ja, daarmee gaat het dus niet meer over de inhoud.
2: Nee, maar dat is ook precies eigenlijk wat zo'n Paramount vertegenwoordiger in zo'n persbericht ook beoogt natuurlijk. Hè. Hij wil zeg maar een beetje dat we ons niet meer focussen op de bal zelf, maar dat het een soort van bijzaak wordt en dat Ruffalo's reputatie wordt besmeurd. En dat is iets wat je vanuit de rechtse kant voortdurend ziet. Hè? Dat je iemand op een hele makkelijke manier zo kan terechtzetten en dat mensen daar ook heel makkelijk in meegaan.
0: Ja, is een acteur daarmee ook wat kwetsbaarder te noemen dan een schrijver bijvoorbeeld, of een regisseur, omdat ze toch zichtbaarder zijn?
2: Ja, ik denk in zekere zin wel, omdat mensen er meteen een beeld bij hebben. Als je bijvoorbeeld ook kijkt naar de affaire rondom Kevin Spacey, die werd beschuldigd van alles en nog wat, dan heb je er meteen een beeld bij en je bent ook een beetje opgegroeid met zo iemand. Dus in dat opzicht denk ik wel, ja. Maar als het echt als een scenario schrijver van een regisseur ook een flinke zaak aan zijn broek krijgt, denk ik dat het resultaat misschien uiteindelijk wel hetzelfde is. Maar je bent wel ja, makkelijker grijpbaar. Je bent ook interessanter voor mediapartijen om er een berichtje aan te wijden. Omdat zodra je een kop schrijft, weet iedereen waar het over gaat.
0: Ja, ja, je noemde deze uitzending eerder al Melissa Barrera, die natuurlijk ook uit de Scream franchise is gegooid. Is dat dan een soort informele zwarte lijst te noemen, waar deze mensen op staan als Mark Ruffalo en zij?
2: Ja, grappig dat je dat informeel noemt. Want ik geloof... Dat er echt wel een letterlijk papieren zwarte lijst bestaat bij die agencies.
0: Oh, echt waar?
2: Dat denk ik wel, ja. Ik denk wil een acteur switchen van het ene agentschap naar het andere agentschap, dan dat men als het ware assistent heeft, of misschien wel stagiaires, wil ik niet oneerbiedig doen aan stagiaires, maar die in de gaten houden van wat acteurs die op het punt staan om door te breken eigenlijk allemaal uiten op social media. Om te kijken of ze wel bij hun profiel passen. Dat zal mij echt helemaal niks verbazen, want zo zakelijk zijn ze daar wel.
0: Ja, maar Melissa Barrera is eigenlijk opgevangen door Broadway. Daar speelt ze nu in de musical Titanic. Is het theater daarmee dus in Amerika een stuk progressiever dan film te noemen?
2: Dat geloof ik zeker. Ja, dus het leuke is ook dat er ook een band is tussen bijvoorbeeld het theater, Broadway en HBO. En dan moet ik denken. En aan Tony Kushner, bekende homo-scenarist die ook Oscars heeft gewonnen. Ik denk dat er traditiegetrouw een relatie is tussen bijvoorbeeld de LHBTI-beweging en Broadway. Dat mensen van kleur zich daar misschien ietsje sneller thuis voelen. Ik wil ook niet zeggen dat het per definitie een warm bad is. Maar Broadway is wel een echte exponent van progressieve waarden. En ja, dan snap ik wel dat zo'n Melissa Barrera daar dan wel nog weer wordt uitgenodigd. Ja. Ook omdat andere grote namen die ook wel op Broadway hebben gestaan. Ik geloof dat Susan Sarandon ook een steunpilaar is voor Barrera. Dan haar ook toejuichen.
0: Ja, maar hoe kan het nou dat Mark Ruffalo nog wel in grote films lijkt te spelen en zo iemand als Melissa Barrera dus niet?
2: Ja, dat heeft echt te maken met wie er op de knopjes drukt. Dus je kan een Marvel-film maken zonder de Hulk. Maar blijkbaar vinden ze dat toch wel heel spijtig om dat dan niet te doen. Dus dan moet je Mark Ruffalo weer inhuren. Dus dan ben je zo'n grote naam dat je onmisbaar bent. Heb je onmisbaar gemaakt. En aan de andere kant, ik had het net over HBO. Die ook traditiegetrouw series maakt met progressieve waarden. En Mark Ruffalo produceert daar ook zijn eigen series. Dus die heeft daar een warme band met de mensen die daar aan de knoppen zitten. Zo heeft hij vorig jaar de serie Task gemaakt. Die gaat over wijdverbreid drugshandel in Amerika. Dat is een hele kritische, geëngageerde serie. Dus die heeft ook daadwerkelijk invloed. En Melissa Barrera, die is 35, die heeft er 10 jaar over gedaan om überhaupt enigszins door te breken in Hollywood. En zo iemand kan je makkelijk breken. En wat ik eerder in de uitzending ook al zei, dat kan je dan ook als voorbeeld stellen. Zo van, kijk, als je uitspreekt, dan gebeurt er dit met je.
0: Ja, ja.
2: En er wordt ook wel gezegd dat eerder gebeurt met vrouwen. En in dit geval met een vrouw van kleur. Omdat dat makkelijker is. Het is makkelijker om zo iemand te breken dan een Mark Ruffalo.
0: Ja, maar Mark Ruffalo beweert natuurlijk wel geblacklist te zijn door Paramount. Maar je zegt, hij maakt nog wel series, hij speelt nog steeds de Hulk. Hoe merkt hij dat dan?
2: Een acteur krijgt bijvoorbeeld van via zijn agent of via zijn manager scenario's krijgt hij op zijn bureau. En het zal me niks verbazen dat hij nooit scenario's krijgt van Paramount. Ja. Of iemand die iets via Paramount wil produceren. Dus ik had net over Marvel, dat gaat allemaal via Walt Disney. En zijn HBO-werk gaat via Warner Brothers, dus dat zijn 2 van de 5 studio's. Het zou best kunnen dat die andere 3, Sony, Paramount en Universal, geen contact met hem opnemen. En dat hij dat op die manier merkt. En ik denk ook wel dat als je zo'n grote naam bent, dat je via collega's ook wel hoort wie op dit moment geen zaken met je wil doen.
0: Nee. Ja, dat begrijp ik inderdaad. En het was natuurlijk ook zo bij die nieuwe Spider-Man film, waar hij een grote rol in heeft, viel het wel op dat in alle interviews en marketingmomenten, daar was hij in afwezig.
2: Ja, ik denk dat ze dat moedwillig doen, omdat ze bang zijn dat hij dus ook weer over politieke dingen gaat praten. Terwijl,
0: maar dat is dus ook een vorm van censuur, door hem niet in die interviews neer te zetten.
2: Zeker, maar dat is ook een beetje het punt in Hollywood. Alles is geanceneerd, dus van A tot Z. Dus allerlei persmomenten tot aan hoe je je op de Oscars gedraagt. Daar is allemaal uitgebreid over nagedacht met coaches die aangeven van je kan beter dit zeggen dan dat zeggen. Als je niemand voor het hoofd wil stoten, dat is ook een beetje een van de spijtige dingen aan Hollywood, is dat, dat alles zo tot in detail is uitgedacht dat spontaniteit een beetje is verdwenen.
0: Ja.
2: Ten opzichte van, laten we zeggen, 70 jaar geleden of 60 jaar geleden in de hoogtijd van Hollywood, toen mensen nog meer zichzelf konden zijn. Ja, dat is een beetje uitgebannen. Ik denk dat dat ook is waarom Mark Ruffalo zo in het oog springt, omdat hij daadwerkelijk zegt wat hij denkt. En dat is best wel een zeldzaamheid.
0: Ja, maar er zijn dus ook wel veel mensen, denk je, achter de schermen die hetzelfde vinden, maar dat nooit publiekelijk zullen zeggen.
2: Ja, ik denk dat, dat heel veel acteurs en scenario schrijvers er net zo over denken. Maar die zijn dus bang dat hun carrière wordt geraakt als ze zich expliciet uitspreken. Ja, je kan dat soort van lafhartig gedrag noemen, maar ik weet ook niet precies waarom
0: ze zelfbescherming.
2: Ja, nee, dat is inderdaad een vorm van zelfbescherming. En soms moet je ook tussen de regels doorlezen. Er zijn er wel acteurs die op een bepaalde manier iets zeggen. Die zeggen dat dan niet letterlijk, omdat ze niet een stok willen geven aan de ander om mee geslagen te worden. Maar die vinden dan wel hetzelfde. Maar ja, die willen dat niet op zwart op wit laten zetten.
0: Nee. Zit je te luisteren, heb je vragen? Stel ze in de app van NPO Luister.

0: Er zijn van die mensen waarvan je zou hopen dat ze het eeuwige leven zouden hebben. En Dolly Parton was daar zeker één van. Ze overleed gisteren op 80-jarige leeftijd. I Will Always Love You was dit.
1: Vroege vragen.
0: Ik ben nog steeds in gesprek met filmjournalist Omar Larabi over censuur in Hollywood. En daarover mag je al je vragen stellen in de app van NPO Luister. Heeft onder andere Tiff gedaan, Omar. Die vraagt, hoe kan ik mezelf eigenlijk afzetten tegen de macht van dit soort mediamagnaten?
2: Oh, dat is een goede vraag. Je zou kunnen
0: niet te doen, toch?
2: Nee, nou, je hebt mensen die bijvoorbeeld een streamingdienst stopzetten. Een abonnement bij een streamingdienst stopzetten. Of dat je niet Engelse talige titels gaat kijken. Of dat je bijvoorbeeld een streamingdienst zoekt. Die zijn er ook wel in Nederland. Die niet gelieerd zijn aan een filmstudio. Dus dan moet je het kleinschaliger gaan doen. Dat is een beetje net als niet naar de supermarkt, maar naar de markt om biologisch groente te kopen.
0: Ja, maar heeft dat nou echt nut? Want zo'n Spider-Man film, waar dus ook een openlijke zionist in zit, heeft gewoon $2 miljard opgehaald.
2: Ja, dus misschien is Spider-Man een voorbeeld van hoe iets bijna onverwoestbaar kan zijn qua fenomeen. Maar je ziet wel bij Marvel dat de aandacht weer wat afneemt. Ik hoop zelf als filmliefhebber nog steeds dat Hollywood zich uiteindelijk weer meer gaat focussen op originele scripts. Dus niet op franchises en op vervolgen, maar gewoon weer prikkelende cinema gaan maken. Net zoals we in de jaren 90 hebben gehad met David Fincher. Die maakte toen Seven en Fight Club. Dat soort dingen, dat echt weer prevaleert in Hollywood in plaats van die superhelden dingen. Maar vooralsnog lijkt dat toch niet het geval.
0: Ja, Leo vraagt ons, Omar, wat zou jij een jonge acteur of schrijver adviseren die morgen een politieke gevoelige uitspraak wil doen op zijn social media?
2: Ja, dat is een hele moeilijke, want als je dus echt heel principieel bent, wat je dus eigenlijk ook hoort in Mark Ruffalo, hij uitspraken doet op social media, dan zou je eigenlijk altijd moeten kunnen zeggen wat je denkt. Alleen, om eerlijk te zijn, heeft een hoofdredacteur ook wel eens tegen mij gezegd van, misschien moet je niet helemaal letterlijk zeggen wat je denkt, maar dat een beetje op een nettere manier formuleren, zodat je niet iedereen voor het hoofd stoot. Ik weet het niet. Ik zou zeggen, uiteindelijk, als je kijkt in moreel opzicht, zou je misschien gewoon moeten zeggen wat je denkt. Maar dan kan je mensen tegen je krijgen. Ja, ik vind dat een hele moeilijke.
0: Wat ik in het geval van Mark Ruffalo ook heel gek vind, want het is bij hem niet nieuw, om het zo te zeggen. Hij doet het al zeker 20 jaar.
2: Nee, maar dat is net als dat Donald Trump bepaalde dingen doet. Dat doet hij ook al 20 of 30 jaar. En dat is een soort van opportunisme om daar nu ineens dan weer kritiek op te gaan leveren bij Mark Ruffalo. Terwijl je weet dat hij al jaren ook een pro-choice, dus voor abortus activist is. Dat is gewoon iets proberen op te rakelen. Dus dat is ook een beetje hoe dat werkt in dat systeem.
0: Ja. En stel nou, Omar, die overname van Warner Brothers door Paramount gaat door, want dat is nog niet helemaal duidelijk. Wat denk jij dan dat er de aankomende 5 jaar gaat veranderen aan wat wij op HBO en in de bioscopen te zien krijgen?
2: Ik denk dat kan desastreuze gevolgen hebben, omdat Warner heeft ook is ook de thuishaven bijvoorbeeld voor een David Simon. Dat is Joods-Amerikaanse maker van The Wire. Nou, ik vraag me af of de Allisons überhaupt met hem willen samenwerken. Want David Simon staat ook wel bekend als iemand die openlijk tegenstander is van Donald Trump. Dus ik vraag me af of dat soort makers nog de ruimte krijgen. En voor de rest is wel berekend dat heel veel mensen hun baan gaan verliezen. En de Allisons die beweren dat ze, als ze gaan fuseren met Warner, dat ze dan 30 bioscoopfilms per jaar gaan uitbrengen. Nou, dat lijkt me bijna onmogelijk. Ik geloof dat ze er nu een stuk of 10 uitbrengen. En Warner ook zoiets. Veel. Ja, daarom. En daar koketteren ze mee. En ik geloof ook niet dat dat gaat gebeuren. Dus er wordt verwacht dat er in Hollywood dan ook behoorlijk wat banen gaan verdwijnen. En qua aanbod, ik denk dat zij niet heel veel prioriteiten hebben bij dus wat die progressieve titels die bij HBO in de catalogus zitten. Dus titels over LHBTI-gemeenschap of bijvoorbeeld gemaakt door zwarte makers. Ik denk dat ze dat een stuk minder belangrijk vinden.
0: Is er ook een manier te bedenken waarop dit allemaal toch een beetje overwaait? Dat we ons nu eigenlijk een beetje druk zitten te maken om niks? Of is dat naïef?
2: Nee, dat is niet per se naïef. Als je kijkt naar de zaak zelf, dan geloof ik dat de staat Californië, waar dit alles zich afspeelt, zich ook erin heeft gemengd. En dat er toch ook veel stemmen zijn die zeggen van, is zo'n fusie wel verstandig? Al is het omdat CNN ook onderdeel is van Warner. En als CNN straks valt onder die paraplu van Paramount, dan betekent dat de Ellisons zich dus ook direct kunnen bemoeien met nieuwsgaring. Ja. Dus er zijn wel allerlei argumenten om te zeggen van doe het alsnog niet. En er zijn nog een paar rechtszaken die eraan komen. Dus het zou best kunnen dat uiteindelijk het hele feest, om maar zo te zeggen, niet doorgaat.
0: Ja, maar de Europese film lijkt voorlopig sowieso veilig.
2: Ja, alleen de Europese film lijkt in die zin, als je het vergelijkt met Amerika, meer op onafhankelijke cinema. Ja. Goed deels. Dus ik geloof dat zolang er camera's bestaan en mensen die willen acteren, dat het altijd wel zal voort blijven bestaan.
0: Ja, filmjournalist Omar Larabi, dank je wel dat je dit voor ons wilde duiden en met ons jouw dag wilde beginnen. Dit was Vroeg van woensdag 26 augustus. Het hele programma is te luisteren als podcast. En morgen zijn we er natuurlijk weer voor je. Nieuwe gast, nieuw onderwerp. Nu gaat jouw ochtend verder op NPO Radio 1 met het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je een hele fijne dag.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Astrid Kersenboom.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is woensdag 26 augustus. Country-icoon Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
3: Het overlijden van Dolly Parton maakt wereldwijd veel los. Gisteravond werd bekend dat de Queen of Country, zoals ze werd genoemd, is overleden. In Amerika gaan de vlaggen een week lang half stok. Er worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. Veel artiesten reageren op haar overlijden. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. De zangeres leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. Zaterdagmiddag werd een lichaam gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wiel zegt dat betogers op de snelweg voortaan strafrechtelijk vervolgd worden. Het is gevaarlijk, zegt Van Wiel, mede namens burgemeesters, het OM en de politie. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten met trekkers op de snelweg. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen, meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor het Franse persbureau en maakten een reportage over Israëlische activisten die Palestijnen proberen te beschermen. Een van de journalisten werd met een stok in het gezicht geslagen. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn 5 activisten behandeld aan verwondingen. De Israëlische politie zegt dat de gebeurtenissen worden onderzocht. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De voetbalploeg uit Nijmegen verloor ook de uitwedstrijd in Noorwegen van Bode Glimt. Het werd 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de 3e minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het 2e Europese clubtoernooi. En burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De competitiewedstrijd is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Vanwege het incident wil Cambuur komend weekend geen uitfans in het stadion. Supporters van FC Twente zijn daarom niet welkom, tot groot ongenoegen van de tukkers. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag is er geregeld zon, maar ook kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 27 graden.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie via sociale media bekendgemaakt. Parton verkocht tijdens haar leven wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Countryzangeres, zakenvrouw en vooral een icoon.

0: Correspondent Rudy Bouwmaar vertelt wat de doodsoorzaak is.
1: Er is een korte strijd tegen kanker geweest. Dat werd bevestigd door het management. En in de video van haar neef, Brian Seaver, is dat. Er waren al wel wat voortekenen. Aftreden in Las Vegas was afgezegd. Vorig jaar waren al gezondheidsproblemen. Had ze zelf ook wel het een en ander over gezegd. Dat ze chronische nier, immuunsysteem en spijsverteringsproblemen had. Voelde zich ook genoodzaakt toen op social media te schrijven dat ze nog niet dood was. En 4 dagen geleden heeft Blad People nog uit haar mond opgetekend dat ze inderdaad gezondheidsproblemen had en had verwaarloosd tijdens het verzorgen van haar man die vorig jaar al overleed. Maar uiteindelijk was het dus kanker waar ze op 80-jarige leeftijd aan overleed.
0: Hoe is dit nieuws in Amerika aangekomen?
1: Nou, enorme schok natuurlijk, want ze is echt een icoon hier in de VS. De vlaggen bij de overheid hangen zelfs half stok in opdracht van president Trump. Dat gebeurt normaal alleen voor echt hele prominente mensen. Het is echt mega nieuws, de openingen van vrijwel alle grote nieuwszenders. En dat is ook niet zo gek, hè? Dolly Parton heeft 100 miljoen platen verkocht, 1 miljard online streams, 25 nummer 1 hitten in de countrylijsten. En ze heeft ook de meeste Grammy-nominaties ooit na Beyoncé en Taylor Swift. En daar won ze er ook nog eens 10 van. Dus ja, alle nieuws uit en tv-programma's besteden er aandacht aan. Obits, zoals wij dat noemen, obituaries, profielen van haar carrière. En daar wordt ze in neergezet als iemand uit een arm milieu die de harten van de Amerikanen won. Haar zaakjes goed op orde had. Hè. Ze had weliswaar veel zelfspot over haar opvallende uiterlijk. Hè. Blond, rondborstig. Maar ze was allesbehalve een dom blondje. Echt een krachtige zakenvrouw die haar hele voorkomen en imago haarfijn had doordacht. De muziekrechten ook goed had geregeld. En ze had nog dat themapark in de Smoky Mountains in Tennessee. Ja, een feministe zonder dat ze dat zeg zo zelf noemde. I'm just all for the gals, zei ze dan.
0: Ja. Ze heeft dus heel veel losgemaakt, veel reacties. Dus welke springen er dan uit?
1: Ja, ik vond een opvallende Muppets op Facebook. Want die stonden ook onstage. Kermit en Miss Piggy deden duets met Dolly Parton. Maar goed, even serieus. President Trump was er heel snel bij op Truth Social. Die noemt haar een van de grootste countryzangeressen. Verlies voor miljoenen mensen. De wereld houdt van jou, zei hij. Maar ook aan de andere kant van het politieke spectrum, hoor. Van Barack Obama tot Bill Clinton tot Kamala Harris. En de superlinkse senator Bernie Sanders. Die benadrukte haar filantropie. En ze gaf veel aan onderwijs, initiatieven voor geletterdheid en ook hulp naar rampen en geld voor gezondheidszorg. Een miljoen bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van COVID-vaccins. En had je nog Chuck Schumer, de voorman van de Republikeinen in de Senaat, die vol lof was. Die noemde haar een echte legende en iemand die niets dan goeds bracht.
0: Ja, een krant noemt haar ook wel een moderne Amerikaanse heilige. Wat pakken ze daarmee wel heel goed wie ze is, wie ze was en wat ze betekenen?
1: Nou ja, ik denk dat het vooral gezegd wordt vanwege de verbinding die ze echt kon vinden. Hè. De New York Times had een paar jaar geleden ook een artikel met de kop. Is er iets waar we het allemaal over eens kunnen zijn? Ja, Dolly Parton. En dat zegt het ook wel een beetje, dat beeld. Ze had fans van stad tot platteland. Ook een hele polariserende periode aan het begin van Trump 1. Toen had zij haar laatste tournee, was dat de Pure and Simple Tour. En fans in blauwe en rode staten. Je ziet ook wel eens af en toe van die t-shirts met Dolly for President. Wat best wel gek is, want ze heeft eigenlijk nooit politieke uitspraken gedaan. Te veel fans aan beide kanten van het hek, zei ze. Dat is ook zo. Maar ze had natuurlijk wel een mening. Wel geleerd om haar mond daarover te houden. Gooide niet echt steen in de vijver. Vermijd politieke uitspraken. Maar heeft wel progressieve opvattingen. Ze steunt het homohuwelijk. Ze had ook steun aan transgenders en Black Lives Matter. Maar juist altijd met een beroep op haar spirituele overtuiging van we zijn allemaal kinderen van God, zei ze dan. Dus ze trok ook wel weer een evangelisch publiek. Dus er zijn maar weinigen die dat zo konden combineren als Parton, zonder erop aangevallen te worden. Sterker nog, je hoort van beide kanten eigenlijk niets dan lof meer.
0: Ja, dus de hele bijzondere combinatie. Een grote verbinder, terwijl ze zich tegelijkertijd ook wel echt uitspraak. Dus een hele bijzondere combinatie. Een grote verbinder dus, terwijl ze zich ook echt wel uitsprak over thema's die zij belangrijk vond.
1: Ja, maar dat deed ze dan altijd heel subtiel. Dus dan als ze dan bijvoorbeeld het homohuwelijk steunde, dan zei ze dat met een grap. Dan zei ze, ja, they should suffer like we do. Hè? Met een verwijzing naar mensen die huwelijken, die mensen die vaak problemen hebben en ruzie hebben. En ook wel weer een beroep op die overtuiging van we zijn allemaal hetzelfde. Dus ze kon heel goed wat dat betreft toch wel de beide kampen naar elkaar trekken. Dat is denk ik echt een hele sterke kracht van haar geweest.
0: Zei correspondent Rudy Bauma.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: 9 minuten over 6. Ook gisteravond ging het uitgebreid over het overlijden van de Amerikaanse zangeres. Bij Met het oog op morgen waren popjournalist Leo Blokhuis en zangeres Ricky Kolen. Volgens Blokhuis stond Parton bekend om haar persoonlijke tekst inderdaad. Zoals bij haar nummer Just Because I'm a Woman.
3: Haar man had Carl Dean, met wie ze 59 jaar getrouwd is geweest, tot zijn dood, dus in die zin helemaal geen glamoureus leven had. Die vroeg toen ze een paar maanden getrouwd waren of hij de eerste was. En toen moest hij toegeven dat dat niet zo was, waarop die man een soort van instortte. En zij zoiets had van, hoe kan het nou dat bij mannen dat als een soort op de praalwagen wordt gehezen als je erop, en bij vrouwen dat het dan een schande is. En daar schreef ze ook een prachtig liedje over. Just because I'm a woman is het. Daarom ben ik daarmee anders dan jij.
0: Qua stem had Parton volgens Ricky Kolen een unieke klank.
4: Je hoort sowieso dat heel jong er al in is gegoten. Dat zit in haar genen, volgens mij, de muziek. Ze heeft volgens mij ergens diep in de genen zit nog een soort. Komt die familie uit Wales en er zit zo'n diep folk-klank in haar. En ze heeft een hele duidelijke, heldere stem. Ze hoeft nooit te zoeken.
0: Een nieuwsuur aandacht voor AI-drones. Volgens Oekraïne heeft Rusland vorige maand bij een aanval een drone ingezet die volledig geopereerd werd door kunstmatige intelligentie. Defensiespecialist Peter Weininga legt het uit.
5: Men heeft een drone gevonden, brokstukken van een drone, waarmee die aanval is uitgevoerd. En op basis van wat men gevonden heeft en waarschijnlijk ook het patroon van de aanval, vermoedt men dat het een autonome drone is. Dat wil zeggen helemaal zelfstandig vliegend. Maar ook met behulp van kunstmatige intelligentie is een doel gevonden en aangevallen.
0: De Verenigde Naties en het Rode Kruis maken zich zorgen over die ontwikkelingen. En ze willen afspraken maken over het gebruik van de drones in een top in Genève. Volgens Weininga willen ze dat uiteindelijk een mens de beslissing neemt om aan te vallen.
5: In het Westen neigt men een ethische grens te trekken. Dat men in feite zegt van, weet je, de hele vlucht kan autonoom plaatsvinden. De doelherkenning kan autonoom plaatsvinden op basis van criteria. Maar dat men eigenlijk, voordat de drone tot de aanval overgaat, wat men dan noemt wel zinvolle menselijke tussenkomst wil hebben. Met andere woorden, iemand die besluit de aanval wordt doorgezet of hij wordt afgebroken.
0: Bij Goedenavond Nederland was burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls. Mogelijk zijn er op 5 september geen Feyenoord-fans welkom in het NEC-stadion. Bruls wil dat eerst de daders van het vuurwerk gooien bij Cambuur worden opgepakt. In Leeuwarden raakten 7 mensen gewond toen vanuit het Feyenoord-uitvak vuurwerk werd afgestoken.
6: Kijk, het eerste wat je moet doen, zo hebben we dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet dat je ook durven zeggen dat uitsupporters volgende keren niet welkom zijn. Ja.
0: Volgens Bruls moet er nu echt een lijn worden getrokken.
6: Die gasten die dit hebben gedaan, kunnen gewoon dan over 2 weken naar het voetbal kijken. Dat is de consequentie. En ten tweede, wat doet dat moreel? Hoe leg je dat uit aan die 9-jarigen? Dat je iets kunt doen, maar de volgende keer doorgaan. De Feyenoord-spelers gingen na afloop zelfs nog het uitvak feliciteren. Je moet echt een lijn trekken. We gaan ze op geen enkele manier mee belonen en ook niet toelaten.
0: Dat was gisteren op radio en tv.

0: Stevie Wonder, Isn't She Lovely? Ook de kranten besteden veel aandacht aan het overlijden van Dolly Parton.
1: De Telegraaf, Trouw, Volkskrant en het AD hebben allemaal ruimte gemaakt op hun voorpagina's voor een grote foto. Dolly Parton wordt omschreven als een van de grootste country-iconen ooit. Ook haar talent als songwriter, zakenvrouw en haar grote inzet voor goede doelen worden benadrukt. Werkelijk niemand had een hekel aan Dolly Parton, schrijft het AD. Volgens Trouw schreef Dolly in totaal meer dan 3000 nummers, maar kreeg ze pas aan het eind van haar carrière de erkenning die ze verdient als een van de beste songwriters. Snelwegen zullen vaker tijdelijk worden afgesloten omdat draagconstructies voor borden boven de weg niet meer veilig zijn. Dat schrijft de Telegraaf. Rijkswaterstaat beheert duizenden van deze stalen portalen, maar aannemers hebben te weinig capaciteit voor onderhoud en renovatie. De witte constructies moeten elke 25 jaar worden behandeld tegen roest en slijtage, maar dat lukt momenteel niet. Zo gaat de A2 komende week 's nachts dicht om een roestend portaal van 8 ton weg te takelen. De portalen zijn belangrijk voor de verkeersdoorstroming, omdat er onder meer matrixborden en camera's aan hangen. Zonder die apparatuur kunnen spitsstroken niet open, waardoor de verkeershinder groter kan zijn. Het Kwaku-festival moet op de UNESCO-erfgoedlijst, dat schrijft het Parool. Een brede groep organisaties en betrokkenen uit Amsterdam-Zuidoost wil het festival laten erkennen als immaterieel erfgoed. Cabaretier Jurgen Rijman, een van de initiatiefnemers, noemt Kwaku een belangrijke erfenis van de Surinaamse gemeenschap waar zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Het festival begon in de jaren 70 als voetbaltoernooi en groeide uit tot een groot evenement waar verschillende gemeenschappen samenkomen. De UNESCO-status moet helpen om het festival voor toekomstige generaties te behouden. Het brein gaat achteruit als we ouder worden, maar dat geldt niet voor het taalgedeelte. Uit een onderzoek van de Volkskrant, waar de Volkskrant over schrijft, blijkt dat ouderen taal bijna op dezelfde manier verwerken als jongeren. Bij geheugen, aandacht en problemen oplossen werkt het brein van ouderen wel minder goed, maar bij taal was er bijna geen verschil tussen de twee groepen, zelfs bij moeilijke zinnen en onbekende woorden. Ouderen reageerden zelfs iets sterker op zinnen met een duidelijke betekenis, mogelijk doordat hun woordenschat en leesvaardigheid met de jaren groter worden. Neuropsycholoog Erik Scherder vindt de resultaten hoopvol. Dat ouderen soms niet op woorden komen, kan deze studie niet verklaren.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
0: Gemeenten besteden te weinig aandacht aan beweging bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat stelt het Mulier Instituut, het wetenschappelijk onderzoeksbureau dat zich richt op sport en bewegen. Maarten Westerbroek heeft dat onderzoek uitgevoerd. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe komt het dat er te weinig aandacht is voor de beweging van 0 tot 4-jarigen?
3: Ja, we zien inderdaad dat gemeenten, we hebben gevraagd aan gemeenten of zij zich inzetten voor de doelgroep 0 tot 4-jarigen. En we zien dat een deel van de gemeenten aangeeft dit wel te doen, maar ook een groot deel aangeeft zich in te zetten voor de doelgroep 0 tot 12 jaar. Waarbij ze dus zich niet specifiek richten op 0 tot 4-jarigen en het beleid dus breder is. We zien in het onderzoek dat gemeenten aangeven dat ze hier een gebrek aan prioriteit in het beleid ervaren, maar ook financiën.
0: Dus ze hebben er geen geld voor, maar ze vinden het misschien ook niet zo belangrijk?
3: Het is wel hoe zij het gebrek aan prioriteit in beleid ervaren, inderdaad.
0: Maar is dat ook erg? Want 0 tot 4 jaar, dan ben je vooral nog bij je ouders, dan kun je ook lekker buitenspelen.
3: Ja, dat hopen we vooral, dat kinderen lekker aan het buitenspelen.

0: willen zijn. Maar we zien natuurlijk ook met het tijdperk, met de beeldschermtijd, dat dat gedrag ook wat veranderd is. En het is juist bij deze doelgroep 0 tot 4 jaar heel belangrijk dat zij extra, dat zij voldoende bewegen. Want deze levensjaren, de eerste levensjaren van een kind, is een belangrijke periode waarin zij motorische vaardigheden ontwikkelen. Kinderen ontwikkelen ook mega snel in deze periode. En regelmatig en gevarieerd bewegen op jonge leeftijd draagt bij aan motivatie, aan bewegen, zelfvertrouwen. En deze ervaringen zijn juist heel belangrijk voor het ontwikkelen van plezier in bewegen. En van het ontwikkelen van actieve gewoonten die ook op latere leeftijd doorgezet worden.
1: En is er een verschil tussen kinderen die inderdaad vooral bijvoorbeeld thuis bij hun ouders zijn, of kinderen die bij dagopvang zitten of in peuterspeelzalen?
0: Ja, dit hebben we in ons onderzoek niet zo onderzocht. Het ging vooral wel over de gemeente en de buurtsportcoaches. Maar het belangrijke is wel dat juist gemeenten invloed, of juist gemeenten kunnen bijdragen aan juist ook het stimuleren van kinderen die het juist vanuit thuis niet zo meekrijgen. Dus je kan zich misschien voorstellen dat op de kinderopvang al wat meer met het schoolsysteem wordt gewerkt. En nou, mogelijk dat daar bewegen ook wat meer onderdeel van is. Maar in een thuiszetting waar ouders daar niet zo bekend mee zijn, dat het daar minder onderdeel van is. En dat het juist doordat de gemeente zich hier ook voor inzet en beleid op heeft, dat het ook bijdraagt aan kansengelijkheid, dat ieder kind een gelijke start heeft.
1: En wat kunnen gemeenten dan doen voor kinderen die zo jong zijn?
0: Ja, eigenlijk is het belangrijk dat gemeenten ook gaan samenwerken. Zowel met bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg en kinderopvangorganisaties. Maar ook binnen het gemeentelijk domein. Denk aan de openbare ruimte en gezondheid. En gemeenten zouden bijvoorbeeld kunnen kijken bij de ontwikkeling van de openbare ruimte om hierbij ook 0 tot 4 te betrekken. Dus bij het aanleggen van nieuwe speelplekken of het maken van routes naar die speelplekken toe. Maar ze zouden ook kunnen inzetten op actieve mobiliteit, zodat dus kindjes die vanuit huis uit misschien niet de mogelijkheid hebben om een loopfietsje, om met een loopfietsje te oefenen of met een gewoon fietsje te oefenen, dat gemeenten daarin faciliteren.
1: Dus dat gemeenten eigenlijk geld beschikbaar stellen om zo'n loopfietsje wel te kunnen kopen?
0: Ja, bijvoorbeeld of je hebt ook wel eens, in een aantal gemeenten doen ze ook een soort van bibliotheek voor fietsjes. Dus dat je fietsjes kan inruilen voor een fietsje voor een maat groter bijvoorbeeld. Dus dat je juist telkens in de ontwikkeling van kinderen de gepaste fiets kan ruilen. Maar ook geld in te kunnen zetten om bijvoorbeeld buurtsportcoaches in te zetten rondom deze doelgroep. Zodat zij activiteiten kunnen organiseren voor deze doelgroep.
1: En dat zou dan bijvoorbeeld in buurthuizen of zo moeten?
0: Ja, juist de welzijnsorganisatie is vaak een goede vindplek voor kinderen die misschien niet altijd de gelijke kansen krijgen zoals andere kinderen. Dus inderdaad daar activiteiten organiseren, maar ook in speeltuinen kunnen activiteiten georganiseerd worden. En ook daarin vooral de ouders meenemen. Dus dat ouders ook meegenomen worden in het aanleren van gezonde beweeggewoonten bij hun kind.
1: Bedankt, Marten Westerbroek, onderzoeker bij het Mulier Instituut. Geen Champions League voetbal voor NEC dit seizoen. In de laatste voorronde slaagde de ploeg uit Nijmegen er niet in om het Noorse Bodø/Glimt te verslaan, zag commentator Jeroen Elshoff.
2: NEC wilde vol op de aanval in Noorwegen, maar het ging heel snel in de wedstrijd mis. In de derde minuut kwam er een rode kaart voor keeper Gonzalo Kretas. Hij maakte Hens buiten zijn 16 meter gebied het ontnemen van een scoringskans met de hand. En dus een directe rode kaart. En zo stond NEC al heel snel, terwijl het twee goals moest maken, met 10 tegen de 11 van Bodø/Glimt. Een heel goed elftal dat daarna de bal had. Kans op kans creëerde, maar de invaller doelman Nicolas Polster blonk uit. Hij pakte de ene na de andere poging. tot de extra tijd van de eerste helft. Het werd 1-0 door Bjørkan. En het werd daarna ook nog voor rust 2-0 door Auckland. Na rust wat wissels. Want Dick Schreuder wist ook wel dat het gedaan was. Zo gingen onder meer Sherry en Nejasmits eruit. Tadic en Linsen gingen eruit. En NEC probeerde de schade te beperken. Dat lukte gedeeltelijk, want het werd toch ook nog 3-0. Een eigen goal van Von Wiel zorgde voor die eindstand. NEC gaat niet naar de Champions League, maar wel naar de Europa League. Die loting is aanstaande vrijdag.
1: NEC-trainer Dick Schreuder zag in de wedstrijd verschillende dingen die niet goed gingen. Maar hij had bij Ziggo Sport ook complimenten voor zijn ploeg.
3: Ja, dan ben ik gewoon nog wel super trots op het team. Als ik zie hoe ze vechten, hoe ze hebben gedaan. Ook de tweede helft, ook de jongens die invallen. Dat is natuurlijk ook niet fijn als je met een achterstand en 10 man moet invallen. En iedereen heeft gewoon goed zijn job gedaan. Dus ik kan ze niks kwalijk nemen.
1: De wedstrijd werd op het Koningsplein in Nijmegen door een grote groep supporters gevolgd. Na afloop heerste daar teleurstelling, maar ook trots.
4: Ja, het is gewoon een diepe teleurstelling natuurlijk. Ik krijg vroeg in de wedstrijd die rode kaart. En ja, dan hoop je op het beste. Maar ja, dan valt het net niet de goede kant op. En ja, moet je toch met een dik verlies helaas een aftocht maken.
5: Maar ik kan toch nog lachen. Is er dan de trots op Nijmegen, op NEC?
4: Nee, je bent natuurlijk gewoon trots op NEC. Ja,
6: we gaan nu Europa in.
4: Het is gewoon mooi. Ja, het is gewoon jammer. Het is jammer,
6: maar je geniet wel uiteindelijk, toch? We gaan gewoon lekker Europa in met elkaar. Liever Champions League, maar Europa League is prachtig.
1: Zijn er deze fans tegen Omroep Gelderland. Het is 6:54. Dolly Parton is overleden en dus moet de plaat op dit tijdstip van haar zijn. Maar ja, welke dan? 3000 nummers heeft ze geschreven. Ik ga naar de vroege werk, Coat of Many Colors. Een nummer dat veel over haar zegt. Over opgroeien in armoede, maar wel met veel liefde. Haar moeder maakte een jas van oude lappenstof en Dolly was er trots op.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. En Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. En in Partons geboorteplaats in Tennessee worden bloemen neergelegd. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. Justitieminister Van Wil zegt dat de snelweg geen plek is voor betogingen. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus worden betogers voortaan vervolgd. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De ploeg verloor ook de uitwedstrijd in Noorwegen van Bodø/Glimt. Het werd 3-0. De doelman van de NEC kreeg al in de 3e minuut een rode kaart. Door de nederlaag komt NEC nu uit in de groepsfase van de Europa League. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag is er geregeld zon, maar ook dan kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 27 graden.
1: Opvallende tekst op eierdoosjes in Brabant en Zeeland moet de criminaliteit in het buitengebied bespreekbaar maken. Straks meer over het initiatief.
3: Ster. Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
4: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
3: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
5: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Fix die ruit voor je vakantie.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Hé, hey, wat is dat?
10: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
9: Doe maar duur.
10: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
11: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen. De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
12: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
1: Voor je het weet krijgt de misdaad vrije uitloop. Deze tekst staat op eierdoosjes die sinds kort te koop zijn bij een aantal winkels in Brabant en Zeeland. Het is een manier om criminaliteit bespreekbaar te maken. In de buitengebieden hebben agrarische ondernemers last van drugscriminelen. 1 op de 5 is wel eens benaderd voor het verhuren van schuur, stal of kas, waarbij de boer het aanbod niet vertrouwde. Tijmen Bergen is van het platform Veilig Ondernemen. Goedemorgen.
13: Goedemorgen.
1: Wat maken ze verder nog mee?
13: Ze worden slachtoffer van diefstal en inbraak dus. De drugs is een groot probleem. De dumpingen, maar ook de illegale verhuur. Of de verhuur van die schuren. En GPS-diefstal is ook een flink probleem, waarbij dure systemen uit trackers bijvoorbeeld worden gestolen.
1: En dus 1 op de 5 denkt dat ze wel eens benaderd zijn door een crimineel om een schuur bijvoorbeeld te verhuren. Hoe weten ze dat het dan om een crimineel gaat?
13: Dat is nog best lastig, want criminelen komen meestal niet echt herkenbaar als crimineel binnen. Ze presenteren zich als huurder, als ondernemer of als tussenpersoon. En signalen zijn dan dat ze snel een loods willen huren, dat ze heel veel geld bieden, weinig vragen stellen of contant willen betalen. En veel agrariërs leren die signalen herkennen via onze bijeenkomsten. Bijvoorbeeld die van PVO, maar ook via ZLTO. Maar ook via onze erfscans, via campagnes en praktijkverhalen. En daardoor kunnen zij soms achteraf en hopelijk direct beter inschatten dat een contact mogelijk niet pluis is.
1: Ja, en wat doet dat met een boer als zo iemand het erf is opgereden met die vraag?
13: Nou, die gevolgen kunnen behoorlijk groot zijn. Want ondernemers kunnen zich onveilig voelen sowieso op hun eigen erf. Dat is natuurlijk heel onprettig. Er kan flinke financiële schade ontstaan. Bijvoorbeeld door een drugslab of drugsafval.
1: Als ze erop ingaan.
13: Heel veel, als ze erop ingaan, maar ook als drugsafval gedumpt wordt op hun terrein. En ook reputatieschade speelt mee. Want iemand kan met die criminaliteit worden geassocieerd zonder dat het plaatsvindt. En zeker in kleine gemeenschappen heeft dat heel veel impact. Ja, en tot slot ook het wonen en werken komt vaak samen op zo'n boerenerf. Dus het raakt ook niet alleen het bedrijf, maar ook echt het gezin.
1: Ja 10% van de boeren die dit meemaakt of die van criminele activiteit afweten, die meldt het. Dat betekent dat 90% het niet doet. Waarom niet?
13: Ja. Nou, de belangrijkste reden is eigenlijk angst. Dus de angst voor bedreiging, voor vernieling of andere represailles. En zeker op afgelegen erven voelen ondernemers zich gewoon heel kwetsbaar. En als boer kun je niet verhuizen. Je bent gebonden aan jouw grond. Dus dat is een lastige. In het dorp of in zo'n gemeenschap kennen mensen elkaar vaak goed. Dus melden over een bekende, dat doe je gewoon niet zo snel. Hè. Dat is echt een grote stap.
1: Ja.
13: En soms is er ook gewoon twijfel. Is dit echt crimineel? Dus wat gebeurt er met mijn melding? En daarom zijn ook de vertrouwenspersonen van ZLTO en een instantie als meldmisdaad anoniem zo belangrijk. Want zij maken melden veiliger en laagdrempeliger.
1: Ja, de ZLTO, dus de Zuidelijke Landbouw- en Tuinbouworganisatie. Ja. Hun eigen organisatie. De afgelopen 5 jaar is er geïnvesteerd in dat veilig ondernemen in het buitengebied. Wat is er concreet gedaan?
13: De afgelopen jaren is samen met ZLTO dus onder de paraplu aanpak veilig buitengebied geïnvesteerd in weerbaarheid. Nou, dat zijn die vertrouwenspersonen, maar we bieden ook kosteloze erfscans aan, waarbij een adviseur over een erf gaat en een advies op maat geeft aan agrariërs. Daarvan hebben we er zo'n 200 gedaan afgelopen jaren. We geven trainingen, we organiseren bijeenkomsten waarbij we de wijkagent weer in contact brengen met de boeren. Maar die boerenlunches organiseren we ook samen met de burgemeester vaak en de wethouder, de groene boa. Zodat telefoonnummers gewoon worden uitgewisseld, zodat die contacten weer worden gelegd. Want samenwerking, dat is een heel belangrijke manier ook om het terug te dringen. Dus het doel is altijd hetzelfde, die signalen eerder leren herkennen, sneller hulp weten te vragen. En weten waar je terecht kunt.
1: Ja. Verslaggever Rob Pauw die ging naar Rocks Streekwinkel in Feyenaard. Want daar helpen ze op hun eigen manier mee om het buitengebied veiliger te maken.
0: Hallo, even kijken. Een pruimen.
14: Jo, Rocks, mooie winkel heeft u.
15: Ja, een leuke boerderijwinkel.
14: Wat verkoopt u allemaal?
15: Onze eigen appels, peren. Dat is natuurlijk het belangrijkste wat hier geteeld wordt, zeg maar.
14: En eieren. In deze doosjes?
15: Inderdaad, klopt.
14: Daar is iets bijzonders mee. Kunt u het uitleggen?
15: Dat is een actie die dus door ZLTO opgestart is.
14: De landbouworganisatie?
15: Ja, inderdaad. Samen voor een veilig buitengebied. Daar willen we graag mee werken.
14: Ja, want je ziet toch een paradijsje? Wat is er onveilig aan?
15: Ja, je zou het haast niet zeggen, maar je hoort toch wel links en rechts om je heen van collega's die benaderd worden door criminelen, zeg maar, die dan toch
14: de schuur willen huren voor
15: en dan,
14: dingetjes.
15: En dan onlangs is het ook voorgevallen bij een champignonkweker. Mm-hmm. Die is dus gestopt met de champignonkwekerij, omdat het niet meer rendabel is.
14: Mm-hmm. Ja, toen klopten de mensen aan van, we hebben wel een plannetje.
15: Ja, inderdaad. En er is heel veel belangstelling voor die ruimtes, voor opslag en noem maar op. Mm-hmm. Die criminelen die hebben dat wel een beetje in de gaten. En dan gaan ze voor andere doeleinden gebruiken.
14: Wat gebeurde daar dan in die ruimtes die werden verhuurd?
15: Daar troffen ze dingen aan die niet legaal zijn, zeg maar. En het is ook verleidelijk natuurlijk, hè, voor sommige ondernemers. Dan is het toch snel geld verdienen. Ja.
0: Is bij elkaar €5,50, alsjeblieft.
16: Je ziet soms wel mensen of busjes dat dingen s'avonds laat getransporteerd wordt. En dat je denkt, nou, waar is dat?
17: Je ziet wel eens wat dat je denkt, nou, dat vertrouw ik niet helemaal. Ja.
18: Een drugslab. Ja, dat gebeurt wel natuurlijk. Ja. Het was mij nog nooit opgevallen, nee.
15: Kijk, nu gaan ze het onder de aandacht brengen. Ik denk wel dat er ondernemers nu meer stil bij gaan staan. En dat is ook een beetje het doel van de actie natuurlijk. Dat ze stil bij gaan staan. Dat ze gaan zeggen van ja, oké. Maar we gaan toch eens eerst eventjes de achtergrond van die mensen een beetje checken. Of dat het allemaal wel goed in orde is, zeg maar.
14: Ja. En daar moeten die eierdoosjes bij gaan helpen. Ja. Er is een QR-code op de zijkant. En dan lees je deze tekst. Het buitengebied is vaak rustig en afgelegen. Maakt het ook aantrekkelijk voor criminelen. Oh, kijk. Hier worden wat concrete dingen genoemd. Signalen van criminaliteit.
15: Ja. Afgeplakte opgeslagen ramen. Onbekende voertuigen bij leegstaande panden. Vreemde geuren. Mensen die zich verdacht gedragen. En afzuiginstallaties of camera's op onlogische plekken. Ja.
14: Hmm. Daar let u nu ook op.
15: Nou, momenteel zijn we heel druk met de oogst. Dus, oh.
14: Maar goed, het is dus de bedoeling dat mensen die zo'n doosje eieren kopen, en dat kan iedereen zijn, dat kunnen ondernemers zijn, particulieren, dat ze om zich heen gaan kijken of ze die dingen zien en er dan ook melding van maken.
15: Dat is het belangrijkste, ja, dat klopt. Ja.
14: Denkt u dat mensen dat gaan doen?
15: Ik hoop het.
1: Johan Roks tegen verslaggever Roel Pauw. Tuinbergen van het platform Veilig Ondernemen. Via eierdozen dus mensen informeren. Wat gebeurt er nog meer?
13: Nou ja, die boerenlunch dus, die R-scans, bieden informatiekaarten, meldkaarten. We hebben sinds een tijdje ook een sticker. Want het belangrijkste is, dat is zo'n brievenbussticker eigenlijk, zo'n soort nee-nee-sticker, maar dan tegen criminaliteit. En het belangrijkste is dat criminelen meteen zien, hier wil je niet zijn, want ik ga hier niet aan meewerken. En als we al bij de erfgrens stoppen, dan komen ze ook niet binnen. Dus dat werkt ook. En daar zijn boeren ook heel blij mee. Dus mijn oproep zal altijd zijn, zie iets dat niet klopt, voelt een aanbod te mooi om waar te zijn, dan is dat het vaak ook. Hè? Blijf niet meer rondlopen en trek op tijd aan de bel.
1: Dank, Tuinbergen van het platform Veilig Ondernemen. En vandaag dan koopt burgemeester Aart-Jan Moerkerken van de gemeente Moerdijk symbolisch dat eerste doosje eieren.
19: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
20: Mail naar r1jn@nos.nl.
19: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: Met 280 miljoen inwoners is Indonesië het op 3 na grootste land op aarde. Maar toch komen maar heel weinig wereldberoemde topsporters uit Indonesië. Om kinderen op te leiden toch tot goede sporters, begon een sportleraar in Jakarta kinderen in zijn wijk gymles te geven. Op straat, of eigenlijk in een steeg. Correspondent Mustafa Maghadi zag dat steeggymmen heel succesvol is.
21: Een stuk of 10 kinderen die staan in een rij voor wat ze dan elke dag doen. De kickbox warming-up. In een smal steegje in een kampong in Noord-Jakarta. Coach Yoga Ardian die houdt een soort kussen vast waar de kinderen tussen de 8 en 14 jaar steeds lenigere en ingewikkeldere trappen tegengeven. Daarna worden er wat dunne matten op de grond gelegd voor de gymnastieklessen. Maar die moeten ze ook weer af en toe weghalen voor langsrijdende scooters bijvoorbeeld. En zelfs een keer voor een voorbijsprintende rat. Maar dat geeft niet, zegt een van de kids. De lessen zijn super tof, zegt hij. Coach Yoga begon met deze lessen toen hij tijdens de coronapandemie even geen werk had. Hij had jarenlang gymnastiek en vechtsporten getraind. En om fit te blijven oefende hij in de steeg. En de kinderen die zagen me elke dag salto's maken, zegt hij. Dus wilden ze dat ook proberen. En bleek dat ze het heel leuk vonden. Hij leerde ze dus vechtsporten en vooral turnen. En met verrassend veel succes. Achil bijvoorbeeld, dat is een meisje van 14 dat tot 2 jaar geleden nog nooit een turnles heeft gehad. Want er was nooit plek om dat te doen, zegt ze. Maar inmiddels doet ze lachend flikvlakken. en salto's. En daarmee werd ze vorige maand nationaal kampioen. Net als twee andere kinderen uit deze steeg. Dat lukte volgens Achil omdat ze hier elke dag hard werken en oefenen. Dus kunnen ze overal laten zien hoe goed ze zijn. Dat hij drie kinderen in een steeg in Noord-Jakarta heeft kunnen opleiden tot nationaal kampioen is volgens Coach Yoga het bewijs dat er genoeg talentvolle kinderen in Indonesië rondlopen. Maar ja, hij moet deze kinderen in een steeg opleiden, omdat er niet genoeg plekken zijn voor Indonesische kinderen om te sporten. En anders zijn ze te duur. De overheid moet volgens hem meer investeren om de miljoenen vaak arme kinderen een kans te geven om te sporten.
2: Kita ini di sini sebenarnya technically bukan buat jadi juara, bukan buat jadi atlet.
21: Maar dat hoeven ze niet te doen om atleet of kampioen te worden. Ik leer ze dingen, zegt de coach Yoga, die ze in de toekomst kunnen gebruiken. En dan ja, kunnen ze zelf bepalen wat ze gaan doen.
2: Mereka akan memilih apa yang mereka suka.
21: Achil bijvoorbeeld, die vindt dat ze al genoeg medailles bij elkaar heeft geturnd. Ze staat nu langs de mat om andere kinderen te helpen om hun salto's te maken. Ze wil trainer worden, net als coach Yoga. En kinderen leren om te doen wat je wilt, wat je leuk vindt. Want ja, als je geen plezier hebt, dan heeft het eigenlijk niet zoveel zin om te gaan sporten, zegt ze. Plezier dus. En na pakweg anderhalf uur toekijken merk ik dat dat hier meer dan genoeg aanwezig is.
20: Een reportage van correspondent Mustafa Magari. De Nederlandse staat dreigt honderden miljoenen euro's kwijt te raken door fraude met exportkredietverzekeringen, schrijft het FD.
22: Bedrijven die exporteren kunnen zich met zo'n verzekering indekken tegen buitenlandse klanten die niet betalen. Dat vertelt deze FD-journalist.
23: Nederlandse bedrijven die iets in het buitenland gaan doen, dat kan risico's met zich meebrengen in landen die niet zo ontwikkeld zijn als wij bijvoorbeeld. Maar om daar dan toch te kunnen ondernemen, ja, kunnen ze een exportkredietverzekering aanvragen bij Atradius. En dan ja, wordt hun contractbedrag wordt dan verzekerd en gegarandeerd door de overheid.
22: Maar bij verschillende verzekeringen zouden vervalste financiële gegevens zijn gebruikt om bedrijven sterker voor te stellen dan ze werkelijk waren. De overheid staat dus garant en moet opdraaien voor mogelijke schade. Tot nu toe is er aangifte gedaan in één zaak. Het ministerie van Financiën heeft 826 miljoen euro gereserveerd om alle eventuele schades te dekken. De Nederlandse gasbuffers zullen komende winter minder vol zitten dan andere jaren. Dat zegt de Gasunie tegen nu.nl. Door de hoge prijzen hebben bedrijven veel minder ingekocht dan andere jaren. Op dit moment schommelt de vulling van de opslag voor ongeveer 44%. Terwijl we vorig jaar nog rond de 63% zaten. In 2023 zelfs 94%. Bij een normale winter zal dat geen problemen geven. Maar bij storingen of extreem koud weer wordt het spannend, zegt een expert van TNO. Hij vindt dat er meer moet worden nagedacht over een noodplan, zoals het openhouden van een klein deel van het gasveld in Groningen. De Telegraaf waarschuwt voor oplichters die het vooral gemunt hebben op 60-plussers. De krant heeft het over phishing op oma's wijze. De criminelen sturen geen e-mails, maar ouderwetse brieven. Daarin wordt bijvoorbeeld een erfenis beloofd van een verzonnen ver familielid. De ontvanger hoeft alleen maar geld over te maken naar een buitenlands advocatenkantoor. De brieven zien er vaak opvallend echt uit. Soms hebben ze zelfs lakzegels met nagemaakte stempels van bestaande kantoren in bijvoorbeeld Engeland of Canada. De Telegraaf kreeg inzage in tientallen nepbrieven die waren verstuurd naar Nederlandse senioren. En de oudste bloeddonor van Nederland moet ermee stoppen. André Oostenrijk uit Purmerend is 80 geworden en dan mag het niet meer. Als het aan hem lag, ging hij nog gewoon door, zegt hij tegen Hart van Nederland.
24: Als ik door zou mogen gaan, dan had ik door.
25: Maar helaas zit er een grens aan.
24: Ja. Als het niet meer mag, dan houd ik door.
22: En volgens Bloedbank Sanquin heeft hij heel belangrijk werk gedaan.
26: Hij is eerst bloeddonor geweest, daarna plasmadonor. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, zit hij op 140 liter. Dat is een hoop hoor.
22: Bij de laatste keer bloed geven werd meneer Oostenrijk extra verwend door het personeel.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Cynic, zoet.
1: Beyoncé, Texas Hold'em. Vier piepkleine papegaaien die nu nog veilig bij hun ouders in de nestkast zitten in Alphen aan de Rijn, moeten volgend jaar duizenden kilometers verderop op eigen poten staan. In Vogelpark Avifauna zijn vier geelvleugel Amazones uit het ei gekropen. De soort was tientallen jaren uitgestorven op Aruba en wordt daar nu langzaam weer teruggebracht in de natuur. Zo klinkt hij. Bioloog Marisa Mangal van Vogelpark Avifauna. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe ziet hij eruit, de geelvleugel Amazone?
2: Nou ja, de geelvleugel Amazone, die op Aruba de Lora wordt genoemd, is eigenlijk gewoon een middelgrote papegaai. Hij is voornamelijk groen met geel op zijn kop en gele vlekken op zijn vleugels. Vandaar de geelvleugel Amazone. En als je hem ziet, denk je waarschijnlijk niet meteen van goh, wat een bijzondere vogel. Maar ja, het bijzondere natuurlijk is het verhaal achter deze vogel.
1: En wat is dat verhaal?
2: Ja, deze vogel kwam eigenlijk tot 1947 voor op Aruba, maar is door de illegale handel voor deze vogel als huisdier en ontbossing eigenlijk verdwenen uit de natuur. En in 2024 kregen wij de kans om samen met Aruba Conservation Foundation deze vogel te herintroduceren. En dat is eigenlijk het begin van het project.
1: Maar ik begrijp dat er inmiddels al wel weer geelvleugel Amazones rondvliegen op Aruba. Hoe zijn die er dan gekomen?
2: Ja, dat klopt inderdaad. In 2022 zijn er 25 jonge vogels onderschept door de douane op Aruba. En toen kreeg Aruba Conservation Foundation de kans om die terug te brengen in de natuur. En daarvoor hebben ze ook ons ingeschakeld, omdat wij hele goede banden met ze hebben. En we hebben natuurlijk wel wat vogelkennis in ons park. En toen hebben we deze vogels in 2024 teruggebracht.
1: Die vier kuikens die nu nog dus in Alphen aan de Rijn zitten, die moeten uiteraard dan in het wild op Aruba gaan zien te overleven. Hoe krijg je dat voor elkaar, dat ze dat weten hoe ze dat moeten doen?
2: Nou ja, deze papegaaien hebben gelukkig heel veel instinct. Dus heel veel wat ze gaan tegenkomen, dat is bij hun natuurlijk gedrag. Dus bijvoorbeeld als er predatoren gaan komen, dan weten zij al precies van goh, als we met een grote groep de lucht in gaan vliegen en we gaan heel hard om de predator heen vliegen, dan gaat die afschrikken. Dat zit allemaal in hun. En daarnaast proberen we ook een beetje hun kennis te laten maken met het voedsel wat ze gaan vinden op Aruba. Dat doen wij hier in het park al. Maar ook als we op Aruba komen, zullen de rangers daar bijvoorbeeld takken en vruchten aan hun laten zien. Zodat ze een beetje weten wat ze gaan vinden in de natuur.
1: En hoeveel verschil kunnen die vier vogeltjes nu maken?
2: Nou ja, het lijkt natuurlijk niet heel veel, vier kuikens. Maar het is een hele mooie eerste stap. Maar gelukkig hangt deze populatie niet af van alleen deze vier. We hebben namelijk een instandhoudingsprogramma. En hier werken 14 Europese dierentuinen aan mee. En we hopen natuurlijk dat in deze andere dierentuinen ook jonge lora's geboren zullen worden die ook richting Aruba kunnen gaan.
1: En volgend jaar gaan ze dus dan inderdaad naar Aruba. Hoe gaat dat het wild inbrengen? Hoe gaat dat proces?
2: Nou, ze zullen eerst bij Aruba Conservation Foundation in quarantaine terechtkomen. Dat is eigenlijk vooral om te kijken of ze niks met zich meebrengen. Maar ook dat ze even kunnen acclimatiseren, even kunnen wennen aan de nieuwe omgeving. Want ja, dat kan natuurlijk wel wat stress opleveren. En dan zullen ze dus even geobserveerd worden, hun gedrag. Ze worden geïntroduceerd aan voedsel wat ze gaan tegenkomen. En dan op een gegeven moment gaan de luiken van het verblijf open. En dan krijgen ze de kans om weg te vliegen.
1: U bent zelf vanaf uw studie al bij dit project betrokken. Hè? Wat doet het met u dat dan straks deze vier jonge vogeltjes daar rondvliegen?
2: Ja, ontzettend veel. Dit project, ik ben er al mee begonnen in 2022 als student. En ik had nooit gedacht dat ik er een paar jaar later als bioloog van Avifauna nog steeds zo intensief mee bezig zou zijn. Dus ik heb eigenlijk het project zien groeien. Van de eerste plannen om de vogel terug te brengen naar nu de eerste kuikens die volgend jaar misschien richting Aruba zullen gaan. En dat ik daar nu aan verder mag bouwen als mijn werk is natuurlijk een hele mooie kans.
1: Ja, want de eerste van hopelijk velen?
2: Ja, zeker. Dat hopen we.
1: Dank, biologe Marisa Mangal van Vogelpark Avifauna.
3: NPO Radio 1.
4: Nooit meer slapen.
3: Ik ga in gesprek met cabaretier en presentator Dolf Jansen. We leerden hem kennen als de helft van het duo Lebbes en Jansen. En sinds 2006 maakt hij solovoorstellingen, waaronder ook dit jaar weer een oudejaars.
5: Hou eens op met stoere statements. Schreeuw eens minder moord en brand. Wees niet trending op de socials, maar een deel van Nederland.
3: Ook schrijft hij columns, verhalen, interviews en liedjes. In de bundel Jij ruimt op mij zijn nu zijn mooiste gedichten verzameld.
0: Komende nacht van 12 tot 1 in VPRO's Nooit meer slapen.
4: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
8: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar Limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
9: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
13: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
14: Europa is van Picasso. India is van mij.
15: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
0: NPO Radio 1. 7 uur.
16: Astrid Kersenboom.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Goedemorgen. Zeker 10 gevallen van kindermarteling in de afgelopen 5 jaar... blijkt uit NOS-onderzoek. En de wereld rouwt om de dood van Dolly Parton. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
17: Het overlijden van Dolly Parton maakt wereldwijd veel los. Gisteravond werd bekend dat de Queen of Country, zoals ze werd genoemd, is overleden. In Amerika gaan de vlaggen een week lang half stok. Er worden bloemen neergelegd bij onder meer Parton's standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. Veel artiesten reageren op haar overlijden. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. De zangeres leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. De Verenigde Staten hebben weer een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee. Daarbij zijn volgens het Amerikaanse leger 4 mensen omgekomen. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens persbureau AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. In het onderzoek naar een dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen, meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor het Franse persbureau en maakten een reportage over Israëlische activisten die Palestijnen proberen te beschermen. Een van de journalisten werd met een stok in het gezicht geslagen. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn 5 activisten behandeld aan verwondingen. De Israëlische politie zegt dat de gebeurtenis wordt onderzocht. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week vrijdag honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. Bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om het leven. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De voetbalploeg uit Nijmegen verloor ook de uitwedstrijd in Noorwegen van Bode Glimt. Het werd 3-0. De doelman van de NEC kreeg al in de derde minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer bewolkt, met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag is er geregeld zon, maar ook dan kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 27 graden.
1: Het onderzoek van de NOS blijkt dat kinderen in Nederland de afgelopen jaren zeker 10 keer langdurig en met opzet zijn gemarteld. Straks onze redacteur en een klinisch psycholoog.
6: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
18: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
19: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theatertiendaagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
18: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
20: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
21: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, eet smakelijk voor straks.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
21: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
23: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. Pias niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
24: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
23: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Soms komt een situatie aan het licht waarbij een kind verschrikkelijk is behandeld. Het pleegmeisje uit Vlaardingen of de twee mishandelde kinderen in Stadskanaal zijn daar voorbeelden van. Het lijken uitzonderingen, maar uit onderzoek van de NOS blijkt dat zo'n stelselmatige, ernstige mishandeling de afgelopen jaren meer dan 10 keer is voorgekomen. Redacteur Milo Hornstra, jij hebt dat onderzoek gedaan. Om wat voor situaties gaat dat?
25: Het gaat dan eigenlijk om de meest vergaande, ernstige vorm van kindermishandeling. Daar hebben we in Nederland geen woord voor. Dus niet dat er in de jeugdzorg een term voor is of dat er in de wet een categorie voor is. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld is er wel veel meer onderzoek naar gedaan. Daar spreken ze over child torture. Dat is dan eigenlijk vertaald kindermarteling.
1: En wat houdt dan die zogenoemde kindermartelingen in?
25: Ja, het gaat eigenlijk om langdurige mishandeling. Het kan maandenlang zijn, jarenlang zelfs. Waarbij met opzet iemand echt met ernstig geweld te maken krijgt. En ja, er komen allerlei vormen van geweld voor. Vaak is het schoppen en slaan. Maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Bij het pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
1: En zit er dus echt wel een verschil met kindermishandeling?
25: Ja, het grote verschil zit hem in die, ik zei het net al even kort, in die opzet. Heel veel kinderen in Nederland krijgen te maken met kindermishandeling uiteindelijk. Dat is 1 op de 5. Maar dan gaat het vaak om onmacht bij ouders. Ouders weten niet hoe ze moeten opvoeden of hebben gewoon te weinig aandacht voor hun kind, waarbij een opvoeding dus niet goed gaat. Bij kindermarteling, waar we het nu over hebben, gaat het veel verder. Dan zit er echt opzet vanuit ouders of pleegouders. En werken ze bijvoorbeeld samen, de twee, en halen ze echt plezier eigenlijk uit het zo pijnlijk mogelijk maken van het leven van een kind.
1: De afgelopen jaren dus, de afgelopen vijf jaar, meer dan 10 keer voorgekomen, blijkt uit jullie onderzoek. Hoe hebben jullie dat onderzocht dan?
25: We hebben gekeken naar uitspraken van rechters. Dat is voor een groot deel openbaar. Er is dus geen term kindermarteling. Je kan het niet opzoeken en dat je iets boven water krijgt. Dus hebben we eigenlijk met AI hebben we al die vonnissen, zoals dat heet, boven water gehaald. Gekeken wat zou relevant kunnen zijn. En met dus dat Verenigde Staten onderzoek bij de hand hebben we gekeken van hoe vaak komt het in Nederland voor. En dat is dus nou ja, in ieder geval 12 keer wat wij op het spoor zijn gekomen.
1: 12 keer zelfs?
25: Ja, ja, ja. Ja.
1: Dus wat viel dan op in die vonnissen?
25: Ja, vooral eigenlijk dus de opzet, hoe heftig het is. Maar wat ook interessant was, was de rol van de school. Omdat daar was toch wel, als een leerling naar school ging, was toch wel vaak een signaal binnengekomen. Soms ging het om een klein signaal en soms om heel veel. Maar ze waren daar toch wel op de hoogte dat het thuis niet goed ging. Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat een leraar zei dat ze een meisje van 7 iedere dag steeds verdrietiger binnen zag komen. Of dat dat meisje dan ook boterhammen moest stelen van andere leerlingen omdat ze gewoon niet genoeg eten meekreeg naar school.
1: We kennen dat voorbeeld ook bijvoorbeeld bij dat pleegmeisje uit Vlaardingen. Waarbij de school echt aan de bel heeft getrokken. Dat meisje was ook in beeld bij jeugdzorg. En toch gebeurde het. Komt dat dus heel vaak voor?
25: Ja, dat is dan extra schokkend eigenlijk. Hè? Want er is al gezegd door een rechter, het gaat hier niet goed. Jeugdzorg moet een kind helpen daarbij. Bij Vlaardingen is dat misgegaan bij het pleegmeisje. En bij 2 andere zaken was ook de jeugdbescherming betrokken. En daar kon de marteling ook doorgaan. Dus ja, het komt vaker voor. Er zijn ook nog 3 van de 12 andere situaties waarbij we 1 of meerdere meldingen bij Veilig Thuis waren gemaakt. Maar waar dat toch niet goed genoeg is afgewogen.
1: Klinisch psycholoog Leonie Koppens is al 8 jaar bezig om binnen de jeugdzorg en andere organisaties aandacht te vragen voor kindermarteling. Laten we het allemaal gewoon toch zo noemen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat noemt u het ook, kindermarteling?
2: Nou, ik ben eigenlijk altijd wel een beetje voorzichtig met die term, omdat marteling in Nederland ook een juridische context heeft, zeg maar. En dus ik zeg vaak, het is iets waar we geen naam voor hebben, maar wat in Amerika wel child torture wordt genoemd.
1: Oké. Meer dan 10 situaties dus van kindermarteling blijkt uit het onderzoek van Milo. Vindt u dat opvallend als u het vergelijkt met het buitenland?
2: Nee, eigenlijk niet. Het is natuurlijk ook een, er is gekeken naar vonnissen. Dat zit helemaal aan het einde van een soort trechter, zou je kunnen zeggen. Dus er zijn allerlei punten waarop je uit die trechter kunt vallen. Het zijn alleen de zaken die bekend zijn geworden. Het zijn de zaken die ook veroordeeld zijn en waar een vonnis over is. En veel zaken worden niet bekend of komen niet voor de rechter. En uit Amerikaans onderzoek weten we dat er dat het veel vaker voorkomt dan wij in Nederland denken.
1: Het feit dat wij er inderdaad al geen term voor hebben, dat zegt waarschijnlijk al veel. Hè?
2: Ja.
1: In de jeugdzorg en de wet valt het dus echt onder die brede term kindermishandeling. Waarom wordt er niet specifiek rekening gehouden met dit soort situaties en opgestuurd?
2: Ja, ik denk dat het in Nederland, het komt natuurlijk toch niet heel vaak voor in vergelijking met andere vormen van kindermishandeling. Dus het is iets wat professionals of niet meemaken, of misschien 1 of 2 keer. Ik heb het zelf wel als hoofdbehandeling een aantal keer meegemaakt. Maar als je het niet zo vaak meemaakt en het is zeg maar op verschillende plaatsen in het land gebeurt dat, dan wordt het niet bij elkaar gebracht. En het is belangrijk juist om te omschrijven dat het een patroon is, zoals Milo ook zei, waarbij er sprake is van fysieke mishandeling, psychische mishandeling, hele specifieke vormen van mishandeling, zoals het onthouden van eten of het onthouden van drinken of het niet naar de wc mogen. En ja, we vragen daar ook niet specifiek naar, dus we registreren het ook niet. En ja, het is een soort kip-ei. Als er geen naam voor is, dan kun je het ook niet makkelijk herkennen en gaan registreren. Dus Ik denk dat met de kennis die we uit Amerika hebben, zouden we inmiddels wel toch moeten nadenken over hoe noemen we dit eigenlijk in Nederland en hoe kunnen we het dan gaan onderzoeken en gaan registreren en zorgen dat er scholing over komt.
3: Nou ja, en inmiddels hebben we natuurlijk ook die voorbeelden in eigen land waar we het net al over hadden. Dus de ogen zouden geopend kunnen zijn.
2: Zeker, ja. Het is denk ik toch ook iets waar we onze ogen niet zo snel voor willen openen. Het is ook heel moeilijk, wat Miele ook zegt. Het is je maag draait er af en toe van om. Dus het is ook iets waar we liever niet te veel bij stilstaan. Ook professionals vinden dit heel moeilijk. En daarnaast is het zo dat we in Nederland heel erg uitgaan van van ouders die het beste met hun kinderen voor hebben. Dus we zetten heel erg in op ouders ondersteunen, zodat het beter gaat, hè, dat er herstel is, dat er weer veiligheid komt. En dat is bij deze kinderen, bij deze plegers, hè, de aanpak is ook vaak gericht op dat herstel en op hulpverlening, terwijl het echt een ander soort daderschap is.
3: Zijn die plegers te herkennen?
2: Nou, dat is heel erg moeilijk. Uit onderzoek blijkt dat ze aantoonbaar heel charmant kunnen zijn. En dat het juist gezinnen zijn die op het eerste oog heel vriendelijk, sociaal, meewerkend zijn. Dus ze zijn heel goed in de indruk wekken dat ze alle hulp aannemen en dat het dan allemaal goed verder gaat. En dat is wat we ook in Amerikaans onderzoek zien. Dat er heel veel zaken zijn geweest waarbij hulpverlening betrokken is geweest. In Amerika is dat dan Child Protection Services en andere hulpverleningsinstanties. En je ziet dat dan na verloop van tijd die kinderen vaak gezien zijn en dat het elke keer weer afgesloten is, omdat de gedachte was dat het veilig was en beter ging. Maar ondertussen is de escalatie van de mishandeling neemt toe. Dus elke keer als de hulpverlening betrokken wordt, gaat het daarna veel slechter. Dat zagen we in Nederland ook bij dat meisje in het pleeggezin in Vlaardingen. Ja,
3: het kind wordt als het ware gestraft dat het kind iets heeft laten uitlekken, als het ware.
2: Ja, dat. En het is sowieso dat de plegers van deze vorm van mishandeling de schuld altijd bij het kind leggen. Ze zeggen van maar het is zo gevaarlijk. We moeten dat wel doen voor haar eigen bescherming of voor de bescherming van haar broers en zussen. We vinden het allemaal zo moeilijk en we zoeken naar oplossingen. En soms doen we het inderdaad niet goed, maar je ziet dat ze nooit de schuld bij zichzelf zoeken en altijd de schuld bij het kind leggen.
3: En gebeurt het dan vaker in pleeggezinnen?
2: Ja, er is onderzoek gedaan waaruit verschillende onderzoek waaruit blijkt dat tussen de 50 en de 75% ongeveer, en dat zijn dan Amerikaanse onderzoeken weer, het gaat om niet-biologische ouders, dus het gaat vaak om pleegouders, maar ook adoptieouders. Of anderen die een zeg maar niet-biologische ouder in het gezin, bijvoorbeeld een stiefouder.
3: Wat kan een hulpverlener doen om deze zeer vergaande vorm dus van kindermishandeling, child torture, op te sporen?
2: Nou, in elk geval moet je het samen doen. Dus op het moment dat je hier enig vermoeden van hebt, dan moet je echt samen optrekken met een kinderarts of een forensisch arts en de politie. Dus niet alleen, omdat we weten dat die escalatie zo voor de hand ligt. Dus je moet niet gaan praten over, goh, hoe gaat het hier? Want dan neemt de veiligheid voor het kind direct af. En ik denk dat het begint met kennis. En daarbij helpt het natuurlijk als we daar wel een naam voor hebben, zodat je ook kunt forensisch arts en de politie. Dus niet alleen, omdat we weten dat die escalatie zo voor de hand ligt. Dus je moet niet gaan praten over, goh, hoe gaat het hier? Want dan neemt de veiligheid voor het kind direct af. En ik denk dat het begint met kennis. En daarbij helpt het natuurlijk als we daar wel een naam voor hebben, zodat je ook kunt lesgeven over.

0: op door moet vragen. Ook naar hoe gaat het slapen, hoe gaat het eten, wat voor straffen zijn er thuis. Hoe kunnen die straffen wel eens erger worden, die straffen wel eens erger. Dus je moet ook naar andere dingen vragen.
1: Bij het kind of bij de ouders?
0: Nee, bij het kind. Je moet ook zorgen dat je het kind alleen spreekt. Hè, en niet met de ouders erbij en echt meerdere keren alleen spreken. Omdat een kind ook gedreigd wordt met allerlei akelige dingen als het zijn of haar mond open doet. Dus je moet een kind meerdere keren spreken en ook... Ja, vanuit de context voor jezelf. Van ja, dit komt voor. Dus ik vraag naar dit soort dingen. En als dat niet voorkomt, dan zegt een kind echt al van nee, maar dat gebeurt niet. Dus je moet wel durven vragen. En dat is iets waar we in Nederland professionals gewoon niet op getraind zijn. En het is best moeilijk om te vragen. Dus in sommige voorbeelden moeten kinderen hun eigen urine drinken. Of slapen ze in de bench bij de honden. Of worden ze opgesloten in de schuur. Het zijn lastige vragen die je moet stellen.
1: Maar daar moet je dus rechtstreeks naar vragen?
0: Als je het niet rechtstreeks naar vraagt, gaan kinderen er vaak niet rechtstreeks over vertellen. En wat kinderen ook al ervaren hebben vaak, is dat ze... De meeste kinderen uit die onderzoeken blijkt dat ze allemaal... En dat weten we ook van het meisje in het pleegzin in Vlaardingen. Die hebben al verteld, maar die worden niet geloofd.
1: Ja.
0: En als je er wel rechtstreeks naar vraagt, dan kan een kind ook denken van... Dan gelooft zij me misschien ook, of dan gelooft hij me misschien ook.
1: Dank u wel, klinisch psycholoog Leonie Koppens en redacteur Milo Hoornstra. Bij een brand in een ziekenhuis in de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 14 of 15 baby's omgekomen.
2: Het precieze aantal is nog niet duidelijk, meldt de lokale zender GeoTV. Die zegt dat het vuur ontstond door een probleem met de airconditioning in het ziekenhuis. De brand brak uit in de afdeling gynaecologie, waar op dat moment 16 pasgeboren baby's lagen. 1 baby kon worden gered. Over de toestand van dat geredde kind is niets bekend. Inmiddels zou de brand uit zijn. De Pakistanse premier Sharif heeft per direct een onderzoek ingesteld. President Donald Trump heeft een voorstel voor een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië naar het Amerikaanse congres gestuurd, meldt Reuters. Het akkoord gaat over het gebruik van kernenergie voor vreedzame doeleinden. De afspraken werden in juli gemaakt en maken het mogelijk dat Amerikaanse bedrijven nucleaire technologie aan Saoedi-Arabië leveren. In ruil daarvoor moet Saoedi-Arabië Israël erkennen. Trump wil al jaren dat Saoedi-Arabië zich aansluit bij de Abraham-akkoorden, waarmee Israël en Arabische landen hun banden verbeteren. Beroemde superheldenacteurs komen in actie voor een Palestijnse politicus die gevangen wordt gehouden door Israël. Onder meer Ian McKellen, Benedict Cumberbatch, Kate Blanchett en Tilda Swinton hebben hun handtekening gezet onder de Free Marwan Now-campagne voor Marwan Barghouti. Die werd in 2002 opgepakt door Israël en zit volgens de actievoerders al jaren in eenzame opsluiting. De Marvel-acteurs willen dat hij wordt vrijgelaten. De campagne wordt volgens Al Jazeera gesteund door meer dan 200 beroemdheden uit de film, literatuur en muziekwereld. We hebben het er vanochtend al vaker over gehad. Over de hele wereld wordt gerouwd om de dood van zangeres Dolly Parton. In Tennessee kwamen fans gisteravond samen bij Dollywood, het attractiepark dat naar haar is vernoemd. Bij persbureau AP komen 2 fans aan het woord die vertellen dat Parton bijzonder was, omdat veel mensen zich met haar konden identificeren.
3: She was somebody who just crossed all socio-economic lines. Everybody, she was just beloved. So it was an honor to be here.
4: Yeah, I think she really identified as just like a regular person. It was really incredible to see what she did with her money to really give back and help people. So I think that we really came to go celebrate her. So it's very sad for her loss.
2: Ondanks haar beroemdheid was ze heel gewoon gebleven. En hij vertelt ook dat ze met haar geld veel goede dingen deed. Grote sterren reageren verdrietig. Taylor Swift noemt haar een bijzonder en gul persoon die veel mensen heeft geïnspireerd. President Trump noemt haar dood een groot verlies voor miljoenen Amerikanen en heeft aangekondigd dat de Amerikaanse vlag een week half stok hangt ter ere van Parton.
5: NPO
6: Radio 1. Dit is tot 9:30.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
1: NEC speelde gisteravond de beslissende wedstrijd in de play-offs voor de Champions League tegen Bodø/Glimt. En de hoop op een comeback na de thuisnederlaag van vorige week kreeg binnen 3 minuten al een flinke knauw. NEC-doelman Gonzalo Cretas die maakte hands buiten het strafschopgebied, werd met rood van het veld gestuurd. De Nijmegenaren verloren dus opnieuw met 3-0. Bij aanvoerder Brian Linssen overheerste dan ook de teleurstelling, zegt hij tegen Ziggo Sport.
7: Dan is het wel klaar, denk ik. Je gaat hier met alle goede bedoelingen naartoe. We hadden ook wel een tactiek verzonnen wat heel aanvallend was. Met de hoop dat we hier echt dat er iets kon gaan gebeuren.

0: gebeuren. Maar ja, en dan minuut 3, dan is het eigenlijk wel voorbij.
1: Sportcommentator Jan Kees van der Kun. Ja, NEC toch nog niet helemaal klaar voor de Champions League?
2: Nee, nou ja, dat is op zich geen schande. En het is ook geen grote verrassing. Maar de teleurstelling zit hem toch wel vooral, dat hoorde je net ook bij Brian Linssen, dat het ook geen wedstrijd was tegen Boede. Ja, dat is toch wel ontzettend pijnlijk. Hè? Dan krijg je een kans, een kansje, om je toch te plaatsen voor de Champions League. Het was inderdaad geen grote kans, maar dan is het na 2,5 minuut al klaar. Dat is, lijkt me ook heel frustrerend om dan nog 90 minuten op dat veld te moeten staan in de wetenschap dat je met een man minder je echt de longen uit je lijf moet rennen om er überhaupt nog met een fatsoenlijke score af te gaan. Het werd uiteindelijk 3-0, omdat NEC toch lange tijd op een of andere manier wel stand hield, maar vlak voor rust vielen er dan toch 2 doelpunten. En dan is het alleen nog maar zorgen dat je de schade beperkt houdt. Ja, NEC maakt ook kennis met de wetten van Europa. Dat gebeurde eigenlijk voor de wedstrijd al. Hè. Directeur van Schaik, die had ergens in de regionale media in Gelderland iets niet eens heel geks gezegd, hoor. Maar het wordt dan uit zijn verband gerukt. De faciliteiten in Noord-Noorwegen zouden niet naar de standaard van NEC zijn. En er was iets met een bad waar ze niet in konden of zo. Nou ja, dat is dan weer opgeblazen in de Noorse media. Dus ze stonden al flink met de tanden bewapend, met de mes tussen de tanden klaar om een NEC te ontvangen. Ja, dan krijg je dit. Het zijn Europese wetten die ze ook in de wedstrijd hebben leren kennen. Maar weet je wat het is? Ze gaan geen Champions League spelen, maar wel Europa League groepsfase. Dus ze gaan nog heel wat wedstrijden tegen ook goede ploegen spelen.
1: Wie weet wat ze daar kunnen doen. Kijk maar naar het wielrennen, de Vuelta. Ja, is hij eigenlijk al beslist?
2: Ja, 4 dagen bezig en die is al klaar. De tijdrit werd gewonnen door Pogacar. De eerste bergrit werd gewonnen door Pogacar. En niet zo'n beetje ook. Hij smeet al met minuten, 3 minuten voorsprong op zijn achtervolgers. Hij staat eerst in het puntenklassement. Hij staat eerst in het bergklassement en dus ook eerst in het algemeen klassement. Met een gigantische voorsprong. Ja, als hij ergens zijn zinnen opzet, dan is er geen houden aan. En dat blijkt ook nu wel weer. Ja, we gaan nog 2,5 week naar die Vuelta kijken. Tuurlijk, er kan altijd van alles gebeuren. Maar als je zo goed bent en als je niet op de limiet hoeft te rijden om beter te zijn dan de rest, dan is pech ook wat verder weg dan wanneer je wel op de limiet rijdt. Dus natuurlijk zijn er scenario's denkbaar waarin Pogacar uiteindelijk niet gaat winnen, maar deze grote ronde, die heeft hij nog niet. Die wil hij heel graag een keer winnen. Hij begon als grote favoriet en hij maakt duidelijk dat hij dat ook is. Daarachter wordt het razendspannend om plek 2, want nou, toch eventjes een gedachte-experiment. Stel dat Pogacar niet mee had gedaan, dan hadden we een ontzettend spannende Vuelta tussen de nummers 2 en 10. Zit maar een paar seconden verschil, dus dat is dan wel weer heel erg leuk. En achter zijn ook leuke ritten nog tussen. Vandaag is er zo eentje. Het is een beetje heuvelachtig. In de Tour was Pogacar ook veel te goed voor de rest. Maar juist dit soort etappes als die we vandaag dan gaan krijgen, daar gebeurde dan nog het meeste in de Tour. Dus wie weet vandaag ook gewoon een leuke rit.
1: Leuke ritten en the best of the rest. Daar gaan we naar kijken. En Xavi Hernandez is gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Nederlands voetbalelftal. Heeft u al iets gezegd over hoe hij die klus bij Oranje wil aanpakken?
2: Het gaat anders dan onder zijn voorganger Ronald Koeman. Dat werd wel in alle opzichten duidelijk. Het woord attractief viel heel vaak. Het woord dominant gebruikte hij ook een heleboel. Dus ja, dat is toch wel echt duidelijk een afrekening met Ronald Koeman. Die er bijvoorbeeld voor koos om met 5 verdedigers te gaan spelen tegen Marokko. Nou, daar was hij ook heel stellig in. Dat gaat bij hem niet gebeuren. Hij gaat niet met 5 verdedigers spelen. Hij prees ook de Hollandse school. Nou, dat was in het persbericht al duidelijk. Ik word wel een beetje moe van, hoor, dat hij daar heel erg mee dweept. Laat het hem ook maar eens even bewijzen. Hij noemde, wat zei hij, Nederland de hogeschool van het voetbal.
1: Universiteit zelfs.
2: Ja, dat was het zelfs. Ja, ja. De universiteit, je hebt gelijk. Nou, kom op zeg. Over een paar weken dan zijn die eerste wedstrijden tegen Duitsland en Servië. Ik ben heel benieuwd hoe Nederland er dan voor staat. Hoe die het echt op het veld gaat doen.
1: Ja, dat hij dan nog steeds denkt dat hij bij de universiteit beland is. Dankjewel, Jan Kees.
3: NOS Radio 1 Journaal.
4: Iedere werkdag van 6 tot half 10. Ook elke zaterdag tussen 7 en half 9.
3: Op NPO Radio

0: Summer, 12 to 12.
1: Ster. Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
1: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 28 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. Tias niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens, comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
8: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
7: Nee, Attents met ds.nl.
9: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
10: NPO Radio 1.
11: De hoofdpunten, Thomas.
12: Het overlijden van Dolly Parton maakt wereldwijd veel los. Gisteravond werd bekend dat de Queen of Country op 80-jarige leeftijd is overleden. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Bij een brand in een ziekenhuis in de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn minstens 14 pasgeboren baby's omgekomen. Volgens Pakistanse media brak de brand uit toen een airco ontplofte op de verloskundeafdeling. Er lagen 16 baby's, slechts één baby kon worden gered. De brand in het ziekenhuis is inmiddels geblust. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt dat zij niet van plan zijn om te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Ook niet nu justitieminister Van Wil nog eens heeft gezegd hoe gevaarlijk dat is en dat betogers op de snelweg voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. En de luchthaven van Caracas gaat dinsdag weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de verwoestende twee aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. Die kostte meer dan 6500 mensen het leven. De schade op het vliegveld is nu grotendeels hersteld.
11: Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, wat vandaag krijgen we?
13: Nou, ik heb een nogal divers plaatje in de aanbieding. Want in het noordoosten komen nu wat wolkenvelden voor. Verder in het noorden en midden de zon. Maar van het zuiden uit drijven wat wolkenvelden het land in. En die bewolking is in het uiterste zuiden nog eventjes zo dik dat er misschien een druppeltje regen uitvalt. Lost allemaal wel wat op met weg naar het noorden. En dat betekent dat er vanmiddag toch flink wat ruimte is voor de zon. Het blijft dan droog. En alleen in het uiterste zuidoosten is laat op de middag een enkele onweersbui niet helemaal uitgesloten. Maar goed, in het algemeen dus toch een vrijwel droge dag. Met temperaturen rond de 25 graden. En een zwakke tot matige wind uit het oosten.
11: En wat gaat er de komende dagen gebeuren?
13: Ja, er komt van alles op ons af. En daar zitten tussendoor mooie momenten. Morgenochtend is het nog meest droog. Hoog het lokaal een onweersbuitje. Wel wat wolkenvelden die over het land trekken. In de middag is er juist weer meer ruimte voor de zon. En blijft het vrijwel overal droog. En dan in de avond, in de loop van de avond, neemt van het zuiden uit de kans op stevige onweersbuien toe. Waarbij de zwaarste over het oosten van het land trekken. Daar kan flink wat water in korte tijd vallen. En kunnen ook forse windvlagen voorkomen. 27 graden gemiddeld in het land. Het is dus wat broeierig. Voor de vrijdag dan in de ochtend ochtend eerst nog wat zon. Maar in de loop van de ochtend en in de middag steeds vaker buien. En ook vrijdag is er kans op onweer. Temperatuur levert al wel weer wat in.
11: Marco, dankjewel. En Erik Evengroen, er is inmiddels verkeersinformatie.
10: Ah ja, zet, goedemorgen. Ja, het heeft even geduurd. Het was en is gelukkig nog erg rustig op de weg. Er ontstaan nu al wat korte files die hooguit zo'n 5 minuten vertraging veroorzaken. 2 uitzonderingen, de A58 Bergen op Zoom richting Breda. Bij Breda West 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de N50 Emmeloord Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek 10 minuten oponthoud.
11: Zelfs met eigendomspapieren zijn Palestijnse boeren op de westelijke Jordaan-oever hun land niet zeker. Straks onze correspondent.
14: Ster. Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
15: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
16: Blijf thuis.
15: Dan weet u hoe het echt zit.
1: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus al voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
17: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaans en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
1: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
17: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
18: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
19: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
18: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
20: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: Israël neemt steeds meer land in op de bezette westelijke Jordaan-oever. Veel Palestijnen kunnen niet aantonen dat het hun land is, omdat ze geen eigendomspapieren hebben. Boer Daoud Nassar heeft die wel, maar zelfs dan ben je niet zeker van je land. Correspondent Lennart Zwolfs ging bij hem langs.
21: We grow grapes, olives, fig trees, almond trees.
22: We verbouwen hier druiven, olijven, vijgen en amandelen, vertelt boer Daoud Nassar, terwijl hij op zijn tractor naar de olijfbomen rijdt.
21: You know, the first 2 years or 3 years is very critical.
22: De eerste 2-3 jaar, die zijn belangrijk. Deze olijfbomen hebben we net nieuw geplant en die moeten we dan zo'n 2 keer per week water geven.
21: So we have to water the new planted olive trees about at least twice a week.
22: We lopen ondertussen even naar de schaduw. Het is zo'n 35 graden vandaag.
21: So the land was bought more than 100 years ago.
22: De opa van Daoud kocht het landgoed zo'n 100 jaar geleden, toen het nog onder het Ottomaanse Rijk viel. En hij registreerde het land ook.
21: And the land is registered during the English mandate period, so we have registration documents.
22: Ook heeft de familie documenten uit de tijd van de Britten en later toen Jordanië het bestuurde. Maar toch verklaarde Israël het land tot staatsgrond.
21: So the illegal struggle started in 1991 after the military authorities had declared the whole area including our farm as state land.
22: Sindsdien vecht Daoud de zaak aan. Een half uur rijden verderop zit het kantoor van zijn advocaat, Sani Kouri. Hij pakte een zwarte archiefmap uit een wat rommelige kast en haalt 2 vergeelde documenten tevoorschijn.
0: Yeah, these are the registration deeds. These are British registration deeds from 1924 and 1925.
22: Dit zijn de Britse registratieakten uit 1924 en 1925. Het gaat om kopieën van het origineel. Op deze papieren zijn onder andere de omvang van het land en de grenzen aangegeven. Dit is het bewijs van eigendom.
0: And these are the documents to prove ownership.
22: Bij de vertaling van het Arabisch naar het Engels is bij een van de landsgrenzen een spelfout gemaakt.
0: This boundary zone is called Al-Kaf. Here it's called Al-Kaf. Meanwhile, here it's called Al-Kufr. Al-Kufr.
22: Volgens Koeri is dat de reden dat Israël de documenten ongeldig verklaarde. Maar er zit volgens hem meer achter.
0: I don't want to get into politics, but however, the policy is of course to expand the settlements. There's a nearby settlement which they want to expand, you know, into and take over the Houthi land, of course.
22: Ik wil niet te veel ingaan op de politiek, maar het beleid is natuurlijk om de nederzettingen uit te breiden. En er is een nederzetting in de buurt van de boerderij van Daoud. En daarom willen ze ook zijn land innemen. Terug op de boerderij zit de familie van Daoud inmiddels aan de lunch. En niet alleen zij, maar ook zo'n 10 internationale vrijwilligers. Onder wie ook Nederlanders.
2: Doordat wij hier zijn op de boerderij met veel vrijwilligers, is het voor de familie veilig om hier te zijn. En komen er weinig tot geen settlers hier over de omheining. Want wij zijn internationale vrijwilligers.
22: Dus dat helpt wel?
2: Dat helpt dus zeker.
22: Even verderop, echt pal naast het hek van Daoud, staat een buitenpost. Illegaal onder het internationale recht. Daoud schat dat er inmiddels zo'n 25 staakervens staan.
21: I think there are 25 units now.
22: En daar blijft het niet bij. Verderop in de vallei hebben de kolonisten een onverharde weg aangelegd op het landgoed van Daoud.
21: Settlers build the road on our land.
22: Volgens Daoud heeft het leger de weg inmiddels aangewezen als een militaire weg. En daarmee kan Israël de grond innemen voor veiligheidsdoeleinden. Zelfs als het Daoud uiteindelijk zou lukken het land te registreren.
21: Even a private property can be confiscated using security means or military purposes, etc.
22: Toch blijft Daoud hoop houden en zal hij blijven proberen om zijn landgoed te registreren bij de Israëlische autoriteiten.
21: The struggle won't end there, but it might be like one step forward, you know, after 35 years. What we all need is achieving justice.
16: De Israëlische autoriteiten zeggen dat de bouwwerken op het land in strijd zijn met de wet. En zegt ook dat het wordt gehandhaafd. Maar ze gaan verder niet inhoudelijk in op de aangelegde weg. En ook onze vragen over de eigendom van de grond en de lopende rechtszaken die worden niet beantwoord. Docent internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht, Peter Malcontent. Goedemorgen.
23: Goedemorgen.
16: Ja, we horen dus een olijfboer die van zijn land wordt gejaagd. Dus een voorbeeld. Israël presenteerde vorige week grote bouwplannen ook op die westelijke Jordaan-oever. Waar gaat dit heen?
23: Nou ja, wat je eigenlijk op dit moment ziet, en nou ja, goed, dat is eigenlijk al aan de gang sinds deze regering aan de macht is. En dat is sinds het einde van 2022. En wat zeker erger is geworden door alles wat er gebeurd is op 7 oktober 2023, zie je eigenlijk dat de regering gewoon in versneld tempo het leven van Palestijnen op de Westbank onmogelijk maakt. Met als doel eigenlijk om de Westbank definitief bij Israël te trekken. Het enige probleem wat dan moet worden opgelost is dat de Palestijnen verdwijnen. Want die wil Israël er natuurlijk niet bij hebben. Want dan zou je die mensen ook allemaal staatsburgerschap moeten geven. En dat heeft dan weer gevolgen natuurlijk voor de samenstelling van de Israëlische samenleving. Want dan krijg je er ineens heel veel Palestijnse Arabieren bij. Dat wil Israël natuurlijk niet. Dat zou de Joodse natiestaat in gevaar brengen. Dus die Palestijnen worden letterlijk weggepest. Israël zegt er niet al te hard op bij waar die dan naartoe moeten. Maar zo nu en dan hoor je wel Israëlische politici daar iets over zeggen. Dat zag je ook afgelopen week toen minister Ben-Vir, als het gaat om Gaza, eigenlijk zei van nou, als we nou eens elke dag 30 Palestijnen gaan doodschieten. Er wordt ook hardop gesproken over natuurlijk vrijwillige migratie. Daarbij wordt ook vaak gewezen op Gaza, hè, dat de Gazanen maar ergens anders naartoe moeten. En eigenlijk hopen veel Israëlische kolonisten en een deel van de regering dat Palestijnen ook uit de Westbank uiteindelijk een boeltje pakken en verdwijnen. Bijvoorbeeld richting Jordanië.
16: Op die bouwplannen op de Westoever, de West-Jordaan-oever, is door Nederland fel gereageerd, ook door andere Europese landen. Vanuit de EU is gereageerd, maar vanuit de EU blijven dan wel weer concrete maatregelen beperkt. Nederland heeft gereageerd met sancties. Heeft al dit soort druk, heeft dat zin?
23: Iedere vorm van druk heeft natuurlijk altijd wel zin. Dat bleek ook gisteren. Nederland is nu op zijn vingers getikt door Israël. Je hebt in Gaza heb je zo'n kantoor van de Board of Peace, wat onder andere de hulpverlening coördineert. Daar werken ook Nederlanders. Nou, die moeten het Gaza verlaten. Onder andere vanwege het gegeven dat Nederland producten uit de Westbank nederzettingen gaat weren. Dus Nederland wordt als een vijandig land door Israël op dit moment beschouwd. En dan zie je in ieder geval dat er een reactie komt. Nou kun je twee dingen zeggen als je zo'n reactie krijgt. En dan zou je kunnen zeggen, nou ja, dan moet je misschien toch maar weer gaan praten, want zo verlies je al het contact. Of je kunt zeggen, je gaat zwaardere sancties nemen. En sancties die Israël echt pijn doen. En dus er moet het meer zijn dan symbolische sancties. Wat duidelijk is, praten helpt niet. Want het heeft al twee decennia niet geholpen. Als je echt Israël onder druk wilt zetten, ja, dan zul je toch met een zwaarder pakket sancties willen komen. Wil je in ieder geval het leven van Palestijnen op de Westbank nog draaglijk maken? Want ja, wat ook dat nieuwe pakket van maatregelen van Israël over de bouw van nederzettingen, dat E1-project, heeft laten zien, en dat gaat nu echt van start, is ja, als dat van start gaat, dan wordt de Westbank eigenlijk in twee delen opgesplitst, een noorden en een zuiden, en dan ben je eigenlijk nog verder van enige vorm van zelfbeschikking of staatsvorming voor de Palestijnen. En maak je het Israël eigenlijk wel heel erg gemakkelijk.
16: Ja. Over twee maanden zijn de verkiezingen. Stel, Netanyahu verliest. Is er dan een kans dat er wel een keerpunt komt? Dat bijvoorbeeld het beleid zelfs wordt teruggedraaid?
23: Nou ja, dat is eigenlijk het meest pijnlijke. Zo werkte het misschien 10, 20 of 20 jaar geleden. Hè? Dus als zeg maar de oppositie van Likud aan de macht dan kwam, toen had je nog een hele sterke Labour-partij, Sociaal-Democratische Partij. Die gingen op een wat genuanceerdere manier met de Palestijnse kwestie om. Waren vaker bereid om nog te gaan onderhandelen. In plaats van alleen maar het geweldsinstrument te hanteren. Wat de huidige regering doet. Maar die tijd is eigenlijk voorbij. De Palestijnse kwestie is tijdens verkiezingen eigenlijk niet langer een serieus issue. Omdat ook die oppositiepartijen inmiddels zien dat daar eigenlijk weinig meer mee valt te bereiken, verkiezingstechnisch. De Israëlische samenleving is na twee decennia Likud-regering onder Netanyahu inmiddels zover dat het eigenlijk het prima vindt wat er met de Palestijnen gebeurt. Dat geweld en pesten eigenlijk een goed instrument zijn om de Palestijnen uit te schakelen als veiligheidskwestie en ook als mensen die land bezitten wat Israël wil hebben. Ja. Dus van onderhandelen is geen sprake. En dat vinden die oppositiepartijen, zelfs de linkse oppositiepartijen, vinden dat ook.
16: Dank u wel. Peter Malcontent, docent internationale betrekkingen.
3: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
4: Goedemorgen.
3: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
5: Wat vindt jullie correspondent daarvan?
3: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
6: Ik denk zeker dat dit een onderdeel is wat speelt in de huidige maatschappij.
3: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
24: Dit wilde ik even zeggen.
16: Mooie opdracht voor een staalbedrijf uit Limburg lezen we bij L1.
12: Dat bedrijf kan buizen lassen die aan de binnenkant helemaal strak en naadloos zijn, zonder afwijkingen. De las zit dan aan de buitenkant. Dat concept had het bedrijf ontwikkeld voor de Einstein-telescoop, en nu heeft ook het beroemde Zwitserse onderzoeksinstituut CERN zich gemeld, dat we kennen van de deeltjesversneller. Daar mochten de Limburgers een presentatie geven.
25: Vandaaruit hebben zij zelfs ons aparte opdrachten gegeven om voor hun 36 meter buis te maken, van 6 meter lang, in een diameter van 1 meter doorsnede. Nou, daar ben je heel trots op natuurlijk, maar de trots komt vooral van de mensen, want ook de mensen in de werkplaats hebben dingen bedacht. Er komt een nieuwe spirit in het bedrijf. Dus iedereen wordt er eigenlijk blij van.
4: Bijna 1800 mensen hebben een petitie getekend tegen een huisdierenverbod voor Oekraïnse vluchtelingen in Hoorn. Dat zien we bij NH Nieuws. 8 gezinnen die naar een nieuwe opvang verhuizen mogen hun huisdieren niet meenemen. Het gaat om 4 honden, 3 katten en een cavia. Mirjam van Westen sprong voor hen in de bres en reed 350 kilometer van Zeeland naar Hoorn om de petitie aan de wethouder te overhandigen.
7: Zorg voor een mens- en dierwaardige oplossing voor deze mensen. Want mens en dier afnemen, dat kan niet en dat mag niet gebeuren. Dus ik wil u hierbij die petitie overhandigen.
8: Dank u wel.
4: Ik denk trouwens dat die 350 kilometer, dat zal het retourtje zijn. Want zover is het nou ook weer niet. De wethouder zei tegen NH Nieuws te gaan zoeken naar een passende oplossing. Amsterdammers die nog verboden vuurwerk thuis hebben kunnen dat anoniem en zonder boete inleveren. Dat meldt stadszender AT5. Dat kan begin oktober eenmalig bij een sportpark in de stad. Het gaat om vuurwerk dat sinds 1 augustus verboden is. En ook ouder, al langer verboden vuurwerk, zoals mortierbommen en grote nitraten, kan dan worden ingeleverd. Kindervuurwerk, knalertjes en grondbloemen bijvoorbeeld, dat blijft wel toegestaan. De overheid benadrukt dat de actie volledig anoniem is. Daarmee is het een zeldzame mogelijkheid om verboden vuurwerk in te leveren zonder boete, straf of aantekening. En ruim 2000 basisschoolkinderen uit Oost-Groningen kunnen deze week ervaren hoe het is om profvoetballer te zijn. Ze mogen naar FC Groningen om daar een balletje te trappen en de spelers te ontmoeten. Een verslaggever van RTV Noord ging met de kinderen mee.
9: We hebben heel veel gesport en allemaal dingen wat te maken heeft met voetbal.
13: Partijtje, pannakooi.
9: Ik ga naar de meet and greet en ja, daar kijk ik echt het meest naar uit om alle spelers te ontmoeten.
24: Hoe is jouw naam ook weer?
26: Veerle.
24: Bedankt.
27: Als je zoveel jonge enthousiaste kinderen blij kan maken, dan is het een kleine moeite.
28: Hoe oud ben je, Moos?
13: 8.
28: 8. Ja. Als je straks 18 bent, speel jij dan ook in de Euroborg?
13: Hopelijk wel. Ja.
16: Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
10: Ja, nog altijd weinig aan de hand op de weg. Er ontstaan wat korte dagelijkse files met de meeste vertraging op dit moment op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor Schaarsbergen, of bij Schaarsbergen beter gezegd, de spits ook dicht en dat kost je 10 minuten.

0: Joni Mitchell, Big Yellow Taxi. De omstreden Amerikaanse welvaartsevangelist Jesse Duplantis is vanavond in Dussen. Hij is uitgenodigd door de Brabantse gebedsgenezer Tom de Wal. Duplantis zal spreken tijdens een evenement dat georganiseerd is door de Wal. En het thema is Maak het onmogelijke mogelijk. AD-journalist Chris van Mersbergen weet veel van het welvaartsevangelie dat zijn oorsprong heeft in de VS. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En die Jesse Duplantis, is dat een grote naam in die wereld?
1: Ja, dat is best een grote naam. Hij is ook al flink op leeftijd. Volgens mij 77 is hij. En in Amerika heb je heel veel van dit soort types. Maar hij is een van de succesvolste, moet je nou eigenlijk zeggen, bij welvaartsdominees. Want dat wordt een beetje afgemeten aan het kapitaal dat je zelf vergaart. En hij laat zichzelf rondvliegen in een groot privévliegtuig. Dus dat is een statussymbool. Maar het is een bekende naam. Zeker.
0: Ja, het heet waarschijnlijk niet voor niets welvaartsevangelie. Dus wat predikt hij?
1: Hij predikt eigenlijk dat wie zaait zal oogsten, daar komt het op neer. En zaaien komt dan neer op vrijgevig zijn, geld weggeven. En oogsten, dat betekent dat je zelf dat het je goed zal gaan financieel. Maar bijvoorbeeld ook als je ziek bent, is eigenlijk een boodschap van ziekte bestaat niet. Als je geld weggeeft en je gelooft genoeg in God om te geloven dat het goed met je gaat, dan zul je ook beter worden van ziekte. Dus dat is eigenlijk wie weggeeft, die ontvangt, daar komt het op neer. Maar de dubbele bodem is eigenlijk altijd dat geld moet worden weggegeven aan de welvaartsevangelist zelf, die daardoor kan pronken met het gaat financieel goed met mij. Dus hij is eigenlijk altijd het levende voorbeeld van dat het werkt. Maar het werkt vooral voor degene bovenaan de piramide. En dat zijn de dominees zelf.
0: Ja, de volgelingen zaaien en de evangelisten oogsten.
1: Eigenlijk wel. Ze pronken ook altijd met voorbeelden van mensen met wie het wel goed gaat. Maar wie je niet ziet op het podium is de mensen die hun laatste huurtje of naar erfenissen hebben weggegeven. En die er eigenlijk niks aan over hebben gehouden. Dus dat zijn altijd mensen die blijven meer in de schaduw. Maar de succesverhalen laten graag zien. En zelf gaat het meestal ook goed. Dat geldt voor Duplantis, maar ook voor Tom de Wal. Die heeft financieel dit ook prima voor elkaar. Die doet eigenlijk in Nederland hetzelfde. Dus die krijgt veel geld van volgelingen. En die doet daar ook goede dingen mee. Heus. Die verspreidt het geloof. Tenminste, maar net wat je goed vindt. Maar hij verspreidt het evangelie. Maar hij zorgt wel dat hij het zelf ook niet heel slecht heeft, zeg maar. Dus, ja.
0: Dus hij heeft goed gekeken naar Amerika. Want in Amerika is het echt heel groot.
1: Ja, in Amerika heb je tientallen miljoenen Amerikanen die geloven hierin. En de kerken van dit soort evangelisten zijn ook super groot. Ze doen ook heel veel online via YouTube. En ze hebben vaak grote kerkgebouwen. Dus dat is in Amerika groot. In Afrika is het ook groot. In Zuid-Amerika is het ook groot. Het groeit ook echt. In Nederland is het eigenlijk nog best bescheiden. Je hebt Tom de Wal, dat is een heel bekende naam. Je hebt ook al een aantal anderen. Maar dat is allemaal in verhouding is dat een stuk kleiner. Maar het is wel iets wat je... laten we zeggen, een paar decennia geleden niet zag. En wat je ziet het wel opkomen. Dus het doet iets meer op geld, ook in ons land. Maar het is nog relatief klein.
0: Maar het lijkt ook met elkaar in tegenspraak. Hè? Het evangelie en geld verdienen. Of in ieder geval uit zijn op geld verdienen.
1: Ja, het is ook, je begon ook met omstreden. Heel dit evangelie is ook omstreden. Omdat als je gestudeerde theologen hier naar vraagt, die wegen er eigenlijk de vloer mee aan. Omdat Jezus en de Heere God, daar ging allemaal over nederig zijn. En Jezus die kwam op een ezel aanrijden. En deze man heeft een privévliegtuig. Nou zei hij van, als Jezus nu had geleefd, had hij ook in een vliegtuig zich rond laten vliegen. Dat is natuurlijk maar een vraag. Maar het geloof draait natuurlijk om nederig en bescheiden zijn. En of dat je nou geld hebt of ziek bent of niet. De Heere God is er toch wel voor je en iedereen kan naar de hemel. Maar dit is eigenlijk een heel ander verhaal. Dat je op aarde al succesvol moet zijn en dat belangrijk is. Maar voorstel, als je de Bijbel, je kunt hem op allerlei manieren lezen. Maar in de Bijbel staat niet van je moet rijk worden. En wie rijk wordt, dat is degene die het meeste meetelt. Ja, juist niet. Dus
0: moet je achteraan sluiten.
1: Precies. Dus ja. Je moet nederig zijn en je moet eigenlijk het tegenovergestelde zijn. Maar in de huidige maatschappij kan dit soort het geld verdienen en zo, dat spreekt toch aan. Dus het doet het goed, maar het is theologisch kun je er echt van alles op aanmerken.
0: En dat hij nou die Duplantis naar dat dorp in Brabant komt, naar Dussen, zorgt dat nog voor reuring?
1: Ja, dat is rond Tom de Wal. Het is nogal een uitgesproken figuur. Is er altijd reuring, moet ik zeggen. Maar zo'n dienst, dat is met... Je moet je aanmelden op de website en dan word je geregistreerd. Ze weten prima wie er binnenkomt. Dus dat zal wel meevallen. Ik heb mezelf ook wel eens aangemeld dat ik niet binnenkwam. Dus ik kies echt wel van wie ze willen hebben in die zin. Dus er zijn, misschien is er... Er is soms wel wat protest, maar uiteindelijk is het gewoon een kerkdienst. En mensen mogen in een kerk ook doen wat ze willen. Dus ik denk dat dat wel mee zal vallen, eigenlijk.
0: Dank. AD-journalist Chris van Mersbergen.
2: NPO Radio 1.
3: Podcast.
2: Docs.
4: Er duikt een doos vol oude spullen en foto's op van de moeder van Jamila.
5: Het is gewoon een agenda, maar dan in volledige R&B-stijl met Lil' Kim en Mariah Carey. Ik kan niet vanochtend zoveel foto's nog waar.
6: Nee?
5: Nee.
4: Haar moeder is al jaren uit beeld.
5: Kijk, ik heb een versie van mijn moeder in mijn hoofd. Ik heb een versie van wie mijn moeder is.
4: Is het beeld dat ze van haar moeder had wel compleet?
5: Nou, ik dacht gewoon dat ik dat niet had. Of zo, dat het niet was.
4: Omzwervingen. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
7: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
10: Onaf, denk ik.
9: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
10: Nou, daar ben ik toch af.
9: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
11: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor calm capital control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
12: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
9: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
13: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
13: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
15: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: NPO Radio 1. 8 uur.
2: Astrid Kersenboom.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Het overlijden van Dolly Parton maakt veel los. En er zijn meer gevallen van marteling van kinderen dan gedacht. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
16: De afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 kinderen voor langere tijd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over een kind. Zoals bijvoorbeeld gebeurde met het pleegmeisje uit Vlaardingen of bij de 2 kinderen in Stadskanaal. Uit vonnissen van de rechtbank blijkt dat er de afgelopen 5 jaar zeker 12 rechtszaken over kindermarteling zijn geweest. Volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers. Oekraïne heeft afgelopen nacht opnieuw een magazijn aangevallen van de Russische webwinkel Wildberries. Dit keer gaat het om een opslag 400 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Volgens Rusland werden zeker 16 drones ingezet bij de aanval, waarna een grote brand ontstond. De medewerkers konden het pand tijdig verlaten. De afgelopen tijd viel Oekraïne geregeld magazijnen aan van Wildberries en Ozon, de 2 grootste webwinkels van Rusland. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. In het onderzoek naar een dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Maandag viel het Amerikaanse leger ook al een vermeende drugsboot aan. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De voetbalploeg uit Nijmegen verloor ook de uitwedstrijd in Noorwegen van Bodø Glimt. Het werd 3-0. De doelman van de NEC kreeg al in de 3e minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het 2e Europese clubtoernooi. En het overlijden van Dolly Parton maakt wereldwijd veel los. Gisteravond werd bekend dat de Queen of Country, zoals ze werd genoemd, is overleden. In Amerika gaan de vlaggen een week lang half stok. En er worden bloemen gelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. Veel artiesten reageren op haar overlijden. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. De zangeres leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag is er geregeld zon, maar ook dan kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 27 graden.
0: Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
6: Ja, er is amper sprake van een ochtendspits deze woensdagochtend. In totaal zo'n 70 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende 3 wegen. De A50 Apeldoorn richting Arnhem. Bij Hoenderlo is de spitsstrook dicht. Vertraging 10 minuten. A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen Sint-Willebord en Breda-West is de linkerrijstrook dicht. Er is daar een spoedtransport aan de gang. Vertraging ook 10 minuten. En tenslotte de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voorknopend Hattemerbroek, 10 minuten vertraging.
0: Countryzanger. Zakenvrouw en vooral een icoon. De dood van Dolly Parton maakt wereldwijd veel los.
17: Ster. Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
18: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
19: Blijf thuis.
18: Dan weet u hoe het echt zit.
20: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
21: Ik mag graag tuinieren.
22: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
23: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
24: Ik niet.
20: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
25: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
26: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
20: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
27: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
28: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
27: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
29: Leren mediteren? Zen.nl.
30: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
31: Leren mediteren?
1: zen.nl.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Wereldwijd verdrietige reacties op de dood van Dolly Parton.

0: verkocht tijdens haar leven wereldwijd meer dan 100 miljoen platen. Is daarmee de best verkopende artiest in de geschiedenis. Eén van de best verkopende. Correspondent Rudy Bauma vertelt wat de doodsoorzaak is.
1: Er is een korte strijd tegen kanker geweest. Dat werd bevestigd door het management. En in de video van haar neef, Brian Seaver, is dat. Er waren al wel wat voortekenen. Aftreden in Las Vegas was afgezegd. Vorig jaar waren al gezondheidsproblemen. Had ze zelf ook wel het een en ander over gezegd. Dat ze chronische nier, immuunsysteem en spijsverteringsproblemen had. En voelde zich ook genoodzaakt toen op social media te schrijven dat ze nog niet dood was. En 4 dagen geleden heeft Blad People nog uit haar mond opgetekend dat ze inderdaad gezondheidsproblemen had en had verwaarloosd tijdens het verzorgen van haar man die vorig jaar al overleed. Maar uiteindelijk was het dus kanker waar ze op 80-jarige leeftijd aan overleed.
0: Hoe is dit nieuws in Amerika aangekomen?
1: Nou, enorme schok natuurlijk, want ze is echt een icoon hier in de VS. De vlaggen bij de overheid hangen zelfs half stok in opdracht van president Trump. Dat gebeurt normaal alleen voor echt hele prominente mensen. Het is echt mega nieuws, de openingen van vrijwel alle grote nieuwszenders. En dat is ook niet zo gek, hè? Dolly Parton heeft 100 miljoen platen verkocht, 1 miljard online streams, 25 nummer 1 hitten in de countrylijsten. En ze heeft ook de meeste Grammy-nominaties ooit na Beyoncé en Taylor Swift. En daar won ze er ook nog eens 10 van. Dus ja, alle nieuwsuit en tv-programma's besteden er aandacht aan. Obits, zoals wij dat noemen, obituaries, profielen van haar carrière. En daar wordt ze in neergezet als iemand uit een arm milieu die de harten van de Amerikanen won. Haar zaakjes goed op orde had. Hè. Ze had weliswaar veel zelfspot over haar opvallende uiterlijk. Hè. Blond, rondborstig. Maar ze was allesbehalve een dom blondje. Echt een krachtige zakenvrouw die haar hele voorkomen en imago haarfijn had doordacht. De muziekrechten ook goed had geregeld. En ze had nog dat themapark in de Smoky Mountains in Tennessee. Ja, een feministe zonder dat ze dat zeg zo zelf noemde. I'm just all for the gals, zei ze dan.
0: Ja. Ze heeft dus heel veel losgemaakt, veel reacties. Dus welke springen er dan uit?
1: Ja, ik vond een opvallende Muppets op Facebook. Want die stonden ook onstage. Kermit en Miss Piggy deden duets met Dolly Parton. Maar goed, even serieus. President Trump was er heel snel bij op Truth Social. Die noemt haar een van de grootste country-zangeressen. Verlies voor miljoenen mensen. De wereld houdt van jou, zei hij. Maar ook aan de andere kant van het politieke spectrum, hoor. Van Barack Obama tot Bill Clinton tot Kamala Harris. En de superlinkse senator Bernie Sanders. Die benadrukte haar filantropie. Ze gaf veel aan onderwijs, initiatieven voor geletterdheid en ook hulp naar rampen en geld voor gezondheidszorg. Een miljoen bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van COVID-vaccins. En had je nog Chuck Schumer, de voorman van de Republikeinen in de Senaat, die vol lof was. Die noemde haar een echte legende en iemand die niets dan goeds bracht.
0: Ja, een krant noemt haar ook wel een moderne Amerikaanse heilige. Pakken ze daarmee wel heel goed wie ze is, wie ze was, wat ze betekenen?
1: Nou ja, ik denk dat het vooral gezegd wordt vanwege de verbinding die zij echt kon vinden. Hè. De New York Times had een paar jaar geleden ook een artikel met de kop. Is er iets waar we het allemaal over eens kunnen zijn? Ja, Dolly Parton. En dat zegt het ook wel een beetje, dat beeld. Ze had fans van stad tot platteland. Ook een hele polariserende periode aan het begin van Trump 1. Toen had zij haar laatste tournee, was dat de Pure and Simple Tour. En fans in blauwe en rode staten. Je ziet ook wel eens af en toe van die t-shirts met Dolly for President. Wat best wel gek is, want ze heeft eigenlijk nooit politieke uitspraken gedaan. Te veel fans aan beide kanten van het hek, zei ze. En dat is ook zo. Maar ze had natuurlijk wel een mening. Wel geleerd om haar mond daarover te houden. Gooide niet echt steen in de vijver. Vermijdt politieke uitspraken. Maar heeft wel progressieve opvattingen. Ze steunt het homohuwelijk. Ze had ook steun aan transgenders en Black Lives Matter. Maar juist altijd met een beroep op haar spirituele overtuiging van we zijn allemaal kinderen van God, zei ze dan. Dus ze trok ook wel weer een evangelisch publiek. Dus er zijn maar weinigen die dat zo konden combineren als Parton, zonder erop aangevallen te worden. Sterker nog, je hoort van beide kanten eigenlijk niets dan lof meer.
0: Dus een hele bijzondere combinatie. Een grote verbinder dus. Terwijl ze zich ook echt wel uitsprak over thema's die zij belangrijk vond.
1: Ja, maar dat deed ze dan altijd heel subtiel. Dus dan als ze dan bijvoorbeeld het homohuwelijk steunde, dan zei ze dat met een grap. Dan zei ze, ja, they should suffer like we do. Hè? Met een verwijzing naar mensen die huwelijken, die mensen die vaak problemen hebben en ruzie hebben. En ook wel weer een beroep op die overtuiging van we zijn allemaal hetzelfde. Dus ze kon heel goed wat dat betreft toch wel de beide kampen naar elkaar trekken. Dat is denk ik echt een hele sterke kracht van haar geweest.
0: Zij correspondent Rudy Bauma. Het is 8:12. Er is grootschalige fraude gepleegd met Nederlandse exportkredietverzekeringen. En dat kan de Nederlandse staat honderden miljoenen kosten, zo meldt het Financiële Dagblad vanmorgen. Ruben Echt van onze economieredactie, om wat voor fraude gaat dat?
2: Het gaat om fraude met wat we noemen exportkredietverzekeringen. Ik leg eerst even uit wat dat is. Bedrijven die goederen exporteren, ja, die lopen natuurlijk altijd het risico, of een groter risico, dat buitenlandse afnemers niet betalen. Spullen staan in het buitenland en het geld komt niet. Nou, daar kun je je voor verzekeren, bij een gewone verzekeraar, maar niet altijd. Bijvoorbeeld als het gaat om echt grote bedragen of voor sommige landen. Nou, Nederland wil graag dat die export verder bevorderd wordt. We zijn een exportland, daar verdienen we veel aan. En dus zijn daar speciale exportkredietverzekeringen voor in het leven geroepen. En die kunnen bedrijven afsluiten bij Atradius Dutch State Business.
0: En daar is dus mee gesjoemeld?
2: Ja, in juli kwam het Openbaar Ministerie met een bericht dat de FIOD op 3 juli in 3 strafrechtelijke onderzoeken een vrouw en 2 mannen heeft aangehouden. Op de verdenking dat er misbruik is gemaakt van de exportkredietverzekeringen van Atradius. Het was het vermoeden dat relevante informatie werd achtergehouden om zo'n verzekering te kunnen krijgen. Kortom, dat er gerotzooid was met de papieren. Op verschillende plaatsen in Nederland en in Oostenrijk werden huisdoorzoekingen verricht. Bij woningen en ook bij bedrijven. En er werd beslag gelegd op administratie, op huizen en op bankrekeningen. Om ervoor te zorgen dat er misschien nog iets teruggekregen kan worden. Nou, het Financiële Dagblad die is er ingedoken met 3 goede onderzoeksjournalisten. En die melden vanmorgen dat alleen in 1 zaak van deze 3 het schadebedrag alleen al 173 miljoen is. Er zouden vervalste accountantsverklaringen zijn ingediend. En daarmee zou de indruk gewekt zijn dat er garanties waren dat er geld terug zou kunnen worden gekregen, wat in de praktijk dus helemaal niet zo bleek. En daar draait de staat voor op.
0: Ja, en dat is dus echt op papier, als het ware.
2: Ja.
0: Maar de fraude is blijkbaar nog groter dan deze 3.
2: Ja, in juli heeft staatssecretaris Ehrenberg van Financiën de Kamer verteld dat er meer fraudeverdenkingen zijn. Het zou om 14 gaan. Toen zei de staatssecretaris al dat de begrotingsreserve, er is dus een reserve in de begroting aangehouden van, nou, hè, als het eens misgaat met verzekeringen, dan kunnen we dat bedrag aanwenden om dat toch te betalen. 826 miljoen staat er. Ja, en dat zou wel voldoende zijn om de schade af te dekken. Dus ja, daarmee kun je wel van uitgaan dat de schade van 137 miljoen nog veel groter is in al die andere zaken. We hebben Atradius gebeld. Nou, daar hebben we nog geen contact mee gekregen. In het FD willen ze sowieso niet reageren. Het Financiële Dagblad heeft ook 1 van de bedrijven gevonden die verdacht werd van fraude. Bedrijf dat in de scheepsvaart actief is. Nou, die ontkent bij hoog en bij laag. Dus dit is een zaak dat zeker nog een staartje krijgt. Zoals we dan altijd zeggen, wordt vervolgd.
0: Maar het gaat dus om enorme bedragen.
2: Gigantische bedragen, ja, ja, ja.
0: En dat heeft te maken inderdaad gewoon met die exportsector, waar dus die enorme bedragen in omgaan.
2: Zeker, inderdaad. Het gaat er dus om dat je kunt je voor hele grote, hoge bedragen verzekeren, omdat gewone verzekeraars dat risico te groot vinden. Nou, zegt dan de staat, dat risico willen wij wel nemen. Dus als het misgaat, betalen wij dat. Ja, nu lijkt erop dat het op voorhand al is misgegaan, omdat er gesjoemeld is met papieren. Dus dat er garanties zijn, bijvoorbeeld een onderpand, een huis of wat dan ook, of ander soort in dit geval boten, die er dus in de praktijk helemaal niet blijken te zijn. Kortom, daarmee gaat de staat op voorhand vinden. Nou, zegt dan de staat, dat risico willen wij wel nemen. Dus als het misgaat, betalen wij dat. Ja, nu lijkt erop dat het op voorhand al is misgegaan, omdat er gesjoemeld is met papieren. Dus dat er garanties zijn, bijvoorbeeld een onderpand, een huis of wat dan ook, of ander soort in dit geval boten, die er dus in de praktijk helemaal niet blijken te zijn. Kortom, daarmee gaat de staat op voorhand al het schip in en de belastingbetaler, ja,

0: minder ingekocht dan andere jaren. Op dit moment zijn de opslagen ongeveer voor 44% gevuld, terwijl we vorig jaar deze tijd nog rond de 63% zaten. Levert niet meteen problemen op, maar maakt Nederland wel kwetsbaarder bij koude winters en onverwachte storingen. Nederlandse 60-plussers worden opgelicht met valse erfenisbeloftes, dat schrijft de Telegraaf. Oplichters sturen nepbrieven van advocatenkantoren die zogenaamd een erfenis afhandelen. Die brieven zien er vaak opvallend echt uit. Soms hebben ze zelfs lakzegels met nagemaakte stempels van bestaande kantoren in bijvoorbeeld Engeland of Canada. Slachtoffers worden gevraagd om geld over te maken en een kopie van hun paspoort op te sturen. Het Amerikaanse congres mag zich gaan buigen over een nucleaire deal met Saoedi-Arabië, meldt persbureau Reuters. Als dat akkoord wordt goedgekeurd, mogen Amerikaanse bedrijven nucleaire technologie leveren aan Saoedi-Arabië. En in ruil daarvoor moet dat land Israël erkennen en zich aansluiten bij de Abraham-akkoorden, die de banden tussen Israël en Arabische landen verbeteren. Het Kwaku-festival moet op de UNESCO-erfgoedlijst, schrijft het Parool. Organisaties uit Amsterdam-Zuidoost willen het festival laten erkennen als immaterieel erfgoed. Jurgen Rijman noemt Kwaku een belangrijke erfenis van de Surinaamse gemeenschap. Het festival begon in de jaren 70 als voetbaltoernooi en groeide uit tot een groot evenement. De UNESCO-status moet helpen om Kwaku voor toekomstige generaties te behouden. En beroemde superheldenacteurs roepen op tot de vrijlating van de Palestijnse politicus Marwan Barghouti, die sinds 2002 gevangen zit in Israël. Onder meer Ian McKellen, Benedict Cumberbatch, Kate Blanchett en Tilda Swinton hebben hun handtekening gezet onder de Free Marwan Now-campagne. Die campagne wordt volgens Al Jazeera gesteund door meer dan 200 beroemdheden uit de film, literatuur en muziekwereld.
1: Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
2: Ja, nog altijd amper sprake van een ochtendspits met zo'n 60 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud nu op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Voor knooppunt Nieuwemeer staat 8 kilometer file met 10 minuten vertraging.

0: Love Espresso met A Little Less Conversation. Lithium, het zit in de batterij van je telefoon, je laptop, of van je elektrische auto. Dat zijn inmiddels onmisbare producten. En daarom neemt de vraag naar lithium wereldwijd in rap tempo toe. Er wordt constant gezocht naar nieuwe bronnen om de voorraden aan te vullen van dit zogenoemde witte goud. Landen in de Sahel, zoals Mali, Nigeria, Burkina Faso, die worden gezien als nieuw wingebied. Maar daar zit ook een donkere keerzijde aan. Afrika-correspondent Maurice Leede. Maurice, waar zie je aan dat die lithiumwinning in Afrika toeneemt?
1: Steeds meer mijnbouwbedrijven die richten zich op lithium. En in de Sahel draaide de mijnbouw lange tijd vooral om goud. Maar door die wereldwijde vraag naar lithium is het veel aantrekkelijker geworden. Zo zou bijvoorbeeld Elon Musk Nigeria hebben benaderd om lithium te kopen voor zijn Tesla-fabrieken. Maar dit aanbod werd afgewezen omdat Nigeria zelf meer waarde uit lithium wilde halen. En wat je ziet is dat Afrika wereldwijd nog geen dominante producent is als het om lithium gaat. Maar de productie groeit er wel het snelst.
0: Ja, want die winning komt juist nu dus wel heel erg op gang, omdat de vraag dus echt heel hoog groot is.

0: klopt. Ja. Lithium is wereldwijd vanwege de energietransitie belangrijker geworden. En wat opmerkelijk is, op sommige plekken werd het in eerste instantie helemaal niet interessant gevonden. Bij de winning van onder andere goud of andere mineralen in de Sahel werd lithium oudend gesteente dan vastgehouden en zeg maar opzij gegooid van dit hebben we niet nodig. Maar nu het overal waardevol is geworden, gaan mensen dus terug naar diezelfde gebieden waar eerder lithium werd gevonden en bekijken ze die mijnen eigenlijk opnieuw. En een belangrijk deel van de productie en investeringen is gericht op China. Over het hele continent zie je veel Chinese bedrijven die actief zijn bij mijnbouwprojecten.
1: Je zei, er zijn natuurlijk al die andere mijnen. Nou weten we dat er inderdaad rond die goudmijnen in de Sahel bijvoorbeeld gewapende en jihadistische groepen geld verdienen aan die mijnen. Is dat dan dus wat er nu ook met lithium gebeurt?
0: Ja, eigenlijk wel. Dat heeft vooral te maken met waar die grondstoffen worden gewonnen. Een deel van de mijnen ligt in instabiele gebieden waar jihadistische en criminele groepen actief zijn. En waar de overheid weinig controle heeft. Het zijn vaak moeilijk bereikbare gebieden waar geen hele grote industrieën op gang kunnen komen. En juist heel veel ambachtelijke mijnen zich begeven. Dus mensen die met handen en weinig professioneel materieel aan het werk gaan. En de misdaadgroepen of de criminele groepen die hoeven dus zelf niet een mijn te exporteren om eraan te verdienen. Wat ze doen is mijnwerkers afpersen, transport- en smokkelroutes controleren of mensen ontvoeren en daar losgeld voor vragen. En vaak treden ze ook nog als tussenhandelaar op en zo komen illegale mineralen uiteindelijk in legale handelstromen terecht.
1: En dus de mensen die in die mijnen aan het werk zijn, die houden er eigenlijk relatief weinig aan over?
0: Inderdaad, ja, die werken echt onder erbarmelijk, zeg maar, hele slechte omstandigheden werken die in die mijnen. Nou, je ziet nu ook in Afrika heb je op veel plekken te maken met het regenseizoen. Dus er is instortgevaar, wat nu natuurlijk veel in het nieuws komt. Dus mensen werken daar voor weinig onder hele slechte omstandigheden. En dan verdwijnt het ook nog eens in de zakken van de verkeerde partijen, zou je zeggen.
1: Ja, kan er iets tegen worden gedaan?
0: Nou, de krijg op de sector.
1: Sorry, Maurice, je viel eventjes weg. Wat kan er tegen worden gedaan?
0: De regeringen proberen meer grip te krijgen op de sector en meer te verdienen aan hun eigen grondstoffen. Dus heel veel mijnen worden genationaliseerd. Ze proberen exportregels aan te scherpen. En je ziet bijvoorbeeld dat Burkina Faso delen van de mijnbouwsector steeds sterker onder staatscontrole wil brengen. Maar internationaal kan er ook van alles worden gedaan. Want ja, het is een internationale ontwikkeling en die vraagt om een reactie. Afnemende landen laten Afrika wel mee profiteren, maar dat gaat ten koste van de mensen, zoals we het net al hebben besproken. En het zorgt dus voor de financiering van activiteiten van terroristische groeperingen. Dus het zou niet gek zijn als daar internationaal beleid op wordt gemaakt. Veel van deze lithium gaat naar China. En dan zou het toch aan andere landen zijn om landen als China op de vingers te tikken.
1: Maurice, dankjewel. Afrika-correspondent Maurice Leijden. Na 9:30 Stand.nl. Roos, waar ga je het over hebben?
2: Ja, we gaan het hebben over Dolly Parton, Astrid. Dolly is natuurlijk overal. En verzin dan maar eens als redactie een stelling over deze vrouw. Want van democraat tot republikein, van jong tot oud, van arm tot rijk, eigenlijk hield iedereen van countrylegende Dolly Parton.
1: Nou, Roos, kans om een keer een 100% score te halen, zou ik zeggen, met je stelling.
2: Ja. Ik ga daar inderdaad voor vandaag. Daar heb ik u wel voor nodig thuis. Ze was natuurlijk een gevierd countryzangeres. Ze was ook actrice, ze was liedjeschrijver, ze was zakenvrouw. Deed het je ook om die redenen al. Hè? Als je al niet van haar muziek hield, hield je misschien wel van haar vanwege het feit dat ze zo'n goede zakenvrouw was. Of hield je van haar humor, want ze had echt een behoorlijke portie zelfspot. Ze is overleden, dat hebben we wel meegekregen ook in deze uitzendingen. 80 jaar werd ze, aan een kort ziekbed. Maar ze zal denk ik wel voor heel veel mensen altijd blijven. En daarom is toch maar een stelling vandaag. Dolly Parton is onsterfelijk. En ik ben eigenlijk vooral benieuwd deze ochtend naar uw herinneringen aan Dolly Parton en haar muziek. Wanneer kwam u met haar in aanraking? Wanneer draaide u haar muziek? Op welke momenten in uw leven was dat? En hoe hielp dat u? Wat bewondert u aan Dolly Parton? Wat maakt haar volgens u nou zo uniek? En ik ben ook benieuwd, was u bij haar laatste concert in Nederland? En hoe heeft u dat toen beleefd? Praat mee, bel 0800 1101 of reageer voor de NPO Luister app.
3: Haal meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Nu IEX Premium voor 8 euro. Ga naar iex.nl/actie.
6: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
7: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
8: Wat een goed plan.
7: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
8: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
7: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
10: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
12: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunt van het nieuws, Thomas.
16: In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind, zoals het opsluiten, vastbinden en fysiek mishandelen. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne, dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol. De beveiligers houden weer korte werkonderbrekingen. Dat doen ze 5 keer. Ze willen minder werkdruk, pauzes en ook eens verlof kunnen aanvragen. De problemen zouden de afgelopen maanden groter zijn geworden. En in de VS gaan de vlaggen een week half stok vanwege het overlijden van Dolly Parton. De zangeres was een van de eerste vrouwen die zowel zakelijk als creatief haar eigen weg koos, zeggen muziekkenners. Parton heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan die ze voor zichzelf en voor andere artiesten schreef. Ze kreeg onder meer 11 Grammy Awards, waaronder één voor haar hele oeuvre.
1: Bij Weerblazen, Marco Wolf. Marco, ik zie hier nu wel de zon schijnen.
17: Ja, dat doet hij in het noorden op veel plaatsen. Het noordoosten heeft nog wel wat wolkenvelden. In het midden komen de wolken ook wat talrijker voor. En dus iets ten zuiden van Hilversum hebben we het dan over. En helemaal in het zuiden is de bewolking soms zo dik dat er zelfs een druppeltje regen uitvalt. Dat geldt vooral voor Zeeland, Limburg misschien en een deel van Brabant. Die neerslag die trekt, of die wolken moet ik zeggen, trekken wel noordwaarts. Maar gaan minder dik worden. En dat betekent dat de neerslagactiviteit er eigenlijk steeds meer uitgaat. Vanmiddag hebben we dan wat vaker de zon. En blijft het op veel plaatsen ook droog. En met een matige oostenwind wordt het dan ongeveer 25 graden.
1: En wat kunnen we de komende dagen verwachten?
17: Ja, het wordt toch wel wisselvallig. En het is zeker vandaag al, maar morgen helemaal broeierig. Met 27 graden morgen op de thermometers. In de ochtend trekt er een gebied met wat dikkere bewolking over en valt lokaal een onweersbui. In de middag is het meest droog met geregeld zon. En dan lopen die temperaturen dus ook flink op. En dan in de loop van de avond van het zuiden uit zwaardere onweersbuien die zich met name richten op het oosten van het land. Daar kan flink wat regen in korte tijd vallen en komen ook windstoten voor. In de nacht wordt het dan weer droog, kan wat nevel of mist ontstaan. Vrijdagochtend eerst wat zon, maar in de loop van de ochtend en vooral in de middag van het zuidwest uit steeds vaker weer buien.
1: Marco, dankjewel. En Erik, waar staan nog de files?
18: Ja, op een paar plekken maar, want we beleven een gelukkig maar rustige ochtendspits. Met ook nog eens weinig bijzonderheden. Dus het zijn vooral wat korte dagelijkse files. Twee vallen erop, met name door de vertragingstijd. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knoop de Nieuwe Meer 8 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je 10 minuten. En een klein kwartier vertraging heb je op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot.
1: Er is officieel niet eens een term voor, maar kindermarteling kwam de afgelopen jaren meer dan 10 keer voor. Straks vertelt een klinisch psycholoog dat de jeugdzorg er beter op moet zijn voorbereid.
19: Ster. Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
20: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
21: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
20: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
21: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
22: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
23: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
22: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
23: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
24: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
25: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
24: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
26: Mensenrelatie, Radboud Visser.
27: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
26: Jazeker.
28: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
29: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
28: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
29: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
1: Soms komt een situatie aan het licht waarbij een kind verschrikkelijk is behandeld. Het pleegmeisje uit Vlaardingen of de twee mishandelde kinderen in Stadskanaal zijn daar voorbeelden van. Het lijken uitzonderingen, maar uit onderzoek van de NOS blijkt dat zo'n stelselmatige, ernstige mishandeling de afgelopen jaren meer dan 10 keer is voorgekomen. Redacteur Milo Hornstra vertelt om wat voor situaties het gaat.
30: Het gaat dan eigenlijk om de meest vergaande, ernstige vorm van kindermishandeling. Daar hebben we in Nederland geen woord voor. Dus niet dat er in de jeugdzorg een term voor is of dat er in de wet een categorie voor is. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld is er wel veel meer onderzoek naar gedaan. Daar spreken ze over child torture. Dat is eigenlijk vertaald kindermarteling.
1: En wat houdt dan die zogenoemde kindermartelingen in?
30: Ja, het gaat eigenlijk om langdurige mishandeling. Dat kan maandenlang zijn, jarenlang zelfs. Waarbij met opzet iemand echt met ernstig geweld te maken krijgt. En ja, er komen allerlei vormen van geweld voor. Vaak is het schoppen en slaan. Maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Bij pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
1: En zit er dus echt wel een verschil met kindermishandeling?
30: Ja, het grote verschil zit hem in, die ik zei het net al even kort, in die opzet. Heel veel kinderen in Nederland krijgen te maken met kindermishandeling uiteindelijk. Dat is 1 op de 5. Maar dan gaat het vaak om onmacht bij ouders. Ouders weten niet hoe ze moeten opvoeden of hebben gewoon te weinig aandacht voor hun kind, waarbij een opvoeding dus niet goed gaat. Bij kindermarteling, waar we het nu over hebben, gaat het veel verder. Dan zit er echt opzet vanuit ouders of pleegouders. En werken ze bijvoorbeeld samen, de twee, en halen ze echt plezier eigenlijk uit het zo pijnlijk mogelijk maken van het leven van een kind.
1: De afgelopen 5 jaar meer dan 10 keer voorgekomen, blijkt uit jullie onderzoek. Hoe hebben jullie dat onderzocht dan?
30: We hebben gekeken naar uitspraken van rechters. Dat is voor een groot deel openbaar. Er is dus geen term kindermarteling. Je kan het niet opzoeken en dat je iets boven water krijgt. Dus hebben we eigenlijk met AI al die vonnissen, zoals dat heet, boven water gehaald. Gekeken wat zou relevant kunnen zijn. En met dus dat Verenigde Staten onderzoek bij de hand hebben we gekeken van hoe vaak komt het in Nederland voor. En dat is dus in ieder geval 12 keer wat wij op het spoor zijn gekomen.
1: 12 keer zelfs?
30: Ja, ja, ja. Ja.
1: Dus wat viel dan op in die vonnissen?
30: Ja, vooral eigenlijk dus de opzet, hoe heftig het is. Maar wat ook interessant was de rol van de school. Omdat daar was toch wel, als een leerling naar school ging, was het toch wel vaak een signaal binnengekomen. Soms ging het om een klein signaal en soms om heel veel. Maar ze waren daar toch wel op de hoogte dat het thuis niet goed ging. Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat een leraar zei dat ze een meisje van 7 iedere dag steeds verdrietiger binnen zag komen. Of dat dat meisje dan ook boterhammen moest stelen van anderen leerlingen, omdat ze gewoon niet genoeg eten meekreeg naar school.
1: We kennen dat voorbeeld ook bijvoorbeeld bij dat pleegmeisje uit Vlaardingen, hè, waarbij de school echt aan de bel heeft getrokken. Dat meisje was ook in beeld bij jeugdzorg. En toch gebeurde het. Komt dat dus heel vaak voor?
30: Ja, dat is dan extra schokkend eigenlijk. Hè? Want er is al gezegd door een rechter, het gaat hier niet goed. Jeugdzorg moet een kind helpen daarbij. Bij Vlaardingen is dat misgegaan bij het pleegmeisje. En bij 2 andere zaken was ook de jeugdbescherming betrokken. En daar kon de marteling ook doorgaan. Dus ja, het komt vaker voor. Er zijn ook nog 3 van de 12 andere situaties waarbij we 1 of meerdere meldingen bij Veilig Thuis waren gemaakt. Maar waar dat toch niet goed genoeg is afgewogen.
1: Klinisch psycholoog Leonie Koppens is al 8 jaar bezig om binnen de jeugdzorg en andere organisaties aandacht te vragen voor kindermarteling. Laten we het allemaal gewoon toch zo noemen. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Wat noemt u het ook, kindermarteling?
0: Nou, ik ben eigenlijk altijd wel een beetje voorzichtig met die term, omdat marteling in Nederland ook een juridische context heeft, zeg maar. En dus ik zeg vaak, het is iets waar we geen naam voor hebben, maar wat in Amerika wel child torture wordt genoemd.
1: Oké. Meer dan 10 situaties dus van kindermarteling blijkt uit het onderzoek van Milo. Vindt u dat opvallend als u het vergelijkt met het buitenland?
0: Nee, eigenlijk niet. Het is natuurlijk ook een. Er is gekeken naar vonnissen. Dat zit helemaal aan het einde van een soort trechter, zou je kunnen zeggen. Dus er zijn allerlei punten waarop je uit die trechter kunt vallen. Het zijn alleen de zaken die bekend zijn geworden. Het zijn de zaken die ook veroordeeld zijn en waar een vonnis over is. En veel zaken worden niet bekend of komen niet voor de rechter. En uit Amerikaans onderzoek weten we dat er. Dat het veel vaker voorkomt dan wij in Nederland denken.
1: Het feit dat wij er inderdaad al geen term voor hebben, dat zegt waarschijnlijk al veel. Hè?
0: Ja.
1: In de jeugdzorg en in de wet valt het dus echt onder die brede term kindermishandeling. Waarom wordt er niet specifiek rekening gehouden met dit soort situaties en opgestuurd?
0: Ja, ik denk dat het in Nederland, dat komt natuurlijk toch niet heel vaak voor in vergelijking met andere vormen van kindermishandeling. Dus het is iets wat professionals of niet meemaken, of misschien 1 of 2 keer. Ik heb het zelf wel als hoofdbehandeling een aantal keer meegemaakt. Maar als je het niet zo vaak meemaakt en het is zeg maar op verschillende plaatsen in het land gebeurt dat, dan wordt het niet bij elkaar gebracht. En het is belangrijk juist om te omschrijven dat het een patroon is, zoals Milo ook zei, waarbij er sprake is van fysieke mishandeling, psychische mishandeling, hele specifieke vormen van mishandeling, zoals het onthouden van eten of het onthouden van drinken of het niet naar de wc mogen. En ja, we vragen daar ook niet specifiek naar, dus we registreren het ook niet. En ja, het is een soort kip-ei. Als er geen naam voor is, dan kun je het ook niet makkelijk herkennen en gaan registreren. Dus ja, ik denk dat met de kennis die we uit Amerika hebben, zouden we inmiddels wel toch moeten nadenken over hoe noemen we dit eigenlijk in Nederland en hoe kunnen we het dan gaan onderzoeken en gaan registreren en zorgen dat er scholing over komt.
1: Zijn die plegers te herkennen?
0: Nou, dat is heel erg moeilijk. Uit onderzoek blijkt dat ze aantoonbaar heel charmant kunnen zijn en dat het juist gezinnen zijn die op het eerste oog heel vriendelijk, sociaal, meewerkend zijn. Dus ze zijn heel goed in de indruk wekken dat ze alle hulp aannemen en dat het dan allemaal goed verder gaat. En dat is wat we ook in Amerikaans onderzoek zien, dat er heel veel zaken zijn geweest waarbij hulpverlening betrokken is geweest. In Amerika is dat dan Child Protection Services en andere hulpverleningsinstanties. En je ziet dat dan na verloop van tijd die kinderen vaak gezien zijn en dat het elke keer weer afgesloten is, omdat de gedachte was dat het veilig was en beter ging. Maar ondertussen neemt, dat zie je ook, is de escalatie van de mishandeling neemt toe. Dus elke keer als de hulpverlening betrokken wordt, gaat het daarna veel slechter. Dat zagen we in Nederland ook bij het meisje in het pleeggezin in Vlaardingen. Ja,
1: het kind wordt als het ware gestraft dat het kind iets heeft laten uitlekken, als het ware.
0: Ja, dat. En het is sowieso dat de plegers van deze vorm van mishandeling de schuld altijd bij het kind leggen. Ze zeggen van ja, maar het is zo gevaarlijk, we moeten dat wel doen voor haar eigen bescherming of voor de bescherming van haar broers en zussen. We vinden het allemaal zo moeilijk en we zoeken naar oplossingen en soms doen we het inderdaad niet goed, maar ja, je ziet dat ze nooit de schuld bij zichzelf zoeken en altijd de schuld bij het kind leggen.
1: Wat kan een hulpverlener doen om deze zeer vergaande vorm dus van kindermishandeling, child torture, op te sporen?
0: Nou, in elk geval moet je het samen doen. Dus op het moment dat je hier enig vermoeden van hebt, dan moet je echt samen optrekken met een kinderarts of een forensisch arts en de politie. Dus niet alleen, omdat we weten dat die escalatie zo voor de hand ligt. Dus je moet niet gaan praten over, goh, hoe gaat het hier? Want dan neemt de veiligheid voor het kind direct af. En ik denk dat het begint met kennis. En daarbij helpt het natuurlijk als we daar wel een naam voor hebben, zodat je ook kunt lesgeven over, ik zeg dat ik een webinar geef over child torture tussen aanhalingstekens. Omdat het belangrijk is om die kennis te hebben. Ja, hoe kun je het nou herkennen? Hoe zie je die patronen in plaats van een losse blauwe plek of een los verhaal? En weet je waar je op door moet vragen? Ook naar hoe gaat het slapen? Hoe gaat het eten? Wat voor straffen zijn er thuis? Hoe kunnen die straffen wel eens erger? Worden die straffen wel eens erger? Dus je moet ook naar andere dingen vragen.
1: Bij het kind of bij de ouders?
0: Nee, bij het kind. Ja. Je moet ook zorgen dat je het kind alleen spreekt. Hè, en niet met de ouders erbij. En echt meerdere keren alleen spreken. Omdat een kind ook gedreigd wordt met allerlei akelige dingen als het zijn of haar mond open doet. Dus je moet een kind meerdere keren spreken en ook vanuit de context voor jezelf, van dit komt voor. Dus ik vraag naar dit soort dingen. En als dat niet voorkomt, dan zegt een kind echt al van nee, maar dat gebeurt niet. Dus je moet wel durven vragen. En dat is iets waar we in Nederland professionals gewoon niet op getraind zijn. En het is best moeilijk om te vragen. Dus in sommige voorbeelden moeten kinderen hun eigen urine drinken, of slapen ze in de bench bij de honden, of worden ze opgesloten in de schuur. Het zijn lastige vragen die je moet stellen.
1: Maar daar moet je dus rechtstreeks naar vragen?
0: Als je het niet rechtstreeks naar vraagt, gaan kinderen er vaak niet rechtstreeks over vertellen. En wat kinderen ook al ervaren hebben vaak, is dat ze, de meeste kinderen uit die onderzoeken blijkt, dat ze allemaal, en dat weten we ook van het meisje in het pleeggezin in Vlaardingen, die hebben al verteld, maar die worden niet geloofd.
1: Ja.
0: En als je er wel rechtstreeks naar vraagt, dan kan een kind ook denken van, dan gelooft zij me misschien ook, of dan gelooft hij me misschien ook.
1: Zij klinisch psycholoog Leonie Koppens. Een bizarre comeback in de play-offs voor de Champions League gisteravond.
2: Celtic leek de buit wel binnen te hebben in Oostenrijk. De Schotten kwamen tegen LASK Linz op voorsprong. En over twee wedstrijden stond het zelfs 4-0.
3: Maar daarna ging het compleet mis voor Celtic. De Oostenrijkers kwamen op gelijke hoogte en maakten in de verlenging de winnende, was te zien bij Ziggo Sport.
4: Van der Wal werd uiteindelijk weer te lang gewacht. En Ademira, daar is hij al. 5-1. In de 109e minuut. 5-1, Lask Lins.
3: De wedstrijd eindigde ook in 5-1 en daardoor mag dus niet Celtic, maar Leeds komend seizoen uitkomen in de Champions League. Darter Jermaine Wattimena heeft voor een grote stunt gezorgd. De Nederlander won gisteravond het toernooi in het Engelse Leicester, waarbij hij in de kwartfinales de tweevoudig wereldkampioen Luke Littler versloeg. Dat lukte hem nog niet eerder. 6 keer eerder speelde hij tegen de Engelsman en 6 keer verloor hij. Bij dartsbond PDC vertelt Wattimena hoe het voelde.
5: No, I think I proved. Last year in Germany, I won my first title. So many reaction about that. Luke Littler's not there. Now you beat Luke Littler in the quarterfinal. So they can't moaning now.
3: Toen Wattimena vorig jaar zijn eerste toernooi won, wezen veel mensen hem erop dat Littler er niet bij was, vertelt hij. En nu kunnen die mensen niet meer klagen, zegt Wattimena. Oud-Oranje voetbalster Merel van Dongen wordt bestuurslid bij vrouwenvoetbalclub Hera United, profclub. Ze wordt verantwoordelijk voor het technisch beleid daar. In een verklaring zegt Van Dongen dat het een fantastische kans is om haar kennis in te zetten voor de eerste en enige Nederlandse profclub die volledig om vrouwen draait. Van Dongen speelde 63 interlands voor Oranje en werd met Ajax in 2017 en 2018 landskampioen. Na een Spaans avontuur bij Real Betis en Atletico Madrid sloot ze haar spelersloopbaan af bij Monterrey in Mexico. En trots bij fans van NEC. Hun club verloor over 2 wedstrijden met 6-1 van Bodø/Glimt en mag daarom niet meedoen aan het hoofdtoernooi van de Champions League. Deze fans keken in Nijmegen en hadden een zure avond. Toch bleven ze positief, is te horen bij Omroep Gelderland.
6: Je bent natuurlijk gewoon trots op NEC. Ja,
7: we gaan nu Europa in!
6: Het is gewoon mooi. Ja. Het is gewoon jammer. Het is jammer,
7: maar je geniet wel uiteindelijk, toch? We gaan gewoon lekker Europa in met elkaar. Liever Champions League, maar Europa League is prachtig.
1: Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
18: Ja, nog altijd weinig bijzonderheden. Althans, nu een uitzondering op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Bij Knoopend Zaandam is zojuist een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstoken dicht. Er staat al 4 kilometer file met 20 minuten vertraging.

0: Peter Bjorn en John met Young Folks. Met 280 miljoen inwoners is Indonesië het op 3 na grootste land op aarde. Toch komen er maar heel weinig wereldberoemde topsporters uit Indonesië. Om kinderen toch op te leiden tot goede sporters begon een sportleraar in Jakarta kinderen in zijn wijk gymles te geven. Op straat, of eigenlijk in een steeg. Correspondent Mustafa Magadi zag dat het steeggymmen heel succesvol is.
1: Een stuk of 10 kinderen die staan in een rij voor wat ze dan elke dag doen. De kickbox warming-up in een smal steegje in een kampong in Noord-Jakarta. Coach Yoga Ardian die houdt een soort kussen vast waar de kinderen tussen de 8 en 14 jaar steeds lenigere en ingewikkeldere trappen tegengeven. Daarna worden er wat dunne matten op de grond gelegd voor de gymnastieklessen. Maar die moeten ze ook weer af en toe weghalen voor langsrijdende scooters bijvoorbeeld. En zelfs een keer voor een voorbijsprintende rat. Maar dat geeft niet, zegt een van de kids. Ja. De lessen zijn super tof, zegt hij. Coach Yoga begon met deze lessen toen hij tijdens de coronapandemie even geen werk had. Hij had jarenlang gymnastiek en vechtsporten getraind en om fit te blijven oefende hij in de steeg. En de kinderen die zagen me elke dag salto's maken, zegt hij. Dus wilden ze dat ook proberen. En bleek dat ze het heel leuk vonden. Hij leerde ze dus vechtsporten en vooral turnen. En met verrassend veel succes. Achil bijvoorbeeld, dat is een meisje van 14 dat tot 2 jaar geleden nog nooit een turnles heeft gehad. Want er was nooit plek om dat te doen, zegt ze. Maar inmiddels doet ze lachend flikvlakken en salto's. En daarmee werd ze vorige maand nationaal kampioen. Net als 2 andere kinderen uit deze steeg. Dat lukte volgens Achil omdat ze hier elke dag hard werken en oefenen. Dus kunnen ze overal laten zien hoe goed ze zijn. Dat hij 3 kinderen in een steeg in Noord-Jakarta heeft kunnen opleiden tot nationaal kampioen is volgens Coach Yoga het bewijs dat er genoeg talentvolle kinderen in Indonesië rondlopen. Maar ja, hij moet deze kinderen in een steeg opleiden, omdat er niet genoeg plekken zijn voor Indonesische kinderen om te sporten. En anders zijn ze te duur. De overheid moet volgens hem meer investeren om de miljoenen vaak arme kinderen een kans te geven om te sporten.
2: Kita ini di sini sebenarnya technically bukan buat jadi juara, bukan buat jadi atlet.
1: Maar dat hoeven ze niet te doen om atleet of kampioen te worden. Ik leer ze dingen, zegt de coach Yoga, die ze in de toekomst kunnen gebruiken. En dan ja, kunnen ze zelf bepalen wat ze gaan doen.
2: Mereka akan memilih apa yang mereka suka.
1: Achil bijvoorbeeld, die vindt dat ze al genoeg medailles bij elkaar heeft geturnd. Ze staat nu langs de mat om andere kinderen te helpen om hun salto's te maken. Ze wil trainer worden, net als coach Yoga. En kinderen leren om te doen wat je wilt, wat je leuk vindt. Want ja, als je geen plezier hebt, dan heeft het eigenlijk niet zoveel zin om te gaan sporten, zegt ze. Plezier dus. En na pakweg 1,5 uur toekijken merk ik dat dat hier meer dan genoeg aanwezig is.
0: Een verslag van correspondent Mustafa Magadi.
3: NPO Radio 1.
4: 1 vandaag.
5: Als ik het zo hoor, dan klinkt het ook best wel leuk.
3: Verdieping bij het nieuws.
6: Tot mijn verbazing stond daar geen statiegeldlogo op. Toen kwamen we dus achter dat het een grootschalige handel is in blikjes zonder statiegeld.
7: Ik
8: schrik hiervan.
7: Ja, je voelt je af en toe vreemdelingen in je eigen dorp dus. Het is op een gegeven moment niet meer leuk.
9: De Grand Prix in Zandvoort is voor het laatst.
10: Ik vind dat ook zo'n stomme vraag.
9: Oh, sorry.
10: En dat vind ik wel heel jammer.
3: Elke dag een factcheck.
11: Wat mij betreft is het idee dat Brabanders beter kunnen flirten. Fictie.
12: Avro Tros met 1 vandaag.
3: Op NPO Radio 1.
12: Elke werkdag van 12 tot 1:30.
3: Wie luistert, weet meer.
13: Ster.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
17: De food- en agri-sector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen. Maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
18: In Food & Agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd Food & Agri bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
16: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
19: Fix die ruit voor je vakantie.
20: Opgelost. Autotaalglas.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Vodafone. Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
2: NPO Radio 1. 9 uur.
3: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
4: Goedemorgen. Wereldwijd maakt het overlijden van Dolly Parton veel los. En kindermartelingen komen vaker voor dan gedacht. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
5: De afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over een kind. Zoals bijvoorbeeld gebeurde met het pleegmeisje uit Vlaardingen of bij de 2 kinderen in Stadskanaal. Uit vonnissen van rechtbanken blijkt dat er de afgelopen 5 jaar zeker 12 rechtszaken over kindermarteling zijn geweest. Volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers. Oekraïne heeft afgelopen nacht opnieuw een magazijn aangevallen van de Russische webwinkel Wildberries. Dit keer gaat het om een opslag 400 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Volgens Rusland werden er 16 drones ingezet bij de aanval, waarna een grote brand ontstond. De medewerkers konden het pand tijdig verlaten. De afgelopen tijd viel Oekraïne geregeld magazijnen aan van Wildberries en Ozon, de 2 grootste webwinkels van Rusland. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. De Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster iedereen aan zich wist te binden. Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok en in Partons geboorteplaats in Tennessee worden bloemen neergelegd. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Bij een brand in een ziekenhuis in de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen. Volgens Pakistanse media brak de brand uit toen airco ontplofte op de verloskundeafdeling. Waarschijnlijk kon slechts 1 baby worden gered. De brand in het ziekenhuis is inmiddels geblust. De luchthaven van Caracas gaat dinsdag weer open voor commerciële vluchten. Een vliegveld sloot na de verwoestende 2 aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. Die kostten meer dan 6500 mensen het leven. De schade op het vliegveld van Caracas is nu grotendeels hersteld. En ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer. De werkonderbrekingen duren steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. De problemen zijn volgens de beveiligers de afgelopen maanden groter geworden, omdat er een tekort aan personeel is. Het weer, vooral in het zuiden kans op een bui. Vanmiddag is er geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook dan kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 27 graden.
4: Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
6: Ja, het ging lang goed deze woensdagochtend, maar nu op 3 plekken toch ongelukken. Om te beginnen de A7, Hoorn richting Zaanstad. Daar gebeurde een ongeluk net voor knooppunt Zaandam. De weg is inmiddels wel weer vrij, maar de vertraging nog altijd zo'n 20 minuten. A12 Den Haag-Utrecht, voor de meer ook een ongeluk. Hier is de linkerrijstrook afgesloten, vertraging een kwartier. En tenslotte de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Dordrecht en knooppunt Ridderkerk een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog een klein kwartier.
4: Zometeen popjournalist Stefan Raadgever en Douwe Bob over het overlijden van Dolly Parton.
7: Ster. Altijd wel columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
11: Leren mediteren? zen.nl.
12: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
13: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
14: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrv.nl.
15: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
14: Al iets gevonden?
15: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
14: Doet NRV dat dan ook?
15: Ja, hier, kijk maar. China en Tibet en deze. Vietnam, Cambodja en Laos. Of hier Sumatra, Java en Bali. Of een grand tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland. Peru, Bolivia, Nepal.
14: Weet jij waar mijn laptop ligt?
15: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
16: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
17: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
18: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
19: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
20: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
4: Dolly Parton schreef ruim 3000 nummers. En zo vlak na 9 uur is deze natuurlijk heel logisch.

0: Hard werken voor weinig geld en weinig erkenning. Daar zong ze over, Dolly Parton, in 1980. Gisteren maakte haar familie bekend dat ze op 80-jarige leeftijd is overleden. Een van de succesvolste zangeressen ooit. Stefan Raadgever is muziekjournalist bij het Parool. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Astrid.
0: Je hebt haar kort na haar laatste optreden in Nederland in 2007 geïnterviewd, hè, in Londen. Hoe ging dat?
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is toch wel een van de meest memorabele interviews geweest die ik heb mogen doen. Ik was al onder de indruk van haar, maar dat is eigenlijk tijdens dat gesprek alleen maar meer geworden. Zij had zo'n speciale manier om je op je gemak te stellen. Ze was een sprankelende persoonlijkheid en in mijn geval deed ze ook nog eens extra de best. Dat deed ze bij iedereen natuurlijk. Maar om bijvoorbeeld mijn naam heel erg goed uit te spreken. Vooraf kwam een van haar managers naar me toe om te vragen hoe die Nederlandse naam nou precies zou moeten worden uitgesproken. Waarop ik zei, nou, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Het is Stefan, maar dat iedereen die zegt natuurlijk in het Engels Steven of iets in die geest. Maar daar wilde die meneer niks van weten. Dolly wilde het precies uitspreken zoals het in het Nederlands moest. En dat zou ze ook gaan oefenen voordat ze binnenkwam. En inderdaad, dat bleek zo te zijn. Dat ging op een hele lang, met een langgerekte E, keurig uitgesproken. En het ijs was meteen gebroken. Zij was ontzettend leuk om te interviewen.
0: Over dat concert was toch wel wat te doen, omdat ze ook geplaybacked zou hebben, in ieder geval voor een deel. Daar heb je daar toen naar gevraagd?
1: Ja, dat was de Dolly Gate, hè, werd dat genoemd. Ja. Ze had toen net opgetreden in Zwolle. En het gerucht ging dat ze een paar nummers had geplaybacked. Er was een verklaring van haar management uitgegaan dat absoluut niet waar was. En daardoor waren die gemoederen nog hoger opgelopen. En ik dacht, ja, ik moet dat dan toch vragen. Het was ongeveer een half jaartje later inmiddels en zij zou weer naar Nederland komen. En een beetje beschroomd heb ik dat toen toch aan haar voorgelegd. Waarop zij zei, ja, maar natuurlijk doe ik dat. Dat doe ik altijd. Een paar nummers staan bij mij gewoon op band. Ik beloof ook niet dat alles live is. Het gaat er bij mij om dat iedereen een fantastische show krijgt. En dat garandeer ik. En ze was totaal ook niet beledigd dat ik dat vroeg. En ze ging vrolijk verder.
0: Open en eerlijk over alles dus.
1: Ja hoor, ja, dat paste natuurlijk ook helemaal bij haar. Ze was natuurlijk ook schaamteloos eerlijk. Over de uiterlijk, over de afkomst. En dat maakte haar natuurlijk ook zo geliefd. Ze verborg niks en had een enorme dosis zelfspot.
0: Jouw favoriete nummer is Coat of Many Colors.

0: Het had ik deze ook uitgekozen om even voor 6:30 te draaien. Ja, omdat ik het zoveel vind zeggen over haar en waar ze vandaan komt. Is dat ook waarom jij het zo mooi vindt?
1: Ja, precies, precies. Dat is de Smoky Mountains, hè. Zo'n hutje, dat zie je meteen voor je. Waar die moeder die jas voor zit te naaien voor haar dochter. Dat arme gezin waar ze bijna niks hadden. En ik vind het ook zo mooi hoe Parton dat kan opschrijven. Zij is eigenlijk een ontzettend goede tekstschrijver, vind ik. Hoewel zij natuurlijk niet in ingewikkelde metaforen schrijft. Dat heeft ze nooit gedaan. Maar ze weet in hele beknopte zinnetjes weet ze prachtig zo'n scène te schilderen. En eigenlijk kenmerkt dat al haar liedjes. Die zitten zo bedriegelijk eenvoudig in elkaar eigenlijk. En dat vind ik er zo knap aan. En dit nummer, het is misschien ook een tikje sentimenteel. Maar dat vind ik er eigenlijk ook weer zo prachtig aan. Zij meent het 100%. En dat hoor je.
0: Ja, want arm, maar wel liefdevol. En daar dit dan weer trots op. Ja.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, wat iedere keer in alle reacties ook terugkomt, is hoe ze in een enorm verdeeld Amerika eigenlijk misschien wel de enige was die het land verenigde. Ja. Heb jij dat ook gezien?
1: Ja. Het laatste waar de Amerikanen het nog over eens zijn, hè, werd ze genoemd. En ik denk dat komt doordat ze eigenlijk alles belichaamt wat Amerikanen mooi vinden. Ze is ontzettend trots op haar afkomst. Ze is van eenvoudige afkomst. En ze is eigenlijk ook de belichaming van de American Dream. Ze is natuurlijk dus met nul begonnen en heeft het tot superster geschopt. Dus dat maakt daarvoor ook voor de conservatieve kant van het land heel, heel erg geliefd. Maar ze was ook een groot icoon voor de queergemeenschap. Zij was voorstander van gelijke rechten voor iedereen. Ze was een diepgelovig mens, maar tegelijkertijd zei ze, ja, God heeft ons allemaal gemaakt zoals hij het wilde. Dus iedereen was voor haar evenveel waard. En daar heeft ze zich altijd sterk voor gemaakt. Dus ze was aan die progressieve kant geliefd en bij de conservatieven. En op muzikaal vlak wist ze dus het massapubliek achter zich te krijgen. Maar ook de critici. Ze heeft een paar country albums gemaakt die echt door de wat snobistischer muziekcritici ook ontzettend zijn geroemd. Dus zij wist alles te verenigen. En dat is echt heel uitzonderlijk voor een artiest.
0: Stefan, dankjewel. Stefan Raadgever, muziekjournalist bij het Parool. Ja, Douwe Bob, ook een liefhebber, die bracht een eerbetoon aan haar op TikTok.

0: Douwe Bob, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hoi, hoi. Wat betekende Dolly voor jou?
1: Ja, Stefan heeft het eigenlijk net al allemaal heel erg goed verwoord. Wat zij, ik denk dat zij voor mij betekenen wat ze voor de rest van de wereld betekenen. En voor alle muzikanten, ja, zij is mijn favoriete songwriter ooit.
0: En wat maakt haar muziek? Kijk, Stefan heeft het vanuit de kant van een luisteraar, zou ik maar zeggen, een journalist belicht. Ja. Maar jij bent ook een maker. Ja. Jij maakt zelf ook muziek.
1: Ik ben ook een luisteraar.
0: Ja, tuurlijk. Ja, maar je doet er ook iets mee. Hè? Dus wat maakt dat haar muziek zo goed is?
1: Het is eerlijk. Het is simpel. Bijna kinderlijk simpel soms. En daardoor raakt het heel erg diep. Ze zingt wonderschoon en heel... Zij zong zo waanzinnig zuiver. En dit is voor een tijd dat autotune en dat soort shit bestond, zeg maar. Dus weet je wel, dit is een generatie die dat genre zij overstijgt natuurlijk het genre country. Maar zij is misschien wel degene die dat genre groot heeft gemaakt, ook in andere landen.
0: Je zei het is heel simpel. Moet je misschien wel juist heel veel vakmanschap hebben om een simpel liedje te maken?
1: Ja, dat zeg je goed. Dat is inderdaad wat het is. Dat merk ik ook. Ik bedoel, ik wil niet zeggen dat ik zou me op geen enkele manier willen meten aan Dolly Parton. Maar je merkt wel naarmate je ouder wordt en meer schrijft, dat je gewoon weer terugkomt bij de basis. En dat is meestal, weet je wel, is met alles zo. Dat is met een chefkok ook vaak zo. En een kunstschilder en mensen die auto's bouwen. Of wat dan ook. Je ziet vaak dat gewoon dat de basis is waar je vandaan komt en waar je terugkomt. En dat snappen sommige songwriters, die snappen dat gewoon. Als geen ander. Als je luistert naar een nummer als I Will Always Love You of zo, weet je wel. Dat, en je kijkt even gewoon naar wat ze daar nou eigenlijk zegt. Ja, is dat eigenlijk niet zoveel.
0: Ja.
1: Weet je wel? Het is helemaal niet moeilijk. En het is een beetje net als... Ja, ik vergelijk het altijd met Hazes. Hazes is bij ons een heel goed voorbeeld van iemand die, nou ja, die textueel echt niet moeilijk deed. En er niet omheen draaide. Soms daarmee ook wel eens een misser maakt, vind ik. Maar meestal niet.
0: Heeft Dolly die dan ook gemaakt, niet. Missers?
1: Ja, dat zal vast. Maar die heeft hij niet uitgebracht. Ja, en of ze had een heel goed team om zich heen dat zei, dit is niet goed. En daar luisterden ze naar. Dat is natuurlijk ook nog wel een ding. Luisteren naar je team. Maar zij, dat is het. Zij kan sommige songwriters die hebben dat kinderlijke. En dat is ook wel country op zich is natuurlijk een genre dat gedragen wordt door tekst.
0: Ja, en daar was ze dus ook heel sterk in.
1: Ja, daar was ze dus ook ontzettend sterk in. Dus ze had eigenlijk, ja, ze had de full package. En ze was nog heel erg grappig ook.
0: Heel veel humor.
1: Haar legendarische woorden vind ik altijd... You don't want to know how much it costs to look this cheap.
0: Ja.
1: Weet je wel? Dat vond ik zo grappig. Dat zijn, daar heb je zelf spot. Dan sla je gewoon de spijker op zijn kop op alle fronten. En dat heb je gewoon niet vaak.
0: Zij is er niet meer, maar haar muziek, die is er tot in de eeuwigheid. Dankjewel, Douwe Bob. Straks meer over het overlijden van...
1: is cheap. Weet je wel? Dat vond ik zo grappig. Dat zijn, daar heb je zelf spot. Dan sla je gewoon de spijker op zijn kop op alle fronten. En dat heb je gewoon niet vaak.
0: Zij is er niet meer, maar haar muziek, die is er tot in de eeuwigheid. Dankjewel, Douwe Bob. Straks meer over het overlijden van Dolly Parton in Podcast de Dag.

0: geloof ik nog in de helft van de kast.
1: Stella Lefty, Boston. Het doel om de gasopslag gevuld te krijgen wordt deze winter niet gehaald. Dat bevestigt de GasUnie vanmorgen na berichtgeving op nu.nl. Ruben Echt van onze economieredactie. Hoe komt het dat dat niet genoeg gevuld is?
2: Ja, we zijn dit jaar heel laat begonnen met het bijvullen van die gasvoorraad. Het is een taak van energiebedrijven, commerciële energiebedrijven. Maar ja, de gasprijs is dit jaar nogal hoog door de oorlog rond de Persische Golf. En die prijs die zakt maar niet genoeg, dus ja, men wacht het dan maar toch gewoon. We hebben deze winter 115 terawattuur gas nodig. Dat is het doel. Ja, en de GasUnie zegt nu, dat halen we niet.
1: Maar wat betekent dat? Dat we met dekentjes op de bank terechtkomen?
2: Nou ja, het is natuurlijk altijd goed om energie te besparen. Om even gezellig tegen elkaar aan te kruipen op de bank. Dat kan ook geen kwaad. Maar de GasUnie benadrukt wel, het is echt niet zo dat we deze winter in de kou gaan zitten. Dat het doel niet gehaald wordt, betekent niet dat we niet genoeg gas hebben. En dat betekent ook niet dat de leverheidszekerheid in gevaar komt. Ik leg het even uit. Dat doel is berekend op basis van de strengste winter uit de afgelopen 30 jaar. Dus dan gaan we terug tot 1996. Ja, dan moet het toch wel echt heel erg koud worden. In 1997 hadden we de laatste Elfstedentocht. Dus je zou kunnen zeggen dat de kans op een tekort aan gas net zo groot is als de kans op een nieuwe Elfstedentocht.
1: Kan dit dan volgend jaar bijvoorbeeld voorkomen worden? Of blijft dit dan vanaf nu een uitdaging? Want je bent heel erg afhankelijk van de aanlevering.
2: Ja, eigenlijk moeten we maar hopen dat de onrust in het Midden-Oosten stopt. Maar ja, als we een beetje terugkijken op de afgelopen jaren, er is altijd wat. Dan is het wel Oekraïne, dan is het Iran. Ja, wie weet wat er volgend jaar gebeurt. Krijgen we misschien geen LNG meer uit de Verenigde Staten, omdat Donald Trump boos is op ons. De GasUnie heeft eerder al zorgen geuit. Voor commerciële bedrijven is het gewoon niet interessant om duur gas te kopen voor de winter. Want ja, daar maken ze dan een kleine marge op. Nu wordt het gedaan door de overheid. Ja, kan dat allemaal nog wel? Dat begint al.

0: allemaal een beetje te wringen. Want ja, ook de overheid moet dat geld natuurlijk weer terugverdienen in de winter. En daar betalen jij en ik dan voor met de gasrekening. Dus we moeten echt bekijken hoe we in deze nieuwe wereld de gasvoorziening zo robuust mogelijk kunnen houden, zegt de GasUnie. Want dat moet wel voorkomen dat we in de winter het onderste uit de kan moeten gaan halen om de rekening te betalen. Er zullen ongetwijfeld ook alweer mensen zijn die zeggen, ja, misschien moeten we dan toch alweer de gasput in Groningen openen. Nou, kortom, zo'n hele discussie zal alweer gaan beginnen. Maar zegt de GasUnie ook wel, het is aan de minister om een besluit te nemen. Laten we nou eerst gaan denken, hoe willen we dit voor de komende jaren nu zo robuust en degelijk mogelijk hebben om niet elk jaar in deze discussie te zitten.
1: Ruben, dankjewel. Ruben Eg.
2: Reactie aan de redactie. Ik vertelde vanochtend over de oudste bloeddonor van Nederland, André Oosterijk uit Purmerend. Meneer Oosterijk is 80 geworden en mag daarom niet meer doneren. Luisteraar Iris vraagt zich af waarom dat zo is. Er is toch een tekort, stuurt zij, dus kan er geen uitzondering worden gemaakt als iemand gezond is.
1: Nou, dat vragen we aan Merlijn van Hasselt van Bloedbank Sanquin. Goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
1: Waarom zit er een leeftijdsgrens aan?
3: Ja, het is een hele goede vraag. Meneer Oosterijk zelf kwam gisteren binnen en riep enthousiast, doe mij maar tot mijn 90ste. Dus aan de motivatie schort het niet.
1: Nee.
3: Maar we moeten ergens een lijn trekken en die heeft vooral te maken met de gezondheid van de donor zelf. Nou, meneer Oosterijk zelf is gezond. Veel andere donors voelen zich supergezond. Maar we hebben die leeftijd een jaar of 10 geleden al opgetrokken van 69 naar 79. En dat was eigenlijk ook in antwoord op andere donors die hetzelfde zeiden.
1: Ja, maar is het bloed van oudere mensen risicovoller, is het minder gezond?
3: Het gaat, de reden voor Sanquin is echt om de gezondheid van de donor zelf. Dus niet om wat de donor geeft. Ja, dat zijn eigenlijk de twee prioriteiten bij het bloedgeven. Hè. De donor moet gezond zijn, maar de patiënt die het ontvangt moet ook gezond zijn. Daar zit de aandacht.
1: En bij oude mensen, wanneer je veel bloed geeft, dan verzwakt je dat, dan kan je dat verzwakken.
3: Kijk, uiteindelijk, leeftijd komt met gebreken. Dus er is een punt dat het leeftijd de reden is dat het bloed beter binnen blijft, zogezegd. En ja, weet je, als iemand uiteindelijk toch een slechtere gezondheid heeft, dan hebben wij liever dat niet tot uiting komt tijdens een donatie, maar in een wat veiliger situatie thuis of elders.
1: En mensen keuren, hè, bijvoorbeeld meneer Oosterijk blijven keuren, zodat hij het, zolang hij gezond is, wel kan blijven doen, dat is dan geen optie?
3: Nou, we hebben met de grens die we nu hebben getrokken, hebben we goed gekeken naar internationale literatuur over leeftijd en bloeddoneren. We hebben gekeken naar de ervaringen van bloedbanken in het buitenland. En daar is uiteindelijk deze lijn uitgekomen. En het is heel begrijpelijk dat er mensen zijn die zich fit genoeg voelen om een uitzondering op die regel te worden. En dat vind ik echt bewonderenswaardig.
1: Ja.
3: Maar nee, we hebben die lijn wel getrokken en daar houden we ons aan.
1: Dank u wel. Marlijn van Hasselt van Bloedbank Sanquin.
2: We bespraken eerder vanochtend 8 Oekraïense gezinnen die naar een nieuwe opvang verhuizen. Zij mogen hun huisdieren niet meenemen. Bijna 1800 mensen hebben daarom een petitie getekend tegen een huisdierenverbod voor Oekraïense vluchtelingen in Hoorn. De Zeeuwse Mirjam van Westen sprong voor hen in de bres en reed 350 kilometer om een petitie in Hoorn te overhandigen aan de wethouder. En ik voegde daaraan toe dat het vast een retourtje moest zijn, die 350 kilometer. En Peter vroeg zich af, ja, klopt dat eigenlijk wel? Hij schreef namelijk, de afstand Zeeland naar Friesland is makkelijk 350 kilometer, natuurlijk afhankelijk van specifieke plekken. En van Zeeuws-Vlaanderen naar Beverwijk, dat is ook al 245 kilometer.
1: Ja. Nou, de Hoorn ligt niet in Friesland, dus
2: nee,
1: die
2: precies,
1: valt af.
2: Ja.
1: Maar we hebben het even uitgezocht. Nou, het vertrekpunt was Sint-Philipsland in Zeeland. Ja. Eindbestemming Hoorn. Die afstand is 173 kilometer enkele reis. Kortom, je had gelijk.
2: Om erbij de 350 kilometer. Ja.
4: 3 voor de dag.
1: Een 34-jarige vrouw staat in een eerste pro forma zitting terecht voor de moord op haar 44-jarige partner in Scheveningen. De vrouw heeft volgens justitie fentanyl, oxycodon, midazolam en GHB in het voedsel en drinken van haar partner gestopt. Nederlanders komen in actie in de halve finales op het WK roeien in Amsterdam. De mannen en de vrouwen in de 4 zonder stuurman en de dubbel 4 en de mannen dubbel 2 strijden allemaal voor een plek in de finale. Ook Olympische kampioene in de skif Caroline Florijn komt in actie. Vanaf 4 uur allemaal te volgen via een livestream op nos.nl. En hoeveel macht en invloed had de Tweede Kamer in de coronatijd? Die vraag staat vandaag opnieuw centraal bij de voren van de enquêtecommissie die namens de Tweede Kamer de coronaperiode onderzoekt. Wilma Borgman in Den Haag. Wilma, wie komen er vandaag langs?
4: Ja, Astrid, deze week kijkt de coronacommissie naar zichzelf en naar de Tweede Kamer dus. En of die eigenlijk wel iets te zeggen had in die coronaperiode. En maandag hadden ze daarvoor Klaas Dijkhoff uitgenodigd, die in de coronaperiode fractievoorzitter was van de grootste regeringspartij, VVD. Nou, Dijkhoff had natuurlijk in zijn positie heel veel direct contact met bijvoorbeeld de premier, met Mark Rutte, maar ook met andere ministers. En vandaag verhoort de commissie twee leden van de toenmalige oppositie. Fleur Agema, die komt langs van de PVV. Zij was in die tijd als Kamerlid kritisch over de rol van Jaap van Dissel en zijn medische adviesclub. Het andere Kamerlid dat vanmiddag komt is Lisa Wessenveld. Die was toen van GroenLinks en nu van Pro. Dus Kamerleden van links en van rechts. En ook uit de coalitie eerder deze week, zodat de commissie echt drie kanten van de Kamer heeft uitgenodigd.
1: En wat zullen dan de speerpunten zijn in deze voor?
4: Ja, het gaat dus echt om de controlerende taak die de Tweede Kamer heeft. Kon de taak wel een beetje waargemaakt worden in die coronaperiode? Want ik weet niet of je dat nog weet, maar in die tijd had je op zondagochtend dat katshuisoverleg. Daar kwamen dan de meeste betrokken ministers praten over de stand van zaken. En vooral daar werden de beslissingen genomen. Over lockdowns, over de avondklok, andere maatregelen. En die lekte dan op maandag stevast uit.
1: Ja.
4: En dan had je op dinsdagavond die persconferenties, waar dan later in de week wel een heel uitgebreid en langdurig Kamerdebat over was. Maar waar de Kamer eigenlijk niet meer zoveel aan kon veranderen op een paar uitzonderingen na. Hoe was dat voor de Kamerleden van de oppositie? Dat is wat de commissie vandaag wil weten van Agema en Westerveld. En natuurlijk, hoe zou dat een volgende keer bij een volgende crisissituatie eventueel anders moeten?
1: Wilma, dankjewel. Wilma Borgman. Zometeen na 9:30, Spraakmakers. Roos?
5: Ja, we beginnen de uitzending met het ophalen van herinneringen aan Dolly Parton, die gisteren overleed. We zijn benieuwd naar uw herinneringen. Welk nummer draaide u graag en waarom? U kunt bellen met 0800 1101 1101. U kunt ook een reactie achterlaten via de NPO Luister-app. Kies daar Radio 1. Daar kunt u dan een berichtje achterlaten voor ons. En wie weet spreek ik u dan zometeen.
1: Dat bij Roos. Thomas zijn nog de hoofdpunten van het nieuws. En vanmiddag om 16:00 dan zijn we weer met de middageditie. Fijne dag.

0: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
1: Het afscheid van Dolly Parton zal in kleine kring plaatsvinden. Dat gebeurt op verzoek van haarzelf, zegt de familie. Parton overleed gisteren op 80-jarige leeftijd. Bij de Country Music Hall of Fame in Nashville kwamen fans meteen samen om haar te eren. In het onderzoek naar een dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer. De werkonderbreking duurt steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, meer pauzes en makkelijker verlof. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Het weer, vooral in het zuiden kans op een bui. Vanmiddag is er geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook kans op regen en onweersbuien. Het wordt 23 tot 27 graden.
2: Erik Evengroen, AWB Verkeersinformatie. Een drietal opvallende files op dit moment. Op de beginnen de A12, Den Haag richting Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd bij Reewijk. Er zijn 3 rijstroken dicht en de vertraging is ruim een half uur. Op dezelfde A12 een stukje verderop van Den Haag naar Utrecht bij De Meern ook een ongeluk. Hier is de linker rijstrook dicht en dat kost je nog eens 10 minuten. En tenslotte de A16 bij daar richting Rotterdam. Voor de Drechttunnel 8 kilometer file met een half uur oponthoud.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
3: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is hoofdeconoom van ING Bert Colijn. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, met u kijken we zo meteen naar het corona-herstelfonds. Ik denk dat heel veel mensen thuis nu denken, oh ja, dat corona-herstelfonds, wat is er eigenlijk met al die miljarden
4: dat
3: gebeurd?
4: Dat is lang geleden. Ja, precies. Nou, daar gaan we het over hebben.
3: Ja, en er is een actueel haakje voor, zou je kunnen zeggen, want er is een deadline die deze week verloopt en voor het aanvragen daarvan.
4: Precies. Het is nu echt de laatste euro's die moeten nu aangevraagd worden. Ja. En dat betekent dus dat het zit er bijna op. Ja. En doen landen het niet, dan gaat het geld terug naar Brussel.
3: Ja. Ja. Dus we gaan terugblikken eigenlijk vooral om te kijken, wat is er met het geld gebeurd? Is dat effectief besteed? Et cetera. Dat zometeen dus. Voor het mediaforum, alvast hier Mark Adriani, hoofdredacteur van BNR. Goedemorgen, Mark.
5: Ja, goedemorgen.
3: Daarin wat we inmiddels kunnen beschouwen als een klassiek déjà vu van je welste.
6: Kamerleden van Pro, CDA en D66 dringen aan op een vertrek van Ongehoord Nederland uit de publieke omroep.
3: Ja, Kamerleden willen dus maatregelen omdat er bij de omroep is gedweept met Hitler. Dat is de druppel, horen we niet voor het eerst. Maar wie heeft nou welke bevoegdheid en kan actie ondernemen als je dat zou willen? Dat zometeen. Nu in Stand.nl, het overlijden van een icoon dat er voor velen altijd is geweest en waar ze voor altijd van zullen houden. De stelling is vanmorgen: Dolly Parton is onsterfelijk.
0: Deel uw ervaring
7: op 0800 1101.
8: We have some breaking news that we are very sorry to report.
9: Countryzangeres Dolly Parton is overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt.
10: Sister, sis, Aunt Granny to one generation and Gigi to the next.
11: Dolly Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en was een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis.
8: Country music has no bigger or more beloved star than Parton, of course. Her career has spanned decades.
12: Who isn't a fan of Dolly Parton? She was like America's sweetheart. Everyone loved her.
13: I don't think God is through with me and I ain't done work.
14: May God bless Dolly Parton and may God bless you all. She will always love you.
3: Ja, spraakmaker Bert Colijn. Dolly Parton werd gedraaid in Huizen Colijn.
4: Ja, vroeger werd dat gedraaid. Aan mijn ouders zet dat wel op. Dus 9 to 5, Jolene, dat soort nummertjes. Ja? Die op zondagen kwam die zo af en toe wel eens voorbij. Zat in de mix.
3: En hoe oud was u toen?
4: Nou, god, je bent zo klein geweest. Ik denk dat ik een jaar of 10 zou zijn geweest of iets dergelijks. Ja. Echt wel jong. Nou,
3: ja, maar en dan op zondag, begrijp ik.
4: Ja, god, dus op zaterdag, zondag. Ja. In het weekend dan zetten mijn ouders altijd een plaatje op. En dan kwam Dolly Parton ook wel voorbij. Ja. Ja. Maar het was niet alleen toen ik 10 was, hoor. Die heeft echt wel lang is hij meegedraaid in de mix, zeg maar.
3: En nu nog ook soms?
4: Draai ik het zelf wel eens? Nou, ik vind het wel leuk als het voorbij komt. Nou, ja.
3: Ja, komen herinneringen naar boven.
4: Precies.
3: Mark Adriani, in een vorig leven radio-dj. en nog steeds wel actief ook. Welk nummer willen nou mensen eigenlijk altijd horen als het gaat om Dolly Parton?
5: Bij zo'n drive-in show, hè, dat er mensen staan te dansen bij een bruiloft. Dan moet je altijd een keertje 9 to 5.
3: Oh ja?
5: Die doet het altijd. En ik denk, want is ze onsterfelijk? Nou, antwoord is volgens mij gewoon ja. Dus ik denk dat we dat over 30 jaar nog steeds draaien op die dansvloer. Dus
3: ja.
5: Ja, het is,
3: en waar zit hem dat in dat nummer, denk je? Dat mensen dat steeds willen horen?
5: Het is opzwepend. Haar stem is zo herkenbaar. Het is ook een icoon inderdaad. Zij is veel meer dan alleen zangeres. En ik denk dat het een beetje om haar heen hangt. En dat Dolly Parton, iedereen kent haar. En ik denk dat het ook bij de koffieautomaat op dit moment bij ieder bedrijf een beetje het gespreksonderwerp is.
3: Ja.
4: Begin is goed, hè, van 9 to 5.
5: Ja, maar het allermooiste liedje vind ik Here You Come Again. Dat vind ik de mooiste.
3: Ja?
5: Ja.
3: En waarom?
5: Ja, weet ik niet, die raakt me het meest. Ik denk, dat vind ik prachtig. Ja. Ja.
3: We gaan kijken naar, vooral luisteren naar uw herinneringen aan Dolly Parton. Jos van Eindhoven belde ons vanmorgen. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
3: Welke herinnering heeft u?
15: Nou, ik vind het al heel geweldig en er wordt alom geroemd. Ze brengt vriend en vijand bij elkaar, dus dat op zich al heel knap. Maar ik heb het liedje Island in the Stream samen met Kenny Rogers.
3: Oh ja, en waarom dat nummer?
15: Waarom dat nummer? Ik had ooit een paar jaar, 10, 15 jaar geleden, had ik een hele grote bestelling op maandagochtend, heel vroeg. En toen moest ik zondags aan de bak. Toen is mijn oudste dochter, die is mij komen helpen in de bakkerij. Dus hebben we samen die klus geklaard. Ik denk dat we om 9 uur begonnen en we stapten om 8 uur uit de bakkerij. Nee. En in die 11 uur heeft constant een cd gedraaid waar zij met Kenny Rogers zingt.
3: Oh ja.
15: En dat nummer van I Need in the Stream, als het niet op de radio komt, dan hou ik mijn telefoon voor de speaker. Ik bel haar op. Zeg, hoor eens. Ja. Nou, dan schieten we tranen weer helemaal vol.
3: Ja, nou, pak de zakdoek er maar bij, want we gaan het toch ook nu even laten horen.

0: Ja, prachtig, hè? Wij bouwen op elkaar, we vertrouwen op elkaar, is eigenlijk wat ze hier zingen. We zijn twee eilanden in de stroom van een rivier.
1: Nou, symbolisch kan het niet.
0: Dus. Ja. Heeft u droog kunnen houden? Deze 25 seconden, lukte dat?
1: Heel mooi en gewoon een heel warm gevoel is dat. En dat gaat nooit over, dat blijft eeuwig.
0: Ja. En wat dacht u, want u kreeg gisteren ook het nieuws binnen dat Dolly Parton was overleden. Ze was natuurlijk al op leeftijd, hè? Ze was 80, maar toch. Is dat dan toch schrikken?
1: Ja, natuurlijk is het schrikken. Kijk, elke bekende persoon, als die op een gegeven moment wegvalt, die hebben eigenlijk het eeuwige leven. En dat zal Dolly Parton zeker wel hebben.
0: Ook. Ja, ja. Dank voor het delen, Jos van Eindhoven, van uw verhaal. Nina Muller, welkom.
2: Ja, hallo, met Nina.
0: Hi, u reageerde vanmorgen in ons collectief dat u in uw jonge jaren een muur in uw slaapkamer had behangen met Dolly Parton posters. Wat was de aantrekkingskracht van haar?
2: Ja, ik vond haar muziek gewoon heel erg leuk. Ik hield heel erg van countrymuziek. En ik had eigenlijk twee grote idolen. En dat was John Denver en Dolly Parton. En ik vond haar stem gewoon geweldig. Ja.
0: En wanneer hoorde u haar voor het eerst? Weet u dat nog?
2: Nee, ja, ik was echt wel al jong, hoor. Ik zat absoluut nog op de lagere school. Dus en ik had daar zo'n rood met witte pick-up. En dan had ik af en toe geld om een plaatje te kopen. En dan kocht ik ook van Dolly Parton. Ja. Ja, en ook vaak die hele oude wetsen met Porter Wagoner. En die hele oude countrymuziek.
0: Ja, daar is ze begonnen, hè, in der tijd bij Porter Wagoner in zijn show.
2: Ja, zeker.
0: En wat is uw favoriete nummer en waarom?
2: Ja, dat is My Coat of Many Colors. Omdat dat toch heel erg naar haar arme jeugd verwijst. Mm-hmm. En ik heb ook altijd alle verhalen over haar gelezen.
0: Ja.
2: En ik vond het gewoon heel mooi hoe trots ze daarop was.
0: Ja. Ja. Ja, over een jas, hè, die is samengesteld van allemaal verschillende stukken stof. Omdat er gewoon geen geld was om een nieuwe te kopen. Laten we even luisteren.
2: Ja, precies. Ja.

0: me.
1: Ja, tranen ook hier, denk ik, toch of niet, bij zo'n nummer?
2: Ja, prachtig. Nou ja, en ik vind het zo grappig dat je dan in ene merkt dat je alle woorden nog kent.
1: Ja?
2: Ja, dus dat is gewoon heel gaaf. Ja, leuk.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, zij konden ook echt mensen verbinden in Amerika, horen we wel, hè? Links en rechts Amerika, arm en rijk van Amerika.
2: Ja, ja. Ik weet nog dat zij in de coronatijd, ik werk zelf in de zorg en we hadden heel veel te doen met anti-vaxxers. Zij heeft juist heel veel geld gegeven aan dat onderzoek. En dat vond toen ook weer zo'n, zo van, zie je wel, zij gelooft het wel,
1: Ja, maar ja. Zo leek het wel van alles een beetje.
2: Ja,
1: dat je het voor elkaar krijgt dat zowel president Trump als oud-president Obama lovend over je schrijven, dat is in deze tijd best bijzonder, toch?
2: Absoluut, ja. Het is echt een heel groot verbindingsmiddel, ja.
1: Dank, Nina Muller. Gaan we naar Ilko Katz. Welkom in de uitzending.
3: Ja, dankjewel. Ik ben Ilko.
1: Hi. Ik begrijp dat voor u Dolly Parton zelfs onderdeel van het gezinsleven is geweest. Hoe zit dat?
3: Ja, dat klopt. Net zoals bijna alle ouders in Nederland hadden wij moeite om onze kinderen te motiveren om na afloop van het eten te helpen met de tafel afruimen en de keuken schoonmaken.
1: Ja.
3: Ze had mijn vrouw, groot Dolly Parton-fan, wat op gevonden.
1: Mm-hmm.
3: Dan zetten ze keihard 9-to-5 op door de boksen. En dan gingen we op die opzwepende muziek, gingen we met z'n allen, met z'n vijven, hup, hup, hup aan de slag om die tafel schoon te krijgen en de keuken schoon te krijgen. En meestal lukte dat in één keer, in die 3 minuutjes van dat liedje. En soms moesten we hem een tweede keer opzetten.
1: Oh ja, was dat ook de sport om het binnen het nummer opgeruimd te hebben?
3: Ja, dat was wel uiteraard. Daar was iedereen bij gebaat als dat zou lukken. Dus dat probeerden we wel, ja.
1: En als het niet lukte, werd hij dus nog een keertje, werd hij gewoon herhaald?
3: Nog maar nog een keertje, ja. Nee, zeker.
1: Ah, we gaan even luisteren.

0: Maar Ilko, krijg je helemaal zin nu om de tafel af te ruimen en de vaatwasser in te ruimen als ik dit zo hoor? Gaat dit ook?
1: Dat is helemaal het idee. En inmiddels zijn er 20ers onze kinderen, maar de traditie hebben we erin gehouden.
0: Dus, ja. Zouden ze zelf ook nog doen als ze moeten opruimen, dat ze even een nummer opzetten van Dolly, omdat het gewoon zo lekker opzwepend is?
1: Ik denk dat ze dat af en toe, als ze op zich in hun eigen huis zijn, ook nog wel doen. Ja,
0: ik ga het ook proberen.
2: Ik vind het wel snel ook. Hoe lang duurt het nummer? Ik vind het eigenlijk wel vrij knap, omdat het zal niet meer dan 5 minuten zijn.
3: Nee, het is 3 minuten.
2: Ja, precies. Ja.
0: Ja.
1: Ja. En dan je bent met z'n vijven, hè? Dus dan kan je wel wat een en ander voor elkaar krijgen.
0: Ja, dan kom je 1 kind tekort, geloof ik. Bert, toch? Of niet?
2: Ik heb er maar 2. Ja,
0: precies, om het zo snel te redden. Maar goed, we kunnen een poging wagen vanavond. Dank. Ilko Katz voor het delen van uw herinnering aan Dolly Parton. We hebben het dus over Dolly Parton. Ze is overleden. En de stelling vandaag is: Dolly Parton is onsterfelijk. Edwin schrijft in ons collectief: haar eerlijkheid, haar openheid, haar spontaniteit, haar authenticiteit. Uiteraard haar muziek. Haar I don't give a damn what you think attitude. Die combinatie maakte haar onsterfelijk in onze gedachten. Chris laat ons weten, ze maakte heerlijke muziek. En ik leerde van haar make-up als ik drag queen wilde zijn. En Marshall die schrijft, blijkbaar is ze niet onsterfelijk, helaas voor velen. Haar muziek daarentegen wellicht wel. We gaan naar Jean-Paul Hek. Hij is muziekjournalist, countryjournalist. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ik begrijp, u was de laatste journalist uit de Benelux die Dolly Parton sprak.
4: Ja.
0: En u bent ook in haar Dollywood geweest.
4: Ja, zeker.
0: Eerst maar even dat gesprek. Hoe was dat?
4: Ja, dat was in 2023. Maar had ze een duetplaat gemaakt. En heel stoer bijvoorbeeld met de zanger van Judas Priest en Rob Halford. Een van de eerste homo-rockzangers die daarvoor uitkwam. En juist zij maakte dan een duet met hem. En dat zei natuurlijk alles over haar. Hè, hoe zij keek tegenover de problematiek in Amerika. En dat ze iedereen verbond. En dat deed ze met die plaat. En daar had ze het ook over. Ze oogde toen heel fit. Ze was uiterst grappig, maar ook heel direct. Ze had, als het over politiek begon, dan was ze daar wel. Ja, dan wist ze eigenlijk, gaf ze aan dat ze het niet helemaal eens was met Donald Trump. Mm-hmm. Maar dat wist ze dan wel met hele mooie woorden en met een kwinkslag, zeg maar, te verbergen. En dat was natuurlijk typisch Dolly. Ja. En het was geen machine die haar zoveelste interview deed. En uiteindelijk een van de leukste mensen die ik in mijn carrière heb gesproken.
0: Ja.
4: Ja, absoluut. En je verwacht er veel van, maar vaak valt dat toch een beetje tegen. Maar niet bij haar. Ze zat ook, zeg maar, in een soort van decor. En daar stond een enorm boek wat ze een jaar daarvoor had uitgebracht. Er stond mooi opgestald en al haar gouden en platina platen hingen op de achtergrond. Dus bijna een schilderij waar zij dan, zeg maar, een levend onderdeel in was. Oh, ja. En dat had ik nooit eerder gezien. Dus daar werd over alles werd wel over nagedacht, zeg maar.
0: Ja, dat
4: was natuurlijk
0: wel
4: heel commercieel.
0: Ja.
4: En goed, maar heel veel van dat geld besteden ze bijvoorbeeld aan dat boekenfonds. Dat ze miljoenen boeken gaf aan kinderen die in Amerika die ouders hadden die niet de kans hadden om boeken voor de kinderen te kopen.
0: Ja.
4: Daar had zij een fonds voor opgericht.
0: Ja, ik begrijp dat familieleden nu ook vragen om, als je iets wil doen voor Dolly Parton, dat een van de dingen is die je zou kunnen doen. Geld doneren aan die Imagination Library.
4: Ze was schatrijk, maar ze had nog veel rijker kunnen zijn. Maar ze heeft werkelijk miljoenen. Ik hoorde net al een spreker zeggen, natuurlijk voor die vaccinatie. Voor dat onderzoek heeft ze veel geld ingestoken. En dat heeft ze eigenlijk haar hele leven gedaan.
0: Ja. En dat ze zakelijk nogal een goed instinct had, dat is natuurlijk de afgelopen 24 uur ook maar weer voorbijgekomen. Met dat ze haar rechten behield, ook op de nummers die ze schreef. Ook voor anderen bijvoorbeeld. Maar ook dat Dollywood, ik zei net in de intro, dat is ook weer zo'n teken ervan. Gewoon een pretpark.
4: Daar heeft echt een moeilijke tijd gehad een aantal jaren geleden. Ja. Toen leek het zelfs failliet te gaan, maar het is daarna weer heeft een soort remake gekregen. En ik was een paar jaar geleden. Ja, het is heel veel roze, heel veel Dolly. Er zijn ook een hele mooie attractie waar je door haar leven gaat en zo.
0: Oh, ja.
4: En het is heel bijzonder, je eigen pretpark.
0: Ja.
4: En dan vol bloed Dolly, heel veel roze.
0: Ja.
4: En ik vond het wel een bijzondere ervaring.
0: Prachtig, ik kan me voorstellen. Dank, Jean-Paul Hek, hij is journalist. Gaan we naar Milene van der Smissen. Goedemorgen. Milene?
5: Yes, hallo, goedemorgen.
0: Ja, hi. Je maakte een voorstelling over Dolly Parton en schreef het nummer Dolly als antwoord op Dolly's beroemde Jolene. Ja. Dolly was dus, zou je dat kunnen zeggen, echt een inspiratiebron voor jou?
5: Ja, absoluut. Echt een grote inspiratie eigenlijk. Ja,
0: waar zat hem dat in?
5: Nou, wat ik zo knap vond aan haar is dat ze is gewoon een rete goede songwriter en zangeres.
0: Mm-hmm.
5: Maar zij wist dat te combineren met bijna haar Barbie-achtige uiterlijk. Ondertussen haar hele zakelijke en slimme binnenkant. Dus zij combineerde voor mij de persiflage van zichzelf met ondertussen liedjes maken over hele kwetsbare onderwerpen, feministische onderwerpen. Ja. En dat bracht zij samen. Dat vond ik ook zo bijzonder. Van, huh? Als je naar haar kijkt, kan je ook denken, nou, dan zie je de grap, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Maar ondertussen ontkrachten ze dat volledig met de muziek die ze maakte.
0: Ja, heeft ze ook wel eens een keer in een interview gezegd, toen haar werd gevraagd van, je hoeft dat toch allemaal helemaal niet aan en op te hebben, wat je allemaal hebt, hè, aan pruiken en tierlantijnen. Zei ze, nee, dat hoeft ook helemaal niet. Dat is ook een beetje de lol ervan. Maar mensen mogen ook voorbij mij kijken en dan zien ze dat ik het allemaal wel kan. Ja.
5: Maar het is ook gewoon hoe zij zichzelf naar buiten wilde presenteren. Dat had ze al vanaf dat ze volgens mij een jong meisje was. Dan had ze iemand in het dorp gezien en daarvan dacht ze, zo wil ik er gewoon uitzien later. En mijn favoriete quote van haar is, find out who you are and do it on purpose. Ja. Kom erachter wie je bent en wees diegene in volle glorie. En dat is volgens mij precies wat zij doet. Zij heeft gewoon gedacht, zo wil ik eruit zien. En zo wil ik aan mezelf naar buiten dragen. En, dat ga ik doen.
3: En over dat uiterlijk heeft ze zelf ook nog een keer wat anders gezegd. Hè? Ze heeft gezegd, it takes a lot of money to look this cheap. Dus ze heeft er goed over nagedacht.
0: Ja. Ja, precies, net zoals, ik vind niet ergens mensen met een dom blondje noemen. Want ik weet dat ik niet dom ben. Ik weet ook dat ik niet blond ben.
3: Ja, precies. Ja.
5: Nee, precies. Voor die app. Ja.
0: En Milene, je hebt ook dus een nummer geschreven. Dolly, als antwoord op Dolly's beroemde Jolene, waarom?
5: Nou, 5 jaar geleden maakte ik eerst een voorstelling over haar en over haar muziek. En had ik haar hele pad als artiest omloop genomen. En uiteraard zong ik daar ook Jolene. En die voorstelling is nu alweer een paar jaar, speelt niet meer. Maar ik voel nog steeds een connectie met Dolly. En tijdens mijn onderzoek dacht ik, wie is nou toch die Jolene? Dat is zo'n wereldwijd bekend nummer geworden. Wat regelrecht de heartbreaker is, maar van de meeste mensen gewoon lekker staan te dansen, zeg maar. En ik ging gewoon met mijn fantasie aan de haal. Ik dacht gewoon, wie is die Jolene? En wat als zij zelf met een antwoord zou komen, wat zou ze dan zeggen?
0: We gaan even een stukje luisteren.

0: Fatima. Ja, je hebt eigenlijk het nummer gezongen als Jolien.
1: Ja, precies.
0: Ja, precies. Ja, ja. Mooi. Dankjewel.
2: We hebben trouwens gehoord dat Jolien de naam van een fan is van Dolly.
0: Oh, ja.
2: Dus ze moest handtekeningen uitdelen en toen moest ze het signeren. En toen vroeg zij, ja, hoe heet je dan? Dat zei dat meisje dat de handtekening wilde. Ja, ik heet Jolien. Oh, that sounds like a song.
0: Oh, nou, en here we are, zou je kunnen zeggen. Hier zijn we. Dankjewel, Emilène van der Smissen. We gaan naar Olga Keunen, wereldkampioen linedansen. Goedemorgen.
3: Ja. Goedemorgen.
0: Ik begrijp dat je lesgeeft aan onder andere dames van 80 plus. Heerlijk.
3: Ja, ja,
0: ook daar leuk. Is Dolly Parton nog steeds razend populair, begrijp ik?
3: Zeker, ja. Er wordt vaak op haar muziek gedanst. En Baby I'm Burning is wel een van de favoriete nummers van dat groepje.
0: Ja?
3: Er zit een bepaald moment in de muziek en dan begint iedereen heel hard mee te zingen. En ja, het is ook altijd heel leuk om te zien, om hun gezicht helemaal op te zien lichten als ik zeg, we gaan hem doen.
0: Ja, nou,
3: dan vinden alles leuk.
0: Dan zeg ik bij deze, Olga, we gaan hem ook even doen.
3: Ja.

0: Ja, lekker. Ik moet wel zeggen, Olga, dit is best ritmisch en best snel ook. Zit dat ook in die dans? Moet je echt even aan de bak bij dit nummer?
1: Ja hoor, ja. Ja, het varieert van even rustig met je heupen heen en weer tot jive-achtige taferelen waar je snelle pasjes maakt.
0: Ja, ja. En ja. Nu is Dolly Parton er dus niet meer. Is ze onsterfelijk? Kun je dat zo stellen?
1: Ja, in de line dance wel. Dat is soms met meer, tenminste dat is vaak met meer artiesten. Mm-hmm. Die hebben gewoon muziek waar je lekker op danst. We hebben favoriete dansjes. En deze die je net draaide, het is er één van. En die gaat altijd terug blijven komen. Ja. En het is voor mij ook de manier geweest om echt kennis te maken met Dolly. Dus ik kende bijvoorbeeld vroeger 9 to 5 wel, maar mm-hmm. verder. Ik had geen idee. En in de line dance heb ik veel meer nummers van haar leren kennen.
0: Ja. Ja.
1: En dat zal voor heel veel mensen zo zijn. Ook mensen die na mij zijn gaan dansen en die nog in de toekomst gaan line dansen. Er gaat een keer een nummer van Dolly voorbij komen. Dat
0: ja,
1: je
0: ongetwijfeld.
1: Denkt,
0: ja. Ja, want ze had er een paar duizend geloof ik op haar naam staan, hè?
1: Ja, ik las van de week ergens 3000.
0: Ja, las ik ook. Ja.
1: Op zijn minst.
0: Ja, Bert?
2: Wereldkampioen line dansen. Heb je dan al die Amerikanen verslagen?
1: Line dance individueel is in Europa groter dan in Amerika.
2: Oh.
1: Ik heb mensen uit Europa verslagen. En eind dit jaar ga ik naar Dallas. Om wel tegen hopelijk ook wat Amerikanen te staan. Maar dan sta ik ook tegen mensen uit Zuid-Korea bijvoorbeeld.
0: Ja, geweldig. Dank je wel voor het delen ook van je herinnering aan Dolly Parton. En hoe jij met haar leeft. We gaan naar Pauline Coret. Reageerde vanmorgen in ons collectief. Welkom.
3: Goedemorgen.
0: Wat bewondert u aan Dolly Parton?
3: Ik bewonder haar voornamelijk als mens. En hoe zij in het leven staat, zeg maar. Ik vind haar ontzettend inspirerend en zo ongelooflijk echt. En dat vind ik gewoon heel knap.
0: Ja.
3: Dat je ook zo ontzettend begaan kan zijn met andere mensen. En daar ook echt iets voor willen doen. En er ook willen zijn voor iedereen en iedereen de moeite waard vinden. Dat vind ik fantastisch aan haar. Dat zij dat echt heeft gedaan ook.
0: Ja. En wanneer kwam u voor het eerst in aanraking, om het zo maar te zeggen, met Dolly Parton? Hoorde u haar muziek bijvoorbeeld of zag u een interview?
3: Ja, inderdaad. Natuurlijk alle bekende nummers, 9 to 5, Jolene, dat is allemaal ook voorbij gekomen. Op zich haar stem vind ik ook heel bijzonder. Dus dat zijn hele krachtige nummers. Dus dat spreekt. Dat dacht ik wel van, oh wauw, dat kan je wel duidelijk horen. Dat is iemand die wat meegemaakt heeft.
0: Ja.
3: Ja, en op een gegeven moment kom je dan een keer een interview. En dat je denkt van, oh wat een ontzettend bijzonder mens. Het is met name wel door interviews dat ik denk van, oh daar wil ik wel meer van weten. Ja.
0: Ja, ja. Ja. En dan natuurlijk ook wel bijzonder, want ze zong niet alleen mooi, maar ze schreef het ook allemaal zelf, hè?
3: Ja, ja, ja. En het is ook een ontzettende zakenvrouw. Dus dat vind ik ook. Ze heeft echt eigenlijk alles in eigen hand.
0: Mm-hmm.
3: Het is heel allround eigenlijk ook. Dus dat vind ik ook heel bijzonder aan haar. Dat zij daar een hele duidelijke visie ook op heeft.
0: Ja.
3: Hoe zij dingen wil.
0: Ja.
3: Dank,
0: Pauline Coret. Gaan we naar Josephine Tiedeman. Welkom.
4: Hallo, bedankt.
0: U reageerde vanmorgen in de NPO Luister-app. Ik begrijp dat Dolly Parton u zelfs heeft geïnspireerd bij het kiezen van een naam.
4: Ja. Ja, klopt. Ja, ik hoorde toen ik, 10 jaar of zo was, hoorde ik Jolene. En ik dacht, nou, dat is toch een mooie naam. Dus mijn dochter heet Jolene.
0: Die heet Jolene, gewoon wel op zijn Nederlands geschreven?
4: Ja. Dat wel, inderdaad, ja.
0: Oh ja. En hoe oud is Jolene nu?
4: Zij wordt morgen 6.
0: Oh ja. En kent zij de historie van de totstandkoming van haar naam?
4: Nou, zij kent het liedje wel. Maar ik weet niet of zij helemaal beseft dat haar naam ook echt daarop geïnspireerd is. Maar dat zal zeker nog wel komen.
0: Ja, ja. Ja. En dus Dolly Parton is sowieso dan bij u onsterfelijk. Want u heeft er eigenlijk doorgegeven aan uw dochter.
4: Ja.
0: Bent u zelf ook echt groot fan van Dolly Parton?
4: Nou, groot fan is een groot woord, moet ik eerlijk zeggen. En ik denk ook dat ik dat liedje heb ik volgens mij op mijn 10e voor het eerst gehoord. Ik kom uit 86, dus dat nummer was al hartstikke oud toen.
0: Ja.
4: En toen heb ik het volgens mij voor het eerst ook gehoord en beseft. En sindsdien, ja goed, die bekende liedjes vind ik natuurlijk hartstikke leuk om naar te luisteren. Maar groot fan is wel een groot woord. Ik ben denk ik groot fan van het nummer Jolene.
0: Ja.
4: En de rest vind ik gewoon leuk om te luisteren. Maar ik draai het niet dagelijks.
0: Nee, gaan wij nu wel doen. We gaan het even draaien. Dank, ja. Josephine Tiedeman.

0: Ja, en tot zover Stand.nl hier ook bij NPO Radio 1... naar aanleiding van de stelling Dolly Parton is onsterfelijk. Ik zou het liefst de rest van de uitzendingnummers van Dolly laten horen... maar de realiteit dient dat we ook echt naar het nieuws moeten... want daar is NPO Radio 1 voor. Er wordt nog veel over Dolly gedeeld in ons collectief... en wilt u daar meepraten met de anderen en u bent nog geen lid... meld u dan aan via spraakmakers.kroncrv.nl.
1: NPO Radio 1.
2: Podcast.
1: In de podcast Kunststof, journaalpresentator Afke Bovens schreef het boek Als de laatste boot vertrokken is, over al het moois van de Waddeneilanden en de eilanders, waartoe ze zichzelf ook rekent.
3: Gewoon één grote vrijheid, van jongs af aan, ga maar op je fiets, je kunt toch geen kant op.
1: En journalist Pieter Klok over zijn rol als hoofdredacteur van de Volkskrant en het belang dat een krant nog altijd heeft.
4: Onderschat die krant niet. Ik denk ook echt dat we niet zonder kunnen.
2: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ster. Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
6: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
7: Blijf thuis.
6: Dan weet u hoe het echt zit.
8: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten... met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
9: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
10: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
11: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
12: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
11: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
13: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
14: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: NPO Radio 1, 10 uur.
15: Roos Abelman.
0: Het lijkt ongelooflijk ingewikkeld om Omroep Ongehoord Nederland de wacht aan te zeggen. Bepaald niet voor het eerste onderwerp van gesprek in het mediaforum. Nu is er weer nieuws over omdat er begripvol over Hitler is gesproken. Daar duiken we zo niet in, maar we duiken wel in de vraag... wie mag, kan of wil echt maatregelen nemen? Zometeen dus, nu is het NOS-journaal met Jeroen van Kan.
16: Het gaat niet meer lukken om de Nederlandse gasvoorraad helemaal op peil te brengen voor de komende winter. Dat bevestigt de GasUnie na berichtgeving van nu.nl. De opslag is nog maar nauwelijks voor de helft gevuld. Vorig jaar rond deze tijd was het gasniveau voor ruim 60% op peil. En het jaar daarvoor voor ruim 90%. De GasUnie zegt dat er waarschijnlijk geen tekorten ontstaan komende winter. Alleen in het geval van een zeer strenge winter is Nederland kwetsbaarder. In juni waarschuwde de GasUnie al dat het vullen niet snel genoeg ging. De overheid en bedrijven zijn er uiteindelijk verantwoordelijk voor. De Zeeuwse politie doet vandaag onderzoek in Vogelwaard, waar begin juni 3 kinderen en hun basisschooldirecteur om het leven kwamen. Een auto schepte toen een groep kinderen en begeleiders van een basisschool uit Aksel die op schoolkamp waren. 20-jarige verdachte zit nog vast. Marije Alders, woordvoerder politie Zeeland-West-Brabant, is in Vogelwaard. U staat nu op de plek waar het ongeluk is gebeurd, hè? Wat gaat daar zo gebeuren?
7: Ja, ik sta langs de N290 waar het ongeval is gebeurd. De auto waar het die betrokken was bij het ongeval, die is net aangekomen. En de nabestaanden en familie hebben de gelegenheid gekregen om de auto te bekijken. En mijn collega's gaan zo meteen rijtesten doen met de auto op het wegvak waar het ongeval ook is gebeurd in juni.
16: Ja, het gaat om een validatieonderzoek. Wat is dat precies?
7: Een validatieonderzoek is eigenlijk, als je het helemaal plat slaat, een check of wij de juiste metingen hebben gedaan destijds, of onze sporen kloppen.
16: En wat zijn de voornaamste dingen die u graag wilt weten, die eruit naar voren zouden moeten komen?
7: Het gaat nu vooral om de snelheid die we gaan meten. We gaan met verschillende snelheden over het wegvak rijden... om te kijken welke snelheid het dichtst in de buurt komt, of exact in de buurt is van de gemeten snelheid destijds.
16: Dat is uit eerdere metingen niet nauwkeurig genoeg vastgesteld?
7: We willen 100% en geen 99% waarheid.
16: En hoe, als dat onderzoek is afgerond, het validatieonderzoek, hoe gaat het dan verder?
7: Dan worden de resultaten die worden met het onderzoeksteam gedeeld. En dat is dan, bewijs kan je altijd gebruiken om een verdachte te belasten of verdachte te ontlasten. Dus dat wordt gewoon gebruikt in het onderzoek.
16: Ja, u zei we willen 100% zekerheid. Valt dat te bereiken met dit onderzoek?
7: Ja. Ja, er zijn mensen van het en er zijn zoveel mensen hier aanwezig. Mensen van het NFI, collega's van forensische opsporing van Team Verkeer. Er zijn mensen om te checken. De rechtercommissaris is er, officieren van justitie zijn er. Dus iedereen gaat kijken of wij de metingen goed doen. En dan is de bewijslast ook 100%.
16: Ik wens u veel succes bij het onderzoek vandaag.
7: Marije
16: Alders, woordvoerder van de politie Zeeland-West-Brabant. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind, zoals bijvoorbeeld het opsluiten, vastbinden en fysiek mishandelen. Bij een brand in een ziekenhuis in de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen. Volgens Pakistanse media brak de brand uit toen een airco ontplofte op de verloskundeafdeling. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Het overlijden van Dolly Parton maakt wereldwijd veel los. Gisteravond werd bekend dat de Queen of Country, zoals ze werd genoemd, is overleden. Overlijden komt ook hard aan bij Nederlandse fans. Ook bij zangeres Country Wilma, die wat liedjes van Parton heeft gecoverd. Wilma vond het prachtig.
17: Het gezicht, de uitstraling naar de mensen toe. Lief zijn voor goede doelen. Beeldschoon. Mijn god, die taille. Ja, lieve Dolly, nog één keer een kleine obade naar jou. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my
16: bed. Dolly Parton leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer, steeds ongeveer een kwartier. Beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. Ook willen ze betere werkomstandigheden, zoals bijvoorbeeld klimaatbeheersing, zegt deze onderhandelaar.
18: Het lijkt erop dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet realiseren dat er elk jaar weer een zomer eraan komt en dat de beveiligers in enorme hitte moeten werken en 's winters ook weer in de kou.
16: Het is bijna 6:06. U krijgt nog het weer. Zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking. Het wordt 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm. 23 tot 29 graden. En in de avond regen of onweersbui.
0: Gaan we naar de ANWB, zit vanmorgen Erik Evengroen. Erik, goedemorgen.
19: Hi Roos, goedemorgen.
0: Hoe is het op de weg?
19: Nou, er is weinig aan de hand gelukkig. Er zijn drie opvallende files. De A16 om te beginnen, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht nog 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Daar stond een tijdje een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel, maar die is inmiddels door. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor knoop het Gouwe 3 kilometer met een klein kwartier vertraging. Dat had weer te maken met een ongeluk op de A12. Maar daar zijn ook alle rijstroken inmiddels weer vrij. En tenslotte de A59 knoop het Zonzeel richting Den Bosch. Voor Hoijpolder ook daar 10 minuten op onthoudt.
20: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
21: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
22: Leren mediteren? Zen.nl.
23: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
24: Leren mediteren? Zen.nl.
23: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
25: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
27: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
28: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
29: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
27: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
30: NPO Radio 1. KRO NCRV.
15: Roos Abelman.
30: Spraakmakers.
15: Met nu het Mediaforum.
0: Daar zijn ze weer, of eigenlijk nog steeds, ongehoord Nederland. De Deense premier Frederiksen verzet zich via de media tegen ongevraagde adviezen over haar uiterlijk. De Vuelta heeft een influencer ingehuurd en die zorgt voor veel ongemak. Nou, deze forumleden van vandaag, onze forumleden, zijn er even goed voor gaan zitten. Wie zijn dat vandaag? Yildo van der Bel, hoofdredacteur bij Parool. Goedemorgen, Yildo.
31: Goedemorgen.
0: Mark Adriani, ook hoofdredacteur, maar dan bij BNR Nieuwsradio.
32: Goedemorgen.
0: En spraakmaker is ING hoofdeconoom Bert Colijn. Kamerleden van Pro-D66 en CDA dringen opnieuw aan op een vertrek van ongehoord Nederland uit het publieke bestel. Dit naar aanleiding van een video van de Omroep waarin uitspraken van Hitler worden vergoeilijkt. We gaan het in het Mediaforum niet hebben over die uitspraken of wat de Omroep nu goed of fout doet. Wij wilden eigenlijk vooral een antwoord krijgen op de vraag: wie heeft nou welke bevoegdheid en waarom lijkt het zo ingewikkeld om daar helderheid over te krijgen? Ja, Yildo, er wordt heel veel over geschreven. Ook nu weer, ja. Naar aanleiding van die laatste video.
31: En terecht.
0: Ja. En dan wordt er ook dus geschreven over wat te doen. Is het voor jou duidelijk nu, want die poging wordt dan altijd gewaagd in die artikelen, wie welke bevoegdheid heeft, hoe dat zit?
31: Nee, volgens mij niet. Nou ja, kijk, we zitten met z'n allen in dat publieke bestel en er zijn regels waar je aan moet houden. Maar wie er uiteindelijk over gaat wanneer die regels overtreden wordt en wanneer worden die regels overtreden, dat is volgens mij helemaal niet zo duidelijk.
0: Ja.
31: En Margot Smit is de ombudsvrouw, hè. Mm-hmm. Daar gaan de klachten naartoe. Maar ja, volgens mij kan zij niet zeggen, nou, dus ongehoord Nederland moet uit het bestel.
1: Ja, maar
31: want
1: volgens mij
31: heeft zij niet.
1: Is het wel redelijk duidelijk. Er is een toezichthoudend orgaan, dat heet het Commissariaat voor de Media.
31: Precies.
1: Dat lijkt mij dat het antwoord. Zij gaan erover. Dus zij moeten toezicht houden op het functioneren van de omroepen. En dat is zowel over inhoud als over zeg maar het zakelijke verkeer.
31: Mm-hmm, ja.
1: Dus ja, daar ligt volgens mij nu de bal.
0: Ja, en jij zegt, lijkt mij. Dat betekent, ja. Je bent directeur BNNVARA geweest. Ja. Ik had gehoopt dat jij iets meer zou weten.
1: Ja.
0: Maar jij, met het woord lijken geef je eigenlijk al aan. Ik weet het eigenlijk ook niet.
1: Nee, maar ik ben het wel mee eens dat iedereen wijst nu naar iedereen en iedereen schiet in een beetje een kramp van wie gaat erover. Maar volgens mij, als je gewoon sec kijkt, mm-hmm. Wie is de toezichthouder, dan is dat het commissariaat. En de bevoegdheid, volgens mij is dat ook wel duidelijk, ligt bij de minister. Maar die minister gaat natuurlijk niet zo.
31: En de minister heeft die bevoegdheid gedelegeerd aan het commissariaat voor de media. Om toezicht te houden.
1: Om toezicht te houden, maar,
31: en dan,
1: maar
31: om daadwerkelijk een beslissing te nemen, gaat zij over.
1: Ja, dat moet, ze zelf doen. Alleen, die zal dat natuurlijk niet zomaar gaan doen. Die zal eerst aan haar toezichthoudend orgaan vragen van, wat vinden jullie? Geef mij advies.
31: En gaat een commissariaat voor de media dan te raden bij de ombudsvrouw? Ja, jij bent nu even expert hierin.
1: Nee, maar dan zit ik hier opeens als deskundige. Dat ben ik helemaal niet. Maar,
0: ik weet wel, kijk, wat ik gelezen heb tot nu toe, is dat voormalige staatssecretarissen en ministers hebben gezegd, we hebben iets nodig van de NPO, het Commissariaat voor de Media. Die moeten gewoon zeggen, stop ermee. Nou, nu heeft de NPO dat eerder gevraagd aan toenmalig staatssecretaris Gunay Oesloe. Die was toen verantwoordelijk voor. Toen zei Gunay Oesloe, ik zie te weinig juridische grondslag voor het intrekken van de uitzendlicentie op basis van een gebrek aan samenwerking. Dat was namelijk toen aan de orde. Dan gaan we naar vandaag. Dan vraagt de NPO niet aan de bevoegde minister om die licentie in te trekken. Nou, waarom niet nou, zegt de NPO. Als het gaat over het niet naleven van de code van de journalistiek, dan zien wij niet voldoende basis in de mediawet om op basis daarvan aan die minister te vragen.
31: Ja, dus dit wordt een juridisch spel natuurlijk.
1: Ja, maar
31: eigenlijk.
1: Dan denk ik toch weer opnieuw de bal. Ja, de bal ligt bij het commissariaat. En ik denk dat het wel helpt dat zowel de ombudsvrouw en bijvoorbeeld de Raad voor de Journalistiek een uitspraak doen. Die hebben verder helemaal geen bevoegdheid en geen sanctiebevoegdheid. Nee. Maar als die bijvoorbeeld zeggen, dit kon echt niet, dan ligt er in ieder geval van twee organen ligt duidelijk een onderbouwend stuk, waardoor het commissariaat en daarmee de minister volgens mij wel een besluit kan nemen.
31: Maar dan is toch de vraag, het kan niet. Het kan journalistiek niet of het kan juridisch niet. Dat zijn ook nog twee verschillende werkelijkheden natuurlijk.
1: Ja.
0: Is het in zekere zin ook geruststellend dat het ingewikkeld is?
1: Vind ik wel.
0: Want het schuurt natuurlijk sowieso wel, hè, denk ik, voor heel veel journalisten, dat de minister gaat bepalen of een omroep al dan niet een uitzendlicentie
1: heeft. En dat is denk ik ook de reden dat de NPO nu een beetje zich inhoudt. Want die denkt, ik ga me hier niet aan branden. Want het is natuurlijk best gevaarlijk. Want we hadden net een uitzending over Dolly Parton. Als iemand zegt, wat raar dat op Radio 1 over Dolly Parton wordt gepraat. KRO-NCV moet maar uit het bestel. Mm-hmm. Ja, dat wil je natuurlijk niet.
0: Nee, dus
1: vond niet raar hoor.
0: Nee, dus wellicht is het expres zo dat het een beetje vaag is omschreven.
31: Er moet een soort interpretatieruimte zijn. Ja. Daar moet je met elkaar over van gedachten kunnen wisselen. Dat klopt.
0: Ja, we dachten, we gaan op zoek naar helderheid. En daarvoor hebben we gebeld met de ombudsman voor de publieke omroepen, Margot Smit. Margot, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er bent om ons die helderheid te geven. Ik begrijp dat naar aanleiding van de laatste ophef over Ongehoord Nederland dat er wel klachten binnen zijn gekomen bij jou.
3: Ja, dat klopt. Wij doen daar doorgaans nooit zomaar roepen wij in de media. Ja jongens, kijk, er komt zoveel binnen. Desgevraagd zeggen wij dan altijd ja, er zijn klachten binnen bij ons. Ja. Dus bij ons gaat nu voor die klachten de procedure lopen zoals we die altijd hebben. Inhoudelijke vragen en klachten gaan door naar de omroep. Die kan daar antwoord op geven. Dan kunnen wij daarna eventueel onderzoek instellen. Ja. En vragen en klachten die dus gaan over, want die zijn er ook bij ons, over moet die club niet uit het bestel? Om het maar oneerbiedig te zeggen. Die moeten wij dus wel doorverwijzen, die mensen. Ja. Zoals jullie beide gasten zeggen. De ombudsman deelt geen sancties uit. De ombudsman besluit dus ook niet of een omroep al dan niet over de streep is gegaan en maar het bestel uit moet. Wij kijken alleen naar de inhoud van de journalistiek. En daarin zijn we ook de enige die dat mag. Want er wordt, Mark zegt wel, van het commissariaat kan kijken naar de inhoud.
0: Ja.
3: Maar dat is maar beperkt.
0: Ja.
3: Dat is alleen op structuurniveau en niet naar een individuele uitzending.
1: En de Raad voor de Journalistiek dan? Welke rol heeft die hier dan?
3: De Raad voor de Journalistiek, daar kun je terecht, Mark, op het moment dat je zelf betrokkenen bent in een verhaal. Ze maken een verhaal over jou en ze zeggen, die Adriani, die rijdt altijd links in het verkeer en dat mag helemaal niet.
1: Soms.
3: Nee, ja, precies. Dan kan jij dus tegen de Raad zeggen, zoek dat voor mij uit. Bij de ombudsman kan iedereen
31: klagen. Is Ongehoord Nederland lid van de Raad voor de Journalistiek? Want er zijn ook een aantal organen die daar geen lid van zijn. Je hoeft daar niet lid van te zijn.
3: Nee, Hilda, dat weet ik niet. Maar in dit geval zou je misschien kunnen zeggen... Gaat het hier om dat een betrokkene een klacht wil uiten? Nee, het Nederlandse publiek kan vragen stellen bij de ombudsman. Wij zijn die laagdrempelige brug waar mensen over kunnen om een vraag te stellen. Ja. Dus dat kan altijd bij ons. Iedereen kan bij ons een vraag stellen.
0: En Margot, jullie verwijzen dus heel vaak gewoon door, hè, dus naar de omroep. En dan mag de omroep zelf in contact met... Die kijker, luisteraar, lezer eruit komen, zou je kunnen zeggen. Maar jullie schrijven ook rapporten, ook over Ongehoord Nederland... en of ze zich houden aan de code voor journalistiek.
3: Ja. En we hebben in 2022, toen de omroep net nieuw binnentrad in het bestel... hebben wij al opgeschreven dat er inderdaad, zoals jullie constateren... best een gaatje zit in dat toezicht. Want ja, wat voor rol... Weet je, de NPO heeft toen mede gekeken naar onze onderzoeken... en gezegd, er is een gebrek aan samenwerking vanuit de omroep om. En dus vragen wij de staatssecretaris of ze wil kijken... naar het verlengen van de licentie of misschien wel het intrekken van de licentie. En dat is dus, toen is er naar ons werk gekeken. Maar ja, weet je, wij zeggen altijd heel oneerbiedig: je mag met ons werk van alles doen. Het kan aanleiding zijn om je badkamer te behangen. En het kan aanleiding zijn om een rechtszaak aan te spannen. Maar naar het verlengen van de licentie, of misschien wel het intrekken van de licentie. En dat is dus, toen is er naar ons werk gekeken. Maar ja, weet je, wij zeggen altijd heel oneerbiedig: je mag met ons werk van alles doen. Het kan aanleiding zijn om je badkamer te behangen en het kan aanleiding zijn om een rechtszaak aan te spannen. Maar wij kunnen dus niet opleggen van

0: licentie, zoals in dit geval, hè, het is nog een aspirantomroep, die aspirantlicentie niet verlengen.
1: Ja.
0: Maar we staan pal voor een enorme hervorming van de mediawet en dan wordt het weer allemaal anders.
1: Ja. Minister Letchert die zat eerder deze week bij de collega's van WNL en die zei daar dat ze niet zomaar Ongehoord Nederland uit het bestel kan zetten.
2: Vandaag is er een brief gekomen vanuit het bestuur van de NPO, waarin zij hebben aangegeven dat zij geen reden zien om mij te vragen het haakje in de wet toe te passen wat aangeeft dat Ongehoord Nederland niet inhoudelijk samenwerkt met de andere omroepen. Dat zou voor mij een haakje kunnen zijn om te zeggen ik ga de erkenning intrekken. Dat doen ze niet. En daarna zijn er nog een aantal andere haakjes in diezelfde wet. Hmm. Onder andere sancties van het commissariaat van de media. Tegelijkertijd was voor mij wat er vandaag is binnengekomen wel belangrijk om nou het totaal te wegen om mijn vervolgstappen te kunnen bepalen.
1: Ja. Ik heb toch het gevoel dat we een beetje in cirkeltjes lopen, Margot.
3: Ja, ik ook.
0: Ja, weet je, het is ook wat jullie al zeiden. Het is heel goed dat de minister niet zomaar zegt ik haal even dit of dat weg. Of ik zorg dat dit of dat niet meer mag.
1: Ja.
0: Het is heel goed dat er een heel zorgvuldig weging van allerlei input aan de grondslag ligt. Mm-hmm. Onder andere van die raadgevers, zoals jullie al noemden. De NPO, het commissariaat en de Raad voor Cultuur. Want die heeft hier ook bij het verlenen van licenties ook een rol. Moeten we die hier niet ook eens om vragen?
1: Hm.
0: Er loopt een onderzoek bij de Raad voor Cultuur in zijn algemeenheid naar de kwaliteit van journalistiek. Heel interessant. Laten we al die raadgevers eens horen.
1: Ja, Hildo?
0: Maar het kan lang duren.
3: Ik zat nog te denken, Ongehoord Nederland is nu een aspirantomroep. Om een echte omroep te worden, van aspirant naar echte omroep, wordt er dan ook nog goed gekeken naar, moet je aan bepaalde eisen voldoen? Ook qua gedrag, bijvoorbeeld samenwerking, of moet je aan de wet van het betamelijke houden? Hoe zit dat?
4: Volgens mij
0: het is
4: wel
0: meegegaan in die evaluatiecommissie, waar ook naar verwezen wordt door de NPO. En die had een vrij stevig oordeel over een aantal zaken. En dat ligt dan dus ook weer bij de minister als een onderdeel van dat hele wegingspakket.
1: Ja. Okay. Ja. Vooralsnog heb ik toch het gevoel dat iedereen een beetje naar elkaar wijst. En jij zegt eigenlijk, Margot, maar het wordt allemaal anders. Hoe anders wordt het dan?
0: Ja, dat hebben we nog niet precies voor ons neus. Want het wetsvoorstel gaat na de zomer in de internetconsultatie, zoals dat heet. Maar dan moet in elk geval de ombudsman moet nog onafhankelijker worden dan die nu al is.
1: Ja.
0: Wij zijn het hoor, statutair zijn we totaal onafhankelijk. Maar dan dus ook in de vorm. En er moet inderdaad heel duidelijk aangegeven worden wanneer zeg je nou, ik zie een patroon van schendingen, op basis waarvan degene die sancties kunnen opleggen misschien wel zouden zeggen, daar zouden we wat mee moeten doen.
1: Ja.
0: Maar ik heb de letterlijke tekst nog niet voor mijn neus, Roos.
1: Okay. Dus ik ook niet, helaas. Nee, ik heb dat niet paraat. Maar dat zou dit moeten repareren eigenlijk. Het zou meer helderheid moeten geven.
0: Hopelijk wordt het gaatje kleiner. Ja.
1: En wordt dan ook dat ongemak, want dat voelt iedereen wel, denk ik, van het feit dat de minister gaat bepalen of een omroep al dan niet in het publieke bestel zit. Gaat dat er ook uit, denk je? Zou dat niet goed zijn?
0: Ik heb begrepen dat er heel duidelijk wordt opgeschreven dat de politiek hier zich bij dit soort besluiten zich heel voorzichtig, egeltjespolitiek, heel voorzichtig handelen op basis van onafhankelijk advies.
1: Egeltjespolitiek, ik heb daar beeld bij. Dankjewel dat je even een uitzending wilde komen voor de verduidelijking, ombudsman Margot Smit. Ja, Hildo, tot slot, we hebben het wel weer over Ongehoord Nederland. Ik vroeg me af eigenlijk toen ik het fragment zag, hebben ze hierop ingespeeld? Hebben ze gedacht, je krijgt wel aandacht natuurlijk als je dit doet.
3: Ja.
1: Dat weet je.
3: Ja, dat weten we niet. We kunnen niet in de hoofden kijken van Raisa Blommestein en Joost Niemeyer.
1: Zou ze nog even kunnen vragen?
3: Ja.
1: Ja, zou even moeten bellen. Volgende onderwerp. En dat is jouw mediamoment, Hildo. We gaan naar de Deense premier Mette Frederiksen. Die deed eerder deze week op sociale media een oproep over haar uiterlijk. Waarom wil je hierbij stilstaan?
3: Nou, een oproep. Zij deelde eigenlijk een fragment, een screenshot, waarin een Deense plastisch chirurg zei, hey, en Mette, ik kan jou wel helpen met dat plekje bij je neus.
4: Oh ja.
3: En daar was ze eigenlijk niet van gecharmeerd en ze had eigenlijk vrij stevig van een repliek gediend. Ik ben trots op mijn lijf en mijn uiterlijk en nee, dank je, ik zit niet te wachten op een mannelijke plastisch chirurg die mij vertelt wat ik moet doen. Die heb ik niet nodig voor een mening. En het is natuurlijk zo dat vrouwen die in de publieke belangstelling staan veel vaker kritiek krijgen op hun uiterlijk dan op wat ze misschien gepresteerd hebben. Zij kwam

0: net terug uit Oekraïne. En dit viel haar dus even zwaar. En dat heeft ze gedeeld op sociale media. En ja, daar kreeg ze erg veel reacties op.
1: Ja, wat voor reacties kreeg ze daarop?
0: Nou, hele positieve reacties. Mensen die blij waren dat zij eigenlijk even stond. Misschien voor waar veel meer vrouwen last van hebben. En even iemand terecht wees. Ze zei ook, ik wil heel graag met mijn lezers in gesprek. Maar ik wil eigenlijk vragen aan jullie. Of aan met mijn lezers, met mijn publiek in gesprek. Maar ik wil aan jullie vragen of je de lat wat hoger wil leggen.
1: Ja.
0: Waar het soort vragen waar het om gaat. En ik heb liever dat je me andere dingen vraagt dan dingen over mijn neus.
1: En is het belangrijk dat zij dat doet?
0: Ja, natuurlijk is dat belangrijk. Ik denk dat iedere vrouwelijke rolmodel die dan even opstaat en dit zegt en op die manier repliek geeft, dat belangrijk is, ja.
1: Ja. Mark?
2: Ja, er is wel eens onderzoek gedaan. Hè? En wat jij zei, Hilda, volgens mij klopt dat. En blijkt het ook uit het onderzoek. Bij vrouwen wordt dan eerder over het uiterlijk geoordeeld. En sowieso, als een vrouw iets stelt of zegt in bijvoorbeeld een talkshow, dan is de kritiek gewoon veel groter dan als een man dat doet. En ik heb zelf wel eens gedacht, hè, toen ik die onderzoeken nog niet gelezen had, van ja, dat moet toch gelijk zijn. Maar dat is dus gewoon niet gelijk. Dat is echt verschillend.
1: Ja.
2: En waar dat vandaan komt, ja, dat zal misschien te maken hebben met een soort verwachtingsrol die een vrouw moet hebben in de samenleving of zo. Hè? Dat er nog in onze cultuur zit. Maar laten we hopen dat we daar een keer klaar mee zijn. Lijkt me wel gezond.
1: Ja, zou dit een goede aanleiding zijn om... Het is niet per se een BNR-onderwerp. Weet, ik heb bij BNR gewerkt. Maar zou het wel een reden kunnen
2: leuk,
1: zijn?
2: Leuk, hè, bij BNR.
1: Ja.
2: nee, natuurlijk. Wij hebben ook zo'n programma, de Big Five. Hè, waar we een thema helemaal uitspitten gedurende een week. Zoiets zou natuurlijk wel kunnen. Ja. Dat we dat van verschillende kanten benaderen. Dus dat zou ook wel bij ons kunnen.
1: Ja. En Hilda, bij het Parool, is dat een aanleiding voor?
0: Wat bedoel je, om hier aandacht aan te besteden? Nou, ik denk dat we altijd kijken naar waar gebeuren dingen, waar staan mensen op en hoe kunnen we daar aandacht aan besteden. Dus ja, natuurlijk.
1: Mark, we gaan naar jouw mediamoment en daarvoor luisteren we eerst even hiernaar.
3: Eerst op de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal.
2: Ja, ik vond het een opvallend mediamoment. Ik hoorde dit spotje namelijk vanmorgen. Iets over zevenen op de regionale omroep. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de aanpak van de boeren. Stikstofprobleem in Nederland. En ik vond het opvallend dat LTO dus commerciële zendtijd gaat inkopen. Om Nederlanders eigenlijk wakker te schudden. Van ja, hallo, dit heeft niet alleen gevolgen voor enkele boeren die we hebben. Nee, de hele samenleving op het platteland wordt vernietigd.
1: En waarom is dat opvallend?
2: Nou, dat zij, vind ik krijg er een beetje een bijsmaak van. Dat zij commerciële zendtijd moeten inkopen om dit in de lobby in te gaan zetten. Als je dit zo belangrijk vindt en als dit echt een groot probleem is, wat ik me echt afvraag, want ik denk namelijk niet dat de samenleving op het platteland helemaal stil komt te liggen als er wat boeren verplicht of niet verplicht moeten stoppen. Ik denk dat er een beetje met de haren erbij gehaald wordt.
1: Nou, dat zou je uit moeten zoeken of dat zo is. Ik weet wel dat boeren bijvoorbeeld echt een grote bijdrage leveren in wintertijd. Dat ze bijvoorbeeld heel veel ijsbanen aanleggen in
2: maar
1: even wat te noemen.
2: Ja, oké, goed. Dan kom je op voor de boeren. Dat wil ik ook doen, maar het is ook niet
1: zo. Nee, ik probeer hier de feiten.
2: Ja, goed, maar het is ook niet zo dat alle boeren opeens moeten stoppen. Maar ik geloof ook niet dat het hele verenigingsleven op het platteland of in kleine dorpen opeens helemaal tot stilstand komt te liggen, omdat we iets aan het stikstofprobleem in Nederland.
0: Iets voor de journalistiek om uit te zoeken, zou
2: precies.
0: Je zeggen.
2: En dan denk ik, waarom heb je daar commerciële zendheid voor nodig? Als jij een belangenorganisatie bent, zoals LTO, dan zorg je dat op het netvlies komt bij journalisten. Of je laat onderzoek doen en dat onderzoek presenteer je. En dat je dat moet doen via de korte klap, namelijk een spotje op in dit geval de regionale omroep. Ja, ik vind dat, laat ik het dan zeggen, verdacht of ik krijg daar een bijsmaak bij.
0: Maar is dat niet, verandert dat sowieso niet? Dit is eigenlijk de manier waarop lobby altijd gebeurde. Misschien wordt dat wel anders en gaan belangenorganisaties zelf ook communiceren via commerciële wegen of via online, social media.
2: Ja,
0: maar
2: ik denk dat het dan niet meer authentiek is. Dus het zou kunnen dat meer belangenorganisaties dit gaan doen. En het is ook goed voor de radiobranche, want dan kunnen we weer zendtijd verkopen. Maar ik denk dan toch dat het daarmee niet authentiek is. Het is reclame.
0: Ja, het is reclame, maar dat is het toch ook. Er is voor betaald, dus het is reclame.
2: Het is reclame, maar ik vraag me af in het politieke debat, in het maatschappelijke debat, of reclame nou echt helpt. Ik denk dat je veel veel meer die samenleving. En dat kun je proberen via de journalistiek, via onderzoeken, via debatten te mobiliseren.
0: Maar
2: en
0: het is toch ook aan de journalistiek om dan zeg maar reclame onderuit te halen als die feitelijk niet klopt.
2: Klopt, en daarom, dus daarom is het mijn mediamoment. Ja. Hier moeten we eens induiken van hoe erg is het dan zo meteen echt op het platteland als er wat boeren moeten verdwijnen.
1: We gaan tot slot naar de ronde van Spanje, de Vuelta. Daar heeft een influencer ingehuurd. Hebben ze zelf gedaan. En ze hebben, begrijp ik, haar inmiddels weggestuurd vanwege manonvriendelijke opmerkingen. Een onbeschrijfelijk fiasco. Die klassementsleiders Pogacar bestookte met ongepaste vragen. En nu quote ik eventjes. Hilda de Vuelta dacht, leuk, we gaan een influencer met miljoenen volgers inhuren. Ja. En die gaat eventjes lekker dat evenement
0: Heb je die filmpjes gezien of niet?
1: Ja, kleine stukjes. Ja.
0: Nou, zij is een Catalaanse influencer, heeft 6 miljoen volgers. En loopt over die baan, spreekt mensen aan. Met een soort, het is een soort Paris Hilton op de boerderij of zo. En wat natuurlijk eigenlijk wat mensen het meest storende vinden, is dat zij totaal. Ze begrijpt het spel niet, ze kent de regels niet. Ja. Ze is inhoudelijk niet op de hoogte.
2: En ze kijkt ook steeds naar de camera. Zo van filmen jullie dit wel? Want ik maak beide handen opmerkingen.
0: Als jij een content creator bent, je hebt 6 miljoen volgers, dan weet je echt wel hoe dat werkt. Ja, weet je wel? Ja. Dus dat doet ze. Ik snap wel dat er mensen zijn die hier geïrriteerd over zijn.
1: Mm-hmm, ja.
0: Omdat ze gewoon dingen in de war schopt.
1: Ja. Wat ze normaal gesproken doet, of wat je ook hier ziet, is ze filmt een beetje stiekem. Ze flirt ook heel veel.
0: Ja.
1: Eigenlijk gaat het bijna niet over wielrennen in die video's. En vooral journalisten en vrouwelijke journalisten die vallen hierover. Want die zeggen, wacht heel even. Wij hebben er jarenlang over gedaan om serieus genomen te worden. In deze mannenwereld. En dan komt zij voorbij. En dan is dit waar het op neerkomt. En daar is de organisatie dan, zo zien ze dat denk ik, mede verantwoordelijk voor.
2: En ik denk dat die organisatie ook verantwoordelijk is. Je had deze mevrouw nooit moeten inhuren. En ik denk dat zij gewoon een probleem hadden met de populariteit van de sport.
1: Mm-hmm.
2: Ga je naar een marketingbureau en die zegt, ik heb een oplossing, namelijk we huren een influencer in. Ja, dat hadden ze dus gewoon niet moeten doen.
0: Ja, ofwel, alleen deze influencer die wordt als journalist gezien. En dat is ze niet.
2: Nee.
0: Dus het is een soort entertainment. En de vraag is, hoe bekijken we dat?
4: Het mooie is wel dat ik ben wielerfan. En het past wel in een geweldige lijst met marketingmislukkingen die de Ronde van Spanje altijd jaar in jaar uit probeert. Ze zijn een keer in een supermarkt gestart met een etappe. Heel onhandig en onnodig. Het is een beetje het kleine broertje van de 3 grote rondes. En dat zorgt voor dit soort toch geestige misstappen.
1: Ja, wanhopig op zoek naar aandacht.
4: Wanhopig op zoek naar precies.
0: Ze proberen wel wat. Ja, daar is ook weer wat voor te zeggen, jongens.
1: Ja, en niet om het even. We hebben het er wel over, hè, nu.
2: Ja.
1: Zo is het ook.
2: Gelukt.
1: Dit was het Mediaforum. Dank jullie wel voor jullie komst. Mark Adriani, hoofdredacteur van BNR. En Parool, hoofdredacteur Hildo van der Bijl. We gaan naar Jeroen Verkant met de hoofdpunten van het nieuws.
5: NPO Radio 1.
6: Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was dat 63%. En een paar jaar geleden zaten ze eind augustus al bijna vol. Dat kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort ontstaat. In Zweden is een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke zwaardaanval op een middelbare school. Hoe die de 18-jarige dader zou hebben geholpen is niet bekendgemaakt. Afgelopen vrijdag kwam bij de zwaardaanval een meisje van 17 om het leven en raakten 3 jongens gewond. Politie in Zeeland doet de komende uren onderzoek op de weg waar in juni 4 mensen om het leven kwamen. 3 kinderen en de directeur van de basisschool waarop ze zaten. Slachtoffers uit Axel zaten op de fiets en werden geschept door een auto. Bestuurder van 19 werd na het ongeluk aangehouden. Hij had te hard gereden. Reddingsdienst KNRM heeft vannacht bij de boulevard van Vlissingen 2 mensen uit een lichtboei gehaald. Daar waren ze opgeklommen, maar door het opkomende water konden ze niet meer terug. En hun telefoon was leeg. Mensen op de Vlissingse boulevard waarschuwden de hulpdiensten. Op de kant werd het 2-tal opgewacht door de politie.
1: Erik, waar staat er nog vast?
7: Nou, op 2 plekken. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kwartier op onthoud. En de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Voor Hooipolder 4 kilometer file met 10 minuten vertraging.
8: Tot 11:30, Roos Abelman.
1: Ja, we gaan buiten spelen. Althans, dat is de bedoeling, want steeds minder kinderen doen dat. Ja, en misschien volwassenen ook wel, nu ik erover nadenk. Hoe zorgen we ervoor dat er na deze zomer kinderen ook nog naar buiten blijven gaan? Nou, daarom zit Sanne de Vries hier aan tafel, bijzonder hoogleraar bewegen tijdens je jeugd. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
1: Fijn dat u er bent. Ja, dat naar buiten, dat zou dan een speeltuin kunnen zijn. Dat is een optie om dat te doen.
9: Zeker.
1: Waar moet nou een goede speeltuin aan voldoen?
9: Nou, voor kinderen is het ontzettend belangrijk dat een speeltuin veel mogelijkheden biedt. Dat het niet saai is, dat het een beetje uitdagend is. Dus veel kinderen geven aan de huidige speelplekken, hoe die ingericht worden, is best wel een beetje saai.
1: Ja, wat heb je dan? Een wipkip en een schommel? En dan hangt het erop, hè?
9: Ja.
1: Ja. Dus dat mag wel wat uitdagender.
9: Zeker.
1: Mogen andere soorten speeltoestellen zijn. En dat moeten er vooral veel zijn.
9: Ja,
1: het mag hoger ook.
9: Het mag sneller, mag een beetje meer uitdagingen zitten.
1: Zometeen meer hierover. Met spraakmaker Bert Colijn kijken we naar het corona-herstelfonds. Er zijn de afgelopen jaren vele miljarden in Europese projecten gestopt. De vraag is, nu de deadline verloopt voor het aanvragen van het geld, hoe effectief is dit geweest? Nou, zometeen horen we het antwoord dus van Bert. Maar eerst gaan we eventjes uw tuin in.
10: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
1: En dat doen we met verslaggever Maarten Bleumers, waarvan ik weet dat hij van natuur houdt. Betekent dat dan ook meteen dat je groene vingers hebt, Maarten?
11: Wij gaan thuis, Roos, voor de natuurlijke wilde tuin. Met andere woorden, we snoeien wel wanneer het ons uitkomt.
1: De luie tuinder.
11: Zoeken ze het maar uit. Ja. Zeker. Bij mij thuis trouwens is het overigens ook nog redelijk groen. Maar daar gaan we het namelijk over hebben. Bert Colijn, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
11: Ja, jij stuurde mij op pad, want was deze zomer ook lekker op vakantie. Kwam thuis. En wat viel jou op?
4: Ja, ik had eigenlijk na de extreme droogte van deze zomer, toen ik thuis kwam, verwacht dat ik in een soort apocalyptische dorre bende terecht zou komen. Maar mijn tuin was gewoon nog steeds helemaal groen. En ik heb dus nul gesproeid. Dus ik vroeg me af, hoe kan dat? En ik ben ook een luie tuinder. Ik hou ook helemaal niet van sproeien. Ik maai het gras af en toe als het te hoog wordt. Maar ik dacht van moet je dan überhaupt eigenlijk wel sproeien als dit gewoon het resultaat is na zo'n zomer?
11: Ja, en hoe komt dat? Ik heb jou op pad gestuurd, even je eigen tuin. En je hebt mij voorzien van foto's van jouw tuin. Die heb ik hier bij mij. En vervolgens ben ik naar de Miss Marple van de tuinen gegaan. Margaret Hopp staat hier naast mij, expert functionele eigenschappen van planten. Nou, dan hebben we het bijvoorbeeld over klimaatbestendigheid. Lang verbonden aan Wageningen, maar nu zelfstandig adviseur. We staan hier bij een stelletje foto's van de tuin van Bert. Ik zie planten in pot, ik zie een stuk gras, ik zie wat langs de schutting staan. En jou, ik noem je niet voor niets even Miss Marple, jouw oog viel meteen op iets en dat wilde je eigenlijk ook meteen even aan Bert vragen. Dus wat viel jou op en wat wil je even checken?
12: Ja, dat viel mij op. Ik zag dat er verschillende planten in een grote pot staan. En dat bij al die planten in een pot, dat daar een doorzichtige plastic bal bij ligt. Ja. Is dat zo'n watergeefsysteempje?
4: Ja, dat klopt. Dat is inderdaad een watergeefsysteempje, ja.
11: Ja. Kijk, je speelt gewoon vals, Bert.
12: Nee, geen vals spelen, dat is heel handig. Dat is een bal waar je een watervoorraadje in kan doen. Daar zit een druppeltuitje aan wat heel langzaam dat water bij de pot laat lopen. En daardoor kun je in vakantieperiodes kun je toch een klein beetje water geven aan je planten. En zeker planten in pot hebben dat nodig.
11: Ja, dus dat is dat is één ding waarop je planten groen kan houden in als je weg bent. We kijken nog even verder door die foto's. Wat valt je op aan de tuin van Bert? Waardoor denk jij, is die zo groen gebleven?
12: Ja. Nou, ik denk dat een hele belangrijke factor is dat er zo lekker veel planten in staan. Er is gras in het midden, een heleboel heesters en klimplanten langs de schuttingen en dergelijke. En daardoor is er ook best wel veel schaduw voor de planten. Maar ook, er is geen bestrating die dus heel veel hitte en warmte tegen die planten aan weerkaatst. En ze staan ook niet tegen de gevel aan. Daardoor krijgen ze al iets minder fel zonlicht te verduren. En dat maakt allemaal dat ze net iets minder hard uitdrogen.
11: Luchtvochtigheid benoemde jij toen we net even zaten te praten. Wat bedoel je daarmee?
12: Ja, al die planten die staan toch nog een klein beetje water te verdampen. En dat is net zoals in een bos. Het droogt iets minder extreem uit als wanneer planten midden in de bestrating staan waar ze de hele dag in de zon staan te bakken.
11: Ja. We gaan natuurlijk even een beetje kijken wat wij als luisteraar, wat wij als normale tuinbezitter kunnen met de tuin van Bert. Wat kunnen we daarvan leren? Nou, bijvoorbeeld veel planten op elkaar dus. Moeten wij überhaupt ons tuinbeleid aanpassen wat betreft beplanting?
12: Nou, er zullen best delen van Nederland zijn waar bepaalde planten het niet meer zo goed zullen redden. Ik zag bijvoorbeeld dat de hortensia in de pot, die was doodgegaan. Nou, dat is een bekend beeld. In heel Oost- en Zuid-Nederland zijn een hoop hortensia's gesneuveld deze zomer. Want dat is een plant die van wat meer vocht houdt.
11: Wat zag je bij Bert in zijn tuin? Wat we dus allemaal wel neer zouden kunnen zetten. Wat nou eenmaal een mooie inheemse plant is die goed tegen de droogte kan?
12: Klimop bijvoorbeeld. Ja. Die redden het bij Bert in de tuin prima tegen de schutting. Want heel veel planten die net als klimop een beetje van dat leerachtige, stevige blad hebben, die vaak ook in de winter hun blad houden, dat zijn vaak planten die niet zo snel last hebben van de droogte. Hun groei staat wel stil, hoor. Ja. Ze merken er echt wel wat van. Maar ze laten niet hun blad meteen vallen, waardoor ze daarna weer helemaal opnieuw nieuwe blaadjes moeten gaan maken.
11: Jij hebt hier in je eigen tuin ook een soort droogtehoekje proberen te maken. Hè? Of in ieder geval een flinke zonplek. Dus daar hebben ze last van zonlicht, van de warmte. Wat heb jij daar neergezet waarvan je denkt, nou, dat gaat het wel redden de komende tijd in deze veranderingen van klimaat?
12: Ja, nou, wat het bij mij bijvoorbeeld daar heel goed doet, is een vetplant. Dat is een hele bekende sedum. Een beetje een halve meter hoog, met van die platte roze schermen waar vlinders erg dol op zijn. Ja. Die doet het natuurlijk uitstekend. Ja, logisch. Vetplanten en cactussen die zijn gespecialiseerd op droogte. Maar bijvoorbeeld ook de vlinderstruik, die doet het nog steeds vrij aardig. En lavendel, dat zijn allebei planten die een beetje van dat grijze blad hebben. He, bijvoorbeeld kattenkruid heeft dat ook. En dat grijze blad, dat zorgt er ook voor dat er meer zonlicht weer kaatst wordt van het blad. En dan warmt die plant wat minder op. Ja. Dat gaat ook goed.
11: Ja. En het is weer voor iedereen persoonlijk, hè? Want jij wees mij wel op je vlinderstruik. Daar had je hoge verwachtingen van. Niet helemaal uitgekomen.
12: Nou ja, dat lag niet aan de droogte. Nee, dat precies, lag eraan dat er een ziekte in zit.
11: Maar, nee, maar daarom. Het is, je moet het ook maar weer uitvinden met z'n allen.
12: Ja, ja, het is niet zo van dat alles het overal doet. Maar er zijn een paar dingen die iedereen kan doen in zijn tuin om tuinen makkelijker de droogte door te helpen. Dat is bijvoorbeeld veel planten in de volle grond zetten in plaats van in potten, want dat overleeft veel makkelijker. Alles wat net in de tuin gezet is en nog niet zoveel wortels heeft gemaakt, dat moet je vaak extra verzorgen, want die plant die kan zichzelf nog niet redden, maar na een paar jaar gaat dat meestal prima.
11: Oké, we gaan even richting een conclusie aan de hand van die foto's van de tuin van Bert, veel op elkaar. Het staat ook mooi rond een grasveldje, dat helpt natuurlijk ook. Ja. Het staat veel in goede grond en niet al te veel in potten. Je bent goed bezig, Bert.
4: Jeetje, nou, ik ben hier wel door opgemonterd. Ik was eigenlijk bang dat ik met die foto's ik wist niet wat hieruit zou komen. Maar dat is toch vrij positief allemaal.
1: Ja, en is dat ook echt aan jou toe te dragen, dit grote succes? Er was een tuin die bij het huis zat toen je het kocht.
4: Ingericht. Het zat er niet bij, maar het is vooral mijn lieve partner. Zij heeft dit vooral voor elkaar geboxt. Dat is
1: nou,
4: niet
1: complimenten dan.
4: Ja, precies.
1: Ja, goed gemaakt. Dankjewel, Maarten Bleumers, voor je bijdrage. Spraakmakers. Voor veel kinderen zit de zomervakantie er weer op. En daarmee komt voor sommigen ook een einde aan het eindeloze buitenspelen op de camping, in de speeltuin of bij het zwembad. In Nederland, blijkt uit onderzoek, spelen kinderen steeds minder buiten. Nou, hoe zorgen we ervoor dat ze ook na de zomer weer of geen weer genoeg buiten zijn en samen blijven spelen? Sanne de Vries is hier. Zij is bijzonder hoogleraar bewegen tijdens de jeugd aan de Universiteit van Leiden. Even om een helder beeld te krijgen, hoeveel minder spelen kinderen buiten nu dan pakweg 25 jaar geleden?
13: Ze spelen veel minder lang buiten en ook veel minder kinderen spelen dagelijks buiten. En 1 op de 5 kinderen speelt bijna nooit buiten. Dus dat is aanzienlijk minder dan langer geleden. Het wordt niet al heel lang zo systematisch gemeten, maar uit de gegevens die we wel hebben, weten we dat het echt veel minder is. Minder lang, minder ver, minder vaak zelfstandig.
1: Ja, er is dus een moment geweest waarop iemand dacht, een onderzoeker, ik ga dit eens even meten hoe het zit met het buitenspelen van kinderen.
13: Ja.
1: Ja. En hoe meet je dat dan?
13: We observeren heel veel. Dus ik werk ook bij de Haagse Hogeschool. Dus daar hebben we veel onderzoek gedaan in Den Haag, in Delft, in Amsterdam. Hebben we heel veel geobserveerd, maar ook aan kinderen gevraagd. Waar ze buitenspelen, waar ze graag buitenspelen, wat ze leuk vinden om te doen. Ook aan de hand van foto's, dus eigenlijk op heel veel verschillende manieren.
1: Ja. En hoe komt het nou dat het buitenspelen minder is geworden? Is dat al duidelijk?
13: Er zijn eigenlijk verschillende oorzaken te noemen. Deels het schermgebruik. In vergelijking met mijn jeugd is natuurlijk veel meer aanbod aan televisie, filmpjes, mobiele telefoon, et cetera. Wat kinderen heel erg leuk vinden om te doen. Mm-hmm. Maar ook het verkeer is enorm toegenomen. En ook de beleving van de veiligheid. Dus het zit ook wel een groot gedeelte bij de ouders. Die het gewoon veel minder veilig vinden qua verkeer. Maar ook banger zijn dat hun kind iets overkomt.
14: Ja. Ja, en hebben ze daar een punt? Is dat bewijsbaar of blijft dat gewoon bij een gevoel?
13: Cijfermatig valt het best wel mee. Ik bedoel, het verkeer is echt aanzienlijk toegenomen. Ja. Daar zijn wel echt wel cijfers over. Het aantal auto's, natuurlijk ook het bestel- en bezorgverkeer in de woonwijken is enorm toegenomen. Maar als je kijkt naar het aantal ontvoeringen of dat soort dingen. Dat valt wel mee, maar de beeldvorming daarover... Ja. En dat vreemde mensen jouw kind zouden kunnen meenemen... maar ook dat kinderen gepest worden, uitgescholden... niet welkom zijn in de openbare ruimte... daar horen we steeds meer verhalen over.
14: Ja, en dat is dus een hardnekkig idee dat leeft... maar wat niet terug te vinden is in het onderzoek.
13: Nou, deels zie je dat die sociale veiligheidsbeleving wel slechter is geworden.
14: Maar dat is ook een beleving, of snapt u waar ik naartoe wil? Ze hebben ook wel een beetje een punt, die ouders.
4: Ja. Het lastige is daarbij natuurlijk ook dat je steeds meer hoort over online pesten. Dus op het moment dat je het op je telefoon beleeft, zou je denken, is dat niet eenzelfde euvel?
13: Ja, zeker. Maar bijvoorbeeld de angst los van sociale veiligheid... maar ook de angst dat kinderen vallen, een schram, een buil, een gebroken arm. We leven wel in een maatschappij waar dat soort angsten zijn toegenomen.
14: Ja. Over de tijd. Hoe lang zouden kinderen dagelijks buiten moeten spelen? Wanneer is het voldoende?
13: Nou, we gaan eigenlijk buitenspelen is een vorm van bewegen. Je kan ook lekker fietsen, lopen, sporten, et cetera. Mm-hmm. Maar in principe zouden kinderen minimaal een uur per dag moeten bewegen. En buitenspelen kan daar een heel groot onderdeel van zijn. Ja. Maar het gaat ook om gymmen, sporten, fietsen, lopen, et cetera.
14: En dat redden ze niet met school alleen?
13: Nee, dat redden ze zeker niet met school alleen. De meeste scholen hebben 2 keer in de week gymles en een korte pauze, een lange pauze. Mm-hmm. Die ze ook niet altijd even actief doorbrengen. Maar van de kinderen, 2 op de 5 kinderen in de basisschoolleeftijd haalt eigenlijk dat uur per dag niet.
14: 2 op de 5?
13: Ja.
14: Oh ja.
13: Ja.
14: Ja. Hoe werkt bewegen op jonge leeftijd door in je latere leven? Kortom, hoe belangrijk is het?
13: Het is ontzettend belangrijk als je eigenlijk voor een bepaalde leeftijd, voor 8 ongeveer, niet bepaalde vaardigheden ontwikkelt, motorische vaardigheden, dus je balans, gewoon het voortbewegen. Mm-hmm. Dan is de kans niet zo groot dat je op latere leeftijd dat alsnog ontwikkelt. Dus een soort van window of opportunity eigenlijk daarvoor. En dat ze allerlei balsporten of allerlei sporten kunnen gaan doen. Dat is eigenlijk pas na de 8e levensjaar moet je wel die basis moeten in orde zijn. En buitenspelen is een hele mooie vorm om natuurlijk van alles fysiek te ontdekken, maar ook sociaal te ontdekken.
14: Ja, dus ouders hebben best wel een belangrijke rol. Afgelopen maandag hadden we hier Tom van het Hek, voorzitter van de Nederlandse Sportraad, in de uitzending.
13: Ja.
14: En toen ging het ook over het belang van bewegen. Hij zei, we zetten eigenlijk gewoon nu in daarop, niet eens per se op ga bij een vereniging, maar beweeg gewoon voldoende.
13: Ja.
14: Want hij constateert het denk ik ook wel, dat ouders niet per se er voldoende van bewust zijn dat bewegen zo belangrijk is en ook echt het hele leven doorwerkt. Herkent u dat?
13: Ja, deels. Het voelt heel natuurlijk. Of dat je denkt, ja, tuurlijk moeten kinderen lekker bewegen en zich ontwikkelen. Nog niet alle ouders zijn inderdaad voldoende bewust van als je niet die bepaalde basis ontwikkelt, dat niet vanzelf meer goed komt. Ze groeien er niet zomaar overheen, of een deel van de kinderen niet. Dus daar zit, ik denk dat zij echt wel meer tijd zouden mogen vrijmaken. Want je ziet, ouders spelen een belangrijke rol in het stimuleren van bewegen, van sporten, van buitenspelen. Ja. Dat zij, als ze dat al doen, niet ook nog op hun mobiele telefoon moeten hangen en daar ook wat in moeten leveren.
14: Ja.
13: Dat is een belangrijk voorbeeld natuurlijk voor kinderen.
14: Ja, dus niet op je telefoon, oké, maar ook echt meespelen en mee naar buiten?
13: Meespelen zou heel goed zijn, als de kinderen dat willen, maar zeker op de jongste leeftijd. Maar ook gewoon de mogelijkheden bieden. Ga ook eens naar een andere speelplek, naar een bos, naar een park, naar het strand. Daar spelen ze een hele belangrijke rol.
14: Ruim er echt tijd voor in. Bert Colijn, vader van 2 jonge kinderen. Ja. 8 en 4, heb ik dat goed?
4: Ja, dat klopt, ja.
14: Ja, krijgt u ze makkelijk de deur uit?
4: Ja, en op een gegeven moment is het ook wel duidelijk dat het moet. Dus dan vliegen ze tegen de muren op en dan, dan moeten we ook sowieso even naar buiten. Maar dat vinden ze heel leuk, dat doen we ook graag.
14: Ja, en dan gaan jullie altijd mee als ouder of laat u dus ook alleen?
4: Nee, dat vind ik wel een beetje spannend. Dus ik ga wel veel mee inderdaad. Ja, ik vind het zelf ook leuk om buiten wat te doen. Want voor mij is het zelf ook wel belangrijk dat ik af en toe een beetje buiten ben en wat activiteit heb. Ja. Dus dat is ook heel goed. Ja.
14: Maar ik hoor je ook zeggen, ik vind het nog een beetje spannend om ze alleen te laten gaan. Waar zit hem dat in?
4: Ja, het is toch een beetje, het hele ouderschap is een proces van loslaten. Dus dat is zeker met die van 4 is dat wel. Vind ik dat toch wel een beetje spannend.
14: Ja, het verschilt ook per kind. Ja. Het ene kind is daar beter toe geëquipeerd van, zeg maar, qua persoonlijkheid dan de ander. Maar vanaf welke leeftijd zou je kinderen in principe los kunnen laten?
13: Ja, net wat je zegt, het verschilt heel erg per type kan een kind. Dus het is niet helemaal aan leeftijd vast te hangen. Het hangt natuurlijk inderdaad, is je kind een avonturier of die eerder risico's neemt of wat risicomijdend, moet je stimuleren of moet je iets meer opletten.
14: Ja.
13: Maar je ziet dat die leeftijd enorm is toegenomen. Dus er is ook generatieonderzoek gedaan in Nederland, maar ook in Engeland, Duitsland. Ja, dan zie je dat 2 generaties terug, dus de opa's en oma's, die mochten eigenlijk onbeperkt buitenspelen en ook ver weg van huis. En je ziet dat nu op 7-8-jarige leeftijd al. En je ziet dat nu nog maar 9% van de kinderen in Engeland bijvoorbeeld een aantal jaren terug was. Die zelfstandig, zonder toezicht van een volwassene, zomaar mag spelen.
14: Dus, ja, terwijl het wel de lol natuurlijk is.
13: Zeker. Het is ook, het is niet alleen motorisch. Het is natuurlijk ook je sociaal ontwikkelen, een stukje vrijheid. Dat geldt niet alleen voor kinderen, ook voor jongeren.
14: Ja, en ook leren in oplossingen denken, zou je zeggen, toch? Ja. Dus het is ook mentaal misschien wel iets. Dat ik denk, ze lopen ze ergens tegen een probleem aan. Ze hebben geen mobiel.
13: Ja.
14: Ja, dan moet je toch maar op zien te lossen met elkaar.
13: Ja. Ja, en deels van het probleem, een deel van het probleem wordt opgelost. Of tenminste, ouders zoeken daar ook oplossingen in de GPS-trackers bijvoorbeeld.
14: Oh ja.
13: Steeds meer kinderen hebben een telefoon of een soort van tracker bij zich. Waardoor ze van hun ouders iets verder weg mogen spelen. Of even naar huis kunnen bellen. Van, moet ik al thuis komen om te eten? Ja. Of ik ben de weg kwijtgeraakt. Ik ben nu hier ergens. Hoe kom ik terug?
14: Ja, en is dat nou in de basis een goed idee? Ik kan me voorstellen dat het een prettig idee is. Maar ik kan me ook voorstellen dat het heel gezond is, juist als kind, dat je dus, dat je volledig niet traceerbaar bent, zoals wij dat ook waren in de jaren, wat is het, 70, 80.
13: Voordat ik met het onderzoek begon, was ik daar wel negatief over. Ik heb 2 jongens van 15 en 19 inmiddels. En toen dacht ik, nodig tegenwoordig. Mijn kinderen hebben dat niet gekregen. Maar nu af en toe kijk ik wel op een mobiele telefoon als ze uit zijn geweest waar ze zijn. Maar eigenlijk waren die kinderen zelf er heel positief over. Dus het is die dat hadden in het onderzoek.
14: Ze voelden zich niet beknot?
13: Nee. Dus eigenlijk door echt met de kinderen in gesprek daarover te gaan, vind je dat vervelend? Voel je je inderdaad bekeken? Of,
14: Tegelijkertijd weten ze ook niet hoe het is dan om helemaal vrij op
13: Nee, dat
14: te gaan.
13: Is waar. Maar je ziet, sommige kinderen vragen er zelf om. Met Sinterklaas of een verjaardag van, mag ik ook zo'n ding?
14: Ja. Dus maar het is ook omdat het cool is, hè?
13: Ja, zeker.
14: Dus je kan er ook mee bellen, namelijk. Ja, het is kinderen zijn niet gek. Een mooi opstapje. Goed, we hebben het over kinderen. En als het over kinderen gaat, willen we ze ook even horen. En dus mocht verslaggever Thomas Schuurman in Utrecht de speeltuin in.
15: Speeltuin Giftstede. Het Giftpark in Utrecht. Een van de grootste speeltuinen van de stad.
16: Ik vind het spelen leuk.
15: Lekker glijden, schommelen, met de kabelbaan, voetballen, gewoon rennen. Serieus antwoord geven. Ja? Hoe belangrijk is buitenspelen voor jullie?
17: Belangrijk.
18: Komen we nu op de radio?
17: Heel belangrijk.
18: Dan als je niet hoort als je telefoon op scherm zit om buiten te spelen, dan word je gelukkig van.
15: Oh, dat is wel heel erg verstandig gezegd.
18: Anders zit je alleen maar op je schermpje en dan heb je niks met de buitenwereld. Dus het is heel erg belangrijk om buiten te spelen.
19: Hey, hallo.
15: Komt u hier vaak?
20: Wij komen hier zeker vaker.
14: Ja. Gisteren nog, hè, Fenne?
20: Toch? Gisteren waren we hier nog, hè? En waarom komen we hier?
19: Om buiten te spelen.
20: Frisse lucht, fantasie, bewegen, energie. Word je blij van buiten spelen.
21: Bewegen is belangrijk. Voor de ogen vind ik het zelf ook. Mijn kinderen houden erg van gamen. Mijn eigen kinderen hebben echt beweging nodig. Die zitten anders tegen de muur op. Dus ik ga altijd wel heel bewust bewegen. Ook. Ja.
15: Ja.
21: En naar buiten.
15: Ja. En nog een belangrijke vraag. Wie moet er van zijn papa of mama vaak buiten spelen?
16: Ik moet het niet, maar ik doe het wel.
17: Ik moet het. Maar ik doe het ook. Ik vind ze leuk.
15: En wat zeggen die papa's en mama's dan?
17: Die zeggen dat schermpje slecht voor je zijn.
21: Ik denk dat we hier in Utrecht redelijk goed gestimuleerd worden om gewoon naar buiten te gaan. En dat er steeds meer is over schermvrij opvoeden. En dat daar... mensen daar ook een bepaalde visie of gedachten bij hebben. En de een neemt het heel, heel serieus. Maar ik denk dat iedereen daar wel iets van meeneemt.
14: Nou, dit zijn allemaal voorbeeldige kinderen.
13: Zeker.
14: Zo te horen. Spelen is heel belangrijk. Ja. Het is goed voor me. Schermpjes zijn niet goed voor me.
13: Ja.
14: Het bestaat dus dat. Want je hoort overduidelijk ook de ouders door in de antwoorden van die kinderen. Maar dat ouders daar dus heel bewust mee bezig zijn.
13: Nou ja, je hoort ook van kinderen dat ze het en allebei leuk vinden. Dus ongeveer de helft van de kinderen vindt het net zo leuk om binnen te spelen als buiten te spelen.
14: Mm-hmm.
13: Een kwart van de kinderen speelt liever binnen en een kwart liever buiten. Ja, en ik ben ook niet anti-schermtijd, maar met mate inderdaad.
14: Ja.
13: Zeker wel ook naar buiten.
14: Ja, maar goed, nu zal het voor de ene ouder makkelijker zijn dan voor de ander. Als jij een fulltime baan hebt, moet hebben, want het leven is tegenwoordig duur. Dat heb je allebei als ouder.
13: Ja.
14: En je hebt jonge kinderen en je woont ook nog in een stad met weinig speelplekken.
13: Ja.
14: Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat dat ingewikkelder is.
13: Zeker, ja. Dan kan het ook belangrijk zijn om natuurlijk op de kinderopvang. Of er zijn meer sportieve of kinderopvangen met ook wat meer buitenruimte.
14: Ja, dus maar het gaat sport-BSO's zijn er.
13: Sport-BSO's, maar het gaat ook niet alleen. Je hoeft niet per se naar een formele speelplek met allemaal toestellen. Het kan ook gewoon op de stoep, in de tuin, een grasveldje. Dus je hoeft niet per se ver weg.
14: Uh-huh.
13: En het kan ook even kort voor schooltijd. Hoeft niet gelijk een uur achter elkaar of 3 uur achter elkaar. Het kan ook,
14: altijd een gaatje te vinden is eigenlijk het advies. Ja,
13: op het schoolplein.
14: Ja, als het gaat over die speeltuinen. Het aantal speeltuinen is afgenomen in de afgelopen jaren. Hoe komt dat?
13: Omdat er steeds meer ruimte is. We leven natuurlijk in een ontzettend dicht bebouwd land. En zeker in de grote steden is er een enorme woningbouwopgave. En daar zie je toch dat speelruimte soms opgedoekt wordt voor parkeerruimte, voor woningen, voor zorgvoorzieningen. En toch aan het kortste eind.
14: Ja, en leggen kinderen het af.
13: Ja, ja, zeker.
14: En hoe komt dat dan? Als alle onderzoekers zeggen, ja, buitenspelen is zo belangrijk voor kinderen ook in het latere leven.
13: Omdat eigenlijk toch onvoldoende rekening wordt gehouden met die kinderen. Dus als je het vraagt, dan iedereen zegt, ja, zeker belangrijk. Maar als dan in alle planontwikkelingen en visieontwikkelingen zijn er zoveel andere belangen en functies en doelen.
14: Ja.
13: Dat soms verdwijnt.
14: Zou daar een rol weggelegd kunnen zijn voor bijvoorbeeld scholen? Want die hebben vaak een grote... in ieder geval een grote ruimte om rond te rennen.
13: Zeker.
14: Vaak ook wel met speeltoestellen, zo een speeltuintje bij. Die zijn niet altijd openbaar.
13: Nee, het is ontzettend belangrijk dat inderdaad scholen hun schoolplein gewoon openstellen. Ook na openingstijden, ook in het weekend. En dat kinderen dat ook ervaren. Dus een deel is nog niet, zijn de hekken gewoon gesloten. Maar soms is het voor kinderen, ook al zijn er hekken en die staan open... dan weten ze nog steeds niet altijd zeker. Ook in binnenruimtes van portiek, flatgebouwen bijvoorbeeld. Weten ze niet altijd of ze welkom zijn. Dus het is ontzettend belangrijk om in plaats van verboden toegang... hier niet spelen, hier geen bal spelen, juist andersom. Positieve borden, welkom.
14: Ja, dus dat zou een optie kunnen zijn ook voor veel kinderen in een speel, we noemen de speeltuinarme omgeving.
13: Ja.
14: Tot slot, ik heb kinderen die wat ouder zijn, 10 en 13. Ja, die willen eigenlijk niet meer naar de speeltuin. Dat is dan een beetje kinderachtig.
13: Ja.
14: Maar je wil wel dat ze naar buiten gaan.
13: Ja.
14: Ja, daar is niks voor eigenlijk, voor die leeftijdsgroep. Hoe zou je dat aantrekkelijk kunnen maken?
13: Om zeker inderdaad ook voor die doelgroep. Dus dat is een bekend probleem. Ook niet alleen voor de jongens, maar ook voor meiden. Er zijn best wel wat sportvelden. Basketbalveldjes, skatebanen, dat soort dingen. Maar ook gewoon in de parken, dat zij er mogen zijn om te hangen en chillen. Het hoeft niet altijd gelijk sporten en actief spelen zijn, maar ook om er te zijn en met elkaar te zijn.
14: Maar er is niet zoveel vaak.
13: Nee, dus het is ontzettend belangrijk dat die jongeren en de meiden vooral ook gehoord worden in wat voor ruimte, hoe zou die eruit moeten zien, waar. Ja. Hoe voelen ze zich nou wel veilig? Dus soms is het soort achterafhoekje aan de rand van een stad of een gemeente. Ja. Maar verlichting en genoeg zitgelegenheid bijvoorbeeld ook. Of hangen. Of,
14: ja.
13: van
14: die, mag wat meer over nagedacht worden, ook voor die doelgroep.
13: Zeker.
14: Dankjewel, Sanne de Vries, bijzonder hoogleraar bewegen tijdens de jeugd aan de Universiteit van Leiden.
0: NPO Radio 1. Human. De publieke tribune met Koen Verbraak.
3: Voor een paar tientjes en wat speeksel weet je tegenwoordig via een DNA-test al van wie je afstamt. Maar zo'n test geeft niet alleen antwoord op wat je wil weten, maar brengt soms ook familiegeheimen aan het licht die jarenlang verzwegen zijn. In de publieke tribune praat ik met mensen die weten wat DNA allemaal kan blootleggen. Hoe is het om een familiegeschiedenis te ontdekken waar je helemaal niet naar zocht?
0: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00
22: op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
23: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1:00. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
24: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
25: Mensenrelatie, Radboud Visser.
26: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
25: Jazeker.
27: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
24: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
27: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
28: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
29: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
30: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
31: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
32: Hallo, eet smakelijk voor straks.
31: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
33: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
31: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
33: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
34: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
0: NPO Radio 1, 11:00.
35: Roos Abelman.
14: Wat is er gebeurd met de miljarden uit het corona-herstelfonds? Zijn die goed terechtgekomen? Horen we zo van ING-hoofdeconoom Bert Colijn. Nu eerst NOS Journaal met Jeroen van Kan.
6: Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was dat 63% en een paar jaar geleden zaten ze eind augustus al bijna vol. In juni waarschuwde de GasUnie al dat het vullen niet snel genoeg ging. De overheid en bedrijven zijn daar verantwoordelijk voor, zegt Ruben Echt van de economieredactie.
36: Het is een taak van energiebedrijven, commerciële energiebedrijven. Maar ja, de gasprijs is dit jaar nogal hoog door de oorlog rond de Persische Golf. En die prijs die zakt maar niet genoeg, dus ja, men wacht het dan maar toch gewoon. We hebben deze winter 115 terawattuur gas nodig. Dat is het doel. Ja, en de GasUnie zegt nu, dat halen we niet.
6: Ja, de GasUnie zegt dat er waarschijnlijk geen tekorten ontstaan komende winter. Alleen in het geval van een zeer strenge winter is Nederland kwetsbaarder. In Apeldoorn worden zo'n 100 woningen ontruimd omdat daar mogelijk een drugslab is ontdekt. Dat gebeurde vannacht. Rond 10 uur vanochtend moesten alle bewoners hun huis uit, meldt Omroep Gelderland. Politie wil nog niet bevestigen dat het om een drugslab gaat. In Zweden is een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke zwaardaanval op een middelbare school. Afgelopen weekend deed de politie een inval in de buurt van Stockholm, meldt de Zweedse krant Aftonbladet. Daarbij werd de tweede verdachte gearresteerd. Hij wordt verdacht van poging tot moord en medeplichtigheid aan moord. Hoe die de 18-jarige daders hebben geholpen is niet bekendgemaakt. Bij de zwaardaanval afgelopen vrijdag kwam een meisje van 17 om het leven en 3 jongens raakten gewond. De politie in Zeeland is bezig met de reconstructie van het dodelijke ongeluk in juni. 3 scholieren en een volwassene werden op de provinciale weg geschept door een automobilist. De politie wil weten hoe hard hij precies reed om 100% bewijs te hebben. Vandaag zijn er op Schiphol opnieuw werkonderbrekingen. Beveiligingspersoneel legt op 5 momenten korte tijd het werk neer om betere arbeidsomstandigheden af te dwingen. Gisteren leidden de acties tot lange rijen op Schiphol. Bij de boulevard van Vlissingen zijn vannacht 2 mensen uit een lichtboei gehaald. Ze waren erin geklommen om foto's te maken. Door het opkomend tij konden ze niet meer terug. Mensen aan de kant waarschuwden reddingsdienst KNRM, die ze overdroeg aan de politie. Vanwege het overlijden van Dolly Parton herhaalt de NTR vanavond de documentaire Dolly Verenigde Staten uit 2025. De film duikt in Partons levensverhaal, haar jeugd in de Smoky Mountains in Tennessee en haar wereldwijde faam. De Queen of Country heeft heel wat andere muzikanten geïnspireerd, zoals bijvoorbeeld Douwe Bob.
1: Ze zingt wonderschoon en zo waanzinnig zuiver. En dit is voor een tijd dat autotune en dat soort shit bestond, zeg maar. Zij overstijgt natuurlijk het genre country. Maar zij is misschien wel degene die dat genre groot heeft gemaakt, ook in andere landen.
6: Dolly Verenigde Staten is te zien na Nieuwsuur op NPO 2. In Londen wordt binnenkort een schilderij van Piet Mondriaan geveild. Het werk, compositie 3, werd geschilderd in 1920. In die tijd begon Mondriaan met zijn abstracte werken met felle kleuren en zwarte lijnen. Veilinghuis Christie's rekent op een recordopbrengst. Het veilingrecord voor Mondriaan staat nu op 43 miljoen euro. Dat bedrag werd 4 jaar geleden neergelegd voor zijn werk compositie 2. Het weer er nog tot besluit. Zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking. Het wordt 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm. 23 tot 29 graden. En in de avond regen en onweersbui.
14: Erik, hoe is het op de weg?
2: Ja, op de meeste plekken prima doorrijden. 3 files om te beginnen. De A2, Belgische grens richting Maastricht. Daar staat een vrachtwagen met pech in de Koning Willem-Alexander-tunnel. Die is op dit moment even dicht voor bergingswerkzaamheden. Verkeer kan er langs via het rechter parallelbaan, maar hou rekening met een kwartier oponthoud. A12, Arnhem richting Oberhausen. Bij de grenscontroles daar ook een kwartier vertraging. En tenslotte de A16, bij daar richting Rotterdam. Voor Dordrecht 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud.
4: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
5: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
7: Blijf thuis.
5: Dan weet u hoe het echt zit.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
10: Autotaalglas zit echt overal.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Oma!
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
17: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
18: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
12: Onaf, denk ik.
7: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
12: Nou, daar ben ik toch af.
7: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
13: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
7: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
13: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
18: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
35: Roos Abelman.
14: Het is 10:57. Ik begin het half uur met de hintsvraag voor de Nationale Nieuwsquiz. En die vraag is vandaag. Zeker 300 Belgen hebben salmonella gekregen nadat ze wat gegeten hebben.
19: Denk eens dat het een jongetje is dat je hier gaat staan bakken. Denk eens dat hij verkrampt uit angst de rand probeert te pakken. En dat hij dan terug in de boter glijdt. Wat dan, wat dan?
14: Ja, tegen 11:30 het antwoord. En u kunt bellen met 0800-1101 als u ook een keertje hier in de studio mee wilt spelen met de quiz. Dan wordt u daar door de redactie voor ingedeeld. Nu, het corona-herstelfonds. U weet nog wel dat de Europese economie toekomstbestendig moest maken. Werd ruim 5 jaar geleden alweer gelanceerd. Nou, inmiddels zijn er honderden miljarden uitgekeerd aan verschillende EU-landen. Maar er komt eind deze maand een einde aan. Lidstaten hebben tot en met 31 augustus de tijd om betaalverzoeken in te dienen bij de Europese Commissie. Nou, er verschenen de afgelopen jaren veel berichten over verspilling en fraude in verband met het fonds. Dus doordat de vragen reizen, nu we zo op het einde zitten. Hoe effectief is dit eigenlijk geweest? Is het geld inderdaad goed besteed geweest? Of had het eigenlijk niet gehoeven? Mijn spraakmaker vandaag is Bert Colijn, hoofdeconoom van ING. Ja, Bert, toch even terug naar die opzet van het coronaherstelfonds en de periode waarin we toen leefden. Dat fonds moest onder grote tijdsdruk worden opgetuigd, hè?
20: Ja, dat is absoluut zo. En als we daar naar terugkijken, dan is het ook echt een heel bijzonder moment geweest. Want er is voor een gigantisch bedrag is er afgesproken dat de EU zelf gaat lenen. En dat met dat geld wat door de EU geleend is, dat naar die lidstaten ging. En dat werd echt gezien als een enorm moment van integratie. We zaten natuurlijk in een diepe crisis, ook economisch in 2020, met heel veel onzekerheid over hoe corona nu precies onze economie zou beïnvloeden. We hadden daarvoor natuurlijk vers de eurocrisis in het geheugen met landen die elkaar eigenlijk een beetje lieten vallen. Zorgen over dat Griekenland wellicht de euro uit zou moeten. En hier eigenlijk zag je dus dat de EU het heel anders deed. En eigenlijk heel erg met elkaar zegt, oké, wij lenen met elkaar, solidair aan elkaar, lenen we geld op de financiële markten. En daarmee gaan we de economieën die dat het hardst nodig hebben, gaan we steunen.
14: In plaats van dat de landen los van elkaar geld inleggen in een potje, werd het geleend.
20: Precies, werd het namens de EU geleend. En dat heeft op financiële markten heel veel rust gegeven en heel veel stabilisatie, waarbij je zag dat eigenlijk beleggers dachten, nou, we gaan dit nu in ieder geval niet erop gokken dat er dat de euro uit elkaar valt, want kijk eens wat een solidariteit hiermee getoond wordt. En dat heeft eigenlijk, daarmee kan je zeggen dat het aan het begin misschien nog wel meer effect gehad heeft, positief, dan dat het uiteindelijk heeft
14: gegeven. Dus het idee alleen al dat de EU dit op deze manier aanpakte gezamenlijk, Dat was misschien wel het grootste effect?
20: Dat heeft zeker aan het begin, hè, want het fonds werd opgericht om ervoor te zorgen dat landen goed de coronacrisis door konden komen. Daar heeft dat, gewoon het signaleren, heeft daar al een heel krachtig effect mee gehad. Ja. Uiteindelijk is het fonds zelf, het loopt dus nu, kunnen landen de laatste aanvragen voor geld doen. Het is 2026, we hebben al heel lang niet meer aan corona gedacht, als het voor die parlementaire enquête niet geweest was. Dus het is natuurlijk eigenlijk heel laat op gang gekomen dat die echt effecten komen. Ja. Terwijl de coronacrisis, in ieder geval de economische effecten, eigenlijk verrassend snel verdwenen. Dus wat dat betreft is het geld eigenlijk rijkelijk laat uitgegeven.
14: Ja, want het idee was wel, we moeten die Europese economie, we moeten die landen moeten we stutten. Maar dat gebeurde eigenlijk uit zichzelf al best wel goed.
20: Uiteindelijk hebben
14: zonder dus dit fonds?
20: Dat klopt. Uiteindelijk hebben we natuurlijk gezien dat de economie wereldwijd eigenlijk verrassend snel van corona heeft weten te herstellen. Dat is dus ook zonder alle projecten die daar die achteraf natuurlijk zijn begonnen, is dat gelukt. Tegelijkertijd kan je wel zeggen dat in de afgelopen tijd zie je dat de landen die hier het meest van geprofiteerd hebben, het economisch ook echt wel heel goed doen. Als we nu kijken naar waar de zorgenkindjes in de Europese economie nu zijn, dan wijs je eigenlijk eerder naar Duitsland dan naar Spanje, Griekenland, Portugal. En dat zijn ook
14: waar toen de zorgen
20: waar precies, ja, exact.
14: Ja, want wat is er afgesproken over de verdeling van het geld? Het gaat om ruim 600 miljard.
20: Ja, iets meer nog zelfs. Het was, zeg maar, er stond zelfs voor 750 miljard was er geld beschikbaar. Dat konden landen kregen een bepaalde hoeveelheid daarvan. Aan de andere kant konden ze daar gedeelte voor lenen. En voor die giften was het belangrijk dat ze daar bepaalde hervormingen voor doorvoerden. En dat is iets waar Mark Rutte door een paar nachten in Brussel lang dwars te liggen voor gezorgd heeft. Dat het je bepaalde milestones moest behalen als land. En zeggen, kijk, dit heb ik gedaan om mijn economie uiteindelijk moderner te maken. Dan konden ze dan het geld krijgen om de investeringen te doen die ze voor het fonds wilden.
14: Hij was bang dat het anders weggegooid geld zou zijn.
20: Precies. En je kan eigenlijk achteraf daarvan zeggen dat dat best redelijk gewerkt heeft. Dus politiek zie je dat dat best druk gegeven heeft in landen om bepaalde hervormingen te doen die voor de economie gunstig kunnen zijn.
0: Ja. Welke sectoren hebben daar nou het meest baat bij gehad?
20: Nou, of je dat per se per sector kan zeggen. Je kan in ieder geval zeggen dat dat fonds was ingericht om in de grootste mate investeringen te doen die de duurzaamheid in die landen verbeterde. Een duurzame economie verbeteren. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan projecten die laadpalen door heel Europa heen of in veel landen neerzetten. Maar ook bijvoorbeeld om innovatie met betrekking tot waterstof te stimuleren. Een groot gedeelte is digitalisering. Dat spreekt denk ik voor zich. En dan heb je een paar kleinere pockets die daar ook in zaten, waar uiteindelijk de projecten aan moesten voldoen waar die investeringen dan mee gedaan werden.
14: Ja, het geld werd ook verdeeld, hè? Niet elk land kreeg precies hetzelfde. Wij konden aanspraak maken op ruim 5 miljard. Ja. Italië op een paar honderd. Waar zit dat verschil in dan? Hoe is daar gerekend?
20: Nou, eigenlijk is er gerekend. Oorspronkelijk zou het zo zijn dat het natuurlijk de bedoeling was dat de landen die het meest door corona geraakt werden, dat die daar het meest van profiteerden. Maar in de praktijk zie je dat de formule die daarvoor opgesteld is, dat die eigenlijk voornamelijk kijkt naar, nou, welke landen zijn nou economisch gezien eigenlijk het zwakst. Dus je ziet dat landen in Zuid-Europa en in Oost-Europa, dat die hier eigenlijk het meest van geprofiteerd hebben. Met echt hele grote percentages van het BBP.
14: Ja, dus op basis daarvan hebben ze dan een berekening gemaakt.
20: Precies.
14: Ja. Nou, ik zei het al, door de jaren heen klonk er al kritiek, hè, ook van onder meer de Europese Rekenkamer, op de manier waarop het geld wordt besteed. Volgens critici is onvoldoende transparant hoe lidstaten het geld hebben uitgegeven. Fraude zou niet effectief genoeg aangepakt worden. Bent u het eens met die kritische houding van de Europese Rekenkamer? Het is natuurlijk ook hun taak om kritisch te kijken naar, is het geld effectief besteed?
20: Ja, dat is natuurlijk precies wat de Rekenkamer moet doen. Dus dat is ook heel gezond. De punt is natuurlijk wel dat het, om er een totaalplaatje van te krijgen, zou je zeggen van ja, het gaat om zo ontzettend veel geld, wat ook zo ambitieus is om dat uit te moeten geven, dat je ook een beetje moet kijken van, nou, hoe hebben economieën nou uiteindelijk dit, dit gedaan? Maar tegelijkertijd blijft het natuurlijk gewoon heel goed om daar kritisch naar te kijken. Er zijn natuurlijk verhalen uit Italië, is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel hiervan, is de superbonus. Dat betekende dat je, en daar is een gedeelte Italiaans geld, maar ook Europees geld naartoe gegaan, dat je je huis kon verduurzamen. En dat je dan 110% van de rekening, dat je die terugbetaald kreeg. Dat is natuurlijk een vrij ongezonde prikkel, want dat betekent dat de aannemer die dat voor je gaat doen, dat je daartegen zegt, nou, meer, graag een hogere rekening. Want ik krijg 10% van dat bedrag, krijg ik zelf weer op mijn eigen rekening terug.
14: Ja.
20: Dat is natuurlijk een beetje ongezond geweest. We hebben verhalen uit Polen waar vorig jaar premier Tusk het hoofd van het overzicht op dit project ontslagen heeft, omdat er blijkbaar ook geld richting dure jachten ging en richting een glamping project met alpaca's. Nou, dat zijn natuurlijk dingen, als je dat hoort, dan denk je meteen van, nou, dit is een waardeloze besteding van geld. Dat is natuurlijk ook zo. Maar als je dan naar het totaal kijkt en ziet dat die economieën er toch beter voor staan en dat er verwachtingen zijn dat economieën ook toch wel structureel aan een hoger niveau doorgaan als dit straks ophoudt, dan kan je op macroniveau, dus echt heel erg uitgezoomd, eigenlijk best zeggen dat het toch wel effect heeft gehad.
14: Maar goed, op microniveau, het Europese Openbaar Ministerie schat dat er voor meer dan 5 miljard euro aan fraude is gepleegd met het coronaherstelfonds. Dus dat gaat niet om weinig geld toch uiteindelijk? 5 miljard, dat is eigenlijk het totale bedrag van waar Nederland zo'n beetje aanspraak op maakt.
20: Dat is gigantisch. Ja, ja. Nee, dat is natuurlijk ook zo. Dus het is ook heel goed om daar ook zeker kritisch naar te kijken. Dus ik denk dat het, hè, dus dat het wat dat betreft, ik denk dat je zeker dat je zeg maar hier op meerdere manieren naar kan kijken. In eerste instantie hielp het dus al om het beeld op financiële markten heel erg te stabiliseren. Wat echt wel geholpen heeft om geen erger wordende economische crisis voor elkaar te krijgen. Maar ja, hoe de projecten dan uiteindelijk, het bedrag is zo groot en het is zo ambitieus om zoveel verschillende projecten dan te doen. Mm-hmm. Ja, dat daar natuurlijk wel een zwakte in zit. En dat dan 5 miljard fraude is natuurlijk gewoon een heel groot bedrag.
14: Ja, ja. En dat willen we weten omdat in de toekomst de Europese Commissie dit wellicht nog een keertje gaat doen?
20: Nou, je ziet wel dat er dus vanuit Europa veel nieuwe plannen gemaakt worden om gezamenlijke leningen te doen. Mm-hmm. Dat hoor je meer en meer hoor je dat komen. Je hoort ook dat het idee dat je dan in eerste instantie daar hervormingen aanhangt aan Europees geld wat uitgegeven wordt, dat daar ook meer naar gekeken wordt, omdat dat dus best een succes geweest is. Dus wat dat betreft zie je dat er toch best met enige regelmaat hier naar gekeken wordt. Ja. Is dit nu een blauwdruk om hiermee verder te gaan?
14: Ja.
20: En elementen daarvan zou je natuurlijk wel kunnen gebruiken. Ik denk dat het dus heel gezond is om hervormingen of om geld wat er uitgegeven wordt vanuit Brussel, om dat conditioneel te maken aan hervormingen die landen moeten doen.
14: Ja, Sanne?
0: Ja, als je kijkt naar, misschien is de economie best goed bijgetrokken na corona. Maar als je naar de maatschappelijke effecten kijkt, zijn die nog wel degelijk merkbaar. En zeker ook bij de jeugd. Dus ik vertel net een beetje, in de openbare ruimte trekt de jeugd toch ook wel eens aan het kortste eind. In corona eigenlijk ook. Dus je ziet dat het helemaal niet goed gaat met de mentale gezondheid van grote groepen jongeren. Had er niet ook nog wat meer geld naar onderwijs, naar de jeugd? De jeugd is de toekomst. De toekomstige generatie werknemers.
14: Zou je op basis van de hervormingen,
0: als het duurzaamheid
14: hier ook op in kunnen tekenen?
20: Ja, nou, je ziet dus dat er ook echt best wel veel projecten richting onderwijs en
0: niet goed gaat met de mentale gezondheid van grote groepen jongeren. Had er niet ook nog wat meer geld naar onderwijs, naar de jeugd? De jeugd is de toekomst. De toekomstige generatie werknemers.
14: Zou je op basis van de hervormingen,
0: als het
14: duurzaamheid
0: nog een keer voorkomt,
14: hier ook op in kunnen tekenen?
20: Ja, nou, je ziet dus dat er ook echt best wel veel projecten richting onderwijs en jeugd gegaan zijn. Ook in de vorm van die.

0: eigenlijk vooral van ja, we moeten die economieën moeten we overeind houden. Dat moeten we op een beetje een nette manier doen die toekomstbestendig is. Dus grote pot duurzaamheid, grote pot digitalisering. Maar het is niet zo dat daar inderdaad de effecten die we nu van corona kennen, dat die daar toen al goed genoeg in beeld waren om daar echt een heel belangrijk stuk focus van te maken. Ja.
1: En ik begreep ook, klopt dat Nederland helemaal niet zo heel graag wilde hervormen om dat geld te krijgen. Dat was toch echt het idee van Mark Rutte?
0: Nederland heeft sowieso eigenlijk een beetje een beetje een haat-liefde-verhouding. Of een beetje een ongemakkelijke verhouding, laat ik het zo zeggen. Ik weet niet eens of er veel liefde is. Een ongemakkelijke verhouding met dit fonds gehad. We wilden in eerste instantie, was Nederland eigenlijk flink tegen het feit dat er in Europa gezamenlijk geleend wordt om dit te doen. Die condities inderdaad die er voor andere landen aangehangen werden, waren we zelf ook niet zo fan van dat wij dan ook opgelegd kregen dat we er wat voor moesten doen. En uiteindelijk was het bedrag natuurlijk ook wat wij kregen verwaarloosbaar vergeleken met wat er naar andere landen toe ging. Met horten en stoten lijkt het toch wel te lukken om het uit te geven.
1: En hoeveel miljard heeft Nederland tot nu toe gekregen?
0: Nou, volgens mij is het zo dat we van de iets meer dan 5 miljard zitten we nu boven de 4 inmiddels. Volgens mij moet het laatste restje moet nog komen.
1: Oh ja, ja. Het is een gedeelte dus leningen en een gedeelte was dus giften, was subsidies. Is er überhaupt gebruik gemaakt van het leningdeel ook nog door landen?
0: Zeker. Ja, nee, door veel landen. Hè. Dus, en Italië heeft er ook echt heel erg veel op ingezet. En interessant genoeg zie je dus dat landen die eigenlijk effectiever ermee omgesprongen zijn, dat Italië daar echt niet bij hoort, terwijl ze wel met een gigantische pot geld gekregen hebben. Mm-hmm. Je ziet dat landen als Spanje en Portugal en Griekenland lijken er economisch gezien echt wel een stuk beter op te staan nu. Ook mede door het fonds. Ja. Dan dat het in Italië het geval is. Maar dat is dus
1: en dat
0: wat
1: kun je echt meten aan de komst van dit fonds? Dat kun je echt één op één zeggen?
0: Dat is natuurlijk heel erg lastig. Het is, je kan de economie heel moeilijk, kun je dit in een petrischaaltje isoleren allemaal. Dus daar worden modellen daarvoor gemaakt. En bij de Europese Centrale Bank is daar wel onderzoek naar gedaan. En die geven toch wel aan dat ze wel een bepaald effect daarvan aan het herstelfonds toe kunnen schrijven. De grote lakmoesproef komt natuurlijk op het moment dat straks die miljarden niet meer uitgekeerd worden. Dus nu komen de laatste tranches gaan richting de landen die daar nu de hervormingen voor, de mijlpalen voor bereikt. Nou, laatste beetje geld. Projecten die worden nu straks nog uitgevoerd, maar dat ebt straks weg. En dan is natuurlijk de vraag, hoe sterk blijft de economie dan over? Heeft dit echt een structureel zetje gegeven?
1: Ja.
0: Volgens de modellen van de Europese Centrale Bank wel, maar ja, of we dat ook echt in de werkelijkheid gaan zien, dat is toch een beetje de vraag.
1: Ja, zoals eerder dus een paar keer al gezegd, Nederland heeft niet zo heel veel geld gekregen. Heeft Nederland wel geld aan verdiend? Is dat meetbaar?
0: Ja, dat is wel interessant. Dus je ziet dat er wordt gekeken van, waar is het geld uitgegeven en bij welke economieën slaat dat dan neer? En het interessante is dat Nederland daar eigenlijk best redelijk aan verdient. Want er zijn heel veel projecten die er gedaan worden in andere landen waar Nederlandse bedrijven aan bijgedragen hebben. En wat dat betreft kan je het dus ook voor Nederlandse bedrijven best een succes noemen. Ook al is er niet heel veel geld direct in Nederland neergedaald, zijn er wel heel veel Nederlandse bedrijven die de projecten aan het uitvoeren zijn, die er ook bijvoorbeeld
1: in Zuid-Europa betaald krijgen. Ja.
0: En daarvoor betaald krijgen.
1: Ja, is daar een bedrag aan gehangen ook?
0: Niet wat ik direct wat ik direct heb, maar het is natuurlijk ook nog, het is nog ongoing. Dus wat de totale afrekening daarvan wordt, is ook nog een beetje de vraag.
1: Ja, want hoe zit het, dat hangt hier aan vast dan, natuurlijk met het draagvlak binnen Europa voor dit soort oplossingen? Je zei eerder was Nederland daar een beetje huiverig voor. Nog wel, voor dat gezamenlijk lenen.
0: Dat gezamenlijk lenen blijft natuurlijk een heikel punt, waarbij je een grote verdeling tussen Noord en Zuid ziet. En ik denk dat je hier, als je een beetje kijkt van hoe zijn de meningen hier nu over, dan zou je zien dat in Zuid-Europa hier natuurlijk een stuk positiever tegenover gestaan wordt. Ja, die hebben natuurlijk ook een hoop van die giften gekregen. En gratis geld is altijd lekker.
1: Ja.
0: In Noord-Europa zie je nog steeds veel skepsis, waar natuurlijk ook vaker op de fraudezaken gewezen wordt. En op de wellicht wat nuttelozere projecten die er
1: ondanks dus dat die landen er ook wel geld uit hebben gekregen en ook geld aan hebben verdiend en ook dus zien dat die markten daardoor bijvoorbeeld rustig zijn gebleven. Desondanks.
0: Ja, en ik denk toch dat het laatste punt dat toch wat onderschat is en zeker al een beetje in de gedachte weggeëpt is, is het feit dat het zo'n stabiliserende factor gehad heeft in 2020. Dat vergeet je natuurlijk snel een beetje, maar is wel relevant geweest.
1: Ja.
0: Maar dat betekent natuurlijk niet dat je ogen moet sluiten voor misstanden die er wel geweest zijn.
1: Ja, er was dus in totaal 750 miljard voor uitgetrokken. Ik kwam eerder al met het getal van 600 miljard. Is dat onderaan de streep wat er is uitgegeven? Of
0: nee, minder.
1: Dus minder nog zelfs. Dus geld over, veel meer geld over.
0: Ja, er is veel meer geld over. En het is ook echt voor heel veel landen een race tegen de klok om ervoor te proberen om dat geld daadwerkelijk uit te geven. Dus de teller staat nog niet op 500 miljard.
1: Wat gebeurt er met de rest van het geld dat overblijft?
0: Gaat terug naar Brussel, terug in de pot.
1: Oké, gewoon de algemene middelen.
0: Ja, dus dat is toch zuur voor de landen die miljarden wel gehad hebben en dat toch weer terug moeten geven. Ja.

0: Marjolein, dankjewel voor dit gesprek.
1: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
0: En daarvoor is aangeschoven Maurice Pols uit Hamond.
2: Ja, klopt. Goedemorgen.
0: 31 Hamond, dat zullen mensen denken, ken ik helemaal niet. Het ligt ook in België.
2: Ja, grensdorp inderdaad.
0: Ja, hoe ben je daar terechtgekomen?
2: Ik ben 10 jaar geleden met mijn familie daarheen verhuisd. Toen ik nog niet op mezelf woonde. En inmiddels ben ik daar gehecht en in de buurt gebleven.
0: Oh ja. En daar luister je ook gewoon lekker naar Radio 1.
2: Ja.
0: Het Nederlandse Radio 1.
2: Ja, klopt.
0: Ja, heel goed. Klopt. Jij bent hier natuurlijk nu vandaag een nieuwskenner van de week te worden. Hoogste score tot nu toe was die van maandag. 70 punten neergezet door Nadine Volkers uit Ermelo. Ja, ik wens jou heel veel plezier.
2: Dankjewel.
3: Op het moment dat jij een file veroorzaakt door het blokkeren van de snelweg, dat is gewoon strafbaar.
4: Aanleiding zijn recente boerendemonstraties waarbij trekkers op snelwegen reden.
5: Politie, het Openbaar Ministerie en het kabinet zetten nu de landelijke koers uit.
6: Met een trekker, met een tractor, landbouwvoertuig op de snelweg mag. Dat mag niet in Nederland. En dan moet je dat ook uitstralen en dat is het uitgangspunt voor je handhaving nemen.
7: Farmers Defence Force zijn niet van plan te stoppen met snelwegblokkades als zij gaan demonstreren.
3: Dat is gewoon strafbaar.
0: Betogingen op de snelweg zijn gevaarlijk en strafbaar. In principe zullen betogers vervolgd worden voor het blokkeren van snelwegen of het vertragen van verkeer. Vraag 1. Justitieminister Van Wil kwam met deze gezamenlijke verklaring van het Openbaar Ministerie, de politietop en welke andere gezagsdragers?
2: Pas.
0: De burgemeesters die hadden om een overleg gevraagd na het dodelijke ongeluk in een file op de A59 die ontstond na boerenprotesten. Vraag 2 dan. Dit gaat over boeren en hun trekkers, maar het geldt voor alle demonstranten op de snelweg. Welke andere actiegroep heeft aangegeven door te gaan met acties op de snelweg?
2: Extinction Rebellion.
0: Ja, dat is goed. Volgens hen zitten we in een klimaat- en ecologische noodtoestand. En is het meer dan nodig daar aandacht op te vestigen. Dus zij gaan door om die reden. We gaan naar vraag 3. Luister hier even naar.
8: Israël zet 2 Nederlandse vertegenwoordigers uit het land.
9: Ze moeten Israël binnen een week verlaten.
8: Als reden noemt Israël de anti-Israëlische stappen van Nederland.
9: De Nederlanders zijn daar onder meer om toezicht te houden op het staakt het vuren in Gaza en om afspraken te maken over een toekomstig bestuur.
0: Ja, Israël heeft dus 2 Nederlandse vertegenwoordigers uitgezet omdat Nederland een verbod instelde op import van producten uit welk gebied?
2: De westelijke Jordaanoever.
0: Ja, dat is goed. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken schrijft op X dat de uitzetting een reactie is op de, ik quote, anti-Israëlische stappen van Nederland. Vraag 4 dan. Journalisten uit welk land zijn gisteren belaagd door kolonisten op die westelijke Jordaanoever?
2: Pas.
0: Frankrijk. Ze deden verslag die journalisten van Israëlische activisten die daar Palestijnse inwoners wilden helpen en beschermen. Vraag 5. Ik laat een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is.
10: Daar eens pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet dat ik durven zeggen dat uitsupporters een volgende keer of volgende keren niet welkom zijn. Nou.
0: Wie is dit?
2: Burgemeester van Nijmegen.
0: We zoeken een naam.
2: Ja. Nee,
0: hij landt niet. Nee. Hubert Bruls. Hij is inderdaad de burgemeester van Nijmegen. Hij wil veiligheidsmaatregelen nemen voor een voetbalwedstrijd in het stadion De Goffert. Deze vraag kent wel een vervolgvraag. Als je de moeilijke kiest en je hebt hem goed, krijg je 2 punten. Voor de makkelijke 1. Wat wordt het?
2: Moeilijke.
0: De fans van Feyenoord zijn mogelijk niet welkom in Nijmegen. Op welke datum vindt deze wedstrijd plaats?
2: 3 september.
0: 5 september.
2: Ach,
0: is dat zo dichtbij. Ja, 7 Cambuur-supporters raakten zondag gewond, hè, toen Feyenoord-fans tijdens de duel in Leeuwarden vuurpijlen schoten. Daar gaat het allemaal over. We gaan naar de hintsvraag. Gaat vandaag over een persoon uit het nieuws. De vraag daarbij is dus, wie bedoelen we?
11: 4.
12: Hopelijk ben ik hiervoor hoog genoeg opgeleid.
11: 3.
12: Dit moet een win-win situatie worden.
11: 2.
12: Ik ga voor Spaanse furie zorgen.
11: 1.
12: Gisteren gaf ik mijn eerste persconferentie als nieuwe bondscoach.
2: Xavi Hernandez.
0: Ja, dat is goed. Voor 4 punten, hopelijk ben ik hiervoor hoog genoeg opgeleid. Hij is van oorsprong speler uit Spanje. Voor 3 punten, dit moet een win-win situatie worden. Nou, hij heeft wel 2 keer achter elkaar gezegd en benadrukt dat hij wil winnen. En voor 2 punten, ik ga voor Spaanse furie zorgen. Hij wil passie zien en bezieling. Even kijken, Maries. Daarmee kom je op 3 punten in de factor. En dat betekent dat je 24 vragen goed moet hebben om een kop te gaan. Je schudt al nee, maar we gaan het wel doen.
2: We gaan ons best doen.
0: Ja, precies.
1: De Nationale Nieuwsquiz.
0: Welke Amerikaans muziekicoon is overleden?
2: Dolly Parton.
0: Ja, hoe heet het PVV-kamerlid dat vandaag wordt gehoord over de rol van de Kamer tijdens corona?
2: Fleur Agema.
0: Ja, zeker 300 Belgen hebben salmonella gekregen nadat ze wat gegeten hebben?
2: Besmette eieren.
0: Ja, de politie sluit het onderzoek naar de brand in welke Amsterdamse kerk?
2: Vondelkerk.
0: Ja, de voetballers van Ajax spelen vanavond de laatste voorronde van de Champions League. Tegen wie?
2: Pas.
0: Real Madrid. De vrouw de helpdesk waarschuwt voor een valse e-mail van Wero en welke betalingsdienst?
2: Ideal.
0: Ja, waar vernielde een Israëlische parlementariër gisteren een Palestijns monument?
2: Pas.
0: Westelijke Jordaan-oever. De bitcoin staat op de hoogste koers sinds half mei. Kost nu hoeveel dollar? 80.000. De Haarlemse rechter heeft een stel veroordeeld voor uitbuiting van welk familielid?
2: Zoon.
0: Ja, hoe heet het bedrijf dat miljarden wil investeren in nieuwe ruimtehavens voor maan- en marsreizen?
2: SpaceX.
0: Ja, wat heeft de Amerikaanse president Trump bedacht als naam voor het Canadese Lake Ontario?
2: Amerika meer.
0: Ja, welke gemeente krijgt een Annie M. G. Schmid museum dankzij een anonieme geldschieter?
2: Amsterdam.
0: Capelle. Ja. Eens even kijken. Ja, best lekker gedaan, maar het is niet genoeg. Maar kop, dan ga je toch 8 vragen goed in het kanon.
2: Ja.
0: Maar goed, vermenigvuldig met die 3 punten in de factor.
2: Nog niet genoeg.
0: En dan kom je op 24 punten. Dus je komt niet helemaal in de buurt. Ik hoop wel dat je nog een keertje terugkomt.
2: Ja.
0: Vond ik leuk. Dankjewel, Maurice Pols, dat je mee wilde spelen.
2: Heel erg
0: bedankt. Dank Bert Colijn voor het zijn van Spraakmaker.
13: Graag gedaan.
0: Tot de volgende en ook dank Sanne de Vries voor uw komst naar de studio. Sven Kokkelman, wie heb jij zo in de uitzending?
14: Goedemorgen. Vanmiddag gaan de fractievoorzitters van de coalitie met de top van het kabinet om de tafel om te praten over de begroting. En een van hen is Jan Paternotte van D66.
0: Hij dus zometeen. Ik dank u voor het luisteren. We gaan nu naar Jeroen van Kam. Dag.
15: Dit was een programma van KRO-NCRV.
1: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
16: In Apeldoorn worden zo'n 100 woningen ontruimd omdat daar een mogelijk drugslab is ontdekt. Dat gebeurde vannacht. Rond 10 uur vanochtend moesten alle bewoners hun huis uit, meldt Omroep Gelderland. Politie wil nog niet bevestigen dat het om een drugslab gaat. Er komt een landelijk onderzoeksprogramma voor long-covid en vergelijkbare aandoeningen. De stichting Long-Covid heeft geld toegekend aan 7 onderzoekers die zich daarmee bezighouden. Omdat het overheidsgeld voor onderzoek op is, dreigt hun kennis verloren te gaan. Naar schatting kampen 500.000 Nederlanders met long-covid. Na de dodelijke zwaardaanval in Zweden is een tweede verdachte aangehouden. Vrijdag werd op een middelbare school bij Stockholm een meisje van 17 gedood door iemand met een zwaard. 3 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader, een man van 18, zat al vast. De rol van de tweede verdachte is niet bekend. Bij Christie's in Londen wordt binnenkort een abstract schilderij van Piet Mondria geveild. Het werk, compositie 3 uit 1920, is in goede staat en het veilinghuis rekent op een recordopbrengst. Compositie 2, Mondriaan uit dezelfde serie, leverde een paar jaar geleden 43 miljoen euro op.
17: ANWB verkeersinformatie. Vertraging op de volgende wegen. De A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Voor Hoenderloos zijn wegwerkzaamheden aan de gang. Vertraging 10 minuten. A12 Arnhem richting Oberhausen. Bij de grenscontrole staan 1 kwartier vertraging. En tenslotte de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 7 kilometer file met 10 minuten vertraging.
1: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
14: Dames en heren, goedemorgen. Het minderheidskabinet heeft de begroting voor volgend jaar rond, meldt de minister van Financiën, Ilko Heijne, vanochtend. Op inhoud heb ik de puzzel wel gelegd, al dus Heijne. Nu gaat het erom hiervoor breed draagvlak te vinden. Nou ja, daar ging het de afgelopen 1,5 week natuurlijk elke dag over. Aan 2 tafels, die van Heijne en die van de premier en de vicepremier zijn tot nu toe, horen we daar geen witte rook, in ieder geval niet bij de oppositiepartijen die aan tafel zitten. En daar strikt genomen nog minder dan 48 uur de tijd voor, want de ministerraad is vrijdagochtend en daar moet dan een klap worden gegeven op die begroting. En dan kan het rekenwerk daarna op de post richting de Raad van State. Die moet de stukken uiterlijk maandag binnen hebben in voorbereiding op Prinsjesdag. Tenzij het kabinet komt met een kale begroting en later per departement in onderhandeling gaat met de Tweede Kamer, met alle risico's van dien. Jan Paternotte is de fractievoorzitter van de grootste regeringspartij, D66, natuurlijk ook betrokken bij deze kwestie. Vanmiddag om de tafel met de top van het kabinet en de fractievoorzitters van de coalitiepartijen en de staatssecretaris van Financiën. Die gaat over box 3, ook een belangrijk onderwerp. En natuurlijk met de ogen permanent gericht op Oekraïne, de Verenigde Staten en het Midden-Oosten. Meneer Paternotte, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
14: Wie is eigenlijk stressbestendiger, u of Ilko Heijne?
13: Ik heb nooit een stressbestendigheidsmeting wedstrijd met Ilko Heijnen gedaan.
18: Maar wat vermoedt u?
13: Maar ik sta er voor open, hoor.
18: Oh ja, oké. Okay. En Rob Jetten of Dylan Jessokers? Die weet u vast wel, toch? Denk ik.
13: Ja, nee, dat is natuurlijk altijd Rob Jetten.
18: Maar oh, ik denk dat Dylan Jessokers dan omgekeerde zou zeggen. Bart van der Brink of Henry Bontebal?
13: Ja.
18: Dat is een gewetensvraag,
13: ja,
18: hè?
13: Dan moet ik altijd... Ja, goed, Henry Bontebal heeft piano voor mij gespeeld. Bart van der Brink nooit. Dus dan moet ik altijd kiezen voor... Henry Bontebal die kan namelijk en onderhandelingen doen... en dan in de pauze piano spelen. En dan komt hij weer helemaal tot rust. Dus dat is denk ik heel goed tegen zijn stress.
18: Goed. Een stressbal in de vorm van toetsen, wit en zwart. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Waar staan we eigenlijk in die begrotingsonderhandelingen, meneer Paternotte?
13: Nou, ik denk dat de minister van Financiën heeft dat net gezegd. Hè. Het huiswerk is af. Ja. Dus volgens mij betekent dat dat het kabinet het verwerken van alle cijfers... en dat in een plaats zetten, zoals dat dan heet. Dat is eigenlijk een tabel met alle cijfers.
18: Ja.
13: Dat je dat dan klaar hebt. Ja. Nou, dat is mooi. En het kabinet probeert natuurlijk tegelijkertijd nog iets anders te doen. Namelijk deze maand met oppositiepartijen samen te werken. En dat is eigenlijk voor het eerst. Want normaal in augustus ben je alleen maar bezig met... Ja, de coalitie en dat interne proces. Maar nu zitten ze voor het eerst ook om tafel met oppositiepartijen.
18: Ja.
13: En dat is, nou, daar kan nu alle aandacht ook naar uitgaan. En
18: dat nee, dat weten we. Maar de bedoeling was toch dat er een begroting zou liggen, in elk geval vrijdag, gesteund door een meerderheid. Dus nu heeft Ilko Heijnen zijn eigen puzzel gelegd, maar weten we dus nog niet of daar steun voor is. Over links, over rechts, of over fragmenten van beide onderdelen van het politieke spectrum.
13: Klopt, dat zegt hij zelf ook.
18: Ja, dus er is nog geen begroting?
13: Nee, want je hebt een kabinet met 66 zetels. En vanaf het begin af aan was de boodschap ook... we willen graag samenwerken.
18: Ja. Maar is er nou? Er is wel een begroting, zegt Heijnen. Dus er is een begroting, maar er is nog geen begroting... waarvan u weet dat het door beide kamers van het parlement gaat.
13: Nee, klopt. Dus daar zijn die gesprekken met de oppositie zo ontzettend belangrijk. Want je hebt nu een kabinet dat, ook met deze begroting... maar ja, ook op allerlei grote onderwerpen, meer huizen, de stikstofcrisis eindelijk fixen.
18: Ja.
13: Voor meer veiligheid in Nederland zorgen, de gevangenis op orde krijgen. Ja, we willen doorbraken voor Nederland, Nederland weer in beweging krijgen. Ja. En de uitdaging is nu oppositiepartijen daarin mee te krijgen. En te zorgen dat zij ook willen aanhaken daarbij. En
18: daar, maar dat is de boodschap die we telkens horen. Dus op twee tafels, Heijnen die de technische kant doet. En de top van het kabinet die de meer politieke kant van de zaak doet. Dat is vrij ongebruikelijk bij dit soort begrotingsgesprekken. Maar goed, een minderheid kabinet is dat in wezen ook natuurlijk. In wat is uw betrokkenheid eigenlijk geweest de afgelopen anderhalve week?
13: Ik heb natuurlijk vaak contact met Rob Jetten, met ook andere partijen, ook fractievoorzitters hier in de Tweede Kamer. Het reces loopt op zijn einde, iedereen is wel weer aan het werk.
18: Ja.
13: Dus daar is een hoop koffie gedronken. Dat hoort ook natuurlijk bij dit kabinet, koffie drinken.
18: Ja.
13: Dus
18: en vanmiddag gaat u weer om de tafel met de premier, de vicepremiers.
13: U zei net van het is heel ongebruikelijk dat de minister van Financiën ook gesprekken voor me. Dat is
18: niet zo.
13: Vaak in die processen gezeten. Ik heb heel veel contact met de minister toen gehad.
18: Ja, maar het is normaal gesproken dat de gesprekken onder leiding van de minister van Financiën plaatsvinden. Het is ongebruikelijk dat de top van het kabinet zich op een andere tafel met de zaak bezighoudt.
13: Ja, en dat is natuurlijk omdat het gewoon een bijzonder kabinet is.
18: Ja.
13: Een kabinet wat vanaf het begin af aan denkt van... Ja, we gaan niet zien als we hebben coalitie, oppositie tegenover elkaar. Maar het kabinet is eigenlijk van iedereen die mee wil doen. En wat dat betreft is het wel positief dat er best wel veel oppositiepartijen zeggen... nou, mooi, wij willen langskomen. Wij willen op tafel leggen wat onze ideeën zijn.
18: Ja.
13: Dat biedt in ieder geval een basis voor wat er de komende tijd moet gebeuren.
18: Maar wat is nou de status van dat gesprek vanmiddag?
13: Van het gesprek vanmiddag. Nou ja, we hebben elke week eigenlijk wel een gesprek met elkaar, met de fractievoorzitters.
18: Dat is altijd dinsdagmiddag, de afloop van de stemmingen meestal?
13: Nee, ja, dat is dan weer van mijzelf met Ruben Brekelmans en Heli Bontebal.
18: En die zitten er vandaag ook. En daar komt dan de top van het kabinet vanmiddag ook nog bij. Maar is dit,
13: dat doen we elke week.
18: Aha, dus het is gewoon een regulier gesprek?
13: Ja.
18: Maar het zal toch ongetwijfeld over de begroting gaan, denk ik niet. Denkt u niet?
13: Zeker, en ja, over alle grote onderwerpen die nu spelen.
18: Ja. Verwacht u voor vrijdag de start van de ministerraad... dat er een akkoord is in ieder geval een gedragen meerderheid in het parlement?
13: Ja, dat weet ik niet. Ik ga er niet zo op inzetten. Maar volgens mij zou dat wel het doel moeten zijn natuurlijk. Want we willen zoveel mogelijk steun.
18: Ja, maar dat is anders hoef je überhaupt niet te gaan praten, toch?
13: Nee, zeker. En het is fijn dat het huiswerk van het kabinet nu dan helemaal af is.
18: Maar hoe groot schat u de kans in?
13: Gebeuren.
18: Ja, nou ja, daar is ook kritiek op. Maar hoe groot schat u de kans in dat het lukt?
13: Nou, u heeft het dan over aanstaande vrijdag, maar ik ben er van overtuigd dat het uiteindelijk gaat lukken, sowieso.
18: Maar wanneer
13: dan? Dat weet ik niet precies, maar volgens mij moet alles erop gericht zijn om dat snel te doen.
18: Voor Prinsjesdag?
13: Ja, dat sowieso natuurlijk.
18: Voor maandag?
13: Dat zou wel zo mooi zijn, ja.
18: Want het moet aan de Raad van State.
13: Inderdaad. En kijk waarom dat nou zo belangrijk is.
18: Dus vrijdag lukt niet, maandag misschien wel?
13: Wat mij betreft zou vrijdag ook moeten kunnen lukken. Maar goed, je hebt ook wel oppositiepartijen daarbij nodig.
18: Ja.
13: En ik zie dat heel veel oppositiepartijen willen meepraten. Ik hoor ook sommigen van hen ook zeggen, ja, wij willen ook die doorbraken, willen ook Nederland in beweging krijgen, soms ook letterlijk.
18: Ja.
13: En natuurlijk moet je dan op de inhoud wel ook stappen zetten. Het kabinet moet bereid zijn te bewegen, echt goed te luisteren. Maar oppositiepartijen, daarvan hoop ik wel ook dat zij ook denken van, in deze tijd in Nederland, we zagen het ook gisteren in de peiling, mensen willen niet dat we eindeloos in cirkeltjes blijven draaien.
18: Nee.
13: Maar dat we vooruit gaan, dus ook dat ook zij bereid zijn om te zeggen, we maken een begrotingsdeal. Want dat is dan ook nodig. Uiteindelijk, het kabinet kan dit niet in zijn eentje bepalen.
18: Goed, voorwaarde is natuurlijk wel dat de coalitie op één lijn zit. Is dat zo?
13: Ja, de coalitie heeft we hebben eigenlijk alle drie de overtuiging dat we in Nederland hervormingen nodig hebben. Dat we dat land van het stikstofslot moeten halen. Investeren in onze defensie voor onze veiligheid.
18: Ja.
13: Met alle dreigingen uit Rusland, superbelangrijk.
18: Ja.
13: We zijn het over heel veel van die grote onderwerpen hartstikke eens. En we weten alle drie, als we dat soort dingen voor elkaar willen krijgen, dan kan het alleen maar als we brede steun gaan krijgen, ook bij partijen buiten het kabinet. Dus,
18: maar goed, over die onderwerpen zijn jullie het eens. Dat is tijdens de formatie gebleken, anders hadden we überhaupt geen minderheidskabinet gehad. Het gaat nu om de vertaling, de handen en voeten voor het komende begrotingsjaar.
13: Precies.
18: En de centen die daarbij horen. Dan gaat het over de vrijheidsbijdrage, dan gaat het over de box 3 discussie, dan gaat het over al dat soort dingen bij elkaar. Zijn jullie het daar met z'n drieën over eens?
13: Ja. U zei al van, we hebben inderdaad samen wat neergelegd.
18: Ja.
13: Een coalitieakkoord met alle plannen daarbij. Maar ook in het volle besef natuurlijk van, nu zijn we met z'n drieën eens. Maar dat betekent niet dat het automatisch gaat gebeuren, want we zullen er nog een meerderheid voor moeten krijgen.
18: Ja.
13: We zullen met de oppositie samen moeten werken. En in het voorjaar hebben we laten zien hoe je dat doet.
18: Ja.
13: Bijvoorbeeld een Iran steunpakket voor de energiekosten van Nederlanders. Nou, we hebben steun van 21 en Pro bij gekregen.
18: Ja.
13: Bij het stikstofpakket.
18: Ja, Pro.
13: Hebben een aantal partijen dat gesteund.
18: Vooral Pro was belangrijk daar.
13: Waaronder Pro was daar.
18: Is daar nog aan te morrelen? Want als ik de BBB zo hoor, daar willen ze best praten. Beetje een niet helemaal scherpe, heldere boodschap. Maar aan de ene kant moet de brief van Jamie van Essen, de minister van tafel. Aan de andere kant moet er perspectief komen voor boeren. Daar lijkt iets ruimte te zitten. Verwacht u dat er ruimte is bij de BBB om te praten zonder dat u de steun van Pro verliest?
13: Ja, kijk, het lastige is, we willen natuurlijk zo breed mogelijke steun. Dus ik hoor ook steeds verhalen over linksom of rechtsom. Ja, ik wil het liefst vooruit. En dat betekent dat je alle constructieve partijen, of het nou N20 is of Pro, dat je die eigenlijk allemaal mee wil kunnen nemen.
18: Ja.
13: De BBB-leider heeft gisteren gezegd dat eigenlijk de hele stikstofbrief, alle stikstofplannen, allemaal in de scherder, in de gehaktmolen moeten.
18: Ja.
13: Om iets te kunnen doen met het kabinet. Nou, als we dat zouden doen, dan zou eigenlijk alle ondernemers die weer vergunningen willen, alle bouwers in Nederland, ook heel veel boeren die ook een duidelijkheid willen.
18: Ja.
13: Ja, die zouden zeggen, jullie zijn helemaal gek geworden als kabinet. En daar zouden ze ook gelijk in hebben.
18: Ja,
13: want dat we zijn er al. Ja, we zijn al 7 jaar in Nederland met deze crisis bezig. Mensen willen echt dat we gewoon aan de slag gaan. Dat zie ik ook in peilingen.
18: Goed, u hebt over.
13: Dat lijkt me ik zie dat niet gebeuren.
18: Nee, ik geloof dat uit de een vandaag peiling blikt dat 70% uit mijn hoofd van Nederland heel graag wil dat er snel een begrotingsakkoord is.
13: Juist.
18: Dan even naar, u had het over de constructieve partijen. Vindt u Pro ook nog steeds een constructieve partij? Want ik hoor vanuit de coalitie wel geluiden, dat blijkt ook, dat Klaver zegt, ik sta met mijn hakken in het zand. Eerst moet alles van tafel en dan gaan we verder praten.
13: Ja, Pro heeft natuurlijk in die zin een sterke positie, als ik het even als politiek duider. Hè? U houdt er zelf natuurlijk ook van, u bent hier de expert in. Pro heeft natuurlijk verreweg de meeste zetels in de Eerste Kamer.
18: Ja.
13: Dus is in feite de grootste van al die partijen die nu meepraten.
18: Ja.
13: Ja, en heeft dan ook een stevig wensenlijstje. Ik ken Jesse Klaver ook langer, die uit zich als een harde onderhandelaar.
18: Zeker.
13: Maar tegelijkertijd.
18: Dus het beeld klopt, dat wat hij zelf ook zegt, namelijk het kabinet beweegt niet, maar hij zelf beweegt ook niet. Eerst moet alles van tafel, dan praten we verder. Vindt u dat een constructieve houding?
13: Het kabinet beweegt wel, laat dat even duidelijk zijn.
18: Oh, hij zegt van niet hoor. Hij zegt, het zit muurvast.
13: Ja, maar kijk bijvoorbeeld alleen al naar de AOW-plannen. Daarvan heeft het kabinet voor de zomer al gezegd, we hebben geluisterd naar de kritiek, naar de duidelijke wens, ook van Pro.
18: Ja.
13: Die trekken we in. En dat is een hele grote beweging geweest. Dus daarmee laat het kabinet echt wel zien te willen bewegen.
18: Ja.
13: En kijk, wat
18: dus
13: ik
18: wat Klaver zegt klopt niet?
13: Ja, maar kijk nou eens even naar de inhoud.
18: Dit gaat over de inhoud.
13: Ja, precies. Als het even mag over de inhoud. Want we zien in Nederland de kosten voor de sociale zekerheid die lopen op.
18: Ja.
13: We hebben een prachtige verzorgingsstaat met elkaar. Nou, mede gebouwd door de Partij van de Arbeid.
18: Ja.
13: En die willen we met elkaar behouden.
18: Ja.
13: De kosten lopen flink op. Ja. We zien dat ook steeds meer mensen arbeidsongeschikt worden. Wat gaan we daar nou met elkaar aan doen? Ja. Ja, daar wil je dan afspraken met elkaar over maken. En ik hoor Klaver ook zeggen dat hij dat ook wil. Ja. Maar dat hij dan bezwaren heeft tegen de plannen die het kabinet nu heeft neergelegd.
18: Ja. Nou, dus is dat
13: daar moeten de gesprekken nou juist over gaan. Daar gaan onderhandelingen over.
18: Ja. Goed. Neemt u de fractie eigenlijk mee in het hele proces?
13: We hebben gisteren een fractievergadering gehad. Dan probeer ik mensen inderdaad goed mee te nemen.
18: Ja, hebt u dus ook al gezegd dat medisch-ethische kwesties zoals draagmoederschap en zo vermoedelijk gaan sneuvelen om de steun van de SGP binnen te halen?
13: Ik denk dat ik niet met uw aanname eens ben.
18: Welke aanname? Want dit is de voorwaarde voor de SGP.
13: Ja, kijk, ik luister natuurlijk elke dag naar Sven op 1. Dus ik heb ook de SGP in uw uitzending
18: afgelopen vrijdag
13: gehoord.
18: Ja, die zei dat daar.
13: Ja, inderdaad. Nou, kijk, ik denk daarbij wel van. Sowieso denk ik dat heel veel Nederlanders denken van, je hebt het over de begroting, je hebt het over geld. En dan kom je ineens op het onderwerp draagmoederschap.
18: Ja.
13: Maar ook.
18: Omdat dat voor die partij belangrijk is om steun te kunnen verlenen aan het kabinet.
13: Ja, en dat kan ik dus niet echt goed begrijpen. Want,
18: dus ook, en ook dus niet honoreren?
13: Wat ik zo hoorde zeggen was, de wet die gaat over een regeling voor draagmoederschap. Die mag je überhaupt niet behandelen. Mag je überhaupt niet over praten in de Tweede Kamer. Ja, dat vind ik niet bij de SGP passen. Het is toch een heel staatsrechtelijk zuivere partij. Dus
18: die eis wordt niet gehonoreerd?
13: Waarom zou je niet zeggen, laat ik misschien even zeggen waarom dit zo belangrijk is. Want uiteindelijk in Nederland moeten we echt heel voorzichtig zijn met voor mensen bepalen of ze een gezin mogen stichten of niet. Er zijn best wel mensen, ik las vanochtend ook nog zo'n verhaal van een mevrouw. Ja. Die heeft wel eierstokken, maar geen werkende baarmoeder. Ga je voor zo'n vrouw zeggen dat zij geen moeder mag worden? Ja. Dat kan nu dus wel. Met zo'n regeling draagmoederschap zorg je dat het goed georganiseerd wordt. Ja. Maar ja, is dan de boodschap van, dat gaan we als overheid verbieden? Ja, ik lijkt mij een heel rare om dat
18: dus die eis
13: te doen.
18: Van de, van
13: en om
18: de SGP
13: te mengen met gesprekken over de begroting.
18: Dus die eis wordt niet gehonoreerd wat u betreft?
13: Ja, ik kan me daar niet zoveel bij voorstellen.
18: Goed. Weet u trouwens wanneer een begroting voor het laatst is verworpen door de Tweede Kamer?
13: Ik dacht dat in de jaren 30 was.
18: Ietsje eerder, 1919, 1920 en 1907 door de Eerste Kamer. Het ging in beide gevallen. Weet u over welk ministerie en welk departement? Want toen werd de begroting dus stap voor stap behandeld. Wat nu ook nog een uitkomst kan zijn, hè, met zo'n kaderbegroting eventueel.
13: U overvraagt me.
18: De ministerie van Oorlog en Marine.
13: Oh, ja.
18: Dus toen ging het over defensie. En nu gaat het natuurlijk ook over defensiegeld. Dus wat dat betreft zijn we weer 100 jaar geleden terug in de tijd.
13: Ja, nou, ik hoop dat we wel geleerd hebben van die tijd. Want ik denk dat we in die tijd hebben gezien dat Nederland de defensie te laat ook op orde bracht.
18: Ja, het gebroken geweertje.
13: Het gebroken geweertje. En dat is al hartstikke hard nodig in deze tijd. En daar worden we elke dag weer aan herinnerd.
18: Zeker. U hebt onlangs nog gesproken met een Bulgaars-Nederlandse vrouw die in Oekraïne als hospic werkt. Dus medisch-militair is. Christina heet zij. Ze stond ook in een van de kranten vandaag. Beschrijft daar hoe de moderne oorlogsvoering eruit ziet. Met heel veel drones en dat soort dingen. Nou, er zijn heel veel mensen vanuit de Nederlandse politiek ook in Oekraïne geweest de afgelopen maanden. Ook Dirk Boswijk nog, de staatssecretaris van Defensie. En in de tussentijd hebben we te maken met die drones in Leipzig. Er is een derde gevonden, er werd gisteren duidelijk. Ik weet niet of u het Financieel Dagblad hebt gelezen met Garry Kasparov, de voormalig schaakgrootmeester. Die voorspelt, en Poetin criticaster met veel verstand van zaken, praat ook veel met veel mensen, die voorspelt dat gezien de volatiliteit op het internationale vlak, zal ik maar zeggen, en het feit dat Poetin een overwinning nodig heeft, dat hij verwacht dat er mogelijkerwijs dit jaar nog wel eens een grondoffensiefje van de Russen richting het NAVO-grondgebied zou kunnen komen. Denkt u dat ook?
13: Ik denk dat het goed is dat we dit soort signalen, Kasparov heeft er kijk op, maar ook inlichtingendiensten waarschuwen ervoor, dat we dat echt wel serieus nemen.
18: Ja, daarom breng ik het op, want het is in lijn met de voorspellingen of waarschuwingen van de militaire inlichtingendiensten, ook van die van ons trouwens.
13: Absoluut. En het is ook waarom diezelfde experts heel vaak erop wijzen dat het zo essentieel is om Oekraïne te steunen.
18: Ja.
13: Want we willen Poetin van ons afhouden.
18: Ja.
13: En zolang hij in het defensief zit, omdat Oekraïne de oorlog ook naar Rusland weet te brengen, wordt het ook veel lastiger voor hem om de mensen op de been te krijgen om ook nog de NAVO uit te gaan testen.
18: Ja.
13: Maar we moeten daar, als hij dat doet, wel op voorbereid zijn.
18: Dit maar hij zegt dat zijn we in Europa absoluut niet. De Polen wel, de Baltische Staten wel, en de Bulgaren of de Roemenen, ik geloof de Roemenen dat hij zei, wel. Maar alles ten westen daarvan, waar wij ook bij horen, dus niet. Want Europa, daar is geen consensus, daar is geen leiderschap en is onvoldoende doordrongen van het gevaar.
13: Europa is natuurlijk wel echt nu de defensieindustrie aan het opschalen.
18: Voor 2030.
13: Ja, en dat moet inderdaad sneller. Nederland is wel die investeringen ook fors aan het versterken. Volgens mij is Nederland... Ik was vorige week nog in Londen, waar ik sprak met het bekendste militaire denktank. En die zeiden daar ook, ja, wat Nederland aan het doen is, dat is eigenlijk wel ook in West-Europa voor veel landen een voorbeeld. Ook hoe de luchtmacht georganiseerd wordt, hoe we Oekraïne steunen. Ja. Hoe we daar ook zelf van profiteren, doordat wij op het gebied van drones heel veel kennis naar Nederland halen.
18: Ja.
13: Maar je hebt helemaal gelijk. Alleen Nederland in West-Europa kan dat niet doen. En alleen de Oost-Europese landen ook niet. Dat moet iedereen gaan doen.
18: In een tijd dat er in Europa verkiezingen zijn, dat er ook pro-Poetin partijen of pro-Poetin geluiden aan kracht winnen. Kijk naar Frankrijk, waar de verkiezingen
13: en
18: voor de deur staan. Kijk naar Duitsland. Wie bedoelt u in Nederland?
13: Nou, Thierry Baudet zei afgelopen zondag nog, ja, we moeten in zo'n Nederland veel meer in het Russische perspectief. En daar had hij een heel statement over. Ja, het blijft echt waanzinnig hoe er een partij is die nog steeds niet erkent dat 198 Nederlanders door een Russische raket in MH17 om het leven zijn gebracht. Ik kende er een van heel goed.
18: Ja.
13: En die nu ook totaal wegkijkt bij het feit dat Rusland alleen maar terreur aan het zaaien is in Oekraïne.
18: Ja.
13: Poetin is hartstikke fout en dat is waarom we daar sterk tegenover moeten staan. Maar Forum voor Democratie heeft nu een tijdelijke leider, de heer Dekker, en die zit zelfs te skypen met de partij van Vladimir Poetin. Die heeft overleggen met hen. Dat is de Kremlin-taal in het Nederlandse parlement. En dat is ontzettend slecht.
18: Maar goed, ze zijn vertegenwoordigd in het parlement. En in het parlement zijn parlementariërs onschendbaar. Dat weet u ook als geen ander. Je mag daar zeggen wat je wil. En dan ben je, als wat je in de grote vergaderzaal van de Tweede Kamer zegt, mag je zeggen zonder het recht of het risico op vervolging.
13: Ja, dat is inderdaad anders dan in Rusland. Want als je in Rusland bijvoorbeeld pleit voor een wapenstilstand, zoals de leider van de Jabloko-partij daar deed,
18: ja,
13: dan word je veroordeeld tot een gevangenisstraf.
18: Ja.
13: Dus in Rusland mag je niet pleiten voor een wapenstilstand.
18: Ja.
13: Wij willen natuurlijk dat Poetin aan de onderhandelingstafel komt, dat er een staakt het vuren komt. En dat is waarom we Oekraïne steunen.
18: Ja.
13: Zodat zij Rusland onder druk kunnen zetten, zodat Poetin uiteindelijk echt de wil om oorlog te voeren, dat hij die kwijtraakt.
18: Ja. Wat verwacht u eigenlijk van het komende parlementaire jaar? Want daar staan we aan de vooravond van, officieel met Prinsjesdag, maar dat is, laten we zeggen, met veel folklore. En dat is dan de officiële start van het parlementaire jaar. Maar vanaf dinsdag zijn jullie weer met elkaar om te vergaderen. Wat verwacht u in dat licht van het komende parlementaire jaar eigenlijk? Want er komen statenverkiezingen aan. Ik bedoel, de toon zal ook wel weer hier en daar scherper worden, schat ik zo in.
13: Ja, nou, ik denk dat we hebben gezien, het is natuurlijk voor veel mensen wennen, zo'n kabinet met 66 zetels. Maar ja, steeds meer partijen zien er ook wel echt kansen in,
18: ja,
13: om hun eigen stempel te drukken.
18: Ja.
13: Ik denk dat we dat meer gaan zien. Dus bijvoorbeeld het stikstofpakket, brede steun in Nederland om het land in beweging te krijgen. Ook dat zal nog heel veel werk zijn.
18: Ja.
13: Maar mensen zien wel van, oké, Den Haag kan wel weer iets. We kunnen doorbraken krijgen.
18: Ja.
13: Dat willen we voor de woningmarkt, dat we 100.000 woningen volgend jaar gaan bouwen.
18: Ja. U staat dan in verkiezingsmodus, want het is de tweede keer dat u het hele partijprogramma opzomt.
13: Nou, dit is niet het partijprogramma. Ik denk 100.000 woningen bouwen. Ja, ik weet dat Rob Jet heeft gezegd dat
18: maar
13: het
18: dat
13: kan.
18: Maar dat halen we wel jarenlang bij lange na niet. Hè,
13: maar het kan volgend jaar. En dat is niet iets in het belang van D66. Het is echt het belang van iedereen in Nederland die iemand is of iemand kent die een betaalbaar huis aan het zoeken is. Dat moeten we voor elkaar krijgen.
18: Ja.
13: De energierekening omlaag krijgen met meer duurzame energie. Het zijn echt dat soort dingen die we moeten gaan laten zien. Want er kan veel meer in Den Haag dan we de afgelopen jaren aan gerotzooi en in cirkeltjes draaien hebben gezien.
18: Goed. Over uitlatingen in het parlement gesproken, er zijn ook uitlatingen in de media. U hebt de hele Hitler-discussie rondom Ongehoord Nederland natuurlijk gevolgd.
13: Ja.
18: Het CDA, Pro en uw partij vinden eigenlijk dat er geen ruimte meer is voor die partij, of voor die omroep moet ik zeggen, in het publieke bestel. Wat wilt u eigenlijk dat uw eigen minister van Onderwijs gaat doen, mevrouw Letchert, die hierover gaat?
13: Ja, ik wil in ieder geval dat er ingegrepen wordt. Kijk, ik vind het al heel erg lang natuurlijk dat Ongehoord Nederland niet in het omroepbestel thuis hoort. Dat het niet met belastinggeld dit gefinancierd moet worden. Ik bedoel, deze week ook dit filmpje weer. De grootste massamoordenaar in de Europese geschiedenis, Hitler. Even beelden daarvan bekijken en dan zeggen, tjonge, wat had die Hitler toch weer goed gezien met het globalisme. En dat gebeurt dan allemaal ook van het belastinggeld van alle Nederlanders. Dat soort walgelijke drek. Het is compleet met jochen.
18: En maar wat wil je dat de minister doet?
13: Nou, in eerste instantie denk ik, de NPO gaat zelf over het omroepbestel. Wat willen zij dat hier aan gebeurt? Ik zag dat ze een brief hadden geschreven.
18: Ja, dat ging over de mate van medewerking en samenwerking.
13: Ja.
18: Dat is een ander onderwerp. Het gaat
13: maar
18: nu
13: wil,
18: over
13: wil, je dit, wil je dit laten passeren? Want Ongehoord Nederland is nu al twee keer veroordeeld, gesanctioneerd.
18: Ja.
13: Maar omwege het schenden van de journalistieke code, discriminatie.
18: Ja. Maar mijn vraag is, wat wilt u dat de minister doet?
13: Kijk, ik denk van de NPO zou wat mij betreft moeten ingrijpen. Als zij dat nou niet doen,
18: ja,
13: dan kijk ik als Tweede Kamerlid natuurlijk ook naar de minister. Die indirect op afstand, maar uiteindelijk ook een verantwoordelijkheid voor dat stelsel heeft.
18: Ja. Dus, en wat moet de minister dan doen in dat geval?
13: Nou, de mogelijkheden gebruiken om hier een punt achter te zetten.
18: Wat en wat zijn de mogelijkheden? Dus u wilt dat de minister dan ongehoord Nederland uit het bestel zet?
13: Ja, als de NPO dat niet gaat doen, kijk, wat mij betreft is dat wel even de eerste vraag. Wat gaat de NPO hier aan doen? Laten zij dit passeren? Ja. Als de NPO dat niet doen, dan zouden wij willen dat de minister in actie komt.
18: Juist. En dan zelf beslist dat ongehoord Nederland uit het bestel gaat?
13: De mogelijkheden in ieder geval benut om dat doel te bereiken. Want dit is ja. dat dit met ja, belastinggeld...
18: De minister heeft ook niet heel veel mogelijkheden. Er moet onafhankelijk advies liggen. Klopt. Het ligt natuurlijk allemaal heel gevoelig dat de politiek ingrijpt in de invulling van het omroepbestel. Vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, al dat soort dingen natuurlijk.
13: Nee, klopt. Daarom ga ik ook niet met grote 7-mijlslaarzen naar laat de minister het maar oplossen. Dat moet je heel zorgvuldig doen.
18: Ja.
13: Maar we hebben nu al heel lang natuurlijk toegekeken.
18: Ja.
13: Dat ongehoord Nederland de ene na de andere keer de journalistieke code schendt. En bedenk allemaal, het is niet dat je hen verbiedt om filmpjes te maken.
18: Nee.
13: Maar de vraag is, moet dit allemaal in het publieke bestel met belastinggeld op de publieke omroep voor iedereen worden uitgeserveerd? En dit het meest
18: dus bizarre,
13: het verheerlijken van de grootste massamoordenaar in de Europese geschiedenis.
18: Nou ja, niet alles namen afstand van dingen van dezelfde man, zal ik maar zeggen.
13: Ja, maar zeg voor de verleidigheid over het globalisme maar, en complottheorieën,
18: over globalisme, dat wel, ja, zeker.
13: Waren, ja. Ja.
18: Dus de NPO moet optreden zodat er geen plek meer is voor ongehoord Nederland in het publieke bestel. En als dat niet gebeurt, dan moet de minister ingrijpen en alles doen wat in haar gereedschapskist zit om te zorgen dat ongehoord Nederland niet meer in het bestel zit. Vat ik het zo goed samen wat u net hebt gezegd?
13: Absoluut.
18: Goed, terug naar die begrotingsbesprekingen dan.
13: Ja.
18: Is er ook een gereden kans dat u gewoon met een kale begroting komt, zoals dat dan heet? Dus gewoon, laten we zeggen, een basisbegroting waarbij gaandeweg de begrotingsbehandelingen tot het einde van het jaar in de Tweede Kamer per departement wordt gekeken of er een deal kan worden gesloten met de oppositie.
13: Een kale begroting klinkt echt...
18: Nou, zo heet dat toch?
13: Of weer echt een begroting met zo heel makkelijk veren natuurlijk juist, dus... Nee, volgens mij zou het echt veel beter zijn voor Nederland. En dat is ook, u haalde al even die 70% aan die gewoon snel een begrotingsakkoord wil.
18: Ja.
13: Dat je breed kijkt. Als je dat echt per begroting apart moet gaan doen.
18: Ja.
13: Kijk, als er geen oppositiepartij uiteindelijk wil die samenwerking met het kabinet zou willen opzoeken,
18: ja,
13: dan komt het daarop uit.
18: Ja.
13: Maar ik ben echt veel optimistischer dat dat wel degelijk kan. Ja. Niet voor niets. Het zou dat 8 partijen aanschuiven op het ministerie. Ja. Dat ze komen praten. En u haalde een paar negatieve reacties aan. Er waren ook veel positieve reacties.
18: Ja, punt is helder.
13: Dat moet mogelijk zijn.
18: Met nog 20 seconden op de klok. 1 kort ding nog. Israël heeft Nederlandse ambassademedewerkers uitgewezen. Berendsen, de minister van Buitenlandse Zaken, betreurt dat. Moet daar actie van Nederland komen wat u betreft? Heel kort.
13: Nederland moet gewoon doorgaan met die sancties tegen de illegale nederzetting. En daar ook een Europese coalitie voor sluiten.
18: Ja.
13: Ja, en Israël moet eraan wennen dat we geen kabinet met Wilders meer hebben. Dat we nu een kabinet hebben dat het internationaal recht handhaaft.
18: Joop Paternotte, de fractievoorzitter van D66. Hartelijk dank in de Tweede Kamer. Hier gaat één vandaag verder met Marlo Petto. Tot morgen.
19: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
20: NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
21: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
22: De snelweg is geen plek om te demonstreren. Daar hebben we zat andere plekken voor.
23: Demonstratierecht is echt een groot goed, maar voor alles is een tijd en een plaats.
21: Maar wat vind je, Tom?
23: Ja, dat weet ik dus niet.
24: Mijn gevoel is een beetje dat de grens van wat we normaal vinden met AI steeds een beetje wat opschuiven is.
25: De Europese wetgeving komt eraan. Dan wordt alles op magische wijze opgelost.
20: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
21: En beloofd, volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
20: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
26: Ster. Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
27: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
28: Wow!
27: Kost je maar 3 minuten.
28: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
27: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
29: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
26: Nee, Attents met ds.nl.
30: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
31: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
0: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
31: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
3: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
4: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
2: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
4: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
7: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
1: NPO Radio 1. 12 uur.
8: Malou Petter.
9: Goedemiddag. Als het echt koud wordt deze winter, dan is er niet genoeg gas voor iedereen. De voorraad is niet goed gevuld en gas halen uit het buitenland, ja, dat klinkt makkelijker dan het is. Wat als je contract bijna afloopt? Ben je dan de pineut? Gaan we het zo over hebben in één vandaag. Na het NOS Journaal. Hier is Dorien Bouwman.
10: Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van afgelopen zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken vuurwerk af dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt Feyenoord over 1,5 week tegen NEC en 1 week later tegen PEC Zwolle zonder eigen supporters. In Apeldoorn worden zo'n 100 woningen ontruimd vanwege de ontdekking van een mogelijk drugslab in een flat. De politie stuitte daar vannacht op. Vanwege de ontmanteling van de gevonden chemische stoffen werd vanochtend besloten dat bewoners hun huis uit moeten. Onderzocht wordt of het inderdaad om een drugslab gaat. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze eind augustus al bijna vol. De GasUnie is niet bang dat er tekort komt aan gas, zegt Ruben Eg van onze economieredactie.
11: Dat doel is berekend op basis van de strengste winter uit de afgelopen 30 jaar. Dus dan gaan we terug tot 1996. Ja, dan moet het toch wel echt heel erg koud worden. In 1997 hadden we de laatste Elfstedentocht. Dus je zou kunnen zeggen dat de kans op een tekort aan gas net zo groot is als de kans op een nieuwe Elfstedentocht.
10: De gasvoorraad blijft een uitdaging. Om dat te veranderen moet er veel gebeuren.
11: Eigenlijk moeten we maar hopen dat de onrust in het Midden-Oosten stopt. Maar ja, als we een beetje terugkijken op de afgelopen jaren, er is altijd wat. Dan is het wel Oekraïne, dan is het Iran. Ja, wie weet wat er volgend jaar gebeurt. Krijgen we misschien geen LNG meer uit de Verenigde Staten, omdat Donald Trump boos is op ons. De GasUnie heeft eerder al zorgen geuit. Voor commerciële bedrijven is het gewoon niet interessant om duur gas te kopen voor de winter. Want ja, daar maken ze dan een kleine marge op. Nu wordt het gedaan door de overheid. Ja, kan dat allemaal nog wel? Dat begint allemaal een beetje te wringen. Want ja, ook de overheid moet dat geld natuurlijk weer terugverdienen in de winter. En daar betalen jij en ik dan voor met de gasrekening.
10: De gasvoorziening moet zo robuust mogelijk blijven, zegt de GasUnie.
11: Want dat moet wel voorkomen dat we in de winter het onderste uit de kan moeten gaan halen om de rekening te betalen. Er zullen ongetwijfeld ook alweer mensen zijn die zeggen, ja, misschien moeten we dan toch wel weer de gasput in Groningen openen. Nou, kortom, zo'n hele discussie zal weer gaan beginnen. Maar, zegt de GasUnie ook wel, het is aan de minister om een besluit te nemen. Laten we nou eerst gaan denken, hoe willen we dit voor de komende jaren nu zo robuust en degelijk mogelijk hebben om niet elk jaar in deze discussie te zitten.
10: Bij het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona heeft Fleur Agema gezegd dat de Tweede Kamer steeds te laat werd geïnformeerd over kabinetsbesluiten. Het toenmalige PVV-kamerlid zei dat er soms pas een debat was nadat nieuwe maatregelen al waren afgekondigd. Er was dan bijna geen ruimte meer om bij te sturen.
8: Op een gegeven moment was dan op dinsdag was die persconferentie. Die persconferentie, daar werden de nieuwe maatregelen gepresenteerd. Maatregelen die op stukken zijn gebaseerd. Nou, die stukken die kwamen na 10 uur. Volgens mij was het standaard 11:45 dat ze binnenkwamen. Dus de tijd die we hadden voor de voorbereiding was nog veel korter. En ik wil als Kamerlid, want ik heb had een wettelijke controlerende taak. Die heeft u met z'n allen. Het is de prachtigste taak die er is in het land. Maar u heeft een wettelijke controlerende taak om de maatregelen die het kabinet voorstelde te controleren. Waar zijn ze op gebaseerd? Waar is de onderbouwing? En dat betekent dus vanaf het moment dat ik de stukken had, en dat was meestal zo'n pak papier, ik de nacht doorhaalde.
10: Agema vindt ook dat de Tweede Kamer in coronatijd de belangen van mensen niet heeft kunnen behartigen. Voor onderzoek naar long-covid wordt een landelijk onderzoeksprogramma opgezet. Dat moet voorkomen dat kennis over corona en aanverwante besmettingen verloren gaat. Het overheidsgeld dat beschikbaar was gesteld voor onderzoek is op. De politie in Zeeland doet vandaag onderzoek naar het dodelijke ongeluk in juni. 3 scholieren en een volwassene werden op de provinciale weg geschept door een automobilist. De politie wil weten hoe hard die reed. Bij veilinghuis Christie's in Londen wordt binnenkort een abstract schilderij van Piet Mondriaan geveild. Het werk, compositie 3 uit 1920, is in goede staat en het veilinghuis rekent op een recordopbrengst. Zwarte grond, zwart geblakerde bomen en bijna alle jeneverbesstruiken verdwenen. Nu de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Oostrum voorbij is, wordt pas echt duidelijk hoe groot de schade is. Een verslaggever van L1 mocht als een van de eerste het afgesloten gebied in, samen met Henk Heiligers van het Limburgs Landschap.
12: De eikeltjes liggen er verbrand bij en de verkoolde bomen zorgen voor een naargeestige sfeer. Het bos waar altijd zoveel leven te ontdekken was, is zwart geblakerd. En de eikels knisperen onder de voeten van Henk. Huilt nou je hart?
13: Nou, ik vind het geen prettig gezicht, laat ik het even zo zeggen. Een gebied waardoor we zijn opgericht, waar we altijd mee bezig zijn geweest. Dus in die zin doet het wel pijn.
12: Henk is een van de weinigen die het getroffen gebied in mag. Voor bezoekers is het streng verboden. Bij de ingang staan borden en zijn de sporen nog zichtbaar van de brandweerwagens. En nu, een wandelingetje maken door het gebied is levensgevaarlijk.
13: Onder die grond smeulen die wortels weg. En dus we hebben heel veel bomen, niet alleen bij die jeneverbesstruwelen, maar ook bij de dennenbomen, die als het ware wortels zijn weggeschroeid. En als je er tegenaan zou doen, zouden die omvallen. Nu is echt het belangrijkste veiligheid. We hebben niet voor niks een helm op.
12: En in het sombere landschap doemt er ook hoop op. Een soort oase tussen de zwarte silhouetten.
13: Ja, dit dat is ongelooflijk. We staan midden in het gebied. Alles om ons heen is verbrand. En dan staat hier nog een jeneverbes en wat heide. Ja, ik vind het wel een plekje voor hoop en troost, zal ik zeggen. Dus dit doet mij wel goed. Je zit ook bessen aan, die kunnen zich weer natuurlijk gaan verspreiden.
12: Eind september, begin oktober wordt waarschijnlijk het gebied weer opengesteld voor publiek. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog.
10: Het weer dan nog, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden nog wat meer bewolking. Het wordt 21 tot 26 graden.
9: Gaan we door naar de weg. Hoe is het verkeer, Erik Evengroen?
14: Ja, het valt reuze mee. Het rijdt vrijwel overal prima door. Wat wel opvalt is de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Hoenderlo is een spoedreparatie aan de gang. En af en toe wordt het verkeer daar even stilgelegd. Er staat daar 4 kilometer file met bijna een half uur vertraging.
15: Wat is dat?
16: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
15: Doe maar duur.
16: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
17: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
18: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
19: Europa is van Picasso. India is van mij.
20: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
21: Haal meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
22: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
21: Nu IEX Premium voor €8. Ga naar IEX.nl/actie.
23: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
24: Wie was er aan de beurt?
25: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
24: Hit it!
27: Voor die

0: Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
4: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
5: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
4: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
6: NPO Radio 1. Avro Tros.
7: De corona-enquête draait deze week over de rol van de Tweede Kamer. Hoe hebben ze het zelf gedaan tijdens de coronacrisis? En hadden ze grip op de aanpak? Joost Vullings praat ons zo meteen bij. Lammert, als fan, hoe gaat het vandaag met je?
8: Ja, nou ja, het verlies van Dolly Parton, ja, hakt er toch wel een beetje in. Niet alleen bij mij, maar ook bij Gerbrig van Dekken, die optreedt met een voorstelling over Dolly's werk aan leven. We spreken haar zo.
7: Nu, weer meer betalen.
9: Malou Petter. Eén vandaag.
10: Gasprijs is in ruim een jaar tijd niet zo hoog geweest.
11: Met 3 dekens op de bank. Niet omdat je verwarming kapot is, maar omdat je je energierekening niet kunt betalen.
12: De Nederlandse gasvoorraad moet sneller worden bijgevuld.
7: Ja, om moedeloos van te worden. Het nieuws blijft zich opstapelen. Vandaag horen we dat de gasvoorraad laag is. Wat betekent dat? We bespreken het met Ben Wolderink van Gaslicht.nl en René Peters, directeur gasvoorziening van TNO. Goedemiddag allebei.
13: Goedemiddag.
7: Ben Wolderink, even beginnen. Wij dachten vanochtend op de redactie, poeh, daar gaan we weer. Het lijkt inmiddels wel een jaarlijks terugkerend riedeltje te worden.
13: Klopt, als je de berichtgeving van GasUnie ziet over de lage gasvoorraden richting komende winter, maar ook de effecten op de groothandelsmarkten voor gas met de sancties die Amerika heeft afgekondigd, dan denk je dat inderdaad.
7: Ja. En is de verwachting ook dan direct dat de prijzen weer door het dak zullen gaan?
13: Goed nieuws op dat vlak is dat, hoewel de groothandelsprijzen heel hard stijgen, zien we de consumentenprijzen nog beperkt qua stijging. Dus je ziet op dit moment dat je met een dynamisch contract betaal je 1,59 per kuub gas.
7: Ja.
13: En zou je het vastzetten voor 1 jaar, dan zit je op dit moment met het goedkoopste tarief op 1,47 euro per kuub.
7: Dus consumenten hoeven zich wat dat betreft nog niet heel veel zorgen te maken?
13: Nee, want als je kijkt naar de Oekraïne-crisis, toen zagen we echt kuubprijzen van 2 euro oplopen tot 3 euro per kuub voor de consument. En als je dan kijkt naar deze prijzen van vandaag, dan zijn we daar gelukkig nog heel ver van verwijderd. Ondanks dat de afgelopen maanden de prijs opgelopen is.
7: Ja, zometeen nog even advies over toch wat dan te doen staat met de winter voor de deur. Eerst even naar jou, René Peters. Want hoe kan het nou dat die voorraden niet volledig gevuld zijn?
14: Ja, dat komt eigenlijk omdat de gasmarkt en de gasprijzen eigenlijk heel raar profiel laten zien. Namelijk dat de prijzen in de zomer nu de afgelopen zomer hoger zijn geweest dan ze normaal zijn. En ook hoger zijn dan de verwachte prijzen in de winter. Ja, dat betekent dat marktpartijen zeggen van ja, dan gaan we nu die bergen niet vullen. Want dan moeten we duur gas kopen met een kleine kans dat we dat geld weer terugkrijgen bij de verkoop in de winter. En dus zie je dat de marktpartijen eigenlijk die bergingen helemaal niet vullen. En de enige partij die aan het vullen is, dat is EBN. Dat is een staatsbedrijf die dat namens de staat doet. Om toch maar wat voorraad aan gas in die bergingen te hebben. Maar het is veel te weinig wat we nodig hebben. En zeker in vergelijking met andere jaren. Om zeker te zijn dat we in de winter voldoende gas hebben voor als er weer eens extreme koude zou kunnen ontstaan. We kunnen daar nu niet aan denken, maar het zou wel kunnen gebeuren.
8: Maar is het geen wettelijke verplichting voor die marktpartijen om een goede gasvoorraad te vullen?
14: Nee. De wettelijke verplichting is natuurlijk voor de leveranciers om gas te leveren als ze contracten met consumenten en burgers afsluiten. De overheid adviseert een bepaalde hoeveelheid gas op te slaan in de bergingen, maar dat is geen verplichting. Nee. Europese Commissie zegt je moet minstens 80% van die bergingen gevuld hebben. Ook Gasunie heeft aangegeven dat je wellicht met iets minder, maar toch eigenlijk wel zo'n 11 miljard kuub gas in die bergingen moet hebben. Terwijl de overheid nu opdracht heeft gegeven aan EBN om 8 miljard te vullen. Nou, dat is nog een stuk minder. Maar het is inderdaad geen verplichting.
7: Maar op hoeveel gas zitten we dan nu? Want u zegt al van nou, die strenge winters, we kunnen het nog niet voorstellen. Maar kan het zo zijn dat we wel echt tekort gaan krijgen?
14: Ja, we zitten nu op ruim 40% vulling. Dat is het minste van de afgelopen 4 jaar. Dat is inderdaad weinig. Maar EBN is nog volop aan het vullen, dus we verwachten wel rond de 60% uit te komen. Maar ook dat is lager dan waar we vorig jaar begonnen zijn. En we weten allemaal nog dat we vorig jaar zijn geëindigd met bijna lege bergingen. Dus dat betekent dat we niet veel risico kunnen nemen in de zin van als de winter echt heel streng wordt en de gasvraag zou toenemen. Ja, dan komen we waarschijnlijk weer in een situatie met vrij lege bergingen. En misschien ook dus wel impact op de gasprijs.
7: En kunnen we niet gewoon meer gas uit bijvoorbeeld Amerika laten komen?
14: Ja, er komt natuurlijk al ontzettend veel gas uit Amerika. Zo'n 60% van alle vloeibaar aardgas wat wij in Europa gebruiken komt uit Amerika. En ook voor een groot deel in Nederland. Overigens is die LNG niet goedkoop, hè, dat vloeibaar aardgas. Het is veel duurder als pijpleidinggas wat bijvoorbeeld uit Noorwegen komt. Of gas uit onze eigen kleine velden. En ook de capaciteit van onze importterminals in Rotterdam en in de Eemshaven is niet voldoende om zo'n koude winterdag volledig te bevoorraden met alleen maar vloeibaar aardgas. Dus we moeten die bergingen echt ook vullen met andere gas wat we bijvoorbeeld ook uit Noorwegen kunnen halen of uit onze kleine velden.
7: Die schepen kunnen dat gewoon niet aan. Dus straks hebben we genoeg gas, maar kan dat dan allemaal niet op de juiste plek terechtkomen?
14: Ja, we kunnen gemiddeld over het jaar heen best heel veel gas importeren. Ongeveer de helft van onze gasvraag kunnen we via vloeibaar aardgas importeren in Rotterdam alleen al. Zo'n 12 miljard kuub gas. Maar het gaat erom hoeveel je op een koude dag weer in het netwerk kan sturen. Door de vloeibaar aardgas weer gasvormig te maken. En daar zit een beperking in de capaciteit.
7: Ja, helder. We hebben inmiddels ook een reactie van de staatssecretaris Tientje van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei. Lammert, wat zegt zij?
8: Ja, Van Veldhoven zegt dat bedrijven inderdaad verantwoordelijk zijn voor de levering van gas. En daar zal ze volgende week ook op wijzen als ze een gesprek met ze heeft. En ze zegt dat er een noodfonds is voor mensen die de energierekening niet kunnen betalen. En daar zit volgens haar genoeg geld in om mensen te helpen.
7: Ja, Ben Woldering, want u zei net al van nou, het valt nu nog mee met die prijzen. Maar denkt u dat noodfonds dat wel weer nodig gaat zijn?
13: Ja, dat noodfonds is zeker nodig, want energiearmoede, dat was al een thema eigenlijk voor de energiecrisis met Oekraïne.
7: Ja,
13: en nou ja, sindsdien is het er voor huishoudens niet bepaald beter op geworden. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de energiebelastingen, hoe die door de jaren heen gestegen zijn. Ook ten tijde van die crisis was daar een tijdelijke btw-verlaging op energie. Ja. Dat btw van 21% naar het lage tarief ging van 9%. Maar ook dat was een tijdelijke maatregel. En inmiddels zitten we gewoon weer op 21% btw. En daarmee is energie, wordt dat belast als een luxe product. En heel veel huishoudens, kwetsbare huishoudens, hebben daar last van. En,
7: wat zou uw advies dan aan mensen zijn die bijvoorbeeld een nieuw contract moeten afsluiten of die denken van oei, dit wordt wel duur?
13: Ja, we zien op gaslicht.com dat mensen in de vergelijker een keuze kunnen maken uit een vast contract, een variabel contract of een dynamisch contract. Ja. En we zien dat 90% kiest voor 1 jaar vast.
7: Is dat slim? Moeten afsluiten of die denken van oei, dit wordt wel duur?
13: Ja, we zien op gaslicht.com dat mensen in de vergelijker een keuze kunnen maken uit een vast contract, een variabel contract of een dynamisch contract. Ja. En we zien dat 90% kiest voor 1 jaar vast.
7: Is dat slim?
13: Het is voor mij altijd gevaarlijk.

0: contracten. Ik heb net even gekeken. Eén jaar vast kun je dus voor €1,47 per kuub afsluiten. En stel dat je op een dynamisch contract zit, dan heb je dus dagprijzen. Dan voer je dus elke dag de ontwikkelingen in de wereld in je energieprijs terug. Dan zit je op €1,59 per kuub. En er zijn dan mensen die zeggen, blijf ik variabel of op dynamisch zitten en dan kijk ik het even aan. Alleen wat het risico daarvan is dat als de prijzen wel verder oplopen de komende tijd en je denkt, de prijs is nu gestegen, nu ga ik hem vastzetten, dat je hem dan niet meer kan vastzetten tegen die prijzen die ik net noemde. Want dat zijn de vaste contracten die vandaag aangeboden worden. En over een paar maanden kan dat weer heel anders ervoor staan. Dus dat heeft zeker een risico. Dus wil je voor zekerheid gaan, dan is het zeker slim om te kijken naar 1 jaar vast.
1: Om hem wel dan vast te zetten. Ja, helder. Dank voor die tip dan toch. Ben Woldering van Gaslicht.nl. En natuurlijk ook dank René Peters, directeur gasvoorziening van TNO. Oplichters proberen op steeds slinksere wijze aan persoonsgegevens te komen. Maar trap er niet in. Ja, hoe je dat moet doen, dat bespreken we zo meteen.
2: Eén vandaag.
1: Lammert, de wereld moet het doen zonder Dolly Parton.
3: Ja, en dat is voor mij als groot bewonderaar toch wel een heel onwerkelijk gevoel. Want Dolly was er altijd, leek ook nooit ouder te worden. Er was zoveel meer dan alleen haar muziek. Een groot voorbeeld voor velen, zoals ook voor zangeres Gerbrig van Dekken. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, dit moet een vreemde dag zijn voor jou.
4: Een hele vreemde dag. Ja, ik werd vanochtend wakker en ik dacht net als jou, de wereld is vandaag iets minder mooi geworden.
3: Ja, want je hebt een voorstelling gemaakt over het leven en werk van Dolly Parton. Wij van Dreamen, waarmee je door Friesland trekt. Wat betekent Dolly Parton voor jou?
4: Dolly Parton is belangrijk voor mij. Ik ben al mijn hele leven een groot fan van haar muziek. En later toen ik wat ouder werd ook de persoon achter de muziek leerde kennen. Toen dacht ik, zoals Dolly, zo wil ik ook worden. Kijk, muziek kan ik haar nooit evenaren. Maar misschien als persoon kan ik ook net als haar de wereld met hoop en optimisme bekijken. En het ook een stukje beter maken. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn gevoel wat ik heb bij Dolly Parton.
1: Is dat ook wat haar zo bijzonder maakte? Waardoor ook heel Amerika eigenlijk fan van haar was?
4: Ja, ik denk het wel. Haar kijk op het leven is super bijzonder. Want zij bekijkt alles met optimisme, hoop, liefde, inclusiviteit. Ze veroordeelt niemand. Iedereen is welkom. Ze maakt muziek voor iedereen. En dat maakt haar gewoon uniek.
3: En wat is de belangrijkste boodschap uit jouw voorstelling over Dolly?
4: Nou, we focussen vooral op haar dromen, want ze zingt ook veel over dromen. En zij had ook echt de kwaliteit om haarzelf naar de wereldtop te dromen, zeg maar, vanuit armoede. En ons programma gaat over haar liedjes, maar ook over haar weg van dromen, waarin wij als mensen ook veel kunnen, waarvan wij als mensen veel kunnen leren. Hè? Want als jij zelf ook denkt, ik heb een droom en ik ga ervoor, maar ik realiseer me ook dat dat met tegenslag komt, dan kun je zelf ook bepalen hoe je die route gaat lopen. En dat is eigenlijk een beetje de kern van het verhaal.
3: Ja, mooi. Nu schijnt er heel veel nieuwe muziek nog in de kluizen te liggen die na haar dood uitgebracht zullen worden. Wat verwacht jij daarvan?
4: Nou, ik kijk er naar uit als het komt. Maar ik verwacht, Dolly kennende, dat echt nog wel iets komt. Want zij zorgt er wel voor dat ze onsterfelijk wordt.
3: Ja, want er is sprake van een soort doosje wat ergens staat met Last Song erop.
4: Ja, ik meende dat zij ergens in een museum zo'n bakje heeft en daar zit dan een liedje in. En dat mocht dan komen als ze overleden was. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar.
3: Ja, zondag treed je weer op met deze voorstelling in mijn geboortedorp Buitenpost. Dat zal toch wel extra beladen zijn, denk ik.
4: Ja, ik vind het ook wel een beetje spannend, want ik voel er ook van alles bij. En ik denk dat het een hele bijzondere middag wordt. Normaal was Dolly altijd bij ons bij de optredens, maar nu moeten we het vanaf volgende week zonder haar doen. Maar ben ik ook heel dankbaar dat ik haar komende jaar nog echt een ode mag geven. De eer die ze verdient.
1: En kunnen mensen er nog bij zijn aanstaande zondag?
4: Nou, zondag is het uitverkocht, dus dat is niet mogelijk. Maar die 2 weken later staan we in Drachten ook, in Sluisfabriek. En daar kunnen mensen nog wel heen.
1: Superfijn, dankjewel. Heel veel succes, Gerbrig van Dekken. En vanavond voor de fans is de documentaire Dolly Verenigde Staten te zien na Nieuwsuur op NPO 2.

0: Here You Come Again van natuurlijk Dolly Parton, gisteren op 80-jarige leeftijd overleden.
1: Identiteitsfraude is een groeiend probleem.
2: Bij identiteitsfraude maken criminelen misbruik van valse of gestolen identiteitsgegevens. Op naam van iemand anders kopen ze bijvoorbeeld spullen online, lenen geld of sluiten een telefoonabonnement af.
3: Zeker oppassen wanneer je identiteitskaart wordt gevraagd.
0: Ja, naast je geld willen criminelen ook je gegevens maar al te graag. Zoals een kopie van je ID of van je paspoort om daarna jouw identiteit te gebruiken om zo bijvoorbeeld dure spullen te kopen. Vaak gebeurt dat in mailtjes, kennen we allemaal. Maar tegenwoordig doen criminelen het ook gewoon met een brief door de brievenbus, waarin dan staat dat je bijvoorbeeld recht hebt op een erfenis. En toch moet je soms je ID of een kopie afgeven. Maar aan wie wel en aan wie vooral niet? Dat vragen we aan journaliste en fraude-expert Maria Genova. Welkom.
4: Ja, bedankt.
0: Wie mag er om je ID-kaart of paspoort vragen?
4: Eigenlijk heel weinig organisaties. Vooral overheidsorganisaties mogen dat. En van de privé, van de bedrijven of commerciële, bijvoorbeeld notaris mag dat wel, bank mag dat wel, ziekenhuis natuurlijk mag ook. Maar het is niet zo dat hotels bijvoorbeeld in Nederland mogen dat bijvoorbeeld niet vragen. Ze mogen geen kopie maken, alleen je gegevens noteren is voldoende.
0: Maar dat gebeurt toch met enige regelmaat als je een hotel binnenstapt of als je een auto wil huren bijvoorbeeld?
5: Ja.
4: Nou, in Nederland is dat verboden. In andere landen gelden vaak andere regels, maar het blijft wel gevaarlijk. Dus als een hotel in het buitenland mij vraagt van we willen een kopie van jouw identiteitsbewijs maken, dan zeg ik ja, dat eigenlijk heb ik dat liever niet. Dus dan geef ik zelf een kopie die ik van tevoren heb gemaakt en dan streep ik allerlei gegevens ter plekke weg. Bijvoorbeeld mijn foto en mijn burgerservicenummer. En dat soort gegevens die een hotel eigenlijk niet nodig heeft. Ze hebben alleen je paspoortnummer en je naam nodig.
0: U gaat heel goed voorbereid dan zo'n hotel binnen. Maar stel dat ik dat wat minder goed heb gedaan, wat moet ik dan toch doen als ze erom vragen?
4: Ja, dat is eigenlijk ook relatief simpel. Je kan ook vragen dat ze zelf een kopie maken. Maar vervolgens heb ik laatst ook gedaan, was ik vergeten zelf een kopie te maken. Mm-hmm. Dan zeg ik, mag ik op deze kopie de gegevens doorstrepen die jullie niet nodig hebben? Nou, dat kreeg ik netjes dat kopietje terug en heb ik ter plekke gewoon die gegevens doorgestrepen.
0: Dus echt niet geven, dat is wel echt het advies.
4: Nou ja, het is wel beter van niet. Waarom niet? Want er worden steeds meer hotels gehackt. En niet alleen hotels, echt van autobedrijven tot overheidsorganisaties. Ja, goed, bij de overheid kan je niet zeggen, ik doe niet mee. Maar bij heel veel, je kan dat risico gewoon verkleinen door constant te weigeren.
0: Want die hotels kunnen daar ook niet altijd iets aan doen natuurlijk, als ze vervolgens gehackt worden.
4: Nou, het is wel een probleem dat ze eigenlijk van tevoren wel iets kunnen doen. Maar hotels hebben heel vaak verouderde systemen, doen de updates niet op tijd. En dan komen de hackers heel makkelijk binnen. En dat is het grootste probleem. Ze denken, oh, ik heb het goed beveiligd. Ik denk, hoe dan? Ik heb niet eens de updates gedaan. Nou, dat betekent dat elke crimineel binnen kan komen.
0: Ja, vandaag lezen we dan weer over een hele nieuwe manier. Dat gaat dan via de brieven. Via de post gewoon. Daarin zou dan staan van nou, je hebt recht op een grote erfenis. En als je dat wil, dan moet je ook snel contact opnemen en moet je vervolgens weer je paspoort sturen. Dus met andere woorden, er zijn wel steeds meer nieuwe manieren.
4: Ja, kijk, weet je wat het is? We waren natuurlijk al die phishing mails van Nigeriaanse prinsen gewend. En veel mensen, oké, dan geloven ze het op een gegeven moment niet dat er een prins uit Nigeria een erfenis heeft achtergelaten voor hun. Maar die brieven komen van notariskantoren uit het buitenland, zien er heel officieel uit. Alles wat per brief binnenkomt, vertrouwen veel mensen toch meer, zeker ouderen. En dan zie je dat ze daar toch in meegaan, dat ze denken, ja, het ziet er wel betrouwbaar uit. Dat zijn vaak ook nog bestaande kantoren. De beroemde advocatenkantoren, van wie ze ook als het ware de identiteit stelen. En dus als je zo'n kantoor gaat googlen, dan dat bestaat gewoon.
0: Ja, maar ook dan dus heel alert blijven. En vragen om ID, paspoort, eigenlijk altijd gewoon een red flag.
4: Ja, het is echt, als ik dat zie, dan krijg ik meteen rilling. En dan denk ik, ja, waarvoor moeten... Ja, natuurlijk moeten ze dat hebben om je te identificeren of je de rechtmatige erfgenaam bent. Ja, dat is het verhaal natuurlijk. Ja. Maar ja, hoe groot is de kans dat een heel onbekend familielid een gigantische erfenis heeft achtergelaten?
0: Een beetje te mooi om waar te zijn. Ik snap wat u zegt. Ja, ja, precies.
4: Ja, eigenlijk wel. Maar ook met dingen die ook betrouwbaar klinken. Zoals bijvoorbeeld op Marktplaats zie je ook heel veel fraude met kopie en paspoort. Heel vaak zeggen ze van, ik ben laatst opgelicht, dus ik wil zeker weten dat je degene bent die iPhone verkoopt. Stuur een kopie. En vervolgens
0: niet doen,
4: die iPhone-transactie gaat niet door.
0: Precies.
4: En dan ben je gegevens kwijt.
0: Dank u wel, Maria Genova, journaliste en fraude-expert. De spoedeisende hulp ziet dakloze patiënten telkens weer terugkomen omdat ze geen huis hebben waar ze rustig kunnen herstellen. In Amsterdam wordt dat aangepakt. Hoe, dat hoor je zo. Eerst het NOS-journaal.
5: NPO Radio 1.
0: Met Dorien Bouwman.
6: In een ziekenhuis in de provincie Utrecht is iemand overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. De patiënt had dat in Nederland opgelopen. Vorige week werd het virus voor het eerst sinds 2020 aangetroffen bij een bloeddonor. Er liggen nog twee andere mensen met het virus in het ziekenhuis. Het West-Nijl-virus wordt overgebracht door muggen. Van mensen die het virus oplopen krijgt 80% geen klachten. In coronatijd had de Tweede Kamer een informatieachterstand. Kamerleden werden te laat geïnformeerd over maatregelen als het kabinet al besluiten had genomen. Oud-PVV-Kamerlid Agema zei dat bij de parlementaire enquêtecommissie. Agema zei ook dat de Kamer in die periode de belangen van mensen niet goed kon behartigen. Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 9 mensen omgekomen. Het water steeg plotseling en heeft hele dorpen in het Himalaya-gebergte weggevaagd. Ook wegen, bruggen en energievoorzieningen raakten beschadigd. De Nepalese regering heeft helikopters ingezet voor reddingsacties, maar het water staat op veel plekken te hoog om te landen. Autoriteiten waarschuwen dat het dodental nog verder kan oplopen. En Feyenoord neemt de komende 2 uitwedstrijden geen supporters mee. Dat heeft de club besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur. Afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken dat in het supportersvak van Cambuur terechtkwam. De clubleiding noemt dat volslagen onacceptabel.
7: Eén Vandaag. Malou Petter.
0: Heeft de Tweede Kamer zelf wel goed gefunctioneerd tijdens de coronacrisis? En was de Kamer wel kritisch genoeg? Die vragen staan vandaag centraal in de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona, die na een korte zomerstop weer volop aan de slag is. In Den Haag zit politiek commentator Joost Vullings. Goedemiddag, Joost.
8: Ja, goedemiddag.
0: Ja, het woord is aan oud-PVV-Kamerlid Fleur Agema. En ik begrijp dat ze nog steeds bezig zijn.
8: Ja, ze hebben een korte pauze gehad en ze is nog steeds aan het woord. En ze was toen dus het Kamerlid voor de PVV dat de coronadebatten deed en de specialist was. Dus vandaar dat zij verhoord wordt. En ze heeft voldoende te vertellen over die periode.
0: Ja. En ze begon wel met een opmerkelijke verklaring, hè?
8: Dat was wel opmerkelijk. Zoals veel Kamerleden is er nog oud-Kamerleden op zoek naar werk. Ze wil burgemeester worden, dat wist ik
0: dat
8: ook wel.
0: Dat wisten we, ja.
8: Ja, maar ja, ze hadden toch een soort rare klachten over. Want ze zei, die worden benoemd door de commissaris van de Koning. Dat is niet waar, die spelen eigenlijk niet echt een hele duidelijke rol bij zo'n benoeming. Het is meer administratief, hebben eigenlijk geen beslissingsmacht. Ja, en dat klinkt toch een beetje alsof ze zei van, ja, maar die Hugo de Jonge, want die relatie, dat weten we allemaal. Mm-hmm. Toenmalig minister van Volksgezondheid was niet super tussen die twee. Dus het leek een soort verwijzing daarna van, ja, misschien kan ik daardoor geen burgemeester worden. Zo
9: maar
8: kennen we
9: burgemeester Fleur worden in Zeeland dan?
8: Wie weet, waarom niet? Ja, okay. Maar het lijkt me prachtig om daar burgemeester te zijn. Maar goed, zo kennen we Fleur Agema ook. Iemand die kritisch is, iemand die zich goed voorbereidt, maar ook iemand die zeer wantrouwend van karakter is.
0: Ja, en was dat ook een beetje de toon verder in het gesprek?
8: Ja, nou, wat ook opmerkelijk was, je kan als je dus als Kamerlid verhoord wordt gebruik maken van ambtelijke ondersteuning. Niet vanuit de ministeries, maar vanuit de commissie. Als je zegt, joh, kunnen jullie die stukken nog eens voor me opzoeken? Dat wil ze niet. Hè. Dan zie je dus ook echt dat ze dat helemaal zelf wil doen. Dus ze heeft zichzelf grondig voorbereid. Verder kwam het bekende verhaal dat ze toch vindt dat de regering eerst te afwachtend was. Hè. De PVV was in het begin, er moet harder worden doorgepakt. En later is de partij meer gedraaid naar van ja, maar jongens, nu schieten jullie een beetje door. En mag het van ons weer wat minder? Ja, en dat verhaal heeft ze wel heel duidelijk neergezet.
0: Ja, ze liet ook al direct weten, hè, dat het lastig was voor het kabinet dat vergaande maatregelen nam om dat dan weer te controleren.
7: Nou, we hadden vooral een kennisachterstand. Hè. Dus we hadden die technische briefings. En toen hebben we ook gevraagd als Kamer van informeer ons nou over wat hier gebeurt. En, maar de concrete informatie op basis waarvan je als Kamerlid het beleid van de regering kan controleren, dat was bijzonder minimaal.
0: Ja, zij heeft het dan over een kennisachterstand?
8: Ja. Ja, nou ja, kijk, eigenlijk wat Fleur Agema goed duidelijk maakt is dat eigenlijk democratie en een noodsituatie, dat verhoudt zich heel slecht tot elkaar. Een noodsituatie moet je bij wijze van spreken ieder moment de knoop doorhakken. En het democratisch proces in Nederland is natuurlijk erop gericht dat je als Kamerlid er komt een wetsvoorstel, komt er advies van de Raad
0: stroperig,
8: van State.
0: Ja.
8: Komt er, nou, stroperig, maar komt er een hoorzitting, je ontvangt mensen en dan ga je je standpunt bepalen. Ja, in de tijden van crisis was het gewoon, het kabinet nam een besluit en dan moest jij gewoon dag erna ja of nee zeggen. En dan kreeg je dus midden in de nacht kreeg je een brief van 170 pagina's van het kabinet, waarvan je dan, als je je werk serieus neemt, en dat doet Fleur Agema, die wil je gelezen hebben. En alles informatie die het kabinet had, die heb jij niet. Dus ja, dat is een vrijwel onmogelijke positie als Kamerlid om dan goed het kabinet te controleren. Want en je hebt een informatieachterstand. En twee, het besluit is al genomen. De persconferentie is al gegeven. En heb jij dan het lef om in tijden van crisis te zeggen, sorry, maar dat gaan we niet doen. Dat is best een grote verantwoordelijkheid voor een Kamerlid. En ja, die durfden ze zeker in het begin niet te pakken, de Kamer.
0: En wat voor... Ik dacht dat er nog een instartje was van Agema. Ik kijk even naar de geluidtechnicus. Nee. Wat voor gevolgen had dat dan voor Agema? Volgens Agema?
8: Ja, dat je dus als Kamer dus eigenlijk gewoon niet goed je werk kan doen. Je bent onvoldoende geïnformeerd. Je staat onder ontzettend grote druk. Dus eigenlijk de democratische controle schoot tekort in die periode. En dat je dus ook de belangen gewoon niet goed kan afwegen. Waarbij je misschien soms dingen hebt goedgekeurd. Of misschien wel dingen hebt afgekeurd. Waarvan je achteraf zegt, ja, dat had ik zeker anders willen doen. Want ik vind toch dat belangen van bepaalde groepen geschonden zijn. En dat we als parlement gewoon niet rustig de tijd hebben gehad om een volwassen, gedragen belangenafweging te maken.
0: Ja, we kunnen toch nog even naar haar luisteren.
7: Maar we hebben wel in de coronatijd bijna 2 jaar in een situatie gezeten dat het parlementaire debat pas plaatsvond nadat de beslissingen waren genomen, nadat de beslissingen al waren gecommuniceerd met de driehoek, met de gemeentes, en zelfs al met het publiek, alvorens het parlementaire debat plaatsvond.
0: Ja, dit is dus wat jij net ook zei eigenlijk, ja. Joost. Het ging in
8: maar vooral wat belangrijk is hier, is dat ze zegt 2 jaar. Want je kan je voorstellen, de corona brak uit. Dan is het ook zo, dat vond ook toen de hele Tweede Kamer. Ja, dan is het kabinet de brandweer en die ga je niet voor de voeten lopen.
0: Nee.
8: Maar die hele constructie van het kabinet neemt onder stoom en kokend water een beslissing, heeft 2 jaar geduurd. Dus het parlement is er ook dus niet in geslaagd om in de loop van die crisis te zeggen van oké, dit was voor het begin een logische manier van handelen, maar we willen het voortaan anders. Daar is de Kamer niet in geslaagd.
0: Gedurende die jaren kwam natuurlijk ook steeds meer kritiek. Hè? Ook op dat beleid waar Agema ook wel echt meteen kritisch over was. Die avondklok bijvoorbeeld, lockdowns, langere tijd. Wat zijn ze daarover?
8: Nou ja, dat ze daar inderdaad het gevoel heeft dat ze gewoon te weinig informatie had. En dat ze dus ook dat. En dat ze daar dus ook vindt dat die besluiten gewoon eigenlijk niet genomen hadden moeten worden. Dat ze de impact op de samenleving vindt ze te groot. Maar dat het wel heel lastig is als Kamerlid om onder diezelfde druk om daar dus een besluit over te nemen.
0: Ja.
8: Dus
9: achteraf natuurlijk wel makkelijk vaststellen dat het zo is. Maar wat kun je daar dan vervolgens mee? Want eigenlijk zegt ze, er is 2 jaar lang een soort schijndemocratie geweest.
8: Ja, of je kan natuurlijk ook kritisch zijn op jezelf. Je kan ook als Kamer zeggen, wij zijn er niet in geslaagd om het kabinet, ja, om die procedure te veranderen. En je had ook kunnen zeggen, ik denk dat veel Kamerleden met dingen hebben ingestemd met grote twijfel. Je had misschien ook een keer met z'n allen nee moeten durven zeggen. Je kan het ook een gebrek aan durf vinden van de Tweede Kamer. Dat ze bij bepaalde dingen, zoals de avondklok, dachten van ja we snappen de redenering, maar dit gaan we gewoon niet doen. En uiteindelijk heeft de Tweede Kamer nooit durven doorbijten. Dus dat zou ook de zelfkritiek kunnen zijn natuurlijk.
0: Ja. Eerder deze week, daar wil ik nog even naartoe, Joost, was ook oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff te gast, wil ik zeggen, werd hij verhoord. En dat leidde tot een opmerkelijke verklaring.
10: Ik was, wat ik zei, aan de behoedzame kant van nature en van begin. Maar ik heb me ook te veel af laten leiden misschien door mensen die er anders naar keken, door de radicaalste stemmen daarvan. Dus op het moment dat er mensen in termen spraken, in hun woorden van, ja, dat is allemaal belachelijk en dit is gewoon de oude mensen die doodgaan, is gewoon doorhout wat gesneden wordt. Ja, dan heb ik me ook wel heel erg laten leiden door mijn, als een rode lap op een stier werkte dat op mij. En niet door de legitieme zorgen die er ook waren.
0: Ja, is dit nou een draai, een beetje, van hem?
8: Ja, ja. Dit is, overigens, als je alle publicaties rond de enquête volgt, ook opiniestukken, zie je dat veel mensen in die tijd, die dus dan wel in de politiek of daarbuiten toch zeer bepalend waren, zeggen van ja, we zijn uiteindelijk in het maatschappelijk debat, hebben we het misschien te veel naar echt het medische gekeken en zijn we inderdaad toch gewoon de menselijke kant, wat dit betekent voor de samenleving. Ja, we keken ernaar. Maar uiteindelijk vielen de beslissingen altijd wel uit naar, ja, op basis van de medische beslissing. En ja, mensen denken wel van, ja, mocht het ooit weer zover komen, dan zouden ze dat nu anders doen, zeker. Ja.
0: Heeft dat deze enquête dan ook al opgeleverd, wat jou betreft?
8: Ja, dat vind ik lastig, want dit inzicht bestond eigenlijk ook al heel lang voordat de enquête er was. Dus ik, tot op heden ben ik, los van dat dus nog nooit gekeken is naar de rol van ons parlement in deze crisis. Wat vindt het parlement? Heeft het goed gefunctioneerd? Is het parlement überhaupt in staat van hoe het functioneert om in tijden van crisis echt goed te kunnen controleren? Die vraag is nooit beantwoord. Dat is goed. Maar voor de rest ben ik eigenlijk geen minuut verrast bij deze enquête. Of dingen gehoord van ik dacht, oh, dat wist ik niet. Of dit is een nieuw inzicht. Er is natuurlijk al zoveel geëvalueerd over corona. En zoveel gezegd. Dat in die zin de toegevoegde waarde van deze enquête vooralsnog niet heel groot is.
0: Maar ze gaan nog wel even door, hè?
8: Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja.
0: Het duurt,
8: ja,
0: nog even.
8: Ja.
0: Nou goed, toch maar blijven opletten. Joost, dankjewel vanuit Den Haag. Straks Fred uit Hilversum wil graag een knarrenhof opzetten waar hij en andere senioren kunnen gaan wonen. Goed plan, zou je denken, want dan komen er een paar eensgezinswoningen vrij voor anderen, voor jonge gezinnen wellicht. Maar de gemeente zegt nee.

0: picking up the pieces. Samen met vrienden oud worden in een omgebouwd kantoorpand, dat lijkt Fred Voorn uit Hilversum wel wat. En het helpt ook nog eens tegen het woningtekort, want hij en zijn vrienden laten allemaal een huis achter. Alleen maar winst, zou je denken, maar de gemeente doet nu moeilijk. Onze verslaggever staat bij het pand in Hilversum, waar Fred graag wil gaan wonen.
1: Dit is toch wel zo'n beetje een van de mooiste buurten van Hilversum, denk ik.
2: Helemaal mee eens. Het oude centrum van Hilversum.
1: Een hele grote villa. Hoeveel kamers?
2: Heel veel kamers. Nu zeker omdat het een administratiekantoor is. Dat administratiekantoor heeft nu nog een huurovereenkomst tot en met 1 januari 2028. En de zolderverdieping hebben we nu voor 2 maanden verhuurd. Maar die mensen gaan er ook weer uit, want die hadden tijdelijk iets nodig. Zo direct staat dus vanaf 1 november de zolder ook weer helemaal leeg. Want wij krijgen geen huurders ook meer. Niet te vinden. En dus vandaar kwam ook bij ons de gedachte naar voren toe van, kunnen we dit niet een woonhuis van maken, zodat wij met 4 stellen hier kunnen gaan wonen. En dan zijn we op een gegeven moment oude knarren en dan kunnen we elkaar als oude knarren helpen. Als je dus hier de gang in komt en dan zou hier de lift komen voor achter. Want we hebben een heel groot parkeerterrein hierachter.
1: Natuurlijk ook vaak nog een obstakel, het aantal parkeerplekken. Maar dat is hier geen probleem.
2: Hier zeker geen probleem. Nou,
1: nee, zeg, je kan je hele familie plus aanhang. Behoorlijk wat werk heeft het, denk ik, gekost.
2: Ja, en geld. Want, geld? Ja, geld. Wij hebben een architect in moeten schakelen en een landschapsdeskundige. Wij hebben in totaal nu een kleine, €6.000 aan kosten gemaakt om dat dus helemaal wel alleen voor het vooroverleg bij de gemeente neer te leggen. Maar wat is zoiets, we willen wel echt beslagen ten ijs komen, zoals het zo mooi heet. Binnen 1,5 week tijd hadden wij een brief binnen van nee, we gaan het niet doen. En het zit in een bepaalde wijk waar we kantoren willen houden. En afgeserveerd, punt. En als je meeloopt, dat is 5 meter naar rechts. 6 jaar geleden zat hier een advocatenkantoor. Heeft het aangevraagd, is geaccordeerd en het is nu een woonhuis.
1: De regels zijn wel veranderd in de afgelopen jaren bij de gemeente.
2: Het interne beleid is veranderd. En dat is dus waar ik ook best wel tegenaan ben gelopen. Omdat we dus niet konden traceren dat de gemeente dit niet wilde. Dat intern was besloten, we gaan geen toestemming meer geven om het omzetten van een bedrijfspand naar een gewone woning. Ik heb contact opgenomen met een makelaar. Die wist te vertellen dat er een stuk of 6, 7 andere soortgelijke aanvragen geweest zijn die ook allemaal afgewezen zijn. En in het gesprek met de gemeente werd heel duidelijk aangegeven van, het enige wat u nu nog kan doen is een daadwerkelijke omgevingsvergunning aan gaan vragen. En de gemeente heeft meteen ook al gezegd van, als u dat doet meneer, we gaan het toch afwijzen. Dan kunt u naar de rechter en de rechter geeft ons toch gelijk.
1: En wat laten jullie achter in Hilversum als dit wel eens door zou zijn gegaan?
2: 4 grote eensgezinswoningen. We blijven nu maar gewoon in het woonhuis wonen waar wij nu wonen voor de komende 20, 30 jaar. Want ja, we zien geen andere optie.
1: Jacqueline Kalk, wethouder in Hilversum. U heeft wonen en vergunningverlening in uw portefeuille. Wat vindt u van zo'n initiatief wat u net hoorde?
3: Ja, in principe is dat natuurlijk een prachtig initiatief als mensen een hele grote woning willen splitsen. Alleen is het in dit geval een kantoor, dan ligt het wat anders.
1: Krijgt u vaak van dit soort verzoeken?
3: Nou, het stroomt niet over. Het is ook een ingewikkeld verhaal. En want als je gaat splitsen is het niet alleen dat je bouwtechnisch heel veel dingen moet, maar je moet dubbele nutsvoorzieningen aansluiting hebben. Je moet kijken, ligt het in beschermd stadsgebied? Want dan wordt dat wel ingewikkeld. En wat het ingewikkelder maakt dan alleen maar, we hebben een groot huis en daar kun je meer van maken. En we hebben de mogelijkheid voor inwoners om eerst een vooroverleg aan te vragen. En in een vooroverleg, daar zijn de kosten echt nog heel erg van beperkt, kun je in gesprek gaan met de gemeente, is dit een kansrijk idee? Als je in die fase al een nee hoort, dan weet je dat alles wat je daarna zelf nog uitgeeft aan onderzoek, aan architecten enzovoort, eigenlijk op je eigen risico is, met een hele grote kans dat het niet door kan gaan.
1: Is er een tekort aan kantoorpannen door de ongeveer zo'n 174 bedrijfsruimte in Hilversum aangeboden?
3: De laatste onderzoeken die wij kennen laten zien dat er nog steeds een tekort aan allerlei vormen van kantoorpanden is.
1: Het kabinet trekt €41 miljoen uit om bestaande gebouwen om te vormen tot woningen. Vooral kantoren leveren erbij veel woningen op. Welke kansen ziet u daarvoor in Hilversum?
3: Nou, dat hebben wij voor een heel groot gedeelte al gedaan. Als je kijkt naar de ontwikkeling op het Noordse Bosje, waar vroeger kantoorpanden zaten, wat nu allemaal woningen zijn gemaakt. En eigenlijk is dat in heel Nederland al. Dus er zijn niet nog hele grote leegstaande kantoren beschikbaar, in deze omgeving althans, die je nog kunt omkatten. Als dat was geweest, dan hadden we dat natuurlijk zo'n mogelijkheid aangegrepen. Maar zo eenvoudig, en vind ik de maatregel van het kabinet een beetje mosterd na de maaltijd.
1: Moeten we niet soepeler met de regels omgaan in Nederland?
3: Dus we kunnen heel eenvoudig zeggen, we halen de regels eruit en daarmee is het probleem opgelost. Maar ook zo makkelijk werkt het niet. En heel veel regels dienen een doel. En dat wil je dan ook heel graag.
1: Ziet zichzelf in de toekomst ooit in zo'n soort huis wonen met vrienden?
3: Ik woon nu in een heel fijn appartement op een hele fijne plek met heel veel vrienden in de buurt. En dat vind ik ook heel aangenaam. Maar ik kan me heel goed voorstellen, en begrijp me goed, dat als je in een heel groot huis woont en je woont er alleen of met z'n tweeën, dat je denkt dat dit een hele goede oplossing is. En dat is het ook. Alleen moet je wel kijken of het kan.
0: Een verslag was dit van Joris Kreugel. Op de spoedeisende hulp van het OFG in Amsterdam komen dagelijks dak- en thuislozen terecht die ze kort daarvoor ook al hebben gezien. Ze kunnen nergens goed herstellen en dus belanden ze telkens opnieuw op de toch al overbelaste spoedeisende hulpposten van ziekenhuizen. In Amsterdam pakken ze dat probleem nu aan. Tom Matthews, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: U bent straatarts, werkt onder meer speciaal op zo'n huisartsenpost voor daklozen en ook ongedocumenteerden. Ik moet zeggen, ik woon zelf in Amsterdam en heb echt het idee, ja, je ziet steeds meer daklozen en thuislozen. Klopt dat?
4: Nou, de aantallen die stijgen nog steeds. Hè. Ondanks dat we met elkaar hadden afgesproken dat het in 2030 wel eens afgelopen zou moeten zijn met de dakloosheid.
0: Vanuit de EU.
4: Zien we elk jaar vanuit de EU eigenlijk breed is dat afgesproken. Maar elk jaar zien we de schattingen weer toenemen van 30.000 naar 33.000. En die schattingen zijn een onderschatting. Dus als we gaan tellen wat we in Amsterdam hebben gedaan, dan kom je bijna bij het dubbele uit van wat er door het CBS jaarlijks dan geschat wordt. Dus de aantallen nemen toe. En waar jij het denk ik over hebt, is dat de zichtbaarheid vooral ook heel erg toeneemt. Hè. Dus er zijn problemen die we niet goed weten te adresseren. En dat is rond crackgebruik is veel te doen. En dat is heel zichtbaar.
0: Ja.
4: Dus dan
0: crack ga je is dat echt steeds een groter probleem. Hè. Hoe komt dat dan?
4: Nou, het is een druk die heel grote aantrekkingskracht heeft. En voor mensen die met veel problemen lopen, een soort liefde kan geven die ze elders niet weten te vinden. Wat we buiten dan zien, heeft ook een beetje met selectie aan de poort van opvangen te maken. Hè? Dat zijn natuurlijk mensen die niet geholpen worden. En die blijven buiten. Dus dat is bijvoorbeeld in deze stad Amsterdam is 80% inmiddels Oost-Europees. Dat heeft te maken met dat het mensen zijn die dan zogezegd nog geen rechten hebben opgebouwd om toegang te krijgen tot die voorzieningen om te kijken of we daar iets met hulpverlening aan kunnen doen.
0: En dus moeten ze het doen met een bankje in het park of noem maar op.
4: En dus blijft dat in het zicht gebeuren. En blijven die mensen overleven en bezig met eigenlijk één ding. Want als je eenmaal aan die crack verslaafd bent, dan zijn er niet veel andere dingen belangrijk. Zo ook niet gezondheid bijvoorbeeld. Dus dat komt dan op de laatste plaats.
0: En daarmee komen ze dus regelmatig op die spoedeisende hulp terecht, Lammert?
5: Ja, want ze vinden de weg naar de gewone zorg niet, omdat ze onverzekerd zijn, hebben geen huisarts, kloppen pas aan als de nood heel hoog is. En omdat ze geen thuisbasis hebben en dus niet thuis kunnen herstellen, komen ze daarna om de haverklap weer terug. Niels van der Naald is arts bij de spoedeisende hulp van het OLVG. En hij ziet dit geregeld in de praktijk.
6: Dus een mooi voorbeeld daarvan is, zijn de, met name mannen, maar ook vrouwen die de blikjes verzamelen. Die hebben wonden aan hun handen van het graaien in de prullenbakken. Die wonden die kunnen gaan ontsteken. En als ze hier dan komen met ontstekingen in die handen, ja, dan wil je ze antibiotica voorschrijven en die wonden verzorgen. Dat hoeft niet in het ziekenhuis. Maar om ze met een receptje weer de straat op te sturen, dat heeft dan heel weinig zin. Dan gaan ze weer opnieuw diezelfde prullenbakken in. Daarna hebben die wonden geen kans om te genezen.
7: Nee, dan zijn ze hier over een week weer terug.
6: Precies, ja. En soms ook wel echt radeloos of help me nou.
5: Ja, het OLVG werkt nu intensief samen met zorgorganisaties in Amsterdam. Als een dakloze patiënt op de spoedeisende hulp komt, krijgt hij niet alleen acute hulp, maar worden direct vervolgafspraken gemaakt met instellingen zoals Kruispost of Dr. Valkenier.
0: Ja, dan komen ze dus bij u terecht, Tom. Wat kunt u doen voor mensen die dan doorverwezen worden vanuit het ziekenhuis?
4: Ja, dat klopt. Ik werk bij beide organisaties, dus bij Kruispost en bij Dr. Valkenier. Dat zijn echt de straatzorgverleners in Amsterdam. Mm-hmm. En wat we doen, eigenlijk wat we daarvoor nog proberen, is met zelfs de ambulance afspraken te maken om te zeggen, luister, een chronische wond hoort niet op een eerste hulp. Die heeft daar niks te zoeken. Dus er zijn momenten dat we mensen kunnen vangen met een hulpvraag. En dat moet in eerste instantie in de eerste lijn. Zeker als het om chronische problemen gaat. En dat moet dus niet op zo'n overbelaste eerste hulp plaatsvinden.
0: Nee, dus dan met zo'n wond gaan ze dan direct eigenlijk naar bijvoorbeeld Kruispost toe. Dat is dan eigenlijk wat er zou moeten gebeuren.
4: Dat is dan
0: gebeuren.
4: Het idee, zelfs als er onrust, paniek is en de ambulance wordt gebeld. Wat er nu gebeurt is dat ze naar de OVG rijden. Terwijl eigenlijk zouden ze dus afhankelijk van bij welke praktijk iemand thuis hoort, bij Kruispost of bij de Valkenier, gebracht moeten worden.
0: En wat
4: dat
0: kunt
4: soort afspraken
0: En wat kunt u verder dan voor deze maken, mensen maar betekenen?
4: Nou, de informatie zoals als bij de collega's op de eerste hulp onze cliënten, of in ieder geval de doelgroep die wij bedienen, daar geweest is, dan krijgen we die informatie en dan proberen we actief hun achterna te zitten om afspraken te maken om die wond te laten verzorgen. Zodat dat verbandje wat er daar keurig omheen gedraaid is, ja, dat is na een paar dagen natuurlijk verzadigd. Ja. Dus dan is er meer en andere zorg nodig. En vandaar ook dat het dus geen zin heeft om chronische wonden op een eerste hulp te zien, want dat is alleen maar voor dat acute moment. En wij worden dan gewoon de huisarts, eigenlijk zoals een huisarts ook reguliere cliënten bedient, is dat hier wat ingewikkelder. Maar zo sluit het net zich een beetje, zodat eigenlijk doelmatig de juiste zorg op de juiste plek kan plaatsvinden.
0: Winst voor iedereen dus eigenlijk, als ik het zo hoor.
4: Dat is het doel van die afspraak. En dat is ook wat we vanuit de Nederlandse straatdoktersgroep eigenlijk bepleiten. Hè, om overal passende zorg te organiseren. Op dit moment is het zo dat er in 3/4 van de gemeente, van de centrumgemeente, maar straatzorg georganiseerd is in een vorm. En we willen dat eigenlijk overal, als Nederlandse straatdoktersgroep, willen we dat overal toegankelijk hebben. Niet overal hetzelfde, niet overal dezelfde intensiteit. Amsterdam heeft natuurlijk wat anders nodig dan Ede. Maar er moet voor mensen die niet in het reguliere circuit passen, moet er passende zorg geleverd kunnen worden.
0: Nou, er is inmiddels ook al interesse, las ik, over dit plan om dat ook buiten Amsterdam uit te rollen. Dus hopelijk gaat dat meehelpen, ook om die dakloosheid dus in 2030, hè, zei u, uit te bannen. Dat is het idee. Dank u wel, in ieder geval. Tom Matthews en meer hierover in onze tv-uitzending. De boodschappenbus, de Nomervervoer of de dorpsauto. In veel gemeenten rijden vrijwilligers rond met mensen die bijvoorbeeld slechter been zijn. Hoe onmisbaar zijn zulke initiatieven? Dat bespreken we zometeen in één vandaag na het nieuws van 1 uur.
8: NPO Radio 1.
9: Nooit meer slapen.
8: Ik ga in gesprek met cabaretier en presentator Dolf Jansen. We leren hem kennen als de helft van het duo Lebbes en Jansen. En sinds 2006 maakt hij solovoorstellingen, waaronder ook dit jaar weer een oudejaars.
10: Hou eens op met stoere statements. Schreeuw eens minder moord en brand. Wees niet trending op de socials, maar een deel van Nederland.
8: Ook schrijft hij columns, verhalen, interviews en liedjes. In de bundel Jij ruimt op mij zijn nu zijn mooiste gedichten verzameld.
9: Komende nacht van 12 tot 1 in VPRO's Nooit meer slapen.
8: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
11: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
11: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
13: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
14: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
15: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven. Gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
16: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: NPO Radio 1. 1 uur.
3: Malou Petter.
4: Dat de Israëlische wapenindustrie profiteert van bezetting en oorlog is bekend. Ook Nederland koopt wapens uit Israël. Volgens defensieminister Jussegus is dat logisch, want nergens anders zijn zulke materialen te vinden als daar. Feit of fictie, zometeen in 1 vandaag na het NOS Journaal. Hier is Dorien Bouwman.
5: In een ziekenhuis in de provincie Utrecht is iemand overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. De patiënt had dat in Nederland opgelopen. Contact nu met Tjalling Leenstra van het RIVM. Kunnen jullie iets kwijt over deze persoon?
6: Ja, dit ging om een kwetsbare persoon van ouder dan 80 jaar met onderliggende ziekte, waardoor verminderde weerstand.
5: Oké, want ik begrijp dat de meeste mensen weinig merken van het West-Nijl-virus. Hoe het dan kan dat deze persoon wel is overleden?
6: Ja, het West-Nijl-virus, als je daarmee besmet raakt, heeft het grootste deel van de mensen merkt dat niet. Maar ongeveer 20% kan wel klachten ontwikkelen. En 1% kan zeer ernstige klachten, neurologische klachten ontwikkelen. En dat gaat vaak om mensen met onderliggende ziekte, waardoor ze verminderde weerstand hebben.
5: Ja.
6: Of door medicatie.
5: Ja, precies. En zijn er op dit moment nog meer mensen besmet met dat West-Nijl-virus?
6: Ja, we hebben tot nu toe dit jaar 3 mensen het virus vastgesteld. Op dit moment ligt er nog eentje in het ziekenhuis. En dat gaat ook om een oudere kwetsbare persoon. En dat, we zien dat het virus circuleert in provincie Utrecht, maar ook in Noord-Brabant en in Zuid-Holland weten we dat, omdat we dat zien bij paarden of bij muggen of vogels die we onderzoeken.
5: Oké, en wat kunnen mensen doen om een besmetting met het West-Nijl-virus te voorkomen?
6: Nou, het belangrijkste is om muggen beter te voorkomen. En dat kunnen mensen doen door in de schemering, wanneer muggen bijten, bedekkende kleding te dragen, lange mouwen, lange broek, muggen buiten te houden, buiten huis, door horen te plaatsen, deuren dicht. En muggenwerende middelen op onbedekte huid te doen en te slapen onder een muggennet.
5: Goed, dankjewel. Tjalling Leenstra van het RIVM. In Nepal worden honderden toeristen vermist na een overstroming. Een van hen is een Nederlander, zegt het Nepalese toerismebureau. De overstroming werd veroorzaakt door zware regenval in het Himalaya-gebergte. Zeker 17 mensen zijn omgekomen. Hele dorpen zijn weggevaagd en ook wegen en bruggen raakten beschadigd. De Nepalese regering heeft helikopters ingezet voor reddingsacties, maar het water staat op veel plekken te hoog om te landen. Autoriteiten waarschuwen dat het dodental nog verder kan oplopen. Ook net over de grens in Tibet zijn waarschijnlijk doden gevallen. Daar was een grote aardverschuiving. Feyenoord neemt de komende 2 uitwedstrijden geen supporters mee. Dat heeft de club besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur. Afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken dat in het supportersvak van Cambuur terechtkwam. Voor onderzoek naar long-covid wordt een landelijk onderzoeksprogramma opgezet. Dat moet voorkomen dat kennis over corona en aanverwante besmettingen verloren gaat. Het overheidsgeld dat beschikbaar was gesteld voor onderzoek is op. Na de dodelijke zwaardaanval in Zweden is een 2e verdachte aangehouden. Wat zijn rol was, is niet bekendgemaakt. Bij de aanval op een middelbare school werd een meisje van 17 gedood. De vermoedelijke dader, die 18 is, zat al vast. In Apeldoorn zijn zo'n 100 woningen ontruimd geweest omdat daar een mogelijk drugslab is ontdekt. Verslaggever Onno Beukers is in de wijk. Onno, wat is er inmiddels bekend over dat mogelijke drugslab?
3: Nou ja, eigenlijk misschien om te beginnen. Bij het begin vannacht werd de politie gewaarschuwd dat er hier overlast was van vuurwerk. Zo rond 2:30. Toen is de politie hier naartoe gekomen. En toen ze bij die woning aankwamen, ja, toen vonden ze daar iets wat wel verdacht veel op een drugslab leek. Naast ook verboden vuurwerk wat werd aangetroffen. Daar moest vervolgonderzoek op plaatsvinden. En dus pas rond 1:50, toen echt duidelijk werd dat de risico's wat groter werden, of waren, dan misschien van tevoren ingeschat. Toen is hier de flat waar de woning zich in bevindt, die wordt ontruimd. Maar ook de twee flats daarnaast. En dan gaat het in totaal inderdaad om zo'n 100 woningen, 100 appartementen. Van mensen die dan inderdaad hier naar buiten moesten, op straat kwamen te staan.
5: En hoe reageerden die bewoners?
3: Misschien enigszins begripvol, dat wel, maar ook vooral geschrokken. Om die reden kwam ook burgemeester Ton Heerts hier net even kijken en die sprak ik daar ook over.
7: Als er 3 flatgebouwen ontruimd moeten worden en nog een aantal woningen, dan lijkt het me logisch dat ik even mij op de hoogte stel van wat hier nu gaande is.
3: Ja, en ook in contact treed met de bewoners vooral?
7: Ja, zeker. Dat heb ik ook net gedaan. Dus best bijzonder. Er moest iemand heel nodig naar het toilet. Ik zei, nou, we hebben best veel groen in Apeldoorn, dus ik heb tegen de politie gezegd, doe maar even een oogje dicht. Het zijn allemaal hele praktische dingen, maar dat begrijp ik wel. Nou, daar dichtbij is een school.
3: Ja, en de bewoners, wat zeggen die u?
7: Ja, die zijn natuurlijk wel geschrokken, maar ze begrijpen het wel dat deze maatregel nu genomen moet worden. In een best wel grote cirkel. Ja, met gevaar op explosieven kan je beter voorzorg dan achteraf zeggen dat je te weinig hebt ontruimd.
3: Ja, het goede nieuws is inmiddels wel dat zojuist de eerste mensen weer terug mochten. Eigenlijk van de 2 flats waar die woning zich niet in bevond. Maar de middelste flat, ja, daar mogen de bewoners nog niet van terug. En wanneer die wel terug mogen, dat is op dit moment ook nog onduidelijk.
5: Goed, dankjewel. Verslaggever Onno Beukers. Het weer dan, zon en wat wolkenvelden bij 21 tot 26 graden. Morgen zonnig en broeierig warm, dan 23 tot 29 graden. En in de avond regen en onweersbuien.
4: Gaan we naar de weg. Hoe is het met het verkeer, Erik Evengroen?
8: Ja, het valt reuze mee. Er staan eigenlijk met 2 opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 4 kilometer file rijden met een kleine 10 minuten vertraging. En de A4 Den Haag richting Rotterdam bij de Benelux-tunnel 4 kilometer ook en 10 minuten oponthoud.
2: NPO Radio 1. Avro Tros.
4: Wie wel eens in Nieuwegein komt, heeft hem misschien wel zien rijden. De blauwe autootjes van Max Mobiel. Ze brengen mensen die slechter been zijn van deur tot deur. En dat blijkt een groot succes. Zometeen horen we hoe dat komt. Feit of fictie, Lammert? We halen nog altijd wapens uit Israël. Maar is dat wel nodig?
9: Ja, volgens Dylan Jesselgus wel. Want daar hebben ze namelijk systemen die nergens anders te krijgen zijn. Of dat inderdaad zo is, dat zoeken we uit.
4: Nu eerst, levert investeren in het onderwijs wel wat op?
10: Vraag 1 vandaag.
4: Het niveau van lezen, rekenen en schrijven gaat al jaren achteruit. Ondanks miljarden aan investeringen in het onderwijs. René Koppert uit Den Bosch heeft hier een vraag over. Goedemiddag.
11: Ja, goedemiddag.
4: Wat wilt u weten?
11: Ja, eigenlijk de vraag die u net stelde. Hoe kan het dat ondanks dat er zoveel extra geïnvesteerd wordt in het onderwijs en er ook wat meer mensen bij komen en minder leerlingen zijn, het niveau, de kwaliteit achteruit gaat?
4: Ja, verbaast u dat?
11: Ja, dat verbaast me, ja.
4: Ja. En heeft u nog extra interesse met het onderwijs of... Waar komt die?
11: Nee. Dit, gewoon in de algemene zin. Ooit, lang geleden, waren mijn kinderen natuurlijk, maakten deel uit van het onderwijs. En dan zie je het onderwijs verslechteren, jaar in jaar uit. Ja. En dan ga je toch kijken van, ja, hoe kan dat dan? En dan wordt er vanuit zo'n school gezegd, er zijn bezuinigingen. Maar ja, dan ga je naar de cijfers kijken en dan blijken er helemaal geen bezuinigingen te zijn. Tegendeel.
4: En het was vorige week ook weer in het nieuws, hè? Dat ging dan over de doelen. Nou, we gaan de vraag eens voorleggen. Dat doen we aan Sarah Geven, onderwijssocioloog aan de Universiteit van Amsterdam. Sarah, welkom.
12: Dankjewel.
4: Verbazing dus eigenlijk wel een beetje dat er ondanks die investeringen het niet wil vlotten. Hoe kan het toch dat die leerprestaties blijven dalen?
12: Ja, ik snap dat dit vragen oproept. Ik denk één belangrijk punt is natuurlijk dat effecten van investeringen niet altijd direct of eigenlijk nooit direct zichtbaar zijn. Daar gaan vaak jaren overheen. Dus bijvoorbeeld als je nu kijkt naar die dalende basisvaardigheden. In 2022 kwam dat weer opnieuw aan het licht. Toen was er een opdracht gegeven om nieuwe kerndoelen te ontwikkelen. En die kerndoelen die komen nu pas, worden nu pas geïmplementeerd. En dan gaat er ook weer tijd overheen voordat dat echt de leerlingen in de klas bereikt. En de leerkrachten zich daar hun nieuwe manier in weten te vinden. En het echt toepasbaar maken in de praktijk. Dus het kost gewoon echt heel veel tijd.
13: Is dat dan de enige reden? Of is het wel gewoon, want ik bedoel, we vergeleken het dan ook met Europa vorige week. Nederland stond er dan niet zo goed voor. Dat ging wel vooral over het lezen. Maar is geduld dan het enige wat hier speelt?
12: Nee, want dat speelt natuurlijk in heel veel landen. Maar een belangrijk ding is ook dat de investeringen in het onderwijs in Nederland niet altijd structurele investeringen zijn geweest. Dus bijvoorbeeld in coronatijd is er heel erg veel geïnvesteerd in één keer. Er was misschien wel, was geloof ik 8,5 miljard ging toen naar het onderwijs voor het herstel van de gevolgen van de coronacrisis. Maar een heel groot deel van dat budget was gericht op de korte termijn. Terwijl om echt goede veranderingen te maken en duurzame oplossingen te implementeren, hebben scholen vaak gewoon structurele investeringen nodig. En scholen geven ook aan dat het daar juist aan ontbreekt. Die structurele bekostiging is vaak ontoereikend.
13: Want wat zou er dan moeten gebeuren? Of wat is er dan nodig?
12: Nou ja, echt lange termijn investeringen en lange termijn agenda's. En je ziet ook met die veranderende kabinetten, die iedere keer weer hun eigen doelen en programma's en weet ik veel wat hebben. Dat werkt gewoon niet voor het onderwijs. Die heeft gewoon een lange adem nodig. En tot slot, wat een ander belangrijk ding is, is dat we echt te maken hebben met een groot lerarentekort. En daardoor zie je ook dat veel scholen afhankelijk worden van commerciële uitzendbureaus. En dit soort dingen kosten wel heel veel geld, maar leveren niet per se goede onderwijskwaliteit op.
13: Het klinkt niet best eigenlijk, als je het zo samenvat.
12: Ik denk wel dat dus structurele investeringen heel erg belangrijk zijn, met hele concrete doelen waar we dus nu ook aan werken. En duidelijke plannen voor scholen.
13: Ja. René Koppert, wat vindt u? Is de vraag beantwoord?
11: Nou, ik heb nog wel een vraag over het lerarentekort.
13: Stel hem.
11: Ik kijk wel eens naar de cijfers op de OCW in de cijfers. En dan zie je bijvoorbeeld dat er op iedere leraar zijn er 16 kinderen. Mm-hmm. 16 leerlingen. Terwijl de klasgrootte 23 à 24 is. En dan vraag ik me af, wat doen dan die andere leraren?
13: Hoe kan dat?
11: Voor de klas staan.
13: Ja, Sarah, weet jij dat?
12: Ja, er is op school natuurlijk meer personeel nodig dan alleen maar een klassenleerkracht. Je hebt ook bijvoorbeeld een intern begeleider, een directeur. Leerkrachten werken ook niet fulltime. Deze cijfers ben ik niet bekend mee, dus dat zou ik verder moeten onderzoeken. Maar
13: het feit is wel natuurlijk dat er een groot tekort is aan leraren. En dat
12: Zeker.
13: Dat ook steeds meer groeit.
12: Ja.
13: Nou, hartelijk dank Sarah Geven, onderwijssocioloog aan de Universiteit van Amsterdam. En natuurlijk ook bedankt René Koppert voor de vraag. Heeft u zelf nou nog vragen over dingen die je hoort in het nieuws? Waar je over je verbaasd bent, kan ook natuurlijk, mag van alles zijn. Stuur hem in via onze website eenvandaag.nl/chat. Of stel hem via de NPO Luister-app.
14: Ga gewoon het plein op, vind je dat goed?
15: Wat een idee, doe maar. Als dat mag met dit ding.
14: Nee, je mag alles.
15: Echt? Sick.
13: Ja, we horen hoe de Maxmobiel sjeest over het plein bij winkelcentrum City Plaza in Nieuwegein. Voor 1 euro brengt een vrijwilliger je in een elektrisch autootje van A naar B, speciaal voor mensen die moeilijk op eigen houtje kunnen reizen. De pilot is zo'n succes dat de Maxmobiel blijft rijden. Tjitske Kuiper de Haan is directeur van de vrijwilligersorganisatie Algemene Hulpdienst Nieuwegein. Goedemiddag.
16: Goedemiddag.
13: Ik heb hem even opgezocht. Het is wel een knus ding, hè, dat karretje.
16: Hartstikke knus. Ja, je moet niet claustrofobisch zijn. En de chauffeurs die moeten zowel de passagier als ook eventuele rollators allemaal een beetje kunnen opvouwen, zeg maar.
13: Maar dan mag
16: dus
13: iedereen wel mee?
16: Het is ook heel gezellig.
13: Ja.
16: Iedereen mag mee, ja. Het is inderdaad een knus dingetje, een beetje Kanta-achtig.
13: Ja, jullie hebben in een half jaar tijd meer dan 1000 ritjes gereden met die Maxmobiels. Het was dus eerst nog een proef, maar het blijkt een mega succes. Had u verwacht dat er zoveel behoefte aan was?
16: We wisten al dat er grote behoefte was. Dat was al eerder uit een eerder stadium gebleken. Maar we hebben er eigenlijk nog een schepje bovenop gedaan door te zorgen dat mensen ook telefonisch kunnen inboeken. Eerder moesten ze dat via systeem doen. Nou, juist de doelgroep voor wie het bestemd is, vaak oudere mensen, die weten niet een account aanmaken. Nou, laat maar, ik weet niet hoe het moet. Mm-hmm. Dus eigenlijk hebben we er een schepje bovenop gedaan en hebben gezorgd dat we ook steeds iemand voor beschikbaar hebben om alles in te boeken.
13: Om het zo laagdrempelig mogelijk te maken eigenlijk.
16: Precies, ja zo makkelijk mogelijk.
13: En zijn het dan inderdaad vooral ouderen die er gebruik van maken?
16: Ja, niet alleen. Het merendeel wel. Maar bijvoorbeeld ook iemand die psychisch best wel een beetje wankel was en niet graag met openbaar vervoer reist. En een ander iemand die slecht zicht heeft en eigenlijk hiermee enorm geholpen is. Dus we hebben er geen leeftijdsgrens aan.
13: En wat vinden die mensen ervan dat ze dan nu wel van A naar B kunnen komen?
16: Nou, we krijgen echt veel dankbaarheid te horen. En dat motiveert onze chauffeurs ook vooral. Hè? Dat ze voelen van, ja, maar dit heeft echt een betekenis voor iemand. Dit doet ertoe. Ik vervoer iemand die anders de deur niet meer uitkwam. Dat gebeurt heel vaak, hè?
13: En wie zijn die chauffeurs dan?
16: Dat zijn vrijwilligers. Dus het wordt eigenlijk helemaal gerund door vrijwilligers. Alleen wij hebben een personeelslid betaald erop zitten die alle boekingen doet. Mm-hmm. Maar de vrijwilligers die zorgen dat het draaiende is. En dat zijn er meer dan 20 inmiddels. Het is best wel, mensen vinden het leuk. Ze zijn ook echt een team met elkaar.
13: Mooi project.
16: Er gebeurt natuurlijk wel eens wat. Dat een oudertje niet goed was opgeladen of wat ook.
3: En,
16: er gebeuren allerlei dingen, hè, zoals het echte leven ook is. Ja, niks precies. Gaat vanzelf.
13: Nee, precies. Ja. En we zien, Lammert, meer van dit soort initiatieven wel, hè?
9: Ja, absoluut, zegt Femke Nannes van het Kenniscentrum Vrijwilligersvervoer. Dat doet sinds 2016 onderzoek naar vrijwilligersvervoer en adviseert gemeenten ook hierover.
17: Je kunt wel zien dat er ongeveer 70 tot 80 initiatieven per provincie of regio van samenwerkende gemeenten zijn. En dan kom je tot zo'n 1000 organisaties in het land. Dat zijn er best veel. De ene gemeente heeft veel van dit soort vrijwilligersvervoer en de andere gemeente heeft helemaal niks.
9: Ja, volgens het Kenniscentrum worden er jaarlijks zo'n 10 miljoen ritten gereden door vrijwilligersinitiatieven als de autootjes zijn opgeladen. Deze ritjes zijn een belangrijke aanvulling op dat WMO-vervoer dat de gemeente regelt. En het brengt niet alleen mensen van A naar B, zegt Nannes.
17: En dat doen zij omdat ze meer begeleiding kunnen bieden, de boodschappen binnenzetten bijvoorbeeld. En een tweede belangrijke is dat een hele belangrijke sociale functie heeft. Dus mensen willen niet alleen een ritje, maar die zijn ook echt op zoek naar een praatje en om hun verhaal even kwijt te kunnen.
13: Is dat herkenbaar, Tjitske?
16: Nou, absoluut. Ik zeg wel eens, dit is rijden met aandacht, met liefde en tegelijkertijd ook iets duurzaams. We hebben auto's van Max Mobiel. En die worden in elkaar gezet in een fabriek in het noorden van het land door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En ze zijn ook helemaal recyclebaar. Dus alles wat er afklettert, kan er ook op een goede manier weer aangezet worden.
9: Gebeurt dat ook veel?
16: Soms klettert er wel eens wat.
9: Oh.
16: Ja, soms klettert er wat. En ze zijn elektrisch. Dus ja, ook qua duurzaamheid, het is aan alle kanten. Nou, ben ik er echt wel trots op wat we hier doen.
13: En terecht. Ja. En dus met die vrijwilligers. En blijkbaar dus heel veel animo voor. Het zegt wel wat, hè, dat het nodig is, maar fijn dat jullie daar inspringen. De nieuwe Gijnse Max Mobiel. Dit was Tjitske Kuiper-Daan.

0: Dominic Fike van de White Keys.
1: Feit of fictie?
0: Ja, Lammert, vandaag over wapens die we uit Israël halen.
2: Ja, nou, spullen, noemt de VVD-defensieminister Dylan Jessegus het liever. Omdat de Israëlische minister Ben-Gvir openlijk zegt dat hij dagelijks mensen wil liquideren in Gaza, vroeg Left-lezer aan Jessegus: waarom kopen we nog wapens van Israël?
3: Voor een aantal zaken hebben we nog steeds spullen nodig buiten Nederland, buiten Europa. En sommige specifieke spullen kunnen alleen maar uit Israël komen. En dat gaat echt over materieel dat we nodig hebben, zelfbescherming voor onze militairen.
0: Oké, specifieke spullen, zegt ze dus. Ja. Waar heeft ze het dan over?
2: Nou, dat weet defensiespecialist Patrick Bolder van het Haag Centrum voor Strategische Studies.
4: Het gaat vooral om zelfbeschermingsapparatuur die wij op vliegtuigen plakken. En dan gaat het niet zozeer om de F-35's, maar wel om onze helikopters en de transportvliegtuigen. Ook de nieuwe die we gaan krijgen. En die hebben we bij Elbit Systems in Israël gekocht. Daar gaat het met name over.
2: Ja, en Elbit Systems is niet van de Israëlische overheid, maar wel een Israëlisch bedrijf. Defensiespecialist Peter Weininga wil ook wel een kanttekening plaatsen bij de vragen van Left-lezer.
5: Wat Ben-Gvir zegt, is niet het beleid van de Israëlische regering. Hij maakt al deel uit van de coalitie, van de uiterst rechtse flank van die coalitie, samen met Smotrich. En je kunt hem van alles verwijten, onder andere dat hij inderdaad aanzet tot genocidale acties, zou je bijna kunnen zeggen. Maar het is niet het beleid van de Israëlische regering. Ik zou er bijna bij willen zeggen, nog niet.
0: Oké, maar zou Europa niet minder afhankelijk kunnen worden van Israël?
2: Nou, volgens Jessegus kan dat op termijn wel. Maar Bolder heeft daar wel wat bedenkingen bij.
4: We kunnen alles in principe. We kunnen alles. Dat zal het probleem niet zijn als Israël het kan. Waarom zouden wij dat niet kunnen? Je moet er wel de kennis voor hebben en die moet je misschien ook zelf gaan ontwikkelen. Maar natuurlijk kunnen we het zelf maken. Alleen het staat niet morgen dan op de plank. Want het is niet zo dat je het alleen maar op het vliegtuig plakt. Hè. Dat moet ook technisch helemaal worden geïntegreerd. Dat je vanuit de cockpit ook de juiste signalen krijgt op een soort waarschuwingssysteem. Dat dat ding dan ook de dingen gaat doen die jij wil dat hij gaat doen.
0: Oké, maar Nederland zelf, dan zouden we ze ooit kunnen produceren?
2: Nou, Peter Weining gaat erover.
5: Dat is echt. Weet je, dat hangt er vanaf hoeveel steun de regering erin stopt. Als Nederland dat belangrijk genoeg vindt, dan kan daarin geïnvesteerd worden. Dan heb je de grote Nederlandse laboratoria nodig, zoals TNO en NLR. En een industriële basis die het kan. In principe denk ik wel dat die er is. Maar het gaat vooral om overheidssteun in eerste instantie.
0: Helder, goed. Ja. Klopt het dan dat Israël materiaal heeft dat nergens anders te verkrijgen is?
2: Nou, volgens de beide experts wel. Je hoort eerst Patrick Bolder.
4: Ja, daar mogen we wel van uitgaan. Ja, ook al zou ik het graag anders zien. Maar ik denk dat ik haar wel gelijk moet geven. Ja, als het om deze specifieke vliegtuigbeschermingsapparatuur gaat, dan zijn we daartoe veroordeeld.
2: Ja, en volgens Weininga zouden nieuwe vliegtuigen een startschot kunnen zijn om over te gaan op andere systemen.
5: Kijk, als je uiteindelijk een heel nieuw type vliegtuig gaat kopen, dan moet daar ook weer een zelfbeschermingssysteem bij. En dat is natuurlijk een moment om dus te gaan kijken van oké, vinden we nog steeds dat Israël zich misdraagt? Zo ja, dan zouden we kunnen kijken naar andere systemen natuurlijk. Maar ja, dan kom je al heel gauw weer bij Amerikaanse systemen terecht.
2: Ja, want de Verenigde Staten hebben wel alternatieven, maar die zijn lang niet zo goed als die uit Israël. Het is dus een feit.
0: Heel duidelijk. Dankjewel, ja. Lammert. Het is bijna 1:30, zometeen dus meer internationaal nieuws. In Bureau Buitenland is dat natuurlijk van met vandaag Laila Frank. Laila,
6: hey.
0: Goedemiddag.
6: Hallo,
0: wat gaan jullie doen?
6: Ja, het is kommer en kwel in de straten van Brussel. Kalasjnikovs op klaarlichte dag. Crackgebruikers in de speeltuin. En 6 schietpartijen in 3 dagen. Dus wij gaan op bezoek bij de Zuiderburen. En we gaan ook naar Libanon, want arbeidsmigranten hebben daar al weinig rechten. Maar door de oorlog verdwijnen ze helemaal uit beeld. Hoe het vergaat, bestreek ik straks.
0: Dankjewel, Laila. Bijna aan het einde van deze 1 Vandaag. Lammert, wat hebben we nog?
2: Ik heb een heel naar en een vies verhaal ook uit Eindhoven. Want bewoners van appartementencomplex Kronenhoef worden in hun kamers al wekenlang geteisterd door ratten.
0: Godzie.
2: Knaagdieren die poepen en plassen alles onder, knagen ook aan de spullen. Mijn moeder is in haar middelvinger gebeten door een rat, vertelt dochter Lisbeth van der Kuilen-Vos aan Omroep Brabant. En ook laat ze de rattenuitwerpselen zien in het bed van haar dementerende 82-jarige moeder.
0: Ja,
2: nou ja, ze is natuurlijk in alle staten. De zorginstelling die verwijst naar de pandeigenaar. Maar intussen gebeurt er behalve het zetten van rattenvallen heel erg weinig in het zorgcentrum. De dochter die is dan ook woest. Snapt niet dat het woonzorgcomplex gewoon open blijft. Ze zegt, ja, als dit in een restaurant zou gebeuren op de Woenselse Markt, dan zou er per

0: direct gesloten worden bij zoveel ratten. Ik vind het vreemd dat dit niet gesloten wordt. Ik snap niet dat de eigenaar hier niet met spoed een grove actie opzet. Ja, ik snap het wel als je moeder daar zit en het lopen gewoon ratten door die kamer wordt gebeten. Lijkt me niet een heel prettige situatie.
1: Zeker niet. Nee. Naar verhaal. Dat was het dan wel voor deze uitzending. We wensen jullie een fijne middag. Vanavond onze tv-uitzending half 7 NPO 1. Dat was hem. Hoi.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Ster. Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
2: Onaf, denk ik.
1: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
2: Nou, daar ben ik toch af.
1: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
0: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
3: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
7: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
6: Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
6: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
9: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Hij is onderweg.
9: Wie?
10: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
9: Top. Koffietje, ik trakteer.
11: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Social Deal Hotel Deals take 1 en actie bo!
16: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
17: Oké.
16: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
18: Leren mediteren. Zen.nl.
16: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
19: Leren mediteren. Zen.nl.
20: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
21: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
22: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
23: Rustig, adem in,
22: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
23: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
24: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
25: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
26: Hier, moet je opletten.
25: Chocomel?
27: Sloopmelk.
25: Mona?
27: Ja, ook sloopmelk.
25: Milner?
27: Sloopmelk.
25: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
27: Sloopmelk.
24: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
28: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
1: In Nepal worden honderden toeristen vermist na een overstroming. Een van hen is een Nederlander, zegt het Nepalese toerismebureau. Overstroming werd veroorzaakt door zware regenval in het Himalaya-gebergte. Zeker 17 mensen zijn omgekomen. Hele dorpen zijn weggevaagd en ook wegen en bruggen raakten beschadigd. In Nederland is iemand overleden aan het West-Nijl-virus, dat meldt het RIVM. De patiënt was in Nederland besmet geraakt en lag in een ziekenhuis in de provincie Utrecht. Het West-Nijl-virus wordt overgebracht door muggen en veroorzaakt griepachtige klachten. Ouderen en mensen met weinig weerstand kunnen eraan overlijden, zegt het RIVM. In Apeldoorn is iemand aangehouden in verband met de vondst van een mogelijk drugslab. Dat werd vannacht ontdekt door de politie. In een flatwoning lagen wapens, vuurwerk en chemische stoffen die duiden op een drugslab. Vanwege de ontmanteling moesten vanochtend ruim 200 omwonenden een woning uit. De persoon die is aangehouden, een bewoner van de flat, zit voorlopig vast en wordt verhoord. En Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee. Dat heeft de club besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur. Afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken dat in het supportersvak van Cambuur terechtkwam. De clubleiding noemt dat volslagen onacceptabel.
2: NPO Radio 1. VPRO.
3: Bureau Buitenland. Laila Frank.
4: Welkom bij Bureau Buitenland. What a way to make a living. Barely getting by, all taking, no giving. Ja, een werkdag van 9 tot 5 is voor arbeidsmigranten in Libanon eerder droom dan realiteit. De groep heeft al amper rechten, maar door de oorlog in het land staan veel van hen nu ook op straat. Hoe het ze vergaat, bespreek ik strakjes. Maar eerst gaan we naar het geweld in de straten van Brussel. Tijd voor Buitenland. We gaan de grens over.
5: À Bruxelles, le scénario se répète. Une fusillade a éclaté hier soir à Saint-Gilles. Des enfants étaient présents.
6: Met een oorlogswapen midden op straat, het vuur openen en daarna met z'n tweeën vluchten op één step. In Brussel kan het zomaar. Afgelopen dagen waren er maar liefst 6 schietpartijen in onze hoofdstad.
7: Qu'est-ce que vous voulez expliquer aux enfants? C'est pas la vie, ça, hein?
4: Ja, toenemend drugsgeweld en steeds vaker schietpartijen op straat met kinderen als getuigen. De Belgische krant De Morgen vatte de toestand in Brussel samen als een moeras van misère. Hoe het zover heeft kunnen komen en wat dat betekent voor België bespreek ik met journalist Bart Eekhout van De Morgen. Dag Bart.
8: Goedemiddag.
4: 6 schietpartijen dus in de afgelopen 3 dagen. Wat weten we over de toedracht van deze schietpartijen?
8: Ja, het is niet helemaal nieuw dat er op straat wordt geschoten in Brussel en dat dat te maken heeft met extreem drugsgeweld. Dat zeg ik niet om het te nuanceren, want de situatie is wel degelijk ernstig. Wat wel nieuw is sinds het einde van deze zomer, is dat geweld zich verplaatst naar de echte woonwijken, zeg maar. Weg van de pleintjes en de stations waar... Die bekend zijn als de hotspots van drugshandel. Zit u nu echt wel in woonwijken, bijvoorbeeld in gemeentes als Sint-Gilles, Molenbeek ook. En wat er gebeurt is toch wel vrij ernstig. Er is bijvoorbeeld geschoten in een woonhuis. Een van de kogels heeft een slaapkamer bereikt en slapen de vrouw net gemist. Andere kogels zijn in een pizza-restaurant terechtgekomen waar mensen nog aan het eten waren. Dus wat iedereen voelt, vreest en voorspelt is... vroeg of laat gaat dit fout en worden er echt burgerslachtoffers, vallen.
4: Ja, en jij schetst dus die kogels die links en rechts terechtkomen. Maar kan je ook uitleggen wat bewoners er nou van meekrijgen in het straatbeeld bijvoorbeeld?
8: Ja, ik denk dat het voor heel veel mensen wel schrikken is. Nogmaals, dit is... De enorme toename van drugsoverlast in Brussel is helaas geen nieuwigheid. Dat gaat al een jaar of 5, 6 mee. Mm. Maar wat wel verandert is dat geweld zich verspreidt nu. Ja, dit kan eigenlijk overal gebeuren. Dus mensen voelen zich nu ook onveilig in een woonbuurt. Hè. Wat ze zeiden in de reportage klopt. Hè. Het gebeurt op pleintjes waar jongens gewoon aan het voetballen zijn. Het gebeurt op plekken waar mensen aan het kletsen zijn op straat op een bankje. Dus ja, dit kan wel een keer heel erg fout lopen. Maar natuurlijk, de wortels van dit probleem gaan al jarenlang terug. Ik denk dat je dan eigenlijk naar de coronaperiode moet teruggaan. waar eigenlijk een nieuwe markt ontstaan is van mensen die thuis zaten, zich een beetje verveelden, wilden experimenteren met drugs. Anderzijds ook een nieuwe markt van mensen die in het informele arbeidscircuit hun baan kwijtraakten en dan een andere manier moesten zoeken om geld te vinden. Komt daarbij, net als in Nederland, enorme instroom van goedkope, overal bereikbare drugs. Dan krijg je een soort ideale marktomstandigheid waar de internationale misdaadkartels zich opgegooid hebben. En dat heeft de politiek echt veel te laat in de gaten gekregen.
4: Nou ja, daar wilde ik inderdaad naar vragen. Hebben ze dat veel te laat gesignaleerd? Is daar toen niets aan gedaan?
8: Ja, dat is zo. Zoals de luisteraars wel zullen weten, heeft België en zeker ook Brussel een heel ingewikkeld bestuurlijk systeem. Je hebt niet één burgemeester in Brussel, maar je hebt er 19. Je hebt niet één politiezone, je hebt er 6. Mm-hmm. Dus daar begint al het probleem dat al die burgemeesters een beetje duwen en trekken om de politie toch wel in de eigen wijk te krijgen, waardoor pas heel laat is beseft dat er toch echt wel bepaalde probleemzones waren waar meer inzet van middelen nodig was. En in het algemeen heeft het vorige bestuur, dat meer centrum-links georiënteerd was, ja, veel te laat toch dat veiligheidsaspect bekeken. En er is heel lang gekeken naar die drugsproblematiek. Ik zou zeggen op een oude, klassieke, wat progressieve manier in termen van zorg voor de verslaafden, wat natuurlijk heel erg goed en prima is. Maar het probleem van veiligheid op straat is daar een beetje bij ingeschoten. En dat is eigenlijk pas nu, veel te laat herhaal ik, aan de orde.
4: Ja, want eerder was dat dus niet het geval. Hoe wordt er dan nu politiek gereageerd?
8: Ja, het schiet natuurlijk, dat heb je dan ook, de weerbots, het schiet nu een beetje alle kanten uit. Je hebt dus een nieuwe minister-president voor het Brusselse gewest, Boris Dilies. Dat is een liberaal, die is dus rechtser dan zijn voorganger. Mm-hmm. En die is wel, die probeert wel werk te maken van die veiligheid. Maar ja, zijn middelen zijn ook wel een beetje beperkt, dus hij heeft daar ook wel de hulp van de federale regering voor nodig.
4: Krijgt
8: er wordt
4: hij
8: al langer. Ja, de ik zou zeggen op een symbolisch niveau wel. Wat je bijvoorbeeld al langer hier op straat ziet in Brussel zijn soldaten. Die lopen dan wel rond aan die metrostations, die hotspots, waar er al eerder geschoten was. Maar ze zijn niet letterlijk met de handen op de rug gebonden, maar wel wettelijk, want zij mogen natuurlijk niet zomaar in actie komen in eigen land. Dus het is vooral een symbolische steun. En wat er dan daar bovenop nu komt, daar kun je toch van afvragen, gaat dat allemaal wel werken? Dilies komt nu af met het plan om met drones te gaan vliegen over de stad en om drugsnetwerken in beeld te krijgen. Ja, dat kun je met een open geest bekijken. Als er effectief een concreet opsporing is van bepaalde netwerken, van een bende, dan kan je dat effectief gaan inzetten. Maar om die nu permanent drones boven woonwijken te gaan laten vliegen en alles dat te registreren, daar vraag ik me dan ook af, gaat dat werken?
4: Ik kan me ook voorstellen dat mensen daar vanuit privacy-overwegingen misschien wat bezwaren tegen hebben.
8: Ja, exact. Dat zijn heel terechte bezwaren trouwens, omdat je weet niet waar het eindigt met de vergaren van die informatie. Bovendien, er zijn nu al vaststaande camera's op die probleemplekken. Die schrikken de drugsbendes alleszins niet af. Er wordt gewoon gedeeld onderin het zicht van die camera's. Omdat je hebt natuurlijk nog altijd agenten nodig die dan eventueel de boel komen, mensen komen arresteren en de boel komen schoonmaken. Daar mangelt het ook wel een beetje aan. Dus het zal niet alleen met technologie zijn dat we dit gaan oplossen.
4: Nee,
8: is het probleem gewoon veel te groot. Ja.
4: Ja, en ik las ook dat een van de maatregelen het verbieden zou zijn van elektrische steps. Nou, zonder enige context dacht ik, is dit nou een typisch Belgische oplossing? Maar dit moet je ook even uitleggen.
8: Ja, ik kan begrijpen dat het voor een buitenstaander grappig klinkt. En het is zeker ook niet probleemloos als oplossing, maar er is wel een probleem. Die steps, er zijn allerlei problemen mee, dat zullen jullie ook wel weten. Die slingeren overal rond op straat, die liggen in de weg op voetpaden. Maar hier specifiek, wat je ziet is dat drugsdealers die steps als favoriet vervoersmiddel gebruiken om zich snel in de stad te verplaatsen. En je ziet dat ook echt, hè? Want ik woon zelf in Brussel. Mm. En als je s'avonds na donker op straat komt, dan zie je ze rondtuffen naar hun klanten met 2-op-1 step. En dan snel weer weggaan als er gevaar dreigt. Dus daar is wel een probleem. En dat het gewest denkt van ja, we kunnen niet het hele probleem meteen oplossen en veiligheid garanderen voor de mensen. Maar dit kleine puntje kunnen we misschien toch oplossen om het die drugsdealers iets moeilijker te maken. Dat zal dan overwegen. Ik kan dat nog wel begrijpen eigenlijk.
4: Ja, nou zeg jij net ook, hè, eerder is er vooral symbolisch steun gekomen vanuit de landelijke regering. Is dat voldoende voor bewoners van Brussel? Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ja, symbool, dat is prima, ik wil oplossingen.
8: Ja, dat voel je wel, dat mensen het spuugzat zijn. Er is denk ik zondag, zal er een betoging zijn, alweer een betoging van buurtbewoners. Dus je moet wel zeggen, politiek is ze zich wel van bewust dat ze iets verschuldigd zijn aan die burgers. Maar het probleem zit niet alleen bij de handhaving. Je moet natuurlijk ook proberen te vermijden dat je die, wat ik daarnet zei, die markt van dealers, die moet je proberen droog te leggen. Je moet proberen toch al die jongeren, we hebben het over jongens van 15, 16, die met een kalasjnikov op zo'n step rondrijden. Je moet proberen die markt droog te leggen. Je moet die mensen toch op een of andere manier een alternatief bieden. En dan heb je het over een veel groter probleem van massale school, van toch een significante schooluitval van jongens, vooral jongens in Brussel. Daarop volgend massale jongerenwerkloosheid. Ja, daar moet je ook mee aan de slag. Je gaat er niet alleen komen met cellen te bouwen.
4: Dat is nogal een opgave, Bart. En als ik jou goed beluister, dan hoor ik jou dus ook zeggen, het moet aan alle kanten aangepakt worden. Wat moet er nou precies gebeuren om dit onder controle te krijgen?
8: Veel dingen tegelijk. Ik denk dat je niet kunt stoppen met te proberen om die vrije instroom van drugs. Dat blijft maar gaan. Daar moet je iets aan doen. Dus je moet die grote netwerken proberen te treffen. Dat doe je vooral door ze financieel te raken. Makkelijker gezegd dan gedaan. Maar daar wordt wel aan gewerkt. Tegelijk moet je toch duidelijk maken aan de kleine garnalen die het vuile werk doen in de straten, ja, dat niet ongestraft gebeurt. Misschien moet je ze niet allemaal de cel in, die dealers, maar je moet ze wel een andere vorm van taakstraf geven. Mogelijkheden genoeg, denk ik dan, in Brussel, want die stad ligt er ook redelijk vuil bij, dus je kan er wel wat schoonmaakdienst gebruiken. Dat kan ook een deel van de oplossing zijn. Dus je moet een aantal dingen tegelijk doen. En je moet effectief ook werken op onderwijs, op preventie. Al die zachte kant van het verhaal, die moet je ook wel blijven vertellen.
4: Ja. Hartelijk dank voor je toelichting. Bart Eekhout, journalist bij De Morgen.
2: Bureau Buitenland.
9: Leila Frank.
4: Ze kwamen naar Libanon om te werken in de huishouding of om de kinderen te verzorgen. Maar door de oorlog in het land zijn veel van hen op straat beland. Juliette Verhoeven van Save the Children sprak met arbeidsmigranten in Libanon. Zij is nu bij mij in de studio. Welkom, Juliette.
10: Goedemiddag.
4: Jij was daar namens de Dutch Relief Alliance, hè, een coalitie van Nederlandse hulporganisatie. En jij bent daar specifiek heen gegaan om te spreken met arbeidsmigranten in het bijzonder. Waarom deze groep?
10: Omdat het een zeer kwetsbare groep is en we noemen het een crisis binnen een crisis. Er zijn ontzettend veel arbeidsmigranten uit het zuiden van Libanon die te maken hebben gehad met de bombardementen in het zuiden. Die hebben hun huizen moeten vluchten of die zijn achtergelaten door hun werkgevers en werden niet opgevangen in de formele opvanglocaties die georganiseerd worden door de Libanese autoriteiten en stonden daardoor helemaal op straat.
4: Ja, en hoe groot is deze groep? Waar komen ze vandaan?
10: Nou, ze komen voornamelijk uit Afrika, uit Ethiopië, Kenia, Sierra Leone of uit Azië, Filipijnen, Bangladesh. En dit zijn arbeidsmigranten die naar Libanon komen om te werken als schoonmaker of als huishoudelijke hulp.
4: Ja, mannen en vrouwen, begrijp ik.
10: Voornamelijk vrouwen, maar er zitten ook mannen bij.
4: Oké, en zij zijn er dus echt gekomen om te werken?
10: Ja, om te werken.
4: Ja. Nou komen arbeidsmigranten daar via het zogeheten kafala-systeem, hè? Kan jij uitleggen wat dat precies is?
10: Ja, kafala betekent in het Arabisch sponsorship. En dat houdt in dat deze arbeidsmigranten naar Libanon, naar dit land kunnen komen als er een sponsor voor ze is. En dat is dan een werkgever. En in dit geval is dat dan meestal een familie die een arbeidsmigrant dan in huis neemt om ze te laten werken voor ze als bijvoorbeeld babysitter, schoonmaakster of bijvoorbeeld het verzorgen van oudere mensen.
4: Ja, so far so good, zou ik zeggen.
10: Ja, dat klinkt goed.
4: Ja, Maar?
10: Maar het is zo dat deze arbeidsmigranten, die komen dus onder het kafalensysteem naar Libanon. En die kunnen verder helemaal niet gebruik maken van de reguliere arbeidswetten en plichten die daar gelden in het land. Dus dat betekent dat ze eigenlijk helemaal overgeleverd worden aan de families waar ze te werk worden gesteld. En dat leidt eigenlijk tot een kwetsbare positie. En heel vaak is er dus ook sprake van misbruik van deze arbeidskrachten. Bijvoorbeeld doordat ze 7 dagen in de week moeten werken. Vaak geen salaris krijgen of veel minder dan is afgesproken. Hun papieren worden afgenomen. Geen contact mogen hebben met hun familie of met vrienden. En eigenlijk er is ook sprake van mishandeling en seksueel misbruik.
4: Ja, maar ze kunnen wel naar de rechter stappen bijvoorbeeld.
10: Dat is eigenlijk wel heel erg moeilijk. Het komt wel voor, bijvoorbeeld dat hulporganisaties hen helpen om naar de rechter te gaan. Om bijvoorbeeld een salaris wat niet is uitbetaald te eisen. Maar en daar heb je ook weer je eigen papieren voor nodig. Je moet dan met bewijzen komen. En dat is natuurlijk heel erg moeilijk. Want bij de meeste van deze arbeidsmigranten die dus niet goed behandeld worden, worden hun documenten eigenlijk onmiddellijk afgenomen. Dus ja, dan hebben ze geen poot om op te staan.
4: Door die familie bij wie zij te werk zijn. Ja. En er zijn ook families die ze misschien goed behandelen.
10: Zeker. Maar dat komt ook voor.
4: Precies. Ja. Nou wordt dit systeem door critici wel moderne slavernij genoemd, hè?
10: Ja, Amnesty International zegt al jarenlang dat dit een vorm is van moderne slavernij.
4: Hoe zie jij dat?
10: Dat klopt. Dat klopt. Deze migranten worden heel vaak met valse voorwendselen naar het land gebracht. Denken dat ze in de horeca gaan werken of in de schoonmaak. En vervolgens komen ze erachter dat ze eigenlijk opgesloten worden bij een familie. En helemaal geen rechten hebben. En ook helemaal geen vangnet hebben. Dat zodra het niet goed gaat, dan is er eigenlijk niemand of een instantie waar ze naartoe kunnen gaan.
4: In Nederland kennen wij ook uitbuiting van arbeidsmigranten. Gaat vaak via bemiddelingsbureaus. Ja. Er zitten ook behoorlijk wat malafide bemiddelingsbureaus tussen. Werkt dat daar ook zo in Libanon?
10: Ja, dat werkt ook zo in Libanon. En er zijn heel veel malafide bureaus. Bijvoorbeeld, er zijn zoveel klachten binnengekomen vanuit Ethiopische arbeidsmigranten. Dat Ethiopië besloten heeft om geen uitreisvisum meer te geven voor arbeidsmigranten naar Libanon. Maar deze bemiddelingsbureaus weten dan toch nog deze vrouwen te lokken via derde landen. Die komen dan via de Golf toch nog in Libanon terecht.
4: Ja, dus, en deze vrouwen maken die, ik bedoel, dat is ook een beetje cru gezegd misschien, maar ze maken wel de keuze om daarheen te gaan. Wat is het alternatief, is dan de vraag.
10: Ja, ze komen daar om geld te verdienen. En heel vaak dus ook onder valse voorwendselen. Ja. En dat is toch eigenlijk het punt. Ja, ze komen uit armoede en hopen zo hun eigen gezin of familie een toekomst te geven.
4: Ja. Deze arbeidsmigranten hebben dus al een hele slechte positie, zijn zeer kwetsbaar voor arbeidsuitbuiting. Mm-hmm. En toen brak de oorlog uit. Nou hebben wij het in deze uitzending vaak over de gevolgen voor de Libanese bevolking en de regio als het gaat over die oorlog. Maar ook voor arbeidsmigranten heeft het grote gevolgen. Nou sprak jij een van hen die vanwege veiligheidsredenen anoniem wil blijven.
9: I'm 24 years old. I am from Kenya. I came to Lebanon as a migrant worker to work and support my family and also build a better life for myself. When I came here, it was...
11: Ik kom uit Kenia, maar ik kwam naar Libanon om hier te werken. Tijdens de oorlog konden mijn werkgevers me niet betalen.
9: They later chased me out of the house and I was in the streets with nowhere to go. In the street there's no food, there's nowhere to go, there's no clothes.
11: Ik belandde op straat. Waar geen eten of onderdak te vinden was.
9: And now I'm looking forward to going back to my family.
11: Ik zie er nu naar uit om weer terug naar huis te kunnen.
4: Ja, jij sprak haar daar, hè? Hoe ging
10: dat?
4: Ja,
10: ik heb haar ontmoet. Ik heb een safe house bezocht van Caritas. Dat is een van de partners van de Dutch Relief Alliance. En daar worden iets van 40 jonge vrouwen opgevangen. Die dus nadat de oorlog is uitgebroken in Zuid-Libanon op straat kwamen te staan. Die achtergelaten zijn. Ik heb zelfs een verhaal gehoord van een jonge vrouw die opgesloten werd in haar kamer op het moment dat de bombardementen startten. De familie is er vandoor gegaan. Dus ze moest uit het raam springen om toch nog in veiligheid te komen. Dus ja, dat zijn eigenlijk hele nare ervaringen die ze hebben meegemaakt. Ze werden al niet goed behandeld. En toen kwamen er ook nog deze bombardementen overheen. En ze stonden er helemaal alleen voor. En deze jonge vrouw uit Kenia, het is haar gelukt om naar Beirut te gaan om de ambassade van Kenia te bezoeken, om daar te vragen om hulp. Maar de ambassade kon haar geen hulp geven. Mm. Ja, dit is iemand die geen papieren heeft, geen bewijzen heeft. En helaas stond de ambassade dus eigenlijk met lege handen voor haar.
4: En hoe is dan de stemming in zo'n safe house met al die vrouwen bij elkaar?
10: Nou, eigenlijk, ze zijn eindelijk veilig. Hè? Dus het is een safe house. Dus ze zijn dan ook beschermd tegen andere mensensmokkelaars. Hè, die graag nog misbruik willen maken van deze hele kwetsbare groep. Maar ze hebben zoveel te maken gehad met de trauma's eigenlijk van hun verblijf in bij de families waar ze hebben gewerkt en niet goed behandeld zijn. En daarbovenop nog de oorlog op straat komen te staan. Dat ze krijgen ook allemaal wel psychosocial support, om het zo maar te zeggen.
4: Ja.
10: En ze worden dus geholpen om even bij te komen. En daarna worden ze in samenspraak dan met deze vrouwen worden ze ook klaargestoomd om weer terug te gaan naar hun eigen land.
4: Ja. Ja. En wat blijft jou nou bij van zo'n gesprek met haar? Of wat maakt nou indruk op jou als je daar bent?
10: Ja, wat mij echt wat ik heel erg indrukwekkend vond, was om te zien dat deze jonge vrouwen, het zijn echt hele jonge vrouwen, eigenlijk al misbruikt werden voordat ze naar Libanon kwamen. Het zijn echt slachtoffers van mensenhandel. Ja. Het is niet dat ze toevallig bij een slechte familie zijn terechtgekomen. Ze zijn echt onder valse voorwendselen naar dit land gelokt. En dat maakte erg veel indruk.
4: Ja. Jij noemt het voorbeeld van deze vrouw en die 40... Ik ga er nu even vanuit. Mensen, zeg ik? Vrouwen? Zijn het allemaal vrouwen in dat safehouse?
10: Ja, het zijn toevallig allemaal vrouwen.
4: Ja, precies. Ja. 40 vrouwen in dat safehouse. Maar hoe groot is deze groep nou in totaal?
10: Het aantal arbeidsmigranten in Libanon is officieel 250.000. En dat zijn de gedocumenteerde arbeidsmigranten. Mm-hmm. Maar er wordt geschat dat er iets van 700.000 ongedocumenteerde arbeidsmigranten zijn. En de groep van arbeidsmigranten die uit het zuiden zijn achtergelaten, dat is iets van 3.000 tot 4.000 vrouwen, mensen.
4: Ja. Nou weten we ook, of althans volgens de laatste cijfers, dat er ruim 850.000 ontheemden in Libanon weer terug zijn gekeerd naar hun huizen. Mm-hmm. Zijn er ook arbeidsmigranten die dan terug kunnen keren?
10: Nee. Nou, de meeste van deze 850.000 hebben kunnen terugkeren naar hun huis. Maar er zijn nog iets van 350.000 die niet kunnen terugkeren naar hun huis. En die dan eigenlijk wel naar het zuiden zijn gegaan, maar nog steeds niet naar hun eigen dorp kunnen gaan, omdat het volledig vernietigd is of omdat er nog steeds gevochten wordt. Dus zij zijn nog niet thuis. En zij hebben eigenlijk geen contact meer met hun voormalige huishoudelijke werkers. Ja. Dus er is geen synergie van dat ze weer bij elkaar terugkomen.
4: Nee, niet communicerende vaak.
10: Nee, en deze families hebben natuurlijk ook enorme slechte situatie. Zijn hun huis kwijt, zijn hun inkomen kwijt, zijn hun landbouwgrond kwijt. En kunnen waarschijnlijk ook helemaal niet meer een huishoudelijke hulp veroorloven.
4: Nee, of de verantwoordelijkheid dragen die daarbij hoort. Ja. Nou schet jij net ook het beeld van deze jonge vrouw uit Kenia, mm-hmm, die bij de ambassade is geweest en daar de deur gewezen krijgt. Mm-hmm. Betekent dat zij, in ieder geval zij, maar ook anderen uit deze groep, helemaal niet meer kunnen terugkeren naar hun land van herkomst?
10: Niet via de ambassades, maar wel via andere organisaties. Zoals bijvoorbeeld het IOM faciliteert daarbij. En ook andere NGO's, zoals bijvoorbeeld Caritas, die faciliteren deze vrouwen om alsnog reisdocumenten te krijgen. En vooral ook geld voor een vliegticket. Want dat is iets wat de ambassades al helemaal niet aan ze geven.
4: Maar weigeren de ambassades? Waarom helpen die ambassades dan niet?
10: Ja, dat weten we ook niet precies, maar dat komt helaas wel veelvoudig voor. Nee. Dat wij ook zelfs te horen krijgen van ambassades van laat ze maar, wij gaan ze niet helpen. Ja. Dit is natuurlijk een probleem waar de landen zelf natuurlijk ook niet te veel mee geconfronteerd willen worden.
4: Omdat ze al genoeg problemen hebben?
10: Nou, omdat het natuurlijk... Het is niet goed dat er zoveel arbeidsmigranten uit een land zoals Ethiopië zo slecht behandeld worden in een land zoals Libanon.
4: Wat is er dan nodig om de situatie en de positie van die arbeidsmigranten structureel te verbeteren? Wie, aan welke knoppen moet je hier draaien?
10: Nou, toch eigenlijk wel aan de knoppen bij de Libanese autoriteiten. En dan gaat het niet alleen om het ministerie van Arbeid, maar ook om het ministerie van Sociale Zaken en andere ministeries. Die dus eigenlijk deze arbeidsmigranten onder het kafala-systeem moeten laten vallen onder de reguliere arbeidswetten. En ook moeten zorgen dat de werkgevers zich zich ook houden aan bepaalde plichten en rechten. Hè, als ze een huishoudelijke hulp aannemen. En daarnaast is het zo dat deze malafide bemiddelingsbureaus echt aangepakt moeten worden. Ja, en wij streven er bijvoorbeeld ook naar dat er een landelijk meldpunt kan komen waar zeg maar vrouwen naartoe kunnen gaan zodra ze zeg maar. Ja, zodra er iets niet goed gaat.
12: Ja, nou is er volgens mij een poging geweest. Hè? In 2020 was dat in Libanon om eigenlijk ervoor te zorgen. Nou, eigenlijk ervoor te zorgen wat jij suggereert, namelijk dat die arbeidsmigranten onder landelijke wetgeving vallen. Ja. In plaats van onder die kafala-wetgeving. Ja. Mm-hmm. Waarom is dat toen mislukt?
10: Nou, er was eigenlijk net niet genoeg steun in de toenmalige regering van Libanon. En daarna verviel het eigenlijk naar de achtergrond bij de bombardementen de explosies in Beirut. Enorme financiële crisis. En vervolgens kwamen er twee oorlogen bovenop. Dus dat, en helaas is het zo dat er in Libanon niet zoveel aandacht is voor deze situatie.
12: Ja. Ik wil je heel hartelijk danken voor je komst en voor alles wat je hier hebt verteld. Juliette Verhoeven, dank je wel. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Na 2 uur neemt Jurgen van den Berg het stokje weer over met Villa VDB. Wij zijn er morgen weer om 2:30. Hartelijk dank voor het luisteren.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: Docs.
2: Er duikt een doos vol oude spullen en foto's op van de moeder van Jamila.
3: Het is gewoon een agenda, maar dan in een volledige R&B-stijl met Lil' King en Mariah Carey. Ik had niet vanochtend zoveel foto's nog waar.
4: Nee?
3: Nee.
2: Haar moeder is al jaren uit beeld.
3: Kijk, ik heb een versie van mijn moeder in mijn hoofd. Ik heb een versie van wie mijn moeder is.
2: Is het beeld dat ze van haar moeder had wel compleet?
3: Nou, ik dacht gewoon dat ik dat niet had. Of zo, dat het gewoon dat er niet was.
2: Omzwervingen. Een docu van Tina Primus. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
5: Wat is dat?
6: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
5: Doe maar duur.
6: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
7: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
9: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
10: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
11: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
12: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
15: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
16: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
17: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
15: Nee, Attens met ds.nl.
16: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
1: NPO Radio 1. 2 uur.
18: Jurgen van den Berg.
19: Goedemiddag allemaal. Deel 3 van de Villa VDB-serie over vriendschap. En daarin gaat het zometeen over de vriendschap tussen ouders en kinderen. Met ontwikkelingspsycholoog Steven Pont en met journalist Anne Tonen, die samen met haar vader een vlog maakt. Nu eerst krijgt u het NOS-journaal met Dorien Bouwman.
20: Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Honderden mensen zijn vermist, onder wie veel toeristen. Zuid-Azië-correspondent Davy Boerema, wat is daar gebeurd?
21: Ja, op beelden die nu online staan is te zien dat bij de grensovergang tussen Tibet en Nepal de Boti-rivier eerst nog heel rustig is. En dan vrijwel vanuit het niets komt er een muur van water aan. Die ja, echt alles op zijn pad lijkt te verwoesten. Mensen proberen weg te rennen, maar die zijn eigenlijk gewoon kansloos. Gebouwen langs de rivier worden meegesleept. Bruggen zijn vernietigd. Waterkrachtcentrales. Hele infrastructuur is weggeslagen. En er zijn dus bijna 400 vermisten gemeld. En autoriteiten zeggen dat dit mogelijk komt door een gletsjermeer aan de kant van Tibet dat doorgebroken is. Maar daar is nog geen bevestiging van gekomen.
20: En is er al meer bekend over de slachtoffers?
21: Nee, de cijfers die genoemd worden, dat komt vanuit het toerismebureau in Nepal. Dat is niet bevestigd door autoriteiten. En dat geldt dus ook voor die ene Nederlander die als vermist wordt genoemd nu.
20: En komen er ondertussen al reddingsacties op gang?
21: Nou, op gang wel, maar er is gewoon heel weinig mogelijk omdat het gebied slecht bereikbaar is. Of zelfs helemaal niet bereikbaar, want reddingshelikopters zijn naar het gebied toegegaan, naar het rampgebied. Wilden daarheen om mensen te gaan redden, maar konden nergens landen en moesten dus weer terugkeren. Nepal, de premier van Nepal heeft gezegd dat ze er alles aan doen om het gebied te bereiken. Maar dat is nu, in de eerste uren van de ramp, heel moeilijk.
20: Dank, correspondent Davy Boerema. In een ziekenhuis in de provincie Utrecht is iemand overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. De patiënt had dat in Nederland opgelopen. Het West-Nijl-virus komt voor in vogels en wordt overgebracht door muggen. Mensen die worden gestoken kunnen ziek worden. Vaak merken mensen daar niets van, zegt het RIVM.
0: Het West-Nijl-virus, als je daarmee besmet raakt, heeft het grootste deel van de mensen merkt dat niet. Maar ongeveer 20% kan wel klachten ontwikkelen. En 1% kan zeer ernstige klachten, neurologische klachten ontwikkelen. En dat gaat vaak om mensen met onderliggende ziekte, waardoor ze verminderde weerstand hebben. Of door medicatie.
20: Ook de persoon die is overleden was al ziek en was 80 plus. In Nederland ligt op dit moment nog zeker 1 andere patiënt in het ziekenhuis met een West-Nijl-infectie. Mensen kunnen het virus niet verder verspreiden. In Apeldoorn is een flatbewoner aangehouden in verband met de vondst van een mogelijk drugslab. Dat werd vannacht ontdekt door de politie. In de flat lagen wapens, vuurwerk en chemische stoffen die duiden op een drugslab. Vanwege de ontmanteling moesten vanochtend ruim 200 omwonenden hun huis uit. Bij Veilinghuis Christie's in Londen wordt binnenkort een abstract schilderij van Piet Mondriaan geveild. Het werk, compositie 3 uit 1920, is in goede staat en het veilinghuis rekent op een recordopbrengst. Bij de komende 2 uitwedstrijden van Feyenoord zijn geen supporters van die club welkom in het stadion. De clubleiding heeft dat besloten nadat zondag in het stadion van Cambuur vanuit het uitvak vuurwerk werd afgestoken, waarbij supporters van Cambuur gewond raakten. Contact met Guido van Gorp van onze sportredactie. Ja, wat zegt Feyenoord hier verder over?
4: Ja, Feyenoord, die veroordeelt het incident. Hè. Die noemt het dus onacceptabel. En zegt van wij, onze uitsupporters gaan niet mee tegen NEC in Nijmegen op 5 september. En tegen PEC Zwolle op 13 september. En dat is een straf die de club zichzelf oplegt. En volgens algemeen directeur Robert Eenhoorn kan de club ook niets anders. En dat stelt hij op de clubwebsite. En daarnaast zegt Feyenoord in het statement dat het ook druk bezig is om de daders op te sporen. Dus er zijn camerabeelden opgevraagd. En de club die meldt ook dat het onderzoek in volle gang is. En ze verwachten binnen enkele dagen erover meer informatie te kunnen geven. Ze denken dat ze zeker tot vrijdag nodig hebben om meer informatie daarover te kunnen delen.
20: En hoe wordt er verder vanuit de voetbalwereld gereageerd op die maatregel?
4: Ja, ik heb net gesproken met Jan de Jong, directeur van de Eredivisie. Ik heb hem ook het statement van Feyenoord voorgelegd. En hij spreekt van een sterk besluit. Hij zegt, ik ben hier eigenlijk heel positief over. Dat het een proactieve actie is van Feyenoord, hangende een besluit van de tuchtcommissie van de KNVB. En dit is eigenlijk ook een handelswijze die, mocht het bijvoorbeeld in de toekomst vaker voordoen, die navolging verdient van andere clubs. Dus daar is in ieder geval goed op gereageerd op dit besluit van Feyenoord op dit moment.
20: En dan zijn er ook reacties vanuit de politiek. Wat wordt daar gezegd?
4: Ja, vandaag kwam ook justitieminister David van Weel op de lijn. Die vindt dat toegangscontroles bij Nederlandse voetbalstadions beter moeten. Hij liet al weten dat hij zich enorm stoort aan de hoeveelheden vuurwerk die binnengesmokkeld worden. En dat iets niet goed is gegaan bij het fouilleren. En hij pleit voor betere fouilleren, controles in stadions. En daarover wil hij ook in gesprek met de KNVB, met de gemeentes, met de politie. Dat gesprek vindt plaats op 9 september, heb ik begrepen. En vanuit het voetbal wordt ook gezegd, ja, fouilleren, dat is inderdaad een punt. Maar het zou uitgebreider moeten, wil je echt een vuist kunnen maken tegen mensen die dingen binnensmokkelen. Alleen loop je daar tegen wettelijke grenzen aan. Dus ja, er zit wel politieke speling op dit dossier. En daarover is het laatste woord zeker nog niet gezegd.
3: Dankjewel, Guido van Gorp van NOS Sport. Het weer, het is overal droog en er is veel zon. Het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking, plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en is het met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag.
5: ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
22: Ja, problemen op de A15 Rotterdam-Gorkum. In beide richtingen ter hoogte van Alblasserdam zijn er twee rijstroken dicht. De twee linker rijstroken om precies te zijn. In beide richtingen heb je ook 20 minuten vertraging.
23: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
24: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
25: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
26: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
27: Ah, mam?
28: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
29: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
30: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
28: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
30: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
31: Haal meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
32: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
31: Nu IEX Premium voor €8. Ga naar iex.nl/actie.
33: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
34: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
35: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
34: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
36: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: NPO Radio 1. Max.
18: Jurgen van den Berg.
5: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het hondendag. Ik kijk op de gastenlijst. Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont komt langs en journalist Anne Tonen, die samen met haar vader een vlog maakt. Want in deel 3 van onze serie over vriendschap gaat het over de vriendschap tussen ouders en kinderen. Social media-expert Joey Scheufler komt langs. Wie op sociale media rondneust, die ziet heus niet alleen jongeren als zelfbenoemd influencer. Ook steeds meer senioren doen dat. Grandfluencers worden die wel genoemd. En de vraag van vandaag, het speelgoedbedrijf Lego blijft maar groeien. Het afgelopen jaar werd ook weer een omzetstijging genoteerd. Het afgelopen half jaar moet ik zeggen. De bouwsteentjes blijven dus mateloos populair. Maar laat die Lego-steentjes vooral niet slingeren, want dat kan nog wel eens vervelend uitpakken. Merkte ook cabaretier Daniel Arends op blote voeten.
0: Eten bij een ander stijl vind ik na kinderporno en oorlog of op een stukje Lego staan allerergste wat er is.
5: Vraag van vandaag, wat hebt u met Lego gemaakt? Reacties zijn welkom op villavdb@omroepmax.nl. U mag ook een foto bijleveren of laat een bericht achter in de NPO Luister-app. En bij de intercom van de villa staat onze huisvriend van vandaag. En dat is ecoloog en biologiedocent Rick Middelbos. Rick, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
5: En we gaan het hebben over de najaarstrek. Die is weer begonnen, begrijp ik.
2: Ja, de vogels zijn weer in beweging. De zomer is eigenlijk wel echt een beetje tegen het eind aan het lopen. Dus er begint weer een heel bijzonder fenomeen.
5: Welke dieren vertrekken er vooral dan?
2: Ja, dat zijn vooral vogels. Nou, een aantal zijn al vertrokken. Dus bijvoorbeeld wat je in de stad in de zomer heel veel hoort zijn gierzwaluwen. Dat zijn die lijken op zwaluwen, zijn het eigenlijk niet. En die gierzwaluwen maken altijd lekker veel geluid, vliegen door de straten. Maar die zijn half augustus alweer weg. Dat zijn vogels die komen ongeveer 28 april. En dan zijn ze half augustus alweer weg. Dus die zijn eigenlijk maar heel kort in Nederland. En die trekken dan helemaal naar Congo en daar overwinteren ze. En in de tussentijd vliegen ze de hele tijd, landen nooit. Nou, dat is een extreem voorbeeld van een vogel die vroeg vertrekt. De koekoeken die zijn inmiddels ook al weg. Maar denk ook aan ganzen die juist weer naar ons toe komen in deze tijd van het jaar. En heel veel steltlopers komen in augustus naar onze Waddenzeegebied. Ja, er begint van alles te bewegen op het gebied van vogels.
5: En waarom is dat? Waarom doen ze dat?
2: Ja, dat heeft vooral te maken met de voedselbeschikbaarheid. Ja, om te kunnen leven, dan moet je natuurlijk een aantal dingen hebben. Je moet voedsel hebben en een plek om je voor te planten. En soms liggen die plekken nog uit elkaar. En zeker op plekken met veel seizoenen, en dat geldt voor ons deel van de wereld, is het niet het hele jaar door geschikt. Bijvoorbeeld een gierzwaluw, die moet heel veel in de lucht vliegende insecten eten. Die eet aeroplankton. En die insecten die nemen heel erg af natuurlijk als het winter wordt. Dus dan gaat hij weer naar een plek waar ze veel zijn. Dan ze broeden op een plek waar dan minder concurrentie is dan bijvoorbeeld in Afrika. En dan daar zitten ze dan even in de zomer, dus bij ons. Mm. En dan vervolgens vliegen ze terug voor het voedsel. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor die ganzen. Nou, die broeden helemaal in de Arctische gebieden. En dat geldt voor die steltlopers ook. Dus helemaal boven op de toendra en aan die kusten in Siberië enzovoorts. En dan vervolgens, ja, daar wordt het veel te koud in de winter. Dus dan trekken ze richting onze gebieden om te overwinteren.
5: Okay.
2: Dus het heeft vooral te maken met het voedsel achterna. Dus vooral insecten etende vogeltjes, zoals bijvoorbeeld ook de fiets, die gaan helemaal naar Afrika weg. En bijvoorbeeld ganzen, die komen onze kant op om van ons lekkere gras te eten waar geen sneeuw op ligt.
5: Want kijk, we zijn allemaal een beetje in de war vanwege het weer. We hebben een gigantisch warme periode gehad. Nou ja, als je nu naar buiten gaat, is het nog steeds lekker vandaag. Maar bij die vogels tintelt het gewoon en ze moeten dan nu weg? Of kijken die ook nog van, nou, we kunnen nog wel een paar weken blijven, want het weer is nog voorlopig lekker in Nederland?
2: Ja, dat verschilt best wel per soort. Dus je hebt soorten die echt op de datum zo'n beetje weggaan en ook op de datum zo'n beetje terugkomen, die echt een beetje strakke planningen hebben. Daar is die gierzwaluw dan bijvoorbeeld een beetje een voorbeeld van. En je hebt wat meer opportunistische trekkers die een beetje met de zones meetrekken. Dus als het warmer blijft, dan blijven ze soms wat langer hangen. En er zijn zelf soorten, bijvoorbeeld denk aan lepelaars, maar ook bijvoorbeeld echt ooievaars. Die traditie getrouw normaal gesproken altijd helemaal naar Afrika trokken, maar nu soms zelfs de hele winter blijven of wat langer, omdat het klimaat verandert. Dus sommige soorten zijn wel relatief flexibel en passen zich daar dus ook een beetje op aan. Ja. Dus dat verandert ook nog wel eens een beetje.
5: En ik begreep dat rond die vogeltrek was vroeger een beetje met allerlei bijgeloof ook omgeven.
2: Ja. Er zitten helaas dingen aan. Kijk, als de mens iets niet kan verklaren, dan gaan ze er vaak gekke dingen voor verzinnen. Hè. Ik zal even niks over de Bijbel en zo zeggen, maar bijvoorbeeld ook dat je hebt bijvoorbeeld de brandgans en de barnacle goose. In het Engels heet die barnacle goose. Barnacle staat voor zeepok. En er is een bepaald soort zeepok, de zwanenmossel. Die heet in het Nederlands dus ook al zwanenmossel. En vroeger dacht men, omdat ze die ganzen, daar vonden ze nooit nesten van. En ze zagen ze in het najaar altijd komen en in het voorjaar altijd weer vertrekken. En ze dachten dus dat die beesten dan veranderden in zwanenmossels. Dus dat ze daarin veranderden. Er waren ook vroeger mensen die dachten dat vogels naar bijvoorbeeld de maan vlogen. Dat kleine vogels bijvoorbeeld op grote vogels meevlogen. En dat zwaluwen bijvoorbeeld overwinterden op de bodem van vijvers. Dat zijn allemaal dingen die vroeger gedacht zijn. Ja, en rondom vogeltrek, ja, mensen reisden niet zo ver, zagen niet dezelfde vogels heen en weer gaan. Dus die wisten dat niet zo goed. Tot ergens in de 19e eeuw er een keer een ooievaar terugkwam met een Afrikaanse speer in zijn nek. Oh. En toen was wel duidelijk bewijs van, oké, deze vogel is dus helemaal naar Afrika geweest en weer teruggegaan. Die had het dan wel overleefd. En dat is een hele bekende ooievaar. En dat lost al een deel van het mysterie op. Ja, ja. En later hebben we ringetjes aan vogels gedaan. En daardoor weten we met onderzoeksringetjes, ja, waar ze precies heen gaan. En tegenwoordig heb je zelfs zenders. Dus er is steeds meer over bekend.
5: Ja, de najaarstrek. Nou, kijk vanavond gewoon allemaal eens naar boven. Het is gratis, dus ja, waarom zouden we het niet doen?
2: Ja.
5: Dankjewel.
2: Ja, zeker aan de kust of op de eilanden.
5: Dank voor je tips, Rick. Rick Middelbos is dat, huisvriend van Villa VDB.

0: voor vandaag. Be young, be foolish and be happy. De Tems waren dat.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: En we praten in de villa deze week over alle aspecten van vriendschap. In deel 3 gaat het over vriendschap tussen ouders en kinderen. Want steeds meer ouders beschouwen hun kind als vriend. En omgekeerd dus. Ik ga erover praten met ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Hartelijk welkom.
2: Dankjewel.
0: En ook de gast is journalist Anne Tonen, die zeer goed bevriend is met haar vader. En samen met hem, dus met die vader, ook een vlog op Instagram maakt. Anne, hartelijk welkom. Steven, ik begin bij jou. Want hoe is dat eigenlijk zo gekomen, die vriendschap tussen ouder en kind?
2: Nou, dat is eigenlijk een beetje omgeslagen in de 70, 80 jaren van de vorige eeuw. Toen was de relatie tussen ouder en kind heel erg hiërarchisch. Als vader wat zei, die zei je moet nu je kamer opruimen, dan sprong je in de houding en ging je je kamer opruimen. He, dat was heel autoritair. En toen kwamen de 70, 80 jaar, 60 jaar, en toen zijn heel veel groepen geëmancipeerd. Minderheden, vrouwen, gehandicapten. Die zijn toen, alleen dat al. Hè. Dus, en dat geldt ook voor kinderen. En toen zijn we eigenlijk van een hiërarchisch verhoudingje met de ouders naar een veel symmetrischer, hè, dus veel meer naar een vriendschapsverhouding gegaan. Toen wonnen we dus aan contact. Hè, dus als je 14-jarige dochter voor het eerst iemand gezoend heeft en die vertelt dat aan haar moeder, dan is die moeder helemaal verguld. En dat komt omdat er een vriendschappelijke verhouding is. Het nadeel is dat als diezelfde moeder zegt, wil jij je kamer opruimen? Dat die dochter zegt, nou nee, geen zin in. Ja. Of morgen. En we zijn dus van de hiërarchische verhouding veel meer naar een symmetrische verhouding gegaan. Naar een gelijkgestelde. En daar hebben we dus dingen mee gewonnen. Maar we hebben moeder helemaal verguld. En dat komt omdat er een vriendschappelijke verhouding is. Het nadeel is dat als diezelfde moeder zegt, wil jij je kamer opruimen? Dat die dochter zegt, nou nee, geen zin in. Ja. Of morgen. En we zijn dus van de hiërarchische verhouding veel meer naar een symmetrische verhouding gegaan. Naar een gelijkgestelde. En daar hebben we dus dingen mee gewonnen. Maar ja, we hebben er ook dingen mee verloren.
0: Ik kan het zeggen.

0: dat je kunt afvragen of je in het leven wat meer hebt aan een vader of een moederfiguur of aan een extra vriend of vriendin. En dan heb ik het niet over als je 20, 30, 40, 50 bent. Hè, want dan ga je vanzelf naar die symmetrische relatie toe.
1: Ja.
0: Hè, als je, maar wat als je 12 bent en je zegt, ja, mijn moeder is mijn beste vriend. Of mijn vader is mijn beste vriend of mijn moeder is mijn beste vriendin. Dan kan het ook betekenen dat die de plek inneemt van leeftijdsgenoten die eigenlijk je vriend of vriendin op dat gebied horen te zijn om je vrijheid te kunnen ontwikkelen.
2: Er zijn natuurlijk veel ouders, hè, die worstelen met die opvoeding. Die willen aan de ene kant wel de vriend zijn meer. Ja. En af en toe ook wel streng zijn.
0: Ja.
2: Wat is het beste eigenlijk?
0: De beste is de autoritatieve. Ja, daar komt hij nog een keer. De autoritatieve opvoeding. Hè. Dus die zit er zo autoritair in. En tussen, dat noemen we dan laissez-faire. Van nou, laat het allemaal maar lopen. En ik vind alles geweldig wat je doet. Dus het is een mengvorm van die twee. En jouw observatie van, hey, zijn we niet iets te veel naar de lessen? Dus naar de dat het te symmetrisch is. En een vader niet meer een vaderpositie heeft. Of een moeder een moederpositie. Dat is een terechte vraag, zo langzamerhand.
2: Dus eigenlijk is gewoon de middenweg, de mix, het allerbeste.
0: Ja, zoals zo vaak. Ja. De gulden middenweg.
2: Ja, jij hebt een hele bijzondere vriendschappelijke band dus met je vader, journalist Anne Tone. Sinds een aantal maanden vloggen jullie ook samen. Laten we even luisteren.
3: Ik heb een indiscrete vraag.
4: Oh, ja? Vertel.
3: Ik me wel eens zorgen over Mike, dat jij single bent. En ja, dan vraag ik me als vader toch af, heb je wel, geniet je wel van op een seksleven? Of hou je dat allemaal af?
4: Ja, hallo, wat is dat nou weer voor vraag? Ga ik dat niet met jou bespreken?
3: Nou, ik weet niet of je het deed, maar toen je 16 was, toen heb je mij gebeld, op je verjaardag nog wel, dat je geen maagd meer was.
4: Oh, ja.
3: En dat vond ik was heel trots op dat je dat deed, want dat betekent dat je veel vertrouwen hebt. En wat heb ik je toen beloofd?
4: Je hebt mij toen beloofd dat jij tot mijn 18e condooms voor me zou betalen.
3: Precies, precies.
2: Het is wel een hele symmetrische relatie met je vader, hè?
4: Ja, vind je het gek?
2: Nee, ja, ik ga daar natuurlijk een aantal vragen over stellen, dat snap je. Maar ja. Hoe vind je dat om dit terug te horen?
4: Ja, ik vind het. Ik krijg hier heel veel reacties op van andere mensen dat ze het heel bijzonder vinden dat wij dit soort gesprekken hebben met elkaar.
2: Ja.
4: Er zijn weinig.
2: Dit heeft niet iedere dochter met zijn vader.
4: Nee.
2: Met haar vader moet ik zeggen. Ja.
4: Nee, maar ik denk dat ik dit mijn hele leven dus al wel heb gehad. Ik bel mijn vader ook op over dates. Als ik weer een verschrikkelijke date heb gehad of geghost ben door een man.
2: Ja. En je kreeg er dus veel reacties ook op.
4: Heel veel reacties. Ja. Deze video is helemaal viral gegaan.
2: Wat zeggen mensen dan?
4: Die zeggen, dit is een voorbeeld voor mij als ouder. Dat ik dit soort gesprekken ook met mijn kinderen kan voeren.
2: Maar dit zijn vast niet allemaal wel positief. Nederland kennende?
4: Ja, sommige mensen vinden het ook gênant.
2: Ja.
4: Ja.
2: Maar die gaan dan weer vanuit hun eigen perspectief daarnaar kijken waarschijnlijk.
4: Ja, maar ik heb vooral heel veel positieve reacties gekregen.
2: Ja.
4: Dat het een voorbeeld is.
2: Even om feitelijk te zijn. Want we hebben het over jouw vader, Gerard Tone. Maar dat is jouw adoptievader.
4: Klopt.
2: Je bent in Sri Lanka geboren oorspronkelijk, daarna geadopteerd. Maakt dat eigenlijk iets uit in dit verband, vroeg ik me af?
4: Nou, ik zie hem wel echt als mijn vader.
2: Ja.
4: Dus we hebben wel echt een vader-dochter band. Maar,
2: jij bent ook in dat gezin opgegroeid?
4: Ik ben dat gezin opgegroeid. Ja, ik was 2 weken oud toen ik geadopteerd werd.
2: Dus je weet eigenlijk niet anders?
4: Nee, ik voel me heel Nederlands. Nee. Ik voel me ook echt zijn kind. En wat ook heel grappig is, dat we op Instagram ook allemaal reacties krijgen dat wij heel erg op elkaar lijken. Dus we praten op dezelfde manier, we bewegen op dezelfde manier, we lachen op dezelfde manier, we hebben dezelfde humor.
2: Ja.
4: Dus ik denk niet dat dat wat uitmaakt. Nee.
2: Dus dat zou je nog kunnen denken natuurlijk. Van, ja, het is niet je officiële vader, je biologische vader. Dus, maar dat, in dit geval, als je 2 weken oud was, dan weet je gewoon niet anders ook.
4: En we lijken qua uiterlijk niet op elkaar, maar qua...
2: Volgens sommige mensen wel, heb ik net gehoord. Nou, hoe jullie bewegen.
4: Oh ja, hoe we bewegen. Ja, klopt.
2: Nee, oké, jij bent iets bruiner, denk ik.
4: Ja.
2: Gokking. Maar is hij ook je beste vriend?
4: Nee, hij is niet mijn beste vriend. Ik heb een andere beste vriend. En daar deel ik bijna alles mee. En met mijn vader, het is echt mijn vader. Maar ik deel wel heel veel, of ik bespreek wel heel veel vriendschappelijke dingen met hem.
2: Ja, en met je moeder?
4: Ook.
2: Oh, dat is ook een vriendin.
4: Nou, niet echt een vriend. Dat is ook echt mijn moeder. Maar we gaan wel samen op vakantie bijvoorbeeld. En ik bel haar ook op voor allerlei adviezen.
2: Ja. Hoe luister je naar de uitleg van Steven Pont, de psycholoog?
4: Ik denk dat mijn ouders vroeger wel heel streng waren voor mij. Dus toen hadden we veel meer die ouder-kindband met elkaar.
0: Een hiërarchische relatie.
4: Ja, heel erg.
0: Ja.
4: Ze waren echt

0: veel te streng. En nu is dat echt wel veel meer uitgegroeid tot een gelijkwaardige relatie.
1: Ja. En dat zei je ook, hè? Naarmate je ouder wordt, gebeurt dat eigenlijk automatisch al?
2: Nou, dat gebeurt zeker. Ja, dat gebeurt automatisch. In grote delen van de wereld nog steeds niet. Hè, dus in heel Azië of grote delen van Azië en Afrika blijf je hele leven lang een hiërarchische relatie met je vader en je moeder hebben. En wij in de westerse cultuur veranderen dat, zo bij de puberteit, zou je kunnen zien als een periode waarin je van een hiërarchische relatie langzamerhand naar een symmetrische relatie gaat. Alleen, dat langzamerhand is daar wel in leidend. En niet van, nou, we zijn er al, want je bent nu 13. Dus zie je hebt echt iets op die leeftijd aan iemand in de vaderpositie en iemand in de moederpositie. En jij zit te knikken, dus dat herken je heel sterk.
0: Zeker, ja.
2: Dat het ook veiligheid biedt. Dat, when the shit hits the fan, heb ik wel een vader die voor me staat en die mij leidt.
1: Anne, waar veranderde dat bij jullie? Hoe oud was jij toen ongeveer? Dat van dat hiërarchisch naar veel meer vrienden worden?
0: Ik denk toen mijn ouders gingen scheiden. Dat was rond mijn 15e. En toen kregen we veel meer open gesprekken over de scheiding ook. Kregen we een volwassene relatie met elkaar.
1: Ja. En jij doet dus ook met je ouders heel veel. Nou ja, met je vader vloggen, met je moeder op vakantie. Want dat zie je natuurlijk ook nog wel eens. Dat dan heel krampachtig gaat van een van beide kanten. Van we moeten nu samen naar een festival. Dat je de kinderen denken, ja, sta ik daar met mijn vader op Lowlands? Ja.
0: Dat lijkt me vreselijk.
1: Ja. Als je dat allebei niet zelf liever niet wil of zo.
2: Nou, of dat een kind voelt van dat het zijn of haar ouder teleurstelt. Als ze daar niet aan, bijvoorbeeld na een scheiding, hè, dus het is ook hier, dat na een scheiding kom je als kind, kan je in de ouderpositie terechtkomen, in de ex-partnerpositie terechtkomen. Want die is vakant natuurlijk, die is vrij.
1: Ja.
2: Dat noem, hè, dus,
1: dan vul je een plek in eigenlijk van degene die weg.
2: Juist, hè, dus dus dan neem je die plek in. En dan ga je dus met je ouders dingen doen. Omdat je andere ouder heeft wel een nieuwe partner. Deze ouder heeft nog niet een partner. Dus dan kom je snel in een soort vriendschapspositie. Dat noemen we parentificatie. Dus je identificeert je dan met de partnerrol van je eigen ouder. Kan je je eigen ontwikkelingstaken minder goed volbrengen. Ja, omdat je in die positie zit. Ja. En in sommige gevallen, bij jou dan niet, maar in sommige gevallen ook een beetje gedwongen voelt.
1: Ja. Anne, zover laat je niet komen, hè?
0: Nee.
1: Nee.
2: Nee.
1: Gaat allemaal puur vrijwillig bij jullie.
0: Zeker.
1: Waar gaat de volgende vlog over?
2: Over deze uitzending.
0: Ja, dat denk ik eigenlijk wel, ja.
1: Oké. Nou, dan gaan we dat met belangstelling volgen. Anne Tonen, dankjewel. En Steven Pont, ook hartelijk dank voor dit gesprek. We gaan even een moppie retro zoals retro bedoeld is. Panda Bear, dat is een artiestennaam van Noah Lennox uit Baltimore. In dit nieuwe liedje werkt hij samen met Sonic Boom. Dat is een Britse zanger en liedjeschrijver met de naam Peter Camber. Dit is het liedje Edge of the Edge.

0: Gaat het nog even door. Panda Bear en Sonic Boom waren dat. Zometeen onze vraag van vandaag.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst hoofdpunt uit het NOS Journaal met Dorien Bouwman.
2: De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van een tweede sterfgeval. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt. De verdachte is een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum. Hij werd dit weekend aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van een hoogbejaarde bewoner. Hij blijft zeker 2 weken vastzitten. Het aantal doden na de hevige overstromingen in Nepal loopt op. Er zijn zeker 22 lichamen geborgen, meldt de politie. Volgens het Nepalese toeristenbureau worden honderden toeristen vermist. Er zou 1 Nederlander bij zijn, maar dat is nog niet bevestigd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlandse reizigers in het rampgebied op contact te zoeken met het thuisfront. De patiënt die in Nederland is overleden aan het West Nijl-virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid, zegt het RIVM. De patiënt liep het virus op in Nederland en lag in het ziekenhuis. Er is nog zeker 1 andere patiënt die het West Nijl-virus heeft. Mensen kunnen het virus niet overdragen. En tijdens een familiediner in de Amerikaanse staat Montana heeft een man 8 familieleden doodgeschoten. Het waren zijn ouders, een grootmoeder, een jongere zus en haar 4 kinderen. Daarna stak de 44-jarige man het huis in brand en hij heeft ook zichzelf doodgeschoten. Volgens een ander familielid leefde de man als kluizenaar en was hij net door zijn ouders uit huis gezet.
0: En waar staat het stil op de Nederlandse wegen? Helene Geest.
3: Nou, er staan best veel files, maar over het algemeen leveren ze eigenlijk heel weinig vertraging op. Er zijn er maar 3 die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Eentje in het noorden van het land op de A7, Groningen-Afsluitdijk bij Heerenveen. Daar is de vertraging 10 minuten door een bermbrand. Op de A15 Gorkum-Rotterdam, daar sta je ook 10 minuten in de file tussen Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht. En op de A16 Belgische grens Rotterdam tussen Rijsbergen en knooppunt Zonzeel is de vertraging ook 10 minuten.
4: Tot 4 uur.
0: Villa VDB. Met de vraag van vandaag. Een Porsche, een boeket rozen dat nooit verwelkt, of de Eiffeltoren van bijna 1,5 meter hoog. Je kan alles bouwen met Lego. En dat merkt die Deense speelgoedfabrikant ook, want de omzet van het bedrijf is ook het afgelopen half jaar weer gestegen. Dat betekent dus dat die Lego-steentjes nog steeds heel populair zijn. Bracht ons op de vraag van vandaag, wat hebt u met Lego gemaakt? Is al een reactie binnen van Joris, die zegt, sinds ik 5 jaar ben ik gek op Lego. En dan vooral de grote stukken. Het begon met de Titanic en nu heb ik ook al de Eiffeltoren en het Colosseum in elkaar geknutseld. Katinka Polderman, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag.
0: We kennen jou als cabaretier, Katinka, maar je bent ook een fervent Lego-bouwer.
5: Jazeker, jazeker.
0: Vertel, waar komt dat vandaan?
5: Ja, ik vind Lego fijn om mee te bouwen. Want je bent eigenlijk creatief bezig zonder dat het je creatieve denkkracht kost. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste...
0: Ja, even een denkpauze, even nadenken. Wat ga ik nu nog zeggen? Ik vul het even in. Oh, zijn dit de zenuwen of is dit een verbinding van Lego wellicht die verbroken is op deze manier? Ik zit ook altijd in die bloopers bij onze vriend Ron Vergouwen. Maar ja, ik kan hier dus helemaal niks aan doen. Dit gebeurt dan maar gewoon. En dan hopen we maar dat het snel hersteld wordt, zo'n verbinding. In dit geval met de cabaretière Katinka Polderman, die ook een fervent Lego-bouwer is. VDB, heb je dan vroeger zelf ook met Lego gespeeld? Ja. Ik was van de vrachtwagens. Mijn vader was vrachtwagenchauffeur, dus automatisch valt de appel niet ver van de boom. En dan ging je dus bouwen met Lego, dus veel mee gespeeld. En later volgens mij allemaal aan mijn neefje gegeven, die dingen. Ik begrijp dat de lijn met Katinka niet hersteld kan worden. Dat is een valse bingo. Wel? Kijk eens. Daar ben je weer, Katinka. Je
5: was is een blokje in de lijn.
0: Ja, precies. Je was aan het vertellen over de magie van Lego. Vertel.
5: Ja, ik zit dus de hele dag al dingen te maken voor mijn werk. Hè, van column tot beslisboom tot liedje. En dan wil ik 's avonds nog iets maken. Want ja, ik maak niet voor niks dingen. Dus vind ik gewoon heel leuk om te doen. Maar ja, dan is vaak mijn denkkracht op dat gebied een beetje op. En met Lego kan je iets maken. Verras je jezelf. En je hoeft je eigenlijk alleen maar het voorbeeldje na te bouwen. Dus dat is een heerlijke manier van toch een soort van creatief bezig zijn.
0: En speelde je als kind ook al met die blokjes?
5: Ja, zeker. Zeker. Ik ben een kind van de jaren 80, dus we hadden geen schermen enzovoorts. Dus ik zat met de Lego te spelen, met mijn poppenhuisje, of ik zat te kleuren of te schrijven. Maar Lego, daar speelde ik zeker heel vaak mee, ja.
0: En ik begrijp dat in de coronaperiode dat alleen maar erger is geworden.
5: Ja, want ja, toen zat ik thuis, had ik veel tijd. En dan gaat dat toch door je hoofd. Ja, vroeger wilde ik altijd die hele grote Lego-dozen, maar die kreeg ik toen niet, want ja, dat kostte heel veel geld. Maar als je dan vervolgens volwassen bent, kan je lekker doen met je geld wat je wil. Dus toen heb ik zo'n enorm grote doos gekocht, zo'n modulair huisje. Dat is zo'n hele serie en die kan je dan uiteindelijk aan elkaar klikken. En dat zijn huisjes van 3 verdiepingen met allemaal leuke grapjes en dingetjes erin. En die ben ik toen gaan bouwen en ja, toen was ik verkocht. Dus inmiddels staat er zo'n heel rijtje huisjes.
0: Ja. En, maar jij doet nog dat technisch Lego, hè? Maar dat is dan minder jouw stijl, zeg maar.
5: Nee, ja, want dat heb ik al voor corona een keer geprobeerd. Ook, dan was ik ook al volwassen. En dat was toen de grootste doos die ik kon vinden. Maar daar moet je toch heel precies voor zijn. En als je dan, dat zit dan helemaal vol met tandwieltjes en schroefjes en dingetjes. En als er dan één ding een millimeter verkeerd zit, dan werkt het niet meer. En dan moet je ze helemaal uit elkaar halen. En nee, dan bouw ik toch liever aan een soort fantasiewereldje, een veilig fantasiewereldje in de vorm van een huisje. Ja.
0: En welk bouwproject ben je het meest trots op?
5: Nou, ik ben zelf nergens trots op, want ik bouw alleen maar na van de plaatjes. En ik kan zelf niet zoveel verzinnen wat dat betreft. Maar het mooiste bouwwerk, de mooiste set die Lego zelf heeft uitgegeven en die ik ook heb gebouwd, vind ik de boomhut. Dat is een enorme boom met verschillende huisjes erin op de takken. Met daar dan weer een wc'tje in en een schrijftafeltje met een brief en een bedje. En je kan ook de boom herfstbladeren geven in de herfst. Oh, en ja, lentebladeren in de lente en zomer. Dus
0: die staat dat, gewoon standaard bij jou in huis, dat ding?
5: Die staat inderdaad standaard bij mij in huis. Ja, ja, naast de afbrokkelende achtbaan. Want die heb ik dan ook wel voor mijn kinderen. Die weten altijd wel een zwak moment te vinden. Dat ik toch zo'n achtbaan in huis haal van Lego.
0: Maar van die boom blijven ze af?
5: Die van die boom blijven ze absoluut af. Ja, zeker.
0: Okay. Nou, zet eens een Lego-boom in je huis. Ja, het is een idee natuurlijk. Hey, dankjewel, Katinka. Katinka Polderman is dat, cabaretier en Lego-fanaat. Het bracht ons dus op de vraag van vandaag. Wat heeft u met Lego gemaakt? Kom maar door met de verhalen. En het liefst ook foto's daarvan. Die kunnen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij. Kunnen we u terugbellen. U kunt ook een bericht achterlaten in de NPO-luisterapp.

0: Bijzonder gezelschap dit, MGMT. En dit liedje komt dan nog wel eens voorbij in een film of in een serie. En dan, ja, dan vraag je je af, waarom hebben ze daar nou per se voor gekozen? Want je hoort hem niet zo heel veel meer. Electric Feel, zo heet het. Influencers op leeftijd. Grandfluencers worden ze ook wel genoemd. Je komt ze steeds vaker tegen op de sociale media of op TikTok. Of het nou gaat om een dansje, een recept uit grootmoeders tijd, een wijze raad of een fitness challenge.
1: Hallo allemaal, hier is oma Miep. Ja, het regent nu en het stormt, ja. Oma, blijf maar even binnen, hoor.
2: Ja, zei die man. Opa en oma TikTok. Ik zeg, ja, beroemd in heel Eindhoven. Ja, en in Zon en Breugel, zei die.
3: Oma doet het wel even, hoor. En dan gaan we eerst even hier in de eieren doen. Kom op. Oh ja, zit een bolletje?
4: Het is net zeewier. Ik heb deze smaak eerder geproefd. Oh, is het groene theebladeren.
0: Uit recente CBS-cijfers blijkt dat vorig jaar bijna 60% van de 65 tot 75-jarigen actief is op de sociale media. Ja, is dat dan alleen het volgen of ook inderdaad het maken van content? Joey Scheuveler is social media expert. Nou, die kan de antwoord op geven. Joey, hartelijk welkom in de villa. Want hoe nieuw zijn die grandfluencers eigenlijk?
5: Goedemiddag. Ja, niet. Die zijn eigenlijk niet nieuw. Die bestaan eigenlijk zo lang als tot social media bestaat. Alleen wat je natuurlijk vaak merkt, social media ontstaat bij jongeren. Facebook is ontstaan voor jongeren. Voor studenten is dat gewoon gemaakt als een Facebook. Hè. Als een fotoboek van het jaar eigenlijk. Dat is eigenlijk wat je wil.
0: Ja, een beetje met je vrienden de foto's uitwisselen.
5: Dat is een beetje wat je doet.
0: En het basisidee was zo mooi.
5: Het was een schitterend basisidee. Ja. Nou, en inmiddels is Facebook natuurlijk echt voor oudere mensen geworden. Er zitten daar eigenlijk alleen maar oude mensen op. En zitten alle jongeren, die zitten natuurlijk allemaal weer op Snapchat of op TikTok. En ja, die komen daar niet meer.
0: Want we hadden het gisteren over emojis, ook in de villa. En daar zie je eigenlijk hetzelfde. Hè? Als ineens wij, de senioren, die emoties gaan overnemen, dan gaan de jongeren juist weer met heel veel andere dingen. Maar dat is ook met die media zo. Op Facebook zie je ze bijna niet meer.
5: Nee, zeker niet. En dat zie je dus nu ook gebeuren met Instagram. Dat wordt steeds ouder. En ja, TikTok, daar zitten dus ook nu steeds meer oudere mensen op. En ja, dat is wel wat er gebeurt. En dan gaan jongeren natuurlijk uiteindelijk wel weer naar een ander social media platform.
0: Maar zijn die grandfluencers dan geïnspireerd door die jongeren? Hebben ze gezien van, oh, die kunnen dat, kunnen wij ook? Of zijn het dan de kleinkinderen die oma eens een keer voor de grap filmen en die denkt van, nou, dat vind ik ook wel geinig.
5: Nou, eigenlijk gebeuren dit soort dingen inderdaad altijd toevallig. Dat is gewoon dat er toevallig eens een keer een grotere influencer is geweest of überhaupt iemand die video's maakte en dat toevallig een keer een vraag gesteld heeft aan opa of oma. En dat die dan opeens heel erg goed bekeken werd, zo'n video. Want dat is natuurlijk wat zo'n maker van zo'n video wil. Die wil dat die video door zoveel mogelijk mensen wordt bekeken. En als je dan opeens je opa of oma iets grappigs laat zeggen in zo'n video en die wordt dan heel goed bekeken, dan denk je, nou, dat is interessant. Ja. Daar zit misschien wel wat.
0: Maar dan is opa of oma het leidend voorwerp. Hè? Want dan wordt dan een soort gimmick dat hij vaker dat soort dingen gaat doen. Maar dit zijn ook mensen die zelf de camera ter hand nemen en filmpjes gaan maken.
5: Ja, absoluut. Maar het is eigenlijk nog steeds wel een gimmick, hoor. Want als je de meeste grandfluencers bekijkt, dan is het meestal niet echt hele serieuze content. Want de dingen die je ziet, dat zijn natuurlijk wel echt een beetje Mona weet raad-achtige video's. Hè? Wat vindt de oudere generatie van relatieproblemen of dat soort dingen, of werk en hoe moet je erbij omgaan. Ja, of je ziet ze natuurlijk make-up tips geven. Nou, dat is natuurlijk hilarisch als een oudere make-up tips geeft, want dan doen ze het op een hele andere manier dan dat jongeren doen. Ja. En fitness inderdaad, dat is ook wel mooi. Maar dat is natuurlijk ook, dat was natuurlijk vroeger ook al, hè, met Jane Fonda, de fitness video's.
0: Ja, wij van Max hebben de ochtends altijd de ochtendgymnastiek.
5: Ja, maar dat zijn geen ouderen die daarachter staan tegenwoordig, maar op de voorgrond.
0: Die les geven. Het wordt echt door heel veel mensen.
5: Nee, maar daarom. En dat zijn natuurlijk wel onderwerpen die zowel jongeren als ouderen aanspreken. En dat maakt het natuurlijk heel erg interessant voor zo'n algoritme eigenlijk, om dat te tonen.
0: Op een of andere manier krijg ik ook altijd een Amerikaanse jongen die vertelt dan de meest ranzige moppen aan zijn moeder. En die moeder is dus in dit geval ook weer leidend voorwerp. Die filmpjes zijn zo grappig, omdat zij zo, ja, ze geneert zich voortdurend als hij die grappen maakt. Die gaan echt heel ver. Maar ja, dat is dan de lol van dat filmpje op
5: absoluut. En het is vaak natuurlijk ook zo dat hoe gekker en hoe opmerkelijker het is, en eigenlijk hoe meer out of character het is, dus eigenlijk hoe meer het eigenlijk niet past bij de belevingswereld van een oudere of van een opa of oma. Dat zijn natuurlijk de video's die het allerbeste doen. En dat is ook op zich logisch, want als jij video's kijkt op social media, dan blijf je hangen bij iets wat opvallend is en vreemd. neemt. Nou, en dat is dit, want die algoritmes belonen dat. Want die belonen natuurlijk, hoe langer je ergens naar kijkt, hoe meer ervan getoond wordt.
0: Het is dus niet zo dat deze groep zich specifiek ook op senioren richt?
5: Helemaal niet zelfs. Nee, dat is de grootste groep die dat kijken zijn juist de jongeren. Want de ouderen die denken vaker van, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.
0: Ja, dus daar zit nog wel een markt misschien.
5: Zeker weten. Alle ouderen gaan op TikTok en Instagram, absoluut.
0: Ja, bij mij gaat gelijk die rekenmachine draaien in mijn achterhoofd.
5: Dat is ook zo. En je ziet natuurlijk ook best wel wat samenwerkingen daarin in plaatsvinden. Je hebt zeker in Amerika is dat nog best wel groot hoor. Dat echt de grote make-up merken echt samenwerkingen aangaan. Juist met dit soort gramfluencers. Omdat dat natuurlijk een hele andere manier is om je producten te promoten en te vermarkten. Mm. En ook daar is weer hetzelfde. Je verwacht het niet. Want je verwacht niet dat een product wat eigenlijk voor jongeren bedoeld is, dan door een heel oud iemand van echt diep in de 80 of 90 wordt aangeprezen.
0: Ja. En want dat is dat zie je natuurlijk in het algemeen gebeuren. Dat waar vroeger advertenties werden gezet op. Nee, dat gebeurt gelukkig ook nog steeds op de radio en op de hoewel gelukkig. Die blokken zijn wel heel lang tegenwoordig. Zeg ik even tegen de mensen van de Ster. Hierboven, ergens in de villa zitten ze die reclamezendtijd te verkopen. Nee, maar ik bedoel, dat is natuurlijk mooi. Maar er wordt veel meer gebruik nu gemaakt van die influencers.
5: Ja, zeker. En influencers zijn natuurlijk een hele goede manier om producten te promoten. Maar het gaat natuurlijk er vooral om dat mensen steeds minder naar de radio luisteren, minder televisie kijken, de traditionele dingen. En ja, meer naar social media kijken. En dat is natuurlijk precies wat er gebeurt. Want ja, dat is ook wat het interessant maakt. Iedereen is eigenlijk een influencer. Iedereen kan gewoon zijn telefoon pakken en een video maken. En juist op TikTok en Instagram, het is echt, je hoeft er niets voor te kunnen. Het is gewoon pak je telefoon, je drukt op die knop en 10 seconden later staat het live.
0: Maar je moet eigenlijk dus iets vinden, nou ja, waarmee je mensen op een of andere manier ook naar je toe trekt. Dus dat moet iets grappigs zijn, iets opvallends.
5: Nou, over het algemeen is het gewoon authenticiteit. Dat is het allerbelangrijkste. Nou, en als ouderen natuurlijk iets hebben, dan is het dat ze authentiek zijn. Want die zijn natuurlijk wat zekerder in hun leven dan dat jongeren vaak zijn. En dat maakt het natuurlijk zo mooi en heel erg onbevangen eigenlijk. Omdat die ouderen hebben ook veel minder het gevoel dat ze iets te verliezen hebben. Dat hebben ze natuurlijk vaak ook niet, want ze zitten aan het eind van hun leven. Dus ze denken vaak ook van, waarom niet? Waarom zou ik dit nou niet doen? Nou, en dat zie je er doorheen en dat voel je ook door die video's heen. En dat maakt het ook zo ontzettend leuk.
0: Ja, we hebben hier een keer gehad, de disco-opa of zo noemde hij zich. Die man is ook, nou, ik geloof 90. Toevallig zag ik hem afgelopen weekend, was ik op Faltyfest, daar was hij ook weer. Ja, die man is 90, gaat nog steeds naar allerlei dansfeesten, technofeesten. En
5: ja,
0: loopt daar vrolijk rond, maakt een praatje. Iedereen kent hem ook.
5: Ja, nou ja, maar dat is exact, dat zijn de voorbeelden die je ziet. Het zijn best wel wat exhibitionistische mensen ook vaak, die het gewoon echt leuk vinden om natuurlijk op de voorgrond te staan. En denken van, nou, had ik dit maar gedaan toen ik jong was. Maar ja, toen had je geen social media. Ja, en nu wel, dus het kan nu ook.
0: Ja. Heb jij nog gramfluencers die we zeker moeten volgen als we op de socials zitten?
5: Nou, eigenlijk wat je gewoon moet doen, je moet gewoon even zoeken op gramfluencers. Dan zie je ze allemaal echt voorbij komen. Een mooie is gewoon in Amerika, dat is Betty Winkle. Dat is een vrouw die dus inderdaad de meest gekke, extravagante dingen doet. Heel veel make-up gebruikt. En het is zeg maar de Nicki Tutorials onder de ouderen.
0: Ja,
5: ja, dat is te gek om te volgen.
0: Betty Winkle.
5: Ja.
0: Oké, gaan we opzoeken.
5: Nee, Betty.
0: Betty.
5: Ja, Betty van slecht, hè?
0: Oh, Betty Winkle.
5: Ja, precies. Okay. En ze pakt je man al af sinds 1928. Dat is ook de slogan.
0: Oké. Okay. Joey, dankjewel. Social media expert was dat over de grandfluencers.

0: klinkt heel oud, maar is hartstikke nieuw. Brother Wallace is dat. En Who's That figuur dat morgen meedoet in onze quiz tijdje terug? Dat is even een goede vraag. Wie is dat? Want we hebben nog een open plek voor morgen. We gaan straks het spel weer spelen om 3:30. En we zoeken dus nog een kandidaat voor morgen. Wilt u meedoen met dat spel? Een kans maken op €100, want dat is de prijs die er is voor de weekwinnaar. Dan moet u zich even aanmelden via villavdb@omroepmax.nl of laat even een berichtje achter in de NPO Luister-app. Een tot in detail ingericht boomhuis, een model van het Colosseum, een gedetailleerde kopie van een Ferrari, Lego-steentjes die mogen dan klein zijn. Ze blijven razend populair, blijkt uit allerlei nieuwe cijfers. Het gaat heel goed met de omzet van dat bedrijf Lego. En dat bracht ons op de vraag, wat hebt u ooit met Lego gemaakt? Anonieme reactie. Iemand die zegt, ja, ik ben in 1956 geboren. Toen bouwde je gewoon wat je zelf wilde, zonder voorbeelden. En ik herinner me dat er ook blokjes waren met lampjes en snoertjes. En zo kon je een verlicht huis maken. Mariette, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Vertel, wat heb jij met Lego?
1: Ik zet het in voor teamtrainingen om systemisch te werken.
0: Maar leg eens uit, jij geeft dus trainingen aan wat voor groepen mensen?
1: Ja, aan eigenlijk alle mensen die aan hun team willen bouwen, of een ontploft MT, of de samenwerking moet verbeteren. Daar moet je een beetje aan denken.
0: En dan ga je meestal naar zo'n heidag of zo, hè? Of misschien wel een heiweek. En dan neem jij je Lego-blokjes mee.
1: Ja, heidagen hoor. Een week is een beetje lang. Maar dan neem ik mijn Lego-blokjes mee.
0: En dan moeten ze met Lego aan de slag en komen zo nader tot elkaar misschien.
1: Ja, dan bouwen ze bijvoorbeeld hoe het nu is. En dan gaan ze samen kijken van, goh, als we dat daar zouden doen, of we zouden dat stukje verleggen, wat gebeurt er dan? En het zijn altijd leuke, blije gezichten, want iedereen heeft wat met Lego.
0: Dus het kind in die mensen komt weer boven, en dat maakt dan ook dat misschien ineens wat op slot zat weer wat losser komt.
1: Precies. En het is systemisch werken. Dus weet je wel, zoals familieopstellingen. Maar dan doe je een teamopstelling met Lego.
0: En had je die Lego nog liggen eigenlijk van vroeger?
1: Ja, ik heb 3 zoons. En die zijn inmiddels 30 plus. En het enige wat ik bewaard heb uit hun kindertijd van ooit, omdat ik altijd had bedacht, het is tijdloos. Dat was Lego.
0: Ja,
1: dus ik heb een grote bak.
0: Ja, en dat gebruik ik dus bij die teamtrainingen.
1: Ja.
0: Leuk verhaal. Dankjewel daarvoor, Mariette. En dan Jaap, die zegt, ik ben pas 3 jaar voor mijn pensioen begonnen met Lego. En wel toen er een lockdown was vanwege de corona. Als leraar klassieke talen besloot ik om steentje voor steentje het Colosseum te bouwen. Is al vaker genoemd natuurlijk vandaag, maar hij heeft hem dan ook echt gemaakt. Dus de vraag van vandaag, wat hebt u met Lego gemaakt? Reageren kan door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Het bekende mailadres, zet uw naam en uw telefoonnummer er even bij. Dan kunnen we u ook terugbellen. Dat is leuk om te laten horen, zoals net Mariette. Maar u mag ook een bericht achterlaten in de NPO Luisterapp. En dat kan ook een gesproken bericht zijn.

0: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
1: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
7: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
8: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
0: NPO Radio 1. 3 uur.
1: Jurgen van den Berg.
9: Ruim de helft van de 70-plussers heeft nog nooit met een zorgverlener gepraat over de laatste levensfase, terwijl dat wel belangrijk is. Zeggen ook huisarts Marianne Ponstein en oncologisch chirurg Schelto Kruijf. Zij zijn straks de gast in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal met Dorien Bouwman.
10: Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in Nepal op om contact te zoeken met het thuisfront. In de Himalaya worden honderden toeristen vermist na hevige overstromingen. Ook zijn er zeker 22 doden. Mogelijk is er ook een Nederlander vermist. De ravage in het gebied is enorm, zegt correspondent Davy Boerma.
11: Op beelden die nu online staan is te zien dat bij de grensovergang tussen Tibet en Nepal de Boti-rivier eerst nog heel rustig is. En dan vrijwel vanuit het niets komt er een muur van water aan die ja echt alles op zijn pad lijkt te verwoesten. Mensen proberen weg te rennen, maar die zijn eigenlijk gewoon kansloos. Gebouwen langs de rivier worden meegesleept. Bruggen zijn vernietigd. Waterkrachtcentrales. Hele infrastructuur is weggeslagen. En er zijn dus bijna 400 vermisten gemeld. En autoriteiten zeggen dat dit mogelijk komt door een gletsjermeer aan de kant van Tibet dat doorgebroken is. Maar daar is nog geen bevestiging van gekomen.
10: Reddingsacties gaan nog moeizaam.
11: Er is gewoon heel weinig mogelijk omdat het gebied slecht bereikbaar is. Of zelfs helemaal niet bereikbaar. Want reddingshelikopters zijn naar het gebied toegegaan, naar het rampgebied. Wilden daarheen om mensen te gaan redden, maar konden nergens landen. En moesten dus weer terugkeren. De premier van Nepal heeft gezegd dat ze er alles aan doen om het gebied te bereiken. Maar dat is nu, in de eerste uren van de ramp, heel moeilijk.
10: De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van een tweede sterfgeval. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt. De verdachte is een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum. Hij werd dit weekend aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van een hoogbejaarde bewoner. In het onderzoek kwam een tweede sterfgeval in het woonzorgcentrum naar voren. Eveneens een oudere man. De verdachte man uit Oorschot blijft zeker 2 weken vastzitten. Tijdens een familiediner in de Amerikaanse staat Montana heeft een man 8 familieleden doodgeschoten. Het waren zijn ouders, een grootmoeder, een zus en haar 4 kinderen. Daarna stak de 44-jarige man het huis in brand. Hij heeft ook zichzelf doodgeschoten. Volgens een ander familielid leefde de man als kluizenaar en was hij net door zijn ouders uit huis gezet. Feyenoord neemt de komende 2 uitwedstrijden geen supporters mee. De aanleiding is het vuurwerkincident afgelopen zondag in de uitwedstrijd tegen Cambuur. De clubleiding noemt dat onacceptabel en weert daarom de eigen fans tijdelijk. Die missen daardoor de wedstrijd van Feyenoord op bezoek bij NEC en bij PEC Zwolle. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn aangekomen in het Verenigd Koninkrijk. Het stel woonde met hun kinderen sinds 2020 in de VS... nadat ze hun taken als leden van het Britse Koningshuis hadden neergelegd. Het gezin gaat naar verluid wonen in een privéwoning in de streek de Cotswolds. In een ziekenhuis in de provincie Utrecht is iemand overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. De patiënt had dat in Nederland opgelopen. Het West-Nijl-virus komt voor in vogels en wordt overgebracht door muggen. Mensen die worden gestoken kunnen ziek worden. 80% van de mensen merkte niets van, maar soms komt een patiënt te overlijden. De nu overleden patiënt was ouder dan 80 en had al een kwetsbare gezondheid, zegt het RIVM. In Nederland ligt op dit moment nog zeker 1 andere patiënt in het ziekenhuis met een West-Nijl-infectie. Alle bewoners van de ontruimde flats in Apeldoorn kunnen terug naar huis. Volgens de politie is het er weer veilig. 200 mensen in het westen van Apeldoorn moesten vanmorgen hun huis uit na de vondst van chemicaliën, vuurwerk en wapens in 1 van de woningen. Onderzocht wordt of daar een drugslab zat. Verslaggever Onno Beukers.
12: Vannacht werd de politie gewaarschuwd dat hier overlast was van vuurwerk. Zo rond 2:30. Toen is de politie hier naartoe gekomen. En toen ze bij die woning aankwamen, ja, toen vonden ze daar iets wat wel verdacht veel op een drugslab leek. Naast ook verboden vuurwerk wat werd aangetroffen.
10: Er zijn spullen in beslag genomen en de bewoner is aangehouden. Het weer, het is overal droog en er is veel zon. Het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking, plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en het is met 25 tot 30 graden dan iets warmer dan vandaag.
13: ANWB Verkeersinformatie, Helene Geest.
14: Er staat zo'n 50 kilometer file op de Nederlandse wegen. De meeste files zijn kort en leveren minder dan 5 minuten oponthoud op. Er zijn op dit moment 2 uitzonderingen. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Oudijk en de grens 10 minuten oponthoud. En op de N305 Dronten-Almere bij Biddinghuizen 25 minuten vertraging. Er staat daar namelijk een auto met pech net voor de aansluiting met de N302.
15: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor calm capital control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
16: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
19: Onaf, denk ik.
18: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
19: Nou, daar ben ik toch af.
18: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital Independence sinds 1997.
20: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital Independence sinds 1997.
21: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Waarom heb je niks aan?
22: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
21: Ja, werkt wel.
22: Social deal, deals die je niet mag missen.
23: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
22: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
2: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theatertiendaagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
3: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
4: NPO Radio 1. Max.
1: Jurgen van den Berg.
9: Goedemiddag allemaal, ik heb hier de gastenlijst. Huisarts Marianne Ponstein komt straks langs en oncologisch chirurg Schelto Kruif. Wat blijkt, ruim de helft van de 70-plussers in Nederland heeft nog nooit met een zorgverlener gesproken over de laatste levensfase. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2005. Toen werd Michael Heffels uit Roermond, bijnaam de Destroyer, in Finland wereldkampioen luchtgitaar spelen. De kandidaat een tijdje terug is Bertrand Juffer uit Sleen. En de vraag van vandaag, wat hebt u met Lego gemaakt? Naar aanleiding van de goede halfjaarcijfers van dat bedrijf. Reacties kunt u mailen naar villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp. Marit, goedemiddag.
6: Hi, goedemiddag.
9: Wanneer ben jij begonnen met het bouwen van Lego?
6: Dat is ongeveer 2 jaar geleden geweest toen ik even geen baan had. En ik dacht, wat ga ik met mijn vrije tijd doen? En toen kwam dit op mijn pad.
9: Ja, maar je kan legio dingen, om maar eens even dat te zeggen, dingen bedenken. Maar jij begon dus met Lego.
6: Ja, zeker. Ja. Ik bouw gewoon inderdaad sets die door Lego zijn gemaakt al.
9: Door wie werd je geïnspireerd? Hoe kwam je ineens op dat pad dan?
6: Veel scrollen op social media en ik zag mensen Lego sets bouwen. En ik dacht, hey, dat vind ik leuk, dat wil ik ook. Ja. En zo'n eerste set gekocht.
9: En vroeger daar nooit mee gespeeld dus?
6: Nou, vroeger was het vooral Lego Belleville. Dus echt een beetje de meisjesset waar je verhaaltjes mee kon bedenken, echt meer. Toen de Dark Ages een beetje rond de pubertijd. Dan ga je eigenlijk niet echt meer met Lego spelen, want dat is niet meer voor die tijd. Maar ja, nu toch weer terug ingekomen.
9: Ja, wat grappig. En je hebt het steeds over die sets. Leg eens uit, wat is dat precies?
6: Lego set bedoel je?
9: Ja, ja, dat is gewoon zo'n doos met Lego erin.
6: Ja, nou ja, ik koop eigenlijk gewoon in bepaalde thema's. Dus Disney heeft bijvoorbeeld Disney sets. Met bijvoorbeeld het kasteel van Disney.
9: Ja, oké. Okay,
6: en dan krijg je instructieboekje bij en dat volg je dan. En dan heb jij uiteindelijk ook een Disney kasteel in huis staan.
9: Ja, ja. En wat heb je allemaal al staan?
6: Poeh, heel veel. Modular buildings, dat zijn gebouwen. Dus een pizzeria of een politiestation. Schilderijen ook, Van Gogh. De zonnebloemen van Van Gogh.
9: Oké.
6: Okay. Ja, het is heel gevarieerd en heel tof.
9: Ja. Ja. En dat breek je ook niet meer af. Dat blijft gewoon zoals het staat nu.
6: Ja, ik gebruik het als display sets. Dus het staat echt in mijn werkkamer, Lego-kamer. En mijn dochter van inmiddels 1 jaar, die heeft ook nu met Lego Duplo dat ze speelt. Maar mijn kamer mag ze voorlopig nog even niet.
9: Het mag niet instorten. Oké.
6: Nee.
9: Maar je hebt dus een speciale kamer zelfs in je huis. Ja, wat grappig.
6: Ja.
9: En ook een Instagram-account, hè, waar kunnen we je werk allemaal bewonderen?
6: Ja, klopt. Marit Bricklayer heet
9: Marit Bricklayer.
6: Ja.
9: Gaan we allemaal opzoeken. Doe ik allemaal naar de uitzending, hoor. Even door nu.
6: Ja,
9: met eigen Lego hier. Dankjewel voor je verhaal, Marit. En dan nog een reactie van Fred. Die klinkt
24: tegenwoordig
9: zo.
24: Tegenwoordig koop ik van die hele mooie auto's. Ferrari, Bugatti en dat soort dingen. En daar ben je zo 25 uur mee bezig om ze in elkaar te zetten. Je bent nooit te jong, te oud om met Lego te spelen.
9: Hij neemt er de tijd voor, zo te horen. Fred was dat. Dit soort reacties willen we graag horen. Hans Tuifbergen, goedemiddag.
25: Goedemiddag.
9: U bent directeur van het Museum van de 20e eeuw in Hoorn. En u kent ook de geschiedenis van al die blokjes en zo. Bent u er zelf ook nog mee in de weer eigenlijk, of niet?
25: Daar heb ik mijn mensen inmiddels voor. Zogenaamde AVOL's, dat zijn Adult Fans of Lego. Dus volwassenen heel veel. Ook wel tieners die hier bouwen. We hebben nu 2 locaties. In het museum hebben we 90 jaar Lego. De complete historie, dus van het eerste houten speelgoed tot aan de recente bouwwerken. En wij hebben in het station van Hoorn, Brick City. En daar rijden treinen. En daar is ook een hele stad verrezen uit Lego steentjes.
9: Maar dat zijn treinen van Lego die daar rijden?
25: Ja, en die maakt Lego al heel lang. Ik ben van 1961. Ik heb met de eerste batterijtreintjes van Lego gebouwd en gespeeld. En daarna zijn er nog heel veel treinen, echt tientallen uitgekomen. En die zijn denk ik allemaal te zien ook in dat station. Dat is natuurlijk ook leuk als je een stationsgebouw hebt. Stond jaren leeg. Dat hebben we nu gevuld met Lego en met vooral ook Lego treinen.
9: Ja. Nou, is de aanleiding dat we deze vraag stellen, zijn de halfjaarcijfers van dat bedrijf. Die zijn hartstikke goed. We zijn weer gestegen, omzet. Ja. En dat gaat maar door eigenlijk. Hoe verklaart u dat? Dat nog steeds zo goed gaat met dat ouderwetse, zeg maar even, speelgoed?
25: Nou ja, het magische steentje is de basis. Dat doet Lego gewoon heel goed. Daar komt natuurlijk bij dat ze de grootste en de machtigste zijn in dit geval. Met jarenlang dat ze een soort van alleenrechten hadden, hè, vanwege het patent op de beroemde steentjes. Dat patent is een aantal jaren geleden verlopen. Dus je ziet nu wel dat er concurrenten aankomen. Maar ja, Lego is wel zo groot en heeft zoveel reserves. Dat staat ook gewoon in hun jaaroverzicht. Dus het is gewoon de grootste. En ze hebben moeilijke tijden gehad. Hè? Want even na het jaar 2000, 2002, 2003 was Lego bijna failliet. Dat kunnen we ons met deze cijfers die ze nu presenteren, kunnen we dat ons niet voorstellen. Maar dankzij bijvoorbeeld Lego Star Wars en later ook Disney, Harry Potter, zijn ze er helemaal bovenop gekomen.
9: Ja, dus het gaat ook om die samenwerking met die andere grote namen, zeg maar. Dat er weer een beetje schwung in gekomen is.
25: Ja, en als je naar het afgelopen jaar kijkt en ook deels dit jaar, dan zie je natuurlijk ook dat bijvoorbeeld het voetbal heeft geholpen en de autoraces, de Formule 1. Dat waren denk ik toch redelijk succesvolle items voor Lego. Maar de concurrentie, die komt wel.
9: Oké, er zijn anderen die ook niet met die blokjes in de weer zijn. En er wordt in dit soort gevallen ook altijd naar China gekeken. En daar doet het bedrijf dan weer niet zo heel goed. Hoe komt dat?
25: Nee, dat zeggen ze zelf ook. Hoewel ze daar ook winkels, hun eigen winkels hebben geopend. En ook eigen fabrieken inmiddels hebben. In Vietnam hebben ze ook een eigen fabriek. Maar misschien is het voor de gemiddelde Chinees nog even te duur. En er zijn heel veel Chinese fabrikanten die meestal goedkoper, of eigenlijk altijd wel goedkoper zijn. En de kwaliteit van die, noem het Lego-concurrenten, is wel de laatste jaren enorm gestegen. Er zijn merken zoals Lumibricks, met zeg maar ook ingebouwde verlichting bij hun pakketten, die gewoon een hele goede kwaliteit aanbieden. Maar ook Pentasy, dat is ook een Chinees merk die bijvoorbeeld hele nostalgische items maakt. Ouderwetse telefoon bijvoorbeeld. Een Duits merk, Bluebricks, is in opkomst. En Mattel, wat we kennen van bijvoorbeeld Barbie. Mattel heeft ook nu echt een aardige steentjeslijn. Ja,
9: we zeggen er allemaal niet bij wie het beste en het leukste is. Want dan krijgen we een dikke boete van het commissariaat.
25: Maar ze hebben allemaal hun voor- en nadelen.
9: Daarom, u hebt al die merken nu zo'n beetje genoemd. Dus dan wordt het ook niet. Dan mag iedereen zijn eigen keuze maken. En met dat patent, waarom hebben ze dat eigenlijk laten verlopen? Waarom hebben ze dat niet weer verlengd of zo?
25: Nou, dat hebben ze heel lang gerekt. En daar hebben ze heel veel advocaten opgezet in het verleden. En ook echt grote en kleine partijen voor de rechter gedaagd. Maar dat is gewoon in het algemeen internationale recht vastgesteld. Dat na 50 jaar, meen ik, verlopen is. Ja. Dus het standaard steentje, daar hebben ze de rechten niet meer op. Maar bijvoorbeeld wel op hun eigen figuurtjes, de poppetjes. Dus die moet je als Chinese fabrikant niet namaken. Maar dan zie je inmiddels dat ze vrij creatief daarin zijn en hun eigen variant maken.
9: Ja. Dank voor de uitleg, meneer Stuifbergen. Als u dus meer met dit Lego wil, dan kunt u naar dat museum van de 20e eeuw in Hoorn, want ze besteden er wat aandacht aan nu. En uw verhalen zijn welkom, eventueel met foto's. Villa-VDB@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er ook even bij. Kunnen we u terugbellen? Of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp.
0: Max. Terug naar toen.
9: We gaan terug naar 26 augustus 2005.
0: Villa-VDB.
9: Op die dag werd Michael Heffels uit Roermond, bijnaam de Destroyer, in Oulu, Finland, wereldkampioen luchtgitaarspeler.
5: We hebben er een kerstverse wereldkampioen bij. Michael Heffels, bijnaam The Destroyer, is de beste van de hele wereld geworden bij het luchtgitaarspelen.
7: Ja, je kan even helemaal los, een minuut lang. En, of veel langer, ik bedoel, zet thuis een cd op. Ja, doe lekker je ding. Je kan even in de huid kruipen van iemand anders en zeg maar de grootste wereldster jezelf wanen.
8: In Finland streden 16 rockers om het kampioenschap en Heffels won.
7: Ik hoef niet in de stramien te passen. Ik wil zelfs liever een beetje bij te vallen. Reken mij maar tot de outcast. Maar ja, goed, ik kan dan al niks. Maar ja, ik ben dan wel wereldkampioen in dat niks kunnen.
10: Ja, de Destroyer. Ja, hier is hij, de one and only Michael. Goedemiddag.
11: Goedemiddag, Jurgen.
10: Wat herinner jij van die dag, 21 jaar geleden?
11: wat herinner ik me daarvan? Dat was een hele spannende dag. Met alle kampioenen bij elkaar in het noorden van Finland. Het moet gebeuren op het moment suprême. En dat lukte en het werd... het werd goed ontvangen. Dus dat was een topmoment.
10: Wat stond er in het juryrapport? Waarom vonden ze jou de beste?
11: Originaliteit. Daar scoorde ik gewoon heel hoog mee. Het meeste wat je daar langs ziet komen, dat zijn natuurlijk mensen in spandexbroekjes die op Van Halen losgaan. Ik had voor een hele andere aanpak gekozen. Namelijk, ik had twee nummers van Daft Punk aan elkaar geplakt. Mezelf verkleed als een robot. Een act op gedaan, dus ja. Eigenlijk op synthesizers.
10: Oké, maar even, want dat nummer ook van Daft Punk, Robot Rock, dat klinkt dus zo. We hoorden het net ook een beetje op de achtergrond. Elektronische muziek van de jongens met integraalhelmen. Origineel van yes. Breakwater, hè, dit sampletje.
11: Als jij het zegt.
10: Ja, nee, zeker. Dat is een heel beroemd nummer. Release the Beast heet dat. Jij speelde dat dus na op jouw luchtgitaar. En wat deed je nog meer dan op het podium?
11: Nou, ik heb er ook ergens een stukje ingezet. Daar bleef de cd, zeg maar, hangen. Dus daar, dat vond ik wel grappig. En dan blijft mijn robot, de mechanieken, die blijven daar ook hangen, zo gezegd. Dus, en ik had er nog een stukje aerodynamic in. Dat was eigenlijk een soort fingertap stukje. Dat is ook van Daft Punk. En dat klinkt alsof daar getapt wordt in gitaartermen.
10: Oké, en je was verkleed als een robot?
11: Ik was verkleed als robot.
10: Ja, dus het was eigenlijk meer dan alleen maar het luchtgitaar spelen. Ook die show eromheen heeft je uiteindelijk tot de eerste prijs gebracht.
11: Nou, zeker. Weet je, dat is gewoon een belangrijk element van het hele luchtgitaar spelen. Je hebt geen gitaar, dus je staat daar relatief naakt. Dus het show-element is wel van groot belang. Een stuk belangrijker dan of het accuraat is wat je doet.
10: Ja. Hoe is dat luchtgitaar spelen ooit op jouw pad gekomen?
11: Dat is gewoon een belangrijk element van het hele luchtgitaar spelen. Je hebt geen gitaar, dus... Je staat daar relatief naakt. Dus het show-element is wel van groot belang. Een stuk belangrijker dan of het accuraat is wat je doet.
10: Ja. Hoe is dat luchtgitaarspelen ooit op jouw pad gekomen?

0: dat moment de azijnfabriek. Daar streek het Nederlands luchtgitaarkampioenschap neer voor de Limburgse kampioenschappen. En zo deden ze dat in elke provincie van Nederland. Nou ja, en ik dacht, dat is wel wat voor mij. En mijn vrienden begonnen ook om me aan te porren van, hé, jij staat toch graag op het podium. Dat is misschien wel wat voor jou. Nou ja. Dus zo geschieden. Nou ja, ik won daar dus. En toen mocht ik naar Paradiso. Dan mocht ik voor de Nederlandse titel strijden. En ik dacht, nou, dat is leuk. Want daar, ik heb dat als muzikant jaren geprobeerd. Ben ik nooit terechtgekomen. Maar ja, dat was toch het uitgelezen moment om daar dus een keer op dat podium te staan. Ja. En natuurlijk, ik kon daar Nederlands kampioen worden in iets. Dat had ik niet verwacht dat me ooit zou lukken.
1: En dat is ook gelukt dus?
0: Dat is ook gelukt. Ja, ja. Nou ja, van kwaad tot erger. Toen mocht ik natuurlijk naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, oké. Okay. Omdat je Nederlands kampioen was geworden, kon je daar ook naartoe. Maar jij zegt even tussen neus en lippen door. Je speelt normaal gesproken ook gewoon echt gitaar dus?
0: Ik speel ook echt gitaar. Ja, zeker. Zeker okay. In die tijd ook.
1: En heeft jouw manier van gitaarspelen, dus op de echte gitaar, heeft dat nog, is dat beïnvloed door het luchtgitaarspelen? Of omgekeerd juist?
0: Nou ja, ik zou zeggen dat ik... Ik zou zeggen, op de echte gitaar mis ik ook wel eens een noot. Dus dat was op de luchtgitaar minder pregnant, minder erg. Maar andersom, ik denk dat het luchtgitaarspelen me wel meer heeft gedreven tot nog meer showmanship op het podium. Want dat is iets wat ik vaak ook wel miste bij andere bandjes om me heen. Dat waren allemaal fantastische muzikanten, maar ja... Dat was dan, om naar te kijken, was dat dan niet zoveel aan.
1: Ja.
0: Toen dacht ik, dan mag wel iets te zien zijn. Nou, dat heeft het luchtgitaar spelen zeker erger gemaakt.
1: Het is natuurlijk zo oud als de weg naar Rome. In die zin, iedereen herkent het wel, dat je vroeger op een tennisracket een beetje deed alsof je gitaar speelde natuurlijk. Maar ik bedoel, ga naar een gemiddelde feestavond en je draait een plaatje. Ik noem wat AC/DC en iedereen gaat zijn luchtgitaar spelen natuurlijk. Vooral die mannen met van die ruitbloesen aan en dan... Ja,
0: dat.
1: Jij omschreef het al even. Het zit in ons allemaal eigenlijk, hè?
0: Ik denk het wel. We willen ons toch allemaal een keer op een podium wanen. Of de rocker, weet je. Ik weet, er wordt ook wel eens vergelijking gemaakt. Nou ja, mannen met geruite blouses, je zegt het zelf. Met bierbuiken waarschijnlijk net een slokje te veel op. Maar ja, als kind gebeurt dat natuurlijk al. En meisjes grijpen de haarborstel, weet je. Die willen graag, zal maar zeggen Madonna zijn. Ja. Of wat op dit moment...
1: Af en toe luchtdrummen er tussendoor.
0: Nou, zeker. Ook kampioenschappen in trouwens.
1: Oké. Okay. We hebben even gebeld met Jury Vergouw. Hij bracht het wereldkampioenschap luchtspelen naar Nederland. En hij schreef er zelfs een boek over, De Lucht Tussen Mijn Vingers. Hij heeft even uitgelegd wat dat luchtgitaarspelen eigenlijk is.
2: Luchtgitaarspelen is eigenlijk een combinatie van iets creatiefs, iets cultureels en misschien ook wel iets sportiefs. Je kan het ook een beetje vergelijken met zoiets als het zwanenmeer dansen. Hè. Dan zie je allemaal danseressen die een zwaan nadoen. Nou, met luchtgitaar doen wij na alsof wij gitaar spelen. Dus daar zit een soort mix in van allerlei elementen die het spannend maakt om naar te kijken, die het leuk maakt. En het is natuurlijk met een enorme vette knipoog allemaal. We mogen best om onszelf lachen. En ik denk dat deze tijd juist dat nodig heeft. Je moet vrij van geest zijn. Je moet niet bang zijn. Je moet zelf in de spiegel durven kijken en om jezelf kunnen lachen. Ik denk niet dat mensen als Poetin of Trump luchtgitaar spelen. Die lachen niet zo snel om zichzelf. Luchtgitaristen wel. We zien de vrijheid van het leven, de relativiteit van het leven. En je moet dus vrij van geest zijn en... Vergis je niet, je moet ook wat kunnen. Want er zijn niet zoveel mensen die echt goed luchtgitaar kunnen spelen.
1: Allemaal aan de luchtgitaar dus. En hij ontdekt ook nog dat een aantal wereldberoemde gitaristen ooit als luchtgitarist zijn begonnen. Bijvoorbeeld Jimi Hendrix.
2: Jimi Hendrix, ik heb het uitgezocht zelfs bij zijn familie. En wat bleek nou, in zijn jeugd, rond zijn vierde, vijfde levensjaar, speelde hij altijd op een bezemsteeltje. En niemand wist dat eigenlijk. Hij droeg dat bezemsteeltje altijd bij zich, ook naar school toe. Totdat zijn vader op een gegeven moment zei... Ja, er liggen allemaal restjes van een bezempje op zijn kamer. Wat is dat? Toen kwam dat uit en toen heeft hij hem zijn eerste gitaartje gegeven.
1: Nou, die is er ver mee gekomen, die Jimi Hendrix, Michael.
0: Nou, dat kun je wel stellen. Ja, ik wist dat ook niet.
1: Nee. Jij werd wereldkampioen en toen kwam je terug op Schiphol. Ja. En toen stonden daar handtekeningenjagers, groupies...
0: Ja, nou, daar had ik natuurlijk wel op gerekend, maar die waren er niet. Dus, maar wat er wel was, en dat was minstens net zo mooi...

0: dat waren mijn ouders en mijn broers, volgens mij, als ik me goed herinner. Dus die kwamen we daar ophalen en nou ja, toejuichen. Nou, in elk geval, dat was wel heel erg leuk. Ik denk dat ik in mijn hele leven mijn vader nog nooit zo trots heb gezien. Toen zijn zoon terugkwam als luchtgitaarkampioen. Die zag daar de humor wel van in. En die vond het toch mooi. Weet je, je bent toch wereldkampioen. Hè? Ook de list van luchtgitaar. Dus zeker, dat was mooi.
1: En we hoorden Jury net eigenlijk ook zeggen. Die zei ook van, eigenlijk moeten we allemaal luchtgitaar spelen. En hij riep ook de wereldleiders op om luchtgitaar te gaan spelen. Daar sluit jij je bij aan?
0: Nou, zeker. Weet je, dit is, als je op het WK komt in Finland, daar is dat ook een beetje, wordt dat ook op die manier uitgedragen. Wordt gezegd, nou ja, als iedereen en soldaten allemaal een luchtgitaar in hun handen zouden hebben in plaats van wapens, nou, dan hadden we gewoon vrede.
1: Ja, dat is een mooi statement. En we zijn nu 21 jaar verder. Word je nog wel eens herkend als wereldkampioen luchtgitaarspeler?
0: Nou, het is wel grappig dat je dat vraagt. Zeker hier in Roermond ben ik toch, wat dat dan gaat. Ik denk dat me dat de rest van mijn leven bijblijft. Ik denk een paar weken geleden nog op straat werd erkend door iemand. En zei, jij bent toch die luchtgitarist? En dan kan ik natuurlijk, geen nee zeggen. Want dat is niet zo.
1: Nee, dat snappen we. Dankjewel, Michael. Michael Heffels, vandaag 21 jaar geleden werd hij dus wereldkampioen luchtgitaarspeler. Michael. Ja, als je wil mag je het podium van de villa even pakken nu. Voor een stukje luchtgitaar. Nee, geintje natuurlijk, dat doen we natuurlijk niet. Anders blijft het stil op de radio. Uit dat jaar, 2005, dat hij wereldkampioen werd. Nu American Idol en winnares van die talentenjacht. Kelly Clarkson.

0: Kelly Clarkson is dat. Zometeen spelen we de derde ronde deze week van ons spel. Tijdje terug.
1: NPO Radio 1.
0: Eerste hoofdpunten uit het NOS Journaal met Dorien Bouwman.
2: Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige. De ander 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. Beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het misbruik gebeurde op een afdeling die specifiek is gericht op problematiek rondom seksuele afhankelijkheidsrelaties. Het aantal slachtoffers door de hevige overstromingen in Nepal loopt snel op. Er worden nu 55 doden gemeld. Honderden toeristen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlandse reizigers in het rampgebied op om contact te zoeken met vrienden of familie. Het kabinet heeft de Tweede Kamer tijdens corona te lang met een speciale wet buitenspel gezet, vindt pro-Tweede Kamerlid Lisa Westerveld. Die wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten worden genomen, erkent ze. Maar dat de wet lang bleef gelden was niet goed voor het draagvlak in de samenleving. In Apeldoorn kunnen alle bewoners van de ontruimde flats weer terug naar huis. 200 mensen in het westen van Apeldoorn moesten vanmorgen hun huis uit na de vondst van chemicaliën, vuurwerk en wapens in een van de woningen. Vermoedelijk zat er een drugslab. Er zijn spullen in beslag genomen en de bewoner is aangehouden.
0: En Helene de Geest, hoe gaat het op de weg?
3: Nou, het is behoorlijk druk aan het worden. 150 kilometer staat er nu. De meeste files leveren zo rond de 5 minuten vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen. Zo is het wel drukker op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en knooppunt Del. Daar is de vertraging een kwartier. Door een bermbrand veel vertraging op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwerbrug en de Meren een 30 minuten. Er zijn er 2 rijstroken dicht. En de andere kant op is de linker rijstrook ook dicht. En daar sta je in de file tussen Nieuwegein en Woerden. Daar ook 20 minuten vertraging. Verder is het druk in Noord-Holland op de N247 van Amsterdam naar Horen. Tussen het Schouw en Volendam ook 20 minuten extra reistijd.
1: Tot 4 uur.
0: Tijdje terug. 10 punten, dat is de hoogste score tot nu toe deze week. Neergezet door Jules Vos, dat deed hij al maandag. En de kandidaat die daarin verandering kan in aanbrengen, dat is Bertrand Juffer uit Sleen. Bertrand, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: En leg nog even voor de rest van Nederland uit, waar ligt dat ook alweer, Sleen?
4: Net onder hem.
0: Ja, Drenthe.
4: Ja.
0: Zuidoost-Drenthe, dat is de officiële benaming. Goed, 10 punten, dat is een enorme uitdaging, maar het kan.
4: Ja, het kan.
0: Ja, het kan. Ja, zo te horen heb je er niet veel vertrouwen in, Bertrand.
4: Nou, als je snel rekent, heb je inclusief minder dan een halve minuut, hè?
0: Dus, ja, maar je rekent wel heel ruim, hoor, nu. Dat kan ook echt sneller. Weet je, we gaan het gewoon doen. Jij moet even vertellen welk jaar jij geboren bent. Want wordt dat het vertrekpunt voor deze aflevering van het spel?
4: Dat is 1979.
0: Spits de oren, daar komen de fragmenten.
1: Tijdje terug.
0: Is dit eerste fragment vroeger of later dan 1979?
5: Hier is uw presentator, Robert ten Brink.
6: Hallo allemaal en goedenavond. Dit is Lingo, pas op, want Lingo verleidt u met letters.
0: Eerste Lingo, vroeger of later dan 1979?
4: Later.
0: Is goed, 1989.
7: Afgelopen woensdag vertrok het ruimteveer de Challenger met aan boord de eerste Nederlandse ruimtevaarder, Wubbo Ockels.
0: Was dit vroeger of later dan 1989?
4: Ik denk vroeger.
0: Ja, dat is goed, 1985.
7: Een enorme explosie heeft vanmorgen de vuurwerkfabriek in Culemborg volledig verwoest. 2 personen zijn erbij gedood. 5 mensen liggen ter observatie in het ziekenhuis en er vielen 20 licht gewonden.
0: Was dit vroeger of later dan 1985?
4: Later.
0: Dat is goed, het was in 1991.
8: Het leek gisteren een groot feest te worden in Café de Rotonde in Montfort. Ruim 200 supporters hadden zich gisteren verzameld in die kroeg om te kijken naar zijn debuut in de Grand Prix van Brazilië.
0: Ging over Jos Verstappen. Was dat vroeger of later dan 1991?
4: Dat was net iets later, volgens mij.
0: Ja, was 1994.
9: De bossen in de Vogesen afgelopen nacht. Er worden na de ramp met de Airbus 86 doden geborgen. Buurtbewoners treffen 9 overlevenden. Een 8-jarig gered jongetje reisde alleen.
0: Vroeger of later dan 1994?
4: Vroeger.
0: Ja, 1992.
10: Jan Bossen, ja, daar al wat gebaar. Geweldig. Die bal de vuist, 1-11-10.
11: Binnen de tijd, jongen, wat een overmacht. En wat een prachtig feest is dit. Hij is de wereldkampioen sprint. En dat is voor Nederland nog nooit gebeurd.
0: Was Jan Bos, was dat vroeger of later dan 1992?
12: Later.
0: Dat is goed, het was 1998.
13: Ex-Beatle-gitarist George Harrison is neergestoken. Afgelopen nacht werd hij in zijn villa overvallen en met een mes neergestoken. Harrison is bij de overval ernstig gewond geraakt, maar hij verkeert niet in levensgevaar.
0: Vroeger of later dan 1998?
12: Heel lastig, volgens mij vroeger.
0: Dat is een gokje, hè?
12: Ja.
0: Ja. Ik hoorde de zoemer ook en dat is vaak geen goed teken.
12: Nee.
0: Het was een jaar later, 1999, werd hij bij zijn huis neergestoken, George Harrison. En hij heeft die aanval trouwens overleefd, gelukkig maar. Later is hij uiteindelijk wel overleden natuurlijk. Dat betekent dat jij bent blijven steken, Bertrand, op 6.
12: 6, ja. Nou ja. Middenmotor voor deze week.
0: Dat zijn er minder dan 10. Maar morgen nog 1 kandidaat die er overheen kan. We gaan naar Sleen sturen een Villa VDB keukenschort. Draag hem met trots daar en dank voor het meespelen.
12: Ja, ook bedankt en een fijne dag.
0: Joe, hoi hoi. En we zoeken dus voor morgen nog een kandidaat. Ik weet niet of het vakje intussen is ingevuld. Zou maar zo kunnen. Ik heb dit straks ook al even de oproep gedaan. Maar specifiek voor morgen nog 1 kandidaat. Wilt u die 100 euro winnen? Meld u onmiddellijk aan als u uw historische nieuwskennis wil laten testen. VillaVDB@omroepmax.nl is het mailadres. U mag ook een bericht achterlaten in de NPO Luisterapp. Draaien wij intussen Ryan Ferry.

0: Ryan Ferry and Let's Stick Together.
1: Jurgen van den Berg.
2: Villa.
0: Uit onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland blijkt dat ruim de helft van de 70-plussers nog nooit met een zorgverlener over de laatste levensfase heeft gepraat. Dat is niet uit onwil, maar vooral omdat ze eigenlijk niet weten hoe ze zo'n gesprek moeten beginnen. Of ze denken dat het nog veel te vroeg is, dat het nog lang niet nodig is. Daarom gaat het in die laatste levensfase nog wel eens mis dat iemand dan op de spoedeisende hulp belandt. Ja, en er niks is geregeld en dan ontstaan de problemen. Oncologisch chirurg Scheltel Kruijf van het UMC Groningen pleit voor een cultuuromslag. Hij zegt, voer dit soort gesprekken nou gewoon eerder. Meneer Kruijf, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Vanuit onze dependance in Groningen, vanuit de villa hier geredeneerd. En hier bij mij in de villa zit huisarts en kaderarts palliatieve zorg Marianne Ponstein. Hartelijk welkom. Ik begin even bij u, meneer Kruijf, want wat kunnen de consequenties zijn als ouderen niet nadenken en met de familie dus afspraken maken over welke behandelingen ze nog wel of niet willen?
3: Ja, de consequenties kunnen zijn wat je net bij je introductie zei, dat je uiteindelijk midden in de nacht om 1 uur of 1 op de spoedeisende hulp terechtkomt en dat je dan je kinderen uiteindelijk later aankomen en dat er een behandelingsvoorstel wordt gedaan, terwijl je heel ziek bent, en dat dan iedereen elkaar aankijkt en zegt, ja, dat hebben we eigenlijk nog nooit over nagedacht. Want wat wilt u allemaal? Je krijgt allerlei vragen voor je neus die nogal veel impact hebben.
0: Maar wat betekent dat voor jullie als arts eigenlijk, als dat vaag blijft en niet geregeld is?
3: Nou, dat betekent dat wij, en dat kunnen we natuurlijk, en doen we ook graag wanneer dat ook echt moet, dat we midden in de nacht een soort heel diepgaand gesprek moeten gaan hebben met een hele familie over hoe ze in het leven staan en wat ze daar eigenlijk mee aan zouden willen in deze situatie, terwijl op dat moment misschien nog 15 andere mensen een behandeling nodig hebben.
0: Ja, en daarom zegt u eigenlijk van, doe dit bij leven en welzijn. Ga er op tijd over met elkaar in gesprek.
3: Precies, dat is wat ik zeg. Dat is natuurlijk iets wat je in het dagelijks leven niet als eerste op je to-do-lijst zet. Misschien wil je een hypotheek regelen of plan je vakantie. En dan komt dit vaak niet bij de eerste 3 op de lijst te staan. Maar als je dat wel doet, dan voorkom je dit soort situaties.
0: U hebt een boek geschreven, Hoe gezond is het ziekenhuis eigenlijk? En daarin pleit u eigenlijk voor meer menselijke zorg. Eigenlijk ook met een voorbeeld van dichtbij. Hè? Met uw schoonvader, begreep ik, hebt u iets meegemaakt.
3: Nou, het was eigenlijk meer zo dat ik het soort van niet heb meegemaakt, omdat wij op vakantie waren in Frankrijk. En toen ging het plotseling heel slecht met mijn schoonvader. En toen hing begrijpelijkerwijs mijn schoonmoeder aan de lijn. En toen zaten we in een situatie dat wij live aan de lijn hingen en uiteindelijk daar de eerste hulpdiensten binnenkwamen. En ja, toen probeerde ik contact te krijgen met de dokter om aan te geven dat daar ook wel, laten we zeggen, kwetsbaarheden zijn. En is dat nu om aan te geven dat daar ook nuancering zat in de behandelingkeuze. Maar ja, die zat al echt in de modus van het doen. En die zei, nou ja, regelt u dat maar straks in het ziekenhuis. Ik moet nu even door.
0: Ja. Maar kijk, want iedereen die dit gesprek hoort, die schrikt nu ook wakker. Denkt van, ja, verrek, ik heb ook niks geregeld. En maar zelfs bij u zit er dagelijks in, zou ik maar zeggen, was het ook niet goed afgesproken dus.
3: Nee, dat klopt helemaal. Dus niet menselijk is ons vreemd. Dat zijn familiedingen. Maar dat laat denk ik zien dat er van beide kanten noodzaak is om dat soort dingen heel goed door te spreken.
0: Ja. U hebt het in het boek over de kwaliteit van sterven. Wat bedoelt u daarmee?
3: Ja, zeg maar, de goede dood, daar kan ik niet over oordelen. Dat is voor ieder persoonlijk. Ik heb wel het gevoel dat die niet plaatsvindt in een omgeving met piepjes, slangetjes en neonlicht, zoals op een IC.
0: Nee. Dus eigenlijk is dat de boodschap nu al, we moeten dat eerder doen. De vraag is natuurlijk, wanneer doe je dat dan? En hoe begin je zo'n gesprek?
3: Ja, dus wanneer doe je dat dan is, bij ons is dat bijvoorbeeld in mijn familie al best moeilijk om iedereen bij elkaar te krijgen. Dus daar zit al de eerste horde. Maar wanneer je dat in ieder geval logistiek hebt getackeld, dan ga je op een gegeven moment gewoon een zaterdagmiddag plannen. En dan koop je, als je daarvan houdt, een goede fles wijn. En dan ga je met een vragenles zitten. En dan ga je dat doornemen. En dan moet je ruim de tijd voor nemen.
0: Maar en wie neemt dan het initiatief? De kinderen of is dat degene zelf?
3: Ja, dat kan van beide kanten komen. Ja. En het liefst een beetje van beide. Je begint er eens over, zeg, het laatste hoorde ik dat dit en dit bij de overbuurvrouw gebeurd was. Misschien willen wij dat niet. Zullen we niet eens een keer gaan zitten? Ja, ja, ja, dat is misschien wel een goed idee. Nogmaals, het staat niet in je top 3 van things to do. Maar uiteindelijk heeft iedereen wel door dat het een keer moet.
0: Mevrouw Ponsen, u zit in stemmen te knikken bij dit verhaal.
2: Ja, ik vanuit mijn vakgebied, ik zorg voor mensen in het hospice die van buiten de stad opgenomen worden. Dus ik kan alleen maar hetgeen mijn collega gezegd heeft onderstrepen. Als mensen op een sterfbed zeggen, ja, maar dit had mama niet gewild, dan begroot me dat. Ik bedoel, dat betekent dat er dus eerder gesproken had moeten worden, hetgeen dan dus niet gebeurd is. En dan krijg je situaties waarvan, nou ja, degene die achterblijven zeggen, ja, maar zo had ze het niet gewild.
0: Ja.
2: En mijn collega refereerde net aan een goed sterfbed. Ik denk dat de ervaringen rondom een sterfbed, het is zo ingrijpend, dat wordt nog minstens 60 jaar meegedragen. Dus er is mij veel aangelegen om dat goed vorm te geven. En dan helpt het om te weten wat mensen willen. Wat ik niet weet, daar kan ik geen rekening mee houden. Nee, nee. Maar met wat ik wel weet, en zeker als ik mensen dan wat langer ken, daar kan ik uiteraard wel rekening mee houden.
0: U geeft ook informatieavonden over dit onderwerp, hè?
2: Ja.
0: Aan wie eigenlijk? Aan...
2: Er zijn verschillende manieren waarop je dat kunt organiseren. In Almere doen we dat per gezondheidscentrum. En dan een beetje afhankelijk van hoe de praktijk opgebouwd is, worden alle 70, 75-plussers uitgenodigd voor een informatieavond. En dan vertel ik heel in, nou, ik zou bijna zeggen in vogelvlucht, stip ik een aantal onderwerpen aan, behandel wensen, behandel grenzen, wat wil je wel, wat wil je niet.
0: Maar noem eens wat van die dingen. Want ik denk dat heel veel mensen dat niet eens weten. Wat zou je dan eigenlijk in ieder geval moeten regelen?
2: Nou, ik denk het allerbelangrijkste is, wil je wel of niet gereanimeerd worden?
0: Ja.
2: Want als je, en ik ga het even heel kort door de bocht zeggen, als je dood neervalt, kan ik het niet meer vragen. Ik denk dat doodziek op de spoedeisende hulp binnengebracht worden ook niet het beste moment is om dit gesprek te starten.
0: Nee.
2: Maar je kunt nog met elkaar praten. Maar bijvoorbeeld ook van, wil je nog überhaupt opgenomen worden in het ziekenhuis? Wil je nog behandeld worden? Wil je nog een bloedtransfusie? Wil je nog antibiotica krijgen? En het klinkt makkelijker dan dat het in de praktijk soms is, maar het is wel een uitgangspunt waar je op voort kunt borduren.
0: Ja. Maar goed, ik verplaats me even iemand die, nou, ik noem maar wat, gewoon een zomaar iemand van 70, die hoort dit nu, meneer Cruijff, en die moet dan dit soort vragen gaan beantwoorden, terwijl die nog volop in het leven staat misschien wel.
3: Ja, dat klopt. Maar je moet het een beetje, ik zat net te bedenken, je moet het een beetje zien als een reis. Zeg maar, in een reis, als je een reis plant, dan heb je dingen die kun je regelen binnen je cirkel van invloed. Maar ja, je gaat op reis ook omdat er iets onvoorspelbaars aan zit. En dat zit bij het sterven natuurlijk ook. Maar er zijn wel heel veel dingen die je wel met elkaar kan bespreken. En ik zag in ieder geval toen ik met mijn ouders en mijn broer en zus dat gesprek had, daarna toch enorme opluchting. Een beetje zoals je gaat rijden in een auto en je denkt, nou, we hebben de route goed uitgestippeld. Geeft toch een prettiger gevoel. Dus ik denk dat misschien dan de positieve stimulans kan zijn voor mensen. Dat je denkt, ja, je voelt dat toch wel ergens. Je denkt, god, zou het toch wel prettig zijn als we daar eens een keer met z'n allen over hebben.
0: Mevrouw Ponsen, want u spreekt natuurlijk wel mensen die, ja, die nog hartstikke gezond van lijf en leden zijn. Misschien qua kalenderleeftijd wel wat ouder. Maar die zullen ook denken, ja, hoezo moet ik daar nu al over nadenken?
2: Nou ja, dan probeer ik dat uiteraard uit te leggen. En soms is het makkelijk tussen aanhalingstekens, omdat ze net terug zijn van een opname uit het ziekenhuis. En dan kun je zeggen, nou, hoe is die opname? Hoe heb je dat ervaren? En als zich een vergelijkbare situatie voordoet in de toekomst, hoe gaan we dat insteken dan?
0: Ja. En wat je ook nog kan krijgen natuurlijk, is dat die mensen die waar het dan om gaat, die denken, ja, die kinderen, ik ben er nog gewoon. Hoezo? Wil je me dood hebben of zo? Of...
2: Nou, maar dan kan ik uitleggen wat ik net ook zei. Weet je, als ik dingen weet, kan ik er rekening mee houden. En er kunnen ineens onverwachte situaties ontstaan. Ik bedoel, dat je met een dubbele longontsteking opgenomen wordt, dat er allerlei complicaties optreden. En dan ben je niet meer in staat om dat rustig en wel overwogen te overdenken.
0: En kan het ook zijn dat je bijvoorbeeld op je 70ste iets vindt of niet vindt, en dat je dat 10 jaar later nog aanpast of zo? Of?
2: Uiteraard. Ik bedoel, het gaat om, het is een proces, het is een route, dat moet uitkristalliseren. Het wordt echt niet in steen gebeiteld. We zullen niemand nergens aan ophangen. Maar het gaat erom dat je je gedachten erover gaat vormen.
0: Ja. Meneer Cruijff, als iemand op leeftijd bijvoorbeeld niet gereanimeerd wil worden... En zo iemand komt dan bij jullie binnen op de spoedeisende hulp... en de familie wil dat toch wel, wat gebeurt er dan eigenlijk?
3: Nou, je hebt best een hoop moeilijke vragen gesteld. Maar deze is in zekere zin, als diegene compulsement is, niet zo moeilijk. Dus nou, dan bepaalt degene om wie het gaat natuurlijk. Zo leven we in Nederland. Ja. Dus hij niet gereanimeerd wil worden, maar ook als hij in behandeling niet wil, dan krijgt diegene die niet. Dan kan de familie hoog of laag springen.
0: Okay.
3: Maar helaas is het vaak zo simpel niet. Vaak is het toch dat mensen ook door, nou ja, soms de druk, omdat de familie eigenlijk niet wil dat diegene vertrekt, nog toch diegene weten te bewegen om te zeggen, ja, moet je het misschien toch niet doen of wel. Nou, nogmaals, dat is een samenspel tussen de familie en de kinderen. Maar dat is mooi om dat thuis te laten plaatsvinden. En er komt gewoon een ontzettende... We zitten midden in een vergrijzingsgolf die alleen maar toeneemt. Dat is zo, dat is helemaal niet erg. Dat moeten we gewoon mee dealen. Maar dan moeten we niet hebben dat we beginnen aan behandelingen waarvan mensen achteraf spijt krijgen. Dat is heel erg zonde.
0: Ja.
3: En dan laat ik nog achterwege het argument wat mijn collega net zei, dat het ook nog jarenlang een trauma kan vormen. Een goede dood levert ook iets op voor de toekomst van de volgende mensen.
0: Nou ja, en wat u in het begin zei, als je daar eerst, ik weet niet hoe lang, moet delibereren met een familie, terwijl andere patiënten uw hulp nodig hebben als arts, dat speelt natuurlijk ook nog eens een keer mee. De vergrijzing, we leven in een tijd dat mensen ook alleen zijn, misschien geen kinderen hebben. Als je geen partner en geen kinderen hebt, hoe los je dit dan op eigenlijk?
2: Ik denk dat een gesprek over behandelen, wensen en grenzen, kun je ook met je hulpverlener voeren. Ik denk dat het ook heel fijn en goed is als artsen,
0: je huisarts bijvoorbeeld.
2: Maar ook behandelend specialisten daarvan op de hoogte zijn. Als mensen kinderen hebben, check het bijna altijd na van, bespreek het ook met de kinderen. Het moet een hele rare situatie zijn als ik dingen van iemand weet die de kinderen niet weten.
0: Ja.
2: En als iemand moedersiel alleen op de wereld staat en kip nog kraai heeft, ja, dan zullen we er samen uit moeten komen.
0: Ja, ja. Het is voor ons allemaal weer een wake-up call, ook dit gesprek. Dus hartelijk dank allebei voor de bijdrage. U hoorde oncologisch chirurg Schelto Cruijff vanuit Groningen en hier vanuit de villa huisarts Marianne Pontstein. En ik zou zeggen, aan het werk allemaal. Als ik dit zeg, denk ik gelijk in mijn achterhoofd, ik moet het zelf ook regelen, zeg ik er heel eerlijk bij.
2: Ik moest nog een website noemen.
0: Oh, doe maar.
2: Als mensen hierover meer informatie zouden willen nakijken op het net over palliatieve zorg.
0: Oké. Okay.
2: Dat is de website, kun je heel veel informatie op vinden.
0: Hartelijk dank, allebei. We gaan de vraag van vandaag afsluiten. Dat is even een harde overgang van zo'n gesprek als dit. Maar ja, goed, we zijn er nog allemaal in leven en welzijn. Hier wij met z'n drieën, gelukkig maar. We gaan dit allemaal na de uitzending regelen, die dingen afspreken. Nu hebben we het over Lego-blokjes. En de aanleiding zijn de goede halfjaarscijfers van Lego. Blijf populair. Wat hebt u met Lego gemaakt? In de mailbox kregen we een mooi plaatje van Kees Jan. Dat is, ja, die ken ik al een tijdje. Ik zag hem ook inderdaad. Hij heeft mij van Lego geknutseld. Ik denk met AI, als ik heel eerlijk ben. Maar ik zal hem straks eventjes op de socials gooien. Dus op Insta en op Facebook. En dan kan iedereen meekijken. Jan was als kind al een Lego-bouwer. Maar hij was vooral geïnteresseerd in het resultaat.
4: Ik was een jaar of 8. Toen bouwde ik huisjes, vrij grote huisjes, van Lego. En dan vroeg ik mijn moeder een sigaret aan te steken en het huis vol rook te blazen. En dan zette ik snel de dak erop. En wat had ik dan? Een huis met lichtjes en echte rook uit de schoorsteen. Dus ik heb mijn moeder flink aan het roken gehouden.
0: Ja, mooi verhaal dit van Jan. Dan gaan we naar Dirk uit Katwijk. Toch niet Dirk Kuiten uit Katwijk.
5: Heet die niet, Dirk Sweers.
0: Dirk Sweers, oké.
5: Naamgenoot.
0: Ja. Ik ging vroeger altijd op vakantie in Katwijk, Dirk. Wist je dat?
5: Zegt u?
0: Wij gingen vroeger altijd op vakantie in Katwijk.
5: Oh, leuk.
0: Ja. Ja. Maar goed, dat geheel te zeggen.
5: Nee. Ik woon er al een tijdje. Dus.
0: Vertel, wat heb je met Lego?
5: Nou, ik vind technisch Lego wel leuk. Jaren geleden zat ik naar YouTube te kijken. Zag een filmpje van een leuk Lego-model. Een hele grote mijnbouwgraafmachine. En toen vroeg mevrouw net toevallig, joh, wat wil jij voor je verjaardag? Ik zei, nou, doe dit maar. Ik zei, nou, oké. Dus ik die bouwdoos gekregen, iets van 4000 stukjes.
0: Zo.
5: Daar ben je dus een paar weken mee aan het bouwen. Als je nog gewoon moet werken. Ja, dat is even om een idee te geven. Het is zo'n hele grote dagbouwgraafmachine die ze alleen in verre buitenlanden gebruiken om een hele hap uit een berg te nemen.
0: Ja.
5: En in één keer in een grote vrachtwagen van een paar honderd ton te kieperen.
0: Maar die kon ook rijden dus?
5: Ja, ik kon rijden. Er zaten zes motortjes in die alle functies van een rupsgraafmachine kunnen doen.
0: Wow.
5: En het bouwen is hartstikke leuk. Alleen ja, dan heb je gemaakt wat dan in. Dan staat hij de stof te verzamelen. Dan ga je er een beetje mee lopen klooien. En ik begon dus met de kat van mijn dochter achterna zitten.
0: Okay, ja.
5: Die was hem op een gegeven moment zat. Dus die trok hem omver. Dan ligt hij met zijn rustbandjes in de lucht te malen. Dat ziet dat niet op.
0: De kat had het gewonnen van de machine.
5: Absoluut. Ja. En op de laatste dag dacht ik, weet je, ik ga er een zoetje met mijn koffie doen. En dan reed ik een rondje over de salontafel.
0: Oh ja.
5: Ja, dan werd mijn vrouw werd er heel erg moe van.
0: Oké. Goed verhaal, Dirk. Dankjewel voor je verhaal en iedereen die zijn Lego-verhaal heeft ingestuurd. Zometeen is er het NOS Radio 1-journaal. Dat wordt denk ik gepresenteerd door Fleur Wallenburg. Ik weet het denk ik wel zeker. En wij spreken elkaar morgen weer. Goedemiddag.
6: Samen Max.
7: NPO Radio 1.
8: Podcast.
7: In de podcast Kunststof, journaalpresentator Afke Boven schreef het boek Als de laatste boot vertrokken is, over al het moois van de Waddeneilanden en de eilanders, waartoe ze zichzelf ook rekent.
9: Gewoon één grote vrijheid, van jongs af aan, ga maar op je fiets, je kunt toch geen kant op.
7: En journalist Pieter Klok over zijn rol als hoofdredacteur van de Volkskrant en het belang dat een krant nog altijd heeft.
10: Onderschat die krant niet. Ik denk ook echt dat we niet zonder kunnen.
8: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
7: Ster.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
12: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
16: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
16: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
18: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
19: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's.
6: Meer informatie op ster.nl/politiek.
19: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
20: Blijf thuis.
19: Dan weet u hoe het echt zit.
21: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
22: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
23: Fleur Wallenburg.
22: Het NOS Radio 1-journaal.
24: Goedemiddag. Er zijn tientallen doden en honderden vermisten na verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet. Ik spreek er zo over met onze correspondent. Maar daarover nu ook al meer in het nieuws met Casper Meijer.
25: Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in het noorden van Nepal loopt snel op. Er zijn zeker 95 doden geborgen. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden meer dan 300 toeristen vermist, voor het grootste deel buitenlanders. Er zou ook een Nederlander worden vermist, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied op om contact te zoeken met vrienden of familie. De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van een tweede sterfgeval. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt.
26: De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van twee hoogbejaarde mannen. Die mannen die woonden in het woonzorgcentrum en daar was de verdachte werkzaam.
25: De 26-jarige verpleegkundige werd afgelopen zondagochtend gearresteerd na de niet-natuurlijke dood van een bewoner van het zorgcentrum. Het voorarrest van de verdachte is vandaag met 2 weken verlengd. In Apeldoorn kunnen alle bewoners van de ontruimde flats weer terug naar huis. 200 mensen moesten vanochtend hun huis uit na de vondst van chemicaliën, vuurwerk en wapens in een van de woningen. Vermoedelijk zat er een drugslab. Er zijn spullen in beslag genomen en de bewoner is aangehouden. 2 uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige. De ander 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. Misbruik gebeurde op een afdeling die specifiek is gericht op problematiek rondom seksuele afhankelijkheidsrelaties. De patiënt die in Nederland is overleden aan het West-Nijl-virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid, zegt het RIVM. De patiënt liep het virus op in Nederland en lag in het ziekenhuis. Er is nog zeker 1 andere patiënt die het West-Nijl-virus heeft. Mensen kunnen het virus niet overdragen. Het kabinet heeft de Tweede Kamer tijdens corona te lang met een speciale wet buitenspel gezet. Dat vindt pro-Tweede Kamerlid Lisa Westerveld. De wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten worden genomen, erkent ze. Maar dat de wet lang bleef gelden was niet goed voor het draagvlak in de samenleving. Verder zei Westerveld voor de enquêtecommissie dat het kabinet zich te veel verschool achter het outbreak management team en deed alsof de adviezen van het OMT bindend waren, terwijl dat niet zo was. Feyenoord neemt de komende 2 uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van afgelopen zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken vuurwerk af en dat belandde in een vak met Cambuur-supporters. Feyenoord is nog op zoek naar de daders, zegt verslaggever Guido van Gorp.
27: Er zijn camerabeelden opgevraagd en de club die meldt ook dat het onderzoek in volle gang is. En ze verwachten binnen enkele dagen erover meer informatie te kunnen geven. Ze denken dat ze zeker tot vrijdag nodig hebben om meer informatie daarover te kunnen delen.
25: Door de maatregel speelt Feyenoord over 1,5 week tegen NEC en 1 week later tegen PEC Zwolle zonder eigen supporters. Dan nog het weer. Het is overal droog en er is veel zon. Het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking en plaatselijke kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en het is met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag.
24: Dankjewel Casper. We gaan naar de verkeersinformatie met Helene Geest. Helene, hoe is het op de weg?
28: Ja, behoorlijk druk al. 280 kilometer file nu bij elkaar. De meeste daarvan staat in de Randstad, maar ook Gelderland is druk. Opvallend veel vertraging nu ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. Het tijdverlies is daar 1,5 uur. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A12, Duitse grens Utrecht, bij knooppunt Grijshoort. De rechte rijstrook is dicht, kost je ongeveer 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Harmelen een kwartier vertraging. Het heeft te maken met een bermbrand, maar die is inmiddels onder controle, dus alle rijstroken zijn er weer vrij. En op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef een half uur vertraging door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook dicht.
24: De verwoesting in Nepal en Tibet na de overstromingen is immens. Zometeen praat onze correspondent ons bij.
0: Ster.
1: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
2: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
3: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
4: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
3: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
4: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
5: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
9: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
5: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal beslist beter.
9: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
22: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
24: We volgen de vijfde etappe van de Vuelta met Sebastiaan Timmerman. Hebben we een kopgroep, Sebas?
10: Nee, is tot nu toe nerveus gekoerst. En dat komt omdat er behoorlijk wat wind staat in het oosten van Spanje, in Catalonië. Het is de eerste etappe die volledig op Spaans grondgebied plaatsvindt. Maar die wind heeft niet geleid tot waaiers. Wel dus tot een nerveuze bedoeling. Nog maar 62 kilometer te rijden richting Roquetes. En het peloton is compleet.
24: Een nieuw onderzoekscentrum moet ervoor zorgen dat uitgebreid onderzoek naar post-COVID wordt gegarandeerd. Straks spreek ik met een van de initiatiefnemers achter dat centrum. Maar eerst een ongekende ramp in Nepal en Tibet. Want daar zijn hele dorpen en wegen weggevaagd door overstromingen. Mogelijk brak door een aardbeving een dam door en werd daardoor een enorme water- en modderstroom op gang gebracht. Dorpsbewoners werden door de politie per megafoon opgeroepen om klaar te staan voor evacuatie. Maar voor tientallen mensen kwam dat te laat. Er zijn nu 95 doden geteld en vele honderden mensen worden vermist. Onder hen waarschijnlijk veel buitenlandse toeristen. Zuid-Azië-correspondent Davy Boerema, je hebt de beelden gezien. Kun je beschrijven wat er is gebeurd?
20: Ja, even voor de duidelijkheid. Die mensen die gewaarschuwd zijn, dat is echt lager stroomafwaarts. Want aan het begin, wat je ziet op beelden, is dat de rivier eerst heel rustig is. En dan komt dus opeens dat water als een muur. Ja, het deed mij zelfs een beetje aan de beelden die je zag op de tsunami. Toen er zo'n golf, zo'n muur van water kwam. En mensen dus eigenlijk geen kans hadden om weg te rennen, omdat het zo plotseling is. En je ziet dat die golf alles vernietigend is. Alles in zijn pad meeneemt aan gebouwen, aan infrastructuur. dus ook de mensen die je ziet wegrennen. Dus ja, voor die mensen was er echt geen kans.
24: En is er dan al wat meer bekend over die honderden vermisten?
20: Nee, dit is een cijfer wat genoemd wordt door het toerismebureau in Nepal. Het is heel onduidelijk natuurlijk, omdat er, het gebied is heel erg onbereikbaar. Er wonen veel mensen, maar het zijn ook veel verschillende dorpen waar geen contact mee is nu. Ik denk dat dit cijfer wel zegt, het aantal vermisten, dat het dode aantal waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk nog gaat oplopen.
24: Ja, want heb jij een beeld nu van de omvang van deze ramp?
20: Nou, het beeld is dus lastig te krijgen, maar je moet weten dat die watersystemen in de Himalaya, die lopen helemaal verder door. Die stoppen niet bij, wat je dus nu ziet, China, Nepal, en dat gaat door naar India. Dus nu hier in de staat Bihar, die grenst aan Nepal, zijn mensen ook opgeroepen om te evacueren, omdat dat water zich allemaal verder langs die watersystemen gaat verplaatsen. Normaal gesproken zijn dat delta's die heel veel leven geven aan de mensen die langs die rivieren wonen, maar op dit soort momenten is het dus dodelijk langs de hele route.
24: Ja, want dat is ook duidelijk te zien, hè, op die filmpjes, dat zoveel mensen eigenlijk compleet overvallen zijn door het water, door de modder.
20: Ja, en er zijn nu twee theorieën over. Het zou een gletsjermeer kunnen zijn dat onverwacht doorgebroken is. Maar wetenschappers zowel uit Nepal als China zeggen dat er een eerder op de dag een aardbeving was in Tibet. 4.4 was die aardbeving en dat heeft voor een lawine gezorgd. Die lawine heeft een rivier afgesloten, maar door de kracht van het water is die natuurlijke dam die ontstaan is ook weer doorgebroken. Dus dat zou verklaren wat je ziet op die beelden, dat het eerst zo rustig was en dan opeens zo'n stortvloed aan water komt.
24: En hoe zit het met de reddingswerkzaamheden?
20: Ja, er wordt nu vanuit allerlei landen, China, India, zeggen allemaal hulp toe. Is ook belangrijk voor Nepal, want Nepal is niet een land wat daar altijd toe in staat is, dezelfde middelen voor heeft. Het is hier inmiddels avond, het is donker. Dat maakt het alleen nog maar moeilijker. Reddingswerkers proberen de gebieden te bereiken, de verschillende dorpen, maar die liggen enorm afgelegen. En van de helikopters die daarheen wilden, weten we al dat ze gewoon niet konden landen, omdat er geen landingsplaatsen meer zijn. En dat verschillende helikopters hebben moeten terugkeren.
24: Dankjewel voor nu, correspondent Davy Boerema. En we horen jou later deze uitzending weer.
0: Tot 6:00.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
24: De afgelopen jaren zijn er minstens 12 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd opzettelijk en ernstig is mishandeld. Kindermarteling wordt dat genoemd, blijkt uit onderzoek van de NOS. Redacteur Milo Hornstra legt uit dat scholen een belangrijke rol spelen in de signalering.
8: Omdat daar was toch wel, als een leerling naar school ging, was toch wel vaak een signaal binnengekomen. Soms ging het om een klein signaal en soms om heel veel. Maar ze waren daar toch wel op de hoogte dat het thuis niet goed ging. Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat een leraar zei dat ze een meisje van 7 iedere dag steeds verdrietiger binnen zag komen. Of dat meisje dan ook boterhammen moest stelen van andere leerlingen omdat ze gewoon niet genoeg eten mee kreeg naar school.
24: Niet alleen scholen hebben hier een belangrijke rol in. Het landelijk netwerk Veilig Thuis is verantwoordelijk voor de signalering van kindermishandeling. En Danny Tenitsch is daar de directeur. Goedemiddag.
11: Goedemiddag en dank voor de uitnodiging.
24: Ja, is het lastiger om juist die hele ernstige mishandeling, die kindermarteling, te signaleren?
11: Dat is inderdaad lastig. Tegelijkertijd vind ik dat onze professionals goed getraind zijn om signalen van opzettelijke, langdurige kindermishandeling te herkennen.
24: Wat maakt het lastig?
11: Nou ja, dit is vaak het geweld wat zich achter de voordeur afspeelt. Dus eigenlijk moet je verder gaan dan alleen maar een signaal, zeg maar, of een incident. Je moet op zoek naar patronen. En dat vraagt tijd van de medewerker van Veilig Thuis. Dat vraagt ook wel dat we veel beter en veel eerder vanaf de eerste melding signalen die bij verschillende organisaties spelen zo snel mogelijk verbinden. Dat we gezamenlijk naar de onveiligheid kijken, dezelfde taal hierin spreken, op dezelfde manier duiden. Dus dit moet eigenlijk nog veel meer in ons dagelijks DNA komen. Ja.
24: Want bij meerdere situaties van kindermarteling waren er één of meerdere meldingen gemaakt bij Veilig Thuis, maar ging die mishandeling toch door. Hoe kan dat? Wat is daar dan misgegaan?
11: Wat is daar misgegaan? Kijk, vaak is het zo dat de informatie die binnenkomt, verspreid binnenkomt. Dus dat er per organisatie informatie gefragmenteerd binnenkomt. En ook wel niet in de chronologische volgorde. Dus wat je ziet is dat als je dit op signaalniveau bekijkt, dat hetgene wat je dan ziet, zeg maar, vaak ook verklaarbaar is. Maar als je, wat ik net probeerde te vertellen, als je daar een laagje dieper, vervolgens een laagje dieper gaat en in gezamenlijkheid op zoek gaat naar patronen, dan krijg je een ander beeld. En daarnaast is het ook zo dat uiteraard de ouders of de verzorgers zich dit ook voor zich houden of verborgen houden. Dus het is niet eenvoudig om dit gelijk boven tafel te krijgen.
24: Nee. Dus u zegt er moet beter samengewerkt worden tussen de verschillende organisaties. Moeten mensen ook anders getraind worden om dit beter te signaleren?
11: Antwoord op die vraag is ja. En dat gebeurt eigenlijk ook. Dit is een hele complexe problematiek. Dus een training en scholing zijn ontzettend belangrijk. Maar onze professionals moeten ook wel voldoende tijd en ruimte krijgen om dit zo goed mogelijk te kunnen doen. Kijk, je moet in eerste instantie zo goed mogelijk invoegen bij mensen. Je moet het vertrouwen wekken. Daarnaast heb je ook een bepaalde expertise. En daarnaast moet je ook samenwerking organiseren met de politie, met de Raad voor de Kinderbescherming, met de OM.
24: Maar je zou toch zorgen dat die contacten die zijn er toch? En die verbanden zijn er toch?
11: Die verbanden zijn er nog. Alleen u kunt zich voorstellen dat dit vraagt ook om een mindsetverandering. Het is nu nog niet helemaal vanzelfsprekend dat je dus verder gaat kijken dan alleen maar wat de grenzen zijn van je eigen organisatie en wat de wettelijke bevoegdheid is van je eigen organisatie. Dus dat is er één. En twee, het gaat ook om beschikbaarheid. Dus wat ik al probeerde te zeggen, je moet zo snel mogelijk met elkaar aan tafel en dat moet ook mogelijk kunnen zijn.
24: Daarnaast maar bedoelt u dan van we hebben daar te weinig mensen voor?
11: We hebben daar te weinig mensen voor en soms ook te weinig tijd.
24: En daardoor kan het niet goed onderzocht worden, kan er niet goed doorgevraagd worden en kan dit eventueel doorgaan?
11: Nou, uw vraag in eerste instantie aan mij, is hier scholing voor nodig? Mijn antwoord daarop is ja. Belangrijke randvoorwaarden hiernaast vind ik dus ook wel voldoende middelen, voldoende capaciteit om dit ook daadwerkelijk te kunnen.
24: Het ministerie heeft vandaag aangegeven dat er sowieso onderzoek gedaan gaat worden naar kindermarteling. Dat zou dan eind dit jaar van start kunnen gaan. Wat vindt u daarvan?
11: Ja, daar kan ik helemaal achter staan. Het werk wat wij doen verplicht ons om alle vormen van onderzoek, nieuwe kennis enzovoort met beide handen aan te pakken.
24: Want er is in Nederland tot nu toe nog niet echt onderzoek gedaan naar kindermarteling. Dus we weten ook maar weinig over in wat voor gezinnen bijvoorbeeld dat voorkomt. Zou dat extra onderzoek de aanpak kunnen verbeteren of anders maken?
11: Ik denk wel zeker dat het zou kunnen helpen. Maar nogmaals, ik denk niet dat je dit in termen van easy fix moet denken, zeg maar. Zo'n onderzoek is een van de manieren, zeg maar, om hiermee meer focus op te krijgen. Daarnaast geef ik ook wel aan dat het heel erg belangrijk is dat de overstijgende samenwerking over de grenzen heen van de organisaties hier ook een hele belangrijke aspect, een hele belangrijke rol in krijgt.
24: Danny Tenic, directeur van het landelijk netwerk Veilig Thuis. Dank u wel. Kasper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
25: In Zeeland is vandaag onderzoek gedaan op de provinciale weg waar in juni 4 mensen werden geschept door een auto en om het leven kwamen. Het waren 3 kinderen en de directeur van een basisschool. De politie voerde vandaag een zogeheten validatieonderzoek uit. Daarbij gebruikten ze de auto van de verdachte, zo legt deze verslaggever van Omroep Zeeland uit.
0: Vandaag reed hier de auto die betrokken was bij het ongeluk verschillende keren heen en weer. Daarbij werd ook geremd, maar vooral ook met verschillende snelheden gereden. Allemaal om extra data te verzamelen die nodig is om te kijken of het onderzoek wat in de tijd is gedaan allemaal klopt.
25: En daarmee kunnen ze dus kijken hoe hard de verdachte van 19 reed ten tijde van het ongeluk. De verdachte zit nog vast. De Nederlandse Politiebond is blij met de afspraak tussen het Openbaar Ministerie, de politietop en minister Van Wil om voortaan strafrechtelijk op te treden bij snelweg- en spoorwegblokkades. Toch denkt de bond dat dit in de praktijk onuitvoerbaar is zonder extra personeel en geld, schrijft het AD. Want volgens de NPB is er meer nodig dan alleen een weg ontruimen. Agenten moeten onder meer mensen arresteren, verhoren afnemen en extra onderzoek doen om zo een dossier te maken waar het OM ook iets mee kan. Bewoners van een zorgcomplex in Eindhoven hebben al weken last van ratten in hun kamers. De moeder van deze vrouw is dementerend en raakt in paniek van de ratten. In haar appartement liggen overal keutels, zelfs in bed. En ook is haar moeder in bed door een rat gebeten in haar vinger.
6: Van 3 tot 8 heeft ze met de afstandsbediening getikt op haar bed. Omdat ze zo bang was dat de rat nog een keer terug zou komen nadat hij gebeten had in haar vinger. Ja, dat is, ze heeft de zorg niet gebeld, omdat ze eigenlijk weet dat de zorg ontzettend bang is voor de ratten. Ja.
12: Wat een verschrikkelijk verhaal.
25: De medewerkers zijn ook bang voor de ratten. De woningcorporatie zegt dat het oplossen van de rattenplaag ingewikkeld is en dat deskundigen ernaar
12: gaan
25: kijken.
12: Dat mag ik hopen, ja. Ja.
25: En nu de zomers in Nederland en Zuid-Europa steeds vaker erg heet zijn, blijkt binnen kamperen in een grote omgebouwde hal steeds populairder.
12: Sorry, bestaat dit?
25: Ja, ik leer ook elke dag weer wat nieuws hier, maar dit bestaat inderdaad. De Telegraaf ging op reportage bij een indoor camping in Amsterdam-Zuidoost, die dit jaar meer gasten trok dan vorig jaar. Het is een loods en die staat vol met campers, caravans en houten huisjes. En op het kunstgras kan je allemaal spelletjes doen. En populairst zijn de roze caravans en de strandhuisjes, maar dan zonder strand. Overigens slapen de meeste bezoekers alleen op deze camping. Na het ontbijt gaan ze dan Amsterdam in.
12: Ja, want het voordeel van kamperen is volgens mij dat je zoveel buiten bent.
25: De zon, ja, ja. Denk je daar ook niet, maar ook geen regen.
12: Helene, hoe gaat het op de weg intussen?
13: Ja, het is hartstikke druk op de weg. 350 kilometer file. Er zijn ook flink wat ongelukken gebeurd. Waaronder een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Os bij knooppunt Bankhoef. En daar zijn diverse militaire voertuigen bij betrokken.
12: Ja, want het voordeel van kamperen is volgens mij dat je zoveel
25: buiten
12: bent.
25: De zon, ja, denk je daar ook niet. Maar ook geen regen.
12: Helene, hoe gaat het op de weg intussen?
13: Ja, het is hartstikke druk op de weg. 350 kilometer file. Er zijn ook flink wat ongelukken gebeurd. Waaronder een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Os bij knooppunt Bankhoef. En daar zijn diverse militaire voertuigen bij betrokken. De linker rijstrook is dicht. En

0: Deze ronde van Spanje. Mats Pedersen is er wel. De Deen die in de ronde van Frankrijk ruim een maand geleden het puntenklassement won. De groene trui wist te veroveren. Hij is een van de favorieten. Net als de Brit Matthew Brennan. Die afgelopen zondag de tweede etappe won. Maar veel topsprinters hebben deze ronde van Spanje links laten liggen. Omdat er vooral geklommen moet worden. Nou, dat was gisteren bijvoorbeeld het geval. Toen Tadej Pogacar het klassement op slot gooide in de etappe door Andorra. En vandaag rijdt het peloton in het oosten van Spanje richting Roquetes. Het eerste deel ging langs de kust. Echt vlak gebied waar de wind vrij spel had. En daardoor was het een erge nerveuze bedoeling. Kopgroepje gehad van vier renners. Met onder andere daarbij de Zwitser Stefan Kühn. Bekende tijdrijder en hardrijder. Maar in die nervositeit werd die groep al snel teruggepakt. Ethan Hayter daarna even op kop gereden. De drager van de groene trui in deze ronde van Spanje. En dat had alles te maken met de tussensprint. Waar hij de leidende positie in dat puntenklassement heeft weten te verstevigen. En nu peloton compleet in een heuvelachtige slotfase. 44 kilometer nog te gaan. De ploeggenoten van Brennan in het geel, namelijk de Nederlandse formatie Visma Liezenbeek, komt naar voren. Proberen al de aanloop richting een mogelijke massasprint voor te bereiden. Terwijl in het midden van de weg ook Mats Pedersen prima naar voren wordt geloodst. Het lijkt een redelijk rustige fase dus in deze vijfde etappe van de Vuelta, waar trouwens een Nederlander is afgestapt. Roel van Sint Maartensdijk kwam aan het begin van de etappe ten val en hij heeft moed opgeven in deze ronde van Spanje.
1: Het overheidsbudget van 40 miljoen euro voor onderzoek naar post-covid is opgebruikt en de overheid stelt geen nieuw geld beschikbaar. Toch presenteert de stichting Long Covid vandaag een nieuw onderzoekscentrum. Met privaat geld blijven zij onderzoek doen. Goedemiddag, Ellen Bark-Lindhout, u bent oprichter van de stichting.
2: Goedemiddag, ja, dat klopt.
1: Waarom moest dit nieuwe onderzoekscentrum er komen?
2: Ervoor te zorgen dat alles wat in de afgelopen jaren opgebouwd is met het hele mooie eerdere budget, dat we dat gaan behouden. Want het probleem long covid is nog de wereld niet uit. Er zijn in Nederland ruim 450.000 patiënten, waarvan 100.000 heel ernstig beperkt zijn. Dus dat is een gigantische economische en maatschappelijke probleem. En er is nog geen oplossing. Dus er is nu de afgelopen 4 jaar onderzoek gedaan, wat we ook met de stichting heel hard gestimuleerd hebben, want wij zijn een gezondheidsfonds. Dus wij financieren met particulier geld. Dingen in beweging zetten, dat kunnen we snel gaan. We zien nu dat er weer een moment is waarop wij de handschoen moeten oppakken. En het gat wat nu ontstaat, in ieder geval overbruggen. En ook met een langetermijnvisie iets neerzetten waarop straks ook weer overheidsgeld kan landen.
1: Daar heeft u wel vertrouwen in dat. Want ineens is dus zeg maar die geldkraan dichtgedraaid. Of althans, het budget is op en het wordt niet verlengd. Waarom is dat eigenlijk?
2: Ja, dat is de manier van werken van de overheid. Die stellen een bepaald budget beschikbaar en dan op een gegeven moment is het op. En dan helaas is er niet ruim op tijd over nagedacht wat daarna. Maar dit is nog een heel erg jong onderzoeksveld. Mensen zijn, hele bevlogen artsen zijn vanuit hun oorspronkelijke vakgebieden zich op long covid gaan richten. Ze zijn in feite nog maar net van start. En er is gewoon echt een langdurige financiering en visie nodig om uiteindelijk tot een oplossing te komen voor dit complexe probleem.
1: Ja, want u zei al 450.000 mensen hebben nog klachten. Wat voor klachten hebben zij?
2: Ja, er zijn 200 symptomen, maar de belangrijkste zijn extreme vermoeidheid, echt uitputtende vermoeidheid bij de minste of geringste inspanning. Brain fog, pijnen in de benen, hartkloppingen. Mensen kunnen echt niet meer functioneren op de manier waarop ze dat vroeger kunnen. En voor een groot deel betekent ook dat ze daarmee hun werk zijn kwijtgeraakt. En allerlei andere dingen, zoals sociaal leven. Dus het heeft echt een gigantische impact. We weten inmiddels dat het ook, wat we wel weten uit onderzoek wat naar voren is gekomen, is dat er waarschijnlijk niet één pil voor de hele groep patiënten gaat zijn, maar dat er verschillende groepen patiënten zijn. En ook dat moet duidelijker in kaart worden gebracht, zodat we kunnen toewerken naar hele toegepaste, gerichte behandelmethoden.
1: Ja,

0: En hebt u er vertrouwen in dat al die 450.000 mensen op termijn daarmee geholpen kunnen worden?
1: Zeker, als we wel een lange adem hebben. Naar allerlei andere ziektebeelden wordt al tientallen jaren, soms 100 jaar onderzoek gedaan. En dat hebben we ook echt nodig voor long-covid. En we moeten versnellen. En voor ons is het dus belangrijk dat er een centrale effort komt in Nederland om onderzoekers samen te laten werken, kennis te delen. En daarom richten wij het long-covid onderzoeks- en innovatiecentrum op.
0: En dan hoopt u dat, want nu is het dus met privaat geld, dat op een gegeven moment de overheid dat weer gaat steunen.
1: Klopt, we starten met privaat geld. We zetten experimenteerbudget ter beschikking voor de onderzoekers. Omdat we innovatie willen stimuleren. Men moet creatief kunnen denken. En vervolgens willen we ook die innovatie snel naar de patiënt brengen. Dus dat vanuit het lab snel dingen kunnen getest worden in vroege fase klinische studies bij patiënten en daar de learnings weer van naar het lab. En ook daar investeren we in om daar een infrastructuur voor op te zetten.
0: Dank u wel, Ellen Bark Lindhout van Stichting Long Covid.
2: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
2: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Bezoek Hiswater Water. De beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: Hé, wat is dat?
4: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
5: Doe maar duur.
4: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave. Greenwave.
6: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
4: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
7: NPO Radio 1.
0: Het is 1 minuut voor 4:30. Het nieuws met Casper.
8: Het dodental na de stortvloed in Nepal loopt snel op. Er zijn nu 95 lichamen geborgen, meldt persbureau Reuters. Er worden nog honderden mensen vermist, onder wie veel toeristen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlandse reizigers in het gebied op om contact op te nemen met vrienden of familie. Het OM heeft 4 jaar cel geëist tegen de voormalige bassist van punkband Heideroosjes. De 52-jarige Fred H. wordt verdacht van het bezitten en verspreiden van kinderporno tussen 2018 en 2025. Volgens Fred H. heeft hij nooit een kind misbruikt, maar hij geeft wel toe dat hij actief deelnam aan chats waarin werd gesproken over het verminken van kinderen. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om de boycotplannen tegen Wereldvoetbalbond FIFA in te trekken, meldt persbureau Reuters. De FIFA trok een omstreden aandelenplan rond het WK in. De UEFA nam daar eerst geen genoegen mee, maar nu is er beloofd dat er ook nooit meer zo'n plan komt. En het kabinet heeft de Tweede Kamer tijdens corona te lang met een speciale wet buitenspel gezet, vindt pro-Tweede Kamerlid Lisa Westerveld. De wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten worden genomen, erkent ze. Maar ze vindt dat de wet te lang bleef gelden.
0: Marco Verhoef is hier voor het uitgebreide weerbericht. Nou, volop zomer weer, hè?
9: Ja, zeker. Weer hoge temperaturen vandaag. Met flink wat zon, lokaal wat stapelwolken. Zo richting de avond en begin van de avond is er in het uiterste zuidoosten, in Zuid-Limburg, kans op een enkele bui. Maar verder blijft het droog. Helder ook vanavond en vannacht, dus volop genieten nog. Met komende nacht minimumtemperaturen van 14 tot 18 graden. Maar goed, dat zomerweer kent wel een keerzijde. Als je nu naar buiten gaat, merk je het ook een klein beetje. Het is al een beetje klammig aan het worden. Mm. Het is een beetje drukkend warm. Nou, dat zal het morgen zeker zijn. In de ochtend, morgenochtend, lokaal misschien een onweersbui. Dan breekt de zon eventjes flink door en dan wordt het echt broeierig. Morgen pakt het kwik nog hoger uit dan vandaag. Tussen de 25 en 30 graden wordt het het warmst in het oosten. Nou, en dan gaan we richting de avond. En zo in de loop van de avond neemt van het zuidwesten uit de kans op een stevige onweersbui toe. Ik denk wel dat het op de meeste plaatsen echt diep in de avond is. Dus dat de meeste mensen daar niet al te veel last van hebben. Okay. Buiten dan gerommel wat je natuurlijk hoort als je binnen bent.
0: Oké, okay. En de dagen erna?
9: Nou, het zijn wel felle buien waar we mee te maken krijgen. Dus lokaal kan er in korte tijd veel regenwater vallen. Dat is vooral voor het oosten van het land het geval. En bij de meest felle buien komen ook zware windstoten voor. Vrijdagochtend is het op de meeste plaatsen droog met een beetje zon. Maar in de middag gaat het toch weer buiig worden. En ook dan kunnen het felle exemplaren zijn. Opnieuw met zo'n 80 km per uur aan windstoten. Onweer erbij en flink wat water in korte tijd. Het is wel iets minder warm al. 21 tot 23 graden. Nou, in het weekend is het dan ook zo'n 22 graden. Droog zal het zeker niet zijn. Maar er zijn ook momenten dat het best meevalt.
0: Dankjewel, Marco. Helene, het is best druk op de weg, hè?
5: Ja, zeker. 500 kilometer file bijna. En dat, daarvan staat het meeste in Noord- en Zuid-Holland. Er zijn een paar opvallende files ook bij, zoals op de A7 van Zaanstad naar Hoorn. Tussen Zaandijk en Purmerend is de vertraging 20 minuten. Komt door een aanrijding, daar zijn alle rijstroken vrij. Maar verderop bij Avenhoorn is nog wel een rijstrook dicht, ook door een aanrijding. Vanaf Purmerend is de vertraging daar ook nog eens 25 minuten. Verder is het druk vanuit Utrecht naar het zuiden op de A2 Utrecht en Bos tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. 17 kilometer langzaam rijdend verkeer kost je 20 minuten. En ook op de A27 van Utrecht naar Gorinchem tussen Utrecht en Lexmond 19 kilometer en 25 minuten vertraging. Maar de meeste vertraging op de A50 van Arnhem naar Os door een ongeluk bij knooppunt Bankhoef. Daar zijn ook enkele militaire voertuigen bij betrokken. Daardoor is voorlopig de linkerrijstrook dicht en de vertraging vanaf Valburg is 40 minuten.
0: De gasvoorraad in ons land blijft voor komende winter achter. Welke risico's lopen we als die voorraden niet op niveau zijn?
7: Ster. Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
14: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
4: Fleur Wallenburg.
15: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het doel om de gasopslag gevuld te krijgen wordt deze winter niet gehaald, dat zegt de GasUnie. Momenteel is de voorraad voor 45% gevuld. Vorig jaar was dat rond deze tijd 63%. Martien Visser is emeritus lector energie en heeft gewerkt bij de GasUnie. Goedemiddag.
16: Ja, goedemiddag.
0: Maakt u zich zorgen bij een gasvoorraad van 45%?
16: Ja, ik maak me wel wat zorgen, want als er een warme winter is, zal het wel even meevallen. Ja, er moet niks gebeuren of er komt schaarste. En ja. Dat betekent dat prijzen door het plafond gaan.
0: Dus dan is het hopen op een warme winter?
16: Ja, dat is niet echt wat ik zou zeggen energiebeleid.
0: Nee. Hoe komt het dat het nu maar op 45% zit?
16: Nou, dat heeft te maken met de marktpartijen. Die willen eigenlijk niet vullen omdat ze hopen dat gas weer goedkoper wordt. Bijvoorbeeld omdat de straat van Hormuz weer openkomt. En de staat is aan het vullen via EBN. Dat is een onderdeel van de economische zaken. Maar die heeft een opdracht gekregen voor een relatief laag vuldoel. En daar zullen ze wel aan gaan voldoen. Maar dat betekent dat we eigenlijk onvoldoende berekend zijn op tegenvallers.
0: We hebben dit ook even voorgelegd aan de minister van Klimaat en Groene Groei. Dat is Tientje van Veldhoven. En we vroegen of zij zich zorgen maakt.
17: Ik denk dat we als Nederland ook moeten realiseren dat we niet alleen zijn. In Europa is er ook nog solidariteit. Maar we zorgen ervoor dat we gewoon voldoende gas in die gasopslagen hebben. Dus nogmaals, 100% garantie vraagt volgens mij niemand. Maar we hebben echt er alle vertrouwen in dat we voldoende gas hebben.
0: Nou, dat klinkt niet alsof zij zich zorgen maakt.
16: Nee, terwijl ook in Duitsland zijn er grote zorgen. Want ook die bergingen zijn lange na niet zo gevuld als in andere jaren. En daar haalde het ook al het 8 uur journaal. Dus, en verder, ja, België heeft geen gasvoorraden. Denemarken ook niet. En Engeland eigenlijk ook niet. Dus in Noordwest-Europa is het best krap.
0: Dus die solidariteit waar ze het over heeft, zegt ze, die kunnen we dan alleen maar vanuit Duitsland halen. Maar daar hebben ze ook niet genoeg.
16: Nee, precies. En die rekenen op Nederland misschien. En zo gaat dat niet goed, denk ik. Hoog nodig wat dat betreft dat de EU daar stevig beleid op gaat voeren.
0: En hoe zou dat dan daaruit zien, dat beleid?
16: Nou ja, bij olie hebben we een optie gecreëerd waarbij elk land zorgt voor een behoorlijke hoeveelheid olie aan de hand van hoeveel olie ze gebruiken. En dat hoeven landen niet in eigen land te doen, maar dan mogen we dat ook in het buitenland doen. Nou, op die manier zou Europa ook de Europese landen en Engeland kunnen afspreken van ieder land neemt bijvoorbeeld 25% van zijn jaarverbruik in voorraad.
0: Dus dat is eigenlijk een soort ander model moeten we dan gaan krijgen?
16: Ja, dan moeten we een ander model krijgen. Maar nu krijg je het verschijnsel dat Nederland en Duitsland, die hebben een grote opgave om de bergingen te vullen. Daar hebben ze ook afspraken over gemaakt in Europa. Dus Nederland moet zich daaraan houden en lijkt dat niet te gaan doen. En terwijl landen als België en Engeland nauwelijks voorraden hebben, want die hebben geen gasopslagen. En die komen er makkelijk vanaf.
0: Gaan we hier dan als consument ook nog iets van merken?
16: Jazeker. Zeker als het echt krap wordt. Hè. Stel voor, gaan schaatsen de komende winter, dan wordt het heel krap.
0: Wat ga ik daar thuis van merken?
16: Ja, dat betekent gasprijzen gaan enorm stijgen. Nou, mensen met een vast contract hebben dan geluk, maar vele anderen niet. Maar ook stroomprijzen gaan enorm stijgen, want heel veel elektriciteit wordt met gas gemaakt. En tot slot, ja, ook bedrijven breken hun hogere kosten door. En dat betekent dat de spullen die we kopen in de supermarkt een stuk duurder zullen gaan worden.
0: Dat is geen fijn vooruitzicht.
16: Nee, zeker niet. En ja, we hebben het eerder bereikt, eerder gehad in 2022. Ja. En je zou hopen dat we daarvan geleerd hadden. Maar nou, ik hou mijn hart vast.
0: Wellicht heeft de minister meegeluisterd. Dank u wel voor uw bijdrage, Martien Visser, emeritus lector energie en voorheen werkzaam bij de GasUnie. NOS NTR.
15: Tot 6 uur. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke werkdag.
0: Sommige ouders van kinderen met autisme grijpen naar kostbare stamcelbehandelingen in het buitenland. Die worden online aangeprezen, terwijl hun werking niet wetenschappelijk bewezen is. Blijkt uit onderzoek van Trouw, De Groene Amsterdammer en onderzoekscollectief Spit. En bij Spit werkt Katharien Spijkerman. Goedemiddag.
18: Hallo.
0: Om wat voor kinderen gaat het hier?
18: Het gaat om kinderen met een autistische stoornis. En die kan allerlei vormen hebben, maar sommigen hebben heel zware, wat de ouders noemen zware, complexe problematiek en ander wat lichter. Maar ja, het is een spectrumstoornis, dus dat betekent dat het heel gevarieerd is.
0: En de klinieken die deze therapie aanbieden zeggen dat ze deze problemen dus kunnen behandelen of deels kunnen behandelen met stamceltherapie. Hoe gaat dat dan in zijn werk?
18: Ja, er zijn allerlei verschillende varianten, maar het komt er grof gezegd op neer dat het kind dan stamcellen krijgt toegediend. En dat die bepaalde ontstekingen die er zouden moeten zijn in de hersenen, die zouden worden tegengegaan en dat daarmee dan de autistische symptomen zouden worden weggenomen of verminderd. Dat is althans wat zij zeggen dat er gebeurt. Maar dit is dus allemaal wetenschappelijk niet bewezen.
0: Jij hebt ouders gesproken. Wat zeggen zij?
18: Wij hebben inderdaad ouders gesproken en die zeggen dat het heel erg goed werkt voor hun kind. Dat kan betekenen dat ze bijvoorbeeld zeggen van, nou, eerder maakte mijn kind geen oogcontact en nu wel. Of eerder sliep het nooit door de nacht heen en nu wel. Of eerder waren er heel veel woedeaanvallen en nu wel. En zij zeggen dat komt door die stamcelbehandeling.
0: Ja, en nogmaals, dat is dus niet bewezen. Dus jullie zeggen niet tegen de ouders, nou, ga maar lekker naar zo'n kliniek toe, of wel?
18: Nee, zeker niet. Zeker niet. Want daarvoor heb je natuurlijk wetenschappelijk onderzoek. Het kan natuurlijk dat bijvoorbeeld dat oogcontact of zo, dat kind dat sowieso wel gemaakt zou hebben na een tijdje. Maar dan weet je natuurlijk niet of dat komt door die stamcellen.
0: Ja. Jullie spraken ook met de oprichter van zo'n commerciële kliniek, een van de artsen daar. Die zegt dat 8 van de 10 ouders die bij hem komen zeggen dat ze na de BMR-vaccinatie symptomen van autisme zijn gaan waarnemen. Terwijl keer op keer wordt aangetoond dat er geen oorzakelijk verband is tussen vaccinatie en autisme. Dan denk ik, ja, dat klinkt toch wel echt als een kwakzalver.
18: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, maar dan is het dus ook wel treurig dat die ouders, ik geloof dat zo'n behandeling 10 tot 30.000 euro kost, veelal in het buitenland, dat ze dan daar toch terechtkomen. Hoe verklaar je dat?
18: Ja, dat is zeker heel treurig. Wij hebben gemerkt dat op social media, dat als je een ouder bent die bijvoorbeeld op social media gaat zoeken naar behandelingen of gewoon opvoedadviezen, dat je dan al heel snel terechtkomt bij posts van klinieken die allemaal gouden bergen beloven. Overigens wel in bedekte termen, want ze doen geen echte vaste claims. Maar ze suggereren wel dat je heel erg geholpen gaat worden. En onderling vertellen ouders ook over hoe goed het werkt. Sommige ouders die zijn wanhopig.
0: Ja, dat snap ik. Als je kind geen oogcontact met je maakt, dat je dan en je denkt dit werkt, dan wil je misschien alles gaan proberen.
18: Ja, en oogcontact dat is natuurlijk ook erg. Maar we hebben ook mensen gesproken die bijvoorbeeld nooit langer dan 2 uur achter elkaar geslapen hebben en alsmaar worden aangevallen. Of van wie het kind zichzelf heel erg verwond de hele dag door. En de meeste kinderen, veel kinderen. Van de ouders die we gesproken hebben, die spreken ook niet. En die ouders zouden graag willen dat het anders is.
0: Ja, uiteraard. Ja. Lijkt me ook voor artsen die deze kinderen behandelen, zeg maar hier in Nederland, die niet die therapie aanbieden, hoe zij hiermee om moeten gaan. Die hebben jullie ook gesproken, hè?
18: Ja, nu is het wel zo dat we hebben ook een aantal artsen gesproken die zeggen, nou, wij hebben totaal niet door dat dit speelt, of wij horen hier niks over van ouders. Maar we hebben ook artsen gesproken die zeggen, ja, wij horen dit inderdaad van ouders die dit overwegen. En zij raden dat af. Tegelijkertijd zijn ze ook een beetje huiverig om die ouders van zich weg te duwen. En ze willen niet, zoals één arts tegen ons zei, we willen ook niet de indruk wekken of die ouders het gevoel geven dat ze slechte ouders zijn. Dus ze willen wel een soort van de band behouden, maar ze raden het natuurlijk heel erg af om dit te doen.
0: Stamceltoerisme noemden jullie het ook wel, hè?
18: Ja, zo wordt het inderdaad genoemd, omdat het over de hele wereld gebeurt en veel ouders van kliniek naar kliniek eigenlijk reizen. En dat gebeurt ook binnen Europa.
0: Dankjewel voor jouw verhaal, Katrien Spijkerman, onderzoeksjournalist bij Spit. Kasper, wat melden de media in het buitenland?
8: ABC News meldt dat de Oekraïense president Zelensky een van de hoogste onderscheidingen in het land heeft toegekend aan Elon Musk. De eigenaar van SpaceX en Tesla is belangrijk voor de oorlogsvoering in de oorlog met Rusland, want zijn satellietsysteem Starlink wordt gebruikt voor de communicatie tussen Oekraïense militairen. En ook is Starlink belangrijk voor het succes van Oekraïense drone-aanvallen. Prins Harry en zijn gezin zijn weer terug in Groot-Brittannië. De BBC zegt dat ze met een privévliegtuig uit Californië naar de Britse plaats Birmingham zijn gevlogen. 6 jaar geleden legde Harry zijn koninklijke taken neer en vertrok hij met zijn vrouw en zoon naar Amerika. Waar ze nu gaan wonen weten we nog niet. Wel hopen deze Britten dat het gezin door de pers met rust wordt gelaten.
19: I just want them a happy life and I'm really over it. I just can't bear it. It makes me actually feel sick. The bullying. Yeah, so I want them to come back and I want everyone to just leave them alone and just do nice things. I mean, anyone can do what they want, can't they? 2026.
0: Ja, maar niet, dat geldt dus niet voor iedereen in Engeland. Nee, dat is het hele punt.
8: Bij de Australische Guardian is te lezen dat de politie in de buurt van Sydney een klopjacht heeft geopend op dieven die honderdduizenden oesters hebben gestolen bij een kwekerij. De eigenaar is een derde van zijn voorraad kwijt. En vooral richting de kerst is dat een probleem als die oesters veel worden verkocht. De oesters zijn omgerekend zo'n €214.000 waard. En de kweker denkt dat de dieven ze in december zelf willen verkopen. En in Amerika gaat juf Valencia viraal op sociale media. Ze had een oplossing bedacht voor kinderen in haar klas die een windje moeten laten. Ze heeft in de klas een scheethoek gecreëerd.
20: This is our fart corner. If you need to fart, simply come over here, fart, take about 10 seconds. Get your little spray going on, go sit down.
8: Ja, scheetjes moet je gewoon laten gaan, vindt de juf. Want anders krijg je er buikpijn van. En ze kan bijna niet geloven dat haar video al meer dan 50 miljoen keer is bekeken. En ze krijgt vanuit het hele land spuitbussen met lekkere luchtjes toegestuurd.
0: Leuk, mijn zoontje begint maandag op de basisschool. Ik zal het eens even tippen bij de juf. Ja. We gaan naar de verkeersinformatie. Helene Geest.
5: Het is heel druk op de weg. Meer dan 400 kilometer file. Het meeste daarvan staat in Noord- en Zuid-Holland. Met de meeste vertraging nu op de A7, Zaanstad-Horen. Tussen de afrit Weidewormer en de afrit Avenhoorn is de vertraging een uur. Het komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht.
0: We gaan naar de slotfase van de vijfde etappe van de Vuelta. Sebastian Timmerman, zag ik nou toch net nog een koploper uit het peloton springen?
21: Ja, inderdaad. Andreas Kroon was dat. Maar hij is alweer teruggepakt. Deense renner reed even een tijdje solo voor het peloton uit. In een etappe waar we dus wel een paar pogingen hebben gezien. Maar nooit echt een kopgroep langere tijd vooruit hebben zien rijden. Kroon, een Deen, die dit jaar voor de vierde keer op een reiziger in de week voor de toerstart moest afmelden voor die ronde van Frankrijk. Dit keer kwam het door ziekte. Nou, in deze ronde van Spanje kan hij wel meedoen. Reed dus even voor het peloton uit. Peloton is bezig aan de enige officiële klim van de dag. De Puerto de Pols, dat is niet zo'n lange klim uit de derde categorie. Nog 3 kilometer, dan zijn ze boven. Tadej Pogacar zit goed vooraan in de rode leiderstrui. Hij zit gisteren het algemeen klassement naar zijn hand in Andorra en leidt al in dat klassement met 3 minuten voorsprong op de nummer 2 Primoz Roglic. Met Pedersen zit van achteren. En dat is wel belangrijk, want dat is een die normaal gesproken wel over een helling als deze klim van de derde categorie moet komen. En die snelle benen heeft. Maar Pedersen wordt er op dit moment afgereden. En dat is wellicht goed nieuws voor de Nederlandse Visma-ploeg. Want die ploeg heeft zowel Wout van Aert als Matthew Brennan in de gelederen. De Belg en de Brit behoren ook tot snelle renners. Nou, van Aert zit naast Pogacar helemaal vooraan. 28 kilometer nog te rijden in deze vijfde etappe van de Ronde van Spanje. En het zou wel eens een sprint kunnen gaan worden van een uitgedund peloton.

0: Wat mij betreft een van de allerfijnste Dolly Parton platen. Here You Come Again. En over de hele wereld wordt er gereageerd op het overlijden van de Queen of Country. Zo eerde de paleiswachten bij Buckingham Palace haar met een speciale uitvoering van 9 to 5. En heeft de Britse premier Andy Burnham lovende woorden.
1: My thoughts, I was a huge fan of what Dolly did around literacy around the world. You know, what a legacy to leave.
2: Wereldschoon. Mijn god, die taille. Ja, lieve Dolly, nog één keer een kleine obade naar jou. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. I'm begging of you, please don't take my
0: way. Ja, die laatste was superfan Country Wilma. Ik ga erover praten met Ernst van der Hemel, bijzonder hoogleraar religie in erfgoed en populaire cultuur aan de Universiteit Utrecht. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat dacht u toen u hoorde dat Dolly Parton was overleden?
3: Ik dacht zo, wat gaat dat betekenen in het Amerika van nu?
0: Ja, en wat denkt u dat het gaat betekenen?
3: Nou ja, kijk, Dolly Parton is een van de weinige beroemdheden in Amerika die zowel bij blauw als rood, als links als rechts Amerika populair was. En ze heeft heel erg geprobeerd om dat in het midden te houden en allebei die publieken aan te spreken. En je ziet nu al dat er al een beetje gekibbeld wordt over wat betekent de nalatenschap en de erfenis van Dolly Parton. En ik denk dat men al vrij snel met nostalgie gaat terugkijken naar Dolly Parton.
0: Ja, maar waar zit het hem nou in dat ze juist die verschillende kanten, dat gepolariseerde Amerika zo eigenlijk zo kon verbinden? Was het ook misschien omdat ze zich niet zo duidelijk uitsprak?
3: Ja, je hebt natuurlijk een heleboel beroemdheden, hè, die zich voor of tegen Trump uitgesproken hebben en dergelijke. En Dolly Parton heeft altijd heel erg haar best gedaan om in het midden te blijven. Open te zijn naar beide kanten. En ook met een soort van slimme kwinkslagen zich te manoeuvreren door dat toch wel prikkelige landschap wat het Amerika nu is. Ja. Dus zo is zij trots op haar roots uit Tennessee. En is ze heel open naar de queergemeenschap in Amerika bijvoorbeeld. En dat zijn zaken die je niet altijd in het Amerika van nu samen denkt.
0: Nee. En die ook niet andere mensen misschien daarmee weg zouden komen.
3: Nee, dat is dus een moeilijke koorddansact geweest waar zij heel goed in was. En daar zetten ze ook bijvoorbeeld humor voor in, haar muziek, haar persona, haar uiterlijk.
0: Ja, want u doet onderzoek naar religie in erfgoed en populaire cultuur. Welke plek neemt zij in het Amerikaanse erfgoed?
3: Nou, je ziet bijvoorbeeld dat haar versie van het christendom, eentje die open is naar verschillen, eentje die open is naar verschillende kanten in het Amerika van nu, toch een wat zeldzame stem is in het publieke debat. En je ziet ook dat de plekken die zij gemaakt heeft, ze heeft bijvoorbeeld een vrij groot en bekend pretpark Dollywood, mm-hmm. dat naar haar vernoemd is, dat daar ook op verschillende manieren verhalen verteld worden over Amerika, het Amerika van vroeger en het Amerika van nu en welke rol religie daarin speelt. Dus zo is zij een culturele figuur die toch wat bredere betekenis heeft dan alleen degene die Jolene geschreven heeft.
0: Ja, en ziet u dan ook een vergelijking tussen een religie en de fans van Dolly Parton?
3: Ja, ik zit hier in een kantoor. Een collega van mij, Rachel Blokhuis-Koopman, die doet onderzoek naar Dolly Parton. Die heeft een heleboel plaatjes en posters van Dollywood meegenomen. En op veel daarvan staat Dolly als een soort van American Saint, een Amerikaanse heilige, afgebeeld. En dat zie je wel meer, hoe mensen over haar spreken en dat soort van publieke imago wat ze had. Echt als een larger-than-life figuur die als belichaming van het goede, het vrolijke gezien wordt en waar mensen toch veel troost uit putten, blijkbaar.
0: Ja, en die dat nu dus ook heel verdrietig zullen zijn.
3: Ja, en soms ook boos, hè. Dus je ziet dat nu ook al dat er gekibbel begint. Van Trump die zegt dan dat hij het heel treurig vindt dat Dolly Parton is overleden. Andere mensen zeggen, ja, maar jij staat helemaal voor iets anders dan waar Dolly Parton voor stond. Oh, dus ja. Je ziet dat er ook wel weer gekibbeld wordt.
0: Is er een iemand die haar plaats innemen, dat zou een beetje gek zijn, maar die van die vergelijkbare kwaliteiten had om dat land te verenigen?
3: Nou, eigenlijk is dat dus vrij zeldzaam. Als je kijkt naar grote Amerikaanse popfiguren, noem maar wat, Bruce Springsteen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die heeft zo'n nummer Born in the USA en daarvan heeft hij gezegd van nee, ik wil dat dat niet gebruikt wordt op Trump rallies. Nou, en zo wordt zo'n artiest toch vrij stevig in het pro- of anti-Trump kamp geplaatst. En eigenlijk zijn de mensen die dat in het midden weten te houden en toch een soort van positieve boodschap weten uit te dragen, zijn eigenlijk vrij zeldzaam. Dus ja, we zullen zien wie de kroon van de Queen of Country overgaat.
0: En wat zal er dan nu gebeuren met Dollywood? Wordt dat een soort bedevaartsoord?
3: Ja, ik denk het wel. Het was al een beetje een soort van Graceland, hè, dus waarin veel gesproken werd en veel opgehemeld werd over Dolly Parton. ja, het valt te bezien, dus we gaan er met veel interesse heen in de komende tijd.
0: Gaat u erheen?
3: Maar het valt te verwachten. Ja, zeker. We gaan met het hele onderzoeksteam gaan we naar Dollywood om ook te spreken met de mensen die daar het park organiseren en bestieren. Dus het zijn interessante tijden voor die plek. Ook omdat daar die volgelingen van Dolly nu ook vorm aan het geven zijn met wat het nu betekent, die nalatenschap. En dat zegt veel over het Amerika van nu.
0: Interessant. Succes daar. Veel plezier. En dank voor dit gesprek. Ernst van den Hemel, bijzonder hoogleraar religie in erfgoed en populaire cultuur.
4: NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
5: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
6: De snelweg is geen plek om te demonstreren. Daar hebben we zat andere plekken voor.
7: Demonstratierecht is echt een groot goed, maar voor alles is een tijd en een plaats.
5: Maar wat vind je, Tom?
7: Ja, dat weet ik dus niet.
8: Mijn gevoel is een beetje dat de grens van wat we normaal vinden met AI steeds een beetje aan het opschuiven is.
9: De Europese wetgeving komt eraan. Dan wordt alles op magische wijze opgelost.
4: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
5: En beloofd, volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
4: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
10: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
11: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven. Gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
10: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
12: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
13: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
14: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
15: Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
14: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
15: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
16: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
16: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
19: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
20: Fleur Wallenburg.
19: Het NOS Radio 1 journaal.
0: Goedemiddag. Er wordt gevreesd voor honderden doden in Nepal en Tibet na grote overstromingen daar. Straks contact met onze correspondent en het Rode Kruis. Meer hierover nu in het nieuws met Casper Meijer.
21: Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft gehad van mensen die niet meteen contact kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van het land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden vermist, onder wie veel toeristen. Volgens de BBC komen ze uit 26 landen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander, maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Bij het verhoor door de coronacommissie heeft Fleur Agema gezegd dat de Tweede Kamer in coronatijd steeds te laat werd geïnformeerd over kabinetsbesluiten. Debatten konden daardoor niet goed worden voorbereid, zegt de toenmalige PVV-kamerlid.
22: Midden in de nacht zit jij die stukken te bestuderen op een tempo. Dat geeft een enorme stress. Als je maar 40 seconden per pagina hebt, zit je op enorm tempo ook nog eens alles door te spitten. Dus de stress die daarbij komt kijken is enorm.
21: Ook pro-Kamerlid Lisa Westerveld werd vandaag gehoord door de coronacommissie. Zij vindt dat het kabinet met een speciale wet de Tweede Kamer te lang buitenspel heeft gezet. In de kinderpornozaak tegen de vroegere bassist van punkband De Heideroosjes eist het OM 4 jaar cel. De man staat terecht voor bezit en verspreiden van kinderporno. Zelf zegt hij dat hij in bepaalde chatgroepen zat, maar dat hij nooit kinderen heeft misbruikt. Alle bewoners van de ontruimde flats in Apeldoorn kunnen terug naar huis. De politie vond chemicaliën, vuurwerk en wapens in een van de woningen, spullen die wijzen op een drugslab. Omwonenden werden uit voorzorg geëvacueerd. Er zijn spullen in beslag genomen en de bewoner van de flat is aangehouden. In de Amerikaanse staat Montana heeft een man 8 familieleden doodgeschoten en toen zichzelf om het leven gebracht. Onder de slachtoffers zijn 4 kinderen. De 44-jarige dader was onlangs door zijn ouders het huis uitgezet. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. Ook zou de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door te schikken en de portemonnee te trekken is zijn rechtszaak nu van de baan. In een ziekenhuis in de provincie Utrecht is iemand overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. De patiënt had dat in Nederland opgelopen. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en wordt overgebracht door muggen. Het virus kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. En de mug kan dat vervolgens weer overdragen op mensen en andere dieren. Daar doet het RIVM onderzoek naar.
1: We zien dat het virus circuleert in de provincie Utrecht, maar ook in Noord-Brabant en in Zuid-Holland weten we dat, omdat we dat zien bij paarden of bij muggen of vogels die we onderzoeken.
21: In Nederland liggen op dit moment nog 2 andere mensen in het ziekenhuis met een West-Nijl-infectie. Dan nog het weer. Veel zon bij 23 tot 26 graden. En vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst wat bewolking en plaatselijk een bui. In de middag schijnt de zon weer en is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. 'S Avonds volgen stevige regen- en onweersbuien.
2: Dankjewel Casper. We gaan eens even kijken hoe het op de weg is. Helene, is het druk?
3: Het is heel druk. Bijna 500 kilometer file. Veel mensen zijn terug van vakantie en er zitten ook veel recreanten op de weg. Onder andere veel vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. De vertraging is daar 30 minuten. Door een ongeluk ook veel oponthoud op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt Hofvliet en Rijswijk. 35 minuten vertraging. Zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A7 Zaanstad-Hoorn gebeurde ook een ongeluk bij de afrit Avenhoorn. Daar is de linkerrijstrook dicht. Daar ligt brandstof op het wegdek. En daar sta je zelfs een uur in de file vanaf knooppunt Zaandam. En er is een ongeluk gebeurd op de A15 van Gorkum naar Nijmegen. En daardoor is die weg nu dicht bij Bemmel. De vertraging is 25 minuten.
23: Hoe zorgen hulporganisaties voor eerste hulp na de enorme overstromingen in Nepal en Tibet? Ik vraag het straks aan het Rode Kruis.
24: Ster. Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
25: Hier, moet je opletten.
24: Chocomel?
26: Sloopmelk.
24: Mona?
26: Ja, ook sloopmelk.
24: Milner?
26: Sloopmelk.
24: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
26: Sloopmelk.
27: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
28: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
27: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
28: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
29: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
30: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
29: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
30: Verloren zaak of zeker van je zaak. ACT Legal beslist beter.
4: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
5: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
6: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
5: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
19: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
23: Het slot van de vijfde etappe in de Vuelta. Sebastian Timmerman, wie moeten we in de gaten gaan houden?
7: De sprinters, denk ik, die er nog zitten in het uitgedunde peloton. Peloton is over de Puerto de Pols heen. Dat is de enige klim van de dag op weg naar de finishplaats Roquetes. Daar moest Mats Pedersen er bijvoorbeeld af. Maar Matthew Brennan, zondag winnaar van de tweede etappe, en ook de Belg Jordi Meeuws zitten nog wel in dat eerste peloton. Ook Wout van Aert. En die lijkt zich weg te cijferen voor Brennan. Wout van Aert probeert op dit moment naar de koploper toe te springen. En dat is de Baskische renner Asparren. 13 kilometer nog te gaan in deze vijfde rit.
23: Een opvallend inkijkje in de Nederlandse portemonnee. De oudere generatie geeft zijn geld uit op vrijdag. Jongeren doen dat een dag later. Waarom dat handig is om te weten, bespreek ik zo met de onderzoeker achter deze bevindingen. Maar eerst een ramp van ongekende omvang in Nepal en Tibet. Een lawine van water en modder overspoelde meerdere dorpen in het Himalaya-gebergte. Mensen renden voor hun leven. De paniek was enorm. Er zijn zeker 95 doden en vele honderden mensen worden nog vermist. Zuid-Azië-correspondent Davy Boerema, wat is het laatste nieuws over de slachtoffers?
8: Nou, tientallen zijn nu gered door de Nepalese politie en het leger is ook actief. Er zijn wat helikopters het gebied ingekomen, privé en van het leger. Dus daar is nu een begin aan gemaakt, maar er zijn nog heel veel mensen vermist.
23: En er zijn veel beelden gemaakt van deze overstromingen. Kun je vertellen wat daar op te zien is?
8: Ja, wat je ziet is een rivier die eerst heel rustig is. En waar eigenlijk niks mee aan de hand is. En dan barst het los als een muur van water die opeens compleet onverwacht naar beneden komt. En mensen hebben ook geen kans. Het neemt alles mee in de tocht naar beneden. Deed mij heel erg aan de tsunami denken. Omdat het ook zo onverwacht was en zo'n muur van water. Het sleept infrastructuur mee. Je ziet bruggen die weggeslagen worden. Ja, en mensen die dus meegezogen worden.
23: Ja, het zijn echt heftige beelden. Is inmiddels duidelijk wat die lawine van modder en water veroorzaakte?
8: Ja, nou, het zijn allemaal verschillende theorieën. En de een wetenschapper begint de andere wetenschapper tegen te spreken. Wat duidelijk is, is dat er dus een soort blokkade is geweest die in één keer is losgekomen. Er is ook een aardbeving gemeten. De vraag is nu een beetje, en waar wetenschappers over twisten, was de aardbeving de eerst of was de lawine van rotsblokken die voor een meting zorgde die op een aardbeving leek. Wat er dus wel gebeurt is dat die blokken of dat die lawine voor een opstopping heeft gezorgd die daarna weer doorgebroken is. Dus dan krijg je dat effect met veel water wat zich ophoopt en dan in één keer vrijkomt.
23: En als je het hebt over de slachtoffers, zijn dat dan voornamelijk die mensen die in die dorpen wonen?
8: Nou, wat het toerismebureau van Nepal nu naar buiten heeft gebracht is dat bijna 300 van die 400 vermiste toeristen zijn. Dus niet Nepalese dorpelingen. En dat komt gedeeltelijk omdat het in deze periode een belangrijke route is, een pelgrimstocht naar de berg Kailash. Dat is voor hindoes, boeddhisten, mensen van het Jain-geloof, een hele heilige berg, eigenlijk de meest heilige berg. En die bezoeken zijn, dat kon weer naar tijden van dat het afgesloten werd door China, maar mensen konden er nu weer heen. En veel mensen uit de staat Tamil Nadu in India, toerismebureau reisbureaus zeggen dat ze met bussen daar allemaal heen zijn gegaan. En ze kunnen geen contact meer met die mensen krijgen. Omdat ze allemaal in dat gebied waren. Dus daardoor zijn ook vooral veel toeristen onder de slachtoffers. Ja. Of in ieder geval onder de vermisten nu.
23: Want wat kun je zeggen over dat gebied? Want jij bent daar zelf ook geweest, hè? Niet al te lang geleden, begrijp ik.
8: Nee, klopt. In het begin van het jaar, die Trishula heb ik gezien, hebben we een reportage gemaakt omdat het zo droog was. Maar wat mensen mij daar toen ook al vertelden is dat aardbevingen of aardverschuivingen ook zorgen voor verschuivingen van het water. Ik, in mijn reportage leidde dat tot heel veel droogte en een tekort aan water. Maar je ziet dus dat het ook voor dit soort rampen kan leiden. En dat gebeurt vaker in dit gebied. Iets meer dan een jaar geleden is dit ook voorgekomen. Toen was er ook een gletsjermeer wat doorbrak.
23: Maar dat was niet van deze omvang, of wel?
8: Nee, de omvang was inderdaad veel kleiner. Ik geloof dat ze rond de 8 doden toen hadden. Ja. Als je nu inderdaad de beelden ziet, dat is gewoon niet het aantal wat je gaat verwachten. Want het is zo, het is modder, water, alles wat naar beneden komt. En in zulke grote hoeveelheden. Dit is een hele grote ramp.
23: En je zei net al, er zijn wel helikopters het gebied in. Maar dat het ook donker is nu, omdat het avond is. Hoe gaat het met die reddingswerkzaamheden?
8: Ja, inderdaad. Het is hier nu avond, wordt donker. Dat maakt het gewoon lastiger. Er is wel veel steun voor Nepal. Dat heeft zo'n klein land, en economisch niet heel sterk land als Nepal, ook echt nodig. Dus grote buur India, hebben allebei al hun volledige steun aangegeven. Reddingswerkers, humanitaire hulp. Maar ook, denk aan dingen vaak met watersnoodrampen, ziektes die dan opkomen. Dus mensen hebben geen onderdak, ze hebben geen schoon water. Dat moet nu door hulporganisaties allemaal aangeleverd worden.
23: Dankjewel, correspondent Davy Boerema. En ik praat door over deze ramp in Nepal en Tibet met Danielle Brouwer van het Rode Kruis. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
23: Hebben jullie als hulporganisatie zicht op de situatie daar?
9: Ja, het is eigenlijk net als Davy net al aangaf. Hè. De schade is echt gigantisch. Hele dorpen zijn weggevaagd. Mensen die worden nog vermist. Maar er is nog heel erg veel onbekend. Dus wat er wordt verwacht is dat de impact van de ramp de komende dagen nog meer duidelijk wordt. Dan hopelijk zakt het water wat verder. En worden ook die afgesloten gebieden beter bereikbaar. Want dat is nu heel erg zorgelijk. Er zijn hele dorpen, er zijn mensen afgesloten van hulp ook. En hopelijk kunnen we hen als Rode Kruis zo snel mogelijk bereiken.
23: Ja, is dat dan ook wat het eerst moet gebeuren nu?
9: Ja, absoluut. Dus het Rode Kruis heeft vandaag ook al echt teams met hulpverleners die kant opgestuurd. Die zijn met helikopters naar het getroffen gebied gegaan. Die hebben ook allerlei hulpgoederen bij zich. Hè? Want het gaat nu bijvoorbeeld over simpele dingen als schoon water. Het gaat over dekens, over zeilen, over EHBO-kits. Om ervoor te zorgen dat mensen medische en eerste hulp krijgen. Ze zijn met allerlei hulpgoederen onderweg, maar dat is natuurlijk nog niet genoeg. Hè. Het gaat hier nu om een paar honderd dekens, een paar honderd zeilen, maar dat zal nog veel meer zal er nodig zijn de komende dagen.
23: Ja, en wat kunt u dan als Rode Kruis in Nederland doen om de collega's daar te ondersteunen?
9: Ja, het Rode Kruis maakt nu heel snel geld vrij. Dat doet het Internationale Rode Kruis om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk extra hulpgoederen kunnen worden gekocht door het Rode Kruis in Nepal. Het Nederlandse Rode Kruis heeft bijvoorbeeld heel veel kennis van water. Nederland blijft een waterland, dus wij kunnen ook altijd onze expertise daarop aanbieden. Want ja, de hele infrastructuur is kapot. Als je nu de kraan openzet, daar komt geen schoon water uit. En dat kan leiden tot ontzettend veel ziekteuitbraken. Dus dat heeft nu ook echt prioriteit. En als Nederlands Rode Kruis kunnen we natuurlijk ook altijd met geld ondersteunen in Nepal. Om ervoor te zorgen dat mensen de komende tijd hulp krijgen. Onderdak, tenten, medische zorg. Echt die levensreddende hulp die nu belangrijk is om mensen te helpen.
23: Dank u wel, Danielle Brouwer van het Rode Kruis. Kasper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
21: Groningers mogen tijdens de komende jaarwisseling nergens in de gemeente zelf vuurwerk afsteken. Dat heeft de burgemeester besloten en RTV Noord bericht daar dan weer over. Er geldt vanaf komende jaarwisseling landelijk een vuurwerkverbod, maar gemeenten mogen uitzonderingen maken voor stichtingen of verenigingen. Maar volgens burgemeester Kamminga leidt dat tot onduidelijkheid bij de handhaving.
10: Kijk, het is natuurlijk toch voor eigenlijk overzichtelijker als het gewoon niet mag. Dan weet je gewoon, als er iets afgestoken wordt, dan mag dat niet. Als er heel veel plekken in de gemeente ontheffingen zijn, dan wordt het natuurlijk veel lastiger voor handhavers. We denken hier wel, hier niet. En ik denk ook wel dat het ook weer uitlokt als het ergens wel mag, om te denken, oh, waarom ik dan niet?
21: Ja, zo is het dus voor iedereen duidelijk. En ook het beschermen van dieren en het milieu spelen een rol bij deze beslissing. Op de A15 bij Alblasserdam is vanmiddag een vrachtwagenchauffeur van de weg gehaald met hulp van andere weggebruikers. De chauffeur was onder invloed en reed slingerend over 3 rijstroken, schrijft Regio Omroep Rijnmond. Hij werd uiteindelijk klemgereden door een andere vrachtwagenchauffeur en verschillende automobilisten. En toen de politie kwam, probeerde de dronken trucker nog weg te rijden, maar agenten hielden hem tegen.
2: Wel heldhaftig dat ze dat hebben gedaan.
21: Ja.
2: En ik denk dat ik dat zo snel zou doen.
21: Klemgereden met een vrachtwagen. Hè? Ja, heeft wel wat overtuigingskracht, denk ik. In Lelystad kunnen vrouwen die net zijn bevallen sinds kort terecht in de thuiskamer, horen we bij Omroep Flevoland. Het is een plek in het ziekenhuis waar ouders even tot rust kunnen komen en waar ze dag en nacht professionele hulp krijgen.
0: Daar bieden wij dan de zorg voor, de 4 dagen kraamzorg die ze normaal dus thuis horen te ontvangen. Maar hier is 24 uur zorg, dus ze krijgen ook in de nacht de hulp die ze nodig hebben met borstvoeding of flesvoeding, zodat ze er niet alleen voor staan.
21: Ja, het komt van pas bij ouders die geen ziekenhuiszorg meer nodig hebben, maar voor wie naar huis gaan toch ook weer wat te vroeg komt. De kerstverse moeder Janelva is daar blij mee.
11: Ik ben binnen 2,5 uur zeg maar bevallen. En na 2 uurtjes mochten we dan weer naar huis, waardoor ik zelf ook nog niet bij was gekomen van alles wat gebeurd was. En als je hier bent, heb je niets om je af te leiden. En dan kan je ook echt rusten. Echt op jezelf letten, op je kindje. En dat vond ik echt wel fijn.
2: Kindje wil ook wat zeggen.
21: Kindje werkt ook mee aan het interview inderdaad. En een vleesbedrijf in Utrecht moet een oud medewerker zo'n €250.000 betalen, schrijft RTV Utrecht. De 64-jarige man werkte al 25 jaar bij het bedrijf en mocht net als andere collega's vlees kopen. Maar dan moest hij dat wel een dag van tevoren registreren. Toen hij zomaar zonder te betalen 4 hamburgers meenam, werd hij op staande voet ontslagen. De rechter noemt het een overdreven maatregel en zegt dat andere collega's ook geregeld vlees meenamen.
2: We gaan naar de ANWB. Helene, op de weg.
3: Ja, het is de hele week al heel erg druk, vooral in de middag. En dat is een combinatie van recreatieverkeer en woon-werkverkeer. De meeste vertraging is er nu op de A7 van Zaanstad naar Hoorn. Tussen knooppunt Zaandam en de afrit Avenhoorn is de vertraging ruim een uur. De linkerrijstrook is daar dicht, daar ligt namelijk brandstof op het wegdek.

0: The Weeknd en Save Your Tears. Nog 2,3 kilometer te gaan in de laatste, of in de slotfase van de vijfde etappe van de Vuelta, moet ik zeggen. Sebastian Timmerman, is het inderdaad een massasprint?
1: Ja, het wordt een sprint van een uitgedund peloton. En dan is dat het zoeken welke sprinters er nog bij zitten. Nou, Jordi Meeuws, die is makkelijk te herkennen. Dat is een hele sterke Belg. Een groot lichaam. Laatste winnaar trouwens van een echte officiële massasprint op de Champs-Élysées een paar jaar geleden. Aan het einde van de Ronde van Frankrijk. Meeuws komt naar voren. Knap dat hij die beklimming van derde categorie heeft weten af te leggen in dat peloton. Zit al goed voorin. Net als Matthew Brennan. Het Britse talent. 21 jaar jong voor de Nederlandse Visma Leasebike formatie. Afgelopen zondag won hij de tweede etappe. Dat was nog op Frans grondgebied in Manosque. Dat was best wel verrassend. Hij won hem zeer overtuigend. En dadelijk krijgt Brennan opnieuw de kans om te gaan sprinten over 1300 meter voor een ritzege. Uitgedund peloton dus door die beklimming. Geen Mats Pedersen meer in dit peloton aanwezig. Ook geen snelle Nederlander überhaupt. Zijn er geen Nederlandse sprinters aanwezig in deze ronde van Spanje. En we kunnen op 1100 meter van de finish ook al natuurlijk de conclusie trekken dat Tadej Pogacar de leiding behoudt in deze ronde van Spanje. Want zijn eerste plaats kwam vandaag geen moment in het gevaar. Hij behoudt de rode leiderstrui met bijna 3,5 minuut voorsprong op Primoz Roglic. Daar komt Wout van Aert naar voren. Zet zich nu op kop en voert het tempo op. Er zit nog één renner tussen Van Aert en Brennan in. Ik denk dat dat Christophe Laporte is. Dan zit Meeuws in het wiel van Brennan. En is er nog een renner van Ineos die daar probeert dat duel aan te gaan met de Belg Jordi Meeuws. Maar hij moet dat afleggen. Ik denk dat het de Fransman Axel Laurens was. Van Aert kijkt over zijn linkerschouder in de straten van Roquetes. Dat ligt 16 kilometer van de Middellandse Zee vandaan. Daar komt Laporte naar voren met Brennan in zijn wiel. Daarachter Jordi Meeuws. Laatste honderden meters. Sprint wordt aangegaan door Christophe Laporte, de Fransman. En daar komt dat 21 jaar jonge talent Matthew Brennan van Visma Leasebike uit het wiel van Laporte. En heel eenvoudig wint Brennan ook deze etappe. Tweede wordt Jordi Meeuws. Tweede ritzege voor de Nederlandse Visma Leasebike formatie. Hij deed het zondag op Frans grondgebied in Manosque. En nu doet hij dus in Spanje, zoals het hoort in de Vuelta, in Roquetes. Matthew Brennan, die zet zijn naam toch definitief neer in deze ronde van Spanje. Tweede ritzege voor hem. En dus ook tweede ritzege voor de Nederlandse Visma Leasebike formatie.
0: Dankjewel, Sebastian Timmerman. Loop je op vrijdag door de winkelstraat, dan is de kans groot dat je daar een stuk meer oudere mensen treft dan een dag later. Want wanneer je je geld uitgeeft, hangt namelijk samen met je leeftijd, blijkt uit een analyse van miljoenen pinbetalingen van ABN AMRO. Janine van Reken is senior econoom bij die bank. Goedemiddag.
2: Een goedemiddag.
0: Laten we eerst eens met die jongeren beginnen. Hoe ziet hun uitgavenpatroon eruit?
2: Ja, als we het over jongeren hebben, dan kijken we een beetje naar de leeftijdsgroep jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot 25 jaar. En wat we zien is dat die hebben een relatief wat vlakker weekpatroon en wel een piek op de zaterdag.
0: Omdat ze dan uitgaan?
2: We hebben niet gespecificeerd in welke groep, maar dat is natuurlijk goed mogelijk dat zaterdag een uitgaandag is. Ja, zeker.
0: Oh, dus u heeft niet geanalyseerd waar ze hun geld dan aan uitgeven?
2: Klopt, we hebben gekeken naar alle pintransacties samen. En dat is dus zo breed als dat je je supermarkt aankopen doet. Maar ook het uitgaan of een uitje of je kleding aankopen. Dat zit allemaal in die pintransacties.
0: Ja, en dat is dus vooral de zaterdag. En ouderen doen dit dan een dag eerder juist?
2: Ja, dus dat was op zich wel opvallend. Dat als we het hebben over de echt wat oudere populatie in Nederland, de 70-plussers, dan zie je niet die typische piek op zaterdag, want die is echt heel sterk voor de rest van Nederland. Voor de leeftijdsgroep 26 tot 70 is die piek op zaterdag echt fors. En dan voor de oudere 70-plussers is die piek eigenlijk wat verschoven naar de vrijdag. Dat is de dag waarop het meeste wordt uitgegeven in die populatie.
0: Heeft u daar een verklaring voor?
2: Nee, we hebben echt, we zien het huidige.

0: patroon. De data vertelt niet precies wat hier onderliggend aan de hand is. Wat we eigenlijk ook nog wel opvallend vonden is dat de zondag de dag is waar die generaties eigenlijk het verst uit elkaar liggen. Dus waar de jongeren op zondag eigenlijk nog redelijk op hun normaal typische dag consumeren, zie je bij de 70-plussers op de zondag echt een hele forse min in hun consumptie.
1: Die houden zondagsrust.
0: Ja. Ja, dus hier zouden meerdere dingen aan ten grondslag kunnen liggen. Ik denk dat een grote reden in de beschikbare vrije tijd een rol speelt. Maar misschien ook wel iets wat... wanneer heb je beschikbare vrije tijd? En dat bepaalde generaties dus het anders spreiden. Maar zondagsrust zou ook een rol kunnen spelen. Dus de oudere generaties die zijn toch opgegroeid met een andere type zondag dan de jongere generaties nu.
1: Ja, leuke weetjes, maar wat hebben we hier aan?
0: Ja, exact. Waarom is een econoom hier nu in geïnteresseerd?
1: Ja,
0: nou ja, goed. Consumentenbestedingen is een belangrijke motor van de Nederlandse economie. En wij willen altijd de economie begrijpen. En wat gebeurt er op dit moment nu? En als het normale weekritme nou plotseling verandert, dan zou dat een vroeg signaal kunnen zijn dat er economisch iets verandert. Hè? Dus nog voordat het zichtbaar wordt in die officiële statistieken. Dus een econoom is vaak minder geïnteresseerd in het niveau en eigenlijk wat meer in de afwijking. Hmm. Dus hoe zou je dat kunnen zien als de zaterdag een normaal een piekdag is en die piek die blijft ineens uit, dan is dat een aanwijzing
1: aan
0: voor ons. Ja, ja, dat er iets aan de hand kan zijn.
1: Hmm. Dank, Janine van Reken, econoom bij ABN AMRO.
2: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
3: Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
4: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
3: Verloren zaak of zeker van je zaak. ACT Legal. Beslist beter.
5: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
6: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
7: Onaf, denk ik.
6: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
7: Nou, daar ben ik toch af.
6: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
8: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar Limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
9: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
6: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
9: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
10: NPO Radio 1.
1: Het is 1 over half 6, het nieuws met Casper.
11: Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. De 6 staan terecht voor het versperren van de A12 bij Utrecht. Dat gebeurde eind april. De blokkade was bedoeld als demonstratie tegen de subsidies voor de fossiele industrie. Met een bedrag van $18 miljard heeft techgigant Meta in de VS geschikt in een rechtszaak over zijn sociale media platformen. Meta was door 29 staten aangeklaagd omdat het kinderen verslaafd maakte aan Facebook en Instagram. De miljarden gaan naar hulp aan verslaafde kinderen en de platformen worden aangepast. Zo kunnen minderjarigen binnenkort niet meer zien hoeveel likes een bericht heeft en komt er een dagelijkse limiet voor de gebruiksduur van de apps. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan niet bevestigen dat er ook een Nederlander wordt vermist na de stortvloed in Nepal en Tibet. Op het ministerie zijn enkele telefoontjes binnengekomen van mensen die geen contact konden krijgen met hun naasten in Nepal. Honderden toeristen worden vermist. Ze zouden uit 26 landen komen. Er zijn tot nu toe 95 lichamen geborgen. In de kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van punkband De Heideroosjes eist het OM 4 jaar cel. Fred H. staat terecht voor bezit en het verspreiden van kinderporno. De rechter noemde het materiaal dat bij hem is gevonden heel extreem. H. zegt dat hij wel in bepaalde chatgroepen zat, maar dat hij nooit zelf kinderen heeft misbruikt.
1: We gaan naar het weer met Marco Verhoef. Volop zomer, hè?
12: Ja, zeker. Zomerse temperaturen ook op veel plaatsen. Tot 28 graden in het zuiden van het land aan toe. Met veel zon, hier en daar wat stapelwolken. En we zien boven België wel wat meer wolken hangen. En die komen onze kant op. Daar zit nog een lichtbuitje bij. Nou, laat er één exemplaar heel even Zuid-Limburg aandoen, maar daar blijft het bij. En verder is het een rustige avond, ook een tamelijk heldere nacht. Met 14 tot 18 graden de minimumtemperatuur.
1: En morgen?
12: Nou, we hebben in de ochtend heel lokaal een verdwaalde onweersbui. Dat zal echt heel plaatselijk zijn. Daarna wordt het een poosje droog. Gaat de zon ook doorbreken, wordt het broeierig met 25 tot 30 graden. De temperatuur pakt dus hoger uit dan vandaag. En dat is wel een klein beetje een voorbode voor wat zwaarder onweer wat eraan komt. Alleen dat komt pas in de loop van de avond. Dat betekent dat veel mensen alweer binnen zijn en er eigenlijk vrijwel geen last van zullen hebben. In het oosten van het land zijn waarschijnlijk de zwaarste exemplaren. Met veel water in korte tijd en misschien ook met forse windvlagen. Dus het is nog wel even een beetje oppassen. Nou, dat is het ook op de vrijdag. Niet zozeer in de ochtend, want dan schijnt de zon, is het meest droog. Maar in de middag neemt die buiigheid met opnieuw die onweersbuien en die windstoten. Die kans neemt weer toe.
1: Dankjewel, Marco. Helene, hoeveel files heb je nog?
13: Nou, ik heb in ieder geval meer dan 500 kilometer bij elkaar, dus dat is heel veel. De meeste vertraging heeft het verkeer in Noord- en Zuid-Holland. Onder andere op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. 20 kilometer file. De vertraging is een half uur. De oorzaak een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. Op de A7 Zaanstad-Horen nog ruim een uur oponthoud tussen knooppunt Zaandam en de afrit Avenhoorn door een ongeluk. Ligt daar brandstof op het wegdek. Op de A10 de ring van Amsterdam bij Amsterdam-Buitenveldert ook een kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Richting Utrecht is de rechte rijstrook dicht. En op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 3 kwartier vertraging door een ongeluk. Daar is ook de rechte rijstrook dicht.
1: Vandaag maakten 2 oppositiekamerleden hun opwachting bij de parlementaire enquêtecommissie Corona. Lisa Westerveld en Fleur Agema. Beiden hebben de nodige kritiek op de gang van zaken van toen.
14: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
16: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
15: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
17: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
2: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van harte en linksma, School for Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
18: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
19: Fleur Wallenburg.
20: Het NOS Radio 1 Journaal.
1: Kon de Tweede Kamer zijn werk wel doen in coronatijd? Die vraag probeert de parlementaire enquêtecommissie deze week te beantwoorden. Maandag hoorde de commissie daarover oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff. Vandaag kwamen twee Kamerleden van de toenmalige oppositie langs. Fleur Agema van de PVV en Lisa Westerveld van Pro, dat heette toen nog GroenLinks. Wilma Borgman in Den Haag. Wilma, je hebt die verhoren vandaag gevolgd. Welk beeld komt daaruit naar voren?
21: Ja, Fleur, het werd wel duidelijk vandaag dat die twee oppositiekamerleden, Agema en Westerveld, dat die toch een heel andere houding hadden in die tijd dan de coalitiefracties. Want je noemde Klaas Dijkhoff al, die kwam maandag langs. En die zei dat zijn partij, die was toen de grootste coalitiefractie in het kabinet, dat die zich mede verantwoordelijk voelde voor de stabiliteit van het kabinet. Die fractie wilde het kabinet in de crisistijden eerder steunen dan lastig vallen. Nou, dat gold voor Pro en de PVV wel anders. Agema en Westerveld die bekritiseerden vandaag bijvoorbeeld de manier waarop ze informatie kregen over al die plannen en al die maatregelen van het kabinet. Dan kwam er midden in de nacht een heel pak papier waar ze dan al de volgende dag een kamerdebat over moesten voeren. En ja, dan was er zo'n kamerdebat en dat kwam dan toch als mosterd naar de maaltijd, omdat het kabinet zo'n persconferentie al had gegeven, zeggen zowel Westerveld als Agema.
22: We hebben wel in de coronatijd bijna 2 jaar in een situatie gezeten dat het parlementaire debat plaatsvond nadat de beslissingen waren genomen, nadat de beslissingen al waren gecommuniceerd met de gemeentes, en zelfs al met het publiek, alvorens het parlementaire debat plaatsvond.
23: Op het moment dat je verder in zo'n crisis zit en je praat over verregaande maatregelen, ja, dan vind ik dat zo'n persconferentie en de maatregelen die eruit komen gehouden zou moeten worden na een Kamerdebat, waarin je als Kamer dus alle afwegingen hebt kunnen maken.
21: Ja, dat was Westerveld van Pro, toen nog GroenLinks. En dat gebeurde dus niet, dat een persconferentie na een Kamerdebat werd gehouden. De Kamer kon pas iets van die maatregelen vinden als het kabinet die al had afgekondigd. En wat ze ook allebei zeiden is dat dat in die eerste weken misschien nog voorstelbaar is, als er paniek is en niemand precies weet wat er aan de hand is. Maar in een latere fase zou dat echt anders moeten. Dat voorstel trouwens dat Westerveld deed om die persconferentie na een Kamerdebat te houden, dat werd in de tijd weggestemd.
1: En ze leggen dus de verantwoordelijkheid hiervoor vooral bij het kabinet. Zijn ze wel tevreden over hoe de Kamer zelf heeft geopereerd in die tijd?
21: Ja, Agema heeft zich daar niet specifiek over uitgelaten, maar Westerveld deed dat wel. Zij vond dat de Kamer zich veel te veel met details bezig hield en veel te weinig met echte fundamentele vragen. Over de avondklok bijvoorbeeld, over het coronatoegangsbewijs. Dat je alleen nog ergens naar binnen mocht als je was gevaccineerd of was hersteld van het virus. Dat waren maatregelen die een grote inperking waren van grondrechten, waar ook de motivatie niet altijd duidelijk van was. En die werden ook niet echt in een debat besproken, zei Westerveld. En bovendien ging het ook veel te weinig over wat het precies het doel was van die maatregelen.
23: Zo'n fundamenteel debat over waar sturen we nou op? Waar zou het kabinet op moeten sturen? Wat vinden we als Kamer daarin belangrijk? Dat is er veel te weinig gedaan. Dit was ook de tijd dat de filmpjes opkwamen. Dat je ook wist dat een deel van de Kamer die debatten ook fijn vond, van dan konden we weer een snippet maken en dan konden we weer voor ophef zorgen online.
21: Ja, en daar heeft ze zelf ook last van gehad, zei Westerveld. En werden er filmpjes van haar inbreng in Kamerdebatten gepost door andere Kamerleden. En dan kreeg ze dagenlang nare e-mails in de computer.
1: En deze parlementaire enquête is vooral bedoeld om lessen te trekken, hè, voor een volgende keer. Denken Agema en Westerveld dat die controle bij een volgende crisis wel beter kan?
21: Ja, het lastige is natuurlijk dat je nu nog niet weet wat die volgende crisis dan zal zijn. Maar Westerveld denkt in ieder geval van wel dat die controle een volgende keer beter is geregeld. Want in coronatijd waren die ingrijpende maatregelen waar ik het net over had, die avondklok en het coronatoegangsbewijs, die waren gebaseerd op een tijdelijke wet. Die tijdelijke wet zorgde ervoor dat het kabinet maatregelen kon nemen waar de Kamer dan achteraf mee moest instemmen. Ja, en je kan je voorstellen dat dat logisch is in een tijd van gloeiende paniek, als je niet kunt wachten tot de Kamer zich ergens over heeft uitgesproken. Maar die wet, die tijdelijke wet, die is 2 jaar lang van kracht geweest. Nou, dat is niet heel erg tijdelijk, kun je zeggen. Dat kan nu niet meer, zegt Westerveld, want zo'n wet loopt in de toekomst automatisch af. Maar ja, dat is wel een beetje een kwestie van de vorige oorlog voeren.
1: En maandag gaan ze verder, hè, met de verhoren.
21: Ja, klopt.
1: Wie gaan we nog meer zien?
21: Ja, volgende week is dan de één na laatste week van de verhoren. Maandag begint hij met het verhoor van Carola Schouten. Die was tijdens de coronapandemie vicepremier namens de ChristenUnie. En later in die week komen nog andere voormalige ministers langs, namelijk Kajsa Ollongren, die deed toen Binnenlandse Zaken. Gert Grapperhuis komt ook langs, Justitie en Veiligheid. En de week wordt afgesloten met oud-minister Hugo de Jonge.
1: Dankjewel vanuit Den Haag, Wilma Borgman. Het doek is nu definitief gevallen voor de VN-hulporganisatie UNRWA in Oost-Jeruzalem. Gisteren is de Israëlische politie binnengevallen in het laatste gebouw dat UNRWA daar nog had. Medewerkers werden gesommeerd om te vertrekken, en dit alles onder toeziend oog van de extreemrechtse minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir. Ik spreek erover met de Palestijns-Nederlandse politicoloog en journalist Radi Sudi. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Hoe is die inval gegaan?
0: Nou, die is gegaan zoals dat voortdurend gaat in Oost-Jeruzalem, waar heel veel huizen worden vernietigd van Palestijnen, omdat ze geen vergunningen hebben volgens de Israëlische autoriteit. En dan komt er een grote politiemacht en bulldozers. En dan vaak moeten de bewoners zelf het huis slopen. In dit geval is het de politiemacht die de mensen heeft gesommeerd weg te gaan. En zal de sloop beginnen of al zijn begonnen, dat weet ik niet eens, maar Dat zal niet lang op zich laten wachten.
1: Wat gebeurde er in dat bewuste gebouw?
0: Nou, in dat gebouw, dat is eigenlijk een school. Het is een, je kunt het een beetje vergelijken met een ROC. Er werd aan jongvolwassen mensen uit het omringende vluchtelingenkamp, met name het Calandia vluchtelingenkamp, werden er training gegeven om een beroep uit te kunnen voeren. Dus timmerman, elektricien, dat soort beroepsonderwijs in feite. Vocational training.
1: Het is inmiddels al bijna 2 jaar geleden dat Israël de organisatie UNRWA verbood. Op welke gronden was dat?
0: Nou, Israël heeft altijd gezegd, ja, er worden daar terroristen opgeleid. Er zijn terroristen daar in dienst. Dat zijn verwijten van Israël die zijn onderzocht door de Verenigde Naties zelf, door een onafhankelijke commissie. Dat is ontzenuwd, maar Israël blijft steeds terugkomen met dit verhaal. Het is een, ja, wat de Amerikaanse econoom Paul Krugman ooit noemde, een zombie-idee. Het zou eigenlijk al dood moeten zijn, maar het blijft maar rondspoken en iedereen de stuip op het lijf jagen. Dus dat is de Israëlische argumentatie. Wat wel belangrijk is, is, dit is natuurlijk heel vervelend voor de Palestijnen, dat deze school wordt gesloten. Maar het is ook een opgeheven middelvinger van Israël eigenlijk naar de Verenigde Naties. Het internationaal gerechtshof heeft in oktober vorig jaar op verzoek van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties vastgesteld, A, dat Israël een bezettende mogendheid is, ook in het gebied van Oost-Jeruzalem waar dit zich afspeelt. Oost-Jeruzalem is ook een bezet gebied volgens het internationaal gerechtshof. Hoewel Israël zegt, ja, het hoort bij Israël. Maar het internationaal gerechtshof heeft ook gezegd dat het bezet gebied is, maar ook dat Israël het werk van de UNRWA in dat gebied niet mag hinderen. Omdat als dat werk zou stoppen, dat zou dat ernstige schade toebrengen aan de belangen van de Palestijnse burgerbevolking daar.
1: Ja, maar wat heeft Israël nu een alternatief als we het hebben over zorg en onderwijs, waar dus UNRWA in voorzag?
0: Ja, nou ja, Israël zegt dat daar een school komt, maar dat hebben ze wel vaker gezegd in dit soort gevallen. Dat komt er dan niet, of maar heel gedeeltelijk. Het is ook bekend dat het voorzieningenniveau dat Israël verstrekt aan Palestijnen in Oost-Jeruzalem echt veel minder is, van veel slechtere kwaliteit dan van de Joodse inwoners van Jeruzalem. Aan de andere kant, West-Jeruzalem. We moeten dit allemaal met grote skepsis bekijken. En in feite is dit een onderdeel van een langere reeks van stappen en maatregelen en vaak ook geweld op de Westbank en in Jeruzalem om eigenlijk de Arabische bewoners, de Palestijnen daar, het leven zuur te maken in met het idee, en Ben-Gvir is daar ook heel open in, dat ze dan maar weggaan. En dat is eigenlijk het kernprobleem van alles wat we nu zien en wat Israël aan het doen is.
4: Ja.
0: Er is geen enkele notie of een strategie of een idee hoe je op een vreedzame manier met de Palestijnen op voet van gelijkwaardigheid kunt samenleven in dat gebied. Het is nu eigenlijk, wordt openlijk door mensen als Ben-Gvir gezegd, ja, ze moeten maar weg. Dat is dan het idee wat nu steeds dominant begint te worden in Israël. En het is verkiezingstijd. Dus dit is ook, naast al het andere wat ik daarnet noemde, is het ook gewoon een verkiezingsstunt van meneer Ben-Gvir.
1: Dat is er ook de reden dat hij daar dan zo bij is, bij zo'n ontruiming.
0: Ja, nou, Ben-Gvir is ook, dat is in, ook, hij geldt ook in Israël echt als een fascist. En het is fascistische traditie. Kijk maar naar Europa, Duitsland en Italië in de jaren 20 en 30. Fascisten die zijn op straat heel duidelijk zichtbaar. Provoceren de boel, lokken vechtpartijen uit. En proberen eigenlijk de straat, de openbare ruimte, met geweld te veroveren.
1: Ik dank u hartelijk voor dit gesprek, Radi Sudi, politicoloog en journalist. Gaan naar het sportnieuws, Casper.
11: De Times meldt dat de UEFA de aangekondigde boycott van FIFA-toernooien gaat intrekken. De landen die onder de UEFA vallen wilden niet meer deelnemen aan mondiale toernooien en de kwalificaties daarvan, omdat FIFA-voorzitter Infantino een deel van de organisatie van het WK wilde verkopen. Het lijkt nu dus van de baan, maar de UEFA heeft de berichten nog niet bevestigd. De supporters van Cambuur zijn boos over een besluit van de lokale autoriteiten in Leeuwarden. Die hebben bepaald dat er zondag geen FC Twente-fans welkom zijn bij Cambuur Twente. En de reden is het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters bij de wedstrijd van afgelopen zondag, waarbij 7 Cambuur-fans gewond raakten. Maar juist de Cambuur-aanhang vindt het onbegrijpelijk dat Twente-supporters nu worden gestraft voor iets waar zij niets mee te maken hebben. De supportersvereniging noemt het een compleet absurde maatregel. Manchester City heeft middenvelder Ayoub Bouwadi binnen. Het 18-jarige talent dat op het afgelopen WK furore maakte met Marokko komt over van Lille en kost de Engelse club zo'n 100 miljoen euro. City zag afgelopen zomer meerdere middenvelders vertrekken, waaronder Oranje International Tijani Reinders. Carolien Florijn heeft op de WK roeien de kwartfinales gehaald in de skif. Het was slechts de tweede race in 2 jaar voor de regerend Olympisch kampioene, die zich een tijd heeft gericht op haar studie. Maar toch ging het ogenschijnlijk makkelijk.
5: En ik ben blij dat de kop eraf is, maar het is niet iets nieuws.
7: Hoe gaat het fysiek met je?
5: Goed, ja. Ik voel me goed, dus ik hoop. We gaan de komende dagen zien wat mijn vorm waard is.
11: Het was sowieso een succesvolle dag voor de Nederlandse equipe, waar alleen Cornelis Palsma werd uitgeschakeld. Vanaf morgen worden er medailles verdeeld op de WK in Amsterdam.
1: Helene Geest bij de ANWB. Hoe stopt de weg?
19: Nou, de meeste files worden heel langzaam wat korter, behalve op plekken waar ongelukken zijn gebeurd. Daar heb je nu de meeste vertraging door op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda, namelijk meer dan een uur tijdverlies tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht. Bij Moordrecht is bovendien de rechterrijstrook dicht.
1: Nog een paar dagen voordat het kabinet de begroting voor volgend jaar moet inleveren bij de Raad van State. En ook al is de begroting zo goed als af, er is nog altijd geen deal met de oppositie. En dat zorgt nu binnen de coalitie voor spanning. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet, jij staat, zoals we horen, buiten voor de deur van het ministerie van premier Jette. Wat gaat daar gebeuren?
24: Ja, hier is zometeen coalitieoverleg met de top van de coalitie. Dus vanuit de Kamer Paternotte van D66, Brekelmans van de VVD en Bontebal van het CDA. En die praten dan weer met de premier en de vicepremier over die begroting, hoe dat nu verder moet. Want we horen dat daar vandaag VVD tegenover D66 en CDA is komen te staan over de inhoud van die begroting. Wat er nu op tafel ligt, is een begroting waar eigenlijk voor iedereen wel iets in zit. Voor links en voor rechts. Maar vooral D66 en CDA, die willen heel graag een deal met de oppositie en dan het liefst met pro. Een deal zodat je van tevoren weet dat je een meerderheid in beide kamers binnen handbereik hebt. En daar gaat het hier dus over. En ja, dat wordt dus behoorlijk stevig. Ze gaan de VVD er echt op aanspreken dat ze meer ruimte moeten gaan geven aan pro, om die partij toch nog een kans te geven om mee te praten.
1: En die begroting is dus wel al zo goed als af?
24: Ja, die is behoorlijk ver. Daar zit dus voor zowel links als rechts zit daar wat in. We weten bijvoorbeeld dat de zogenoemde vrijheidsbijdrage om de defensieuitgaven te betalen, dat die wordt aangepast. Minder voor de werkenden en dan meer bijvoorbeeld bij bedrijven halen of bij vermogenden. Box 3, dat is de belasting voor op aandelen, die wordt aangepast. Dat wil rechts graag. Maar Heijnen wil tegelijkertijd ook wel voor links nog iets aan de vermogensbelasting doen. Er zit dus voor iedereen wat in. En Heijnen, de minister van Financiën, die is daar best wel optimistisch over. En ook premier Jette zegt naar buiten toe dat het er allemaal best wel goed uitziet.
4: Ik zie de oplossing voor me. Ik heb op inhoud ook wel die puzzel gelegd. Ik zou zeggen, dit keer is het echt een 3D-puzzel. Iedereen heeft natuurlijk wensen. Dus het is echt moeilijk in elkaar te passen. Maar het goede nieuws is, de puzzel valt te leggen. Het komt natuurlijk ook altijd aan op een politieke weging. Ja, en die fase gaan we nu in.
6: Wij hebben van alle partijen heel goed begrepen waar zij staan. Aan ons de taak om dan een begroting aan de Tweede Kamer voor te stellen die zo goed is dat hopelijk veel partijen zeggen, nou, daar tekenen we op in. Naast wensen en ideeën van oppositiepartijen moeten wij natuurlijk ook gewoon issues oplossen waar ministers en staatssecretarissen mee rondlopen.
4: Ik ben al heel ver.
24: Ja, ik ben al heel ver, zegt Heijnen. Ja, het is zo goed als af. En er zit dus voor iedereen wel wat in. En daarmee wil Heijnen de Kamer wel tegemoet treden. En dan gaan kijken hoe het gaat lukken met die steun. Er wordt natuurlijk al veel gepraat met JA21 en de SGP. Die zouden misschien wel willen steunen. En dan heb je alleen voor de Eerste Kamer nog wat zetels nodig. Ja, de VVD ziet het zo wel zitten. Maar het optimisme wat je dus bij Heijnen hoort, en ook al bij Jette naar buiten toe, dat wordt dus niet gedeeld door D66 en het CDA. Zij zeggen, ja, op deze manier krijg je nooit een brede meerderheid. Je moet echt gaan proberen om van tevoren een politieke deal te sluiten, zodat er dus weer wat rust in de politiek wordt, komt. Want anders wordt het heel onrustig dit najaar.
1: Ja, want jij zei net, D66 en het CDA staan hierin echt tegenover de VVD. Hoe moeten we dat zien? Is dat dan echt een beetje in crisissfeer?
24: Nou, dat wordt dan weer door iedereen ontkend, dat het echt crisis is. Dat wil iedereen ook wel voorkomen. Ze willen juist dat er weer wat rust in de politiek komt. En juist omdat ze die rust willen, willen dus D66 en CDA dat er van tevoren zo'n deal ligt. Komende vrijdag al, als die begroting naar de Raad van State moet worden gestuurd. Ja, daar is nu eigenlijk totaal geen zicht op, omdat dus Pro van tafel is gestapt maandag. En zei, we liggen zo ver uit elkaar, dat gaat niet lukken. Inhoudelijk willen D66 en CDA ook het liefst Pro er wel bij, omdat ze toch vinden dat het misschien inhoudelijk wat meer naar links moet. Het geeft ook stabiliteit, omdat die partij veel zetels heeft in beide kamers. Terwijl de VVD dus liever over rechtszaken wil doen. En dat zorgt er nu dus voor dat er in de coalitie echt geen eenduidige lijn is. En dat is een probleem wat we eigenlijk vanaf de formatie al zagen. Hè. De VVD wilde naar rechts, D66 wilde naar links. Maar nu breekt zich dat dus ook op bij die begroting.
1: Hmm. En wat gaat er nu gebeuren? Ga je de hele avond daar voor de deur staan?
24: Ik ga er nog wel even blijven, maar tot nu toe, het is eigenlijk om 6 uur zou het beginnen. Dat is over 6 minuten, we hebben nog niemand gezien. Dus of ze hebben een deurtje aan de achterkant van het gebouw gepakt, of ze zijn allemaal met geblindeerde wagens naar binnen gereden, ik weet het niet. Ze gaan hierna ook nog bij Financiën praten met Heijnen over dus inderdaad die begroting. En dan verwacht ik eigenlijk door die druk van D66, CDA, dat de kans misschien wel toeneemt dat er morgen alsnog een keer met Pro gesproken wordt. Maar dan is dus de vraag of ze die partij verder tegemoet willen komen. Of dat ze zeggen, die eisen van Pro die liggen zo ver bij ons vandaan, bij wat wij willen, dat eigenlijk niet bij elkaar te brengen is. En dat er toch die begroting blijft die Heijnen nu heeft liggen, waarvan die zegt, die heb ik zo goed als af, de puzzel heb ik gelegd en hiermee moeten we het gaan doen.
1: Nou, we gaan het zien. Dankjewel. Ewout Kiewiet vanuit Den Haag.
8: Vanavond
1: spelen de voetbalsters van PSV en Ajax de eerste van de twee playoff-wedstrijden voor deelname aan het hoofdtoernooi van de Champions League. PSV ontvangt om 7:00 het Deense HBQ en Ajax speelt om 19:30 in Amsterdam tegen Real Madrid. En op NPO 2 zendt de NTR de documentaire Dolly Verenigt de Staten uit 2025 opnieuw uit, waarin wordt ingezoomd op de verbindende rol die Dolly Parton had in een gepolariseerd Amerika. En dat deed ze met heel haar hart.
9: I'm the kind of person that I do everything all the way. I can't love you just a little. Now I have to love you a lot. I can't hurt just a little. When I hurt all over. So of course there's much grief and much hurt and much, there are times when I'm depressed, I get brokenhearted, there are things that hurt me, the loss of things or whatever, family or friends. But still, I was born with a happy heart. I have the opportunity
8: to make things better. People have to work at being miserable, just like they have to work at being happy. I choose to work at being happy.
1: Dit zouden wij elke dag wel kunnen uitzenden na onze uitzending vol met heftig nieuws. Dat was Dolly Parton. Dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Om 6 uur zit Astrid klaar. Eerst nog het uitgebreide NOS Journaal met Casper. Fijne avond.

0: Radio 1. Nooit meer slapen.
1: Ik ga in gesprek met cabaretier en presentator Dolf Jansen. We leren hem kennen als de helft van het duo Lebbes en Jansen. En sinds 2006 maakt hij solovoorstellingen, waaronder ook dit jaar weer een oudejaars.
2: Hou eens op met stoere statements. Schreeuw eens minder moord en brand. Wees niet trending op de socials, maar een deel van Nederland.
1: Ook schrijft hij columns, verhalen, interviews en liedjes. In de bundel Jij rijmt op mij zijn nu zijn mooiste gedichten verzameld.
3: Komende nacht van 12 tot 1 in VPRO's Nooit meer slapen.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
6: Fix die ruit voor je vakantie.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
8: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal beslist beter.
10: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
11: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
12: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
13: Blijf thuis.
12: Dan weet u hoe het echt zit.
14: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh – A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
3: NPO Radio 1, 6 uur.
0: Hans van der Steeg.
15: Goedenavond, dit is de dag waarop Feyenoord aankondigt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee te nemen. De club neemt die maatregel na het veelbesproken vuurwerkincident van afgelopen zondag. De vraag is, zet dit zoden aan de dijk of moeten uitsupporters misschien helemaal verboden worden en geweerd worden? Straks een debat en als u al wilt meepraten, kan dat. Reageer dan via NPO Luister app. Nu eerst het NOS Journaal met Casper Meijer.
16: Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van het land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden vermist. Onder wie veel toeristen, zegt correspondent Davy Boerema.
17: Wat het toerismebureau van Nepal nu naar buiten heeft gebracht is dat bijna 300 van die 400 vermisten toeristen zijn. Dus niet Nepalese dorpelingen. En dat komt gedeeltelijk omdat het in deze periode een belangrijke route is, een pelgrimstocht naar de berg Kailash. Dat is voor hindoes, boeddhisten, mensen van het Jain-geloof, een hele heilige berg, eigenlijk de meest heilige berg. En die bezoeken zijn, dat kon weer naar tijden van dat het afgesloten werd door China, maar mensen konden er nu weer heen. En veel mensen uit de staat Tamil Nadu in India, toerismebureaus zeggen dat ze met bussen daar allemaal heen zijn gegaan en ze kunnen geen contact meer met die mensen krijgen, omdat ze allemaal in dat gebied waren. Dus daardoor zijn ook vooral veel toeristen onder de slachtoffers, of in ieder geval onder de vermisten nu.
16: De hulpoperatie is opgestart, zegt het Rode Kruis.
13: Het Rode Kruis heeft vandaag ook al echt teams met hulpverleners die kant opgestuurd. Die zijn met helikopters naar het getroffen gebied gegaan. Die hebben ook allerlei hulpgoederen bij zich. Hè, want het gaat nu bijvoorbeeld over simpele dingen als schoon water. Het gaat over dekens, over zeilen, over EHBO-kits. Om ervoor te zorgen dat mensen medische en eerste hulp krijgen. Dus ja, ze zijn met allerlei hulpgoederen onderweg. Maar dat is natuurlijk nog niet genoeg. Hè. Het gaat hier nu om een paar honderd dekens, een paar honderd zeilen. Maar dat zal nog veel meer zal er nodig zijn de komende dagen.
16: Techgigant Meta heeft geschikt in een rechtszaak die was aangespannen door Amerikaanse staten. Ze sleepte Meta voor de rechter omdat het kinderen bewust verslaafd zou maken aan Facebook en Instagram. Het bedrijf betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. En het is de grootste schikking met het techbedrijf ooit. Correspondent in de VS Rudy Bauma. Rudy, wat zijn de details van deze schikking?
18: Ja, Meta betaalt eerst zo'n 13 miljard. En als andere sociale media platformen zoals TikTok en Snap en YouTube ook besluiten schikken, dan komt daar nog eens dik 5 miljard bovenop. En Meta moet dus ook voor kinderen hun systeem drastisch aanpassen. Een harde limiet komt er van 2 uur per dag op Instagram en Facebook. Geen gebruik tussen middernacht en 6 uur 's ochtends. Geen meldingen tussen 10 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends. En daarnaast wordt dat eindeloos scrollen wordt onderbroken. En beautyfilters en die zichtbare telling van likes, hè, dat vind ik leuks, die wordt beperkt. En leeftijdsverificatie en ouderlijk toezicht worden versterkt. Dus het is nogal wat.
16: Ja. Wie hadden deze zaak aangespannen?
18: 29 Amerikaanse staten hadden Meta collectief aangeklaagd. In Californië was dat. Was laatst ook groot in het nieuws. Maar er liepen ook nog losse aanklachten in nog eens 18 staten en territoria. En de schikking geldt uiteindelijk voor al die partijen. De aanklagende staten die beschuldigden Meta ervan bewust verslavende functies in Facebook en Instagram te hebben ingebouwd. De mentale gezondheid van jongeren schaden. Terwijl dat bedrijf dat intern wist en verborgen hield. En Meta zou ook in strijd met de federale wet data van kinderen onder de 13 jaar hebben verzameld zonder toestemming van de ouders.
16: En die aanpassingen die je net noemt, komen die dan voor alle gebruikers in de VS of alleen gebruikers in die staten die Meta had aangeklaagd?
18: Nee, dat geldt in principe voor al die staten. Alle staten in de VS, er waren 3 staten die niet onder deze schikking vallen, maar hadden eigen rechtszaken al aangespannen ook. Dus het geldt eigenlijk voor het hele land. En je kan ook niet voor sommige staten die maatregelen niet treffen. Waarom hebben ze geschikt? Die 4 staten die eisten zelf al zo'n $200 miljard. Dat is meer dan 10 keer het bedrag waarvoor nu is geschikt. En zo'n vonnis, die had bovendien als president kunnen dienen voor de duizenden andere lopende zaken van scholen en individuele tieners ook tegen Meta. Vergelijkbaar met de tabaksindustrie destijds. Toen waren het overigens wel alle staten die zich hadden verenigd. Je moet ook weten, Meta gaf vorige maand in het tweede kwartaal zo'n $2 miljard uit aan advocaten, de juridische strijd rond dit thema. En ze verloren al een rechtszaak samen met YouTube. Was dat de eerste individuele zaak van dit type. Met toen ook een fixe schadevergoeding. Dus ze zagen die bij al wel hangen.
16: Ja, de staten die hebben wel de wind mee. Het lijkt ook een internationale trend om sociale media voor kinderen aan banden te leggen.
18: Ja, Australië die verbiedt als eerste land social media voor kinderen onder de 16. En Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Indonesië, Maleisië hebben vergelijkbare regels in de planning. En de EU zette vorige maand ook al als eerste de stap in de richting van een groot verbod. In de VS had je nog de Kids Online Safety Act, zat al een beetje vast in het congres, maar is nu opnieuw ingediend. Maar ja, nu dus al een beslissing bij de rechter. En ja, los van het geld was reputatie risico natuurlijk groter geweest bij een verloren rechtszaak. Want dan had een jury vastgesteld dat Meta bewust kinderen had geschaad. En dat is juridisch en publicitair natuurlijk veel zwaarder dan een schikking zonder schuldbekentenis zoals die nu plaatsvindt.
16: Dankjewel, correspondent Rudy Bauma. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze staan terecht voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Het was bedoeld als demonstratie tegen subsidies voor de fossiele industrie. Maar de burgemeester van Utrecht had de blokkade vooraf verboden. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om de boycottplannen tegen Wereldvoetbalbond FIFA in te trekken, meldt persbureau Reuters. De FIFA trok een omstreden aandelenplan rond het WK in. De UEFA nam daar eerst geen genoegen mee, maar nu is er beloofd dat er ook nooit meer zo'n plan komt. De politie denkt dat de opgepakte medewerker van een woonzorgcentrum in Oorschot ook betrokken was bij een tweede sterfgeval. De man van 26 zit vast vanwege de dood van een hoogbejaarde bewoner. In het onderzoek is een ander verdacht sterfgeval in beeld gekomen. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in een kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van punkband De Heideroosjes. De 52-jarige Fred H. wordt verdacht van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno. Dat zou zijn gebeurd tussen 2018 en 2025. De politie kwam hem op het spoor tijdens een onderzoek naar kinderporno en kindersekstoerisme, zegt de persofficier.
19: Bij verdachten zijn 123 kinderpornografische afbeeldingen aangetroffen. Dat is het harde bewijs dat we hebben. Wat echter ook blijkt uit het dossier, is dat verdachte kinderpornografisch materiaal heeft verspreid. Dat heeft hij ook bekend. En wat opvallend is in deze zaak, is dat hij bewijs heeft verwijderd. Op zo'n slimme manier dat het voor de politie onvindbaar is geworden. We hebben het over een pleegperiode van 7 jaar. En uit chatgesprekken blijkt dat er heel veel is gesproken over kinderporno en dat er ook met regelmaat kinderporno zal zijn verspreid. Dus dat alles wegen wij mee in die strafmaat.
16: De uitspraak tegen de oud-bassist van De Heideroosjes is over een paar weken. Het kabinet heeft de Tweede Kamer tijdens corona te lang met een speciale wet buitenspel gezet. Dat vindt pro-Tweede Kamerlid Lisa Westerveld. De wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten worden genomen, erkent ze. Maar dat de wet lang bleef gelden was niet goed voor het draagvlak in de samenleving. Verder zei Westerveld voor de enquêtecommissie dat het kabinet zich te veel verschool achter het Outbreak Management Team en deed alsof de adviezen van het OMT bindend waren, terwijl dat niet zo was. Voor de tweede dag op rij hebben de beveiligers op Schiphol het werk meerdere keren stilgelegd. De vakbonden klagen al maanden over de hoge werkdruk voor beveiligers. Ze eisen onder meer betere pauzes en meer ruimte voor verlof. Volgens vakbond FNV groeit de steun voor de acties.
20: Ik merk dat er steeds meer beveiligers waarderen wat er nu gebeurt en zich ook aansluiten. En wij krijgen ook geluiden van passagiers die wel heel begripvol zijn. Dus daar zijn we ook heel blij mee.
21: Is er al beweging vanuit Schiphol en de beveiligingsbedrijven gekomen?
20: We gaan morgen verkennende gesprekken voeren. En we hopen dat dat leidt tot gesprekken en afspraken.
16: De werkonderbrekingen zorgen opnieuw voor lange wachttijden bij de beveiliging. Toch hebben deze reizigers er wel begrip voor.
22: Het is natuurlijk voor de mensen die hier zijn vervelend, maar ik geloof dat dat ook wel de bedoeling is, om gehoord te worden, ja.
23: We laten hem over ons heen komen. Ja. Dan kun je toch niks anders.
21: Schrikt u van de rij?
23: Nou, best wel. Maar we gaan het wel zien.
22: Ja, en ik denk dat het heel moeilijk is om gehoord te worden in deze tijd en dat er heel veel dingen veranderen. Dus ik vind het eigenlijk wel fijn. Goed dat ze het doen, ja.
16: Volgens Schiphol zijn er geen reizigers die door de acties hun vlucht hebben gemist. Feyenoord neemt de komende 2 uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van afgelopen zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken vuurwerk af en dat belandde in een vak met Cambuur-supporters. 7 mensen raakten gewond. Directeur van de Eredivisie Jan de Jong is tevreden met het besluit van Feyenoord, zegt verslaggever Guido van Gorp.
24: Hij zegt, ik ben hier eigenlijk heel positief over. Dat het een proactieve actie is van Feyenoord, hangende een besluit van de tuchtcommissie van de KNVB. En dit is eigenlijk ook een handelswijze die, mocht het bijvoorbeeld in de toekomst vaker voordoen, die navolging verdient van andere clubs.
16: Door de maatregel speelt Feyenoord over 1,5 week tegen NEC en 1 week later tegen PEC Zwolle zonder de eigen supporters. Het is 6:10. U krijgt nog het weer. Veel zon bij 23 tot 26 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst wat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en het is met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. In de avond volgen stevige regen- en onweersbuien.
15: Nou, hoe is het op de weg, Helene Geest?
25: Ja, het is nog behoorlijk druk eigenlijk op de weg. Iets minder dan 200 kilometer file nog. Het is vooral de nasleep van een aantal ongelukken. Op de A7 bijvoorbeeld, van Zaanstad naar Hoorn, tussen de afrit Zaandijk en de afrit Avenhoorn nog ruim een half uur vertraging. Alle rijstroken zijn er wel weer vrij na dat ongeluk daar. Op de A15 van Europoort naar Rotterdam is nog wel een rijstrook dicht bij de afrit Briele. Daar sta je een kwartier in de file. Op de A20, hoek van Holland-Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht een uur vertraging door een ongeluk. Daar is ook nog een rijstrook dicht. En het is nog druk op de A27 van Utrecht naar Breda, tussen knooppunt Everdingen en Werkendam ook nog een half uur vertraging.
3: NPO Radio 1. EO.
0: Dit is de dag. Van der Steeg.
15: Goedenavond. Ja, zoals u net in het nieuws kon horen, neemt Feyenoord de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee. Dat heeft de club besloten na dat vuurwerkincident van afgelopen zondag in het uitvak bij Cambuur.
1: Volkomen bezopen dit. Volstrekt belachelijk. Ook gewoon vuurwerk richting de andere vakken schieten. Het is echt, waarom?
15: Ja, is dat een goede maatregel van Feyenoord om twee wedstrijden geen uitsupporters mee te nemen? Of moeten we gewoon een stap verder gaan door uitsupporters helemaal te verbieden?
0: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
15: Ik ga erover in gesprek met voetbaljournalist Jean-Paul Risson, oud-trainer Foppe de Haan en Frank Rielaars, die is voorzitter van Supporterscollectief Nederland. Goedenavond allemaal, van harte welkom. Goed dat jullie er zijn. Jean-Paul, voetbaljournalist, begrijp je de keuze van Feyenoord om voor twee wedstrijden die supporters niet mee te nemen?
2: Ja, en die kern is natuurlijk jammer, want er gaan nu heel veel supporters lijden onder het gedrag van een kleine groep. Maar ik snap wel dat ze even wat meer tijd nodig hebben om uit te zoeken wat hier nou precies mis is gegaan. Want dat er iets mis is gegaan is natuurlijk heel duidelijk. De uitwedstrijden volgen zichzelf snel op, gemiddeld een week of twee. Ja, hier moet toch iets beter uit worden gezocht wie dit nou precies waren.
15: Dus dit is even een maatregel om wat tijd te kopen, zou je het zo kunnen zeggen misschien ook dan?
2: Ja, deels dat. En deels ook denk ik een vlucht naar voren. Want dat hij een straf op gaat leveren, dat mogen duidelijk zijn. We hebben het eerder gezien bij Ajax. Na vuurwerkincidenten in de wedstrijd tegen FC Groningen.
15: Oh ja.
2: Toen hebben ze het voor de klassieker de F-site dichtgegooid. Een grote maatregel.
15: Ja.
2: Maar dat was ook omdat ze wisten, die straf komt er toch wel. En misschien scheelt het een beetje de strafmaat.
15: Aha. Frank Rielaars, voorzitter van Supporterscollectief Nederland. Hoe werkt dat als zo'n beslissing bekend wordt gemaakt? Moet u dan alle zeilen bijzetten om alle appjes en mailtjes te lezen?
4: Nou, dat is eigenlijk al sinds zondagmiddag het geval. Op het moment dat dat vuurwerk afgeschoten wordt, dan begint de telefoon te trillen. En dat is tot op het moment van vandaag nog niet opgehouden.
15: En wie zijn dat dan?
4: Iedereen. Heel veel media. Ook heel veel andere supporters natuurlijk. We hebben ook contact met de KNVB hierover. Eigenlijk met alles en iedereen.
15: Ja, want vindt u het op zich een goede beslissing die Feyenoord nu neemt? Die twee wedstrijden geen uitsupporters meenemen?
4: Nou, ik denk wat net al gezegd werd, is dat er wel heel veel goede supporters ook lijden onder een klein groepje raddraaiers of hooligans, of hoe je ze ook wil noemen.
15: Ja.
4: Ik denk dat iedereen het erover eens is dat we die hard aan moeten pakken. Echt keihard. Hè. Ik heb het dan ook over strafrechtelijk vervolgen, want je hebt echt mensen letsel aangebracht.
15: Ja, hoe noemt u ze eigenlijk? Wat zijn het? Harde kern? Hooligans? Wat zijn we eigenlijk
4: nou,
15: zo
4: ja, over? In ieder geval geen supporters. Dat in ieder geval niet. Laten we ze hooligans noemen.
15: Mm-hmm.
4: Maar wat ik nog wil zeggen is dat je moet die groep die je straft eigenlijk wel zo klein mogelijk maken. Hè. En iedereen die niks gedaan heeft, moet je niet straffen. Dus ik snap heel goed dat Feyenoord de vlucht naar voren neemt en heel goed dat ze verantwoordelijkheid nemen. Maar ja, ze hadden in onze ogen bijvoorbeeld ook iedereen die er afgelopen zondag bij was niet meer mee kunnen nemen. Dan heb je in ieder geval ook iedereen die mogelijk betrokken was te pakken. Ja. Maar heel veel mensen die er in ieder geval niet bij waren ook niet.
15: En even van mijn beeld, u bent van de Supporterscollectief Nederland. Vertegenwoordigt u dan ook diegene die dan daar zondag in dat vak zaten en dat vuurwerk afstaken?
4: Nou, absoluut niet. Wij vertegenwoordigen wel supporters die afgelopen zondag in dat vak zaten. Waaronder supportersvereniging De Feyenoorder. Die hebben ook meteen zondag al afstand genomen van deze actie. Die vinden dat ook helemaal niks.
15: Okay.
4: Die vertegenwoordigen wij zeker wel. Maar de groep die dit doet, die wil ik ook niet vertegenwoordigen.
15: Nee, die mensen gaven ook zelf als optie aan u aan van we vinden het prima als wij voor twee wedstrijden geweerd worden in de uitvakken?
4: Nee, ja, kijk, iedereen die niks doet, die baalt dat hij zelf niet naar wedstrijden mag. En ik denk ook dat dat onze oproep is van kijk nou hoe je in ieder geval mensen die zich gedragen niet hoeft te straffen. Want we grijpen in het voetbal echt heel snel naar, naar straffen voor hele groepen. Terwijl dat, ja, dat hoeft niet. Er zijn echt alternatieven. Maar wel heel goed dat we iets doen. Hè. Laten we dat voorop stellen.
15: Ja, Foppe de Haan, voormalig trainer, stond natuurlijk altijd op het veld. De supporters moeten je steunen. En de supporters van de uitclub, nou, die zeggen nog wel eens wat andere dingen. Als je dat misschien opvangt als coach. Maar wat vindt u ervan dat die uitsupporters nu twee wedstrijden niet meegaan van Feyenoord?
5: Ik vind het prima. Ik heb zondag, afgelopen zondag uitgebreid naar gekeken. Het is natuurlijk heel moeilijk om degene die dat hebben gedaan er precies uit te halen, denk ik. Want ze zijn natuurlijk ongelooflijk slim. Er wordt een grote vlag uitgerold. De hoodie komt op. En dan komt het tevoorschijn. En dan kun je ze bijna niet meer herkennen. Dus het is gewoon, ja, een soort gang zit erachter, denk ik. Mm. Nou ja, en dus worden dan weer de goede met de slechte bestraft. Zo is het wel.
15: Ja, maar toch zegt u een goede maatregel om ze niet mee te nemen. Ook al leiden daar goede onder.
5: Ja, maar je kan het risico niet nemen. En ook uit de reacties van die jongens, naar aanleiding van wat er is gebeurd, een beetje badinerend. Van, ach, er is een vuurpijltje geschoten. Ach, er liggen een paar in het ziekenhuis. Wat maakt het uit? Zo ongeveer. Dus dan heb je ook eigenlijk helemaal geen verantwoordelijkheid voor wat je doet.
15: Ja, u heeft het over die radicals, hè, die Rotterdam radicals. Dat zijn die harde kern, of hoe je ze ook wil noemen. Hooligans had u het over, meneer Krielaars. Die hadden een statement gegeven na dit incident met zoveel woorden. Inderdaad, wat u al zei, Foppe de Haan. Van, ja, van een stukje vuurwerk ga je niet dood, hoor. Zag ik ergens, geloof ik, staan. Wat vindt u van Frank Krielaars?
4: Nou ja, dat statement, dat snap ik helemaal niks van. Dan neem je ook helemaal geen verantwoordelijkheid voor je daden. Misschien dacht je dat het goed ging en dat je niemand zou raken. Dan nog snap ik het niet. Mm-hmm. Maar als het dan fout gaat, dan moet je ook ballen hebben en durven zeggen dat het fout is gegaan en je excuses in ieder geval aanbieden. Ja. Nou, dit is natuurlijk nog het compleet tegenovergestelde.
15: Ja, nou ja, het is ook doorgedrongen tot het kabinet. Want wat moet er nou gebeuren? Justitieminister Davids van Wil, daar is in ieder geval duidelijk voor dat daar maatregelen nodig zijn.
6: Nou, ik denk dat dit wel een waterscheidingsmoment is.
15: Ja?
6: Ja, ik denk dat het een brede verontwaardiging is over het feit dat dit gewoon kinderen met ouders treft. En op zo'n grote schaal. Dit is gewoon een dikke middelvinger naar iedereen die gewoon komt genieten van het voetbal. Dus ik ga dat momentum aangrijpen.
15: Ja, gewoon momentum aangrijpen. Hij zei ook, Jean-Paul Rizon, voetbaljournalist, van ik ga de clubs aanspreken hoe ze die toegangscontrole gaan uitvoeren. Want zit daar wat in? Moet dat toch beter door stewards gelet worden op wat er op die tribune gebeurt aan vuurwerk bijvoorbeeld?
2: Nou, ik denk dat iedereen in Nederland die wel eens naar een stadion gaat en gefouilleerd wordt ook door heeft dat daar ruimte is voor ondermijning van dat fouilleren. Je krijgt een paar klappen op je bovenbeen, je krijgt een paar tikken op je heupen. En veel meer is het ook niet.
15: Ja, maar luister, ja. Jean-Paul, als het uitsupporters van Feyenoord zijn, helemaal de harde keren, je weet toch min of meer wie er komen, dan besteed je daar iets meer aandacht aan, toch? Kan ik me voorstellen?
2: Zeker, maar onder druk wordt alles vloeibaar. Ik begreep dat de bussen van Feyenoord vrij laat arriveerden in Leeuwarden. Misschien is dat ook wel een bewust opzetje geweest. En ja, dan moet je toch als steward wel stevig in je schoenen staan als er mensen beginnen te duwen, als er mensen beginnen te schreeuwen, beginnen te schelden.
15: Intimideren.
2: Maar, intimideren wellicht ook. Maar wat ik een beetje jammer vind in dit verhaal van de minister over de waterscheiding, want als we de klok 3 jaar terugdraaien, toen kreeg Davy Klaassen tijdens de klassieker een aansteker op zijn hoofd.
15: Ja,
2: toen werden er diezelfde woorden geuit toen door minister Jezugus, de voorganger van minister Van Wil. Toen moest er ook van alles veranderen, maar uiteindelijk wijzen alle partijen toch een beetje bij elkaar. De minister wijst naar de clubs wijzen naar de KNVB, de KNVB wijst naar Den Haag. Maar hoe in hoeverre zijn we echt iets opgeschoten?
15: Ja, maar dan toch eventjes, want het sentiment, zeg maar, het AD peilde namelijk vandaag onder 100.000 mensen de vraag, moeten we niet gewoon stoppen met uitsupporters? 70% van de respondenten was het daarmee eens. Foppe de Haan, moeten we stoppen met uitsupporters überhaupt gewoon?
5: Nou, onze oud-voorzitter Riemer van der Velde, die is hier al heel lang mee bezig, maar die ergerde zich altijd.
15: Oud-voorzitter van Heerenveen, hè? Ja.
5: Ja, dat er altijd alle maatregelen genomen moesten worden die heel veel energie kosten, heel veel overleg en ook nog heel veel geld. Dus hij zei toen al van het moet anders. En nu kwam hij, een paar weken geleden al, zei hij tegen me, of hij heeft ook om zich heen gebeld naar Jan Smit van Heracles van vroeger. Ja. En nog een paar die goed kent van, we moeten gewoon anders doen. Geen uitsupporters meer, tenzij.
15: Geen uitsupporters. En tenzij wat?
5: Tenzij de clubs van tevoren met elkaar overleggen en alle geledingen, de supporters, De bestuurders, de sponsors, dus alles wat bij een club betrokken is, gaan ze even overleg voeren. Ze maken een soort convenant. Oké, wij komen, want wij komen met vriendelijke supporters waar we van tevoren weten dat er niks gebeurt. Oké, dan neem je de proef op de som en degene die dat niet kan garanderen, die komen er gewoon niet in. Klaar.
15: Maar wat zegt u nu, meneer Foppenhaan? U zegt eigenlijk dat de supporters van Ajax en Feyenoord moeten vrienden worden op voorhand en dan mogen ze bij elkaar komen.
5: Nou, maar die worden toch op voorhand geen vrienden, dus dat is duidelijk. Want Feyenoord en Ajax hebben al heel lang afgesproken dat er geen supporters komen. Ja. Dus daar moet je ook niet druk om maken.
15: Nee, maar dan zetten we door. Dan zetten we door naar Feyenoord tegen Cambuur in dit geval.
5: Ja, nou ja, als Cambuur en Feyenoord van tevoren overleggen en Feyenoord zegt, we krijgen het niet voor elkaar, dan komen ze niet.
15: Ja, dus u zegt eigenlijk, oké, geen uitsupporters meer. Ja. Tenzij je het goed geregeld hebt aan de voorkant. En dat betekent overleg voeren, een soort vriendschappelijke afspraak maken. Van wij gaan elkaar niet beduvelen en lastigvallen. En we gaan geen vuurwerk op elkaar schieten. En we gedragen ons gewoon netjes.
5: Ja, natuurlijk ga je een beetje badineren doen. Maar eigenlijk is het zo dat als je dit zo gaat bedenken, dan leg je de bal daar waar hij hoort. Ja, ja. En nu gaan we van bovenaf allerlei maatregelen bedenken. Nou, draait het dus om. Dus zeg van, oké, er zijn best wel hele goede clubs. Dus dan kunnen we het zo redden. Er is geen enkel probleem. Maar er zijn er een paar die zorgen ervoor dat het misgaat. Nou, laten we daar dan heel goed naar kijken. En zeg ook, we worden het niet eens. Klaar. Dan kom je er niet in.
15: Ja. Kent u dat plan, Frank Rielaars van het Supporters Collectief Nederland?
7: Nee, wat er in ieder geval wel in aanstaat is dat het in overleg met de supporters zou zijn, hoor ik hier. Van ga nou eens samen bedenken hoe je het beter kan doen.
5: Dan kunnen we het zo redden, is geen enkel probleem. Maar er zijn er een paar die zorgen ervoor dat het misgaat. Nou, laten we daar dan heel goed naar kijken. En zeg ook, we worden het niet eens, klaar, dan kom je er niet in.
15: Ja, kent u dat plan, Frank Rielaars van het Supporters Collectief Nederland?
7: Nee, wat er in ieder geval wel in aanstaat is dat het in overleg met de supporters zou zijn, hoor ik hier. Van ga nou eens samen bedenken hoe je het beter kan doen. Er wordt namelijk heel veel over.

0: thuisvak. Hè? Ja. Dus het probleem is helemaal niet uitsupporters. Het probleem is een kleine groep die dingen doet die we niet willen, waar we heel moeilijk grip op krijgen.
1: Nou, oké, ja, ik zie ook luisteraar Willem, die reageert via de NPO Luisterapp. Die zegt dat ook met zoveel woorden. Want die zegt, ja, zet niet zoveel zoden aan de dijk. Enkele wedstrijden geen uitsupporters. Voor deze doorgesnoven types geldt wetteloosheid als normaal. Zullen nooit ophouden voor een ander te verstieren. Geen uitsupporters zou de norm moeten worden. Naast het in mindering brengen van punten. Maar u zegt eigenlijk, meneer Krielaars, van ja, wacht even. Het zijn ook soms gewoon, het is gewoon een soort harde kern. Die, of ze nou uit zijn of thuis zijn, maakt niet uit.
0: Ja, kijk, ik denk dat de problemen met supporters al sinds de jaren 70 bestaan en we onder controle proberen te krijgen. En dat gaat met vlagen beter en dan weer wat minder goed. Dit is iets wat we echt aan moeten pakken, waar heel veel supporters het ook klaar mee zijn. Tegelijkertijd, hè, want u had het net over een AD-poll met 100.000 reacties. Ja. Tegelijkertijd wordt ook jaarlijks het veiligheidsgevoel in de stadions gepeld en het aantal incidenten gemeten. En daar zien we ook hele positieve trends in. Hè. Dus we moeten het probleem na één incident ook niet groter maken dan het is, waarmee ik dit incident zeker niet wil bagatelliseren.
1: Nou ja, dat is nou precies de balans die gezocht wordt natuurlijk. Jean-Paul Rizon, wat moeten we daar nou mee? Moeten we even aanhaken op dat plan van Foppedaan en van Riemen van der Velde, de voormalig voorzitter van Heerenveen, die zegt van ja, niet meer meenemen uit supporters tenzij?
2: Ja, je kan daar. In de kern is het natuurlijk een heel mooi en sympathiek plan. Maar je kan natuurlijk ook zeggen: Cambuur en Feyenoord, daar was tot op heden helemaal geen. Hele enorme haat en nijd vergeleken bij andere affiches. Hebben vorig jaar nog een oefenwedstrijd gespeeld in het nieuwe stadion van Cambuur, waar niks bij gebeurd is. Je zou je zelfs kunnen afvragen, was dit geweld, wat het toch is geweest vanuit het Feyenoordvak, was dit wel gericht op Cambuur supporters? Notabene de Feyenoordkeeper moest even op de vlucht voor de vuurpijlen van zijn eigen supporters. Ja. Dus ja, ik weet niet of dit de oplossing is. Bovendien, als je uit supporters gaat verbieden, zeker een nationaal grote club als Feyenoord, heeft normaal al veel fans op thuisvakken zitten. Ik weet niet of je dat nou moet willen, dat die supporters door elkaar gaan zitten. Dan is ook de vraag, wat doe je dan met puntenstraf als uitsupporters zich misdragen op de thuisvakken? Wie krijgt dan de puntjes in mindering in de ranglijst van de Eredivisie? Is ook nog wel een interessante.
1: Ja, Foppedaan, wat denkt u als u deze repliek hoort van beide heren?
3: Nou, het is nog niet uitgekristalliseerd, nee, denk ik. Nee. Maar ik denk best dat ze over dat wat Riemer heeft bedacht, dat ze best over na kunnen denken. Het gaat niet over de ploegen door elkaar heen zitten. Het uitvak blijft gewoon bestaan. Nou ja, maar onder voorwaarden mogen ze er dan in, hè, dat is duidelijk.
1: Mm-hmm. Is het niet het punt ook, meneer De Haan, dat eigenlijk de clubs eigenlijk bang zijn voor die eigen harde kern? Durft Feyenoord deze hooligans wel aan te pakken? Want bijvoorbeeld bij Feyenoord zijn er genoeg voorbeelden van intimidatie. Stonden hooligans in de tuinen bij het bestuursleden om te intimideren, bijvoorbeeld in het verleden?
3: Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Als je een maatregel neemt die er niet aanstaat, dan heb je best kans dat ze bij je voor de deur staan. Of dat je een tegeltje door het raam krijgt. Dat kan ook. Ja, dus, ja, mensen zijn klaarblijkelijk hele rare dingen. Ik woon hier in Friesland en hier gebeurt aanmerkelijk minder. Maar goed, ik ben ook ooit een keer, toen ik nog trainer was, heb ik een kolfbrief gekregen met de waarschuwing van: je moet niet winnen, want dan heb je een probleem.
1: Echt?
3: Nou ja, dat kan ook gebeuren, hè.
1: Echt? Is dat toen uitgezocht? Is die gepakt?
3: Ja, ik ben een paar dagen beveiligd door de politie.
1: Echt, Foppedaan moest beveiligd worden, dan is dit land wel af.
2: Dan is er niks meer heilig.
3: Zo weet ik er eerst ook een beetje over, maar toen kreeg ik nog wat berichtjes binnen. Daar heb ik de politie toch maar gebeld. Ja. Ik denk van, nou, Daan, nou ja, maar goed, is gelukkig goed afgelopen.
1: Ja, maar dat doet dus wat. Ik ben wel benieuwd, Frank Krielaars van het supporterscollectief. Hoe ga je daarmee om? Hoe moeten clubs daarmee omgaan? Want er zit, hoe het went of keert, er zal een bepaalde angst zitten bij clubs ten opzichte van dit soort lieden.
0: Ja, dat denk ik ook. Het is niet makkelijk om clubbestuurder te zijn. Maakt niet uit of het een grote club is of een kleine club. Hè. Grotere clubs zijn beter georganiseerd, maar hebben ook meer supporters. En dus ook meer mensen die voor problemen kunnen zorgen. Ja. En kleinere clubs, ja, dat zijn echt MKB-bedrijven. Hè. Niet voor niks hebben de directeuren van die clubs ook in het begin van het seizoen gevraagd om meer ondersteuning vanuit de overheid. Juist op dit soort zaken. En ik denk dat dit ook een maatschappelijk probleem is en niet per se alleen een voetbalprobleem. Nee. En dat we clubs en bestuurders daarin moeten ondersteunen.
1: Ja, Jean-Paul Rizon, is het de moeite waard om de plan van Riemen van der Velde en van Foppedaan uit te zoeken?
2: Alles is de moeite waard om uit te zoeken wat niet de massa raakt, maar de groep die voor de problemen zorgt. Ja. Want dit is natuurlijk ook geen Nederlands probleem. Dit zie je in het buitenland ook. Ja. Alleen daar verschil je wel in van aanpak. In Duitsland gebeuren dit soort dingen ook. Maar dan zegt de politiek heel duidelijk van: ja, we moeten hier iets mee, maar

0: We moeten zeker niet alle voetbalsupporters gaan criminaliseren in deze.
1: En dat gebeurt nu wel?
0: Op het moment dat we een heel vak gaan verbieden, gebeurt dat wel, ja.
1: Om nog een reactie binnen van de luisteraar onder de naam Bierklooi Delta. Die schrijven, er zijn ook zoveel mooie initiatieven die tussen supportersgroepen die gewoon goed gaan. Bijvoorbeeld de VVV-supporters die respectvol meededen met de herdenking van het kindje van Seuntjes, Ralf Seuntjes. Als we eens beginnen daar aandacht aan te besteden, krijgen we ook een ander beeld. Mag ook zeker gezegd worden. Ik dank jullie allen zeer voor dit gesprek. Voetbaljournalist Jean-Paul Risson, voormalig trainer van onder andere Heerenveen, Foppe de Haan en Frank Rielaars, voorzitter van het supporterscollectief Nederland. Iedereen die een snelweg of spoor bezet, wordt voortaan strafrechtelijk vervolgd. We gaan nog even door over de moeilijkheden in het land. Dat heeft minister Van Wil samen met het OM, de politie en de burgemeesters afgesproken. Is dat een goede maatregel om gevaarlijke situaties te voorkomen, of perkt dit het demonstratierecht te veel in? Praten we zo over.
2: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 28 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
3: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow!
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
6: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
7: Rand? Nee.
6: Fair enough.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Haal meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
7: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
8: Nu IEX Premium voor 8 euro. Ga naar IEX.nl/actie.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook levende legende Daniel Barenboim en zijn West Eastern Divan Orchestra. Muzikale kracht en verbondenheid met Schubert's Unvollendete en Beethoven's Eroica op 22 september. Bestel op Concertgebouw.nl.
10: NPO Radio 1.
1: Het is 6:30, tijd voor het nieuws met Dorald Megens.
11: Met een bedrag van $18 miljard heeft techgigant Meta in de VS geschikt in een rechtszaak over zijn sociale media platformen. Meta was door tientallen staten aangeklaagd omdat het kinderen verslaafd maakte aan Facebook en Instagram en de risico's daarop verborgen hield. In het noorden van Nepal zijn nu bijna 100 doden geborgen na een hevige overstroming. En honderden mensen worden nog vermist, onder wie veel toeristen. De modderstromen werden waarschijnlijk veroorzaakt door een aardbeving die lawines heeft veroorzaakt. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze staan terecht voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie. Acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. Ook speelde hij in Home Alone 2 als hotelconciërge. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Hij was 80 jaar.
1: Waar staan de files, Helene de Geest?
12: Onder andere nog een hele lange op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht is de vertraging nog 20 minuten door een eerder ongeluk, maar alle rijstroken zijn inmiddels vrij. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam ook nog 20 minuten extra reistijd. In het zuiden staat de langste file op de A67 Belgische grens Eindhoven tussen Hapert en knooppunt De Hocht. Hou daar rekening met een kwartier vertraging. En op de A325 Arnhem-Duitse grens ook nog 20 minuten vertraging tussen Elst en Lent.
13: Dit is de dag. Hans van der Steeg.
1: Misschien weet u het nog wel. Zo'n 2 weken geleden gingen honderden boeren met hun trekker de snelweg op in Noord-Brabant om te protesteren tegen stikstofplannen.
10: Vanmorgen rond 9:30 gebeurde het ongeluk. Achteraan een file van trekkers op de A59.
13: De boeren waren op weg naar het provinciehuis in Den Bosch om te demonstreren tegen de stikstofplannen.
14: Voor dat debat gingen boeren toch met trekkers de snelweg op. In de staart van de file die vervolgens ontstond was een ongeluk. Met 2 doden en 6 gewonden.
15: De dood van deze 2 mensen is natuurlijk hier bij ons in Brabant een afschuwelijke tragedie. En ik stel voor dat wij met elkaar staand een moment van stilte in acht nemen.
1: Ja, na dit dodelijke ongeval klonk de roep om landelijk beleid voor snelwegdemonstraties steeds luider. En dat is er nu. Politie, justitie en burgemeesters gaan strafrechtelijk optreden tegen iedereen die de snelweg of het spoor blokkeert. Gaat dat beleid werken of zorgt dat juist voor meer demonstraties op de snelweg? Ga ik over praten met verkeersrechtenadvocaat Bert Kabel en strafrechtenadvocaat Willem Jebbing. Van harte welkom. Goedenavond beiden.
16: Goedenavond.
1: Bert Kabel, is dit een goed geluid wat men laat horen?
16: Vanuit Den Haag zeker een zeer goed geluid. Ik vind op het moment dat er strafbaar gedrag plaatsvindt en gevaarlijk gedrag, moet je optreden en handhaven.
1: Ja, we hoorden het net ook in het nieuws dat het OM werkstraffen van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen eist tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Die blokkeerden de A12. Dat is een goede zaak.
16: Dat vind ik een goede zaak, ja, zeker. Ja. Ja.
1: Willem Jebbink, wat vindt u?
17: Ja, ik vind dat elke zaak, elke blokkade op eigen merites moet worden bekeken. Hè. Dus alle omstandigheden moeten goed gewogen worden. En dan moet je kijken of er nog wel ruimte is voor toepassing van het strafrecht. En of het demonstratierecht niet zwaarder weegt.
1: Klinkt heel genuanceerd dit, wat bedoelt u?
17: Ja, nou, als je demonstreert, dan is het altijd de vraag of je kunt worden aangepakt met strafrecht, waar je ook demonstreert. En voor een demonstratie op de snelweg is daar geen uitzondering voor. Dus ook dan moet je kijken, was het vreedzaam, heeft het wanorde veroorzaakt, is het rustig verlopen, enzovoort. En ja, als alle zijnen in de rechtszaal op groen staan, als dat in het voordeel van de demonstranten uitvalt, ja, dan is er heel weinig ruimte voor toepassing van het strafrecht.
1: Ja, en dat kan dus ook gebeuren door als je met je trekker op de snelweg bent, of als je als Extinction Rebellion activist op de snelweg zit, dan kan dat nog onder dat demonstratierecht vallen.
17: Dat klopt, dat vindt het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. En ook de VN-rapporteur voor de vergadervrijheid heeft dat gezegd. Die heeft gezegd dat de roadblocks, dus echt het blokkeren van wegen, dat een traditie is die in heel veel sociale bewegingen een belangrijke rol speelt. En dat dat een legitieme vorm is van protesteren.
1: Oké. Maar dan, hoe moet je het dan kwalificeren? Lege huls, spierballentaal?
17: Nou, waar het op neerkomt is, dat het strafbaar is om bijvoorbeeld langzaam te gaan rijden met een trekker of een weg te blokkeren door heel langzaam te gaan rijden en dan je auto stil te gaan zetten zodat die weg letterlijk geblokkeerd wordt. Ja, dat zijn allemaal strafbare feiten. De vraag is echter steeds of als die demonstratie voorbij is en je moet hem beoordelen of er dan nog ruimte is voor straffen.
1: Ja. En dan zegt u?
17: En dat hangt dan heel erg van de omstandigheden af.
1: Bert Kabel.
17: Kijk, als dat heel gecontroleerd gaat, zoals Extinction Rebellion dat doet. Hè. Die zorgen altijd dat een blokkade plaatsvindt vlak achter een afrit, zodat het verkeer gewoon kan afvloeien. Dan veroorzaak je niet snel een gevaarlijke situatie.
1: Nee, maar toch worden de straffen geëist. Hoorden we net ook in het nieuws. Maar goed, Bert Kabel.
17: Ja, er worden straffen geëist, maar de vraag is wel of die straffen ook worden opgelegd.
1: En nu ga ik echt naar Bert Kabel.
16: Ja, ik vergat ook wat ervan. Nou ja, de eerste vraag is natuurlijk van, is het strafbaar? Ja. En de volgende vraag is die kunt stellen, waarom is het strafbaar gesteld? He, waarom is het strafbaar om met een trekker over de snelweg te gaan rijden? En dat is omdat het gevaarlijk is. Het is potentieel heel erg gevaarlijk. En de kans op ongevallen wordt aanzienlijk vergroot. Mm-hmm. En op het moment dat er een ongeval plaatsvindt, en we hebben meerdere voorbeelden gezien, 2022, een dodelijk ongeval op de A28, een motorrijder overleden ten gevolge van een blokkade. Mm-hmm. We hebben het gezien met een boer die over de snelweg A12 reed. Daar is een vrachtwagen op ingereden. Die boer is zwaar gewond geraakt. Was ook in het kader van een demonstratie. We hebben het nu op de A59 hebben we het gezien. Ja. Dit is de vraag of de boeren verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van het dodelijke ongeval. Maar het is potentieel gevaarlijk en daarom moet je dat nooit toestaan. Want je kunt het achteraf wel toetsen, maar als er een dode te betreuren is, ja, ga dan maar eens aan de nabestaanden uitleggen dat het demonstratierecht die dode tot gevolg heeft gehad.
1: Ja, misschien ook vandaar die felle reactie van onze premier Rob Jetten.
18: Demonstreer ik niet op een snelweg. Of dat je nou dat doet voor het klimaat, voor boeren of voor welk thema dan ook. Er zijn betere plekken om te demonstreren dan de snelweg. En als je het wel doet op de snelweg, ja, dan moet je je ook realiseren dat je daarmee ook de veiligheid van anderen in gevaar kan brengen.
1: Ja, je brengt de veiligheid van anderen in gevaar. Willem Jebbink en Bert Kabel zegt ook, doe het als het gevaar oplevert, dan snap ik dat het strafbaar wordt.
17: Ja, Jette zegt dat het gevaar kan opleveren. En dat die nuance die maakt hij. Wat bij dat dodelijk ongeval op neerkwam, is dat de politie heeft gezegd tegen de boeren die op weg waren naar het provinciehuis in Den Bosch. Ja, we knijpen een oogje dicht. Of we tolereren dat u langzaam over de snelweg rijdt. En als je dat zegt als overheid, ja, dan mag je er als boer, als protesterende boer ook van uitgaan dat gefaciliteerd wordt. En dat op dat moment wordt volgens de regels van het demonstratierecht de overheid verantwoordelijk voor de veiligheid van het publiek. Dus wat hier misgegaan is, dat is dat de politie verzuimd heeft nadat ze zeiden, we laten het toe, om dit verder te faciliteren. Bijvoorbeeld door Rijkswaterstaat te vragen om een weg af te kruisen.
1: Ja, bij het kabel, de overheid moet gewoon handhaven en het goed faciliteren, zegt Willem Jebbink.
16: Dan zou ik zeggen, vooraf toestemming vragen aan de overheid. De burgemeesters die kunnen dat faciliteren en zeggen, we geven toestemming. En dan moet je ook maatregelen nemen. Dus inderdaad, weg afkruisen, genoeg politie erbij. Maar dat is hier volgens mij niet gebeurd. Ik denk eerder dat het met handhaving te maken had. De politie werd geconfronteerd met een grote hoeveelheid trekkers. En de politie heeft geprobeerd dat in goede banen te leiden. Maar het is niet zo dat hier toestemming voor was gegeven door de burgemeesters. Dat is volgens mij niet het geval.
1: Maar de vraag waar dit eigenlijk naartoe werkt is natuurlijk, wat weegt nou zwaarder? Het demonstratierecht of de veiligheid? Wat zegt u dan, meneer Kabel?
16: Mijn stelling is dat de verkeersveiligheid altijd boven het demonstratierecht gaat. Dus op het moment dat je risico neemt dat er doden bijvoorbeeld kunnen vallen, moet je nooit het demonstratierecht voor laten gaan. Dat kun je gewoon niet maken.
1: Ja, Willem Jebbink, want u staat geregeld Extinction Rebellion activisten bij.
17: Ja, voor mij geldt precies het omgekeerde. De snelweg, dat is een plek waarop je kunt demonstreren. Hè. Dat je kunt kiezen als demonstrant om daarop te gaan demonstreren. Dat genereert ook aandacht. En daar is het demonstranten vaak ook om te doen. Hè. Als je op Malieveld gaat staan of op het Museumplein, ja, dan krijg je gewoon minder aandacht.
1: Maar ook gevaarlijk, en, toch? Het kan ook dat. Ook het blokkeren van de A12 kan gevaar met zich meenemen, toch?
17: Natuurlijk, dat kan, als je dat niet goed uitvoert, dan is dat gevaarlijk. En dat kan betekenen dat er dan dat het legitiem is dat de overheid daar maatregelen opneemt en zelfs in het uiterste geval het strafrecht op inzet. Maar dat is niet een wet en dat kun je ook niet vatten in beleid. Dat is steeds van geval tot geval afhankelijk.
1: Nee, ik begrijp dat Extinction Rebellion al heeft gezegd, er gaat helemaal niks veranderen, hè, met dit geluid vanuit Den Haag dat het strafbaar gesteld wordt.
17: Ja, dat is ook mijn mening. Je kunt dit namelijk niet generiek regelen volgens beleid. En het zal steeds een rechtelijke afweging opleveren. En daaraan voorafgaand zal een officier van justitie moeten bedenken van, ja, ga ik dit wel voorleggen aan een rechter?
1: Ja, gaat dit werken, Bert Kabel?
16: Nee, zeker niet. En ik ben ook heel benieuwd wat er uit die zaak gaat komen die nu in het nieuws was van Extinction Rebellion. Want als daar zware straffen worden opgelegd, vraag ik mij af of de mensen die Extinction Rebellion ondersteunen en hiermee bezig zijn nog steeds ermee doorgaan. Want dan komen ze dus wel in het strafrecht, hebben ze een strafblad straks, plus alle gevaren in de toekomst dat er mogelijk mensen komen te overlijden.
1: Ja. Wanneer is die uitspraak, Willem Jebbink, weet u vast?
17: Die is over 2 weken.
1: Ja, gaan we dat afwachten?
17: Ik sta ze trouwens niet bij, dat doet meester Kramer uit Utrecht.
1: Oké, dank voor deze toevoeging. Ja. Dank beiden voor dit gesprek. Verkeersrechtadvocaat Bert Kabel en strafrechtadvocaat Willem Jebbink.
19: Is de dag met Hans van der Steeg.
1: Ja, jarenlang was ze iedere zaterdag een vast gezicht in de Amsterdamse huiskamers, tenminste als columnist bij het Parool. Maar na 13 jaar komt daar een einde aan. Ze maakt de overstap naar de landelijke huiskamer, waar trouw gelezen wordt. Tenminste, in sommige huiskamers. En ze begint aan een opleiding theologie. Nou, genoeg te bespreken, dus ik zeg welkom tegen Roos Slikker.
20: Dag, goedenavond. Ja. Hoi.
1: Wij begrepen de redactie dat er op de redactie van Parool in Amsterdam bloemen werden bezorgd.
20: Toen
1: dit bekend werd?
20: Dat weet ik niet.
1: Oh, ik vroeg
20: nou, hadden ze dan wel door mogen sturen.
1: Oh, die hebben ze niet eens gekregen. Die hebben ze gehouden.
20: Ik weet voor niks, dat weet ik niet.
1: Oh, ik vroeg
20: maar wel heel veel hele lieve brieven.
1: Ja, ik dacht, is dat omdat ze blij zijn dat je gaat? Omdat ze verdrietig zijn?
20: Wat is dit dan voor cynische insteek? Nee, ik heb geen flauw. Ik weet niks van bloemen, maar...
1: Dat ze wel graag ontvangen.
20: Ja, ik vermoed dat dit verhaal een beetje gek begrepen is. Er zijn ooit, toen mijn moeder overleed, voor mij bloemen bij de redactie bezorgd. Dus misschien is dit verhaal ergens verkeerd begrepen.
1: Nou, maar, ja, noem je meteen een van de gebeurtenissen die ook in jouw columns mensen hebben mee kunnen krijgen.
20: Ja.
1: Want er is veel gebeurd in die 13 jaar dat je columnist was. Ja. Ouders overleden.
20: Ja.
1: We hebben allerlei wetenswaardigheden en ervaringen van jou meegemaakt tot de hond aan toe, zullen we maar zeggen.
20: Ja.
1: En nu ga je naar trouw toe, maar eigenlijk vind ik nog veel interessanter dat je een geestelijke verzorgster wil gaan worden.
20: Ja, dat is ook natuurlijk veel interessanter, want de andere is een klein medianieuwtje. Ja.
1: En theologie gaat studeren.
20: Ja, nou ja, dat hangt met elkaar samen. Ik wil dus de opleiding doen tot geestelijke verzorger. Dat is gewoon een universitaire master. En dan moet je eerst theologie gaan doen. Een geestelijk verzorger is eigenlijk iemand die mensen bijstaat op vaak een moeilijk moment in hun leven. Dus bijvoorbeeld mensen in gevangenissen, maar ook mensen die in het ziekenhuis voor een zware operatie staan en niet weten of ze het overleven of niet. Er zit stervensbegeleiding bij, et cetera. Ja. Dus zeg maar belangrijke gesprekken die je dan misschien met iemand wil voeren. Ja, die een luisterend oor kan bieden. Dat kunnen geestelijk verzorgers doen. En ik... keek al veel langer naar die opleiding. Maar dacht de hele tijd, ja, ik heb nog kleine kinderen. Ik heb daar geen tijd voor. En ik moet voor mijn ouders zorgen, et cetera. Nou, mijn ouders zijn allebei overleden.
1: Ja.
20: Mijn kinderen zijn pubers. Dus langzaam steeds zelfstandiger. En ik ben 51, dus ik zit midden in mijn midlife. Ik dacht, kom, wat wil ik nog in mijn leven? Ik word geestelijk verzorger.
1: Ja, of een motor of geestelijk verzorger.
20: Ja, of een tattoo. Zo'n hele grote van een draak op mijn rug. Had ook gekund.
1: Maar toch, ik las ergens dat je zei, ja, eigenlijk is het een soort moderne dominee.
20: Nou, zo zeg ik het wel eens tegen mensen. Ik denk, geestelijk verzorger. En wat heeft dat met theologie te maken?
1: Ja.
20: Je hoeft dat helemaal niet te doen vanuit een religieuze achtergrond.
1: Nee.
20: Je krijgt bij de opleiding heel veel vakken die wel iets met theologie te maken hebben. Maar bijvoorbeeld stervensbegeleiding voor hoe dat gaat voor allerlei verschillende religies. Nou, dat vind ik überhaupt beren interessant.
1: Ja. Waar komt dat vandaan? Die interesse?
20: Mijn interesse. Ja, mijn moeder was een ingewikkelde vrouw. Die had een bipolaire stoornis.
1: Mm-hmm.
20: En ik heb jonge leeftijd geleerd om heel goed naar haar te luisteren. En een beetje de geestelijkverzorgende rol op me te nemen, voor zover een kind dat kan.
1: Mm-hmm.
20: Dat heeft een hoop nadelen opgeleverd in mijn leven. Want het is ook een zware belasting en ik zal het niemand aanraden. Maar het rare is wel, toen zij overleed en een paar maanden geleden mijn vader ook overleed. Toen merkte ik mis dat zorgen wel.
1: Oh,
20: het is
1: echt?
20: Ook een deel van mij. Ik vind het fijn om wezenlijke gesprekken te voeren. Ik vind het fijn om te luisteren. Ik vind het fijn om te troosten. En ik vind het op een feestje meestal ook het leukst als ik uiteindelijk in de keuken beland. Weet je wel, op zo'n huisfeestje.
1: Hangend
20: tegen het aanrecht. Ja. Een klein slokje te veel op. En dat je dan zo'n gesprek voert in de categorie waar schaam je je voor in je leven? Waar voel je je schuldig over? Wat vind je belangrijk? Wat zou je nog willen? Wie ben jij? Dat vind ik de leukste gesprekken. Terwijl intussen de polonaise en de borrelnoten door de huiskamer gaan. En ik merk dat ik die behoefte heel erg voel. En ik denk ook, ik heb inmiddels wel een behoorlijke bak levenservaring mee te brengen.
1: Ik zou zeggen, je hebt al een behoorlijk wat stages achter de rug.
20: Ja, als ik heb mijn best gedaan.
1: We hebben dat allemaal mee kunnen krijgen via jouw columns. Ja, je hebt je best zeker gedaan.
20: Ja, nou ja, het is ook gewoon
1: het ziekbed van je moeder, het ziekbed van je vader.
20: Maar ik ben daar natuurlijk niet uniek in. We maken allemaal dit soort dingen mee. Alleen ik schrijf ze op.
1: Ja.
20: Dus het is niet zo dat mijn leven nou zo speciaal is. Ieders leven is speciaal. Maar inderdaad, ik heb wel het nodige meegemaakt. En ik denk dat ik zeker met een achtergrond... ik heb veel in de psychiatrie rondgelopen vanwege mijn moeder.
1: Ja.
20: Ik heb ook geleerd wat je als iemand vrij wanhopig is niet moet doen. En dat het bijvoorbeeld heel erg krachtig is om niet altijd met een oplossing aan te komen zetten. Maar om gewoon naast iemand te gaan zitten en zeggen, wat rot voor je dat je je zo voelt. En om te troosten en om er even te zijn.
1: Ja, ik ken jou als een vlotte prater, maar eigenlijk kan je heel goed stil zijn en luisteren.
20: Ja, dat kan ik zeker. Aha. Ja, maar daar word ik nooit voor uitgenodigd in het programma.
1: Nee, dan gaat de tijd zo langzaam.
20: Ja, dus, maar ja, dat kan ik. Ze kennen me thuis ook wel als een vrij stille Willy, hoor. Ja, ik ben hier altijd zo druk.
1: Hey, en je zegt van ja, daarvoor heb ik ook... Daar moet ik ook theologie voor studeren. Ja, is dat met frisse tegenzin? Want dan kom je toch in een soort van christelijke hoek terecht bijna? Of?
20: Nou, theologie gaat niet alleen over het christendom uiteraard. Dus dat gaat over allerlei geloven. Er zit ook een hele boeddhistische component in die opleidingen, van alles. En ik vind dat ontzettend interessant. Ik ben ook geen atheïst. Ik ben ook geen kerkganger. Ik ben zo iemand die zegt, ik weet het niet precies. Weet je wel, zo'n onduidelijk antwoord.
1: Iets is me.
20: Iets is het me. En dan een beetje humanisme klinkt ook altijd goed, weet je wel. Ja. Dus, maar ik heb wel een brede belangstelling. En ik lees ook voor mijn plezier boeken over hoe kijken mensen tegen het leven aan. Ook vanuit verschillende religies. Dat vind ik ook gewoon leuk, lekker voor het slapen gaan. Dat vind ik gewoon interessant.
1: Zit dat toch een beetje in de genen dan?
20: Ja, mijn opa was dominee, dus het,
1: Maar is dat een voorbeeld? Of?
20: Nou, goh. Daar heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht. Nou, hij kon wel goed luisteren. Het was een dominee die bepaald niet dogmatisch en streng in de leer was. En dat ben ik ook niet.
1: Oké, dan was het echt een goede dominee misschien. Ja. Want de meeste dominees zenden vooral.
20: Ja. Dat hoort ook bij het baantje. Ja. Maar nee, ja, dat is waar. Maar ik heb een beeldje staan in mijn werkkamer dat ik ooit van hem of dat ik mee kon nemen toen hij overleed. En dat is van een schaapje waar één oor van afgebroken is. En dat heb ik erop gelijmd. En omdat mijn opa zichzelf wel zag als de herder die voor zijn schaapjes wilde zorgen. Ja. En dat ontroert me altijd wel. De zorg voor, de aandacht voor, het kijken of iedereen er nog bij is, dat.
1: Ja, dat verhaal, dat bekende verhaal uit de Bijbel.
20: Juist, ja. En dat zijn, weet je wat je ervan meeneemt of wat je ervan gelooft of hoeveel geboden je wil volgen, dat moet je helemaal zelf weten. Maar er zitten mooie, ontroerende verhalen ook bij. En dat raakt mij wel. Ja. Ja.
1: En wat hoop je, want je gaat je studie dan doen, wat hoop je dat het je gaat brengen dan? Of is het allemaal gesneden koek? Bijvoorbeeld, heb ik het even over theologie, hè?
20: Nee,
1: theologie.
20: Helemaal geen gesneden koek. Nee. Ik kom echt als een fris ei. Ik heb geen idee. Ik ben ook helemaal... Ik denk, moet ik pennen kopen? Moet ik colleges? een stift of zo?
1: Back to school.
20: Ja, dit is natuurlijk voor mij ontzettend lang geleden. Doen ze het allemaal met AI? Ik heb geen idee. Maar wat ik uiteindelijk wil in de toekomst... Ik zal altijd blijven schrijven. Ik hoop ook nog heel lang columns te blijven maken... en boeken te blijven maken, de dingen die ik doe... En daarnaast zou ik het heel fijn vinden om als geestelijk verzorger ook aan het werk te gaan.
1: Ja. Want hebben we dat ook nodig, zeg maar? We als samenleving, meer van dat?
20: Ja, dat denk ik wel. Als je het nou hebt over zenden. Mm-hmm. We zijn ontzettend goed in zenden. En we zijn ontzettend goed in mooie boodschappen over ons leven zenden. Hè? Kijk alle socials maar na. Luisteren en aandacht hebben en... gewoon bij iemand zijn. Daar zijn we niet altijd even goed in. Ik zelf maak me er net zo goed schuldig aan. Hè. Ik ben helemaal geen heilige. Mm-hmm. Maar ik denk dat we als maatschappij... Kijk, je ziet natuurlijk wel... De depressiecijfers zijn hoog. Ja. Jongeren worstelen heel erg. Voelen zich vaak niet gezien. Dat zie ik ook wel. Hè, wat ik zeg, ik heb een paar pubers in huis. En ik zie dat ook in mijn omgeving wel. Ik denk, ja, die kids zijn allemaal bezig om een plaatje te maken.
1: Ja.
20: En maar wie ze nou zijn, ja, hoe vaak praten we daar nou eigenlijk met ze over? Ja. En dat vind ik een gemis. Dus ik denk dat we er als maatschappij best wel wat meer aandacht voor kunnen hebben. Ja.
1: En welk deel neemt, nog even over die theologie, welk deel neemt dat dan in daar? Want dit volg ik, maar dit zou je ook kunnen doen zonder theologie, toch?
20: Ja, zeker. Ik had ook coach kunnen worden.
1: Oh ja?
20: Ja, maar de helft van Nederland is al coach en de andere helft gaat naar een coach. Ik heb niks tegen coaches. Ik heb ook gewoon een academische honger. Ik heb zin om weer te gaan leren, om weer te gaan studeren, om meer te weten. Ik heb behoefte aan een bepaalde mate van diepgang. En wat het ook wel heeft getriggerd is, wat ik zei, het overlijden van mijn vader. Uh-huh. Dat is nog niet zo lang geleden. Uh-huh. Ik was daarbij, dat was een actieve euthanasie. En dat heeft me ontzettend beroerd en heel veel gedaan. En daar gebeurde iets wat ik niet kan plaatsen, maar het was toch, dat klinkt altijd zo zweverig, maar alsof de ziel de kamer verliet en het was prachtig. En ik had de hele dag het gevoel, ik wilde bijna wildvreemd op straat aanspreken en zeggen, nou, wat ik nou gezien heb, dat kan helemaal niet. En ik weet heus wel dat ik met zo'n studie er ook niet achter kom wat daar nou precies gebeurd is. Maar ik heb wel een fascinatie. En ik heb ook in mijn schrijfwerk geleerd, als ik ergens door gefascineerd raak, dan moet ik dat volgen.
1: Ja.
20: Dus altijd levert dat iets op.
1: Want? Waar heb je daar voorbeeld van?
20: Nou ja, als ik gefascineerd... Ik bedoel, ik schrijf alleen al in mijn column over datgene wat me die week het meest fascineert.
1: Ja.
20: Dat is eigenlijk de opdracht die ik mezelf heb gegeven. En het kan het ene moment een rondje met het hondje zijn. En het kan het andere moment de psychiatrische afdeling zijn. Of de crisisdienst zijn. En het kan daarna ook weer iets politiek zijn. Maar... ja, mijn eigen nieuwsgierigheid volgen, mijn eigen persoonlijke fascinaties volgen, is natuurlijk wel waar mijn leven ongeveer op gebouwd is.
1: En wat je beschrijft over dat moment met je vader, dat de ziel de kamer verliet, dat spreek je mooi, dat beschrijf je mooi.
20: Maar ik weet ook niet wat het was, hè?
1: Nee, en wil je daar meer achter komen ook dan? Of meer handen en voet aan kunnen geven?
20: Hoewel, ik ben niet naïef. Ik denk niet dat ik een boek of een pamflet ga vinden waar dat precies in staat. Maar ik ben wel benieuwd wat... Kijk, wij als mensheid hebben natuurlijk allemaal dezelfde vragen. Wat doen we hier? Heeft het zin? Waar gaan we naartoe als we dood zijn? Dat is ongeveer waar het op neerkomt. Waar we allemaal mee worstelen. En daar zijn ook heel veel... hebben veel mensen in religies de antwoorden op geprobeerd te vinden. Maar ook filosofen. Ben ik net zo goed in geïnteresseerd. Mm. Het zoeken naar het antwoord is een hele mooie reis. Zonder dat ik per se dat antwoord hoef te hebben. Ik ga straks ook niet de geestelijk verzorger zijn die de antwoorden weet.
1: Okay.
20: Ik ben denk ik wel de geestelijk verzorger die de vragen kan stellen.
1: Ja. En je wil daar ook echt je werk van gaan maken dan?
20: Ja, naast het schrijven dan. Hè? Ja. Ja.
1: Want gaan we in die... Want dan komt de overstap misschien toch nog van ter sprake. Maar in Trouw ga je column schrijven. Gaat dat ook meer over dat soort... zaken?
20: Nou ja, ik ben al begonnen met Trouw, dus we staan er al in. Dus ik schrijf, en ik ben nog niet begonnen met de colleges. Dus ik schrijf nog steeds over datgene wat me die week het meest bezighoudt.
1: Ja,
20: daar komt dit natuurlijk voorbij.
1: Ja.
20: Want bij Trouw werd dat met veel enthousiasme ontvangen.
1: Mm-hmm.
20: Omdat dat natuurlijk wel een krant is die ook wel bezig is met levensbeschouwing en met de geest. En dus dat ben ik een goede combinatie.
1: Ja, ik dacht van zo, de beste spannende stap die Roos gaat zetten. Als je het nu zo toelicht. Nou ja, als je het nu zo toelicht, denk van nou, inderdaad, als je het zo uitlegt en vertelt hoe je daarin staat en al mee bezig bent, denk van oh, het past naadloos. Vind je het zelf spannend? Ja. Of?
20: Nee. Nee, maar het komt ook een beetje. Ik zit een beetje ik ben in die rare fase van rouw. Ja, dan heb je ook een beetje meer maling aan alles. Dus ik heb een beetje sorry als mensen dit grof vinden, maar ik zit een beetje in mijn fuck you fase.
1: Aha.
20: Dus ik denk, ik ga iets doen waar ik gewoon zin in heb en nieuwsgierig naar ben.
1: Mm-hmm.
20: En misschien had ik het een jaar geleden veel spannender gevonden. Dat zou kunnen. Maar juist dit soort grote gebeurtenissen in het leven zijn vaak hele goede momenten.
1: Ja.
20: Ze zeggen vaak, dan moet je geen beslissingen nemen. Ja, je moet je wel doen.
1: Volop gevoel door.
20: Yes.
1: Maar wat vind je het spannendste deel van deze reis?
20: Ik vind het geloof ik niet zo spannend. Okay. Ik ben nieuwsgierig.
1: Ja.
20: Dat is het.
1: En nieuwsgierig naar?
20: Wat ik ga leren. Wie ik ga zijn. Ook als met een ander etiket dan alleen de columnist, de schrijver of de praatjesmaker op tv en radio.
1: Mm-hmm.
20: Daar ben ik nieuwsgierig naar. En ja, ik voel een aangenaam soort enthousiasme als ik het daarover nadenk.
1: Ja, mooi. Je ogen beginnen ook te glinsteren.
20: Ja.
1: Ja, voor zover ze dat al niet deden. Maar ik zie een soort passie van ik denk, oh ja, dat ga jij vinden.
20: Ja.
1: En kan het ook nog tegenvallen ergens?
20: Ja, alles kan altijd tegenvallen. En dan vind je weer een nieuwe weg. Dat is het leven.
1: Zo'n pak die ben je dan
20: ja,
1: ook voor. Goed, hoe lang duurt die opleiding?
20: Ik geloof, minimaal 4 jaar.
1: Zo, komende 4 jaar onder de pannen.
20: Zeker.
1: Dankjewel voor dit gesprek. Roos Slikker, columnist. En dus aan de vooravond van opleiding van als geestelijk verzorger en theologie. Ga er maar aan staan. Dank. Dit is de dag. Dank voor het luisteren. Zometeen op deze zender De Rode Draad met Natasja Gibbs. En om 9 uur zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Daarin aandacht voor de Vuelta en het WK roeien. Ja, gaat ook gewoon allemaal door, beste mensen. En onze verslaggever Thomas de Jong deed mee aan Romeins reenactment. Nou, wat dat dan is, hoort u vanavond dus vanaf 9 uur op deze zender. Fijne avond.
0: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
21: EO. Geloof, hoop en liefde.
22: NPO Radio 1.
23: 1 vandaag.
24: Als ik het zo hoor, dan klinkt het ook best wel leuk.
25: Verdieping bij het nieuws.
26: Tot mijn verbazing stond daar geen statiegeldlogo op. Toen kwamen we dus achter dat het een grootschalige handel is in blikjes zonder statiegeld.
27: Ik schrik hiervan.
28: Ja, je voelt je af en toe vreemdeling in je eigen dorp dus. Het is op een gegeven moment niet meer leuk.
29: De Grand Prix in Zandvoort is voor het laatst.
30: Ik vind dat ook zo'n stomme vraag.
29: Oh, sorry.
30: En dat vind ik wel heel jammer.
31: Elke dag een factcheck.
32: Wat mij betreft is het idee dat Brabanders beter kunnen flirten. Fictie.
33: Avro Tros met 1 vandaag.
34: Op NPO Radio 1.
33: Elke werkdag van 12 tot half 2.
34: Wie luistert, weet meer.
35: Ster. Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
36: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
37: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
38: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
37: Rustig, adem in,
38: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
37: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
39: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
40: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
41: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
40: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
41: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
42: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
43: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
34: NPO Radio 1, 7 uur.
44: Natasha Gibbs.
45: Goedenavond. Waarom is er amper nazorg voor zorghulpverleners die met een posttraumatische stressstoornis, ook al bekend als PTSS, kampen na een geweldsincident op hun werk? En waarom leest cabaretier Valentina Toot zo graag wraakromans? Hoor je allemaal vanavond in De Rode Draad na het NOS-journaal van 7 uur met Dorold Megens.
11: In Nepal zijn zeker 95 mensen om het leven gekomen na de grote overstroming van vanochtend. Ook worden honderden mensen vermist, onder wie veel toeristen. Volgens de BBC komen ze uit 28 landen. Over de oorzaak is nog veel onduidelijk. De stortvloed heeft in de Himalaya hele dorpen weggevaagd en kwam totaal onverwacht, zegt correspondent Davy Boerma.
46: Wat je ziet is een rivier die eerst heel rustig is en dan barst het los als een muur van water die opeens compleet onverwacht naar beneden komt. En mensen hebben ook geen kans. Het neemt alles mee in de tocht naar beneden. Het sleept infrastructuur mee. Je ziet bruggen die weggeslagen worden. Ja, en mensen die dus meegezogen worden.
11: Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander, maar dat kan het ministerie hier nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n 18 miljard dollar voor hulp aan sociale media verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. Ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en de autoriteiten. Door de schikking is een rechtszaak nu voorbij. Vanavond overleggen de fracties van de drie regeringspartijen over de begroting. Minister van Financiën Heijnen heeft die begroting bijna af. Maar binnen het kabinet is er nog discussie, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
0: Wat er nu op tafel ligt, is een begroting waar eigenlijk voor iedereen wel iets in zit. Voor links en voor rechts. Maar vooral D66 en CDA, die willen heel graag een deal met de oppositie en dan het liefst met pro.
11: Maar daarmee komen D66 en CDA juist tegenover de VVD te staan, die liever niet met links wil samenwerken. De begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur en geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen ze. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. En ook speelde hij in Home Alone 2 als hotelconciërge. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking, lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Tot 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien.
45: En dan de ANWB Verkeersinformatie. Die krijg je van Helene de Geest.
37: Er staan nog een paar files. Eentje op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de grens is de vertraging een kwartier. Op de A15 Europoort Rotterdam is hij nog 10 minuten in de file bij de afrit Brielen. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daardoor is de hoofdrijbaan dicht, maar je kunt wel gewoon via de parallelbaan. En op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens is ook een ongeluk gebeurd bij Lent. En dat kost je vanaf Elst ruim 20 minuten.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer en wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
6: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Goed, het is gelukt.
6: Wat is er gelukt?
7: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
6: Fluitje van een cent dus?
7: Nou, het was wel wat meer dan dat.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
9: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
10: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
9: Of,
12: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
9: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
13: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
16: Hey, wat is dat?
15: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
16: Doe maar duur.
15: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave. Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl. Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
34: NPO Radio 1.

Goedenavond en welkom bij de midweekse editie van de Rode Draad, woensdag 26 augustus. Straks hoor je hoe oneerlijk er soms wordt omgegaan met posttraumatische stressstoornisregelingen. We hebben oog voor de grootste splijtswam van Nederland en we mogen snuffelen in de boekenkast van cabaretier Valentina Toot. Kortom, we gaan weer alle kanten op vanavond. Om te beginnen bij een rondje langs de velden op deze eerste dag zonder Dolly Parton. Overal op de wereld werd vandaag stilgestaan bij het overlijden van de koningin van de country. In Groot-Brittannië kreeg ze zelfs vanuit het koningshuis een militaire hommage.

0: Koning Charles zette het op Instagram met de tekst "We will always love you." En ondertussen landen vanmiddag prins Harry en zijn vrouw Meghan weer op Engelse bodem. Na een tijdje in Amerika te hebben gewoond, proberen ze hun geluk weer te vinden in Engeland. Drukte in de Bostheaters vanavond. Het is er dan ook perfect weer voor. Een kleine greep uit het aanbod. Zangeres Agnes Obel zingt in Bloemendaal. De band Wilco in Deurne. Orchestra Baobab in Den Haag. En in het Amsterdamse Bos kun je genieten van Eliades Ochoa. Leadzanger van Buena Vista Social Club. En dus ook de stem van deze evergreen. Jaar en still going strong, Eliades Ochoa. Even een waarschuwing voor gorgonzola-liefhebbers. Supermarkt Jumbo roept vandaag alle gorgonzola dolce terug met houdbaarheidsdatum 3, 9 en 10 september... omdat de bacterie Listeria erin is gevonden. Deze bacterie wordt overigens wel vaker in voedsel aangetroffen. Het haalde al eens het satirische televisieprogramma Dit Was Het Nieuws.
1: De Listeria-bacterie.
2: Listeria-bacterie. Ik dacht dat de bacterie is waarmee je je mond spoelt 's avonds.
3: Oh ja.
0: Getver. Vanavond gaat de bal weer rollen in de Champions League bij de vrouwen. Het is de laatste voorronde. Ajax moet daarin Real Madrid uitschakelen. En landskampioen PSV ontvangt thuis de Deense club Keulen. Mazzel voor PSV overigens, want zij hebben een Deense coach. En die kent de tegenstander dus heel erg goed.
4: Of course I know the players, I know the team, I know the coach. I know their style of play. So of course for me when I saw that we had this draw... It's a big advantage for us.
0: Was getekend PSV-trainer Casper Kuurland. De rode draad. Bij Defensie, de politie of de brandweer wordt posttraumatische stressstoornis erkend als beroepsziekte. Daardoor hebben werknemers recht op betere regelingen en ondersteuning. Maar niet in alle sectoren is het goed geregeld. Waaronder de zorg. Dat blijkt uit dit onderzoek van Zembla.
5: Ik slaap slecht. Nee, ik ben vaak wakker. Ik heb nachtmerries. Er wordt soms wel letterlijk gezegd van ja, weet je, verpleegkundig vak is gewoon onregelmatig werken. En dat is het dan. Ja, je zit er gewoon vast.
6: Je zorgt dag in dag uit voor je patiënten, cliënten, bewoners. Maar wanneer je dan zelf een keer zorg nodig hebt door een incident, dan is het er niet. En dat vind ik heel schrijnend.
0: Caroline Koetsenruiter is onderzoeker en adviseur op het gebied van sociale veiligheid. En zij schreef een opiniestuk over de erkenning van PTSS, die door werk is ontstaan als beroepsziekte. En ik heb haar aan de telefoon. Goedenavond.
7: Goedenavond.
0: Ja, u schreef dus een opiniestuk in de Volkskrant. PTSS kent geen beroepsgrenzen, maar in Nederland wel, stond in dat opiniestuk. Waarom is de erkenning van PTSS alleen voor bepaalde beroepsgroepen geregeld?
7: Ja, dat vind ik dus zo oneerlijk dat ik daar niet over stil kon blijven. Nee. Want wij zien net zo goed mensen in de zorg. Die zijn gewurgd, gegijzeld, neergestoken. Zwangere zorgprofessionals, soms zelfs in de buik geschopt. Zo. Zij kunnen de beroepsziekte PTSS ontwikkelen. Maar zij kunnen inderdaad niet op diezelfde dat landelijke uniforme beleid rekenen. Zoals bijvoorbeeld een politieagent dat kan. Ja. En een verwerging wordt echt niet minder traumatisch omdat die bijvoorbeeld in een ziekenhuis plaatsvindt.
0: Nee.
7: En dat is nu dus wel aan de hand in ons land. Ja.
0: Maar waarom? Hoe komt dat?
7: Ja, ik zie dat er kamervragen zijn gesteld. Mm-hmm. En dat de minister van VWS zegt, dit laten wij over aan de werkgevers. Zij moeten dat zelf regelen. Maar wij zien juist, onder andere in het programma waar ook net aan gerefereerd is, en mm-hmm. ook in de data van de arbeidsinspectie, dat juist zorgwerkgevers het ontzettend verschillend geregeld hebben. En je kan dus bij toeval geluk hebben tussen haakjes. Als jij zo'n heftig geweldsincident meemaakt, waardoor je de beroepsziekte PTSS ontwikkelt. Mm-hmm. Maar wij zien dus heel vaak zorgprofessionals die niet eens opvang en nazorg krijgen. Die vervolgens vanuit dat ziektebeeld hun eigen werkgever aansprakelijk moeten stellen voor die ziekte. Ja. En dat is echt te veel gevraagd. Ja. Dus het is een oneerlijk onderscheid. Ja. En de minister moet regie gaan nemen.
0: Ja, en een overgeleverd op dit moment dus aan hoe goed je werkgever het met jou voor heeft en wat er allemaal geregeld is. En dat is extra schijnt als we naar de cijfers kijken. Hè, Europees breed doet Nederland het hartstikke slecht als het gaat om blootstelling aan agressie en ander ongewenst gedrag op het werk. Al jarenlang overigens. Waar komt dat eigenlijk door? Is dit een maatschappelijk probleem? Waarom zijn wij zo uitzonderlijk hoog?
7: Nou, wij zijn helaas, we hebben inderdaad de zeer bedenkelijke eer om Europees kampioen agressie en geweld tegen werkenden te zijn. We worden ook wel Nederland agressieland genoemd. En wij zien dat wij inderdaad een hele grote dienstensector hebben. En ook de zorg, maar bijvoorbeeld ook het onderwijs zelfs. Maar ook de horeca en de retail. We zien helaas heel veel professionals in Nederland werkenden die te maken hebben met agressie en geweld. Ja, en hoe dat komt, daar zijn meerdere verklaringen voor te vinden. Maar je zou kunnen zeggen dat... hoe wij met de werkenden voor onze neus omgaan. Mm-hmm. Dat kenmerkt zich toch wel door een heel stevig individualisme. Dus het is vaak snel eisen. Het is ook vaak snel drama. En het is ook vooral een focus hebben op de eigen rechten. Waar ik wel bij wil benadrukken dat we in Nederland meestal verbale agressie zien tegen werkenden. En dat is erg genoeg hoor, om stelselmatig vernederd en uitgescholden te worden. Mm-hmm. Maar waar wij die PTSS met name zien ontstaan, zijn die fysieke geweldsincidenten. Het schoppen, het slaan, het mishandeld worden, het gewurgd worden. En helaas zien we dat we daar ook aardig hoog op scoren. Ook weer in dat Europees gemiddelde. Dus er is van alles aan de hand. Ja. En waarom laten we het dan in Nederland over aan de werkgever? Dat is iets wat echt omgekeerd zou moeten worden. Daar moet de minister iets aan doen.
1: Juist. Maar het is dus te wijten aan dat individualisme bij ons in Nederland. Dat ik en de rest kan stikken.
7: Onder andere, ja. Daarnaast is er jarenlang ook gelegenheid geweest om straffeloos met dit gedrag weg te komen. We zien inmiddels dat waarom zetten wij ons nu als eerste zo in voor die zorgprofessionals? Mm-hmm. We zien dat 3 op de 4 van hen jaarlijks te maken hebben met agressie of geweld. En inmiddels is 63% van de zorgprofessionals het zelf gaan normaliseren. Dat noemen wij het part of the job denken. Mm. Dus op het moment dat ook je werkgever niet thuisgeeft, maar ook de minister niet dat landelijke uniforme beleid, wat er dus wel is voor politie, wat er wel is voor brandweer, niet juist ook voor die zorgprofessionals in de frontlijn openstelt. Ja, wat zie je dan? Dat medewerkers in de zorg daadwerkelijk gaan denken, het is mijn probleem en ik ga de sector misschien wel verlaten. Want dat zien we nu gebeuren bij 225.000 zorgprofessionals die anticiperen op agressie en geweld. En die denken, maar straks ben ik aan de beurt. En weet je wat, geef mijn portie maar aan Vicky. En ik kan ze geen ongelijk geven.
1: Ja, maar dat moeten we natuurlijk niet hebben. Zeker niet met de tekorten die we al hebben. Laten we even dieper duiken, ook in die opmerking die u een paar keer heeft geplaatst. De politiek is aan zet. Daar wilt u ook gewoon dat in Den Haag verantwoordelijkheid voor wordt genomen. Ik heb aan de lijn Jan Struijs, voorheen politiefunctionaris en voorzitter van de Nederlandse Politiebond, nu partijleider van 50+. Goedenavond, meneer Struijs.
3: Een hele goede avond.
1: Ja, laten we eerst even bij uw partij beginnen. Hè? Want uw partij stelde naar aanleiding van die uitzending van Zembla, waar we net een stukje uit hoorden, vragen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sophie Hermans. Zij erkende het probleem, maar legde verantwoordelijkheid bij de werkgevers en brancheorganisaties. Wat vond u van haar antwoord?
3: Nou, vond ik een waardeloos antwoord. Vond belachelijk. Ik heb een verleden hiermee, en ook Corrie van Brenk, maar medepartner in de Tweede Kamer. Mm-hmm. Wij schrokken daar, die moet wel degelijk verantwoording nemen. En ik heb zelf in het verleden, ben ik programmadirecteur geweest om PTSS, een beroepsziekte, bij de politie te maken. Daar hebben we 6 jaar over gedaan.
1: Ja.
3: We kregen pas een doorbraak toen Ivo Opstelten als minister zei van, Jan, je hebt gelijk, ik ga er ook de schouders onder zetten. Die heb je hartstikke hard nodig, zo'n rol. Een actieve rol en niet een passieve rol. Juist. En het bij de werkgevers alleen leggen. Dat is echt, ik heb vanmorgen het stuk zitten lezen van Caroline Koetseruit. Ik had echt een heel veel herkenning en ik ging er helemaal in de terug in de tijd. Dat we dachten van je hebt gelijk, maar je krijgt het niet. En die fase zit de zorg.
1: Juist. Dus waardeloos antwoord dus van de minister op de verantwoordelijkheid. Hebben wie dat ligt? Zij vindt dus bij de werkgevers. Maar we hebben ook even contact opgenomen met het ministerie van VWS. Hè. Volgens de woordvoerder daarvan is de overheid verantwoordelijk voor defensie, politie en de brandweer. Maar de zorg valt daar dan weer buiten. Dat is een ander geval, zeggen ze. Hoe zit dat dan?
3: Nou kijk, in het geval van de politie is de minister van Justitie en Veiligheid ook werkgever.
1: Mm-hmm.
3: En formeel wat ze zeggen klopt het. Maar elke werkgever heeft gewoon een plicht bij mentale blessures, bij zware beroepen zoals in de zorg, zijn verantwoording te nemen. Dan ga je geen passieve rol aannemen, dan ga je een actieve rol aannemen.
1: Aha.
3: En de toenmalige minister van Justitie en Veiligheid, daar heb ik ook wel eens kritiek op gehad, maar die voorop stelde, pakte die op een gegeven moment die actieve rol, niet alleen als werkgever,
1: mm-hmm.
3: maar ook vanuit de politiek van dit kan ik. We hebben heel veel kamerdebatten ook gehad om het uiteindelijk een beroepsziekte bij de politie te krijgen. Dat was bij de militairen was het al. Nou, ik heb in die 6 jaar veel leergeld betaald. Hè, dus gelijk hebben en gelijk krijgen. Dus daar waar we kunnen, gaan we echt de minister actiever maken in haar verantwoording.
1: Ja.
3: Die hebben ook nog een morele verantwoording voor al die geweldige zorgmensen die echt hartstikke zwaar, maar ook een mooi beroep hebben. Ja, als je geen steun krijgt. Kijk, we hebben 6 jaar lang onderzoek laten doen door professor Gersons. Hoogleraar psychiatrie en meditatie. Daar hebben we heel veel aan gehad, want die zware mentale blessures bestaan, krijgen niet alleen van trauma's als geweld, maar ook organisatiestress. Als je organisatie je niet steunt op het moment dat jij het even moeilijk hebt, verergt dat de situatie.
1: Ja, ja.
3: En daar ga ik zeker de minister ook op aanspreken, dat ze die werkgevers veel actiever maakt.
1: Ja. Caroline Koetsenruiter, ik hoorde u op de achtergrond ja zeggen. Als de organisatie je niet steunt, als werknemer, dat kan ook traumatisch zijn. Heeft u daar ook onderzoek naar gedaan?
7: Nou, dat zien we heel duidelijk terugkomen inderdaad in die programma, in die uitzending van Zembla, dat er zelfs bonustrauma's ontstaan. Dat uiteindelijk de personen die we net hoorden, dat zijn Berry en Imke, die ken ik, die geven aan dat het agressieincident, het geweldsincident was erg genoeg.
1: Mm-hmm.
7: Maar vervolgens, in het geval van Imke, dat de werkgever helemaal niet reageert. Dat is zo mogelijk hetgeen waar zij het meest last van heeft gehad.
1: Mm-hmm.
7: Hetzelfde geldt voor Berry, die heeft uiteindelijk 10 jaar na dato zelf bij de bedrijfsarts aangegeven: zou ik misschien niet PTSS kunnen hebben? Hij moest zichzelf diagnosticeren nadat er sprake was geweest van een gijzeling onder dreiging van een vuurwapen. Hier zie je dus precies wat de heer Struijs ook zegt. En dit is dus de reden waarom de minister het ook niet steeds moet terugleggen bij die werkgever, want daar zitten, dat kunnen zij onderling dus nu al niet regelen. Dat is nu dus al een toevalstreffer of slechte willekeur.
1: Mm-hmm.
7: En wat ik ook een hele rare reactie vind van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: we kennen in Nederland veilig publieke taak. Dat is nota bene een ketenaanpak. Daar hebben we meldcodes voor. Daar zijn zelfs richtlijnen voor politie, OM. En daar is de zorg expliciet als speler in aangewezen, als sector waar nu heel veel misgaat, maar als puntje bij paaltje komt. En we moeten inderdaad wellicht ook eens goed gaan zorgen voor die zorg.
1: Mm-hmm.
7: Dan gelden ze in één keer, dan zijn we er niet verantwoordelijk voor.
1: Mm-hmm.
7: Ja, en dat vind ik eigenlijk onverteerbaar.
1: Ja. Ja. Jan Struijs, hoe zouden we dat voor ons moeten zien? Hè? Als de politiek wel haar verantwoordelijkheid zou nemen voor dus het erkennen van PTSS als beroepsziekte in andere sectoren, waaronder dus de zorg met prioriteit. Hoe zouden we dat voor ons moeten zien? Dat ze bijvoorbeeld werkgevers ook bestraffen of dwingen om maatregelen te treffen?
3: Ja, nee, je kan juridisch veel. Maar kijk, het begint ermee dat de minister alle belangrijke werkgevers aan tafel roept en is afgelopen, we gaan nu onze mensen steunen.
1: Ja.
3: Fysiek, mentaal en soms ook financieel.
1: Mm-hmm.
3: Want dat helpt. Een tweede wat echt heel belangrijk is, dat je op elk specifiek gebied, kijk, bij de politie hebben we geleerd dat organisatiestress een hele belangrijke is. Dus dat je op het moment dat de eerste tekenen er zijn van de mentale blessure, dat je er snel bij bent. Hoe sneller je erbij bent,
1: mm-hmm,
3: is er altijd een iets snelle kans op herstel. Nou, ik heb geen medische achtergrond, maar in de jaren dat we dit gedaan hebben, de getallen liegen er niet om. Kijk, bij de politie is het zo dat 6-8% van de uitvoerende mensen krijgen te maken met mentale blessures. 1% daar weer van, hè, dat hebben we het over 64.000 mensen bij de politie. 1% daarvan herstelt nooit. Hè, dus dan moet je, en andere mensen kunnen herstellen. En ik gebruik het woord herstel nogmaals, ik ben geen medicus. Want je hebt altijd genezen. Doe je waarschijnlijk nooit. Dus je hebt altijd dat je altijd,
1: dat je een litteken overhoudt eraan.
3: Ja, je houdt een litteken aan over. En ik heb veel mensen met PTSS gesproken. Maar ik vind het gaat ook om een stukje erkenning en waardering van het beroep. Hè. Dat is ook zo belangrijk.
1: Zeker, ja. Ja.
3: Dat speelt allemaal mee. Dus er zijn meerdere factoren. Maar het begint erbij dat je met z'n allen uitspreekt. Werkgevers, minister, wij als Kamer. Wij hebben een verantwoording voor deze mensen.
1: Overhoud eraan.
3: Ja, je had een litteken aan over. En ik heb veel mensen met PTSS gesproken. Maar ik vind het gaat ook om een stukje erkenning en waardering van het beroep. Hè. Dat is ook zo belangrijk.
1: Zeker,
3: dat speelt allemaal mee. Dus er zijn meerdere factoren. Maar het begint erbij dat je met z'n allen uitspreekt. Werkgevers, minister. Ja. Wij als Kamer, wij hebben een verantwoording voor deze mensen.
1: Juist.
3: En die gaan we pakken.
1: Ja.
3: Dus snel.

0: Een rechte rug, want we kregen heel veel weerstand. Ook van binnen de politie bij leidinggeving. Ja, maar dit gaat me heel veel geld kosten.
1: Ja.
0: Moet dat nu echt zo? Hè? Dus wij moesten, het moest door taboes heen. Want je praat niet makkelijk over een mentale blessure. Zeker ook niet bij de politie en ook in de zorg niet. Je loopt er niet snel mee te koop. Maar op het moment dat je een cultuur schept van dat het erbij hoort. Hè, we hebben nu eindelijk een cultuur. Na 12 jaar dat mentale blessures horen er helaas bij. Net zoals dat je een knieblessure of ook fysiek. En dan moet je echt door taboes heen. Dus het is niet alleen een agendapunt, maar het is heel erg hard werken om die erkenning en die taboes eraf te halen.
1: Ja.
0: En een derde is, ja, bij de politie werkt bijvoorbeeld het buddy-systeem. We hebben nu politieveteranen die mensen die het moeilijk hebben steunen. Dus we doen ook een heleboel andere dingen.
1: Mm-hmm.
0: En we hebben met AMC Amsterdam. Want je krijgt niet snel de diagnose PTSS, hoor. Er is echt wat aan de hand.
1: Nee. Want schets dat eventjes. Hoe gaat dat?
0: Nou, je gaat echt door de molen worden gehaald door specialisten. Want het is voor hun ook belangrijk, niet alleen de feitelijke constatering, maar wat voor behandeling past er nou bij?
1: Ja.
0: Is het op basis van één trauma? Of is het meerdere trauma's? Of is het... Het emmertje is vol, druppelgewijs en is er veel organisatiestress. Nou, als je die diagnose krijgt, er zijn vele varianten. Hè, want ik neem altijd het woord mentale blessures in. Want ja, je hebt ook angststoornissen, je hebt emotionele overbelasting. Maar goed, PTSS is wel het meest voorkomende.
1: Ja.
0: Dus dat is belangrijk. En dan gelijk erachteraan, en dat hebben we met de ARC en andere instanties, Stichting 4045 heeft ons enorm geholpen om gelijk op maat goede behandeling te krijgen, zodat je ook echt sneller herstelt. Want het is niet alleen de blessure en voor de werkgever belangrijk, maar ja, ook voor de leefomgeving, de partners thuis. Ja, die hebben niet meer die ze vroeger hadden. Hè?
1: Ja, ja.
0: Dus er komt veel bij kijken, hoor.
1: Absoluut. En niet te vergeten, we hebben het hier over mensen die ook nog eens met mensen werken, andere mensen moeten helpen. Hè? Andere mensen ook het vertrouwen moeten geven dat ze in goede handen zijn. Caroline, want even voor de duidelijkheid. Hè? Dan ben je door die hele molen gegaan als het goed is. Dat is althans bij de politie dan zo. We hopen ook snel voor zorgmedewerkers. Wat zijn de gevolgen voor werknemers die dan iets traumatisch meemaken als hun werkgever niet goed handelt uiteindelijk? Waar blijven ze dan mee zitten?
2: Ja, dat je misschien wel wegwerppersoneel bent. En dat is natuurlijk echt totaal niet aan de hand in Nederland.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat je vervangbaar bent. Dat het wachten is op de volgende. Dat zien we trouwens ook heel vaak. Mensen die dit soort schokkende gebeurtenissen in de zorg meemaken. Ja, die ook zien dat het bijvoorbeeld bij de spoedeisende hulp bijna weekend aan weekend misgaat. Door ook soms zwaar geïntoxiceerde patiënten die de boel kort en klein slaat. Of letterlijk de handen om je keel zetten. En als je dan ziet inderdaad dat de werkgever een stap terug doet en jou die last laat dragen, ja, dan komt er echt een teleurstelling en wat wij noemen zelfs een dubbele victimisatie bovenop.
1: Ja.
2: Waarvan we dus helaas heel vaak zien dat, nogmaals, ja, eigenlijk die reactie, dat wegkijken, dat negeren, dat kleinmaken, dat normaliseren, dat bagatelliseren van de werkgever echt ook dubbel traumatiserend kan werken.
1: Ja.
2: En die werkgevers, ja, die wat voor werkgever wil je zijn in Nederland, agressieland? Toch niet deze, alsjeblieft.
1: Nee.
2: Je wilt er vooraan staan in de kentering. Ja. Van dit hele lelijke fenomeen wat we inderdaad al lang bij ons hebben.
1: Ja. Nou, deze mensen staan dus midden in die loopgraaf, om het zomaar te zeggen, en dan ook nog dit om je oren krijgen. Nou, zijn er heel veel mensen die pas achteraf tot de inzicht komen van, mijn god, ik had eigenlijk al die tijd PTSS. Jan Struijs, jullie hebben daar ook bij de politie veel mee te maken gehad, toch? Mensen die pas na hun pensioen een diagnose kregen.
0: Ja, en dat is nog steeds niet goed geregeld, want we zijn nog steeds in gevecht. Hè. Ik zit natuurlijk niet in de politiek, maar we zijn er niet. Ik zal je een voorbeeld geven van recent nog een forensisch rechercheur die meer dan 100 lijken heeft gezien en echt de meest verschrikkelijke schietpartijen forensisch onderzoek. Het is altijd prima gegaan, die gaat met pensioen. En die gaat achter de granium zitten en die krijgt herbeleving en loopt daardoor PTSS op. Maar dan valt hij niet meer in de regeling.
1: Nee.
0: Allemaal dat soort dingen. En één ding wil ik ook nog halen, wat het leergeld van de politie tot de dag van vandaag. Op het moment dat mensen zien dat het niet goed gaat met Jan, dat hij altijd een prima collega en hij krijgt PTSS. En ze zien hoe de werkgever ermee omgaat.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dan heb je een groot probleem. Want wij hebben de mensen doorweg zien gaan die zeggen, oh, maar dadelijk, want iedereen kan PTSS krijgen. Het is, er is heel veel onderzoek naar gedaan. Je moet ook soms een beetje geluk hebben. Soms en goede mensen om je heen. Maar iedereen kan het krijgen. En als je dan ziet dat jouw collega, waar je

0: die fijn meegewerkt heb, nu het moeilijk even en de werkgever laten af. Die denkt, ja dag, dadelijk ben ik aan de beurt. Mm. Dus het gaat verder dan alleen degene die het oploopt. Het gaat ook in die directe werkomgeving. Ja, is het echt kan het een hele giftige situatie daar worden? Dan moet je als werkgever helemaal niet willen.
1: Nee. Caroline Koetsenruiter, u heeft nu dit opiniestuk geschreven over de erkenning van PTSS die door werk is ontstaan als beroepsziekte. Heeft u al reactie gekregen van politici, partijen, hoe nu verder?
2: Nee, ik was destijds blij met de Kamervragen inderdaad die gesteld zijn. Maar inderdaad ook heel erg niet blij met de reactie van de minister. En ook nu weer wat ik vanuit de woordvoeringslijn hoor. Ja, ik neem daar geen genoegen mee. Ik hoop ook helaas, is dat dan wat ons rest. Hou alsjeblieft niet stil. Zoek contact. Wij krijgen ontzettend veel signalen inderdaad van zorgprofessionals die in deze situatie zijn beland. Ja, en wij zullen gewoon niet ophouden tot wij inderdaad die erkenning ook in de zorg voor deze beroepsziekte PTSS ook geregeld hebben. Want eerder stoppen is gewoon geen optie.
1: Helder. Dank u wel, Caroline Koetsenruiter. En ook dank aan Jan Struijs. De uitzending Gegijzeld tijdens de nachtdienst over agressie op de werkvloer van Zembla is online terug te zien.
3: NPO Radio 1.
1: Inmiddels 19:30 bijna, het NOS-journaal met Dorald Megens.
4: De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan bijna 100 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Dat meldt de Wall Street Journal. Eerst moeten er nieuwe richtlijnen worden ingevoerd en moeten medewerkers op ambassades en consulaten getraind worden in het beoordelen van visumaanvragen. De Amerikaanse regering wil met de maatregel vooral de immigratie beperken. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze staan terecht voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Dat gebeurde in april. Acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. En ook speelde hij in Home Alone 2. Tim Curry had al lange gezondheidsproblemen. Hij was 80.
3: NPO Radio 1.
5: De Rode Draad.
1: Al de hele zomer krijgen we in onze rubriek De Bovenste Plak een inkijkje in de boekenkast van de meest uiteenlopende gasten. Gisteren vertelde Hans Klok hoe hij als al jong goocheltrucs leerde uit zijn boeken. En hoewel we nog even kunnen genieten van een paar prachtige zomerse dagen, sluiten wij deze zomerrubriek vandaag helaas af. En dat doen we zometeen met niemand minder dan cabaretier Valentina Toot.

0: Outcast hoor je met Heya.
1: Meer van de Rode Draad?
2: Volg ons op Instagram.
0: Ik zei het net al, de zomer is bijna voorbij. Dus ook bij de Rode Draad nemen we afscheid van onze zomerrubriek De Bovenste Plank. In deze rubriek namen we talloze kijkjes bij bekende en minder bekende gasten. Allemaal in hun boekenkast. En voor deze allerlaatste editie hebben we cabaretier, zangeres en actrice Valentina Toot bereid gevonden om een blik te nemen in haar privédomein. Valentina, welkom.
3: Dankjewel.
0: Fijn dat je bent. Je hebt meerdere boekenkasten.
3: Klopt, ik heb echt heel veel boekenkasten in mijn huis.
0: Ja, ja, kleine, grote, ja, laag, hoog, alles. Van alles en nog wat. Nou vragen wij meestal eigenlijk al onze gasten om even een foto te maken van hun boekenkast of boekenkasten. Mm-hmm. Maar jij had ze al in je telefoon. Hoezo?
3: Ik was even kijken. Een tijdje geleden ben ik verhuisd naar een nieuw huis. Mm-hmm. En daarom zijn de foto's die ik jullie doorgestuurd heb ook een beetje rommelig. Want ik heb deze foto's dus gemaakt tijdens mijn verhuizing.
0: Ik vind het een gezellige rommel.
3: Ja, het is wel een gezellige rommel.
0: Het is echt
3: ja.
0: Iemand. Je ziet, er leeft iemand.
3: Ja, er hangt was te drogen. Ja. En ik had eigenlijk gewoon naar mensen een beetje fotootjes gestuurd van kijk, hier woon ik nu en dit kastje heb ik al ingericht. En hier staat bijvoorbeeld iets van jou of zoiets.
0: Ja, ik vind het een gezellige verzameling inderdaad. Ja. Er hangt was inderdaad te drogen. Ja. Er liggen wat snoeren.
3: Klopt.
0: Een beker yoghurt of iets dergelijks.
3: Ja, inderdaad.
0: Naast het bed. Nou, ik ga niet al je huizen eraan beschrijven voor mensen thuis.
3: Gelukkig.
0: Maar inderdaad. Maar laten we even bij de foto beginnen die je ons hebt gestuurd vanuit je slaapkamer, volgens mm-hmm. mij. Hè?
3: Ja.
0: Daar staat een boekenkast naast je bed.
3: Ja, klopt.
0: Is dat dan een speciale boekenkast met boeken waar je die alleen leest als je wil slapen?
3: Nee, ik heb echt heel veel boekenkastjes dus, maar ik heb ook heel veel boeken. Dus dit zijn gewoon boeken die ik daar toevallig kwijt kon. En de plankjes zijn ook best wel laag. Dus het zijn boeken die daar passen. En het kastje heb ik ook geërfd van mijn oma. Dus daarom wou ik die graag in mijn slaapkamer hebben staan.
0: Oh, wat zoet. Lekker dicht bij je.
3: Ja.
0: Ja, ja. En een lamp ernaast. Je hebt ook nog een analoge klok.
3: Ik heb een analoge klok, ja. En dat is, ik probeer dat te gebruiken als wekker.
0: Dus je slaapt niet met je telefoon naast je bed?
3: Nou, dat is het idee.
0: Ik herken het hoor. Ik denk dat heel veel mensen hiermee worstelen, inderdaad. En dan heb je ook een andere boekenkast waar ik een stoel voor zie staan.
3: Klopt, ja.
0: Waar staat deze?
3: Die staat eigenlijk soort van tussen mijn keuken en mijn eethoek in. Zeg maar. En dat is een. Ja, eigenlijk is dat dus niet een echte boekenkast, maar dat is een boekenkast die ik eigenlijk gecreëerd heb. Het is namelijk een kaartenstandaard. Weet je wel, zo'n carousel die je altijd ziet.
0: Oh, ik kijk naar deze.
3: Oh, die.
0: Of jij bedoelt. Ik bedoel die andere.
3: Er zit ook een stoel voor, namelijk.
0: Ja, daar zit ook een stoel voor. Ja. Dat is waar. Laten we dan even daarop doorgaan. Ja. Want dat is een carousel.
3: Ja, dat is zo'n kaartencarousel. Ja. En een vriendin van mij had daar haar boeken in gezet. En toen dacht ik, dat is echt leuk. Want dan kan je ze allemaal heel goed neerzetten, zeg maar. Dus dan is elk boek dat erin staat is goed te zien. En dan kan je zo
0: ronddraaien. Ik vind
3: ronddraaien.
0: Het een gek idee, weet je
3: leuk,
0: dat? En heb je dan, zijn dat allemaal boeken die je nog niet hebt gelezen? Of die?
3: Het is echt half-half. Dus het zijn en boeken die ik nog niet heb gelezen, of boeken die ik al gelezen heb en heel mooi vond en die ik dan ook een mooie kast vond hebben.
0: Oh ja, ja, het ziet er echt heel erg mooi en kleurrijk uit. Dus je hebt het ook echt op kleur en op
3: hoor. Ja, ja.
0: Hoe gaat dat trouwens bij jou als je door een boekenwinkel loopt? Word je dan eerst aangetrokken door de kaft of door titel? Of heb je dan al vooronderzoek gedaan?
3: Ja, ik kan wel echt zo iemand zijn die dan een kaft heel mooi vond of een titel heel mooi vinden.
0: Oh ja.
3: Maar ik probeer er iets voorzichtiger mee te zijn, want ik ben wel al vaak gevallen voor een titel en dan was het toch helemaal niet mijn ding, zeg maar.
0: Oh ja, of voor de kaft en dan denk je.
3: Ja, maar soms klopt het ook wel helemaal. Dus je denkt, oké, het was een prachtige kaft en een prachtig boek.
0: Ja. Is die carousel wel eens omgedonderd?
3: Ja, zeker.
0: Dat gebeurt al
3: ja, toen
0: dingen.
3: Ik verhuisde en ook, ik heb die dus gekocht op Marktplaats en toen helemaal mee in de trein genomen. Een treinrit van 2,5 uur. En toen helemaal nog in Amersfoort had ik die opgehaald. En toen ben ik helemaal 40 minuten met die carousel naar het station gewandeld. Dus toen is die ook heel vaak omgevallen.
0: Ja, maar dit gebeurt mij dus heel vaak. Dan sta ik in een winkel en dan draai ik aan zo'n carousel.
3: Ja, ja.
0: En hij dondert dan bijna altijd, maar ik heb het wel eens
3: gehad. Ja, ik herken het.
0: Ja. Oké, maar deze staat dus bij jou in je woonkamer. Hè?
3: Ja, in mijn woonkamer.
0: Ja. En verwissel je vaak?
3: Ja, eigenlijk wel. Het is ook wel dat ik dan soms een boek eruit pak om te lezen. En dan zet ik er weer een ander boek in.
0: Oh ja, ja. En dan die andere, waar ik ook een stoel voor zag staan.
3: Ja, er staat ook een stoel voor.
0: Ja, dat is een zwarte stoel met een vaas. Of wat is het? Is
3: ja, het een lamp die ik nog moest ophangen.
0: Ben je altijd van dat je dan wel een projectje hebt, maar het later afmaakt?
3: Absoluut, ja. Ik ben in ongeveer een klein jaar geleden verhuisd en er ligt nog steeds van alles wat ik nog moet doen.
0: Maar hoe komt dat dan?
3: Ja, tijdgebrek. En ook, ik ben zelf best wel onhandig ook. Dus dan heb ik een heel leuk idee. En dan moet ik toch uiteindelijk iemand vragen om me daarbij te helpen.
0: Oh, ik haat dat.
3: Ja, ik ook.
0: Dan voel je zo hulpeloos.
3: Nou, echt.
0: Zo'n sukkel. En dan denk je, waarom heb ik dat? Nou,
3: inderdaad.
0: Nu zit ik dat helemaal voor jou in te vullen.
3: Nou, ik voel me ook echt vaak een sukkel. Ja, zeker met een boor of zo kan
0: toch?
3: Ik echt niet goed uit de voeten. Maar ik wil dat kunnen.
0: Ja. Oh god, dus dat heb jij ook. Oké. Okay.
3: Ja.
0: Goed, even terug. Focus.
3: Ja.
0: Een foto met daarvoor een zwarte stoel. Met daarop dus een vaas waar je iets of een lamp,
3: een lamp.
0: Waar je, die je wilde ophangen, maar goed, dat is niet gelukt. Maakt
3: inmiddels
0: niet uit.
3: Wel hoor.
0: Inmiddels wel, oké. En dat is dan een ander soort kastje weer.
3: Ja, is ook een beetje een klein boekenkastje en dat staat ook in mijn woonkamer.
0: Ja, en heb je al deze boeken gelezen?
3: Nee, niet allemaal.
0: Hoeveel boeken heb je eigenlijk? Want het is echt veel, zeg.
3: Ik heb echt heel veel boeken. Ik heb het niet geteld, maar ik heb wel denk ik honderden boeken. Maar het is ook, ik geef zeg maar, denk ik, echt het meeste geld van mijn geld dat ik heb uit aan boeken.
0: Oh ja?
3: Ja, het is echt mijn hobby, lezen.
0: En zijn het dan altijd nieuwe boeken of koop je ook tweedehands?
3: Ik koop heel vaak tweedehands.
0: Oh, je koopt vooral tweedehands eigenlijk?
3: Ja, vooral wel. En soms denk ik, oh, maar dit nieuwe boek wil ik echt, echt lezen. En dan ga ik wel naar de gewone boekwinkel.
0: En je zei, ja, er zitten wel ook ongelezen boeken tussen.
3: Ja.
0: Zou je een verhouding kunnen geven? 20%
3: nou,
0: ongelezen, 40%?
3: Ja, ik denk zo 20-30% of zo.
0: Ja. Gaat er ooit aan toekomen, denk ik?
3: Nou, dit jaar
0: want je blijft maar kopen.
3: Nee,
0: natuurlijk.
3: Dat valt nu dus wel mee. Want ik heb dit jaar was mijn voornemen om niks te kopen. En om dus alles te lezen wat ik in mijn huis heb. Dus dat is een groot project, maar ik ben ermee bezig.
0: En how is that working for you?
3: Ja, best wel goed.
0: Ja?
3: Ik heb nog maar 2 boeken gekocht dit jaar.
0: Oh, wat
3: ja, goed.
0: Hè? Nou, dan moet je me even uitleggen. Want dat kan ik dus niet. Ik loop dan. Ik koop wel eens een krantje op zaterdag. En die koop ik altijd bij mijn favoriete boekenwinkel. En dan moet ik mezelf echt.
3: Ja.
0: Dat lukt niet.
3: Echt, het vergt echt heel veel discipline, hè?
0: Ja.
3: Ja, dat heb ik ook.
0: En hoe doe je dat dan? Loop je dan gewoon met gesloten ogen langs een boekenwinkel?
3: Ja, en ik probeer ook gewoon niet in te gaan. Dus,
0: oh, je gaat geen boekenwinkels in?
3: Nee, ik probeer van niet.
0: Nee. Probeer van niet?
3: Ja, ik was dan wel bijvoorbeeld. Ja, ik was dan. Wanneer was dat? Ik was jarig in juni en toen ben ik wel even naar mijn favoriete boekwinkel gegaan.
0: Ja, toch wel. Ja.
3: Dus, maar ja, dat is dus een van die twee.
0: Ja. Dat is dus ook een beetje verwennerij voor jezelf.
3: Ja, echt wel.
0: Is het ook wel eens troost?
3: Ja, heel vaak.
0: Okay.
3: Ja, echt heel vaak.
0: Wanneer dan?
3: Voor elk verdriet is er wel
0: een
3: boek.
0: Ik probeer nu heel emotioneel te
3: gaan. Ja, nee, voor elk verdriet is er wel een boek. Voor liefdesverdriet bijvoorbeeld.
0: Ja?
3: Of,
0: ja. En hoe zit dat met eenzaamheid?
3: Dat vind ik, daar vind ik het eigenlijk ook wel echt een troost voor. Als, er een mooi boek is.
0: Ja. Want ik hint een beetje naar jouw schooltijd. Je was altijd een hele enorme lezer, toch?
3: Ja.
0: Ja. En dat vonden de kinderen bij jou in de klas maar raar?
3: Ja, ik was wel zo'n kind, zo'n beetje zo'n irritant kind dat dan al heel vroeg de schoolbibliotheek uit had. Ik kom uit een heel klein dorpje in Friesland. En ik was sowieso een kind dat heel graag las. En een beetje als enig van mijn klas, dus ik werd daar wel een beetje mee gepest, ja.
0: Beetje mee gepest?
3: Ja, ja of gewoon niet per se met het lezen zelf, maar ik werd wel gepest.
0: Wat zeiden ze dan?
3: Ja, goh, wat zeiden ze? Dat ik een raar kind was en zo.
0: Een nerd.
3: Bijvoorbeeld een nerd,
0: oh,
3: ja.
0: En wat deed jij dan?
3: Ja,
0: ze in elkaar slaan met een encyclopedie.
3: Nee, ik denk dat het me toch wel lukte om me daar ook weer niet zoveel van aan te trekken.
0: Kan dat?
3: Nou ja, ja dat doet natuurlijk altijd wel pijn.
0: Toch?
3: Ja. Maar toch heb ik wel het gevoel dat ik er wel oké uitgekomen ben.
0: Natuurlijk, tuurlijk kom je er oké uit. Maar ik hoorde net bijvoorbeeld Jan Struijs zeggen, dat ging wel heel heftig over PTSS onder zorgmedewerkers enzovoort. En ook over politiemedewerkers. En ook al zijn het woorden, het blijft toch wel ergens hangen.
3: Ja, ik denk ook wel. Want het was op de basisschool dat ik erg gepest werd. En toen ging ik naar de middelbare school. En toen vond ik eigenlijk op dag 1 mijn vriendinnetjes. En dat is ook echt altijd. Ik ben altijd met wat van die vrouwen bevriend gebleven. Maar ik merkte wel dat ik dan in het begin, in de eerste paar jaar van de middelbare school, altijd heel bang was dat ze me ineens toch zouden laten vallen. Of dat ze toch zouden doen van, we deden alsof we je leuk vonden, maar nu. En dat duurde echt nog wel een paar jaar. Maar dat heeft wel heel veel geheeld. Dat dat dus niet zo was. Dat dat eigenlijk super lieve meisjes waren.
4: Wow, maar wacht eens even. Deze meisjes hebben jij ook gepest vroeger?
3: Nee, nee. Oh. Die meisjes niet. Nee, okay. Nee, sorry. Ik bedoel,
4: ik hoef er geen gezin van te zijn.
3: Nee, toen ik nieuwe vriendinnen kreeg op de middelbare school. Na de basisschool.
4: Dus het vormt wel. Het zorgt er wel voor dat je op je hoede bent met nieuwe contacten.
3: Ja, zeker. Ik was toen lang op mijn hoede. Maar dat heeft dus ook wel heel veel geheeld. Dat dat toen zo eigenlijk heel gezellig was op die middelbare school.
4: Ja, ja.
3: Voor Pieter Jelles Gymnasium in Leeuwarden.
4: Oké, dat je het even weet.
3: Ga daar maar naartoe.
4: Maar je bent uiteindelijk dus, je hebt de modus gevonden. Je hebt het vertrouwen in de mensheid gevonden. Wat fijn. Wat heerlijk. En dat is nu helemaal oké?
3: Ja, dat denk ik wel hoor. Ja, zeker wel.
4: En hoe zit dat met boeken? Want je zei net al van een titel kan je aantrekken. Wanneer ga je echt overstag voor een boek?
3: Nou, nu ga ik vaak wel overstag als het bijvoorbeeld, ik maak voorstellingen en als ik denk, oh, maar dit boek mag ik wel kopen, want dat heeft te maken met de voorstelling.
4: Ah, zo.
3: Dus dan ga ik wel echt overstag. En ik ben ook wel echt, mijn voorstellingen gaan vaak over dingen die ook te maken hebben met vrouw zijn.
4: Mm-hmm.
3: En ook vaak over hysterische vrouwen of grote personages. Dus ik ben wel echt een sukker voor dat soort boeken.
4: Ja, ja. Een van je eerste avondvullende voorstellingen was Wildbloei, hè?
3: Klopt.
4: Ode aan de hysterische vrouw.
3: Yes.
4: Welke boeken waren er dan belangrijk voor die voorstelling?
3: Nou, echt, daar heb ik echt best wel heel veel boeken voor gelezen. En natuurlijk lees je niet ook alles met de blik van tevoren van, oh, dit gaat hierover. Maar dat je soms ineens iets tegenkomt en dat je denkt, oh, maar dit is echt een soort van inspiratiebron die ik dan ineens vind. Dus van alles en nog wat. Ik heb bijvoorbeeld heel veel gehad aan Ambition Monster van Jennifer Romolini.
4: Oh, dat klinkt al goed.
3: Ja, dus Ambitie Monster. Ja. En dat gaat eigenlijk over een vrouw. Het is een soort van memoires. Die, het zegt het al. Zij was eigenlijk haar hele leven een grote ambitiemonster. En dan, ze wou eigenlijk schrijver zijn. En ook bij tijdschriften werken en boeken schrijven. Maar in die ambitie, die was nogal alles overheersend. En daar heeft ze een heel rauw en cool boek over geschreven.
4: Oké, alles overheersend, maar ook alles verslindend dus.
3: Nou, best wel alles verslindend, En ook, ook wel, ik zat het ook wel met open mond te lezen, maar daar hou ik ook heel erg van als dingen alles verslindend zijn.
4: Ja, het moet overweldigend zijn.
3: Ik vind het heel leuk als kunst heel overweldigend is. Ja, en als het ook allemaal een beetje te veel is.
4: Had je, ik weet niet hoe jouw persoonlijke leven is, het grootste meeslepen?
3: dat valt nu denk ik wel echt heel erg mee. Maar ik denk ook namelijk dat, ik zeg ook altijd van, ik ben misschien wel heel groot, mislepend en hysterie eigenlijk, diep van binnen.
4: Diep van binnen, want ik zie het nu niet aan je.
3: Nee, maar dat hou ik ook, in het dagelijks leven komt dat er bij mij niet uit, maar op het podium des te meer. Dus dan gaat wel het deksel van de kookpot, zeg maar.
4: Ja, en dat is iets wat intern bij jou afspeelt en dat we te zien krijgen op het podium.
3: En dat komt er pas daaruit, Ik weet ook niet hoe dat komt, maar het is zo.
4: Ja, maar die doet het dus niet bewust.
3: Nee, ik doe dat niet bewust. En ik heb ook zelf, nu weet ik het, omdat het al zo vaak tegen me gezegd is. En ik maak al een tijdje voorstellingen, doe al iets langer theater. Maar in het begin was ik ook altijd verbaasd als mensen mij dan heel groot vonden spelen of heel hysterisch vonden. Ik zing ook vaak allerlei stijlen, dus soms ook opera of klassiek. En dan werd er best wel het etiket van, oh, dat was echt hysterisch. En dat ik dan dat echt helemaal niet door had. Maar nu weet ik dat het zo is. Dus nu zet ik het gewoon in.
4: Ja, precies. Je gebruikt het gewoon.
3: Ja.
4: Voelt het ook lekker?
3: Oh, het voelt heerlijk.
4: Beschrijf me even dat gevoel van als je echt helemaal los kan gaan.
3: Ja, er is echt, voor mij, er is niets mee te vergelijken. Zeker als ik mijn eigen materiaal maak, dan kan ik zo groot gaan als ik zelf wil.
4: Mm-hmm.
3: En voor mij is er echt geen hogere high. Dus mijn techniek zegt soms ook wel eens van, dat is één keer een techniek is tegen mij dat gezegd. Soms als jij van het podium komt, dan lijk je echt zo onder invloed van drugs de 5 minuten daarna. En zo voelt dat ook echt.
4: Wat geweldig.
3: Ja, dat is echt heerlijk. Ja.
4: Hmm. Oké, klein beetje jaloers.
3: Maar dat ben ik dus niet.
4: Nee, oké, maar al was, was je het wel. Nee, maar goed,
3: ja.
4: Oké, gezonde high dus eigenlijk.
3: Ja, echt wel.
4: Laten we het even over je nieuwe voorstellingen hebben. Revue Revanche.
3: Mm-hmm.
4: Ja, wat voor boeken ben je daarvoor aan het lezen?
3: Ik ben er eigenlijk twee soorten boeken over aan het lezen. Dus onder andere over wraak. Want ja. Het heet Revue Revanche, dus revanche. Het thema wraak. Maar ook een belangrijk thema is... het gaat eigenlijk ook over seks. En specifieker gezien over vaginisme. Ik weet niet of je weet wat dat is.
4: Ik weet wat het is, maar het is goed om het
3: ik
4: toch even,
3: kaderen.
4: Uit te leggen.
3: Laat zei iemand, veganisme.
4: Oh, veganisme.
3: Maar het is niet veganisme, het is vaginisme. En dat is eigenlijk dat betekent eigenlijk dat als er iets de vagina ingaat, dat dat pijnlijk is.
4: Ja,
3: dat
4: want
3: is,
4: te droog en alles, toch?
3: Nee, ja,
4: of
3: het is niet?
4: Niet,
3: of ja, het, daar kan het mee te maken hebben. Maar het kan ook mentaal zijn. Het kan ook fysiek zijn. Soms een combinatie van beide.
4: Dat je verkrampt.
3: Verkrampen vaak. Ja, dus ik noem het ook een spectrum.
4: Ja.
3: Want dat is het ook. Voor elke vrouw is dat anders. Maar ik heb daar dus ook last van. En daar gaat het ook deels over, de voorstelling.
4: Oh, oké. Okay. Ja. En wat heeft dat dan met wraak te maken?
3: Nou, dat is een goede vraag. Ik ben de voorstelling nog aan het maken.
4: Ja.
3: Maar het voelt wel... Ja, soms zeg ik van het voelt deels alsof het ook een soort wreking is van een lichaam. Dat zich niet kan ontspannen omdat het bijvoorbeeld veel meegemaakt heeft.
4: Mm-hmm.
3: Maar daarnaast, dus ik heb het thema wraak.
4: Ja.
3: En ik heb dus, dat is eigenlijk de eerste acte, zie ik nu een beetje voor me van de voorstelling.
4: Ja,
3: en de tweede
4: acte
3: is...
4: Dat vind ik leuk.
3: En de tweede acte is dus Vaginisme, de musical. En daarbij kom ik eigenlijk even terug op mijn basisschooltijd. Want... ja, dit is echt een bizar verhaal, maar het is echt gebeurd. Ik deed dus al heel veel theater toen ik op de basisschool zat. En toen mocht ik van de meester de groep 8 musical schrijven.
4: Het?
3: Ja, ook zo bizar om dat aan een kind van 11 te vragen. Maar ik deed dat met heel veel plezier. Maar toen werd ik op een gegeven moment zo erg gepest... dat ik de laatste paar weken niet meer naar de basisschool ben gegaan. Dus die groep 8 musical heeft nooit plaatsgevonden. Dat was een soort van de straf voor de kinderen. En, maar dus eigenlijk, ik maak dus Vaginisme, de musical... een beetje als revanche... omdat ik wilde ooit nog wel een musical maken. En nu maak ik dan mijn eigen One Woman musical in mijn eigen show.
4: In je eigen show?
3: Ja, dus op
4: als
3: die manier is het een beetje wraak.
4: Een soort van wraak op... Jullie hebben me eigenlijk ontnomen wat ik had willen hebben.
3: Het is natuurlijk ook, het is ook gewoon maar een grapje en een scène. Maar deels zit dat er wel een beetje onder. Van, nou, dan maak ik het nu.
4: En hangt dat dan ook onder dat vaginisme? Heb je dat ooit wel eens uitgezocht?
3: Dat is eigenlijk een goede vraag. Ik denk het eigenlijk, nee, ik denk het eigenlijk niet. Ik heb er nooit echt over nagedacht of dat aan elkaar verbonden, maar ik kan het me eigenlijk niet voorstellen.
4: Nee, omdat je net zei van ja, het lichaam geeft weerstand.
3: Ja.
4: Kan ook voortkomen uit angst, uit boosheid.
3: Ja, zeker wel. Ja. Ja. Nou, daar moet ik maar eens over nadenken. Ik heb dat in elk geval nog nooit aan elkaar gelinkt, bewust. Maar wie weet.
4: Ja, en dan wraak erbij.
3: En dan wraak nog erbij.
4: Ben je
3: trouwens
4: een wraakzuchtig mens?
3: Nou, eigenlijk niet. Maar ik vind het wel heel leuk om wraakzuchtige personen te spelen. En ik vind het ook heel leuk om scènes te maken... om te kijken hoe ver je kan gaan.
4: Mm-hmm.
3: Om slechte dingen te doen, zeg maar. En te kijken wanneer het publiek nog steeds empathie voor je heeft. Dus dat vind ik er interessant aan. Dus,
4: oh ja.
3: Ja, personages die op een bloederige manier wraak nemen bijvoorbeeld. Maar dat je als publiek toch kan denken van...
4: Ik snap het eigenlijk
3: je staat
4: wel.
3: In je recht, hoor.
4: Ja. Ja, daarvoor moet je natuurlijk altijd eerst een band opbouwen met de personage.
3: Precies,
4: toch?
3: Ja.
4: Ik heb dat vaak, als ik dan een film zit te kijken waar wraak in wordt... dan denk ik, oh ja, ik snap jou wel, want ik mag je ook wel.
3: Ja, ja, inderdaad. Ja, en dat kan toch ook wel heerlijk zijn, toch? Dat je denkt, nou, get it, girl.
4: Ja, ik heb het over films, maar we hebben het over boeken. Dus laten we wel bij het thema blijven.
3: Inderdaad.
4: Is er een boekentip waarvan je zegt, nou, dit is de ultieme wraak. Roman, moet je lezen.
3: Ja, ik heb er even over nagedacht. En ik heb hem nog niet uit, maar ik vind het al zo goed dat ik vind dat ik hem al wel kan aanraden. Het is de roman Circe. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, van Madeline Miller.
4: Mm-hmm.
3: En het is een soort moderne take. Het is echt heel mooi geschreven op het verhaal van Circe. Dus uit de mythologie. Ze zit ook trouwens in die nieuwe film.
4: Odysseus.
3: Een heks is zij. in die film heel cool gespeeld. Ook door een hele coole actrice, Samantha Morton. Verandert ze mannen in varkens.
4: Een van mijn favoriete scènes.
3: Het was toch de coolste scène. Oh, en wat speelde ze goed.
4: Ja.
3: Ik dacht echt, oh, ik hoop dat je een Oscar wint.
4: Ja. Die hele arm zo in die mond van die mannen. En dan lekker boetseren tot varken.
3: Bizar hoe ze ook... Het zag er zo echt uit hoe ze varkens werden. Ja. Nou, die scène zit trouwens ook in het boek. Het boek begint eigenlijk met een wraak van Circe. En daarmee wordt het hele verhaal in gang gezet. Dus ze wordt namelijk verliefd op een sterveling. Dat mag niet als je een godachtig wezen bent. En dan verandert ze die sterveling in een god. En dan wordt die sterveling verliefd op een andere vrouw, op een nimf. En dan verandert zij die vrouw als wraak in een heel, heel, heel lelijk monster. Mm. En daar begint het verhaal eigenlijk mee. Dus een soort, ja, toch een ultieme wraakroman vind ik het wel.
4: Ook wel heel verdrietig.
3: Het is ook heel verdrietig, ja. Mm. En het is ook prachtig beschreven. Maar ik weet dus nog niet hoe het afloopt.
4: En ga je dit verwerken in je toneelstuk?
3: Dat weet ik nog niet. Ik heb het wel al opgeschreven als idee, het verhaal van Circe. Maar ja, je schrijft altijd zoveel op en 50% daarvan haalt de show niet. Mm. Maar ik vind het wel een hele coole lijn, dus wie weet.
4: Ja, het is een soort van kill your darlings uiteindelijk. Ja,
3: oh, het is altijd kill your darlings.
4: Hoe doe je dat?
3: Nou, dat is best wel moeilijk. Ik heb ook vaak, mijn eerste try-outs duren altijd allemaal hartstikke lang. Want dan heb ik allemaal materiaal. En dan denk ik, nee... Al dit materiaal is zo belangrijk. Alles moet in de show.
4: Ja.
3: En dan op een gegeven moment kom je er zelf achter van... nou, het is te lang en misschien niet kom alles je, hoeft in de show.
4: Wacht, kom je daar zelf achter of zeggen anderen dat tegen je?
3: Nee, je komt er ook wel zelf achter, omdat je ook altijd wel voelt van... Okay, het publiek heeft nu al heel veel hysterie gezien, bijvoorbeeld. En ik raak ze misschien een klein beetje kwijt. Mm-hmm. Maar ik moet ook wel zeggen, ik hoor het natuurlijk ook van anderen. Of de regisseur met wie ik werk. En dan, dan ga je van alles uitproberen. Dus dan haal je eerst eens één scène eruit. Of je kort heel erg in. En dan denk je van, nee, dit moet er toch weer terug in. En uiteindelijk...
4: Heb je een parel?
3: Ik hoop het, ja.
4: Wanneer kunnen we Revue Revanche zien?
3: Ik begin op 16 september met spelen.
4: Oh, spannend. En dan door het hele land?
3: Door het hele land, ja.
4: Heel leuk. Dankjewel voor het inkijken in al jouw boekenkasten, in je hoofd, in je beleving, in je hysterie. Ja. Geweldig. Valentina, tot.
3: Dankjewel.
1: NPO Radio 1.
2: Podcast.
1: Docs.
5: Er duikt een doos vol oude spullen en foto's op van de moeder van Jamila.
6: Het is gewoon een agenda, maar dan in volledige R&B-stijl met Lil' King en Mariah Carey. Kan niet vanochtend zoveel foto's nog waar?
7: Nee?
6: Nee.
5: Haar moeder is al jaren uit beeld.
6: Kijk, ik heb een versie van mijn moeder in mijn hoofd. Ik heb een versie van wie mijn moeder is.
5: Is het beeld dat ze van haar moeder had wel compleet?
6: Nou, ik dacht gewoon dat ik dat niet had. Of zo, dat het gewoon dat niet was.
5: Omzwervingen. Een docu van Tina Primus. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
8: Ster. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Nu bij Dirk, Jan, volkoren pannenkoeken of poffertjes. 1,79.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden Loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. en de meekijkers. Voor wie zijn we ook alweer? Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
13: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
14: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
15: NPO Radio 1. 8 uur.
16: Natasha Gibbs.
4: Niet migratie, maar het klimaatbeleid vormt de belangrijkste splijting in de Nederlandse samenleving. Dat blijkt uit recent kiezersonderzoek. Hoe kan die kloof overbrugd worden? Daar hoor je straks meer over. Nu eerst het 8 uur journaal met Dorot Megens.
17: De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp waarschijnlijk pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Dat meldt de Wall Street Journal. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Het beleid werd afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. En ook zijn strengere regels voorgesteld voor bepaalde werkvisa. Mensen die al een afspraak hadden voor een visumgesprek hebben te horen gekregen dat dit wordt uitgesteld. En het is nog niet duidelijk hoe lang de pauze duurt. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze staan terecht voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Dat was bedoeld als demonstratie tegen de subsidies voor de fossiele industrie. Techgigant Meta heeft geschikt in een rechtszaak die was aangespannen door diverse Amerikaanse staten. Ze sleepte Meta voor de rechter omdat het bedrijf kinderen bewust verslaafd zou maken aan Facebook en Instagram. Het bedrijf betaalt omgerekend zo'n 15 miljard euro en belooft de apps aan te passen, zegt correspondent Rudy Bauma.
18: Een harde limiet komt er van 2 uur per dag op Instagram en Facebook. Geen gebruik tussen middernacht en 6 uur 's ochtends. Geen meldingen tussen 10 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends. En daarnaast wordt dat eindeloos scrollen wordt onderbroken. En beautyfilters en die zeg maar de tellingen van likes, dat vind ik leuks, die wordt beperkt. En leeftijdsverificatie en ouderlijk toezicht worden versterkt. Dus het is nogal wat.
17: Het is de grootste schikking met een techbedrijf ooit. Door de portemonnee te trekken komt Meta onder de rechtszaak uit en hoeft het geen schuldbekentenis te doen. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de horrorserie It, waarin hij de moorddadige clown Pennywise speelde.
19: Hi, Georgie. Aren't you going to say hello?
20: Oh, come on, Michael. Don't you want a balloon?
17: Tim Curry. Een andere bekende rol was die van gluiperige hotelconciërge in Home Alone 2. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog en het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking, lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Dan wordt het 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien.
4: En dan namen bij verkeersinformatie Helene de Geest.
21: Er is een ongeluk gebeurd op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam bij knooppunt Zoomland. De weg is daar nu helemaal dicht. En er is nog een andere weg dicht. Dat gaat om de N315 Ruurlo-Haaksbergen. Daar is namelijk ook een ongeluk gebeurd. En daardoor is de weg in beide richtingen dicht bij Haaksbergen.
22: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog.
0: Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
16: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
22: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
16: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
22: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
23: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
24: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
25: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki. Serious about fun.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: NPO Radio 1.

0: hou het bezoekerscentrum van de Schorlse Duinen open. Een duidelijke oproep, maar waarom de deuren voorgoed dreigen te sluiten vanaf 1 januari? Nou, dat hoor je zo meteen. Eerst een andere vraag. Gaat het klimaatbeleid te ver of niet ver genoeg? Het is maar net aan wie het vraagt. Want uit onderzoek blijkt dat het klimaatbeleid de belangrijkste splijtswam in Nederland is. Ja, wat te doen eigenlijk met deze verdeeldheid? Daar heeft correspondentjournalist Jelmer Mommers zich over gebogen. Goedenavond, Jelmer.
1: Goedenavond.
0: Welkom. Ook aangeschoven hier D66 Tweede Kamerlid Felix Klos. Goedenavond, Felix.
2: Goedenavond.
0: Ja, jij buigt je natuurlijk in Den Haag over hoe gaan we de neuzen dezelfde kant op krijgen.
2: Klopt.
0: Toch?
2: Ja.
0: Goed. Dus we gaan het van alle kanten bekijken hier aan tafel. Jelmer, ik begin eerst even met jou. Klimaat dus, grootste splijtswam in Nederland. Waar blijkt dat uit?
1: Het Nederlands kiezersonderzoek, dat is eigenlijk een van de grootste opinieonderzoeken die er worden gedaan in Nederland. Deze was ten tijde van de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar. Asiel en klimaat samen staan eigenlijk op 1 als het gaat om polarisatie. Dus die twee onderwerpen samen zijn de onderwerpen waar mensen het meest verdeeld over zijn.
0: Ja, en hoe zien we die verdeeldheid terug? Is er dan een groep dat zegt totale onzin en de ander die zegt we doen niet genoeg?
1: Ja, dat. Dus je hebt een hele sterke verdeling. In Nederland over heel veel onderwerpen zijn mensen het min of meer eens.
0: Mm-hmm.
1: Over bijvoorbeeld de aanpak van criminaliteit. Of moeten er meer sociale huurwoningen komen? Je kunt eigenlijk heel veel vragen stellen en dan zitten mensen best wel dicht bij elkaar.
0: Mm.
1: En hier gaat het klimaatbeleid te ver of gaat het niet ver genoeg? Zitten mensen eigenlijk heel ver uit elkaar.
0: Oh,
1: en dan
0: ja.
1: heb je dus aan het ene uiterste zeg maar Forum en aan het andere uiterste Partij voor de Dieren. En alles daartussen is ook bezet. En dat is eigenlijk best bijzonder.
0: Aha, dus geen grijstinten.
1: Nou, er is ook een middengroep,
0: aha.
1: zeker. Dat is nog steeds de grootste groep van deze posities.
0: Ja.
1: Maar de flanken zijn op dit onderwerp wel heel, heel groot.
0: Oh ja, en die middengroep, hangt die samen met D66 toevallig?
1: Nou, D66 zit aan de kant van het gaat niet ver genoeg.
0: Het gaat niet ver genoeg.
1: Het electoraat van D66.
0: Ja. Felix Klos, herkenbaar?
2: Nou ja, ik denk dat het klimaat wel een onderwerp is waar we met urgentie aan moeten werken. Dus ik herken wel dat kiezers van D66 graag vinden dat daar actie wordt ondernomen.
0: En dat het dus niet ver genoeg gaat ook.
2: Nou ja, dat we de doelen graag zo snel mogelijk halen, omdat dat grote voordelen oplevert voor Nederland en voor de wereld.
0: Ja, wel apart hè, dat we dan toch via de media de indruk krijgen dat migratie juist het grootste splijtswam zou zijn, toch? Hoe kan dat?
1: Nou ja, eigenlijk je ziet eigenlijk dat migratie inderdaad, dat is al heel lang de ideologische splijtswam in het politieke debat in Nederland. En klimaat is daar eigenlijk een beetje ingezogen.
0: Mm.
1: Dus de mensen die tegen migratie zijn, zijn vaak ook tegenstander van ambitieus klimaatbeleid. En omgekeerd, mensen die voorstander zijn van ambitieuzer klimaatbeleid zijn de mensen die ook mildere posities innemen over asielmigratie.
0: En waar hangt dat dan mee samen? Weet
1: ja, het zijn verschillende groepen.
0: Mm-hmm.
1: En eigenlijk het belangrijkste kenmerk wat de groepen onderscheidt is hun opleiding. Dus je ziet heel duidelijk dat mensen die een praktische opleiding hebben gedaan, VMBO of MBO,
0: mm-hmm.
1: die vinden vaker dat het klimaatbeleid te ver gaat. Die vinden vaker dat asielmigratie moet stoppen. Ze vinden ook vaker dat bijvoorbeeld de EU of ontwikkelingssamenwerking eigenlijk geen goed idee is.
0: Okay.
1: En aan de andere kant heb je dan de, zeg maar, de theoretische zeil. Dus de mensen van de universiteit en het HBO.
0: Ja.
1: En die hebben eigenlijk een hele andere oriëntatie. Die zien het eerder zo dat de klimaatdoelen juist sneller gehaald moeten worden. Dus er moet een tandje bij. Die zijn milder over migratie. En die zijn ook pro-Europa. Dus het zijn gewoon echt twee kampen eigenlijk in de Nederlandse politiek. En natuurlijk past niet iedereen in die hokjes.
0: Het is niet zo zwart-wit.
1: Het is niet zo zwart-wit, okay. Maar als je kijkt naar de afgelopen verkiezingen, dan zijn dit wel de groepen die tegenover elkaar staan en ook waar de ideologische strijd in het debat over ging.
0: Aha. Houden jullie daar bij D66 ook rekening mee, dat die verdeeldheid daar is?
2: Nou, waar je rekening mee houdt is dat je zo groot mogelijke steun wil verwerven voor de standpunten die je hebt.
0: Ja, maar als je dit dan hoort, hè, praktisch opgeleid, theoretisch opgeleid, kijk toch heel anders naar dit probleem.
2: Jawel, en dat hoor je natuurlijk ook vaak. En dat is een analyse die ik natuurlijk niet kan weerleggen, want die is op cijfers gebaseerd.
0: Mm-hmm.
2: Aan de andere kant is het natuurlijk inderdaad ook niet zo, en daar heb ik ook een beetje een broertje dood aan om daar zo aan te denken, dat praktisch geschoolde, zogenaamd niet aan de lange termijn denken, Niet complexe oplossingen willen. Want als je ziet wat de meest populaire oplossingen zijn voor het klimaat, die we ook in het artikel zien dat op de Correspondent is verschenen, dan zie je dat dat ook gaat over verduurzaming van de industrie of investeren in groene waterstof. Mm-hmm. Dingen die over een hele lange horizon gaan, die heel complex zijn en over de lange termijn gaan. Dus er zijn ook wel degelijk dingen waar we als Nederlanders ons in kunnen verenigen.
0: Juist, oké. Okay. Ondanks alles, eventjes laten we de hele geschiedenis erbij pakken. Of zover hoeven we ook weer niet terug, 2021. Als we kijken naar de trend is wel gegroeid, hè, sinds 2021 als het gaat om weerstand.
1: Ja, die polarisatie is toegenomen op dit onderwerp. En bijvoorbeeld ook wat is gegroeid is het aantal mensen dat eigenlijk ontevreden is over alle aandacht die er naar het klimaat gaat.
0: Mm.
1: Daar zie je ook weer dat praktisch gescholden daarover vertegenwoordigd zijn in die groep. En je ziet ook dat mensen zich zeg maar echt wel over andere dingen zorgen maken. Dus mensen met een BO en VMBO-opleiding zitten vaker met zorgen over immigratie, armoede en criminaliteit. Mensen van universiteit zitten vaker met zorgen over klimaat, extreem weer en natuur. Dus het zijn wel een beetje gescheiden werelden.
0: Okay.
1: Tegelijk ben ik eens met Felix Klos dat er inderdaad ook wel oplossingen zijn waar je mensen in kan verenigen.
0: Ja.
1: Dus het is niet alleen maar slecht nieuws wat dat betreft. Nee. Maar het is denk ik wel belangrijk om de diagnose te maken. Omdat als de mensen die het beleid maken zich niet verplaatsen in de beleving van de praktische scholden, die dit gewoon echt op een hele andere manier zien, dan kunnen we niet tot oplossingen komen. Want eigenlijk die groep academisch gescholden, die mensen van de universiteit, die zien in het klimaatbeleid eigenlijk hun waarde bevestigd. Die denken, ja, zo denk ik er ook over.
0: Oh, ja.
1: En heel veel andere mensen hebben het idee, dit wordt mij opgedrongen, ik word betutteld en ja, dit ben ik het dus niet mee eens.
0: Nee.
1: Dus dat is wel heel fundamenteel.
0: Dan ligt er dus een oplossing in de manier waarop je erover communiceert, als ik jou goed begrijp.
1: Ja, dat blijkt ook wel uit het onderzoek wat ik aanhaal van sociologen. Dus die hebben dan echt in diepte panels met respondenten gezeten en gekeken van ja, wat noemen mensen zelf als ze dit onderwerp bespreken.
0: Ja.
1: En dan zie je dus dat concrete voordelen. Dus wat gebeurt er met mijn wijk als we gaan verduurzamen? Wat doet het met mijn energierekening? Dat soort hele praktische en concrete punten, dat komt dan naar voren als de dingen die mensen belangrijk vinden.
0: Ja.
1: En academisch geschoolde mensen die over het klimaat communiceren, ook in de politiek, in de beleidsmakerij, maar ook in de journalistiek, hebben de neiging om juist heel abstract te praten.
2: Ja.
1: Over CO2, klimaatdoelen, de lange termijn. En hoewel natuurlijk iedereen dat in zekere mate belangrijk vindt, zie je wel dat dat niet altijd aanslaat bij die groep.
2: Laat hij direct de boetekleed aantrekken.
0: Ja, want, ik wilde het niet vragen, maar gelukkig doe je het zelf.
2: Nee, maar dat is er. Ik ben nog relatief nieuw in de politiek. Ik heb ook nog veel te leren. Mm. Maar ik deed het aan het begin van het interview ook. Ik had het over klimaatdoelen en over CO2.
0: Oh, ja.
2: En ik vind wel, dat is ook zo. Als je het eenmaal hebt over klimaatbeleid, dan is dat veel meer dan alleen dat.
0: Mm.
2: Het gaat ook over inderdaad, welke maatregelen kunnen we nou treffen om jouw energierekening naar beneden te brengen? Dat kan heel direct met isolatie.
0: Ja.
2: Dat is iets waar we het ook in de politiek relatief goed over eens zijn. Je moet er alleen geld en aandacht in stoppen.
0: Ja.
2: Wat mensen heel graag willen, volgens mij was de nummer 2 van de meest populaire maatregelen, is dat steden en stedelijke gebieden vergroend worden, zodat je fijner en prettiger kan leven.
0: Ja.
2: En dat gebeurt ook in heel Nederland. Zijn lokale politici die steken daar hun nek voor uit. Als je wel recent in Utrecht bent geweest, dan zie je die Singel, die vroeger een snelweg was, die nu helemaal een groene oase is geworden.
0: Lekker gaan wandelen en met je kinderen ook spelen.
2: Exact.
0: Toch?
2: Ja. En niet alleen daar, ook in Heerlen, een prachtig busstation gebouwd dat helemaal vergroend is, waardoor als je daar staat je niet helemaal slachtoffer wordt van die verzengende hitte, maar ook groen hebt in de
0: stad. Even beschutting kunt opzoeken.
2: Exact. Ja. En ik vind een van de mooiste Europese voorbeelden Parijs, waar in de afgelopen 15 jaar de luchtvervuiling gehalveerd is. Gewoon door beleid, door bomen te planten.
0: Mm.
2: En dat zijn dingen die mensen heel concreet merken in hun dagelijks leven. En waarvan ik ook vind dat de politiek zich actiever daarvoor in moet zetten.
0: Ja, en dus ook beter moet leren praten.
2: Precies. En dat moet ik ook leren. Ja.
0: Maar hebben jullie het daar onderling dan ook over?
2: Nou, ik heb het er met mezelf over natuurlijk.
0: Want uiteindelijk moet je met je collega's natuurlijk hebben, toch?
2: Natuurlijk. Ja, maar het is ook, kijk, ik ben inhoudelijk gedreven. Ik probeer een aantal dingen voor elkaar te krijgen. Wat je daarvoor nodig hebt, is steun. Dus mijn werk is om er op een manier over te praten die mensen enthousiast maakt.
0: Ja.
2: Die een toekomst schetst waar mensen graag gezamenlijk en individueel in kunnen geloven. En dat probeer ik iedere dag door een toekomst te schetsen waarin je een huis hebt waar je prettig kan wonen, waar je niet bang hoeft te zijn dat jouw kind het veel te heet heeft midden in de nacht, omdat het zo heet is geworden in Nederland.
0: Mm-hmm.
2: Dat zijn hele concrete problemen waar we iets aan kunnen doen.
0: Maar Felix, ik miste dit dus eigenlijk tijdens de verkiezingen, want wat Jelmer dus net ook al uitlegt, het lijkt wel alsof klimaat een beetje vermeden werd de afgelopen periode. Omdat het dan toch niet zou aanslaan bij de kiezer.
2: Ja, ik weet niet of dat waar is. Maar ik weet wel dat het klopt dat we een grote inhaalslag te maken hebben en ook een grote stap te zetten hebben om mensen te overtuigen dat dat ook niet alleen in het belang van het collectief is, mm-hmm. maar van iedereen. Mm. Dus ja, ik heb het er veel over. Dus ik hoop dat mensen dat ook zien. En het is ook waarom ik hier vanavond ben. Waarom ik ook kom leren van de dingen die worden geschreven. Mm-hmm. En ik zal dat ook blijven doen.
0: Ja, kijk je dan ook naar andere landen, hoe zij dat doen?
2: Jazeker. Ik vind bijvoorbeeld dat Andy Burnham, de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, en Pedro Sanchez goed antwoord hebben gegeven op de hitte van deze zomer. Mm-hmm. Ik kijk naar mijn collega's in heel Europa. Ik heb in het Europees Parlement gewerkt, waar je heel veel Europarlementariërs ziet en andere nationale parlementariërs die dat op een overtuigende manier doen. Mm-hmm. Dus ja, ik heb ook inspiratie nodig. Niet alleen van schrijvende pers, maar ook van mijn collega's.
0: Ja, laten we naar een van deze inspiratiebronnen gaan luisteren. Er zijn voorstellen gedaan om een wekelijkse klimaatbriefing te doen. Hè? In het Verenigd Koninkrijk vindt zo'n briefing plaats. Burgers kunnen daar dan een film komen kijken over de noodzaak voor klimaatbeleid. En dat klinkt zo.
3: Some of the country's top scientists and economists say the environmental crisis we now face needs a response similar to the scale of the Second World War.
4: The information that we're going to be looking at is extremely serious, urgent, and it affects us all here in the UK. That is why we're calling this a national emergency briefing. Today is about facing an escalating polycrisis instead of pretending that it isn't happening. There's some difficult news in here, and we're going to face it together, and we're in it for the long haul.
0: Hey, Jelmer Mommers, zou dat een oplossing kunnen zijn, hè? Briefings die gaan over klimaatnoodtoestand?
1: Op zich meer aandacht vanuit de politiek op eigen initiatief over wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren lijkt me heel goed. Mm-hmm. Ik zou zo'n briefing als deze met het woord noodtoestand, je noemde ook Andy Burnham, in Groot-Brittannië is gezegd van nou, de hitte en zo zijn zo erg, dat is een soort noodtoestand. Mm-hmm. Ik denk dat dat eigenlijk alleen maar meer op die knop drukt van alles staat al vast, het beleid is al bepaald en het wordt er doorheen gedrukt. Dus ik denk niet dat die taal per se helpt. Het is ook weer een soort van abstracte taal. Ik denk dat je beter gewoon kunt zeggen, deze zomer was ontzettend grimmig. Heel veel Nederlanders hebben dat meegemaakt. Die hebben op de camping gestaan terwijl de rivier verderop was drooggevallen, terwijl er rook van bosbranden op ze afkwam. En daar ligt een gedeelde ervaring die denk ik groot genoeg is om bij aan te haken vanuit de politiek. Mm. En dat heb ik echt gemist in Nederland. Ik heb Rob Jetten nauwelijks gezien. Vroeger stond hij bekend als de klimaatdrammer. Nou, dat is duidelijk over. Hij heeft wel een paar momenten gekozen om zelf dingen op Instagram te zetten. Dat hij bij een dijkinspectie meeloopt. Of hij gaat ijsjes uitdelen aan ouderen die het heel heet hebben tijdens een hittegolf. Maar dat voelt voor mij toch een beetje als een soort van plichtmatige persmomenten. Of nou ja, op Instagram dan. Mm-hmm. Hij vertelt niet het verhaal van oké, deze crisis is zo erg en dit gaan we eraan doen. Want wij weten, beste mensen thuis, dat als het zo heet is, dan kunt u niet lekker slapen, u kunt niet lekker leren, u kunt niet lekker werken. Mm-hmm. En in de hitte overlijden zelfs mensen. Dit is een noodsituatie, dan ga ik het woord toch gebruiken. Maar in ieder geval, creëer momentum om dan ook te zeggen wat voor plan Nederland heeft om hier actie op te ondernemen.
0: Gemiste kansen, zeg je
1: eigenlijk.
0: Ja,
1: dat vind ik wel echt. Ja.
0: Felix Kloes, hoe kijk jij hier naar als D66'er ook? Hè? Naar Rob Jetten en hoe hij zich hiertoe verhoudt?
2: Zeker. Nou, ik denk dat Rob Jetten een van de beste voorbeelden is van een politicus die zich inzet voor het klimaat met misschien wel als ondertitel niet lullen, maar poetsen.
0: Ja, maar we misten hem dus een beetje.
2: Ja, dat kan inderdaad een gevoel zijn dat bij iemand leeft, maar bij mij niet, want ik ben er heel trots op dat ik onderdeel ben van dezelfde partij als de klimaatminister die voor het eerst onze klimaatdoelen dichterbij heeft gebracht en daadwerkelijk binnen bereik. Mm-hmm. Die ons in 1 jaar richting onafhankelijkheid van Russisch gas heeft gebracht. Die ons Europees kampioen laadpalen heeft gemaakt. Wereldkampioen zonnepanelen, mm-hmm. samen met Australië. Mm-hmm. En dat zijn allemaal dingen waar wij in Nederland fantastisch trots op kunnen zijn. En wat ik wil van dit kabinet en van deze premier en ook van de klimaatminister, is dat zij de komende weken, maanden, jaren benutten om dit beleid, en waar we het ook net over hadden, op een manier te maken die mensen concreet in hun leven helpt.
0: Nou, dat wil ik eventjes. Houd dat vast. Hoe heeft hij in de afgelopen periode dan die kloof overbrugd? Juist dat concreter maken, juist dat dichterbij brengen.
2: Ja.
0: En dan hebben we het niet over ijsjes uitdelen.
2: Ja, dat snap ik.
0: Ja. Beeldender maken.
2: Ik snap, wat ik heel goed vond wat het kabinet heeft gedaan in antwoord op die Iran-crisis die uitbrak, is dat het kabinet heeft gezegd, in plaats van plat te compenseren voor de gestegen energiekosten, gaan we mensen die het moeilijkst hebben helpen. Dus bijvoorbeeld meer geld uitgeven aan isolatie. En dan ook nog heel specifiek aan de teams die we in Nederland hebben. Die achter voordeuren komen waar niemand anders komt. Die het vertrouwen hebben van mensen in de wijk. Van mensen die normaal gesproken onder energiearmoede leven. Daar zijn meer dan 500.000 mensen van in Nederland.
0: Juist.
2: En dat beleid, dus heel dicht bij mensen, dat wil ik graag zien van het kabinet. En dat zie ik nu ook.
0: Dat zie je nu ook. Ja. Dus jij bent tevreden. Jammer, als we dit dan horen zo. Hè, er is veel actie dus geweest. Of we hebben er te weinig over gelezen of bericht. Of?
1: Die Iran-oorlog is ook weer een tijdje geleden. Deze zomer heb ik geen nieuwe aankondigingen gezien. Premier Jette heeft wel half november tijdens een persconferentie er zelf op gewezen van de droogte en de hitte zijn heel erg. En daarom gaan wij door met onze klimaataanpak. Mm-hmm. Maar hij zegt dan eigenlijk, we gaan vooral de plannen uitvoeren die er al liggen. En we moeten er minder over praten en vooral heel veel doen.
0: Maar dat is toch ook gewoon zo?
1: Dat is zeker zo. Ik ben de eerste om te bevestigen, die uitvoering is super belangrijk.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik denk ook dat het te weinig is. Omdat je dus ziet dat als je meer maatregelen gaat doorvoeren nu in het huidige politieke klimaat. Want je noemde net allerlei dingen die Jette heeft bereikt. Terwijl hij al die mijlpalen sloeg voor het Nederlands klimaatbeleid, is de polarisatie toegenomen.
2: Mm-hmm.
1: Dus kennelijk is het niet gelukt om mensen daarin mee te nemen en ze er tevreden mee te stellen. Want dan hadden ze wel gezegd dat ze blij waren met het huidige klimaatbeleid.
2: Mm-hmm.
1: Dus meer maatregelen doorvoeren op een krimpend draagvlak, wat je nu eigenlijk ziet, lijkt me een recept voor meer onvrede. Omdat het alleen maar drukt op dat gevoel dat die maatregelen eigenlijk worden opgelegd, dat het een soort milde dwang is. En wat ik goed zou vinden is als premier Jette de regie neemt en de leiding naar zich toe trekt om ook uit te leggen wat het ons brengt. Dus weer, daar hadden we het net ook al over, die concrete voordelen. En ook het vertrouwen wekken en de houvast geven dat we dit als project gaan doen en dat dit een project is wat we samen kunnen meemaken als Nederland.
2: Hmm.
1: Want de tegenstanders van het klimaatbeleid hebben inhoudelijke bezwaren. Zij vinden het oneerlijk dat bijvoorbeeld de industrie veel te weinig betaalt voor zijn uitstoot. Ze vinden het oneerlijk dat vooral trouwen wekken en de houvast geven dat we dit als project gaan doen en dat dit een project is wat we samen kunnen meemaken als Nederland.
2: Hmm.
1: Want de tegenstanders van het klimaatbeleid hebben inhoudelijke bezwaren. Zij vinden het oneerlijk dat bijvoorbeeld de industrie veel te weinig betaalt voor zijn uitstoot. Ze vinden het oneerlijk dat vooral de hoogste inkomens subsidie hebben gekregen.

0: even hierop een reactie.
1: Ja, nou ja, heel kort, want de punten die hier nu worden gemaakt, dat is precies wat het kabinet aan het doen is. Dus we hebben het meest succesvolle manier om CO2-uitstoot te beprijzen, dus vervuilers te belasten, dat is het Europese emissiehandelssysteem. Het Nederlands kabinet is een van de 5 landen die in Europa zegt, die verzwakking die de Europese Commissie nu voorstelt, dat willen wij niet. Daar trekken wij tegen ten strijde. Wij willen dat systeem overeind blijft, zodat de vervuilers betalen.
2: Ja.
1: Aan de andere kant doen we precies wat je vraagt over elektrisch rijden. Dus in antwoord op de Iran-oorlog zeggen wij, jij krijgt een sloopsubsidie.
0: Ja, maar
1: als je je auto wegbrengt, dan krijg jij juist, als je een lager inkomen hebt, subsidie om een elektrische auto te gaan rijden.
2: Ja.
1: Waardoor de kosten van rijden naar beneden gaan. Ja. Dus ik ben het inhoudelijk met je eens. Maar dan vraag ik ook, let dan ook op van wat er gebeurt. Want dit is precies wat er gebeurt.
2: Maar ik zou dus zeggen, vertel dan ook dit verhaal dat dit nu gebeurt.
1: Dat snap ik.
0: Dat is het, hè? Want het gaat hier over communicatie. En het gaat hier om het draagvlak juist vergroten.
1: Ja, dat snap ik.
0: En niet opereren op een ijsschot die steeds kleiner en kleiner wordt, terwijl je hele mooie plannen aan het uitvoeren bent.
1: Maar dat trek ik mezelf ook aan. Daarom ben ik hier ook vanavond en daar ga ik ook aan werken. Dat vind ik gewoon een goed punt.
0: En hoe zit dat dan met dat plaatje in de media? Want dan zien we Rob Jetten dus gehuld in een overall van de Shell. Met een Shell hoedje op natuurlijk. Hè? Beschermende kleding daarop. Op bezoek gaan bij Shell. Daar dan naar luisteren. Terwijl we denken, ik denk dan als kijker, nou sorry hoor. Die beeldvorming, speelt dat dan ook een rol ergens bij D66? Hoe ga je daarmee om?
1: Nou ja, misschien wel, maar hij is daar als minister-president. Dus ik heb daar natuurlijk niks mee te maken. Het partijkantoor van D66 ook niet. Wat ik wel begrijp, is dat de minister-president gaat kijken bij de grootste waterstoffabriek van Europa. Die we straks nodig gaan hebben om een deel van de industrie te verduurzamen. Het is nog te weinig, het gaat nog te langzaam.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, ik denk niet dat je kan ontkennen dat daar iets gebeurt wat van waarde is voor de energietransitie en dus voor het klimaat. En dat het ook goed is dat de minister-president daar kennis van neemt.
0: Maar zou dat dan niet lekker zijn als de premier dat dan ook goed uitlegt wat hij daar aan het doen is?
1: Ja, ik denk dat hij dat gedaan heeft, maar ik was er niet bij.
2: Dit was weer een post op Instagram, dus weer op eigen initiatief. En daar staat dan wel uitgelegd inderdaad van die waterstoffabriek die Jette bezoekt is belangrijk voor de energietransitie. Maar dit is nog geen 2 weken nadat Shell heeft bekendgemaakt dat het bedrijf het grootste deel van zijn wind- en zonnepark in Europa verkoopt. En daarmee eigenlijk weer kleur bekend van wij blijven vooral inzetten op fossiel. Dat waterstof doen ze er nog wel bij. Maar dit is geen voorbeeld van een vooroplopend bedrijf in de energietransitie.
1: Ja.
2: En het is dan gewoon niet handig, denk ik, om in deze zomer daar zo glunderend in een bedrijfsoverall van Shell rond te lopen. Ja, dat is inderdaad beeldvorming en het is in zekere zin oppervlakkig. Maar ik begrijp wel dat mensen daarvan dachten, Oké, stel dat je dat moet doen als minister-president. Mm. Wat doe je dan nog meer? Geef dan ook die hou vast en dat verhaal, waardoor we weten waar we eigenlijk op aansturen met z'n allen.
1: Ja.
2: Geef ons het vertrouwen dat we met een gezamenlijk project bezig zijn. Want dat zit hier wel onder. Veel tegenstanders van het klimaatbeleid die hebben ook minder vertrouwen in andere mensen en minder vertrouwen in de politiek. Dus je moet hen op de een of andere manier overtuigen dat dit een project is wat ook echt voor hun iets gaat opleveren.
0: Ja. Is dat te doen, Felix?
1: Nou, ik vind het een mooi punt, want het is niet alleen, want daar hebben we het eerder over gehad. Mm-hmm. Mensen wijzen op de concrete voordelen van wat we aan het doen zijn.
0: Ja.
1: Het is ook een groot gezamenlijk project. Het is een moonshot. Kennedy zei, in 10 jaar, voordat het decennium voorbij is, mm-hmm, landen we op de maan. En met dit beleid geldt een beetje hetzelfde. We zijn met z'n allen een gigantische verbouwing aan het doen.
0: Mm.
1: Die ervoor gaat zorgen dat ons leven rijker, mooier en fijner gaat worden. Het wordt niet makkelijk. En daarom denk ik wel inderdaad dat we als politiek ervoor moeten zorgen dat mensen dat begrijpen en dat ze daar ook zin in hebben,
0: mm-hmm,
1: omdat het leven daarvan beter gaat worden. En ik denk dat het mijn rol is om daar een bijdrage aan te leveren.
0: Ja.
1: Dus daar sluit ik me zeker bij aan.
0: Ja, dus het is te gek dat jij je erbij aansluit. En tegelijkertijd zitten we dus ook met een premier die een beetje in een spagaat lijkt. Dus
1: ja, dat vind ik dus niet. Ik snap dat jullie je vanavond ontpoppen tot de beeldadviseurs van premier Jette.
0: Is dat zo?
1: Maar ik focus mij op het beleid. En ik vind dat het beleid er op dit moment goed aan doet om het zowel het klimaat te helpen als mensen te helpen.
0: Ja.
1: En ik zal dat aanjagen, dat zo goed mogelijk is vanuit de Kamer. En ik ben er zeker trots op dat D66 niet alleen een partij is van praten, maar vooral van doen.
0: Ja. Hoe onderhandel je dan met al die partijen, wat Jelmer dus in het begin ook al schetst? Er zijn heel veel partijen die helemaal aan de andere kant staan. Sommige partijen zeggen zelfs, klimaatprobleem bestaat helemaal niet.
1: Zeker. En dat, ik bedoel, dat is goed dat je dat aanhaalt, want die realiteit hebben we natuurlijk
0: toch
1: wel.

0: de Tweede Kamer.
1: Dat bedoelen we misschien ook wel met een spagaat.
0: Ja, absoluut. En ook hoe dat fluctueert tussen kabinetten. Want we hebben gewoon net een periode van 2 jaar meegemaakt waarin dat ook is stilgezet. Dus verkiezingen hebben wat dat betreft ook consequenties. Nu krijg je weer nieuw beleid en gaat de schoen er wel weer in komen. Maar absoluut, je hebt helemaal gelijk. Politiek is niet voor wat je is. Je moet niet bang zijn. Je moet hard onderhandelen en dan met een resultaat komen.
1: Jammer.
2: Nou ja, inderdaad, het is niet voor watjes. Het vraagt ook om politieke moed om een visie te verkondigen op waar we nu eigenlijk naartoe gaan. Hè? Je noemt nu weer van we zetten in op goed beleid. Dat zie je ook als jouw prioriteit. Tegelijkertijd weten we allebei dat dit kabinet de klimaatdoelen in 2030 niet gaat halen. Dan denk ik, dan wil ik ook ongeduld zien en urgentie. Dan wil je zien dat de premier denkt, oké, deze zomer levert het klimaat mij momentum aan om door te pakken met het klimaatbeleid. Vertel dan dat verhaal. En dat is nodig omdat, nogmaals, om die voor- en tegenstanders van klimaat bij elkaar te brengen, maar ook om die middengroep die best wel mee wil doen, het vertrouwen te geven dat dit gebeurt, is dat verhaal echt nodig.
1: Volgens mij is jouw boodschap wel aangekomen bij Felix, of niet?
0: Ik heb heel goed geluisterd. Ik heb ook gezegd wat ik gezegd heb. En we gaan gewoon lekker aan het werk. Niet lullen, maar poetsen.
1: Goed, we gaan het zien. Jelmer Mommers en Felix Los, dank jullie wel voor dit gesprek. De artikelen van Jelmer zijn overigens te lezen op de website van De Correspondent.
3: NPO Radio 1.
1: Het is 8:30 inmiddels. Het NOS Nieuws met Dorald Megens.
4: Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. De woestende modderstroom heeft hele dorpen weggevaagd. In Neede in Gelderland is vanavond een man overleden na een steekincident. Dat meldt de politie. Vlak daarna is er een man aangehouden. Die wordt op dit moment verhoord. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het personeel op consulaten en ambassades extra trainen in het beoordelen van visa. De regering wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Met $18 miljard heeft techgigant Meta in de VS geschikt in een rechtszaak over zijn sociale mediaplatformen. Het bedrijf was door tientallen staten aangeklaagd omdat het kinderen verslaafd maakte aan Facebook en Instagram. En die miljarden die gaan nu naar hulp aan die verslaafde kinderen, en de apps van het bedrijf worden aangepast.
3: NPO Radio 1. De Rode Draad.
1: Auteur Elko Lenstra ging op zoek naar het verhaal van zijn oud-ooms die in de Tweede Wereldoorlog een verscholen dorp in de Veluwse bossen als onderduikplek boden. Hoe heeft dit verhaal door de jaren heen voortgeleefd in de geschiedschrijving? Elko Lenstra schuift zo meteen hier aan om daarover te vertellen. Maar eerst gaan we naar de Schoolse Duinen.
3: Tegendraads.
1: Staatsbosbeheer wil namelijk in 2027 8 buitencentra sluiten, waaronder het buitencentrum in Schoorl, dat jaarlijks zo'n 400.000 bezoekers trekt. In Schoorl is daarom een beweging ontstaan om het centrum te behouden. Er is zelfs een petitie gestart en een stichting opgericht. En iemand die daar heel druk mee bezig is, is Arend Jan van den Belt, natuurliefhebber en inwoner van Schoorl. Goedenavond, Arend Jan.
5: Ja, goedenavond.
1: Goedenavond. Hi. Waar moet in hemelsnaam het bezoekerscentrum in Schoorl sluiten?
5: Ja, als je het hoort dan denk je dit is onbegrijpelijk. En als je het ook kent en weet hoe mooi het is en hoe het daar ligt bij de hoogste duinen van Nederland, dan begrijp je dat niet. En het wordt ook wel de poort genoemd van Schoorl. Dus het heeft aan alle mogelijke eisen voldoet het voor dat iedereen denkt, wat is dit mooi, wat is dit prachtig. Ja, en het gaat sluiten.
1: Ja, en dat is omdat er te weinig geld is, of hoe zit dat?
5: Ja, nou, Staatsbosbeheer geeft aan dat ze keuzes moeten maken. En bij hun ligt echt de keuze op natuurherstel. Ja. Ook heel begrijpelijk. Mm-hmm. En dat betekent dat ze zeggen, nou, dan moeten we andere dingen niet meer doen. En dat zijn dus de centra en de buitencentra. En dan kan je 2 dingen doen. Dan kan je zeggen van, goh, wat vervelend. En we vinden dat dat allemaal niet mag. En we gaan naar iedereen wijzen. Of je staat met elkaar op, zoals we dan hier in de Kop van Noord-Holland doen. Mm-hmm. En we zeggen, wij gaan het anders doen. Wij gaan kijken of het wel open kan. Ja. En we hebben ontzettend veel mensen om ons heen met heel veel kennis en kunde. En die hebben gezegd, weet je wat, we komen bij elkaar. We zetten een stichting op. En we gaan kijken of we met Staatsbosbeheer en alle andere partijen, de gemeente, de provincie, het gesprek aan kunnen gaan om het gewoon verder te brengen.
1: Te gek, want ik heb als kind enorme leuke herinneringen natuurlijk aan het bezoekerscentrum, bijvoorbeeld in het Korversbos. Daar leer je ook iets over de natuur daar. Dat is maar daar heb je wel vrijwilligers voor nodig. Dus gaan jullie die lessen dan geven en die die rondleidingen en uitleg hoe die vlinders dan tot stand komen en buttons drukken. Weet je wel, dat soort dingen?
5: Ja, ja, dat soort dingen. En want je moet je bedenken dat er ongeveer 100 vrijwilligers echt alles wat je maar kan bedenken over de natuur en alles wat ermee samenhangt vertelt aan ons, maar ook aan nieuwe generaties. Ja. Dat doen ze niet alleen in Schorel, in de hele regio en ook aan alle toeristen. Want ja, je hebt het over 400.000 mensen die daar door de deur komen. Dus daar kan je ongelooflijk veel meegeven aan de natuur. En ja, dat moet je natuurlijk niet kwijtraken. Dus we hebben een waanzinnig mooi plan om dat op een andere manier door te zetten.
1: Ja, en hoe gaat Staatsbosbeheer daar een rol in spelen in jullie plan?
5: Nou, we willen samenwerken, want Staatsbosbeheer zegt niet dat ze educatie niet belangrijk vinden. Dat blijft belangrijk en daar willen ze waarschijnlijk ook verder mee. En dus we gaan gewoon met hun en met de directie om de tafel. Wat kan je samen doen? Want er zit natuurlijk ook heel veel kennis bij Staatsbosbeheer.
1: Ja, zeker.
5: En je moet dat niet verliezen. Dus het is eigenlijk super leuk en een hele mooie kans voor ons en voor Staatsbosbeheer en alle andere partijen om het samen te gaan doen.
1: Ja, nou, klinkt hartstikke goed. Er ligt dus een plan, samenwerking en dat soort dingen. Tegelijkertijd is er ook een petitie. Hè? Wat willen jullie met de petitie?
5: Nou, de petitie, dat is gewoon, dat is, vind ik, het onwijs mooie van petities. Dat was gewoon de emotie bij ons in ons dorp. Dat we zeiden, ja, dit mag nooit gebeuren. Mm. En dan is er natuurlijk altijd iemand die zegt, weet je wat, ik ga los. En die heeft gezegd, ik ga die petitie maken. En vervolgens ben je helemaal verbaasd dat er op dit moment, dat kan je op de website zien bij ons, buitencentrum.com. Ja. Dan zie je staan dat er 18.000 mensen de petitie hebben getekend.
1: Zo.
5: En nou ja, dat zegt wel iets.
1: Ja.
5: Leuk is wat wij doen op de site, dat we zeggen, schrijf op wat moet zo'n centrum in de toekomst gaan doen.
1: Mm.
5: En dan zeggen eigenlijk alle mensen, vertel ons over de natuur, vertel ons wat er aan de hand is, wat de toekomst is en hoe we met de natuur moeten omgaan. Ga nieuwe generaties dat bijbrengen. Dus daar werden wij zo enthousiast van, dat zoveel mensen dat zeiden, dat we zeiden, nou, weet je wat wij gaan worden? Wij gaan gewoon het natuurcentrum van Nederland worden. Dus natuur en educatie, dat gaan wij op de kaart zetten. En we hebben het mooiste centrum, vinden wij natuurlijk, van Nederland.
1: Nou, pas op,
5: dus dat gaan we nog veel mooier maken.
1: Nou, wat een sympathieke, heerlijke ontwikkeling vanuit eigenlijk een beetje boosheid, een beetje onstemdheid.
5: Ja.
1: En nu is er in één keer een plan en ligt er dus hoop. Dankjewel, Arend-Jan van den Belt. Meer informatie, je zei het net al, over de actie vind je op buitencentrum.com.

0: een samenwerking tussen Marshmello en de Jonas Brothers Slow Motion.
1: De rode draad.
0: Dat zijn oud-ooms Gerben en Andries Lenstra betrokken waren geweest bij het verzet in de Tweede Wereldoorlog was in de familie van Elko Lenstra wel bekend. Zijn ooms hadden een belangrijke rol gespeeld in het oprichten en runnen van het Verscholen Dorp, een onderduikplek bestaande uit grote hutten diep in de Veluwse bossen. Maar als Elko als student bij een gedenkbord staat van dat dorp, zijn de namen van zijn oud-ooms nergens te bekennen. De zoektocht naar wat er nou precies gebeurd is met zijn ooms en waarom om daar sommige bronnen geen melding van maken, beschrijft Elko in het boek Een Verzonnen Dorp. Hoe een verzetsgeschiedenis werd herschreven. En hij zit hier bij mij aan tafel. Elko, welkom.
2: Dankjewel.
0: Fijn dat je er bent. Ik zei het net een klein beetje, hè, wat het Verscholen Dorp, waar dus het Verzonnen Dorp over gaat, jouw boek was. Maar kun je dat eens wat beter uitleggen?
2: Het Verscholen Dorp waren tijdens de oorlog 9 hutten die half in de grond waren verzonken. Mm. Waar om en nabij, het precieze aantal is nooit helemaal vastgesteld, maar rond de 90 Joodse onderduikers hebben gezeten. En dat is mede opgericht door mijn oud-ooms. En nou ja, zoals je net al zei, die kwam ik nergens tegen. Die kwam ik op internet niet tegen. Dat vond ik moeilijk te rijmen met de verhalen die ik kende van mijn vader, van ooms en tantes. En daar begon eigenlijk in eerste instantie een klein persoonlijk onderzoek. Ik wilde dat gewoon voor mezelf duidelijk hebben, misschien ook wel voor de familie. Maar al gauw bleek daar meer aan de hand.
0: Ja, en dit dorp, dat is tijdens de Tweede Wereldoorlog natuurlijk, waar dus verschillende Joodse families, Joodse mensen onderdoken. Wisten mensen om dat verscholen dorp heen dat het bestond? Hoe werkte dat?
2: Ja, dus in Vuurhouten, wat daar vlakbij ligt, en in Nunspeet waren er echt wel heel veel mensen op de hoogte. Van de boswachter tot allerlei mensen die bijna dagelijks op en neer fietsten door dat bos om eten en drinken te brengen. Er waren natuurlijk ook mensen met timmerman bij betrokken om die hutten te bouwen.
0: Ja.
2: Dus het is toch een bijzonder en gek genoeg helemaal niet zo heel bekend verzetsverhaal in Nederland.
0: Maar wel opmerkelijk dat het dus zo lang geheim is gebleven.
2: Ja, dat is een enorme prestatie van iedereen die erbij betrokken was. Ja. Dat zijn allemaal mensen die toch met gevaar voor eigen leven dat allemaal hebben gedaan en hun mond erover hebben gehouden.
0: Enig idee hoeveel mensen hierbij betrokken waren?
2: Nou, dat zijn er echt wel enkele tientallen geweest, minstens. Ja.
0: En je vertelde net dat je als kind verhalen daarover hoorde van je ouders en je ooms en tantes enzovoort. Wat voor verhalen hoorde je dan?
2: Nou ja, dat is mondjesmaat. Kijk, ik wist dat ze in het verzet hadden gezeten en ik wist ook wel dat dat verder ging dan bijvoorbeeld. Het was gewapend verzet in beide gevallen, dus zowel bij Andries als bij Gerben. Wat ik vooral wel wist is dat Gerben is vermoord in een concentratiekamp. Mm. Een aantal weken voor het einde van de oorlog. Dat vond ik altijd heel tragisch. Maar ja, het waren vreemden voor mij. Ik heb natuurlijk Gerben om voor de hand liggende reden niet ontmoet. Maar Andries ook 1 keer gezien dat ik heel klein was op een familiefeest. Mm. Mijn opa heb ik niet gekend. Dus in die zin waren dat een paar, laten we zeggen, spannende verhalen.
0: Had je foto's wel?
2: Wel wat.
0: Je wist wel hoe ze eruit zagen destijds.
2: Ja, ik had daar wel een beeld van. Ja, ja, in fotoalbums. Ja. En maar goed, veel verder dan dat ging het niet.
0: Nee.
2: En meer was er eigenlijk ook niet bekend. Ook omdat na de oorlog zeker mijn oud-oom Andries ervoor gekozen heeft om eigenlijk niet erover te vertellen. Hij heeft er niet over geschreven. Hij heeft er wel over verteld, maar altijd binnenskamers. Dus die is niet heel erg op de voorgrond getreden van ik heb dit en dit gedaan en ik heb deze rol gespeeld.
0: Nee.
2: En wat ik al vrij snel ontdekte toen ik me ging verdiepen in het Verscholen Dorp is dat anderen dat wel heel nadrukkelijk hadden gedaan. Wat natuurlijk een goed recht is. Het is je eigen keuze of je er wel of niet veel over wil vertellen.
0: Mm-hmm.
2: Maar dat er door allerlei conflicten die er in dat Verscholen Dorp waren geweest, met name tussen, laten we zeggen, gereformeerden en socialisten, dat daar ook een hoop spanning en oneenigheid was. En die werkt tot op de dag van vandaag door.
0: Aha.
2: Daar zit eigenlijk ook een beetje de reden in verstopt dat niet alleen mijn oud-ooms, maar ook een heel aantal andere socialistische verzetsmensen niet in dat verhaal voorkomen.
0: Ja, dus jij gaat op onderzoek uit. Jij wil weten hoe zit dat nou precies. Je hebt ook de plek natuurlijk bezocht. Ja. Hè? Dat heb je jaren later gaan, waar het Verscholen Dorp dus was. Is daar trouwens nog wat van te zien?
2: Er zijn 3 hutten. Ja, die zijn nagebouwd. Want eigenlijk na de oorlog is iedereen het min of meer een beetje vergeten. Dat die hutten zijn ingestort en niemand onderhield dat. En pas later zijn er vooral een aantal lokale mensen geweest die dachten, we gaan een stichting oprichten. We gaan een aantal van die hutten in ere herstellen. We gaan mensen daar rondleiden en toch dit niet onbelangrijke stuk verzetsgeschiedenis vertellen.
0: Ja.
2: En als je daar vandaag heen gaat, is gewoon openbaar toegankelijk. Je kan daar altijd heen, je kan er rondleidingen volgen. Dan zie je eigenlijk het eerste, als je er komt, is een gedenksteen met daarop de twee namen van twee van de vier oprichters.
3: Mm-hmm.
2: Daar was dan weer de nabestaande van een derde oprichter was daar boos over. En die heeft jaren later nog een hele grote kei in dat bos geplaatst zonder verder met iemand te overleggen. Ja, maar deze mensen waren er ook allemaal bij betrokken.
3: Oh, okay.
2: Dus daar zie je al dat er daar ook allerlei oneenigheid bestond. Ja. Over wie heeft nou eigenlijk wat gedaan en wie heeft eigenlijk de grootste heldenrol vervuld. En op geen van die stenen staan mijn oud-ooms. En dat was voor mij het moment dat ik dacht van, goh, maar ik heb inmiddels al best wel wat gelezen. Documenten bij het NIOD, documenten van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst. Daar komen die namen van mijn oud-ooms terug, met name Andries. Ja. Dus ik dacht van, ja, dat is toch wel gek dat daar helemaal geen melding van wordt gemaakt.
3: Nee. Dus je bent verder gaan zoeken.
2: Ja.
3: Wat was hun rol precies? Weet je dat, van Andries en Germen?
2: Ja, zij waren eigenlijk socialist uit Amsterdam. Zijn met hun gezin daarheen verhuisd voor de oorlog. Waren een beetje buitenbeentjes, net als andere socialisten. Dat was daar gewoon een beetje een gekke, vreemde eend in de bijt. Dat gezin, Lenstra, raakte wel bevriend met andere socialisten. En eigenlijk toen de oorlog begon, zijn die min of meer onmiddellijk begonnen met relatief onschuldig, tussen aanhalingstekens, verzetswerk. Hè, dus illegale radio-uitzendingen. Rondbrengen van krantjes. Maar dat werd al nagelang de oorlog vorderde steeds actiever.
3: Hmm.
2: Op een gegeven moment waren er stakingen. Toen is een van hen, Gerben, vertrokken naar Amsterdam. Daar in het gewapend verzet gegaan, bij een knokploeg. En Andries is op een gegeven moment na een paar maanden weer teruggekomen bij dat verscholen dorp. Wat toen net aan het ontstaan was. Je had eigenlijk twee initiatieven.
3: Mm-hmm.
2: Je had het initiatief van twee buren van de familie Lenstra. Opa Bakker en tante Cor. Die hadden onderduikers. En je had Eduard van Baumhauer. Dat was een advocaat uit Amsterdam. Die was ook bezig met een soort ook, ja, tenten en hutten en dergelijke. En dat botste op elkaar, die twee dingen. En toen viel het eigenlijk allemaal samen in. Wij gaan dit met z'n allen doen.
3: Okay.
2: Maar het ging vrijwel ook meteen mis. Met name tussen Eduard van Baumhauer en Andries. Want Andries was een jonge student, halverwege de 20. Van Baumhauer was een wat oudere man. Die hielden er allebei nogal andere opvattingen op na hoe dat gerund moest worden. En dat was eigenlijk vanaf dag 1 ging dat mis.
3: Er was een ruzie tussen die twee.
2: Ja.
3: Okay, en daar neem ik aan leiden dan ook de mensen die aan het onderduiken zijn onder, of niet?
2: Nou, die hebben daar deels wel over geschreven dat ze het wel geestig vonden.
3: Oh.
2: Want het was natuurlijk toch, de verveling was eigenlijk de grote vijand. Dat was zo. Want je kon niets doen. Overdag moest je heel stil zijn.
3: Ja.
2: Je kon daar niet uit. Je zat daar net zo gevangen als in een gevangenis eigenlijk.
3: Mm.
2: Je was er wel veilig, maar er was ook wel veel verveling. Dus elk opstootje en elk iets wat soort van de dagelijkse sleur doorbrak.
3: Om je toch nog iets om over te praten.
2: Een beetje,
3: ja. Maar goed, dus de verschil van mening over hoe zo'n dorp dan gerund moet worden, hoe we het wel of niet gaan doen. Is dat dan de reden waarom de naam van Andries bijvoorbeeld niet op
2: het
3: tempoort staat?
2: Dat na de oorlog zijn er een aantal mensen geweest, ontdekte ik tijdens het schrijven van het boek, die nog een appeltje met hem te schillen hadden. Ik kwam bijvoorbeeld een brief tegen van iemand die ervan verdacht werd dat hij bonnen achtergehouden zou hebben. Die was gearresteerd. En die vroeg toen aan Andries, kan je een goed woordje voor me doen? En Andries zei, nee, dat doe ik niet. Want ik weet niet of je dat wel of niet hebt gedaan. En toen schrijft die man die daarvoor gepakt is, die schrijft dan in een brief, dat zet ik die socialist betaald. Echt gemeen van die socialist, dat zet ik hem betaald. Zoiets in die strekking.
3: Oh ja.
2: Dus toen dacht ik, okay. En later zie je ook mensen vanuit kerkelijke hoek die zich na de oorlog beklaagden van, ja, die socialisten kwamen wel geld ophalen om dat dorp financieel overeind te houden. Maar die wilden geen inspraak van ons. Dus daar wringt de schoen ook een beetje. En zo door het onderzoek heen kwam ik eigenlijk steeds meer mensen tegen die, om wat voor reden ook, met Andries en andere socialisten een appeltje te schillen hadden. Dus het was bijvoorbeeld een andere hele grote geldschieter. Als je nu op internet zoekt naar het verscholen dorp, zie je altijd de naam Eduard van Baumhauer.
3: Ja. Hij
2: heeft ontzettend veel geld erin gestopt. Een enorme prestatie. Er is ook terecht heel erg voor in de hoogte gestoken. Maar er waren andere geldschieters. En die worden nergens genoemd. En dat lijkt er toch wel heel erg op dat om die reden is geweest.
3: Ja, dus er zit ook gewoon emotie achter al deze beslissingen. En deze geschiedschrijving dus eigenlijk ook. Want dat betekent dus dat je afhankelijk bent van historici die zelf ook weer worden geleid door hun eigen emotie, of niet?
2: Ook, en bepaalde motieven hebben om een verhaal op een bepaalde manier te vertellen.
3: Ja.
2: En dat is nog tot daaraan toe. Maar wat er vervolgens gebeurt is dat er een soort standaardwerk ontstaat, wat ook door Stichting Het Verscholen Dorp eigenlijk aangeroepen wordt geraden aan iedereen. Van hier staat alles in. Dat is meer een soort oral history waarin iedereen zijn zegje mocht doen. Dat is gewoon allerlei losse verhalen die elkaar ook deels tegenspreken of elkaar ontkennen.
3: Mm-hmm.
2: En Vervolgens zijn er een aantal romanauteurs die op basis van dat ene boek romans gaan schrijven, waarvan ze zeggen, dit is het waar gebeurde verhaal, of gebaseerd op het waar
3: gebeurde verhaal. Gebaseerd op het waar gebeurde verhaal. Ja. Dat is wel even een nuanceverschil,
2: klopt,
3: toch?
2: Zeker. Gebaseerd op het waar gebeurde verhaal.
3: Dat zien we wel vaker. Netflix-series, leuke series waarvan je denkt, maar, en dan staat eronder gebaseerd op een waar gebeurd verhaal, maar dan mogen ze een loopje nemen, hè, met de waarheid.
2: Ja, dat
3: toch?
2: Is heel glad ijs. Ja. Dat geeft je best wel de vrijheid. En het is goed, hè? Ik bedoel, het is goed dat er in fictie de ruimte is om dingen te verzinnen.
3: Maar, ik hoorde maar.
2: Er is een maar, want ik werd op een gegeven moment tijdens corona gebeld door een nicht van mij die een roman had gelezen. En die zei, goh, ik lees nu een roman over het verscholen dorp en daar komt een personage in voor. En dat heet Lenstra. En dus niet Gerben of Andries, maar alleen de achternaam was gebruikt. En die was een lafaard en die zou alleen maar in het verzet hebben gezeten in de hoop dat hij er medailles aan zou overhouden. En die komt echt behoorlijk slecht uit de verf in dat boek. Terwijl andere mensen heel erg worden opgehemeld en bijna een beetje op een manier dat je afvraagt van, nou, waarom zou je dan mensen gebruiken die echt bestaan hebben als je een roman schrijft. Je hoeft die mensen geen naam en toenaam te
3: maar
2: geven.
3: Maar wie was die Lenstra dan? Was dat Gerben of Andries?
2: Dat gaat waarschijnlijk over Andries. Als je op die, dus ik heb die romanauteur gemaild. Ja. Dat is een Zuid-Afrikaanse auteur. Hele vriendelijke vrouw overigens.
3: Okay.
2: Die zei, ach ja, nee, ja, jeetje, heel vervelend. En zo heb ik het natuurlijk niet bedoeld. Maar ja, goed, ik heb nou eenmaal de bron gebruikt die ik tot mijn beschikking had. Eén bron. Dus op haar website zei ze, oh, ik doe altijd heel diepgravend onderzoek.
3: Dat bleek dus niet zo diepgravend.
2: Nee, helemaal niet diepgravend, nee. En dat heeft ze niet met kwade bedoelingen gedaan. Maar ik heb toen wel een gesprek met haar. Ik zei van, goh, dit is wel iemand die echt bestaan heeft.
3: Mm-hmm.
2: En,
3: met de familie, nabestaanden. Ja,
2: en ook die dingen heeft gedaan. Niet om daar na de oorlog, zeg maar, voor bejubeld te worden. Sterker nog, hij heeft na de oorlog helemaal de publiciteit niet opgezocht.
3: Ja. Even de emotie. Want er zit ook emotie in hier. Dit is niet zomaar iets waar je naar op zoek gaat. Het lijkt ook wel alsof je een soort van gerechtigheid wil of zo. Of wat moet ik hier achter zoeken? Ja. Wat drijft jou?
2: Nou, daar heb ik wel veel over nagedacht. In eerste instantie was het eigenlijk gewoon nieuwsgierigheid. Dat ik dacht van, hoe komt iemand er nou bij? Hoe ontstaat zo'n geschiedenis? Wie bepaalt wat de geschiedenis wordt?
3: Ja.
2: Natuurlijk met het uitgangspunt van, wat hebben mijn ouders nou eigenlijk gedaan?
3: Mm-hmm.
2: Maar toen dacht ik, ja, dat is ook te particulier. Dat is dan een verhaal van, oh, kijk wat mijn oud-ooms hebben gedaan, dan ben ik misschien ook niet de juiste afzender. Dus het werd voor mij pas interessant om er echt over te schrijven en ook voor een breder publiek over te schrijven. Toen ik ontdekte van, hey, hier is iets veel groters aan de hand. En op basis daarvan, dus de geschiedenis heeft een bepaalde wending gekregen.
3: Mm-hmm.
2: Hoe werkt dat dan? Welke mensen hebben daar baat bij en waarom is dat gebeurd? Dus eerst dat uitpluizen. En toen ben ik daarna naar die romans gaan kijken en heb me afgevraagd. Ik ben natuurlijk zelf ook uitgever.
3: Ja.
2: Krijg veel boeken aangeboden. Ja. En wat mij al een paar jaar geleden opviel, is dat er een heel genre ontstaan is van de Auschwitz-roman.
3: Gebaseerd op waar gebeurde verhalen.
2: Ja, maar ook wel bijna allemaal met hetzelfde soort omslag. Hè? Dus je ziet altijd prikkeldraad.
3: Ja,
2: je ziet één iemand op het omslag bij de kamppoort van Auschwitz met prikkeldraad. Liefst nog de kleuren van een kampuniform.
3: Oh, ja.
2: Auschwitz in de titel. Ja. Dat hoort bij dat genre ook. En toen dacht ik, is het nou niet eigenlijk een beetje problematisch dat we de grootste misdaad uit de recente geschiedenis tegen de menselijkheid aan het vermarkten zijn omdat het goed verkoopt en daarmee ook de geschiedenis tekort doen?
3: Zeg je dus eigenlijk, het moet andersom. Eerst moet je je feiten goed op orde hebben en dan kunnen we komen met de romans en de op waarheid gebaseerde verhalen?
2: Ja, ik denk het wel. Nou ja, een van de dingen die me wel trof is dat er een onderzoek is geweest op een best wel prestigieuze school in Engeland, de Harrow School. Soort Eton. En daarbij was een docent wel geïnteresseerd van, wat zou nou 12 tot 14-jarige jongens in dit geval denken over de Holocaust als ik hen de jongen in de gestreepte pyjama geef?
3: Oh ja, de boy in the striped pyjama, ja, inderdaad.
2: Die wordt veel gebruikt in het onderwijs.
3: Ja, terwijl, ook verfilmd, ja.
2: Zeker. En je kan natuurlijk zeggen, nou, het is goed dat er aandacht is en blijft voor de Holocaust, dat je er ook een jonger publiek mee bereikt. Maar vervolgens staat er zoveel echt klinkklare onzin in dat boek, dat je wel heel goed op de hoogte moet zijn van hoe het dan echt gegaan is. Ja, op basis van non-fictie, om daar het kaf van het koren te scheiden.
3: Want waar ben je dan precies bang voor? Want het gaat ook over empathie en het gaat ook over het inleven in hoe vreselijk die situatie in die tijd was.
2: Zeker. Alleen als jij niet kan scheiden wat er echt is gebeurd en niet echt is gebeurd. Ja. En alles wordt ook verpakt in dat soort boeken vaak in een soort heel hoopvol sausje. Mm-hmm. Voor de meeste mensen was het natuurlijk helemaal geen hoopvolle tijd.
3: Nee.
2: Dat was een afschuwelijke tijd. Dus je gaat het daarmee ook een beetje trivialiseren en daarmee misschien ook deels de deur openzetten. Zeker in de tijd van AI, desinformatie, naar misschien ontkenning of afzwakking.
3: Ben je bang dat het kind met het badwater daarmee wordt weggegooid? Want wat hebben we nu? Hè? Er is een opkomst van jonge mensen die zeggen, dat is nooit gebeurd, joh. Dat is helemaal niet waar.
2: Ja.
3: Holocaust.
2: Nou ja, dat onderzoek wat ik net aanhaalde, dat bleek ook. Die jongens die wisten dus weinig van de Holocaust. En die lazen de jongen in de gestreepte pyjama. En die trokken daar op basis daarvan allemaal verkeerde conclusies. Onder andere dat Joden zelf naar de kampen gegaan zouden zijn omdat ze zich een rad voor ogen hadden laten draaien door de propaganda. Of dat er heel veel Duitsers waren die eigenlijk niks wisten van de Jodenvervolging, die niks wisten van de kampen. Dus die docent was daar enorm van geschrokken. Die nam zich voor, ik ga dat soort boeken afraden. Mm-hmm. Tot ik in ieder geval een soort basiskennis heb bij die jongens, in dit geval. Dat ze een fundament hebben. En weten van, ik ben hier fictie aan het lezen. En bepaalde dingen zijn verzonnen.
3: Dit is feitelijk gebeurd.
2: Ja.
3: Juist. Nou, heb jij dit boek geschreven? Op basis van feiten, toch? En onderzoek?
2: Zeker.
3: Juist. Ja. En hoe zit het nou met dat bord bij het verscholen dorp? Nou, is het aangepast?
2: Nee. En de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn, tenminste die stichting, daar had ik een heel leuk gesprek mee in eerste instantie.
3: Ja.
2: Maar toen ik kritische vragen begon te stellen, toen werd het contact vrij gauw afgebroken. En mijn auto's zijn een maand of anderhalf geleden erkend als rechtvaardige onder de volkeren door Yad Vashem.
3: Ja.
2: Die hebben al mijn onderzoek nageplozen met meerdere onderzoekers. Dat heeft denk ik een jaar of anderhalf geduurd. Dus die zeggen van, nou, dit klopt allemaal. Zij hebben echt die rol gespeeld. En daar stond de stichting in de CC, zowel hun algemene info als een woordvoerder. En die hebben daar nooit op gereageerd. Dus ik ben bang dat het toch bij dit boek zal blijven.
3: En dan de vraag, en de mensen die eronder gedoken zaten, hoe is het met hen afgelopen?
2: Het verscholen dorp is ontdekt. Bij toeval eigenlijk, twee mensen waren aan het jagen in het bos. Een jonge jongen die was daar water aan het halen. Of die liep daar tussen de brandgangen door. Bomen staan heel dicht op elkaar.
3: Mm-hmm.
2: Liep de jagers tegen het lijf. Had de tegenwoordigheid van geest om te zeggen, hey, als jullie in de lucht schieten, dan komt de rest ook wel naar buiten.
3: Ja.
2: Daarmee heeft hij dus de mensen kunnen waarschuwen. Die zijn alle kanten opgevlucht. Een heel groot deel heeft het overleefd. Maar een aantal zijn helaas gearresteerd en vlakbij geëxecuteerd. Er staat ook een monument vlakbij het verscholen dorp voor.
3: Hun namen staan daar ook op?
2: Ja. Ja.
3: Kijk, okay. Ik ben een heel stuk wijzer geworden, maar ook een beetje, ja, hoe zeg ik dat, gedesillusioneerd.
2: Nou, ik hoop niet. Ik hoop dat mensen dan overhouden, of überhaupt bij boeken in het algemeen, historische boeken, dat je zorgvuldig om moet gaan met de geschiedenis. En
3: juist,
2: dat je soms wat dieper moet graven in plaats van dingen klakkeloos aan te nemen.
3: Dat is de belangrijkste les. Dankjewel, Elko Lenstra. Het boek Een verzonnen dorp is dus nu verkrijgbaar in de winkel. Dit was de Rode Draad voor vandaag. Morgen ben ik er weer. Op dit moment staan ze klaar, hoor. Langs de lijn en omsteken met Edwin Cornelissen en Guido van Dijk. Tot morgen. Dag.

0: NPO Radio 1. Max. Met Jurgen van den Berg.
1: Ik heb trouwens iets gezegd over dat fototoestel, hè? Vergeet het maar. Klopt geen zak van.
2: Nou, gelukkig.
1: Ik weet ook niet waar ik het vandaan haalde.
3: Hey Jurgen, goedemiddag.
1: En wat heb je zelf aan vandaag eigenlijk?
3: Een hele dunne polo, een dunne wolmix en, schrik niet, korte broek.
1: Oh, toch wel?
3: Ja, toch wel, ja. Ja, maar ik heb er de benen voor.
4: Ja, wij sorteren kleding uit voor onze winkels. Ze dachten even nog van, dat is zo'n speelgoedslang die je kunt bewegen. Ja. Toen bleek hij dus echt levend te zijn. Ja, die zat tussen de kleding.
0: Maandag tot en met donderdag om 2:00.
5: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
6: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag. Odido.
7: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
6: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
9: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
10: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
11: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
10: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
12: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
13: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
0: NPO Radio 1, 9 uur.
14: Edwin Cornelissen en Guido van Dijk.
15: Een avond waarop PSV, Ajax en Feyenoord Europees in actie komen. Ja, dat is zeldzaam. Het gebeurt vanavond bij de vrouwen.
16: Je hoort straks hoe de clubs het ervan afbrachten in langste lijn en omstreken. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Dorot Megens.
17: De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp waarschijnlijk pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6:00. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Hij wordt verhoord. Bij de begrotingsgesprekken in Den Haag is nog altijd geen zicht op een akkoord. Coalitiepartijen D66 en CDA dringen aan op een samenwerking met de linkse oppositiepartij PRO om de begrotingsplannen aan de meerderheid te helpen. Maar coalitiegenoot VVD wil juist de rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP tevriend houden. Vanavond hebben de drie partijen van het minderheidskabinet overlegd onder leiding van premier Jetten. Maar ze zijn er nog niet uit, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
18: Ja, in de kern gaat het natuurlijk over een vraag die al de hele tijd boven dit minderheidskabinet hangt, hè? Kies je voor steun op links of kies je voor steun op rechts? die vraag en het antwoord op die vraag, die blijven ze voor zich uitschuiven. Ook vandaag dus weer komt daar geen antwoord op. En dat terwijl de tijd dringt, want over een enkele dagen moet de begroting worden ingeleverd.
17: Minister
18: en ja,
17: Heijnen,
18: gaat het wel om grote inhoudelijke vraagstukken.
17: Dat zei Marleen de Rooij. Ik was wat te vroeg. Minister Heijnen van Financiën zei vanavond dat de begrotingen zo goed als af zijn. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Dat meldt de Wall Street Journal. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Het beleid werd afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. En ook zijn strengere regels voorgesteld voor bepaalde werkvisa. Mensen die al een afspraak hadden voor een visumgesprek hebben te horen gekregen dat dit wordt uitgesteld. Het is nog niet duidelijk hoe lang de pauze duurt. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur... en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze staan terecht voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Dat was bedoeld als demonstratie tegen de subsidies voor de fossiele industrie. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. Ook speelde hij in Home Alone 2 als hotelconciërge. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Dan wordt het 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien.
16: En hoe is de situatie op de weg, Helene de Geest?
2: Ja, er staat één lange file en dat is op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Nieuwegein en Harmelen is de vertraging 20 minuten. Er is daar een ongeluk gebeurd en daardoor is er maar één rijstrook open.
5: Ster. Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
19: Onaf, denk ik.
5: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
19: Nou, daar ben ik toch af.
5: Bij Leaseweb helpen we je de regie weer terug te pakken. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
20: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
5: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
21: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven. Gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
22: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
23: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
24: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
23: Beren goed, thanks bo.
24: Social Deal, deals die je niet mag missen.
23: En actie olifant.
22: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
24: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
25: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
26: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
27: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
0: NPO Radio 1. EO NOS.
14: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Guido van Dijk.
16: Een hele goede avond. Roeister Carolijn Florijn was er 2 jaar tussenuit na de Spelen van Parijs. Maar ze is helemaal terug. Ze plaatste zich overtuigend voor de finale van het WK.
15: De Ark van Noach is vandaag gespot in de haven van Rotterdam. En als het aan Wim Beelen van dat pretpark ligt, gaat hij dienen als rondvaartboot.
16: De vrouwen van PSV, Ajax en Feyenoord kwamen vanavond Europees in actie. Leonne Stendler vertelt ons hoe dat afliep.
15: En het heeft er alle schijn van dat UEFA de boycott van alle FIFA-toernooien laat varen.
16: Maar eerst het WK roeien. Vanaf morgen gaat het om de prijzen. Vandaag kwamen er alweer de nodige Nederlanders in actie op de Bosbaan in Amsterdam. De WK dus in volle gang. En onder meer Carolien Florijn kwam vandaag in actie. Wat er allemaal gebeurd is, dat gaan we bespreken met oud-roeister Laila Youssifou. Goedenavond, Laila.
1: Goedenavond.
16: Allereerst maar even de weersomstandigheden. Wind in het gezicht, hè, voor de roeiers. Hoe lastig is dat?
1: Nou ja, de wind in het gezicht klopt niet helemaal. Als roeier, okay. Als je wind tegen hebt, dan heb je hem in de rug. Maar ik snap inderdaad waar het vandaan komt.
16: Nou, vertel.
1: Je roeit de andere kant op. En wind tegen, dat maakt je race langer. Dus in dat opzicht moet dan je duurvermogen, echt je lange uithoudingsvermogen moet goed zijn. Maar volgens mij over het algemeen zit het bij de Nederlandse roeiers goed. Dus ik maak me daar zelf niet zoveel zorgen over.
16: Nee, maar het vraagt dus wel wat extra's van je.
1: Het vraagt wat extra's. Ja, normaal duurt een race tussen de, laten we zeggen, voor de snelste boten 5,5 minuut en voor de langzamere boten 8 minuten. Maar met flinke wind tegen kan dat oplopen tot een minuutje of 9. Dus er kan wel echt een minuutje bij komen. Dus dat is flink.
15: Ja, laten we eerst eens gaan over die prestaties van vandaag. Net al genoemd Carolien Florijn, de Olympische kampioene in de skiff. Volgens mij ook de eerste Nederlandse Olympische kampioene in de skiff, maar dat weet ik niet zeker. Heeft de laatste 2 jaar amper wedstrijden geroeid, hè?
1: Klopt, ja. Ja, inderdaad. Zij is de eerste Nederlandse vrouwelijke Olympisch kampioen in de skiff. En de afgelopen 2 jaar inderdaad een beetje op standje afwezig. Dus het is wel bijzonder dat ze vandaag weer aan de start lag. En ze heeft die voorwedstrijd goed gedaan. Dus dat moet voor haar ook wel een beetje een opluchting zijn.
15: Was het inderdaad zo eenvoudig als je 2 jaar er niet hebt geroeid en zo eenvoudig doorgaat? Was het zo eenvoudig?
1: Ik denk dat het zeker niet eenvoudig is. Als je natuurlijk een flinke periode ertussenuit bent, dan is het altijd natuurlijk spannend om te kijken waar je weer staat. Nu was het wel zo dat zij zo oppermachtig was de vorige Olympische cyclus, dat ik wel denk dat zij niet al heel zenuwachtig was voor de voorwedstrijd. Laten we het zo zeggen.
15: Ze was zelf ook niet heel verbaasd.
3: Ik heb natuurlijk wel gewoon redelijk veel getraind en ben blijven trainen. Een tijdje op een iets lager pitje, maar het is niet dat ik helemaal was verdwenen. Ik had gewoon een beetje ruimte nodig op een gegeven moment. En ik ben heel blij om hier weer terug te zijn op eigen land op een WK.
4: Maar is het niet lastig als je er zo lang uit bent om het weer op te pakken?
3: Nee, eigenlijk niet. Nee.
4: Gewoon talent en kracht en doorzettingsvermogen.
3: Ja, we hebben gewoon natuurlijk ook wel een paar. Ik heb ook trials gevaren en we hebben een paar afstandjes geroeid. En uiteindelijk, ik heb dit echt 1000 keer gedaan. Dus ja, je bent altijd wel zenuwachtig. En ik ben blij dat de kop eraf is, maar het is niet iets nieuws.
4: Hoe gaat het fysiek met je?
3: Goed, ja. Ik voel me goed, dus ik hoop. We gaan de komende dagen zien wat mijn vorm waard is.
4: De afgelopen jaren won je alles. Kun je hier weer winnen?
3: Dat is wel mijn doel natuurlijk. Ja, ik hoop gewoon dat ik de beste versie van mezelf kan laten zien. En hopelijk is die versie genoeg om hier te winnen.
15: Ja, Laila, ze heeft zelf heel veel vertrouwen. Is zij de grote kanshebber hier in de lichte skif nog steeds?
1: In zware gewichtsklasse, hoe het zei. Zij is een van de kanshebbers, maar haar positie is wel echt minder. Minder onomstotelijk dan dat was richting de Olympische Spelen naar Parijs. Er zijn echt wel een paar andere grootmachten opgekomen. Denk aan Lauren Henry uit Groot-Brittannië of Myrtle uit Ierland. En dat zijn echt wel vrouwen die vorig jaar, dus bij afwezigheid van Florijn, ook het goud en het zilver pakt op het WK. En ik denk dat die niet zomaar even makkelijk te verslaan zijn. Dus het wordt een interessant toernooi.
15: Ja, we gaan zo naar die lichte skiffs. Ik heb nog één vraag, want ik heb begrepen dat de boot van Florijn in Sevilla bij een wereldbekerwedstrijd in mei omsloeg. Zou dat nog in haar hoofd hebben gezeten? Wat als dat hier gebeurt op de Bosbaan?
1: Nou, dat was inderdaad. Dat zou eigenlijk een beetje haar rentrée zijn, deze Olympische cyclus. Omdat ze inderdaad dus omsloeg en toen niet van start kon gaan. Tuurlijk, dat zijn wel kleine dingetjes die een klein beetje tussen je oren gaan zitten. Tegelijkertijd, zoals je haar ook net hoort in dat interview, het is echt een een stoïcijnse vrouw. Dus ik denk niet dat ze zomaar van haar stuk te brengen is.
16: Ja. Van de skif naar de lichte skifs. Zelfde categorie, maar dan voor vrouwen tot 59 kilo. Kwam Femke van der Vliet in actie. Ze won overtuigend de halve finale. Zie je haar dan ook gelijk als favoriet voor de grote finale?
1: Ik zie haar niet direct als de aangewezen favoriet. Wel zeker als een van de kanshebbers op het podium, hoor. In anderhalve finale zat een Mexicaanse lichte skifeuze, Kenia Lechuga Alanis. En volgens mij is dat wel de gedoodverde favoriet. Dus het zou heel erg mooi zijn als Femke van der Vliet het haar finale lastig kan maken. Maar ik denk dat Femke sowieso opgaat voor het zilver. En het zou mooi zijn als ze een greep naar dat goud kan doen.
16: Ja, bij de mannen hadden we dan nog Cornelis Palsma ook in actie in de halve finale lichte skif. Die redden het niet. Ja, dan zou je zeggen, als je al die prestaties van Nederland zo ziet, dan valt dat wat tegen, of is dat niet zo?
1: Nou, ik denk de lichte gewichtklasse is toch een beetje een klasse apart. Want dat is ook een klasse die niet wordt gefaciliteerd door het nationale trainingsteam. Oh ja. Dus zowel de Femke van der Vliet als Cornelis Palsma, die trainen echt hun eigen schema. Die hebben hiernaast gewoon of een fulltime studiebezetting of een baan. Dus dat is,
16: het is veel lastiger.
1: Respect voor wat zij doen. Het is eigenlijk misschien wel veel lastiger. Ze moeten het veel meer op hun eigen kracht doen. Daarmee kan je dus niet per se, denk ik, de prestaties in de lichte boten één op één vergelijken met wat de rest van het Nederlands team doet. Dus ook deze Cornelis Palsma, maar ja, het is heel jammer dat hij die finale niet heeft gehaald, maar dat zegt niet direct iets over de vorm van het Nederlandse team, denk ik.
6: Van de zware skift naar de lichte skift door naar de dubbel 2, want die werden gevaren bij de mannen en de vrouwen. Ze gingen allebei door, maar laten we even bij de vrouwen beginnen. Je noemde het in het commentaar bij de stream enerzijds een klap en anderzijds een wake-up call voor, hebben we het over de dubbel 2, de vrouwen, Roos de Jong en Bente Boonstra. Hè? Wat bedoelde je met die opmerking?
1: Nou, zij zijn wereldkampioen geworden vorig jaar. Misschien was het ook wel een beetje mijn eigen verbazing deels, hoor. Maar ik had eigenlijk wel gedacht dat zij deze halve finale redelijk makkelijk zouden kunnen winnen. En toen kwam er opeens een Zwitserse ploeg opzetten. Dus ik denk dat kan natuurlijk als ploeg. Je kan het of als een wake-up call of als allebei natuurlijk. Maar ik denk wel dat deze vrouwen echt wel eventjes op scherp moeten staan voor die finale. Want ik denk zeker dat ze het in hun mars hebben om wereldkampioen te worden. Maar zoals ik ook in het commentaar al zei, ze gaan het niet gratis krijgen.
6: Nee, dit is geen uitgemaakte zaak dat dit goud wordt dus morgen of later deze week. De mannen in diezelfde categorie wonnen hun halve finale ook overtuigend. Hè? Melvin Twellaar en Simon van Dorp plaatsen zich als nummer 1 voor die finales. Ging het daar wat anders dan bij de vrouwen?
1: Ik denk dat hun halve finale hen iets makkelijker afging, ja. Dit zijn spelers die allebei zich eigenlijk al op meerdere manieren hebben bewezen. Veel ook in de skif de afgelopen jaren. Dan weer de een, dan weer de ander. En samen in die dubbel 2 lijkt het echt te klikken. Dus dit is een hele spannende combinatie die we nog niet in actie hebben gezien op een WK. Maar ik denk wel dat zij de gedoodverfde favoriet zijn voor het goud.
6: Twee legendes in een boot, zei je vanmiddag.
1: Precies. Vond het wel een mooie uitspraak.
6: Ja, nou, daar gaan we deze week nog naar kijken. Naar die twee legendes in de boot. En het WK roeien horen we nog veel meer van jou deze week. Dankjewel, Laila Youssifou.
16: Dan naar het wielrennen, want de Ronde van Spanje is al aardig op weg. 5 etappes zijn verreden. Met een start in Monaco reed het peloton via noodweer aan de Frans-Spaanse kust. Vervolgens door Andorra naar de oostkust van Spanje. Nou, een hele reis al gehad. We gaan terugblikken op die eerste dagen van de Vuelta met commentator Sebastian Timmerman. Goedenavond.
7: Goedenavond.
16: Nou, je hebt van die zekerheden in het wielrennen. Hè? De Tour win je in bed. Parijs is nog ver en Poggi die wint. Hoe gaat het tot nu toe met Pogacar?
7: Ja, 1 legende op een fiets. Zou ik dan maar van willen maken. Even aansluiten.
16: 1 legende op 2 wielen.
7: Het roeigesprek van de net. Ja, ja, ja. 1 legende op 2 wielen. Die is nog mooier inderdaad. Nee, ja. Het is alweer bijzonder wat hij laat zien. Wat hij gisteren vooral liet zien. In die loodzware korte etappe door Andorra. Waar hij de rest van het peloton weer vernederde. En hij staat na een paar dagen al ruim 3, bijna 3,5 minuut voor in het algemeen klassement. Op de nummer 2 op Primoz Roglic. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, cynisch, de Vuelta is nu alweer beslist. En het is iedere keer een beetje hetzelfde. Hè? Je weet het, je voelt het ergens. Ja. Toch denk je weer signalen te zien dat er renners zijn die hem uitdagen. Gisteren aan het begin van die etappe waren het de ploeggenoten van Felix Gall, die notabene in de Ronde van Italië ook podium reed. Dus dat is echt niet de eerste, de beste die het tempo omhoog gooide. Maar ja, dan komt de demarrage waarvan ook iedereen weet dat hij gaat komen. Op zo'n kilometer of 50 voor het einde. Ja, dan kan toch niemand mee en dan rijdt hij weer weg. En dan is het weer duidelijk wie de sterkste is.
16: Ja, een paar dagen. En dan kan je zeggen, dat klinkt allemaal volstrekt logisch. Het is een scenario dat je zo kan uitschrijven. Maar aan de andere kant, hoe logisch is dat als die man net een tour heeft gereden?
7: Precies, en dat was het hoofddoel. Daar heeft hij zich wekenlang, tot in de treuren, zeer gedetailleerd op voorbereid. Dat is veel minder het geval met deze Ronde van Spanje. Die is na de Tour gekomen. Hij heeft pas aan het einde van die Tour definitief beslist. En naar de buitenwereld kenbaar gemaakt dat hij eraan mee ging doen. Als hij hem wint, en daar gaan we allemaal nu vanuit. Dan heeft hij ook alle drie de grote rondes als negende renner ooit op zijn naam. Dan kan hij die streep kan hij ook weer afvinken. Die wedstrijd kan hij ook weer afvinken. Maar ja, hier heeft hij zich dus niet zo gedetailleerd op voorbereid als op de Tour. En het is echt geen misselijk deelnemersveld met Gal, met Mas, Roglic, weliswaar op leeftijd, maar toch ook aanwezig. Zomaar een paar namen. Oscar Only, vorig jaar ook dicht bij het podium in de buurt in de Ronde van Frankrijk. Ja, en toch rijdt hij ze bij de eerste de beste mogelijkheid weer op minuten. Ja, vorig jaar zat hij een beetje in een mentaal dipje aan het einde van de Tour, weet je het nog? Hij hint er zelfs op een einde van zijn carrière.
16: Oh ja.
7: Ja, en nu is het weer de vrolijke Pogacar en hij fladdert. En Den de Doer geeft een high five aan Adam Yates, een ploeggenoot, als hij hem langs de kant ziet staan van de weg gisteren in Andorra. Hij is heel ontspannen en hij is heel zeker van zijn zaak. En hij is nog steeds heel goed.
16: En hoe ontmoedigend moet dat dan zijn voor de rest van het peloton? Want jij, je noemt de uitdagers, maar als hij nu al 3,5 minuut heeft.
7: Ja, je ziet het een beetje terug in hun lichaamshouding, in hun manier van rijden. Ik denk dat iedereen nu al beslist heeft, het gaat om plek 2. En die is wel spannend trouwens, want plaats 2 tot en met 10, tuurlijk, de Vuelta is pas net begonnen, maar we hebben toch al wel behoorlijk wat heuvels gehad. Die staan maar binnen een minuut van elkaar. Het verschil tussen nummer 2 en nummer 10 is 50 seconden. Dus ja, als dat lange tijd zo bij elkaar blijft staan, ja, dan kan dat een leuke strijd worden. Maar ja, je wilt toch ook diezelfde strijd zien om plaats 1 en die spanning houden. Nou, in de Tour was die spanning snel weg ook. Hè? De etappe over de Tourmalet was ook dag 5, 6, zeg ik uit mijn hoofd. En toen wist eigenlijk ook al iedereen hoe laat het was. Ja, nu is het weer een beetje hetzelfde principe. Ja, in de Tour zagen we toch ook wel flink strijd om dagzegers. De podiumstrijd uiteindelijk was interessant. Maar de strijd om plaats 1, ja, iedereen lijkt zich er al erbij hebben neergelegd.
15: Ja, nog even over dat noodweer, hè, van de afgelopen maandag. Toen spraken we ook Timo Rozen van Picnic PostNL hierbij langs zijn omspreken. Die schelde in een busje tijdens de etappe. Ja. Sebas, was jij niet blij dat je ergens op een motor in dat peloton meereed zoals je in de Tour altijd doet?
7: Aan de ene kant wel, want je kunt er door worden overvallen. Maar ik moet zeggen, mijn journalistieke hart begon er ook wel te kloppen. En dat ik wel even een momentje dacht, daar had ik wel tussen willen staan in die lobby van dat hotel met een microfoon. Ja, dat zijn toch wel bijzondere dingen om mee te maken. Ja, nee, het was natuurlijk volkomen logisch. En daar bleek ook weer het leiderschap van Pogacar. Hè. Hij wees op een gegeven moment naar links. Daar gaan we heen, daar zie ik een hotel en daar gaan we schuilen. Hij besloot dat het genoeg was en een terechte beslissing. Maar nee, mijn journalistieke hart begon daar wel even te kloppen. Daar had ik wel bij willen zijn.
15: Ja, die Pogacar, die won dus die tijdrit dag 1, de bergetap. Nou, we hebben het allemaal besproken. Etappe 3 kende geen winnaar vanwege dat noodweer. Vandaag waren de ogen gericht op Visma Lisebike, toch?
7: Ja, want die hebben een heel jong sprinttalent die afgelopen zondag al won in het Franse Manosque. Matthew Brennan, 21 jaar jong. Hij reed 2 jaar geleden nog bij de opleidingsploeg van Visma. Dit is zijn tweede seizoen in de World Tour formatie. Eerste grote ronde. Zondag zat ik te kijken en dacht ik, zo, die wint met overmacht. En het is niet Van Aert, het is niet Laporte. Nou, dan moet dat Brennan zijn. Ja, dat hij kan sprinten, dat wisten we wel. Maar dat hij zo ruim kon winnen, dat is echt heel knap. En dat doet hij vandaag eigenlijk weer over. werd echt perfect gepiloteerd door Wout van Aert en die Christophe Laporte. Maar houdt toch bijvoorbeeld een Jordi Meeuws ruim achter zich. En die won een paar jaar geleden nog de massasprint op de Champs-Élysées in de Ronde van Frankrijk. Nee, dit is een heel groot sprinttalent uit Groot-Brittannië, opgeleid op de baan. En bij Visma dus doorgebroken in het wegwielrennen. Matthew Brennan. Er zijn weinig topsprinters aanwezig in de Ronde van Spanje. Brennan en Meeuws zijn er wel twee van. En ja, van Brennan hebben we denk ik het laatste nog niet gezien.
6: En van jou ook niet, Sebastian Timmermans. We horen je vast nog wel later. Dank je wel voor nu.

0: binnenkort, als dan ondernemer Wim Beelen ligt, veel vaker te zien. Hij wil de Ark namelijk gaan gebruiken als rondvaartboot. Wim Beelen, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Lijkt deze een beetje op de echte Ark?
1: Ja, ja, het is een echte Ark, hè. Het is de in Nederland eerst gebouwde Ark.
0: Ja, en ook qua afmeting, of is het een, of weten we dat niet helemaal, dat dat precies dezelfde is?
1: Ik heb niet zoveel verstand van het geloof dat ik precies de afmetingen van de Ark weet.
0: Oké. Vandaag was een bijzonder gezicht, zei ik net al, hè. De Ark die kwam door Rotterdam. Waar gaat die heen? Waar ging die heen?
1: Nou, de Ark is nu naar een plek waar wij de laatste aanpassingen doen. Zoals jullie waarschijnlijk weten of niet, wij hebben in ieder geval een grote locatie in Rotterdam-Zuid. Dat heet Zuidyard. En daar hebben wij in totaal straks 8 verschillende activiteiten te doen. En een van die activiteiten is onder andere het bezoeken van de Ark voor iedereen die daar behoefte aan heeft.
0: Ja, en hoe ging dat vandaag? Stonden er veel mensen langs de kant te kijken naar de Ark? Want het lijkt me nogal een happening.
1: Nou ja, ik was zelf niet in Rotterdam, dus ik ben in het buitenland. Maar volgens mij waren er best veel mensen die geïnteresseerd hebben gekeken. Maar de echte intocht van de Ark is eigenlijk pas met de havendagen. Dus hij is iets eerder gekomen omdat je over zee moest en rustig weer, zeg maar, noodzakelijk geacht werd. En dus hij is iets eerder. We kunnen wat werkzaamheden doen om, zeg maar, echt in de staat te maken zoals die voor iedereen in elk geloof kloppend is. Yeah. En dan met de havendagen gaan we rondvaren. En dan zal die aanmeren aan de Doklaan 40.
2: En dan is de echte presentatie. Maar dan ben ik toch wel benieuwd, hoe is dat dan in zijn werk gegaan? Want hij moest dus over zee. Vaart hij dan zelf? Hoe gaat dat?
1: Nou, hij heeft twee sleepboten. Dus een boot die duwt en een boot die sleept. En hij is vanuit Vraneker een stuk binnen doorgevaren, dan over zee naar Rotterdam. En prachtig bij Hoek van Holland, Rotterdam in.
2: Ja, want waar kwam die vandaan?
1: Uit Vraneker.
2: Uit Vraneker, ja. Dus dat is nog wel een reis. En hoe bent u eigenlijk bij die Ark terechtgekomen?
1: Nou, dat is best een grappig verhaal. Ik ben eigenlijk 2 jaar geleden in contact gekomen met iemand die een Ark had. Toen wist ik überhaupt niet dat er een Ark was. Oh. En inmiddels zijn er 2. Oh. Maar, en ik heb al een paar jaar die Ark een soort van geadopteerd. En wat de lopende kosten betaald. En nou, ik vond het wel een heel mooi iets. Toen ik me erin verdiepte, dat ik dacht van wow, hoe leuk is het nou als ik met mijn kleinkinderen over die Ark kan lopen. En toen dacht ik, ja, dat is ook een beetje egoïstisch. Hoe leuk is het als ieder opa, vader, moeder met zijn kinderen op de Ark zou kunnen lopen.
2: Ja, want wat spreekt u er dan zo in aan?
1: Nou, de Ark is een vorm van verbinding, van verbroedering, maar ook een vorm van realiseren we ons wel dat de maatschappij niet maakbaar is, maar dat we die hebben gekregen. Net zoals onze gezondheid, onze gaves. Mm-hmm. En het mooie van de Ark is, er is natuurlijk zoveel eigenlijk oorlogen om geloof. En de Ark is in ieder geloof hetzelfde. Dus het is eigenlijk een heel mooi, dubbel verbindend iets. Hè. Het is beestjes 2-on-2. En in elk soort van religie is de Ark hetzelfde. Ja, en toen dacht ik, ja, hoe mooi is dat? En toen ben ik aan het kijken, hoe kan ik nou die Ark helpen? En uiteindelijk kregen we de Ark niet naar Amsterdam. De grote Ark, zeg maar. Ark nummer 2. Ja. En toen kwam het perceel in Rotterdam op de markt. En daar lag eigenlijk de grote Ark dichtbij. En toen heb ik natuurlijk ook overleg gehad met de eigenaar van de grote Ark. En met dat het perceel op de markt kwam, kon hij ook de Ark aan iemand anders verkopen. En ik wilde de Ark niet kopen. Ik wilde hem ter beschikking stellen voor iedereen. Maar ik ben niet geïnteresseerd om de eigenaar te zijn van een Ark. Yeah. En toen dacht ik, ja, balen. Ik heb net deze locatie gekocht. Maar ja, ik ga de Ark niet kopen. Dus verkopen maar aan iemand anders. Het is een hele grote inzamelingsactie volgens mij geweest de afgelopen maanden. Maar goed, ik heb daar dus toen afscheid van genomen. En 2 dagen later werd ik gebeld door meneer Peters. En die belt mij op en die zei, meneer Welen, u heeft een stuk grond en ik heb een Ark. Ik zei, nou, waar heeft u het over? En het zegt, ja, ik heb een Ark en die is heb ik al heel lang. En die vaten in Duitsland en in Noorwegen en in Nederland en in Elburg, maar overal. Ja. En toen dacht ik, nou, dit is toch ook wel bijzonder. Ik heb een Ark die aan mij pas zat. Die is in 1 keer verkocht, nu we de locatie hebben. En net dat ik daarvan bijgekomen was, meldt zich een nieuwe Ark.
2: Ja, ja, krijgt er zo even terug. Ja. Maar ja,

0: Even praktisch,
1: en nog veel mooier.
0: Ja?
1: Zeg maar, deze ark is iets kleiner van formaat. Iets lager, iets smaller en iets minder lang. En zeg maar, de locatie die ik gekocht had, die had een lichtplek van 111 meter lang en 22 meter breed. En de grote ark was 122 meter lang en 29 meter breed. Dus toen ik het kocht en daarachter kwam, toen dacht ik, jeetje, dan moet ik die ark nog een beetje gaan verbouwen om hem in de lichtplek te krijgen.
0: Ja.
1: Maar toen die ark een beetje verkocht was en de nieuwe ark kwam, ja, die past perfect.
0: Ja, dus het probleem was zo opgelost. Maar nou, ja, ben ik wel even benieuwd, hè?
1: Twee in deze lichtplek.
0: Ja, nu is die ark of die komt daar dan te liggen. Kunnen mensen daar gratis gaan kijken? En gaat hij ook echt rondvaart te doen, zeg maar? Of blijft hij daar liggen?
1: Ja. Nou, je moet het zo zien. Wij hebben dus ons Zuidyard heeft meerdere activiteiten. Dus een heel grote indoor en outdoor speelpark. En ook een klimwereld en een reuzenrad, Bele-Eye en Miniworld komt erheen. Maar ook de ark. En we hebben inmiddels ook nog 4 rondvaartboten erbij gekocht. Dus 2 voor 30 personen. De oude tenders van de SS Rotterdam. De boot die onze buurman is. Die oude cruiseboot.
0: Yeah.
1: En die heeft, zeg maar, noodboten. Bij ongelukken zou je daar dan in kunnen. Nou, die hebben wij gekocht om te gaan rondvaren met 30 personen per boot. En we hebben nog 2 grote boten gekocht. Die kunnen maximaal 249 personen op. En we hebben dan de ark. Dus we hebben inmiddels 5 boten om met allerlei verschillende activiteiten, zeg maar, ook rondjes te kunnen varen. En mensen die een activiteit bij ons komen doen, of 2, kunnen we ook aanbieden om dus op alle verschillende varende eenheden straks ook mee te varen. Dus dat is superleuk.
2: Ja, maar nu heb ik nog wel begrepen dat de vergunningen nog niet rond zijn, hè? Dat de boot moet veilig zijn en je mag nog niet aanleggen op de plek waar u het eigenlijk wil. Gaat dat wel goed komen of wordt dat nog een lange strijd?
1: Nou, wij houden niet van strijden, maar wat wel heel bijzonder is, zeg maar, dat in Amsterdam was de politiek heel erg avers tegen de ark. Nou, ik begrijp het niet, want onze politiek hoort verbindend te zijn en de ark staat voor verbinding.
2: En Rotterdam
1: en
2: niet?
1: Ik merk in Rotterdam nu eigenlijk weer hetzelfde. Dus bepaalde groeperingen die aan de macht zijn in bepaalde steden, die kunnen waarschijnlijk heel slecht tegen reflectie en die willen niet gereflecteerd worden met iets waar eigenlijk niemand omheen kan. En dan zie je dat er heel veel ruis gecreëerd wordt. Kijk, even helemaal plat geslagen. Ik heb daar iets gekocht wat meneer Van der Most in het leven heeft geroepen. En meneer Van der Most heeft ook heel veel last gehad daar van diezelfde groepering die nu ook ons het een beetje lastig maakt. Maar het verschil is, toen die groepering het meneer Van der Most heel erg lastig maakt, die bepaalde kleur in Rotterdam.
2: Ik weet niet waar u het over heeft. Helemaal groepering, bepaalde kleur?
1: Een bepaalde politieke partijachtige kleuren, zeg maar.
2: Ik weet nog steeds niet waar u het over heeft.
1: Nou ja, kijk, ik weet niet precies hoe je dat. Pro heet dat, geloof ik. Die hebben bijvoorbeeld reclamefilmpjes opgenomen dat als je op hun zou stemmen, dan zou het pretpark van meneer Van der Most gesloopt worden. Dus je moet nagaan dat het privé-eigendom van meneer Van der Most, dat de overheid daar filmpjes voor opneemt. Ja, en dat heeft natuurlijk wel geresulteerd in heel veel waardevermindering en blijkbaar heel weinig kopers voor dat perceel. Wij hebben dat dus gekocht. Ja. En ja, nu heeft Pro, en nou heeft Pro in plaats van meneer Van der Most, heeft die meneer Beelen. En wij weten heel goed hoe wet en regelgeving zit.
0: Mm-hmm.
1: En meneer Van der Most heeft alle vergunningen eigenlijk afgenomen of aangevraagd, gekregen.
0: Mm-hmm.
1: En wij vullen dat nu in op onze manier. En wij mogen dus gewoon die boot aanmeren. En alles wat wij daar doen. En daar had blijkbaar de politiek niet echt rekening mee gehouden dat dit zou gebeuren. Maar onrecht loont niet. Dus ze hebben nu toch een spiegel voor zichzelf gecreëerd. Okay.
2: Meneer Beelen, ik ga toch eventjes. Wij moeten hier zo door naar het nieuws. Dat is om 9:30 altijd. Ik hoor toch wel dat het misschien wel een strijd wordt. Maar de ark is in Rotterdam, begrijp ik.
1: Hij is in Rotterdam. Het wordt geen strijd. Want wij hebben alle vergunningen.
2: Duidelijk.
1: En zij moeten even wachten. En eigenlijk zijn zij onze beste reclamemaker voor de ark.
2: Want dank u wel. Ik moet naar het nieuws, meneer Beelen. Helaas, dat is 9:30. Dank voor dit gesprek. De laatste was ingesproken. Dank dat u hier was. Wij moeten naar het nieuws. Dank u wel, meneer Beelen.
3: NPO Radio 1.
0: Ja, want het is 9:50 en hij is al aangeschoven voor het NOS-journaal. Dorot Megens.
4: Ik had hem wat meer willen horen.
0: Ja. Misschien bellen we nog even terug.
4: Ja.
3: Het aantal doden na de overstroming in Nepal is volgens de autoriteiten daar opgelopen tot bijna 160. Maar er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers. Er zijn nog honderden vermisten. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen duurt voordat de gevolgen van de ramp echt duidelijk zijn. In Ede, in de Gelderse Achterhoek, is een man doodgestoken vanavond. Politie kreeg de melding rond 6 uur. Hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar de man overleed in de woning. Vlak daarna is een verdachte aangehouden, die wordt verhoord. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst moeten er nieuwe richtlijnen worden ingevoerd en moeten medewerkers op ambassades en consulaten getraind worden in het beoordelen van visumaanvragen. De regering wil met de maatregel vooral de immigratie beperken. En in Los Angeles is acteur Tim Curry overleden. De Brit is vooral bekend van de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It, maar hij speelde in meer dan 100 films en series. Tim Curry kampte al jaren met zijn gezondheid. Hij was 80 jaar.
4: Langs de lijn en omsteken.
0: Het is toch weer een Europese voetbalavond. In dit geval voor de vrouwen van PSV, Ajax en Feyenoord. Allemaal kwamen ze in actie. PSV en Ajax in de play-offs van de Champions League. Feyenoord voor het eerst Europees in de clubgeschiedenis in de voorronde van de Europa Cup. Bij ons in de studio, Leonne Stentler. Hallo, Leonne.
5: Goedenavond.
0: Hoe moet ik me voorstellen? Ik zag je daar zo zitten, achter allemaal schermpjes en zo.
5: Uiteindelijk was het 1 laptop, maar wel met 3... livestreams proberen zo een beetje zo'n puzzel op je scherm te maken dat je van alles genoeg kan zien.
0: Ja, je had eigenlijk 1 oog tekort nog, maar dit is gelukt, ja. Laten we eens even doornemen. Je had dus PSV in die Champions League play-offs tegen, dan moet ik even kijken dat ik het goed uitspreek, HB Køge.
5: Ja, uit, mooi.
0: Uit Denemarken. En dat terwijl PSV er al de nodige Europese duels op heeft zitten.
5: Ja, zeker. Er was hiervoor natuurlijk al een kwalificatieronde waar ze 2 wedstrijden speelde, onder andere tegen de kampioen van Finland. En dat was in een soort groeps... poolversie was dat. En nu is het echt een tweeluik waarin je tegen de Deense kampioen speelt.
0: Ja, met als inzet een plek in de competitiefase, hè, van de Champions League.
5: Ja, de league phase, zoals ze dat zeggen. En dan kom je in die hele lange ranglijst terecht waarin je in ieder geval 6 wedstrijden speelt en best wel wat geld kan verdienen in vrouwenvoetbaltermen.
0: Ja, hoe is het afgelopen?
5: Niet zo goed, helaas. PSV had wel heel veel controle gedurende eigenlijk de hele wedstrijd. Maar ja, echt op een enorm rot moment, vlak voor rust, scoorde Køge uit een corner, terwijl we weten dat ze heel erg goed zijn in standaard situaties. Ja, viel dat doelpunt vlak voor rust en dat was wel enorm jammer voor PSV.
0: Ja, dat is een beetje ongelukkig. Aan de andere kant, er komt nog een return. 1-0 verlies. Ja, hoe schat je de kans in?
5: Ja, zeker gezien het veldoverwicht wat ze dan hebben. En de hoop dat vooral Liz Rijsbergen ook volgende week weer fit is. Want die kon vandaag gelukkig weer starten. De afgelopen 2 wedstrijden niet. Ja, zij is wel echt de smaakmaker van PSV. Had ook de grootste kans om de gelijkmaker te scoren. Als die fit is, ja, dan zie ik het nog wel gebeuren. Maar ik mis een beetje de pit bij PSV. Weet je, dat venijnige, dat alles...
0: winnaarsmentaliteit.
5: Ze voetballen wel lekker, ze controleren de wedstrijd, maar echt dat dodelijke, dat afmaken, dat mis ik nog een beetje.
2: Ja, PSV was dat dus. Ajax heeft al Brøndby en Rangers verslagen en kwamen toen tegen
5: Real Madrid.
2: Ja, en dat is een slechte loting, hè?
5: Ja, het was een hele slechte loting. Het had ook wel bijvoorbeeld Paris Saint-Germain of Chelsea kunnen zijn. Dat was ook een beetje in dezelfde categorie. Maar ja, dit is het lot als je niet eerste wordt in Nederland. Dan kom je aan de kant terecht waarin je bijvoorbeeld tegen de 2e en 3e posities uit Engeland, uit Spanje kunt loten. Nou, dat is gebeurd. Dat is Real Madrid. Maar kijk, Real Madrid heeft ook wel een grote renovatie achter de rug. Alleen, ja, als je puur kijkt naar wat voor geld daar kan worden uitgegeven. Ze hebben vorig jaar bijvoorbeeld Lotte Keukelaar, speelster van Ajax, groot talent, hebben ze voor 500.000 over kunnen nemen. Ja, dat zijn een beetje de verschillen in de verhoudingen. En ja, dat laat zich dan ook wel zien op het veld.
2: Ja, was dat te zien? Maakten ze een beetje kans?
5: Nou, ze maakten wel zeker kans. Ik vond dat Ajax een goed plan had. Ze hebben ook echt wel een goed technisch duo daar aan het roer. Anouk Bruil met Kirsten Bakker. Dus ze pakten het wel heel goed goed aan. Alleen het vervelende was, Real Madrid heeft een speelster gekocht voor 1,5 miljoen. Felicia Schreuder, een van de grootste talenten van Europa, Zweedse speelster. Die mocht aanleggen voor een vrije trap. Nou, die schoot ze weergeloos binnen. Ook zo, ja, zo een beetje vlak voor rust. Dat was ook geen lekker moment.
0: Moment weer.
5: Ja, helaas. Maar toen in de tweede helft vond ik dat Ajax echt wel de schroom van zich afgooide. Probeerde mee te voetballen. Nog lang op 0-1 heeft weten te houden. En toen deed een Nederlandse speelster Ajax pijn. Janu Levels, ook voor 6 ton gehaald van Wolfsburg. Linksback, ja, die wist de 2-0 binnen te schieten. En toen ging Ajax wel meer creëren, maar het was helaas niet genoeg.
2: Ja, de mannen van Ajax hebben wel eens een remontade laten zien in de Champions League tegen Madrid. Dat kunnen de vrouwen toch ook?
5: Ja, het zit er wel echt in. Er zijn echt mogelijkheden. Maar je moet een beetje volwassen worden. Wel zo dodelijk zijn zoals een Real kan zijn. En ook een beetje geluk hebben. De pech die Feyenoord bijvoorbeeld heeft. Nou, als dat bijvoorbeeld een Real Madrid zou overkomen, dan heeft Ajax zo'n kans.
0: Nou ja, dan noem je ze wat Feyenoord. Want dat kwam dus een niveautje lager in actie, zoals ze dat dan noemen. En de Europa Cup noemen ze dat. Anderlecht was de tegenstander. Sowieso een bijzonder affiche voor Feyenoord, hè, Europees gezien.
5: Ja, zeker. Ze hadden zelf liever een andere tegenstander gewenst.
0: Iets verder weg.
5: Ja, iets verder weg. Dat werd vaak benoemd. Maar het is voor Feyenoord natuurlijk geweldig dat ze voor het eerst een Europese wedstrijd gaan spelen. Dan zit je in de kleedkamer zo voor de wedstrijd en hoor je de trainer zeggen van, nou, wat er ook gebeurt, zorg dat je scherp begint aan die wedstrijd.
0: Oh jee, ik voel de bui hangen.
5: Ja, 3 minuten later ligt die bal er al in. Feyenoord had nog even wat opstartproblemen.
0: Een vroege rode kaart.
5: En toen ook nog die vroege rode kaart van Tess van Bentum. Ja, zij ging met de knie richting de bal. Maar ik moet zeggen dat de tegenstander echt laag met haar hoofd ging. En ik vond dat de scheidsrechter heel erg reageerde op een beetje op het drama wat er dan gebeurde. Een beetje bloed wat ze zag. Ze pakte eerst de gele kaart. Toen liep ze naar de situatie, zag ze dat de speelster een beetje gehavend was. En toen was het opeens rood. En ja, dat vond ik wel onterecht. En
2: dan kijk
5: ik,
2: hè?
5: Helaas is er nog geen VAR. En dan kijk ik niet eens met een Rotterdamse bril hiernaar. maar Feyenoord richtte zich wel op. Na de rust maakten ze nog de 1-1. Dus met een speelster minder.
0: Ja.
5: Maar goed, je merkt dan op een gegeven moment dat natuurlijk de energie en krachtverschil dat gaat toch opbreken. En Anderlecht maakte toch die 2-1. Maar ze zijn zeker niet kansloos voor de return.
0: Nee, precies. En die return, dat geldt voor al die wedstrijden, die is volgende week woensdag, hè?
5: Ja, dan kan iedereen ook, met net als mij, met allemaal streams tegelijk gaan kijken.
0: Of je komt gewoon weer gezellig hier in de studio vertellen. Ja, dankjewel, Leon.
5: Graag gedaan.
2: Alle landen die zich hebben geplaatst voor het WK voetbal voor vrouwen onder 20 doen volgende maand gewoon mee aan het toernooi. Dat bevestigt een woordvoerder van de FIFA aan het ANP. NOS sportonderzoeksjournalist Guido van Gorp volgt alles rond de FIFA-crisis. Goedenavond.
0: Goedenavond. Neem ons even mee, want eigenlijk was dat niet de bedoeling van de UEFA, hè? Om deel te nemen met al die ploegen onder 20 aan dat toernooi.
6: Ja, als je een boycott doet, dan moet je hem ook nakomen, hè? Dat is eigenlijk de gouden regel bij een boycott. En nu zie je dat ze zich toch terugtrekken uit de boycott. Dus dat een jeugdtoernooi, in dit geval een vrouwenjeugdtoernooi of een meisjesjeugdtoernooi, gewoon doorgaat. En dat Europese landen daar ook gewoon aan mee gaan doen. Het gaat plaatsvinden in Polen. Dat is eigenlijk wat er nu heel simpel gezegd besloten wordt.
0: Ja.
6: In Monaco.
0: In Monaco, waar alle hotshots bijeen zijn. Hè, want er wordt geloot voor de Champions League en de Europa League en zo. Dus iedereen die er toe doet, die is daar dan ook daadwerkelijk. Ja, de reden natuurlijk waarom die boycott door de UEFA aanvankelijk was ingesteld, dat was dat investeringsplan van de FIFA. Veel commotie. Er werd gezegd, ja, dat moet van de baan, dat investeringsplan. En we willen garanties voor de toekomst. Betekent dat dan dat alles is opgelost nu?
6: Dit betekent dat UEFA vindt dat ze voldoende garanties hebben van FIFA, dus op papier, dat dat hele plan om het WK en eigenlijk de ziel van de FIFA, om dat te gaan verkopen. Tot nu toe heeft FIFA wel gecommuniceerd, we gaan dit niet meer doorzetten, dit hele plan, maar echt zwart op wit en dat iedereen vertrouwt, dit wordt niet als een konijn uit de hoge hoed nog een keer erbij gepakt. Die garantie hadden ze eigenlijk nog niet. En dat was wel de voorwaarde voor de boycott. En nu zeggen ze, we hebben eigenlijk wel voldoende garanties van de FIFA op papier staan. Dat we vinden, ja, die boycott die we nu hebben, ja, die schiet eigenlijk een beetje zijn doel voorbij. We moeten niet gaan boycotten om het boycotten. We gaan niet over de rug van jonge mensen, in dit geval meisjes, die willen gaan voetballen in Polen, willen we een heel politiek spel gaan spelen. Integendeel, we willen eigenlijk de sympathie, want zo denkt UEFA, we willen de sympathie aan onze kant houden. Ja.
0: Want er zit natuurlijk een veel groter iets achter, namelijk de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. Ze willen Infantino weg hebben en zo. Die machtsstrijd, moet je het daarin plaatsen?
6: Daar moet je het zeker in plaatsen, want FIFA en Infantino worden nu gezien door de internationale voetbalwereld als de bad guy. En Europa is de tegenstander. Dus zij zien zichzelf als de good guy. En eigenlijk hebben zij momentum om nu misschien te zorgen dat hij af kan treden. Maar als jij een boycott gaat doen, en op een gegeven moment gaat het over de rug van jonge mensen, en dan krijg je jeugdtoernooien die geboycott worden vanuit Europa. En dan vrees je misschien dat de tegenstanders gaan zeggen, dit is een politiek spel. En dat willen ze eigenlijk niet. Ze willen dat wegnemen. Ze willen dat het nu puur om goede plannen gaat voor de toekomst. En dat het nu echt gaat over een goed plan voor bijvoorbeeld een tegenkandidaat die nog gekozen moet worden, richting de presidentsrace in Rabat, Marokko, volgend jaar maart. Want daar gaat eigenlijk nu alles op koersen. Dat in maart volgend jaar er een nieuwe FIFA-president gekozen gaat worden voor een termijn van 4 jaar. En op dit moment is er maar 1 kandidaat. En dat is Gianni Infantino. Er heeft zich nog geen tegenkandidaat gemeld.
2: Zeg je daarmee dat UEFA een tegenkandidaat wil doen waarvan ze denken van, die gaat Infantino verslaan?
6: Zeker. Dat is... Alles is gericht op het vinden van een goede tegenkandidaat. En er zijn wel mensen die genoemd worden op dit moment. Bijvoorbeeld de president van de Confederatie van Midden- en Noord-Amerika. Dat is Vittorio Montagliani, een mooie naam. Dat is een Canadees trouwens, met Italiaanse roots. Hij, als je een beetje de insiders mag spreken, ligt hij een beetje op pole position om zo'n positie. Maar officieel is het niet. En het valt of staat ook met een goed plan, want kijk, wat in ieder geval in een van de plannen zou moeten, of wat in het plan zou moeten staan, is dat de macht van de president wordt ingeperkt. Dat was eigenlijk al het plan voordat Gianni Infantino aan de macht kwam, nadat Blatter een beetje de boel had verpest eigenlijk bij FIFA.
0: Een soort alleenheerser.
6: Ja, dus ze wilden de macht wegnemen bij de FIFA-president. Nou, de macht van de FIFA-president is in de afgelopen 10 jaar vergroot en vergroot en vergroot. Nou, dat willen ze eigenlijk weer helemaal terugdringen. En dat zal sowieso een onderdeel zijn van de plannen. Ja, en ze hebben zoiets van, als we goede plannen hebben, moeten we ook sympathie aan onze zijde hebben. Kunnen we geen boycott gebruiken waarin mogelijk een politiek spel gespeeld wordt rondom jonge kinderen.
2: Ja. Dus dit is de enige weg waarop de UEFA de FIFA-baas eigenlijk wil wippen, weg wil krijgen.
6: Nou ja, er zijn meerdere opties die ze verkennen. Bijvoorbeeld een juridische optie wordt verkend. Dus ze hebben bijvoorbeeld een Amerikaanse advocaat hebben ze ingeschakeld om allerlei bewijslast te gaan verzamelen over Infantino die slecht bestuur hanteert. Maar ja, dat is vaak een rechtszaak. Hè? Dan heb je het over lange termijn. En ja, men wil toch op de korte termijn dat hij gewipt wordt.
2: Duurt lang, hoger beroep,
6: dat is
2: alles
6: geen,
2: erop.
6: Dat is geen logische route. Een logische route die ze ook verkennen, is dat hij bijvoorbeeld via de FIFA Council, het FIFA bestuur, dat er een verklaring van wantrouwen eigenlijk komt tegen Infantino. Maar is ook een moeilijk haalbare kaart. Een riskante kaart ook, want dat moet je op korte termijn moet je dat gaan initiëren. En dan is het onzeker of je dat wint. Dus een veel logischere stap is om gewoon in een verkiezing, een transparante democratische verkiezing, volgend jaar in maart, om een meerderheid te verzamelen voor een goede tegenkandidaat. En dat een goede tegenkandidaat dan gekozen wordt en dat daarmee automatisch Infantino afstapt. Of ten val wordt gebracht eigenlijk.
0: Dus als ik jou goed beluister, concluderend Guido, dan is het eigenlijk een strategische zet geweest van de UEFA om die boycott van tafel te halen om het grote masterplan te dienen.
6: Ja, je hebt het eigenlijk heel mooi gezegd. En weet je, dit is nu via Reuters is het nu naar buiten gekomen. Maar er vinden nog gesprekken plaats morgen. Ik heb begrepen tussen 4 en 5 morgenavond vindt er nog een top plaats. Daar zijn de vertegenwoordigers, de bondspresidenten van Duitsland, van Engeland, Roemenië. Nederland is natuurlijk ook aanwezig. België, die zullen daar allemaal zijn. En dan krijgen ze waarschijnlijk definitief te horen van hoe het precies gaat gebeuren. Dan krijgen ze waarschijnlijk ook de aankondiging, we gaan die boycott definitief maken. Dus waarschijnlijk gaan we morgen ergens in de avond een definitief bericht krijgen. Maar ja, vooruitlopend daarop hebben we nu al wat nieuws te pakken.
2: Kunnen we nu concluderen dat de oorlog voorbij is, nu de boycott voorbij is?
6: Nee.
2: Nee, hè?
6: Nee, dit is een rimpel in de vijver, hoe noem je dat? Dit is gewoon een tussenstap. Als er een oorlog vind ik wel een beetje lastig om over te spreken, maar alles is gefocust op volgend jaar maart. Dan winnen de presidentsverkiezingen van FIFA plaats. En je hebt eigenlijk twee opties. Je hebt de optie of Gianni Infantino tegen een tegenkandidaat. Die moet zich nog melden voor 18 november. Dat is de deadline. Of het wordt alleen Gianni Infantino. En dat wordt interessant, want het zou zelfs nog kunnen dat niemand zich meldt. Alleen Gianni Infantino in een presidentsrace verwikkeld is.
2: Ja.
6: Maar dan kan de internationale voetbalgemeenschap wel zeggen bij meerderheid: wij gunnen het presidentschap niet aan jouw beste vriend. En dan kan hij alsnog afgezet worden en dan krijgen we weer een heel nieuw spel. Want dan moet er namelijk een interim man gekozen worden of vrouw. Ja, maar dat is natuurlijk een beetje ver koffiedik kijken allemaal. Maar dit zijn allemaal mogelijkheden.
2: Dit is dus nog lang
6: is nog
2: niet
6: lang,
2: voorbij.
6: Dit is nog lang niet voorbij.
0: Zo'n House of Cards dit,
2: ja, ongelooflijk.
6: Dit is echt de House of Cards.
2: Ja, morgen horen we dus waarschijnlijk officieel, maar vandaag al alle informatie via onze NOS sportonderzoeksjournalist Guido van Gorp. Dankjewel.
6: Yes.
0: Ja, mocht je dat nou leuk vinden, dat House of Cards spel bij de FIFA, dan is wellicht de podcast Gianni's Imperium iets voor je. Daarin neemt Guido je mee door de intriges van Infantino en de FIFA. Natuurlijk te beluisteren in de bekende podcast-app.
2: Iets anders wat morgen plaatsvindt in Frans Guyana is een Europese weersatelliet die de ruimte in wordt geschoten. Deze hypermoderne satelliet zweeft rond de aarde, zodat knappe koppen hier het weer kunnen voorspellen, zeg maar in onze voorspel-apps. Mocht het misgaan, dan is het zeer slecht nieuws voor de Europese weerdienst, heb ik begrepen. Michiel Severin, goedenavond.
7: Goedenavond.
2: Ik zeg net, mocht het misgaan, dan is het zeer slecht nieuws voor de Europese weerdienst. Als dit mislukt, waarom is dat zeer slecht nieuws?
7: Ja, dat is inderdaad, zou dat wel best wel dramatisch zijn. We hebben namelijk, dit is een derde generatie satelliet die de ruimte in gaat. Daarvan hebben we er al eentje en die doet zijn werk goed. En die levert schitterende beelden op. Haarscherp, heel waardevol. Maar als je maar één zo'n satelliet hebt en die gaat kapot, heb je niets meer. Dus je wil heel graag een tweede erbij hebben. En die gaat morgen dus de ruimte in. Duurt dan een aantal maanden voordat hij ook echt beelden gaat leveren aan ons. Maar op het moment dat hij helemaal op zijn plek staat en zijn werk perfect doet, dan heb je een backup. En dan is het niet erg als er eentje even uitvalt. Dan is er alle tijd om dat te repareren. Want dan kun je altijd die ander gebruiken.
0: En Michiel, wat maakt die derde generatie satelliet zo bijzonder?
7: Nou, wat ik al zei, hele hoge resolutie. De tweede generatie was al best goed, maar deze beelden zijn veel scherper. Ze komen ook vaker binnen. Op dit moment hebben we beelden elke kwartier. Dat wordt dan elke 10 minuten. En ze meten in veel meer kanalen, zoals we dat noemen. En dat zorgt ervoor dat we veel meer informatie krijgen. Dus we kunnen makkelijker herkennen of er mist zit, ook in de nacht. We kunnen beter zien of er bijvoorbeeld ergens bosbranden zich ontwikkelen. We kunnen ook beter zien hoe onweer zich ontwikkelt. En wat ze echt uniek maakt, er zit zelfs een bliksemmeter op. Ja. Dus vanuit de ruimte wordt ons land, heel Europa en eigenlijk ook Afrika in de gaten gehouden en krijgen we een continue stroom van bliksemmetingen. En dat is een beter netwerk dan wat we op de grond doen. Dus die twee samen zorgt voor een beter beeld van wat er in de atmosfeer gebeurt.
0: En dat is een groot verschil met die tweede generatie satelliet.
7: Ja, die tweede generatie had dat helemaal niet over die bliksem. In Amerika hebben ze het al wel een tijdje op hun satelliet zitten. Nou, bij ons is dat nu dus ook. En met die tweede die erbij komt, als die ook werkt, dan gaan we zelfs elke 2,5 minuut foto's krijgen. Ja. Dus dan kunnen we nog sneller de ontwikkelingen volgen. En soms is dat heel interessant. Er zijn ook dagen zoals vandaag dat allemaal niet uitmaakt. Maar de komende dagen, als er weer kans is op zware buien, ja, dan wil je zo snel mogelijk weten wat er gebeurt in de atmosfeer, zodat we onze klanten ook gewoon goed kunnen waarschuwen.
0: Ja, dus dan krijg je iedere 2,5 minuut een foto en dan kan je ook heel snel handelen als er zich calamiteiten aandienen.
7: Ja, onze meteorologen die weten waar ze naar moeten kijken. Dus op het moment dat we bepaalde wolkenstructuren zien ontstaan, weten we dat een wolk gaat uitgroeien tot een bui. Nou, zeker nu ook met die bliksemdetectie erbij, zien we ook sneller dan voorheen of er bliksem in zit. En wij hebben klanten die we soms een kwartier van tevoren of een half uur van tevoren moeten waarschuwen, omdat er onweer aankomt. Ja, dan kun je dat gewoon wat gerichter doen.
2: Ja, wij dachten hier, er is een tweede generatie satelliet, een derde generatie satelliet. Waarom wordt er geen vierde generatie satelliet
0: in plaats van een tweede, derde generatie?
2: Ja, in het heelal gesloten, ja. Of is dat een domme vraag?
7: Dat is geen domme vraag, die bestaan niet. Nee, maar er worden ook meer dan 1 iPhones gemaakt, hè, van eenzelfde type. En zo moet je dit ook zien. Dus er komen er zelfs 4 uiteindelijk. Deze moet zeker 10 jaar zijn werk doen. Maar voor de zekerheid komt er al een derde en een vierde over 10 jaar. En vandaar dat deze lancering ook echt goed moet gaan. Want anders moeten we 10 jaar wachten op die tweede. Dus dan gaan we echt een onzekere tijd tegemoet.
2: Zo lang duurt de bouw van zo'n ding?
7: Ja, ik weet niet precies hoe ze dat doen, maar er zit allemaal uniek materiaal op. Dus dat zijn, ja, is gewoon geen lopende bandwerk. Dus ja. Daar zijn hele knappe koppen mee bezig om dat allemaal te ontwikkelen. Dus kennelijk kost dat nogal wat tijd. Kost het heel veel geld.
0: Is het trouwens riskant, zo'n lancering?
7: Lanceringen zijn altijd riskant. Hè? Die van Elon Musk zien we geregeld ontploffen. Maar ja, die zit nog in de testfase. Dit gebeurt bij Ariane. En die Ariane-raketten van ESA, ja, die zijn eigenlijk behoorlijk goed betrouwbaar. Daar gaat zelden mis. Maar ja, zelden is niet perfectie. Dus het was toch even spannend morgen.
0: Ja, is het trouwens een kostbaar grapje, een lancering van zo'n satelliet en de ontwikkeling ervan?
7: Nou, het hele project is enkele miljarden, richting de 6, 7 miljard. Maar daar hebben we dus veel meer satellieten voor dan alleen die van morgen. De individuele prijs hebben ze niet aan mij bekendgemaakt.
0: Oh, nou, dat valt me nou weer tegen.
7: Nou, hè?
0: Ga je het volgen ook op afstand?
7: Ja, ik zit eerst even in het stadion bij Ajax. Maar om 10:10 wordt die morgenavond gelanceerd. Dan is de wedstrijd, als het goed is, net voorbij.
0: Jij denkt, dan kan ik ook naar de sterren kijken daar in de Johan Cruijff Arena.
7: Ja. Nee, komt helemaal goed.
0: Komt helemaal goed. Nou, prima. Morgen dus kan iedereen die lancering zien rond 9:50 s'avonds. En dat gaat dan via het YouTube-kanaal van de ESA. Dank Michiel Severin van de Weerdienst Infoplaza.
2: We gaan even Europa in, want de laatste voorrondes van de Champions League zijn bezig voor de mannen. En we hebben collega Sarah Westphal de taak gegeven die wedstrijden tot in de puntjes te volgen. Goedenavond, Sarah.
8: Goedenavond.
2: Waar zit je naar te kijken?
8: Nou, 4 wedstrijden vanavond. De laatste 4. En alle 4 die duels begonnen volledig in evenwicht. Omdat vorige week al die heenwedstrijden in een gelijkspel eindigden. Dus is het simpel vanavond. De winnaars die gaan morgen de Champions League loting in. En kunnen dus zomaar de tegenstanders van PSV en Feyenoord worden. Hè? En de verliezers die gaan naar de Europa League. Dus er staat nogal wat op het spel. Nou, ik doe natuurlijk braaf mijn taak. Houd alle wedstrijden in de gaten. Maar ik kijk wel toch met net iets meer aandacht naar Lyon tegen Fenerbahçe.
0: Ah.
8: Stond het 1-1 na de heenwedstrijd. Want bij Lyon staat Kluivert, Ruben Kluivert in de basis. En bij Fenerbahçe is dat Nathan Aké. En voor beide clubs staat er nogal wat op het spel. Lyon die heeft de afgelopen tijd best wel wat financiële problemen gehad. Veel schulden. En met Champions League voetbal, ja, daar kun je best wel dat is niet alleen sportief belangrijk, maar natuurlijk ook
0: lucratief
8: financieel.
0: Natuurlijk, ja,
8: precies, ja. Heel lucratief. Fenerbahçe die heeft natuurlijk ook eigen plannen. Die heeft juist flink geïnvesteerd. Grote spelers gehaald, waaronder dus Aké, nou, dat lijkt zich uit te betalen, want ze staan nu met 2-0 voor. Maar het is niet zo dat Lyon geen kansen creëert, hoor. Dus het wordt nog wel spannend in de tweede helft.
0: 2-0 dus, de ruststand bij Olympique Lyon tegen Fenerbahçe. Zo dadelijk in de tweede uur kom je nog even terug om te vertellen hoe het afgelopen is bij die kwalificatiewedstrijden dus voor de Champions League. Na het nieuws zijn we bij u terug. Gaan we het onder meer hebben over de toestand in Nashville na het overlijden van Dolly Parton.
2: Ja, en we gaan tomaten gooien in Spanje.
0: Wat?
2: Ja,
0: gadverdamme.
4: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, journaalpresentator Afke Boven schreef het boek Als de laatste boot vertrokken is over al het moois van de Waddeneilanden en de eilanders, waartoe ze zichzelf ook rekent.
9: Gewoon één grote vrijheid, van jongs af aan, ga maar op je fiets, je kunt toch geen kant op.
4: En journalist Pieter Klok over zijn rol als hoofdredacteur van de Volkskrant en het belang dat een krant nog altijd heeft.
10: Onderschat die krant niet. Ik denk ook echt dat we niet zonder kunnen.
11: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
12: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
13: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
14: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
13: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
14: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Fix die ruit voor je vakantie.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
20: Hé, hey, wat is dat?
19: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
20: Doe maar duur.
19: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave. Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl. Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
11: NPO Radio 1. 10 uur.
21: Edwin Cornelissen en Guido van Dijk.
0: Zometeen gaan we schakelen met Nashville, want in de hele wereld wordt natuurlijk gerouwd om de dood van Dolly Parton, maar daar al helemaal.
2: En dat hoor je straks in langslijnen omstreken na het NOS Journaal met Dorald Megens.
3: Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. En er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. De Nepalese gemeenschap in Nederland is aan het kijken wat ze kunnen doen om te helpen.
22: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen. Als het maar kan, maar dat gaat niet. Ik zit hier in 10.000 kilometer verwijderd van het getroffen gebied. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen.
3: De autoriteiten hebben aangekondigd dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht doorgaan. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De Frankfurter Allgemeine steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. Met een bedrag van 18 miljard dollar heeft techgigant Meta in de VS geschikt in een rechtszaak over zijn sociale mediaplatformen. Meta was door tientallen staten aangeklaagd omdat het kinderen verslaafd maakte aan Facebook en Instagram en de risico's daarop verborgen hield. Voor Meta zat er niet veel anders op dan schikken, zegt correspondent Rudy Bauma.
23: Het is de grootste schikking met een techbedrijf ooit. En Meta voelde zich daartoe gedwongen omdat hij nog een hogere schadevergoeding boven het hoofd hing als ze die collectieve rechtszaak van staten hadden verloren. En nu wordt ook de reputatieschade beperkt. Want stel je toch voor een vonnis waarin staat dat Meta bewust het welzijn van minderjarigen zou hebben geschaad, dan toch liever deze miljarden schikking zonder schuldbekentenis.
3: De miljarden gaan naar hulp aan kinderen die verslaafd zijn aan sociale media en de platformen worden aangepast. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Hij wordt verhoord. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen ze. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. 6 demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking, lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. 25 tot 30 graden wordt het morgen. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Ster.
24: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjas voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
24: Ga voor een gratis installatie naar licentietogo.com/radio.
5: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
6: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
25: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
26: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
25: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
11: NPO Radio 1. EO NOS.
21: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Guido van Dijk.
2: We maken een rondje over de wereld. Allereerst langs de country hoofdstad van de wereld, Nashville. Die stad is in diepe rouw na het overlijden van Dolly Parton. We gaan zo even schakelen.
0: En in het Spaanse dorpje Buñol zijn duizenden mensen de straat opgegaan om een uur lang tomaten naar elkaar te gooien. Vinden ze leuk, doen ze elk jaar.
2: En Ajax en Twente gaan morgen weer in Europa in om te proberen een plaats in de Conference League veilig te stellen.
0: En dat allemaal na het sportnieuws.
2: Olympisch kampioen Caroline Florijn heeft zich op de WK roeien geplaatst voor de kwartfinale. Florijn heeft 2 jaar lang nagenoeg geen wedstrijden geroeid omdat ze zich had gefocust op haar studie.
27: Blij dat de kop eraf is en ik kon inderdaad de laatste 100 meter wat rustiger aandoen.
28: Is het niet lastig als je er zo lang uit bent om het weer op te pakken?
27: Nee, eigenlijk niet.
2: In de lichte skif wist Femke van de Vliet de finale te bereiken. En dat lukte ook de Nederlandse boten bij de dubbel 2, bij zowel de mannen als de vrouwen.
0: Manchester City heeft middenvelder Ayoub Bouadi binnen. Het 18-jarige talent dat op het afgelopen WK furoren maakte met Marokko komt over van Lille en kost de Engelse club zo'n 100 miljoen euro. City zag de afgelopen zomer meerdere middenvelders vertrekken, waaronder Oranje International Tijani Reinders en de Spaanse wereldkampioen Rodri.
2: Geen support voor Feyenoord bij de komende 2 wedstrijden in de Eredivisie. De clubleiding heeft besloten dat het uitvak leeg blijft op bezoek bij NEC en PEC Zwolle. Het besluit is genomen nadat er afgelopen zondag bij Cambuur vuurwerk vanuit het uitvak op de tribunes van de thuisclub werd gegooid. En daarbij raakten 7 supporters gewond.
0: En oud-Feyenoorder Tony Villena keert terug in de Eredivisie. Na omzwervingen in Rusland, Spanje, Italië, Griekenland en Turkije gaat de 31-jarige middenvelder nu voetballen bij Willem II. In Tilburg heeft Villena een contract getekend voor 1 seizoen.
2: En Matthew Brennan heeft de 5e etappe van de Vuelta gewonnen. De sprinter van Visma Leasebike won eerder al etappe 2. Tadej Pogacar behoudt de rode trui. De Sloveen heeft al een voorsprong van 3 minuten op de naaste belager en landgenoot Primoz Roglic.
0: En de US Open begint volgende week en op het prestigieuze tennistoernooi zijn de Williams-zusjes samen te bewonderen. Serena en Venus hebben namelijk een wildcard gekregen. Ze doen mee aan het dubbelspel in New York.
2: Slecht nieuws. nieuws voor Max Verstappen. Volgens Autosportfederatie FIA is Red Bull nog steeds de fabriek die de beste Formule 1 motor maakt. Dat klinkt goed, maar dat betekent dat er geen updates uitgevoerd mogen worden aan die motor. De kans is dus groot dat andere teams op het gebied van technologie gaan inlopen op Verstappen, die zesde staat in de WK-stand.
0: In de playoffs van de Champions League voor vrouwen heeft Ajax met 2-0 verloren van Real Madrid. PSV verloor ook. In Eindhoven werd het 0-1 voor het Deense HB Keulen. En een niveau lager in de Europa Cup verloor ook Feyenoord. Bij het Europese debuut van de Rotterdammers was Anderlecht met 2-1 te sterk. Volgende week zijn de returns.
2: Botik van der Zandschulp heeft zich een week voor de US Open geplaatst voor de kwartfinales van het ATP-toernooi van Winston-Salem. Hij veegde Luciano Darderi van de baan met 6-1 en 6-0.
0: Van Hollywood tot het Witte Huis. Overal staan mensen vandaag stil bij de dood van de legendarische zangeres Dolly Parton, die gisteren op 80-jarige leeftijd overleed. Ja, dit zijn de paleiswachten van Buckingham Palace eerder vandaag. Ook in haar eigen Nashville, waar ze ruim 60 jaar woonde en waar ze gisteren haar laatste adem uitblies, komen fans samen. Zanger Koen Vaal is in Nashville. Goedenavond, Koen.
4: Goedenavond, jongens.
0: Hoe kwam het nieuws van het overlijden van Dolly Parton daar binnen in Nashville?
4: Nou, het is hier ongelooflijk triest. Wat Dolly Parton hier heeft betekend voor de gemiddelde Amerikaan is ongelooflijk. Dus je kan je wel voorstellen dat hier een hele, hele grote impact heeft.
0: Ja, want wat merk je daarvan in het straatbeeld als je daar zo rondloopt?
4: Nou ja, er hangen hier natuurlijk op bijna iedere hoek van de straat grote muurschilderingen van haar. Ze heeft hier 6 eigen bedrijven. Ja. Ze heeft hier in de regio een eigen pretpark. En op iedere plek waar ook maar iets van Dolly Parton te zien is, daar verzamelen mensen om bloemen te weg te leggen, om een rouw te betuigen. Er wordt heel veel gedoneerd aan haar goede doel, de Imagination Library. Waar ze bijvoorbeeld boeken schonk aan de kinderen vanaf een bepaalde leeftijd tot de middelbare school. Mm. Iedere maand. Ongeacht waar je vandaan kwam of hoeveel centjes je ouders hadden, was zij er wel voor die kinderen. En ja, buiten dat heeft zij nog zoveel meer goede doelen gefund. Dat ze ook gewoon zeggen dat haar legacy gewoon menselijkheid is. En ja. Omdat het zo'n grote legende is, is iedereen hier gewoon enorm rouwig. En overal waar ze kunnen zijn, leggen ze iets weg of betuigen ze hun steun.
0: Ja, dus veel meer dan de muzikanten alleen. Maar hoor je wel juist deze dagen haar muziek ook veel dan op straat?
4: Ja, op Broadway, dat is hier een van de grootste straten waar live muziek te zien is. Om even een beeld te scheppen, dat is een straat van 200 meter waarop 4 verdiepingen in iedere kroeg een band staat te spelen. Die hebben alle setlijsten aangepast om Dolly Parton te eren. Maar je hoort het ook uit radio's. Het nieuws hier gaat alleen maar over Dolly. Het is ongekend.
0: Ja, ik begrijp dat er zelfs een petitie is gestart, hè, om het vliegveld naar haar te vernoemen.
4: Nou, dat klopt inderdaad. Ik heb van mijn Uberdriver vernomen vandaag dat al eens eerder is gebeurd. Alleen dat verzoek heeft Dolly destijds afgewezen, omdat zij zichzelf gewoon altijd heeft gezien als een normaal persoon en nooit extra bovenuit de menigte wilde steken. Maar nu gaat het er dan misschien toch zo uitzien dat het vliegveld van Nashville naar Dolly vernoemd gaat worden, ja.
2: Hey, ik heb begrepen dus dat het is daar echt Dolly Town eigenlijk. Maar afgelopen weken lag ze in het ziekenhuis in Nashville. En daar kreeg jij veel van mee, hè, dacht je?
4: Nou ja, ik weet niet zeker of het waar is. Want ik las wel dat zij in het Midtown ziekenhuis lag. Nou, aan dat ziekenhuis, daar woonde ik, met mijn in het appartementje, zeg maar. En de afgelopen 3 dagen zijn er zo ongelooflijk veel helikopters, wel echt 7-8 per uur af en aan komen vliegen. Veel meer dan de rest van de dagen. Of het er iets mee te maken heeft, dat weet ik uiteraard niet zeker. Maar het was wel een heel frappant beeld. Want de ene die landde en de andere steeg meteen weer op. Dus het zou wellicht een teken ervan geweest kunnen zijn dat er in ieder geval heel veel aan gedaan is om Dolly uiteindelijk alsnog te helpen.
2: Ja. En je bent zelf een muzikant. Staat bij jou ergens nog op de setlist of ergens Dolly? Of laat je dat aan de anderen in Nashville?
4: Nou ja, Ik twijfel wat ik moet doen. Misschien dat jullie me daarbij kunnen helpen. Of,
0: nou,
4: of ik iets moet spelen. Nee, ik heb vanavond een optreden. En ja. Hier wordt de covermuziek best wel afgezonderd van originele muziek. En ik zit toevallig vanavond in een setting waarbij alleen maar originele liedjes gespeeld mogen worden bijna. Dus ik denk dat vanavond niet de juiste plaatsing is. Maar wie weet dat ik wel van de week nog even een filmpje opneem. Of het aan een van de duizenden supergoeie zangers hier overlaat.
0: Ja. Voor jou ook als liefhebber natuurlijk en muzikant. Het is triest, zeg je, het straatbeeld en alles. Maar het is ergens, lijkt me ook wel heel bijzonder om juist nu in Nashville te zijn.
4: Ja, nee. Ik ben zelf niet per se heel sensatiegericht. Je voelt je al snel slecht als je dan... Want ik probeer dan wel een rondje door de stad te rijden om jullie ook een duidelijk beeld te geven van de situatie. En ja, dan voel je je al snel misschien toch... Misschien is dat iets Nederlanders, maar een beetje een soort ramptoerist. En dat vind ik, dat vind ik zelf dan weer moeilijk. Aan de andere kant is het ook heel mooi om gewoon iedereen de steun te zien betuigen... aan iemand die zo ontzettend veel betekend heeft voor
0: de maatschappij. Ja, die saamhorigheid die je dan voelt.
4: Ja, exact. Dat is wel iets moois. Maar af en toe kan het misschien ook een beetje voelen als een soort sensatie zoeken. Ja. En daar heb ik dan wel moeite mee.
0: Ja, dat is een dun lijntje inderdaad. Goed, dank van het beeld wat jij hebt kunnen schetsen vanuit Nashville na het overlijden van Dolly Parton. Koen Vaal.
4: Graag gedaan.

0: Ja, nu is die echt afgelopen. Stumbling in, Surreal.
1: Ja, de laatste woensdag van augustus betekent in het Spaanse dorpje Buñol maar één ding, wat je hier op de achtergrond hoort, La Tomatina. Duizenden mensen gaan de straat op om een uur lang tomaten naar elkaar te gooien. En Juska Prevost was een van die duizenden mensen. Goedenavond, Juska.
2: Hallo, goedenavond. Goedenavond.
1: Ja, hallo, goedenavond. Ik sprak onze redacteur vanmiddag die jou belde en die zei dat je toen in de auto zat op een zeil met allemaal tomaatresten in je haren en je oren. Hoe is het nu?
2: Ja, ik heb inmiddels mezelf gedoucht. Dus ik ruik weer een beetje normaal, denk ik. Althans, niet meer zo zuur van de tomaten. Maar het, inderdaad, het zat in mijn oren, echt in mijn haren. Het zat overal. Het is echt super bizar.
0: En wat denk je dan als dat dan wel op je zit? Lekker zo?
2: Nou, ik dacht wel van, nou, ik wist niet goed wat ik moest verwachten aan het begin. Maar ik dacht, nou ja, we gaan even kijken wat er allemaal gebeurt. Maar dat tomatensap, dat gaat letterlijk overal naartoe. Dus op mijn benen, in mijn oren, in mijn haren, wat ik zei, ja.
0: Komen ze hard aan trouwens, die tomaten, Juska?
2: Nou, ze zeiden van tevoren van, joh, als ze die tomaten gaan horen, dan moet je gaan gooien, dan moet je ze een beetje fijn knijpen. Dan, ja, dan worden ze wat rustiger of dan wat zachter. Dan kom ik minder hard aan. Nou, dat hebben wij niet zo ervaren, laat ik het zo zeggen.
0: Een aantal voltreffers die hard voelden aankomen.
2: Ja, we hadden wel een duikbril op, want ja, dat moet eigenlijk. Dat is ook wel een beetje gevaarlijk.
0: Wat zeg je nou, een duikbril?
2: Ja, een duikbril. Dus iedereen heeft gewoon letterlijk een zwembril of een duikbril op. Ik had een wat grotere duikbril op, gelukkig.
1: Dat is verplicht.
2: Want... Nou, niet verplicht, maar wel. Ze zeggen wel van, joh, doe een bikini aan. Of ja, sportkleren aan, een duikbril op.
0: Geen wit shirt wel, aan. Ja,
2: nou, juist wel een wit shirt die je niet wil houden. Niet je favoriete witte shirt, laat ik het zo zeggen.
0: Dat is eentje om in te lijsten, ja.
1: Ja. Hey, Juska, we doen net of dit misschien wel de normaalste zaak van de wereld is. Maar neem ons eens mee naar vanmiddag. Want om 12 uur begint het. Volgens mij wordt er een rookbom gegooid. En dan? Wat zag je om je heen? Wat gebeurt er?
2: Nou, vanochtend was het erg vroeg. Ik werk voor Verrassend Valencia in Valencia zelf. Valencia is 40 minuutjes van Buñol af. Het is een heel klein dorpje. Er wonen 10.000 mensen. Maar Tomatina is in Buñol super belangrijk, super bekend. En vanuit Verrassend Valencia hebben we wel gezegd van, nou oké, het is misschien leuk om met een groepje Nederlanders een keertje daar naartoe te gaan. Maar je moet daar wel een ticket voor kopen. Want het dorpje bestaat uit 10.000 mensen. Maar er zijn 22.000 tickets beschikbaar. En dan gaat er via één straat, dus ja, letterlijk gewoon van links naar rechts, een heel smal straatje, gaan er dus allemaal vrachtwagens met in totaal 150.000 kilo tomaten door die straat heen rijden.
0: Maar wat gebeurt er dan? Worden die dan uitgedeeld, die tomaten? Of?
2: Nee. Vanaf vanochtend 7 uur tot 9 uur kan je je polsbandje, zal maar zeggen, ophalen. Dus een soort van entreekaartje. Want heel het centrum, ja, het is natuurlijk een superklein centrumpje, is afgezet. Dus je gaat daar naartoe, moet je polsbandje ophalen. Dus vanaf, ik zat vanochtend om 6:30 op de fiets om daar naartoe te gaan. En dan kom je eraan. Het hele dorpje is normaal liet hier gewoon super uitgestorven. En dan hou je je polsbandje. En dan zijn er al wel stukken met muziek. En dat je een biertje kan kopen. En wc's, noem het maar op. En dan kom je op een gegeven moment aan bij de locatie. En dan kan je er op twee stukken maar in. Dus kan je nagaan, 22.000 mensen in één straat kunnen maar op twee delen erin. En wij waren vrij op tijd, laat ik het zo zeggen. Dus wij waren er om, laat ik zeggen, 9 uur, 8:30, 9 uur. Mm. En we zijn op een klein stukje gaan staan waar een beetje meer plek was, op een soort pleintje. En er was er een paal vlakbij, dat was om 11 uur ging dat van start, een hele grote, lange, houten paal. En het wordt helemaal ingezeept met, letterlijk met zeep en met varkensvet. En als je naar boven kan klimmen, hangt er bovenin een varkenspoot.
0: Oh.
2: En dat is best wel prijzig, zo'n varkenspoot. Dus als je dat wint, is dat, dat kost een hoop geld.
0: Maar dat is maar een extra attractie naast de tomaten.
2: Ja. Het is een soort vermaak, laat ik het zo zeggen. Hoort ook bij de traditie. En In de tussentijd komen er allemaal mensen naar binnen. Die straat naar binnen. En rond, wij waren vrij vroeg, rond een uurtje of laat ik het zeggen. Wel 9:30 stonden we op de plek waar we wilden zijn. Ja. En om 12:00 hoorden we een knal. En toen kwam dus de eerste vrachtwagen kwam aan, letterlijk van links naar rechts. En dan komt er echt een giga vrachtwagen aan in een heel smal straatje waar dus allemaal mensen staan. Dus iedereen ging aan de kant, althans het was een beetje duwen natuurlijk. Het was zo bizar. En er worden dus allemaal tomaten uit die vrachtwagen gegooid. Eh? En dat wordt dus hard naar je toe gegooid. Dus daarom zei ik ook, het was niet dat je denkt, lekker zacht, zo'n tomaatje tegen je aan. Maar ook onderling ga je dan tomaten naar elkaar gooien. Dus je moet een duikbril op hebben, je moet oude kleren aan hebben, je moet schoenen aan hebben, want het wordt super glad onder je natuurlijk. Het is zo'n bizarre traditie in zo'n klein dorpje. We hebben Japanners gezien, we hebben Indianen gezien, we hebben mensen uit Schotland gezien. Wij Nederlanders natuurlijk.
0: Ja, want doen ze dit nou omdat ze daar zelf heel erg verbintenis mee voelen, of is het vooral voor de toeristen?
2: Nee, het is een traditie vanuit 1945. In 1945, dat is het verhaal, hè, was er een optocht in Bunjol, waar het dorpje is. Met grote poppen en noem het maar op. Een of andere traditie die ze daar hadden. En toen was er een ruzie ontstaan tussen jongeren. Dus die kregen een soort van gevecht onderling. Maar die kregen een gevecht naast een groentekraam. En daar lagen dus tomaten, komkommers, noem het maar op. En die gasten zijn dus naar elkaar tomaten gaan gooien. En dat was toch een soort van hilarisch. En dat is een traditie geworden. Dus zij zijn die maand daarna weer teruggekomen. Toen een jaar daarna, op dezelfde datum, hebben ze weer hetzelfde gedaan met die tomaten. Dat is heel lang verboden geweest. En van 45 tot volgens mij tot 1950. Mm-hmm. Toen is er opgepakt. Dus toen is in 1957, toen mocht het ook allemaal weer niet van de... Toen een jaar daarna, op dezelfde datum, hebben ze weer hetzelfde gedaan met die tomaten. Dat is heel lang verboden geweest. En van 45 tot volgens mij tot 1950. Mm-hmm. Toen is er opgepakt. Dus toen is in 1957, toen mocht het ook allemaal weer niet van de regering. Noem het maar op.

0: 50.000 man kwamen. Ja. Ik ben er vandaag geweest. Dat kan gewoon niet. Dus nee. Het is echt een dorpje van niks. Een paar straten. Dus hebben ze het weer gereguleerd. Ja. Tot 22.000 man. Nou, ik ben er vandaag geweest. Dat kan eigenlijk ook helemaal
1: Juska,
0: niet.
1: Dus vanuit een ruzie is het ontstaan, begrijp ik. Ik heb nog wel een laatste vraag. Want we moeten ook weer door. 150.000 kilo tomaten. Ik denk voedselverspilling. Of waren ze rot of overrijpen? Hoe zit dat?
0: Nee, het verhaal is naar de buitenwereld dat het overrijpe tomaten zijn. Okay. Maar het zijn eigenlijk tomaten die wel geproduceerd zijn vanuit andere delen van Spanje. Maar je
1: niet
0: kan
1: meer
0: ze
1: goed
0: wel
1: om
0: verkopen,
1: te eten.
0: Maar juist.
1: Oké. Okay. Nou, dat was heel bijzonder. Ik ga volgend jaar misschien mezelf
0: heel
1: wel aanmelden.
0: Dank je. Hele belevenis.
1: Ja, dank je wel voor dit verhaal, Juska Prevost vanuit Spanje.
2: Jij ziet het wel zitten om dat een keer mee te maken.
1: Ik heb de beelden gezien,
2: interessant. We spreken hier volgend jaar, hè Guido? Komende zondag begint de laatste Grand Slam van het jaar, de US Open. Tennisser Max Houkes hoopte in New York in actie te komen. En die hoop die werd deze week steeds groter. Zo groot zelfs dat hij afreisde naar Amerika. Max, goedenavond.
3: Goedenavond, goedemiddag voor mij nog.
2: Ja, want jij zit daar nog. Zondag vloog je dus ineens hals over kop die kant op. Want wat was er aan de hand?
3: Nou, ik stond vorige week dinsdag nog ongeveer 22e reserve. Want de US Open kwalificatielijst was wat sterker dan verwacht. Dus ik stond 22e met 242 van de wereld, zeg maar. Ja. En in twee dagen, even kijken, vrijdagavond... was ik ineens nog maar vijfde alternate. Dus zeg maar vijfde reserve. Dus was echt 17 plekken opgeschoven in twee dagen.
2: Ja.
3: En ik moest zaterdag voor 6:00 s'avonds moest ik kiezen of ik naar Augsburg bij München zou gaan. Waar ik een challenger zou spelen eigenlijk. Of dat ik als reserve last minute toch naar New York zou gaan.
2: En jij dacht ik ben er zo dichtbij.
3: Ja, het is om de hoek, weet je wel. Maar nee... het was een beetje lastig, want ik stond dus vijfde... en ik wist dat nummer 4 en 3 zouden niet heen gaan. Dus dan zou ik derde zijn. En om 6:00 s'avonds zaterdag is het nog maar 12:00 in Amerika. Dus zeg maar, dan was er nog 2 dagen voor... hele zaterdag, hele zondag. En want maandag zou het starten, de kwalificatie. Mm. En dan dacht ik van, als er dan 1 of 2 nog terugtrekken... dan ben ik eerste of tweede reserve. Ja, dan moet ik er echt wel zijn, want als je er niet bent... en je komt erachter dat je erin was gekomen... dan sla je zelf ook voor je kop.
2: Ja, maar je moet wel zelf actie ondernemen. Dus je moet een vlucht boeken en dat soort dingen?
3: Ja, zeker. Je moet zelf... het was wel een risico. En het heeft zich helaas niet uitbetaald. Want je moet gewoon die ticket kopen en hotelkosten en zo. Dus dat is een duur grapje. Maar ik was vanaf maandagochtend was ik eerste reserve. 2 dagen lang. En er waren 128 spelers die zich konden terugtrekken. En, dat is niet waar, 126. Want 2 hadden zich teruggetrokken in het weekend. En ik ben helaas 2 dagen lang eerste reserve gebleven.
2: Oh.
3: Wat ik niet per se had verwacht toen ik hoorde dat ik maandag al om 12:00 onze tijd eerste reserve was. Want meestal wordt er wel iemand ziek of iemand die geblesseerd raakt... en denkt van, ik wil het niet erger maken, alleen... tegenwoordig gaat er in die kwalificaties best wel veel geld om. Dus ook als iemand niet helemaal fit is, dan gaat hij wel staan om het zo maar te zeggen.
1: Gaan ze toch de baan op?
3: Ja, want het is. En er waren wel 2 of 3 gasten die hadden gespeeld en 2e set opgegeven. Ja, dan krijg je toch al die cent om het zo maar te zeggen. Wat voor mij vervelend is, maar goed.
1: En voor jou vervelend, Max, baal je nu je dit weet? Je gaat dus niet naar de US Open. Baal je nu dat je toch naar New York ben gegaan om dit misschien af te dwingen... maar terwijl het niet gelukt is?
3: Achteraf is het makkelijk praten. Alleen ik heb met veel andere spelers gesproken... en eigenlijk als je 2 dagen lang eerste bent... dat is eigenlijk een scenario, dan moet je aanwezig zijn.
1: Ja.
3: Zeg maar. Er waren zelfs gasten nog achter mij... die waren ook gekomen voor het geval dat. Want de kans is best redelijk dat er een van die 100 spelers uitvalt. Ik had ook gezegd tegen andere mensen... ik ben liever 1 of 2 uit in New York, dat ik er uiteindelijk niet in kom... dan dat ik dinsdag in Augsburg speel en ik kom erachter dat ik er wel in had gezeten. Ja, dan word je ook gek.
1: Ja. Zullen we anders gewoon afspreken, Max, dat je bij de volgende Grand Slammer wel gewoon bij bent? Of is dat nog heel ver weg?
3: Dat staat wel op de planning, maar dat is pas in januari in Australië.

0: En ik moet zeggen, ja, ik was nog nooit in Amerika geweest en ook nog nooit op de US Open. Ik heb gewoon kunnen trainen en ja, met Alcaraz in de kleedkamer en Djokovic en kunnen kijken hoe die trainen en spelen. En dus ja, dat was ook wel wat waard natuurlijk. Oh, ja. En het heeft wel weer, ja, nou, ik wil niet zeggen deuren open gemaakt, maar wel weer dat ik denk van zo, ik moet hier volgend jaar wel staan, weet je wel. Dus
1: heel goed.
0: Dat is wel gaaf.
1: Nou ja, hou dat vast. Dank dat je even ons te woord wilde zijn, Max Houkes. Dank je wel.
2: NPO Radio 1.
3: Brengt de klok op 10:30 het NOS-journaal Dorot Megens.
4: Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Kremlin is woedend dat hij aan de Oekraïnse president Zelensky heeft gevraagd wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna corrigeerde hij zich en zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. Het aantal doden na de overstroming in Nepal is volgens de autoriteit opgelopen tot bijna 160. Maar er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, want er zijn nog honderden vermisten. In Neede, in de Gelderse Achterhoek, is een man doodgestoken. Hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar de man overleed in de woning. Vlak daarna werd een verdachte aangehouden, die wordt verhoord. En zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. En in Eindhoven begon ook PSV met de nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuken.
5: Langs de lijn en omsteken. Geloof, hoop en clubliefde.
1: Deze zomer gaat onze redactie in het hele land op bezoek bij mensen die lid zijn van bijzondere verenigingen en clubs waar het draait om niet alledaagse interesses. Thomas de Jong, welkom.
6: Dankjewel, goedenavond.
1: Goedenavond. Geen koningsschieten zoals vorige keer, geen veekeuring zoals vorige keer, ook geen chanticoren. Waar ben je nu geweest?
6: Ja, ik had naar La Tomatina moeten gaan, denk ik. Dat was fantastisch
1: volgend
6: geweest.
1: Volgend jaar, dan kom je mij daar tegen.
6: Dat is een heel goed idee, ja. Nee, ik was in Nijmegen. Ik was naar Museumpark Orientalis. Dat is een religieus openluchtmuseum. Verschrikkelijk groot is dat. Eindeloze stukken bos en dan af en toe een historisch gebouwtje. En ik was daar met een reden, want ik was naar mensen op zoek. En dan moet je even voorstellen, dan loop je door het park en dan hoor je dit.
7: Militairs, kansen, broccoli, tijk, zin, zin.
6: Ja, ik zie je vraag aan het kijken.
8: Ja, klinkt een beetje militaristisch.
6: Ja, dit zijn Romeinen. Als je het hebt over niet alledaagse interesses, dit is er zeker eentje. Ik was namelijk uitgenodigd door reenactors. Weet u wat dat zijn?
8: Dit klinkt als iets met acteren, naspelen.
1: Ik denk aan LARPers.
6: Ja, dat kan ook. Je hebt LARPers en cosplay, dat is fantasy. Maar reenactment is dat je de geschiedenis naspeelt. Tienduizenden mensen in Nederland die doen dat. Die spelen dan de tijd van Napoleon na, of de Tweede Wereldoorlog, of de late middeleeuwen. Maar dus ook de Romeinen. Ik was bij Gemina, daar was ik door uitgenodigd. Dat is de oudste Romeinse reenactmentgroep van Nederland. En die mochten in Orientalis, in een Romeins straatje, in allemaal Romeinse gebouwen, een weekendje de Romein uithangen.
9: Ja, het is een hobby die wel eens uit de hand kan lopen.
6: Dat is al gebeurd, zo te zien.
10: We krijgen nog wel eens wat opmerkingen over de film Gladiator bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk niet hetzelfde als wat wij aan hebben.
6: Waarom niet?
10: Hollywood die heeft een andere interpretatie van hoe Romeinen eruit zien dan hoe dat daadwerkelijk 2000 jaar geleden was.
6: En kun je dat omschrijven? Hoe dat eruit ziet?
10: Ja, zwaar en warm. We hebben allemaal een authentieke tunica aan. We hebben onze schilden, onze speren, onze helmen, alles bij elkaar hebben we aan.
11: Als ik onderaan begin, heb ik mijn calice aan. Dat zijn Romeinse schoenen. Met spijkertjes eronder.
6: Heb je die zelf gemaakt?
11: Ja, die zijn zelf gemaakt. Ja. Er is ergens weer een opgraving geweest. En dan hebben ze een Romeinse schoen uit de modder getrokken. Ja. En die proberen wij dan zo goed mogelijk na te maken.
6: Oh, je moet een beetje met de tijd meegaan ook nog. Wat er boven komt, zeg maar, uit de opgravingen.
11: Ja, absoluut. Ja, ik zat net stiekem toch te vloeken. Want ik had net een mooie nieuwe tas. En een collega zegt net, 2 weken geleden zijn ze er toch achter gekomen dat die anders moet. Dus
6: En dat wordt dan dus ergens opgegraven en dat wordt bekend. En dan weet jij weer hoe je outfit aan moet passen.
11: Ja, eigenlijk wel, ja. En we doen wel een beetje rustig tempo, hoor. Want anders moet je echt heel goed alles in de gaten houden. Maar ja, het is wel de bedoeling dat het zo accuraat mogelijk blijft, ja.
8: Zo accuraat mogelijk. Dus eigenlijk helemaal terug naar die tijd van toen, die Romeinse tijd. Maar ja, dan stel ik me ook voor radio, camera, telefoons. Kan allemaal niet.
6: Mag allemaal niet. Nee, want ze worden af en toe ingehuurd. Bijvoorbeeld in oude steden, als daar een festival is en ze zoeken Romeinen. Dan zeggen ze, nou, komen jullie bij ons de Romein uithangen, Romeinen nadoen. Ja, want hadden Romeinen niet? Geen brillen, geen tatoeages, geen sigaretten, geen ijsjes. Dus dat mag allemaal niet. Je moet er echt uitzien, ja, alsof je rechtstreeks uit het Romeinse Rijk omrollen.
1: Ja, en daar hebben ze zelfs een authenticiteitscommissie voor.
6: Ja, dat is één man. Die ziet erop toe dat je daaraan houdt. Ja.
1: En die haalt alle sigaretten uit hun monden, de ijsjes weg als het gebeurt.
6: Als het gebeurt wel, maar de meeste mensen luisteren braaf, heb ik het idee.
1: Hey, en ze hebben dus al die authentieke outfits. Maak je die helemaal zelf?
6: Ja, zoveel mogelijk wel. Dus er was in dat weekend ook een workshop Romeinse sandalen maken, bijvoorbeeld. Mensen waren bezig met het repareren van schorten. Maar deze clubs die hebben in de laatste jaren een heel groot gevaar zien ontstaan, namelijk webshops.
12: Er is natuurlijk al discussie over wat is authentiek, hoe is authentiek, maar er zijn een hoop dingen kant en klaar te koop waar je van alles kunt afdingen van het materiaal is niet goed, de afmeting is niet goed, de Romeinen zouden dit nooit zo gedaan hebben enzovoort. Maar omdat de hobby tegenwoordig zo groot is geworden, heb je allerlei bedrijfjes die voor jou dingen maken, maar die zijn niet geïnteresseerd in jou en zo authentiek mogelijk producten verkopen, die willen gewoon winst maken.
13: Die hebben dan ook geen gevoel met de materialen, weet niet hoe het gemaakt is, hoe het gebruikt wordt, dus het haalt een stuk van de charme weg.
6: Misschien heeft niet iedereen meer zin ook om zelf al zijn spullen te maken.
13: Dat werk je op deze manier ook wel in de hand. Van waarom zou ik het zelf maken? Ik zou ook geen Mali en Kolder met 20.000 ringetjes meer zelf maken.
6: Heb je dat wel gedaan?
13: Dat heb ik wel gedaan. Van 10 kilo ijzerdraad eerst spiralen maken en dan die spiralen doorknippen. En dan heb je een aantal 100 ringetjes en die met een tangetje aan elkaar gaan zetten.
6: Ik denk echt verschrikkelijk.
13: Dat is verschrikkelijk. Daar ben ik mijn hele studententijd mee bezig geweest met dat ding.
8: Oh, je kan maar een hobby hebben, hè?
6: Ja, 10 kilo ijzerdraad, allemaal ringetjes. En dan dus ook 10 kilo aantrekken, hè? Want je moet erin lopen. Dus ja. het is nogal wat.
8: Nou, wat me wel opvalt, ik hoor eigenlijk alleen maar mannen stemmen. Vrouwen doen niet mee.
6: Nou ja, dat is misschien een beetje een terugkerend thema in deze rubriek. Heel veel van die bijzondere hobby's zijn echte mannenhobby's. Dus nee, vrouwen mogen niet meedoen in het legioen, maar wel rondom de club. Want vrouwen hadden bijvoorbeeld burgertaken. Dus als vrouw kan je spinnen, kleding maken. Koken, dat mag je allemaal wel doen. Maar zo heel populair is het niet onder vrouwen. Er was er eentje bij dat weekend.
1: En wat mocht hij doen?
6: Ja, die was bezig met kleding repareren bijvoorbeeld.
1: Ja, vrouwen en heel veel mannen dus en één vrouw. Wat zijn dit voor mensen die dit doen, dit reenactment?
6: Ja, ik had ook geen idee wat ik moest verwachten toen ik naar Nijmegen reed. Maar ik kwam erachter, twee soorten vakgroepen zijn supergoed vertegenwoordigd.
14: Ik ben docent geschiedenis.
11: Ik ben docent geschiedenis.
15: Ik ben onderwijsassistent. Op een middelbare school.
16: Ik ben archivaris.
15: Ik zit in de IT. Dus helemaal niks met geschiedenis, Romeinen of wat dan ook.
16: Het is ook niet echt toeval. Opvallend veel mensen in deze hobby die zijn beroepsmatig ook wel daarmee bezig. Wat niet altijd handig is, want je moet ook mensen hebben die technisch zijn. Hè? Idealiter praten de mensen die weten hoe het toen was met de mensen die weten hoe je het ook kunt maken. Dan heb je een goede groep.
15: Toen ik net bij het bedrijf werkte, heb ik voor de bedrijfskrant een keertje een interview gedaan van God, wat is mijn hobby? En dat komt nog steeds achter me aan.
6: Ja, dat zijn ze niet vergeten?
15: Oh nee, dat zijn ze niet vergeten.
6: Oh, grappig. Maar wat zeggen ze dan?
15: Oh, dat is over Asterix en Obelix. Je kent de grapjes wel. Dus dat is altijd leuk.
8: Ja, ik snap die vergelijking wel hoor, met Asterix.
6: Ja, die is heel snel gemaakt. Die grappen maakten ze zelf ook. En ze hadden daar allemaal last van op hun werk. Inmiddels dragen ze dat ook wel een beetje als geuzennaam.
11: Nou, we worden wel regelmatig voor de gek gehouden. Ja, dat wel. Ja.
6: Hoe dan?
11: Ja. Nou, dat ze grappen maken over Asterix en Obelix.
16: Asterix is eigenlijk de schuldige bij mij. Ik was een klein kind, was ik erg into Asterix. En ik vond de Romeinen leuker dan de Galliërs. En daar is eigenlijk het zaadje geplant.
15: Dat begon bij mij al echt al als een klein jochie. Met een Asterix en Obelix uit de kast.
17: Wij hadden een harnas. Ja. Nagemaakt van de Asterix en Obelix strip.
16: Ja, het complete pak.
17: Het complete pak. Ja. Volledig authentiek. Ja. Hè, naar Asterix en Obelix standaarden. Ja. Inclusief handtekening.
16: Van Uderzo.
17: Van Uderzo.
6: Ja. Van wie?
17: De tekenaar. De daadwerkelijke tekenaar. Ja. Maar iemand die heeft hem gewassen. Gepoetst.
16: Ja, die sukkel die had niet in de gaten hoe bijzonder dat was. Die heeft de handtekening eraf gepoetst. Oh.
6: Is geroyeerd.
17: Ik weet niet wie het was.
16: Nee, we hebben nooit kunnen achterhalen wie de boef was. Gelukkig voor hem.
17: Ja. Maar dat was. We hadden dus. Nou ja, van Asterix en Obelix Wij hadden dat.
12: Ja, dat was een geld waard geweest.
17: Zo, nu zeker.
8: Het kolderiek gewoon als je zo hoort praten.
17: Dat is heel gezellig.
8: Ja, ja, en dan Asterix afschetsen of afschilderen als de bad guy. Dat is ook wel sterk. Ja. Dus nou ja, ze praten over Asterix en Obelix. Wat doen ze verder in zo'n weekend?
6: Ja, met een mannetje of 13, 15 waren ze. Ze hingen dus rond in die Romeinse huisjes in dat museumpark. Daar zaten ze de hele dag en ze hadden wat workshops. Schilder repareren, tenten opbouwen, nieuwe termen leren. Ja, dat hoort er ook allemaal bij. Maar misschien wel het allerbelangrijkste van dat weekend. Er worden dan nieuwe recruten klaargestoomd.
18: Jij loopt hier met een stok.
19: Ja, een meetstok voor recruten. Want ze moeten wel een minimale lengte hebben natuurlijk. We willen geen korte legionairs.
18: Korte recruten, hou hem eens naast mij.
19: Ja, kan net. Een ideale legionair is toch wel 1,72 of 1,75, daar tussenin.
18: Ja, daar zit ik dan ook tussenin. Moet de recruit aan nog meer dingen voldoen?
19: Ze moeten wel fysiek een beetje sterk zijn. Want je moet een zwaar schild, een hele zware bepakking, een harnas. Dus ja, je moet wel heel veel kilo's rond kunnen sleuren. En marcheren, zwaard vechten en je uitrusting onderhouden.
18: En hoeveel recruten heb je vandaag?
19: Ja, ik ben zelf een recruut, geen idee. Ik heb me net ingeschreven bij het legioen, maar ik moet nog even opgeleid worden.
18: En dan hebben we het over weken, maanden, jaren?
19: Ja, dat moet ik nog even zien, maar ik hoop niet te lang.
12: Overigens, in de Romeinse tijd teken je voor een diensttijd van 25 jaar.
18: Oké. Weet waar je aan begonnen bent?
19: Oei, dat is misschien wel een beetje lang. Maar ja, hopelijk aan het eind krijg ik een stukje grond als ik met pensioen ga, dus dan kan ik lekker boeren.
18: Ja.
8: Ja, inderdaad. Thomas, ik denk toch wel van... ik denk een uurtje tomaten gooien in Spanje zoals net. Dat zou ik wel willen. Maar ja, ik denk ook de hele tijd zoveel uur...
6: Ja.
8: Romeinse reenactment en zoveel werk.
6: Waarom?
8: Waarom?
6: Waarom denk je? Ja, dat dacht ik ook. Vooral toen ik op een gegeven moment naar een werkplaats liep. Weer helemaal aan de andere kant van het park. Kwartier lopen, hele hete werkplaats. Daar zag ik een man een stuk of 20 schilden repareren. Want die hadden ze nodig voor een optreden 2 weken later ergens in Zeeland. Daar stond overigens de radio aan. Daar zei ik wat van. Toen ging de radio gauw uit.
8: Gelukkig ja, dat kan niet. Natuurlijk niet. Gelukkig was niet van de authenticiteitscommissie.
6: Maar goed, ik heb hun ook even voorgelegd waarom ze dit nou zo leuk vinden.
20: Dit is gewoon bij de hobby.
18: Ja. Met welk gevoel ga je dan straks huiswaarts?
20: Ja, voldaan. Weer dingen gemaakt. Ja, dan zijn we weer klaar voor de volgende evenementen. Waar je dan inderdaad lekker bij het kampioentje kan zitten met een gerust hart dat alles is heel.
21: Ja. We zijn sowieso dan met een hoop vrienden op pad.
18: Zijn echt vrienden?
21: Ja, zo voelt het wel.
22: Het samenkomen, een beetje... Je komt met mensen in aanraking die gewoon dezelfde interesses hebben.
23: Even weg van de beslommeringen van alle dag. Je hebt verder niks anders aan je hoofd. Het leven is even vrij simpel, basic. Geen telefoon, geen computers.
18: Heb je nooit getwijfeld van, moet ik hier nog wel mee doorgaan?
23: Hell yeah.
18: Wanneer?
23: Ik heb een tijd gewoon dat je op een gegeven moment beu bent en dat je andere interesses krijgt. Als je een gezin krijgt en je jonge kinderen, dan gaat het op een laag pitje. Maar elke keer ging het zo na een tijdje toch weer kriebelen. En nou heb ik me erbij neergelegd dat er geen ontsnappen mogelijk is.
18: Dit blijf je doen.
23: Ja, ik ben bang van wel.
8: Ja, en ik snap het nu iets beter. Heb je zelf nog wat geleerd?
6: Ja, Asterix en Obelix zijn dus cool en die strips ook. En als je het overweegt, nooit je outfit op internet bestellen.
8: Dankjewel Thomas de Jong. Op zoek naar een vrouwenhobby.

0: Ronde, oh my god.
1: Ajax speelt morgen de returnwedstrijd tegen FC Zion en zit naar de 4-2 overwinning in Zwitserland in een zetel voor die wedstrijd. Het moet gek lopen, wil Ajax niet de hoofdfase van de Conference League bereiken, zegt aanvoerder Davy Klaassen, die ook merkt dat het allemaal steeds fijner gaat lopen onder trainer Michel Sanchez.
2: Nou, je begint eigenlijk na een seizoen vorig jaar met 3 trainers, begin je eigenlijk nu weer een soort van opnieuw. Deze trainer komt met zijn staf ook weer met wat nieuwe ideeën, dat ga je trainen. Dan speel je oefenwedstrijden. Nou, op het begin gaan er vaak dan veel dingen nog mis. Ga je dat weer bekijken, ga je dat weer trainen. En zo probeer je telkens als team beter te worden en beter ook qua ingespeeld te raken.
3: Ja, dat begrijp ik. En als je dat nog eens iets concreter maakt en dan met name, maar goed, ik weet niet of je erover wil praten of zo, maar de dingen waarin je nog zoekt en waarvan je dan, zeg maar, waar ook tegen naar de fans als het ware ze kunt laten zien van dit en dit moet nog gebeuren. Hier moeten wij aan werken.
2: Ja, er moet sowieso nog een hele hoop gebeuren. Ik denk wel dat we op dit moment te veel tegengoals krijgen. Dus zeker in het verdedigende. En dat is niet alleen de verdedigers, maar het hele spel zonder bal. Daar moeten we nog wel echt veel beter gaan worden om minder kansen weg te geven. En dus ook uiteindelijk minder goals. Waardoor de kans groter wordt dat je gaat winnen.
3: Ja. Hoe heet het? Je zei net wel mooi van ja, alleen als if we fuck it up, dan hebben we problemen natuurlijk. Maar dit Ajax is te goed om zo'n wedstrijd uit handen te geven. Dat kan niet.
2: Nou ja, het kan wel, maar dat zeg ik alleen als ze echt lopen te kloten. En dan kan het altijd, misgaan. Alleen, ik heb heel veel vertrouwen in mijn ploeg. En als wij in goede doen zijn, dan mogen morgen niet in de problemen komen. Alleen ja, je moet dat wel elke 3-4 dagen wel weer laten zien. Het is niet zo van, wij zijn de sterker, dus wij winnen wel even. Nee, zo werkt het niet.
3: En je kunt nog niet aangeven, zeg maar, je durft hier nog niet heel stellig te zeggen. Je hebt een soort ondergrens, hè, waar je niet doorheen mag. Jij durft nog niet te zeggen, nou, die ondergrens, daar gaan we niet doorheen.
2: Maar dat weet je nooit. Dat kan je toch nooit stellen. Ik heb heel vertrouwen dat we morgen doorgaan. Zeker na vorige week. Maar je moet het wel elke keer weer laten zien.
1: Dat was Ajax aanvoerder Davy Klaassen in gesprek met Martin Vriesema.
4: En dan naar FC Twente. Dat weet wat er te doen staat. Morgenavond in Baku. De ploeg van trainer John van der Brom moet de opgelopen 1-0 achterstand uit de heenwedstrijd tegen Karabach zien weg te poetsen om de groepsfase van de Conference League te bereiken. Want die Europese tripjes mogen nog lang niet voorbij zijn, toch trainer?
5: Nee, zeker niet. En dat bewustzijn hebben we echt wel. En nogmaals, dat is ook wel het beeld wat we niet direct naar de wedstrijd, laat ik dat ook bij mezelf vooropstellen, hadden na Karabach thuis. Maar dat is het mooie van analyseren, terugkijken met de staf, met de spelers. En dan kom je dat ook in de thuiswedstrijd gewoon toch best goede mogelijkheden hebben gehad om goals te maken. En we hebben ook relatief weinig kansen weggegeven. Nou, dat zijn voldoende aanknopingspunten voor ons om morgen hier volle bak, maar dan ook echt volle bak voor onze laatste kans te vechten. En ja, als dat lukt, dan wordt het inderdaad niet onze laatste wedstrijd en in Europa. We hebben het gisteren natuurlijk ook bij NEC gezien. Ja, die gingen ook met dezelfde goede moed richting een uitwedstrijd. Weliswaar 2 goals verschil. Maar ja, je ziet ook dat er in een wedstrijd iets gebeurt waardoor dingen kunnen veranderen. We hebben dat in Ferencváros gezien, dat de tegenstander zelf een rode kaart. Dus er zijn zoveel dingen waar je nu nog geen invloed op hebt. Waar je wel invloed op hebt is het feit om de jongens nogmaals goed voor te bereiden richting morgen. En dat we moeten geloven in onze kansen. En ja, daar ben ik wel wat positiever in geworden na de beelden meerdere malen terug hebben gekeken, zeg maar.
6: Kun je een inkijkje geven in hoe je over morgen denkt? Want is dat dan weer Rots aan de rechterkant en dan misschien wel Taha op 10 of Piazza aan de rechterkant? Wat zijn jouw hoofdbrekens?
5: Nou, die opties die jij nu aangeeft, die is ook niet zo moeilijk, want we weten hoe we willen spelen. En we weten wat voor kwaliteiten op die positie gevraagd worden. En de opties die geef je eigenlijk zelf aan. Dus en daar moeten wij als coach, als staf een keuze in maken. Nou, ja. Dat komt wel goed, wees niet bang.
4: Dat zei FC Twente-trainer John van der Brom tegen Tijmen van Wissing van RTV Oost.

0: Begging van Madken.
1: Zo, aan het einde van deze uitzending nog even een rondje Champions League doen. Want ja, het zijn die play-offs voor de laatste tickets voor de hoofdfase. Sara Westphal die is weer aangeschoven, die volgt het allemaal. Je had een speciaal oog gericht op die wedstrijd tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe. Ja. Bij de rust leidde Fenerbahçe met 2-0. Hoe is het in de tweede helft verlopen?
2: Oh, nou, Fenerbahçe kwam echt die geschoot uit de startblokken. Even kijken hoor, waar was ik nou?
1: Dus ze stonden met 2-0 voor.
2: Ja, ze stonden met 2-0 voor. Oh, sorry hoor. Ja. Lyon, ja, ik was bij Lyon gebleven. Excuus. Lyon die schoot uit de startblokken. Maar het was allemaal net niet genoeg. Na een kwartiertje voetballen in de tweede helft vond Fofana de rechter bovenhoek. Werd het 2-1. 3 minuten later leek het zelfs gelijkspel te worden, maar bleek buitenspel. Weer een paar minuten later gingen de Fransen weer uit hun dak. Weer gescoord, maar ook weer buitenspel.
1: Ach.
2: Ja, dat was wel zuur hoor. 2 afgekeurde goals. En daardoor een streep door de lucratieve Champions League droom. En ik zeg bewust lucratief, want ja, Lyon die kan dat geld wel gebruiken. Hè. Daar had ik het een uurtje geleden ook al over. Maar het is dus Fenerbahçe die je morgen mee mag gaan loten in de Champions League.
1: Nou, dat was dus die ene wedstrijd waar je je op richtte. Maar er waren nog 3 andere wedstrijden. Zaten daar nog spectaculaire toestanden bij?
2: Nou, AEK Athene, die mag de Champions League in. Won met 4-0 van Levski Sofia. Uit Bulgarije, dankzij 2 goals van Barnabas Varga. En Viking uit Noorwegen heeft toch wel voor een stuntje gezorgd. Won vanavond met 3-1 van Dynamo Zagreb. Nou ja, dat is toch wel een ploeg waarvan je had gedacht dat die wel even zouden winnen van een laagvlieger, zo mag ik het wel zeggen, toch? Die geen Europees topniveau gewend is.
1: Maar wel Noors kampioen, hè, begrepen.
2: Zeker. Dat dan weer wel, maar Europees topniveau is dan net een maatje te groot. En we gaan verlengen bij NK Celje tegen Slovan Bratislava. Daar stond het na 90 minuten 1-1. En dus zou het nog altijd kunnen dat Celje uit Slovenië haar debuut op het hoofdtoernooi gaat maken.
1: Kijk, nou ja, in ieder geval, en de drama, dat kunnen we ook wel stellen, dat zat dus bij die wedstrijd tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe. Uiteindelijk dus, ondanks al die afgekeurde, gekeurde doelpunten, gewonnen door Fenerbahçe met 2-1, dat door naar de hoofdfase van de Champions League. Dan zijn we er doorheen voor vanavond.
0: Ja, dan heb ik nog een eindstand in La Liga. Real Madrid tegen Real Sociedad. Het werd 4-1 van Real Madrid en 3 keer, ja, jullie kennen hem wel, Kylian Mbappé.
1: Ja, die kan het wel, hè?
0: Jazeker. Wat gaan we morgen doen?
1: We gaan morgen natuurlijk weer aandacht besteden aan het WK roeien, de Vuelta. Het is een rustdag bij het hockey, maar we gaan natuurlijk wel voorbeschouwen op de halve finales. Zoals we ook nog reacties gaan krijgen van die Champions League wedstrijden bij de vrouwen die vandaag zijn gespeeld. Zo dadelijk met het oog op morgen vandaag met
0: niemand anders dan Pieter van der Wielen.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond.
3: NPO Radio 1.
4: Nooit meer slapen.
3: Ik ga in gesprek met cabaretier en presentator Dolf Jansen. We leren hem kennen als de helft van het duo Lebbes en Jansen. En sinds 2006 maakt hij solovoorstellingen, waaronder ook dit jaar weer een oudejaars.
5: Hou eens op met stoere statements. Schreeuw eens minder moord en brand. Wees niet trending op de socials, maar een deel van Nederland.
3: Ook schrijft hij columns, verhalen, interviews en liedjes. In de bundel Jij rijmt op mij zijn nu zijn mooiste gedichten verzameld.
4: Zometeen, van 12 tot 1, in VPRO's Nooit meer slapen.
3: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Altijd wel columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
7: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
8: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
7: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
9: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
10: Sloopmelk.
9: Mona?
10: Ja, ook sloopmelk.
9: Milner?
10: Sloopmelk.
9: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
10: Sloopmelk.
11: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
13: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
14: NPO Radio 1.
15: 11 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Niets vermoedende omstanders leken geen schijn van kans te hebben. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Het beleid werd afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Mensen die al een afspraak hadden voor een visumgesprek hebben te horen gekregen dat dit wordt uitgesteld. Het is nog niet duidelijk hoe lang de pauze duurt. Met een bedrag van $18 miljard heeft techgigant Meta in de VS geschikt in een rechtszaak over zijn sociale mediaplatformen. Meta was door tientallen staten aangeklaagd omdat het kinderen verslaafd maakte aan Facebook en Instagram en de risico's daarop verborgen hield. De miljarden gaan naar hulp aan verslaafde kinderen en de platformen worden aangepast. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De Frankfurter Allgemeine steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. En in Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns worden volgende week woensdag gespeeld. Het weer vannacht droog. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking, lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig, 25 tot 30 graden. En morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
16: Ster. Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
17: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
18: Blijf thuis.
17: Dan weet u hoe het echt zit.
14: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer

0: Neleman, het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow!
2: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.

0: Bette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Tijdens zijn eerste persmoment als bondscoach werd Xavi Hernandez voor de voeten geworpen dat hij niet de eerste keuze was geweest. Er waren eerst anderen gevraagd. Wat maakt dat nou uit, dacht ik. Toen de NOS mij belde of ik vanavond het oog wilde presenteren, was ik ook niet de eerste die ze belde. Weet ik ook wel. Winfried kon niet, Wilfried werkte aan zijn fotoboek, Mieke is een weekje weg, Koen belde niet terug, Rob had journaaldienst, Marcia had een deadline, Eschouet had verplichtingen. Ik was 15e keus. Nou en? Ik zit er, ik heb er zin in, ik ben een winnaar. Daar gaat het om. Goedenavond en welkom bij het Oog op Morgen, Brabant en Limburg. Totaal verschillend, onvergelijkbaar. Goed, een paar overeenkomsten wellicht. Maar wat maakt ze zo verschillend? Waar zit de competitie? Frans Pollux en Bjorn van der Doelen, Limburger en Brabander, duiken in de zusterprovincies voor een reeks De Zuiderling voor L1. Ik spreek ze zo meteen. Het einde van de zomer is traditioneel een drukke tijd voor relatietherapeuten. Sophie Seestraten is relatietherapeut. Zij bedacht iets nieuws, relatietherapie in je eentje. Dat is dan niet relatietherapie voor alleenstaanden, maar voor halve stellen. De gedachte is, werk eerst even aan jezelf en niet meteen aan die ander. Ze gaat zo meteen er meer over vertellen. De homo-ontmoetingsplaats. Ze staan onder druk, ze worden bestuurlijk ontmoedigd en tegengewerkt. Waarom eigenlijk? En hoe werkt dat? En wat is nog het belang van zo'n ontmoetingsplaats? Hans Scheffer zet zich in voor cruiseplekken en hij zal me zo meteen daarover vertellen. Een grote schikking vandaag in de VS met Meta. Wat betekent dat voor Europa? Daarover hoort u twee experts, Marietje Schaken en Lokke Moerel. Maar allereerst het nieuws van
1: woensdag 26 augustus.
3: This is CNN Breaking News.
4: Yeah, and the breaking news, these devastating flash floods in Nepal near the Chinese border.
2: Paniek in Nepal als een muur van water hele dorpen wegvaagt. Er was een aardbeving, zeggen deskundigen.
5: Wat we nu denken, dat moeten we allemaal nog bevestigen, dat er hoog daarboven op ongeveer tussen de 5 en 6.000 meter een gletsjer is afgebroken.
2: Die gletsjer is gaan rollen.
5: Hij heeft op zijn pad enorme hoeveelheden ijs, rotsen, sedimenten meegenomen en daar ook een soort hele grote watergolf mee gecreëerd.
2: Er is veel hulp nodig.
6: Het Rode Kruis heeft vandaag ook al echt teams met hulpverleners die kant opgestuurd. Die zijn met helikopters naar het getroffen gebied gegaan.
2: De eerste hulpgoederen komen nu aan.
6: Dingen als schoon water, het gaat over dekens, over zeilen, over EHBO-kits, om ervoor te zorgen dat mensen medische en eerste hulp krijgen.
2: Er zijn honderden vermisten en 157 doden, maar dat aantal zal waarschijnlijk nog oplopen.
4: Truly, truly devastating.
2: Voor Prinsjesdag is er een begrotingsakkoord, zegt D66-fractievoorzitter Pater Notte.
7: Ja, dat moet absoluut kunnen.
2: Volgens minister Heijnen van Financiën is de begroting zo goed als af.
8: Echt moeilijk in elkaar te passen, maar het goede nieuws is de puzzel valt te leggen.
2: Maar hij heeft daar in het kabinet nog geen steun voor, blijkt uit de reactie van CDA-leider Bontebal.
9: De minister van Financiën doet gewoon zijn werk, namelijk die probeert alles natuurlijk in tabellen te vatten en die komen dan op tafel en worden dan besproken.
10: En kunt u zich er dan aan vinden?
9: Nee, want we hebben nog lang natuurlijk geen akkoord en je moet met oppositiepartijen praten.
2: De gasvoorraad is een stuk minder gevuld dan de afgelopen jaren. Er is recent te weinig ingekocht.
11: Ja, normaal vullen de marktpartijen de gasbergingen omdat de gasprijs in de zomer laag is en in de winter hoog.
2: Maar door de spanningen in het Midden-Oosten ligt dat nu anders.
11: Op dit moment is de gasprijs in de zomer zelfs hoger dan in de winter en worden de bergingen dus niet door de markt gevuld.
2: De voorraad is nu voor zo'n 45% gevuld. Dat zou normaal 80% moeten zijn, volgens minister van Veldhoven. Zouden de gasleveranciers beter hun best moeten doen?
12: Is allemaal invullen van die leveringsplicht. En daar spreken we natuurlijk ook de bedrijven op aan.
2: Een alternatief is dat er in de winter meer vloeibaar gas wordt besteld, maar...
11: We hebben ook gezien dat LNG-aanvoerketens gestoord kunnen worden. We zien dat nu uit Qatar weinig LNG kan komen.
2: Volgens de gasunie komen we in de winter niet in de kou te zitten. Maar, zo zegt de minister...
12: Wat we eigenlijk vooral als risico zien, is dat op het laatste moment de gasprijs wel eens kan stijgen als je dan nog van alles in moet kopen.
2: Op verschillende plekken in Amerika hebben mensen bloemen neergelegd om de gisteren overleden Dolly Parton te herdenken.
10: She was like America's sweetheart. Everyone loved her.
13: She's as American as apple pie and Coca-Cola and she's everything.
2: Ook in haar geboorteplaats Sevier County kwamen veel mensen bijeen.
14: People loved her, not just Tennessee, not United States, but all over the world.
15: No matter how famous she became, she never forgot where she came from.
16: And I'm blessed to be from Sevier County.
2: Nederland kent ook veel Dolly-fans, zoals Pieter Roberts uit Limburg.
17: Ik heb zelfs vorig jaar toen gedacht van ik kan niet altijd een Dolly-partner zorgen. Daarna heb ik haar laten tatoeëren. Tenminste, de naam, het logo.
2: En hij treedt zelf ook op als Dolly Parton lookalike.
17: Dat blijf ik ook al doen hoor. Ten nagedachtenis.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
17: Het is wel treurig.
2: De krant van morgen is vast ingezien en samengevat door Clemens Peters.
18: Verwoeste gezinnen, een demografische crisis en wanhopige ouders op zoek naar hun ontvoerde kinderen. 10 jaar na de afschaffing van de één-kind-politiek zijn de sporen van de harde maatregelen nog overal in China zichtbaar. Trouw leeft mee met Wang, die na 30 jaar zoeken zijn vermiste zoon terugvond. Toen het jongetje als peuter verdween, verbood de overheid zijn vrouw om nogmaals zwanger te worden.
2: Het welkomstfeest in Shandong draait niet alleen om de terugkeer van de verloren zoon, maar fungeert ook als zoekbijeenkomst voor andere ouders. Vader Wang heeft tientallen lotgenoten uitgenodigd die hij in de loop der jaren tijdens zijn zoektocht leerde kennen. Ze zijn gemakkelijk te identificeren aan de t-shirts met erop een foto en de gegevens van hun vermiste kind.
18: Het Parool is een dagje op de bosbaan in Amstelveen, waar nog de hele week het WK roeien wordt gehouden. Een van de vele vrijwilligers is Caitlin Bakker. Zij is vandaag een vlot hondje en houdt aan de start, liggend op haar buik, de punt van de boot vast tot het startsein klinkt. Een Amerikaanse roeister zei tegen haar dat ze heel nerveus was. En toen zei ik tegen haar, je kunt het, je hebt het.
2: Op de tribune zitten Ellie van Eerde van 71 en Hella Poldervaart van 69... voor wie de bosbaan vertrouwd terrein is. Op hun 14e deden ze hiermee aan zwemwedstrijden. Het water was wel een beetje vies, zegt Hella. Als je uit het water kwam, had je een zwarte snor.
18: Koekjes bakken uit plastic kan volgens Amerikaanse wetenschappers een uitkomst zijn op plekken waar je moeilijk aan voedsel komt, zoals in een ruimteschip. Onderzoekers haalden de koolstof uit het plastic en met behulp van gist ontstond een biomassa vol eiwitten, vetten en suikers die samen met zetmeel omgezet werden in een koekje. De Volkskrant heeft er een bericht over.
2: Mark van Loosdrecht, hoogleraar Milieu Biotechnologie aan de TU Delft, vindt het een leuke manier om te laten zien wat je met wetenschap allemaal kunt doen. Tegelijkertijd is dit ook weer geen baanbrekende innovatie, zegt de hoogleraar. Heineken of DSM zouden dit ook gewoon kunnen doen met gist.
18: De meeste luisteraars van Met het oog op morgen weten het vast nog wel. De Nederlandse Rijkspolitie reed vroeger in Porsches over de snelwegen op zoek naar snelheidsduivels. En die Porsches die werden in 1996 afgeschaft, want te duur. Maar verdwenen zijn ze niet allemaal. Het waren er 507. Een gaaf exemplaar met alle toeters en bellen erop heeft nu in Amerika op een veiling maar liefst $252.000 opgebracht.
2: De auto was eerst van de Nederlandse autoverzamelaar Mark Weg. Hij verkocht de auto voor zo'n €160.000 aan een Amerikaanse verzamelaar. Of die spijt heeft? Nee hoor, zegt Weg tegen de Telegraaf. Hij wist wat hij van de hand deed en bovendien had hij er 2. En ik hoef er niet 2, zegt de verzamelaar nuchter.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Joe Buck, The Way You Take Time. U kent het misschien wel. Even scrollen op Instagram of Facebook, ben je ineens 3 uur verder. Die apps worden wellicht bewust verslavend gemaakt. Althans, dat was de inzet van een rechtszaak van de vele Amerikaanse staten tegen Meta. En er is een schikking gekomen. Meta betaalt een bedrag dat zou kunnen oplopen tot $18 miljard. En ze gaan de platforms aanpassen voor minderjarige gebruikers. Marietje Schaken, onderzoeker technologiebeleid aan de Amerikaanse Stanford Universiteit. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: 18 miljard klinkt als een reusachtig bedrag. Is dat eigenlijk iets dat ze zo ophoesten? Hebben ze dat in de kas liggen?
1: Nou, het is natuurlijk een nederlaag voor Meta dat ze, hè, dat ze dit moeten betalen en dat ze aanpassingen moeten doen aan hun producten. Maar als er niet geschikt was, zoals nu, maar als de rechter uitspraak had gedaan, had die boete nog veel hoger kunnen zijn. Dus het is verleidelijk om dan te kijken naar, oh, was het eigenlijk een meevaller voor Meta qua geld? Ze kunnen dit prima betalen. Ze zetten honderden miljarden per jaar om. Dus ik denk dat dat het probleem niet is. Ik denk dat het bedrijf zich meer zorgen moet maken over het feit dat deze rechtszaak nu zo is uitgepakt dat ouders en ook anderen die schade hebben ondervonden van sociale media, zoals die van Meta, denken dat een stap naar de rechter iets kan opleveren en dat er wel degelijk grenzen gesteld kunnen worden aan het gedrag van techreuzen.
0: Want dit is niet een rechtszaak van de openbaar aanklager. Dit is echt vanuit bezorgde burgers en ouders tot stand gekomen.
1: Ja, maar het is een soort massaproces geworden dat vanuit 29 staten is gevoerd om inderdaad de schade aan het welzijn van kinderen aan te tonen en daar een halt aan toe te roepen. Want de algoritmes van Meta, zoals bijvoorbeeld op Facebook of Instagram, maken die kinderen verslaafd en dat leidt tot allerlei problemen. En dat was de strekking van deze zaak inderdaad. Dus het is ook wel mooi, vind ik, vanuit Europees perspectief dat we nu zien dat er een Amerikaanse boete wordt opgelegd, omdat het verhaal vanuit Silicon Valley altijd is, oh, die vervelende Europeanen beboeten ons altijd. Ze willen een stok om Amerikaanse bedrijven mee te slaan. Maar dit zijn Amerikaanse gezinnen die zeggen, het is niet goed voor onze kinderen. Wij willen gewoon dat dit stopt.
0: Ze hebben bewust kinderen verslaafd gemaakt, sociale media verslavend gemaakt. Dat was de inzet. Wat hebben ze allemaal gedaan om het zo verslavend te maken?
1: Het gaat om niet goed opletten op leeftijdsbeperkingen, maar ook verslaving van algoritmes, waardoor kinderen eindeloos blijven kijken en dus eigenlijk steeds maar weer nieuwe filmpjes en content zien waardoor ze de telefoon of het scherm niet meer wegleggen. En Meta moet nu met oplossingen komen om bijvoorbeeld 's nachts het kijken voor minderjarigen of voor jongeren niet meer mogelijk te maken of om er een tijdslimiet aan te stellen. Dus wat denk ik interessant zal blijken aan deze rechtszaak is dat er ook aan de producten nieuwe eisen worden gesteld. En Meta wil nu dat niet alleen voor hen geldt, maar ook voor YouTube en ook voor TikTok. Zij denken natuurlijk, wij kunnen niet de enige zijn. Maar als dit inderdaad een nieuwe norm wordt voor sociale media, dan is wat er over een aantal jaar over deze rechtszaak gezegd wordt veel belangrijker dat producten zijn aangepast dan welke boete er is betaald.
0: En dan moet je denken aan een maximale tijd dat je kan scrollen of een maximaal aantal filmpjes dat je kunt krijgen, dat soort dingen. Gaan die veranderingen ook in Europa worden doorgevoerd? Wordt het meteen voor alle producten gedaan of alleen in de VS?
1: Nee, niet direct. Dat is ook niet hoe ver deze schikking reikt. Maar in Europa wordt wel aan wetgeving gewerkt om die verslavende effecten van algoritmes aan te pakken. En zie je natuurlijk ook in Nederland dat discussie over leeftijdsgrenzen van sociale media, dat je pas boven een bepaalde leeftijd mag gebruiken, smartphone-vrije generatie, al veel langer groot worden. En dat ouders daar ook veel voor voelen, dat ze graag willen dat hun kinderen beter beschermd worden. Dus in Europa zijn we denk ik verder in het bereid zijn om in te grijpen als de excessen van sociale media te groot zijn. Of het nou gaat om mededinging of om kinderen of om de gevaren van kunstmatige intelligentie. Wat denk ik wel belangrijk is dat we zien dat er nu ook in Amerika barrières worden opgelegd en normen worden gesteld tegenover deze techbedrijven. En dat is relatief nieuw. Amerikanen hebben heel lang gezegd, laten bedrijven zelf hun verantwoordelijkheid nemen. En ze vonden eigenlijk dat ze dat uitstekend deden. En we kunnen wel vaststellen dat Meta nooit deze schikking had getroffen als ze niet bang waren geweest voor de uitspraak. En als ze dus niet toch vrezen dat hun verantwoordelijkheid aan het licht zou komen.
0: Is toch een keerpunt. Voorlopig alleen voor kinderen, terwijl die volwassenen volgens mij ook flink verslaafd zijn.
1: Ja, maar ja, er is niks tegen om vervolgens te zeggen, kijk, mijn oma heeft ook hinder ondervonden van de verslavende algoritmes. Of het kan best leiden tot een bredere discussie over, goh, dat ingrijpen in de verslaving van die algoritmes, dat zouden we breder moeten trekken. Ik denk dus dat het een startschot zou kunnen zijn van veel meer acties. En er volgen natuurlijk ook nog meer rechtszaken over net weer andere schade die mensen hebben ondervonden. Dus het laatste woord is er niet over gezegd. Ik denk dat het belangrijkste is dat deze schikking aantoont dat het mogelijk is om aanpassingen te zien en tegenwicht te bieden aan deze sociale media giganten. En in Amerika vinden mensen veel makkelijker de weg naar de rechter dan in Europa. En ik verwacht ook eigenlijk dat er veel meer mensen zullen zeggen, ik heb ook schade ondervonden, daar moet ook wat aan gebeuren. Dus dat het ook het debat kan kantelen in Amerika, dat hoop ik ook.
0: Lokke Morel is hoogleraar Nieuwe Technologie en Recht in Tilburg. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, het is eigenlijk een soort letselschadezaak, hè? Waar hierin is geschikt in de VS. Iemand heeft schade ondervonden en gaat naar de rechter.
2: Van een product wat schade toebrengt, hè, verslavend is. En er waren ook nog wel andere regels die Meta overtreden had. Zoals de Children Online Act. Die verbiedt om data te verzamelen van kinderen onder de 13 zonder ouderlijke toestemming. Dus dat soort dingen. En die data hadden ze dan ook weer gebruikt om algoritmes te trainen. Dus er waren wel, het was consumentenbescherming regels en de COPPA regels. En ja, daar is gewoon een schikking getroffen om, ik moet wel zeggen, het is dan zo'n bijna 18 miljard, maar wel verdeeld over 10 jaar. En de grote impact hiervan gaat zijn, is dat het een voorwaardelijk, dat 30% van dat bedrag is voorwaardelijk, alleen als YouTube en TikTok eenzelfde bedrag ophoesten en ook diezelfde toezeggingen doen. Omdat Meta zegt, ja, wij kunnen wel strenge regels stellen, maar dan gaan al die kinderen naar die andere platforms.
0: Dan heb je nog je concurrent. Is hiermee het hek van de dam of hebben ze hiermee heel veel afgekocht? Er zijn natuurlijk heel veel klachten die je kunt hebben over deze bedrijven. Er zouden best nieuwe zaken kunnen.
2: Waar de beperking in zit, is voor mij is dat die Advocate Generals van die staten. Hè, uiteindelijk hebben 52 van die staten hier aan meegedaan, behalve Florida en New Mexico. Maar is dat ze zo gedetailleerd die maatregelen die Meta moet treffen opgeschreven hebben, dat de implicatie daarvan is, ja, dat zijn dus juist de verslavende dingen. He, niet, ze mogen niet meer gedurende nacht, geen notificaties van die push-notificaties gedurende schooltijden. Er moet een hele zware age verification komen. Je mag niet meer die extreme make-up filters en cosmetic surgery filters, he, dat je kan kijken hoe zie je er dan uit als je dat doet. Je mag niet van de dingen. He, niet, ze mogen niet meer gedurende nacht. Geen notificaties van die push-notificaties gedurende schooltijden. Er moet een hele zware age verification komen. Je mag niet meer die extreme make-up filters en cosmetic surgery filters. He, dat je kan kijken hoe zie je er dan uit als je dat doet. Je mag niet meer die zichtbaarheid van die

0: concreet geworden wat er allemaal moet veranderen om die platforms minder schadelijk te maken. En ja, dat is in Amerika, maar dat is ook in Europa. Dus in die zaken is wel nu aangetoond welke dingen dan wel en niet schadelijk zijn, waardoor die verslavingen komen.
1: En denkt u dat het veel gaat helpen of blijft het uiteindelijk onderaan de streef verslavend en blijven ze heel veel macht behouden? Kan je die geest eigenlijk wel helemaal weer in de fles krijgen? Want iedereen, kijk maar op straat, iedereen zit de hele godganse dag op zijn telefoon.
0: Ja, nou, ik denk dat dit de eerste keer is dat er gewoon paal en perk wordt gesteld aan allerlei features die gewoon niet goed zijn voor kinderen. En dan zal je straks zien dat dat ook niet is voor volwassenen. En dan gaat dat zo verder. Maar met een nieuwe technologie heb je altijd, en dit is dan ook een nieuw platform, even dat die techniek de wereld bepaalt. En nu zie je dat iedereen de impact daarvan begint te zien. Hè? En daar dan ook, als je iets, je mag alles maken, maar als dat echt schadelijk is voor de maatschappij, waardoor de ziekenhuizen en de psychologen allemaal te veel werk hebben om te dealen met jouw producten, uitval van jouw product. Dus ook met de sigaretten. Dan grijpt de rechters en de wetgever, die grijpen in. En ik denk wel degelijk dat dit, het wordt lastig voor Meta en ook YouTube en allemaal vol te houden dat in Europa dat dan niet schadelijk is. Ik denk dat je met het bewijs wat er nu is in Amerika ook die zaken kan gaan voeren hier. En ja, ik denk eerlijk gezegd dat deze, of het zou me erg verbazen als deze partijen dit niet doorvoeren op wereldwijde basis en zeggen, nou, dit wordt de nieuwe baseline en dat moet het maar zijn. Want vergeet niet hoeveel zo'n bedrijf, ik geloof dat zag ik ergens, dat Facebook laatste maand 2 miljard al uitgegeven had aan advocaten. Ik bedoel, los van deze bedragen heb je natuurlijk, is er, je hele bedrijf is bezig met alleen maar procederen in plaats van nieuwe producten en dingen te ontwikkelen. Dus
1: je zou, zou kunnen zeggen dat de Wild West jaren voorbij zijn.
0: Nou, ik denk dat dit de eerste grote perk en paal is. En ik denk dat dit wereldwijde consequenties heeft. En niet alleen voor Meta, maar ook voor die anderen. Want die AG's, die Advocate Generals, die zijn ook nog bezig tegen TikTok en YouTube. En die gaan zeggen, dit vond Meta redelijk. En jij moet ook meedoen. En anders blijven we jou vervolgen. Hè? Dus ik denk dat het een enorme impact en ook een echte ommekeer gaat zijn, in ieder geval voor de consumentenplatforms.
1: Dat is duidelijk een belangrijke uitspraak, kortom, en een belangrijke schikking. Lokke Morel, hartelijk dank. En ook Marietje Schaken, dank voor deze toelichting over de schikking van Meta.

0: Bless the Telephone van Labie Siffre. Homo-ontmoetingsplaatsen, ze bestaan al eeuwen in Nederland. De laatste jaren komen ze een beetje in het gedrang. Zegt het dan stichting Platform Kilbos, die probeert dat soort plekken te behouden. Vanochtend een uitspraak van de Raad van State ging over zo'n ontmoetingsplaats bij Tilburg. De stichting kreeg geen gelijk. Hans Scheffer van Platform Kilbos, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat betekent die uitspraak in Tilburg? Is er dan nu zo'n plek?

0: plek minder?
1: Ja, inderdaad. Dat is wel teleurstellend. Maar ja, goed, ja, dat is één keer zo. Maar het is inderdaad, ja, het was een plek die wel gebruikt werd. En wel aardig populair. En ja, die kan dus in principe niet meer.
0: Wat voor plek was het? Was het een parkeerterrein of een plantsoen?
1: Ja, het is een bosachtige omgeving. Een beetje parkachtig. En daar werd vlakbij geparkeerd. En met name parkeren, dat is nu een probleem geworden. Omdat daar over dat terrein een transformatorstation van Tennet is neergezet.
0: Dus daar kan je niet meer parkeren?
1: Nee, precies, dat is het probleem.
0: Maar er staat nergens homo-ontmoetingsplaats op een bordje of homo-ontmoetingsplaats nog 5 kilometer tweede naar rechts. Nee, dus het is een informele betiteling.
1: Ja, het is inderdaad informeel en meestal staat het ook niet aangegeven, hoor. En dat is in principe ook wel fijn, want dan krijgen we niet te veel, wordt er niet te veel rugbaarheid aangegeven. Want het is allemaal een beetje anoniem gebeurd.
0: Maar als het niet officieel is, hoe kan het dan zo in het gedrang raken? Wat doen dan de autoriteiten om het te ontmoedigen?
1: Nou, ze gaan niet direct het verbieden, het bezoek aan een mannenontmoetingsplaats, maar gaan het indirect verbieden door andere bestemmingen aan het gebied te geven. Of wegen af te sluiten, of parkeerplaatsen af te sluiten en dat soort dingen. Gewoon om het bezoeken onmogelijk te maken eigenlijk.
0: Waarom willen ze dat?
1: Ze krijgen wel wat klachten over ons binnen, maar ja, goed.
0: Wat zijn dat voor klachten?
1: Nou, meestal mensen die hebben een beetje hekel omdat wij met elkaar wat contacten hebben, laten we het zo zeggen. Maar goed, wij proberen altijd ons zoveel mogelijk binnen de regels aan de regels te houden. En we hebben daar een speciale instructie van de politie voor gekregen. Dat is politie op de mannenontmoetingsplaats. En dat komt van roze in blauw. En dat zegt, het bezoeken van de mannenontmoetingsplaats is niet strafbaar. Het hebben van seks in de buitenlucht is niet strafbaar. Alleen schenders van de eerbaarheid komen op de hoek kijken, maar door zich terug te trekken op een beschutte plaats neemt dat af.
0: Juist, nou, dus je mag niet in het volle zicht dat iedereen ziet.
1: Ja, precies.
0: Want een homo-ontmoetingsplaats, dat klinkt eufemistisch, maar het gaat gewoon over seks, toch?
1: Nou, in principe wel. Dat is het hoofddoel. Maar het zijn ook sociale contacten natuurlijk. Even met elkaar kletsen. En wat ideeën uitwisselen en zo. En dat is ook natuurlijk van belang. Omdat je dus allemaal in dezelfde positie bent eigenlijk. Je bent inderdaad op zoek naar contacten en dan kun je wat ervaringen uitwisselen.
0: Maar de schending van de eerbaarheid, als je seks hebt in de openbare lucht, ja. Schend je dan de eerbaarheid? Hebben mensen daar last van, die omstanders die het vies vinden?
1: Ja, nee, precies.
0: Of zegt u van loop dan door, dan heb je er ook geen last van?
1: Nou, daar komt het ongeveer wel op neer. Maar goed, mensen die hebben er inderdaad altijd een hekel aan dat er inderdaad die contacten plaatsvinden.
0: Het is ook
1: maar
0: even schrikken als je de hond uitlaat, toch?
1: Ja, nee, precies. Maar goed, ik wil nog niet zeggen dat je dan meteen die eerbaarheid geschonden is. Daar komt wel wat meer bij kijken. Dan moet je in principe argeloos wezen en niets vermoedend. En maar goed, wie is dan niets vermoedend? Als iemand dus weet dat er inderdaad mannencontacten plaatsvinden, ja, dan moet je inderdaad wel heel erg.
0: Dan ben je niet, maar u zei net, er wordt geen rugbaarheid aangegeven.
1: Nee,
0: dus
1: precies. In het informele circuit, ook bij de bezoekers van andere bezoekers, weten ze heus wel wat daar speelt. En zijn ze altijd aardig geïnteresseerd in wat we precies doen.
0: Als je blijft staan en blijft kijken, dan schend je je eigen eerbaarheid.
1: Ja.
0: Waarom zijn die plekken zo belangrijk voor u? Want je hebt toch inmiddels allemaal apps en dan kan je met iedereen afspreken om van alles te doen.
1: Ja,
0: maar waarom heb je dan nog die parkeerplaats nodig?
1: Ten eerste is die parkeerplaats wat anoniem. En als je dat via internet doet, dan is het, is het meestal 1-op-1. En dat is ook altijd maar de vraag van, of diegene die waarmee je contact wil hebben, of dat inderdaad aan je verwachtingen voldoet, laten we het zo zeggen. En dat is, dat is ook maar toeval natuurlijk. En als je dus twee personen dus elkaar ontmoet op een mannenmoedersplaats, dan heb je meteen, kun je zien van,
0: is die wel echt persoon, zo knap?
1: Ja, precies, aantrekkelijk. Of die persoon je aanstaat, ja of nee, daar gaat het eigenlijk om.
0: Dus eigenlijk eigenlijk zegt u, de lat ligt hoger als je naar de ontmoetingsplaats gaat dan op de app en niet lager.
1: Ja,
0: want
1: nou,
0: het heeft een beetje reputatie van nou ja, het maakt niet meer zoveel uit, ik kijk wel.
1: Ja, nou goed, zo is het wel ongeveer. Mensen die bezoeken het en ja, ze zien wel wat er gebeurt. En dat kan natuurlijk wel best wezen dat het niemand is die je bevalt. Is ook helemaal niet zo'n probleem, maar dat is wel. Het hoort erbij.
0: Wat is de meerwaarde van de homo-ontmoetingsplaats? Waarom zou u het eigenlijk aanbevelen?
1: Nou, het is een beetje anoniem en je hoeft niet allemaal te verklaren van welke geaardheid dat je bent. Want het woord homo, dat is in het grootste deel van de gevallen niet van toepassing.
0: Wat bedoelt u daarmee?
1: Nou, de meeste mensen die zijn biseksueel of nog een andere geaardheid. En die zijn daar ook aanwezig. En die, dat hoef je ook allemaal niet te verklaren. Wij gaan in principe uit van hoe gedraagt iemand zich? Wat voor signalen geeft hij af?
0: Dus u zegt eigenlijk ook mensen die helemaal niet officieel uit de kast zijn of een coming-out hebben gehad of zich niet tot de doelgroep rekenen, die kunnen daar ook gewoon terecht voor een avontuur of een uitstapje
1: ja,
0: of wat
1: nee,
0: dan ook.
1: Precies. Ja, nee, zo gaat het meestal. De grootste deel, ik denk wel 80%, die is die heeft een achterban en die durft er niet voor uit te komen en die kan dan wat anoniem wat doen en die hoeft ook niks te verklaren of zoiets. Nou ja, goed, zo gaat het meestal.
0: Maar het gaat slecht, hè, met die plekken. Er zijn er steeds minder.
1: Ja, wat iedere keer wordt ontmoedigd met name door de overheid. En ja, ze hebben altijd wel argumenten om het te sluiten. Meestal niet direct, maar allemaal indirecte argumenten. Dus van ja, krijgen klachten en zo. Maar ja.
0: Wat zou u ervan vinden als het op een geheel Nederlandse wijze zo uitmondde op een officiële gedoogzone homoerotische ontmoetingsplaats door de gemeente gereduceerd? Artikel 35, lid
1: ja,
0: 7.
1: Nou ja, goed.
0: En dat het dan ook nog subsidie krijgt. En hoe zou u dat vinden als het informele karakter wegging?
1: Is er wel in Amsterdam. Volgens mij het is Rietlanden of zo. Ik weet niet precies hoe het heet. Maar het is wel zoiets. Dat is ook bebord en dat soort dingen. Maar goed, ja.
0: Is dan de lol eraf?
1: Nou, precies. Maar dan is de anonimiteit ook een beetje weg natuurlijk dan. Hè. Ik bedoel, ja, dan
0: ziet iedereen helemaal wat je gaat doen?
1: Nou, precies. En dan weet je ook precies waarom dat iemand daar komt. Dus dan heb je geen keuze. Dus dan is de anonimiteit is ook wel veel minder. Dus daarom is dat niet zo'n goed idee. Het moet altijd een beetje anoniem kunnen blijven natuurlijk. Hè. Je hoeft helemaal niet te verantwoorden. En ja.
0: Juridische nederlaag vandaag, maar de strijd gaat door. Hans Scheffer van Platform Kilbos, hartelijk dank. En een goede avond nog. Ja, het is het einde van de zomer. De vakantie was hopelijk een succes, niet altijd. Het is een drukke tijd voor relatietherapeuten. En relatietherapie, je zou zeggen, dat doe je met z'n tweeën. Maar er is een nieuw boek van relatietherapeut Sophie Zeestraten. En die zegt, relatietherapie in je eentje. Dat zou je eens moeten proberen. Hartelijk welkom.
2: Dank je wel.
0: Ja, je begint in je boek met dat je zelf relatietherapeut bent, maar dat je eigen relatie helemaal niet goed ging.
2: Ja,
0: en dat
2: klopt.
0: Je je eigenlijk een beetje als een imposter voelde. Iemand die de boel bedroog.
2: Ja, dat klopt. Dat was dat voelde ook echt zo. Want ik begeleide stellen. En thuis ging het niet altijd even makkelijk. En op een gegeven moment kreeg ik daar een soort gewetensbezwaren van. Ik dacht, ik kan het zelf niet eens. Dus wat zit ik hier nou te doen?
0: Maar ja, het dak van de loodgieter lekt ook wel eens. Ja. En de tandarts heeft ook rotte kiezen. Dus ja.
2: Ja, nee, dat is ook wel zo. Alleen, ik zit nou eenmaal in elkaar dat ik dat niet werkt voor mij. Want ik denk, ja, je moet je eigen talk walken. Of hoe je dat ook zegt. En ik had er last van. Ik dacht, ja, dit kan ik niet aan mezelf verkopen.
0: Dat maakt het boek wel heel interessant. Omdat je ook bij jezelf diep in je eigen problemen duikt. En je eigen mechanismen. Ik vind het interessant, relatietherapie in je eentje.
2: Ja.
0: Wat gebeurt er eigenlijk als mensen als stel komen? Want je schrijft ook wel tussen de regels dat je er niet meer zo heel erg in gelooft. Relatietherapie met z'n tweeën.
2: Nou, ik moet zeggen dat mijn boek is zeker geen pleidooi voor geen relatietherapie samen. Ik denk dat het wel belangrijk is om even te zeggen. Want dat kan echt heel goed werken en heel helpend zijn. Als beide partners dat ook echt willen en ervoor willen gaan en bereid zijn om naar zichzelf te kijken, dan kan het superveel opleveren.
0: Maar je zegt, ik zie mensen hun patronen herhalen,
2: ja,
0: maar dan
2: zeker
0: bij mij op de bank.
2: Ja, dat klopt, dat klopt. En ik heb heel veel met stellen gewerkt en dat was precies wat er gebeurde. En dat vond ik eigenlijk heel zonde van de tijd. En ik dacht, dat kan efficiënter. En vandaar dat ik eigenlijk ben gaan werken met individuele partners, maar wel over hun problemen in de relatie. Omdat ik dacht, wat er bij mij op de bank gebeurt, hoe het eigenlijk zit, is dat als mensen in therapie komen, dan hebben ze meestal al langere tijd problemen. De meeste mensen gaan niet bij de eerste ruzie meteen een relatietherapeut bellen. En die zitten dus al vaak in een groef samen.
0: In een soort patroon.
2: In een patroon, steeds terugkerende ruzies waar ze maar niet uitkomen. En heel vaak herhaalt zich dat op de bank, op de relatietherapiebank. Maar dan gaat het iets beleefder. Maar eigenlijk kijken ze je allebei aan van, nou ja, zeg jij er nou eens wat van?
0: Als ik heel eerlijk ben, heb ik ook altijd de neiging gehad om de problemen in de relatie bij de ander te leggen. Ja, in de eerste plaats.
2: Ik denk eigenlijk iedereen. Want je wil eigenlijk natuurlijk niet zelf de schuld krijgen. Je denkt altijd van, ja, het ligt in ieder geval niet aan mij. Hè? En ja.
0: En dan bij jou is het van, zie je wat hij doet?
2: Ja, natuurlijk. Ik heb zelf ook relatietherapie met mijn partner samen gedaan. En ik zat toch echt op die bank om van die therapeut te horen. Zeg jij nou ook eens wat over deze... Ja, dan hoor je het ook eens van een ander. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet.
0: Als je alleen zou komen, hè, in relatietherapie. Dus ja, je komt als een halve relatie, ja, met jouw deel van de problemen.
2: Nou ja, je hebt natuurlijk... het gaat om de dynamiek en jouw aandeel in die dynamiek. Hè. Daar gaat het steeds over. Daar gaat het boek ook over. Het is niet... kijk, als iemand alleen komt. Ik begeleid overigens alleen nog maar individuele vrouwen. Ik begeleid geen stellen meer, omdat ik het gewoon... dit vind ik gewoon efficiënter en beter werken.
0: Maar je zei vrouwen, ook geen mannen meer?
2: Ik werk voornamelijk met vrouwen. Heel af en toe een man, maar meestal met vrouwen. Dus
0: Waarom zijn die ontvankelijker voor advies?
2: Ik vind het sowieso een leuke doelgroep. En ik kan natuurlijk niet iedereen helpen. Dus ik heb gekozen voor de doelgroep die ik zelf heel leuk vind om mee te werken. Ik ben zelf een vrouw. Ik heb zelf een heel proces hierin meegemaakt. Dus in die zin veel herkenning, denk ik. Maar ik denk ook dat meer... Ja, het klinkt een beetje zwart-wit. Ik zet het maar gewoon even zo neer. Vrouwen willen over het algemeen liever in relatietherapie dan mannen. Want ze vinden vaak dat er gebrek aan verbinding bijvoorbeeld is. Hè, emotionele intimiteit, wat veel vrouwen missen in een relatie. En willen dan graag dat hun partner meegaat, zodat ze dat dan met die partner kunnen hebben. En ik schrijf in mijn boek daar verschillende dingen over. Hè, onder andere over dat ik denk dat het echt een mythe is dat je alles bij één partner zou kunnen vinden. Ik zeg niet dat dat nooit zo is, want heel fijn als dat wel zo is, maar heel vaak ook niet. En dat wil niet per se zeggen dat je een slechte relatie hebt. Dus dat, dat ten eerste. En wat was voor de rest je vraag? Want ik dwaal volgens mij helemaal af.
0: Nee, dit is heel, heel interessant wat je zegt. Je zegt al iets heel groots van, leg niet alles bij die partner. Het gaat dus over verwachtingen. Maar jij schrijft ook, iedereen heeft zijn triggers. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen, zijn trauma's. Zijn reacties, waardoor onbegrip ontstaat. Dus je moet graven in je eigen verwachtingen, je eigen patronen. Ook de familietrauma's van vorige generaties. Helemaal begrijpen hoe al jouw eigen reacties in elkaar zitten.
2: Ja, nou ben ik zeg maar, ik vind het zeker heel zinnig om terug te kijken. Hè? Dus naar dat verleden. Maar om daar eindeloos in te vroeten, dat geloof ik ook niet. Het gaat natuurlijk wel om dat je in het hier en nu een concreet probleem ervaart in je relatie. Daar gaat het om. Daar wil je graag een oplossing voor. Maar je kan wel heel veel verklaren vanuit de jeugd. En dat kan heel erg verzachten. Want als jij je partner ziet opeens als dat kleine ventje wat hij ooit was. Hè, of je vrouw als het kleine meisje wat ze ooit was. En dat hij eigenlijk staat te schreeuwen om aandacht. Dat ziet er toch dan opeens heel anders uit. En dus in die zin kan het helpen. En
0: Want je bijvoorbeeld, dat schrijf je, jouw eigen moeder die verliet jouw gezin toen jij 5 was.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Dat is natuurlijk een groot gegeven in iemands leven. Dan kom je zelf in die relatietherapie. Dan lijkt het me heel moeilijk. Ook wel pijnlijk om onder ogen te zien dat veel van jouw relatieproblemen een projectie zijn van een jeugdervaring.
2: Ja, dat is super confronterend. dat vond ik ook een van de moeilijkste dingen in mijn eigen relatie. Dat ik echt dacht, zoveel kostbare jaren zijn verloren gegaan doordat ik dit niet kon zien. Echt blinde vlekken. En
0: zoals je het zo zegt, dan lijkt het heel evident.
2: Ja, het is ook heel logisch, maar toch, als je ziet hoe ver dat eigenlijk reikt. En hoeveel je de ander eigenlijk aandoet, maar ook jezelf. Wat je jezelf ook ontzegt eigenlijk, namelijk echte verbinding. En dat doe je natuurlijk niet expres, want iedereen wil graag een fijne relatie. Maar in die zin kan het wel dus heel helpend zijn om terug te kijken van, hey, wat heeft die jeugd eigenlijk voor impact op jouw reacties en jouw gedrag in jouw relaties nu? En niet alleen je liefdesrelaties, maar al je relaties eigenlijk.
0: Dus daarom relatietherapie in je eentje. Maar ja, dan heb je het helemaal gedaan. Dan ben je helemaal in balans en in het reinen met je eigen herkomst en jeugd. Gaat die ander weg? Kan
2: ja,
0: nog steeds.
2: Dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Daar heb je natuurlijk geen garanties voor. Maar kijk, als je problemen ervaart in de relatie, en dit is wat ik net eigenlijk nog wilde toevoegen, maar dat was ik weer even vergeten, over wat vrouwen heel vaak zoeken in de relatie, is die emotionele verbinding. Maar wat zij vaak niet doorhebben, is dat ze onbewust zelf die verbinding vaak saboteren. En dat is best confronterend als je daarop gespiegeld wordt. Maar het kan wel super helpend zijn als jij echt heel graag die verbinding wil. Maar als jij samen met je partner op die bank zit en je wordt gespiegeld op je pijnlijkste punten en je zit al een tijdje niet zo lekker met je vent, ja, dat is echt niet makkelijk. Dus vandaar dat ik gewoon echt voor deze vorm heb gekozen van relatietherapie, dus in je eentje. Omdat ik denk dat het probleem ligt veel sneller op tafel. Je hoeft niet rekening te houden met de gevoelens van die ander. He, je wil de ander natuurlijk ook niet kwetsen. Want je zit niet voor niks in relatietherapie. Dus je wil eigenlijk wel dat het gaat werken. Maar je kan gewoon eigenlijk vrij uit spreken. Je gevoelens,
0: zonder
2: je twijfels.
0: Stress, in rust.
2: Ja.
0: Het is een mooi boek geworden. Dank je wel. Relatietherapie in je eentje. En ik wens je heel veel succes, Sophie Zeestraat. Dank je hartelijk. Wij.

0: Ja, één pot nat, een stukje uit een nummer van Brabander Björn van der Doelen en Limburger Frans Pollux, geschreven naar aanleiding van hun nieuwe gelijknamige serie. En ze gaan op zoek naar het DNA van de Zuiderling. Limburg en Brabant, allebei met verbinding vanuit Eindhoven, respectievelijk Venlo. Frans, met jou te beginnen. Is er eigenlijk kift tussen beide provincies Limburg en Brabant?
1: Soms. Over wie het meest anders is dan de Westerling. Daar gaat het dan wel eens over. Of wie het leukste carnaval viert. Of wie het mooiste dialect heeft. En dat was eigenlijk ook wel de uitgangspunt van het televisieprogramma dat we wilden maken. Met regisseur Ruud van der Beelen. Die zei van jullie moeten eigenlijk tegen elkaar en dan kijken wie de beste buterreed nog heeft. Wie het lekkerste bier heeft. Wie de beste voetballer heeft. En aldoende kwamen we erachter dat er eigenlijk meer overeenkomsten zijn dan verschillen.
0: Maar er is toch ook wel, ja, voor mij als buitenstaander, het verschil tussen Brabant en Limburg is evident. Maar als ik het probeer op te noemen, kom ik er niet helemaal uit, Björn. Jij zei, oké, de Limburger staat vroeg op en de Brabander gaat gezellig laat naar bed. Zijn er andere?
2: Zeg ik dat?
0: Ja, ik geloof het wel. Zijn er andere verschillen? Hebben.
2: Het grootste verschil, denk ik, waar we achter kwamen, is dat Brabanders over het algemeen heel goed kunnen samenwerken. En Limburgers beduidend minder, ook onderling, zijn niet zo goed in samenwerken.
0: Hoe kan dat?
2: Ja, dat weet ik niet. Je moet dan Frans vragen.
0: Frans?
1: Ja, kijk, volgens mij als je heel diep de geschiedenis induikt. En je weet, dat hoorden we net van de relatietherapeuten, alles van vroeger werkt door in het heden. Gewoon omdat je doorgeeft aan je kinderen en je opa en oma gaven door aan je vader en moeder. Als je heel vaak teruggaat, is Brabant altijd een soort van staatkundige eenheid geweest. Een roemrucht landsdeel met steden als Den Bosch en lang geleden Antwerpen nog. Hè, dat was gewoon een soort van land. En Limburg is altijd, tot 160 jaar geleden, een lappendeken geweest. Dat was allemaal haat en nijd onderling. Dat hoorde bij, het ene stukje hoorde bij Pruisen en een kilometer verderop zat je in Spanje eigenlijk. En volgens mij werkt dat nog steeds door tot de dag van vandaag. Dat kerktorendenken, dat elk dorp vooral voor zijn eigen belangen opkomt, dat heb je in Limburg en vooral in Zuid-Limburg veel meer dan in het gezellige Brabant.
0: Nou, dat vind ik al een opmerkelijk verschil. Jullie gaan allerlei plekken bezoeken, allerlei lokale tradities. Eén ding vond ik geweldig, dat was Limburg. Een wedstrijd waarbij je moet raden welke haan het meeste heeft gekraaid in een half uur tijd. En ze gaan allemaal door elkaar. Even een fragment.
3: Dit is hanenkraaien.
2: En het is zo vroeg natuurlijk deze activiteit, omdat ze anders niet kraaien. Of...
3: Ja, het heet de ochtendgoed, hè? Ja. Dat is wat hanen vroeg doet.
2: Ja, toen dachten jullie, kunnen we er een sport van maken.
1: Met bier erbij.
3: Ja, we maken er een beetje een sport van. En wat wij doen is eenvoudig is inzetten van hoe vaak zal mijn haan kraaien in een half uur tijd.
0: Ja, Björn, je moest vroeg op.
2: Ja, heel vroeg. Ik moest een eind rijden ook.
0: Oh ja, ook dus, nog eens.
2: Ja, maar ik had wel gevraagd of later kon, maar dat ging niet. Dan zie je alweer dat Limburgers toch moeilijk is aan werk. Nee, maar het was heel erg leuk, eerlijk gezegd. Het grappige is, je denkt van tevoren hanen kraaien en het slaat natuurlijk eigenlijk hem nergens op. Maar op het moment dat je erbij bent, snapte waar het om gaat, is natuurlijk een goed excuus om gewoon bij elkaar te komen in het café. En dan liefst natuurlijk ook zo vroeg mogelijk, want daar hebben we hier in Brabant ook. Als het op drinken aankomt, beginnen we liefst zo vroeg mogelijk op de dag. En waar je tegenkomt is met name dat die hang naar, weet je, dat verenigingsgevoel, dat zou je veel tegenkomen, maar gewoon het sociale gebeuren. En dan kun je de gekste dingen verzinnen om bij elkaar te komen. Zoals zo'n wedstrijd hanenkraaien. En als je er dan bij bent, toen dacht ik, ja, ik snap het eigenlijk ook wel, ja.
0: Het is ook wel weer Brabant, leuk.
2: Ja, zeker in Brabant had je het altijd met duivenmelk. Hè. Dan gingen mannen met de duiven naar het café en konden ze thuis zeggen, we zijn de sport aan het doen. Maar het is eigenlijk gewoon een excuus om toch het café in te duiken.
0: Ja, dat hebben beide provincies gemeen, hè, Frans. Het café en de kerk.
1: Ja, maar daaronder zit een diep menselijke behoefte, denk ik, om samen te zijn. En dat merk je, denk ik, in het zuiden en misschien in het oosten, hoor, misschien aan de randen van het hele land, merk je dat wat meer dan in het westen. Ik bedoel, individualisering, dat is een groot goed en de vrijheid die dat heeft gebracht. Maar dat gemeenschapsgevoel en dat bij een groep willen horen, volgens mij zit dat toch heel diep in de mens. En je kunt dat kapot analyseren. Misschien zit dat ook meer in het katholieke geloof dan in het protestantse geloof. Dat weet ik niet. Maar ik merk wel dat er allerlei smoesen worden verzonnen en nog steeds bestaan en in stand worden gehouden om dat samen zijn te faciliteren. Van hanenkraaien tot schutterijen, gewoon het verenigingsleven en dat gemeenschapsdenken. Dat is wel iets wat Brabant en Limburg bindt, denk ik.
2: En het grootste daarin is natuurlijk het hele carnavalsfeest natuurlijk, waar ze boven de rivieren met verwondering naar kijken. Maar en wat je ziet is, denk ik ook met het hanenkraaien en allerlei andere verenigingen en zo. Het is, in wezen is het natuurlijk, en carnaval is het beste voorbeeld. Het is natuurlijk een hoop flauwekul. Waarin je het vooral niet serieus moet nemen. Maar wat wel heel serieus genomen wordt, is dat bij elkaar komen. Dat is wat met name carnaval ook is. Is dat je gewoon dat die dagen in het jaar hou je gewoon vrij om met je familie en je vrienden te zijn. Iedereen heeft het druk en waai je het uit. En dat zijn de dagen dat je gewoon zeker weet, dan zijn we weer bij elkaar en dan hebben we een paar dagen lol en geen zorgen en dat soort dingen.
0: Maar nou is Brabant ook, ook de provincie van Eindhoven, Brainport en internationale grote bedrijven, ASML. Al die steden hebben allemaal opleidingscentra die wereldwijd studenten aantrekken. Zit er in deze serie ook een beetje een vrees dat er iets verloren gaat?
1: Ja, dit is super interessant wat je zegt. Want die wereld waar we aan vastzitten, die is aan het veranderen. Ook in Brabant en Limburg, misschien wat later dan bij jullie in Hilversum. Maar dat gaat wel gebeuren. En de vraag is, kun je vasthouden? Kun je dat wat er nu is en de waarde en de winst die dat oplevert aan een gemeenschap, kun je dat vasthouden? En ik denk dat dat kan. Want ik denk, wat ik al zei, dat iets heel menselijks is. Die behoefte om bij elkaar te zijn. Dus dat zullen ook de nieuwe mensen die komen wonen in die provincies en die deel uit gaan maken van die gemeenschap zullen willen. Maar misschien moeten die tradities, moet je wel bereid zijn om die aan te passen. En om die smoesjes, om samen te komen, aan te passen aan de tijd. En
0: maar kun je aan een Pakistaanse high-tech medewerker carnaval uitleggen? En lukt dat om die mee te laten doen?
1: Ja, dat is de vraag. Niet als die na 4 jaar weer weg is. Maar als die daar gaat wonen, als die in die stad gaat wonen, en als zijn kinderen daar blijven wonen, zal die uiteindelijk deel gaan uitmaken van die stad. We delen gewoon de plek waar we leven en we delen de verantwoordelijkheid voor die plek. En carnaval is een manier om dat te vieren. Carnaval viert de lokale gemeenschap. Daar worden de banden versterkt. Daar kom je de mensen tegen die je de rest van het jaar wel ziet, maar niet aandurft te raken of niet aandurft te spreken. Dus daar zal die Pakistani uiteindelijk ook profijt bij hebben.
0: En in welke provincie is het leukst, carnaval? Is dat Brabant of Limburg? Dat vroeg ik me nog af.
1: Nee, dat is Limburg. Dat zegt Björn ook, hè, Björn?
0: Ja?
2: Nee.
1: Wel.
2: Ja, nee.
1: Wel. Wel.
2: Nee. Ik ben een keer in Maastricht carnaval gevieren. Nooit meer.
1: Nee, ja, dat is Maastricht.
2: Dat bedoel ik. Nee, maar kijk, muzikaal gezien is het in Limburg natuurlijk een stuk interessanter. Ik moet zeggen, ik vier het altijd in Den Bosch. En daar is het qua muziek ook dik voor elkaar. Daar hebben ze echt...
0: jullie zijn er nog niet helemaal over uit. Het is een leuke serie geworden, op L1 te zien.
1: En Omroep Brabant.
0: En Omroep Brabant, niet te vergeten. Eén pot nat. Dankjewel, Björn van der Doelen en Frans Pollux. En dit was het Oog voor deze nacht. Morgen, Lucelle Carasso. Voor nu, een goede nacht.
4: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
2: Voor een paar tientjes en wat speeksel weet je tegenwoordig via een DNA-test al van wie je afstamt. Maar zo'n test geeft niet alleen antwoord op wat je wil weten, maar brengt soms ook familiegeheimen aan het licht die jarenlang verzwegen zijn. In de publieke tribune praat ik met mensen die weten wat DNA allemaal kan blootleggen. Hoe is het om een familiegeschiedenis te ontdekken waar je helemaal niet naar zocht?
1: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00
0: op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
4: Onaf, denk ik.
3: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
4: Nou, daar ben ik toch af.
3: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
11: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
13: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
14: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor calm capital control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
15: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
1: NPO Radio 1.
16: Middernacht, het begin van donderdag 27 augustus. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen. En het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. En er wordt gevreesd voor meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 mensen opgepakt. Voor een 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen en in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was onder meer de horrorclown Pennywise in de serie It, op basis van een boek van Stephen King.
17: Curry speelde in meer dan 100 series en films. Na een beroerte zat hij sinds 2013 in een rolstoel. Tim Curry was 80 jaar. Het weer vannacht droog en het koelt dan af tot een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middag zonnig en droog bij maximaal 30 graden. En in de avond volgen stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
18: Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
19: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik herinner me de momenten, schrijft mijn gast van vannacht. De eerste regels, de emoties. Ik herinner me het zoeken, het onvermogen soms. De pogingen, het geluk, het verdriet. En vooral het op zijn plek vallen van woorden en regels en strofes. Als dat lukt, dat lukt, maakt me blij. Naast mij zit Dolf Jansen. Mijn gast is cabaretier, presentator en schrijver. We leerden hem kennen als de helft van het duo Lebbes en Jansen. En sinds 2006 maakt hij ook solovoorstellingen, waaronder ieder jaar een oudejaars. Hij is een van de presentatoren van het radioprogramma Spijkers met Koppen. En daarnaast schrijft mijn gast columns, verhalen, interviews en liedjes. In de bundel Jij rijmt op mij zijn nu zijn mooiste gedichten, liedteksten en hertalingen verzameld. 21 jaar aan poëzie is het. En daarmee een boek vol idealen, onrecht, oorlog, solidariteit, sterfelijkheid, herinneringen en natuurlijk de liefde. Mijn gast herinnert zich het maken, het op zijn plek vallen van woorden en regels en strofes. Als dat lukt, dat lukt, maakt me blij, schrijft hij. Als lezer ben je met dat lukken van mijn gast precies even gelukkig. Dolf Jansen is geboren in Amsterdam in 1963. Welkom.
20: Dankjewel.
19: Ik heb je zaterdag gezien.
20: In het Vondelpark in Amsterdam, waar ik ooit geboren ben.
19: In het Vondelpark?
20: Ja, bijna. Nee, in Amsterdam. En ik zei ook volgens mij tijdens die voorstelling dat er zijn zoveel plekken waar je graag speelt, maar dat ik in het Vondelpark Openluchttheater elk jaar mag staan met mijn grapjes en mijn blinde paniek en mijn gedoe. Dat is voor mij extra mooi, want ik heb daar natuurlijk Herman Brood gezien en De Dijk en De Truck en De Keks en Django Edwards en The French Roadshow en al die dingen die daar speelden in mijn jeugd. En dat ik daar nu al, 20 jaar of langer elk jaar mag staan, dat is zo speciaal. En als er ook nog zoveel mensen komen en je iets kan doen.
19: Ja, ik zag je genieten.
20: Ik geniet altijd van spelen, maar er zijn natuurlijk plekken die extra zijn. En bijvoorbeeld, ja, als ik op een fietsje het Vondelpark inrij onderweg naar het Openluchttheater en ik weet, ik ga daar vanavond 1,5 uur. Ik noem het blinde paniek omdat het nieuw is. Ik heb helemaal nog geen voorstellingen. Ik heb heel veel te vertellen. Ik heb heel veel grappen in mijn hoofd. Ik heb wat gedichten bij me. En ik mag er 1,5 uur heel veel mensen vermaken. Waaronder ook passanten, mensen die eerder weggaan omdat ze moeten plassen of toch niet. Een hond die mij negeert. Alles wat er gebeurt en niet in een normaal theater gebeurt, maar wel in het Vondelpark, maakt me extra blij. En ja, dan sta ik 1,5 uur te genieten. En lukt het me ook nog om hier en daar wat geslaagde dingen over te brengen.
19: Ja, we gaan straks ook praten over je voorstelling. Maar ik wil het eerst nog even hebben over Taco.
20: Ja.
19: Taco zat in het publiek.
20: Ja.
19: Had een mal hoedje op.
20: Taco had een, ik noemde het een mutsje, maar het was, ik weet niet wat het was.
19: Het was een soort vissershoedje.
20: Ja, maar wel in een kleurencombinatie die je alleen, of als je een psychedelische ervaring zoekt, of als je heel erg gekotst hebt na een rare maaltijd. Het was een krankzinnige kleurencombinatie. Taco, die viel mij op rij 7, vrij in het midden. Ik legde contact met Taco. Hij heet ook nog Taco. Ik maak maar altijd contact met mensen. En zeker in de open lucht. En Taco werd onderdeel van de voorstelling. Dat is niks wat ik doe is gepland. Net als die hond op de eerste rij. Net als andere dingen die gebeuren. Niks is gepland.
19: En wat de rol was van Taco. Taco mocht poëzie roepen als hij dacht, het is nu tijd voor poëzie.
20: En dat deed ik om twee redenen. Ik wil niet dat die voorstelling aflijkt of een volgorde heeft. En ik wil verrast worden. Dus ik zei ook letterlijk tegen Taco, die mij ook negeerde, doe het nou niet op het moment dat je denkt, het komt goed uit. Doe het op het moment dat het je niet goed uit lijkt te komen. Nou, dat gebeurde niet, maar toen gingen andere mensen.
19: Ja, nou ja, jij vond al, Taco geeft weinig sjoegen. Dus toen zei jij,
20: ik vroeg me af of Taco dood was.
19: Dat. Dus jij zegt tegen de mensen, als jullie poëzie willen, dan roepen jullie gewoon Taco, en dan weet ik ook, het is tijd voor poëzie. Dus ik dacht, ik wil dat even proberen. Dus ergens midden in jouw voorstelling, echt midden in een verhaal. Je was net aan het filmen.
20: Ik was echt aan het
19: over
20: opbouwen.
19: Mona Keizer. Ik denk, nou, eens kijken wat er dan gebeurt. Maar ik ben natuurlijk te laf. Dus ik stoot mijn vriend aan. Ik zeg, nu.
20: Nee.
19: Taco, ja, zo ben ik. En hij roept Taco en jij zegt, je klinkt als een VVD'er.
20: Wow.
19: Ja.
20: En ik durf het haast niet te vragen, maar was dit een correcte inschatting van zijn stem en zijn politieke achtergrond?
19: Ja, daarna zei hij iets over hockey, waar hij net zo'n hekel heeft als jij dat hebt.
20: Ja, kijk. De reden waarom ik ook graag met VVD'ers praat. Ik ga deze week nog 3 openluchttheaters doen.
19: Onder andere in Bloemendaal.
20: Bloemendaal, Culemborg en Velp. Zeker in Bloemendaal tref ik veel VVD'ers. Maar ook op andere plekken. Oprecht wil ik met hen spreken. Niet omdat ik er tegen ben of omdat ik dat vind. Maar ik ben oprecht benieuwd naar VVD'ers die liberaal zijn. En hoe die kijken naar de huidige VVD. De huidige leiding, de brekelmansjes en de karremansjes en de andere mansjes. En gewoon wat zij de afgelopen 10, 15 jaar doen. Daar is volgens mij weinig liberaals aan. Dat interesseert mij. Omdat ik denk dat de VVD een hele belangrijke rechts-middenpartij zou kunnen zijn. En in plaats daarvan aanschurkt tegen de PVV en tegen Marcus Sauer en tegen Mona Keizer en tegen Ja 21. Nou, dat doet mij van alles, ook als inwoner van dit land. Dat gesprek wil ik graag. Van, goh, waarom heb je toch VVD gestemd? En dat levert bijna elke avond, niet altijd, ook wel een gesprek op. En dat levert ook inzichten op waarom mensen dat dan toch doen. Nou, dat vind ik interessant.
19: En belangrijk.
20: En belangrijk, omdat een deel van mijn voorstelling gaat over, nou ja, laten we zeggen, de politiek en daarmee de maatschappij die nu in het donker is. Want ik wees naar buiten, maar het is gewoon donker, het slaat nergens op. Dus daar ben ik mee bezig. Ik ben benieuwd naar waar wij zijn met z'n allen en hoe we die boel een beetje overeind kunnen houden. En als ik op een bepaald moment een toch wel vrij duidelijk statement maak over partijen die samenwerken met partijen die de democratie niet zo serieus nemen, meen ik dat heel erg. Het heeft voor mij niks met links en rechts te maken. Maar er zijn een aantal partijen in het parlement die echt anders naar de democratie kijken als, laten we zeggen, de vroegere midden- en links- en rechtse partijen.
19: Nee, je zei ook in je voorstelling, het gaat niet meer over links en rechts. Het gaat om de democratie overeind houden.
20: En dat meen ik echt. Er zijn een paar dingen die ik deze voorstelling wil gaan doen. 1 is dit.
19: Oh, maar wacht. Weet je wat? We gaan beginnen met poëzie.
20: Poëzie. Dus jij roept Taco.
19: Nou, ik ben wel een beetje klaar met Taco, maar ik ga gewoon af en toe even poëzie doen. Maar eerst even, wat is dit?
20: Ik heb dit sinds gisteren in handen. Dit is de bundel Jij rijmt op mij. Jij rijmt op mij is ook min of meer de titeltrack, als het een LP zou zijn of een CD. Het eerste gedicht heet Jij rijmt. En daarin komt die regel terug. De zin Jij rijmt op mij vind ik een mooie zin, omdat het iets zegt over dat je uiteindelijk in je leven, als het mee zit, iemand tegenkomt of met iemand bent waar het helemaal mee klopt. En dat kan je hele leven zijn, dat kan heel lang duren, dat kan uiteindelijk gebeuren, wat dan ook. En ik vond dat een mooie manier om dat weer te geven. Er staan, dat zei al in je inleiding, zeker een stapel liefdesgedichten in. En dit is er één van. En ik vind de titel Jij rijmt op mij en ook met hoe het uiteindelijk eruit ziet, met twee mensen die overduidelijk op elkaar rijmen, vind ik mooi. En dan uiteindelijk, als je iets gemaakt hebt, dit zijn gedichten van de afgelopen ruim 20 jaar, dan ben ik. Je bent trots gewoon op wat het geworden is. En ik lees dingen terug en ik heb ze natuurlijk allemaal zelf uitgezocht en bekeken. En er staan een hoop dingen in die denk van wow, dat is in ieder geval goed gelukt. Of mijn woede, of mijn activisme, of mijn liefde, of mijn verdriet, of wat dan ook, zit allemaal in deze bundel. En daar ben ik heel blij om.
19: Ik had het met de titel, nadat ik hem uit had, dat ik dacht, het gaat niet alleen over de liefde. Het gaat ook gewoon dat jij een andere ik bent. Dus gewoon de mens op straat.
20: Hoe bedoel je? Dat ik een andere.
19: Nee, gewoon in het algemeen. Van elke jij die je tegenkomt, ruimt eigenlijk ergens ook op mij.
20: Ja, en ik denk dat wij allemaal. Nee, ik denk dat wij allemaal enige moeite kunnen of moeten doen om dit ook door te hebben. Ik ben het helemaal met je eens. Er zijn veel meer mensen buiten op straat, op het perron, wat dan ook, die op jou, op mij rijmen. Alleen, heel vaak hebben we daar geen tijd voor, of hebben we dopjes in onze oren, of zijn op onze telefoon bezig. Dus ik ben het heel met je eens. We rijmen op veel meer mensen dan we ons beseffen. En misschien waar we het net over hadden, die maatschappij en wat er gebeurt in de politiek en wat er gebeurt sociaal, heeft te maken heel erg met hoe blijven we in contact met elkaar? Hoe blijven we ook in contact als we met elkaar oneens zijn? Hoe blijf ik in contact met die buurman die de Telegraaf leest of die andere buurman die anders naar Israël kijkt dan ik? Dat zijn zulke belangrijke dingen. Dan hoef je het niet eens te zijn, maar dat gesprek of überhaupt dat contact houden is volgens mij de basis van een samenleving. En dat is ook weer iets waar ik in een voorstelling aan kan raken. Ik maak heel veel grappen en er wordt heel veel gelachen, maar er zijn een paar momenten dat je voelt, oh wacht even, dit is waar hij echt zich zorgen om maakt of echt mee bezig is. En misschien nu, ik toer nu 36 jaar, begin ik het nu een beetje door te hebben hoe ik dat moet overbrengen. En daarom wordt deze nieuwe voorstelling die ik vanaf deze week speel misschien activistischer of directer dan alles wat ik hiervoor gedaan heb, omdat we in een tijd leven die daar volgens mij om vraagt.
19: We waren bij Bunnel, je ging toch weer stiekem naar je voorstelling.
20: Ook mooi.
19: Ja, zeker. Waar heb je ze vandaan gehaald? Heb je dit dan op de plank liggen?
20: Ik schrijf altijd, en daar bedoel ik mee, als ik iets schrijf, dus laten we zeggen een gedicht of een liedtekst, is het niet van, oh, dat is voor de nieuwe voorstelling. Je hebt ook mensen in het muziekvak, in popmuziekvak, wat ik fantastisch vind en waar ik wat mensen in ken en die ik bewonder, omdat ze niet alleen een tekst kunnen schrijven, maar ook nog een melodie en een instrument en noem maar op. Dat kan ik niet. Dus als ik liedjes maak, werk ik samen met mensen die dat wel kunnen. Ik schrijf gewoon omdat er een zin, twee regels of een emotie is. Dus hele recente dingen die ik geschreven heb deze zomer. Eén daarvan is ook een tekst die weer gaat over waar we het net over hadden. De tijd waarin we leven. Het gedicht heet Liefde in tijden van autocratie. Wat ik dan weer een leuke titel vond als je de literatuur van de afgelopen 50 jaar kent. Maar dat vond ik een mooie titel. Het is uiteindelijk een liefdesgedicht, maar 3 coupletten lang heb je dat niet door. Nou, dat vind ik mooi. En de andere tekst die ik onlangs schreef was een eerbetoon aan Glenn Hansard, de overleden zanger van Frames en The Swell Season. Een van mijn helden in de popmuziek, die zomaar overleed door een ongeluk. Dezelfde dag heb ik een tekst van hem genomen en die hertaald, omdat ik zo verdrietig was en zo geraakt was door dat overlijden. Dus dingen ontstaan. En dat kan heel vaak ook om vrolijke redenen, omdat je verliefd bent, omdat je blij bent, omdat je samen bent. Maar ook geregeld, omdat dingen je zorgen baren of anderszins raken.
19: En waarom dan nu een bundel? Wil je het vasthouden?
20: Ja, ik heb in de afgelopen 35 jaar een stapeltje bundels met columns uitgebracht, verspreid over de jaren. Ik heb met mijn broer Jim, die wetenschapsjournalist is, bundeltjes gemaakt over de wetenschap. Hij inhoudelijk en ik krankzinnig. Ik ben nu samen met mijn vrouw met een boek bezig over satire en humor. Dus dat raakt aan haar werk als antropoloog en aan mijn werk als satiricus. Dat zijn we nu aan het maken. En gedichten en liedteksten, het gaat mijn hele leven, althans de afgelopen 35 jaar, mee. En het bleek meer dan 20 jaar geleden dat ik iets gebundeld had. Dus toen heb ik in overleg met Thomas Rapp, althans met degene die Thomas Rapp tegenwoordig runnen, heb ik gezegd, wordt het niet weer eens tijd voor een bundel? En zij reageerden daar enthousiast op. En daarom is er nu.
19: Dan zo gaan die dingen, ja. Nee, maar ik kan me voorstellen, want wat je op een podium doet, verdwijnt op een bepaalde manier. Dat is gewoon één moment, daar met z'n allen. Dit blijft.
20: Ja.
19: Er staan natuurlijk ook wat gedichten in over vergankelijkheid, over ouder worden.
20: Ja.
19: En dat ik dan denk, nou, hij wil het toch ook vasthouden.
20: Ja, laat ik het zo zeggen. Aan de ene kant word je ouder en ben ik nu 63 en denk ik, wow, how did that happen? Maar feitelijk is dat correct. Dus ben ik nu een ander mens dan 20, laat staan 40 of 60 jaar geleden. Maar ik vind het eigenlijk alleen maar mooi om, laten we zeggen, die man van, nou ja, dit is dan die man van, laten we zeggen, ruwweg tussen de ruim 40 en de ruim 60. Die heeft dus van alles meegemaakt. In het leven ook dingen meegemaakt. Die heeft allerlei dingen die hem raakten. En die heb ik onder meer in dit soort teksten vastgelegd. Grappen verdwijnen. Columns verdwijnen eigenlijk vaak ook wel. Voorstellingen verdwijnen. Ik leg ze zelf vast en mensen kunnen ze terugzien. Maar uiteindelijk maak ik elk jaar een nieuwe voorstelling en is de vorige verdwenen. En misschien, dat vind ik wel, is een gedicht of een liedtekst heeft in die zin wat meer waarde. En ik heb ook echt wel een selectie, maar ik heb echt niet alles van de afgelopen 20 jaar. Dus ik bedoel, al mijn Engelstalige teksten hebben we uiteindelijk niet in de bundel gezet, omdat die dan te dik zou worden. Dus ik heb ook nog heel veel Engelstalige teksten. En dan kwamen ook teksten tegen die denk van, nou, was toen misschien aardig, maar echt niet goed genoeg. Dus in die zin heb ik meer geschreven dan dit. Ja, en dit, dat dit er nu is en een bundel is, dat vind ik wel mooi. Mensen kunnen dingen teruglezen die ze anders één keer horen en dan weg zijn. Dus dat vind ik wel mooi.
19: Zullen we iets laten horen?
20: Ja, laten we iets horen.
19: Zullen we gewoon het titelgedicht doen?
20: Laten we gewoon doen.
19: Pagina 11.
20: Dankjewel. Dankjewel. Het heet dus Jij Rijnt. Grote gevoelens komen in vlagen, diepe verlangens en dromen in kleur. De klank van je lach en de geur van je geur. En dat ik wie tussen ons kom zou verjagen. Mijn nekhaartjes horen jouw stem door de deur. En daar komt nog bij, jij rijmt op mij. Noodlot en lot zijn iets te bevriend, alles gaat goed, dus wanneer trekt het scheef? En hoe was het mogelijk dat je toen bleef? En dat ik jou aan weet niet wat heb verdiend. Mijn hart klopt zijn slagen voor jou, dus ik leef. En daar komt nog bij, jij rijmt op mij. Verjaag me, versla me, ga bij me weg, verdriet en ontga me. Moed me niet, wil me niet, troost en verstil me niet. Wat je ook doet, blijf rijmen op mij. Honderden regels, duizenden woorden, bedacht en geschreven, gelezen door jou. Verzuchting, ik wil je, of eeuwige trouw. En dat ik, wie jou wat wil doen, zou vermoorden. Als Eva van Adam was, ben jij mijn vrouw. En daar komt nog bij, jij rijmt op mij. Wat je ook doet, blijf rijmen op mij.
19: Je bent een enorme romanticus.
20: Ja, dat denk ik wel.
19: Dat zien we normaal gesproken natuurlijk minder.
20: Ja, ik had het net. Iemand reed mij van Holte, waar ik vanavond om alle redenen was, hier naar Hilversum, omdat ik hier op tijd wilde zijn. En toen spraken we hierover. Ja, dat is heel gek. Als ik optreed, is het opeens een snabbel. Nee, ik heb opgetreden in de kerk van Holte voor 300 hardlopers. En daarna zijn we een uur door het donker gaan lopen door de volle maan. De krankzinnige avond. En nu zit ik hier bij Nooit meer slapen. Dat is mijn leven. En een snabbel. Ja, ik doe dingen en daar krijg ik geld voor.
19: Sorry.
20: Een klus. Vanaf morgen speel ik alleen maar voorstellingen. En zij was een jonge vrouw en ik sprak met haar. En toen ging het over gedichten, omdat we hier zouden praten over die bundel. En toen kwam dat woord ook op. Er zit zeker de kant van de romanticus in mij. En er zijn ook mensen die kennen mij alleen maar van, weet ik veel, interviews op de radio. Nou, daar heb je een bepaalde toon en daar heb ik heel veel plezier in en dan maak je iets moois. En er zijn mensen die kennen mij alleen van een comedypodium of een theater. Er zijn maar heel weinig mensen die kennen al die dingen van mij, want dat is ook heel vermoeiend. Maar ja, een deel van wat hierin staat, dat is romantiek in ruime zin.
19: Ja, je gaat er wel een beetje ongemakkelijk van grijnzen nu.
20: Nee, dat is niet waar. Ik zit ook met Willemijn op de radio elke zaterdag. Willemijn Veenhoven, samen doen we Spijkers. En dan zegt een gast wel eens iets. En dan laat ik een stilte vallen. En dan denkt zij soms echt van, Dolle weet even niks. Maar dan is er iets anders. Dan weet ik op dat moment, als ik nu 3 seconden stil ben, dan denkt iedereen, er is iets aan de hand. Of het was een hele belangrijke zin. Of het is krankzinnig wat er gebeurt. Dus soms is een stilte of een grijns is ook heel bewust. Dan ben ik nog steeds op mijn gemak. Maar dan gebruik ik mijn mimiek. Op de radio, heel verstandig, Dolf. Dan gebruik ik mijn mimiek. En soms ook mijn timing. Om iets te bewerkstelligen. En dat deed ik net.
19: Aha, dus er zit geen enkele schaamte achter het zijn van een romanticus.
20: Nee, geen enkele. Geen enkele schaamte van het zijn van romanticus. Ik vind dat prachtig. Heel veel mensen die, ik had het over popmuziek. Popmuziek is voor mij altijd een soort van basis van heel veel wat ik mooi vind, wat ik doe, waar ik door geraakt word. Teksten, bij mensen op een podium of alles. En juist mensen die gewoon de durf hebben om de romantiek uit te dragen in liedjes en in iets heel kleins in een hele grote zaal te durven doen zonder te schreeuwen en zonder drumsolo's, vind ik prachtig. Ik hou ook van rock'n'roll, ik hou ook van mijn lichaam wild bewegen. Maar juist dat hele kleine. Ik ben een boek aan het lezen over Nebraska in plaats van Bruce Springsteen, zijn kleinste akoestische plaat die hij ooit maakte. En dat gaat precies daarover. De durf om heel diep in jezelf te graven. In zijn geval ging het over Amerika, maar ook over zichzelf en over zijn demonen en over zijn latere depressies en dingen. Die durf van in een tekst of in een gedicht of in een lied zo diep in jezelf te graven en dat te delen met de luisteraar of de lezer. Ja, dat vind ik. Dat
19: alleen maar te prijzen.
20: Ik vind het in ieder geval prachtig. En een ander moet zijn eigen ding doen. Maar voor mij om het te doen of om het mee te maken van een andere maker, een dichter of een popmuzikant of wat dan ook, ja, vind ik prachtig.
19: Ja, hoe begint een gedicht voor jou? Begint het met afdalen naar binnen?
20: Soms, ja.
19: Of begint het met een onderwerp? Of
20: ik denk dat zeker de helft of whatever van deze gedichten begint met een regel of een paar regels. In de zin van dat ik iets hoor, iets lees, daardoor op een regel of een paar regels kom. Dat kan te maken hebben met wat ik net hoorde of heel indirect. Of ik lees een regel die ik mooi vind en ik verdraai hem een beetje, waardoor het mijn regel wordt en dan, fijn. Dus ik denk dat de helft van die gedichten ongeveer begint met een paar regels die ik mooi vind en mezelf dan dwing om daarmee aan de slag te gaan. Want als je een paar mooie regels hebt, en stel dat er ook nog een metrum in zit en misschien zelfs een soort van rijmschema. In dat nummer zeg ik, in dat gedicht wat ik net deed, is natuurlijk uiteindelijk opgebouwd als een liedje. Er zit zelfs een brug in die dus een andere ritme heeft. En in een liedje heb je vaak een brug. Het is nooit dat liedje uitgevoerd. Het zal vermoedelijk ook nooit gebeuren, misschien wel. Maar dan schrijf ik als liedje. Dat vind ik gewoon leuk. Ik vind het leuk om soms couplet-refrein brug te schrijven. Maar ik heb ook best wel veel gedichten wat gewoon hele lange lappen tekst zijn met hier en daar een terugkerende regel of een rijmwoord. Dus het is ook voor een deel de lol van de taal. Van 4 mooie regels hebben, denken wow, ja, dat is eigenlijk best wel een mooie gedachte of gewoon 4 mooie regels. Dus er moeten er nog wel 32 bij. Ja, en dan is het gewoon aan het werk en kijken of dat lukt.
19: De puzzel. En dat het valt, ja. Op zijn plaats valt.
20: Ja, en wat echt zo is, er zijn teksten bij. Dat je gaat zitten, dat je de gedachte hebt of het idee hebt. En dat je hem bijna achter elkaar schrijft. Het ging de afgelopen dagen over Dolly Parton, die naar het schijnt haar twee bekendste nummers, niet beste nummers, maar wel bekendste nummers, op één avond heeft geschreven. Want ze staan op hetzelfde cassettebandje. Nou ja, dat kan. Dat je twee van dat soort liedjes achter elkaar schrijft. En dan denk, nou,
19: heerlijke avond.
20: Heerlijke avond. Dat zei ze ook later. Het was ook een hele lucratieve avond. Het kan. Het komt voor. En er zitten teksten bij. Ik heb op een bepaald moment heb ik een liedje van The, een Britse band. Prachtig liedje, This is the Day. Dat heeft wel 15 jaar gelegen, want dat vind ik zo'n goed liedje. Uiteindelijk moet die tekst of heel goed zijn. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Long December van Counting Crows. Prachtige tekst, prachtig liedje. Daar mag ik alleen aankomen als het uiteindelijk lukt. Dus ook met Long December ben ik heel lang bezig geweest, omdat je denkt, het lukt niet. Het lukt me niet om wat Adam Duritz in die tekst doet, of wat Matt Johnson in die tekst van de doet, om dat naar het Nederlands te hertalen. En als het dan uiteindelijk, althans naar mijn normen, wel lukt, dan mag het ook in die bundel. Maar er zijn ook dus behoorlijk wat teksten die ik gewoon dus, ja, die, het lukt gewoon niet. Nou, dan niet.
19: Ja, kan je zeggen dat een hertaling eigenlijk de ultieme puzzel is?
20: Er zijn mensen die dat ook heel goed kunnen. Er zijn mensen die hebben in Nederland hebben Dylan gedaan en de Beatles gedaan. En dat soort absolute top van schrijven. Dat vind ik heel knap. Ook omdat er heel veel mensen die liedjes kennen. Dus als je een liedje van de Beatles of van Dylan of van whatever.
19: Klaar met mes en vork.
20: Precies. Ik heb bijvoorbeeld wel, als ik het goed heb, staan er twee Springsteen teksten in. Nou, Springsteen is iemand die mijn hele leven meegaat. Dus op het moment dat ik Independence Day van Bruce Springsteen, wat gaat over eigenlijk het moment dat hij en zijn vader voelen, wij kunnen niet meer samen in dit huis leven, wij kunnen niet meer samen zijn, je blijft mijn vader, je blijft mijn zoon, maar we moeten uit elkaar. Nou, Independence Day is een prachtig liedje. Ik heb daar Bevrijdingsdag van gemaakt. Dat vind ik mooi. Dat is een goede gedachte. Want op het moment dat je vader of je moeder zegt, ik ga nu weg, is het ook een soort Bevrijdingsdag. Maar dat is zo'n goed liedje. Dat mag echt alleen maar als het uiteindelijk, nogmaals naar mijn normen, gelukt is. Want er zijn best veel mensen die vinden Springsteen goed. En dan moet je met je klauwen afblijven. Dus de liedjes hierin staan. Ik heb twee liedjes van solo gedaan, een Nederlandse band. Prachtige liedjes. Ik doe liedjes van de Balladier, ook een Nederlandse band. Dat zijn stukken mooie liedjes. Die mogen alleen maar uiteindelijk in die bundel als ze uiteindelijk echt gelukt zijn. En dus vallen er ook heel veel dingen af. En ik denk van ja, blijft een mooi liedje. Maar het lukt me niet. Nou, dan lukt het niet.
19: En wat moet het in ieder geval overbrengen? Want het is geen vertaling.
20: Nee. Eigenlijk wat ik hoop is dat het lukt om het, laten we zeggen, hetzelfde gevoel als wat de maker erin gelegd heeft. En dat is natuurlijk ook weer mijn interpretatie. Want toen ik ooit een podcast maakte met Nederlandse liedjeschrijvers, bleek dat bij heel veel wisten ze, als het liedje eenmaal af is en je brengt het uit, gaat de luisteraar bepalen waar het over gaat. En dat is heel vaak niet wat de maker bedoeld heeft. Dat is prachtig, want je geeft het. Dit is mijn liedje, doe ermee wat je wil. Alle grote liedjeschrijvers zullen dat hebben, dat mensen helemaal niet begrijpen waar het liedje over gaat. Dus dat laat je los en dat is goed. Ik hoop te begrijpen waar een liedje over gaat. Dus wat ik net over Springsteen zei, ik weet zeker dat het liedje daarover gaat. Als je het leven van Springsteen kent en hebt gevolgd, omdat je, nou ja, alles wat hij daar gedaan heeft, hebt gevolgd, begrijp je, dit is wat er gebeurd is. Ze moesten uit elkaar. Die vader was aan de ene kant een hele sterke republikein, redneck bijna, een man die de boel in de gaten hield. En Springsteen moest gewoon losgeslagen en gitaar gaan spelen en zijn eigen dingen doen. Dat zit allemaal ergens in dat liedje. Natuurlijk niet zo letterlijk, maar dat gaat daar wel over. Nou, dat is een moment dat iedereen meemaakt, dat je moet losmaken van je vader, je moeder, whatever. Dus dat is zo groot. Als het dan lukt om dat nou ja, in dit geval te hertalen, niet de woorden van Springsteen vertalen, niet precies zijn beelden gebruiken, maar wel proberen om hetzelfde gevoel over te brengen. Dat is denk ik het belangrijkste. En natuurlijk mooie regels. Ik wil eigenlijk, nou, dat is een moment dat iedereen meemaakt, dat je moet losmaken van je vader, je moeder, whatever. Dus dat is zo groot. Als het dan lukt om dat nou ja, in dit geval te hertalen, niet de woorden van Springsteen vertalen, niet precies zijn beelden gebruiken, maar wel proberen om hetzelfde gevoel over te brengen. Dat is denk ik het belangrijkste. En natuurlijk mooie regels. Ik wil eigenlijk, dat lukt bijna altijd, het

0: gebeurt en enfin, een ander verhaal. Maar ik vind dat is wel een deel van de uitdaging.
1: We gaan nu wat poëzie doen. Want ik wil heel graag dat de luisteraar ook zo'n hertaling meekrijgt.
2: Welke wil je?
1: Heb ik een enorme romantisch voor uitgekozen. Maar ik heb ook een stukje van het origineel klaargezet.
2: Oké.
1: Dus daar gaan we eerst even naar luisteren.

0: Er is liefde die een berg verzet, vooropgaand in de strijd. Er is liefde die van vrede droomt, juist in oorlogstijd. Er is liefde achter tralies waar de haat zich sterker waant. Er is liefde die de route kent en voor ons de paden baant. Maar er is liefde die brengt je kopjes thee. Ze vraagt hoe gaat het met je en elk antwoord is oké. Ze is er in het diepste donker en het hemelsblauw. Dat is de liefde die ik hoop voor jou. Er is liefde met een luide stem, liefde uit gemis. Maar is dat als het rustig wordt wel echt wat liefde is? Of is het zo vol van zichzelf en zijn eigen liefdeslied dat het in de spiegel de ander niet meer ziet? Maar er is liefde die brengt je kopjes thee. Als je achterop raakt, wacht ze op je, neemt je mee. Ze houdt van wie je bent en wie je worden wou. Dat is de liefde die ik hoop voor jou.
1: Ja, Gretchen Peters. Heb je het dan aan haar opgestuurd?
0: Nee, Gretchen Peters is een zangeres. Er staan twee liedjes van haar in. Twee teksten van haar. En in de voorstelling deed ik een liedje wat zij schreef over haar moeder. Toen haar moeder, denk ik, nou ja, in ieder geval oud was. En letterlijk of figuurlijk de weg een beetje begon kwijt te raken. En ik heb dat hertaald naar mijn moeder. Die nu 91 is en die, zoals ik zeg, still going strong is, maar ook 91 is en altijd een matig richtingsgevoel heeft gehad en dus ook hier en daar de weg een beetje kwijtraakt. Dat zit nu in de voorstelling ook een beetje op een vergelijkbare manier. Ik laat een stukje van het origineel horen en dan doe ik de hertaling. Gretchen Peters is een Amerikana, een beetje country-achtige zangeres die niet heel veel mensen kennen. Ze speelt in Nederland dan wel in aardige middenzalen. Volgens mij is ze zelfs nu gestopt met toeren. Ja, haar stem in combinatie met wat zij doet. Dit is gewoon een beschrijving van wat liefde kan zijn. Waarbij dat hele simpele beeld van aan de ene kant, je doet iets voor een ander, je bent er voor een ander, je weet wat de ander nodig heeft. Dat vind ik altijd een hele belangrijke. De vraag aan iemand, wat heb je nodig in allerlei situaties? Dat is vind ik een ontroerende vraag. En wat ze hier doet is eigenlijk heel simpel beschrijven. Dit kan je voor een ander doen. En uiteindelijk is een kopje thee zetten voor iemand waarvan je houdt is een hele simpele daad, maar kan heel veel zijn. Dus dat beeld is dan goed. En dat is typisch zo'n tekst. Ik bedoel, ik hoor dat liedje, ik ken heel veel van haar liedjes en ik heb er twee nu gedaan omdat die me zo raakte. Dit is dan weer de romantische kant. Maar als het haar lukt om dat in dat beeld te vatten, dan moet het dus ook in mijn beeld. Het is niet vertaald, maar ook het beeld van de oorlog en ook het beeld van de luide stem en ook het beeld van diegene die zichzelf wel ziet, maar de ander niet. Het komt allemaal ongeveer uit het origineel. Ja, en als het dan lukt om zo'n tekst, dan, het lied ontroert mij, omdat ik het gewoon prachtig vind. En als het dan lukt om daar een tekst van te maken, dan ben ik blij.
1: Ja, en dan is het jammer dat zij dat niet kan horen.
0: Ik weet toen ze, ik heb dus de laatste keer toen ze speelde in Tivoli Vredenburg, ik denk een jaartje geleden, toen had ik er wel een poosje over geschreven. En toen had ik ook gezegd, ik hoop ze, want ze heeft zoveel mooie liedjes. Maar uiteindelijk, ze speelde deze liedjes niet. Ze speelde heel veel andere mooie liedjes. En ze heeft natuurlijk ook een keuze uit. Ik weet niet, ze maakt ook al 40, 50 liedjes. Maar ik ga natuurlijk niet op een of andere manier opdringen aan iemand. Er zijn ook mensen in de popmuziek die ik ken. En dat vind ik ook weer leuk. Weet je, ik had het net over solo.

0: en over Marinus van der Belledier en Ilse de Lange heb ik een tekst van vertaald. Ja, ik ken Ilse al van voor haar eerste plaat door een of ander bizar toeval. En ik heb ooit een tekst geschreven die zij gezongen heeft zelfs. Dus dat is een soort van band die je dan hebt. Zij is heel beroemd en maakt prachtige dingen. Je spreekt elkaar misschien één keer per jaar. Maar het idee dat ik één liedje van Ilse heb gedaan, dat heb ik vast wel een keer aan haar gestuurd. Maar ja, zij gaat natuurlijk niet mijn Nederlandstalige tekst doen, want ze heeft al liedjes. Maar dat vind ik dan gewoon leuk. Omdat mensen weten dat ik het serieus neem. Ik loop niet een beetje te klooien. Als ik een liedje doe en ik vind het een mooi liedje, dan moet het, naar wat ik net zei, dan moet het ook echt staan. En anders moet ik er gewoon vanaf blijven.
1: Ja, vakwerk.
0: Als er uiteindelijk vakwerk in staat, dan ben ik heel blij. En er zijn nogmaals een aantal teksten, als ik teruglees, denk van nou, daar ben ik trots op, in de zin van het is gelukt. Het is gelukt om met mijn, weet je wel, beperkte talenten iets te maken wat overeind blijft. Dat geloof ik, ja.
1: En die moeder van jou, je zei in de voorstelling zaterdag,
0: ze luistert nu niet. Mijn moeder moet echt eerder gaan slapen. Maar een podcast is te ingewikkeld. Maar ik ga zorgen dat ze dit terug hoort. Ga ik zorgen.
1: Nee, je zei in de voorstelling dat ze inderdaad een beroerd richtingsgevoel.
0: Maar niet een beetje extreem. Mijn moeder, ik maak de grap. Mijn moeder is ooit verdwaald op de Afsluitdijk. Mijn moeder heeft het richtingsgevoel van een pannenspons. Mijn moeder kan overal verdwalen. Mijn moeder woont nu in een, je zou kunnen zeggen, een éénkamer appartement op een plek waar ook wat verzorging is. Prachtig, Watergasmeer. Ze is helemaal happy. Mijn moeder heeft één kamer. Die kan verdwalen als het naar de wc gaat. Dat is gewoon wat het is. En dat geeft niks. Mijn vader, die al lang niet meer onder ons is, bepaalde altijd de route. Zowel letterlijk als figuurlijk. Die bepaalde alles, ook de route. En mijn moeder, die liep er achteraan en die vond het allemaal best. Mijn moeder, die echt, alles wat ik over haar zeg is waar. En dat zal ze ook beamen.
1: Weet je wat ik toen dacht, toen ik het hoorde?
0: Wat dacht jij?
1: Nou, ik dacht, dat is waarom ze je vader heeft ontmoet. Want die is zo uit Ierland verdwaald en tegen een Nederlander aangenomen.
0: Sterker nog, ze hebben elkaar ontmoet in Duitsland.
1: Nou, kijk,
0: echt een krankzinnig verhaal. Mijn moeder kwam uit de westkust van Ierland en kwam in Duitsland terecht. Mocht daar 6 maanden een soort van werkervaring opdoen. Wat ik vat, in een hotel. Ze werkte in hotelbusiness. Mijn vader kwam uit Nederland in een heel ander hotel, want die heeft de Hoger Hotelschool gedaan. En in 1957 komen we die elkaar tegen in Heidelberg. Ik heb mijn hart in Heidelberg verloren. Mijn ouders hebben elkaar daar ontmoet. Kwamen daarna naar Amsterdam. En mijn moeder hoefde nooit meer ergens weg te weten. Want mijn vader wist de weg. En mijn vader wilde ook bepalen hoe we liepen. Altijd. Dus dat heeft ze nooit ontwikkeld. Ik heb vanaf mijn 15 een richtingsgevoel ontwikkeld. Omdat ik ben gaan hardlopen. En als je niet elke dag, dan moet je wel. En dat is echt waar. Want ik liep ook gewoon mee met het gezin. En vanaf mijn 15 ben ik het zelf gaan doen.
1: En nu op gaan letten.
0: Echt op gaan letten. Dat is namelijk richtingsgevoel. Gewoon heel goed opletten, om je heen kijken en dan zelf weg terug. Dus mijn moeder heeft dat niet nodig. En die vindt het heel grappig. En dat verhaaltje wat ik over haar vertel, inclusief een hele goede grap die zij maakte, is gewoon wat het is. En ik heb ooit met mijn moeder, dan heb ik het erover. En dan zegt ze, ja, als je me nu, dan gaan we samen wandelen in de Watergasmeer. En dan zegt ze, nou, als je me nu laat gaan, vind ik het nooit meer terug. Ik zeg, maar dat weet ik. En dan komt er een hele fantasie dat zij 's nachts daar nog loopt. Dan moet ik haar gaan terugzoeken in een van de achterbuurt. En dan heeft ze de rollator verkocht voor crack. En, of methamphetamine.
1: Zo hard gaan niet.
0: Dat soort dingen. En dat vindt mijn moeder heel grappig en ik ook. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar je kan toch niet zeggen dat je moeder van 91 aan de crack is. Ik zeg, nee, maar ze vinden het echt wel heel grappig. Maar wat ik over haar vertel is, en ik denk wel liefdevol, maar echt helemaal waar.
1: En je schrijft in je voorwoord dat de liedteksten er ook zijn omdat jij de Ierse kant van jezelf daarmee ruimte kan geven.
0: Dat zou kunnen, ja.
1: Had zij ook zo'n romantische inborst?
0: Nee, nou ja, laat ik het zo zeggen. Mijn moeder heeft eerste vrouw die opgroeide in de jaren, nou, ze is van 35, de jaren 40, 50. Zij en haar zussen gingen naar kostschool, want meisjes gingen naar kostschool, jongens kregen meer vrijheid. Het was een volledig patriarchale samenleving, want mannen waren überhaupt de baas en de katholieke kerk was de baas tot ver in de jaren 90. Dus vrouwen hielden hun mond en deden wat er van ze gevraagd werd. Nou, mijn moeder heeft zich daar wel aan ontworsteld. Maar mijn moeder, die deed op kostschool, deed ze operette en allerlei dingen die ze op kostschool deden. Dus dat had ze wel. En later, en dat vind ik wel heel, daarom raak ik er misschien aan, mijn opa, dus haar vader, was een vrijheidsstrijder. Dan praten we over 1918, 1922. Die blijkt en gevangenisdagboeken te hebben bijgehouden. Die werd natuurlijk soms door de Britten werd die in de gevangenis geflikkerd en dan ontsnapte hij weer. En nou, fijn. Maar die heeft ook heel veel teksten geschreven. En toen ik ooit Verborgen Verleden deed, het programma over je eigen verleden, ben ik dus ook in Donegal geweest en in de plek waar hij was in Dublin. Maar vooral in Donegal aan de noordwesthoek van Ierland. En ik heb die teksten teruggelezen. En dat viel de redactie van dat programma op. Hij schreef in het Engels dus, wat ik ook doe, een soort teksten die ik ook schrijf. Dus we ergens via de generaties is er iets van zijn taalgevoel bij mij terechtgekomen. En Ieren zijn verhalenvertellers en houden van muziek. Nou, ik ben geen muzikant, ik speel geen instrument. Maar ik ga er wel van uit dat dat niet uit Overijssel komt, maar uit Ierland. Dat denk ik wel.
1: Ja, want je vader was geen verhalenverteller.
0: Mijn vader was wel een, hoe zou ik het netjes zeggen? Als hij wat gedronken had, dan was hij wel een prater, een verteller. Maar laten we zeggen, de Overijsselse familie en iedereen die ik daarvan kende, dat waren niet de meest poëtische mensen. En de Ieren die ik ken, en ook die ik later heb leren kennen, en de plek in Ierland die ik ken, daar zit meer verhalen, meer muziek. Dat er in de pub altijd muziek gemaakt wordt, is gewoon waar. Dat is niet een toeristendingetje. Dat heel veel Ieren die ik ken allemaal muziek maken. En dat ik ook met een paar mensen in Ierland wel eens liedjes heb gemaakt, omdat ik ook veel in het Engels schrijf. Die muziek en die verhalen en die poëzie is er. Dat is zo. En ja, als het dan ook nog Iers is, dan raakt het mij nog wat meer. Dus dat omdat ik een halve Ier ben. Maar ik weet vrij zeker dat dat deel van mij wel vooral die Ierse kant is.
1: Ja, en na Heidelberg kwamen er 4 zoons. Waar zit jij in het rijtje?
0: Ik ben de tweede.
1: Ik
0: ben de tweede.
1: En hoe waren jullie met z'n zessen?
0: Eigenlijk was het een gezin waar heel veel gebeurde in de zin van 4 zoons die allemaal het hoogste woord hadden. Mensen denken dat het een grapje is. Ik was de rustigste. Mm-hmm. En dat is echt zo. Mm-hmm. We zijn nog steeds met z'n vieren heel goed. We verschillen, we doen echt volledig verschillende dingen. Maar we zijn nog heel goed met elkaar, dat is heel fijn. En iedereen had het hoogste woord. Dus als je ooit bij ons aan een tafel had gezeten met z'n zessen, of op enig moment kwam er enige aanhang bij, dus er waren er 7 of 8 of 9 of God knows hoeveel. En op een paar punt kwamen er ook nog kinderen. Krankzinnig. Er was geen woord tussen te krijgen, dus ik hield me dan rustig. En dat werkte heel goed. Maar vroeger werden er gewoon, dan zaten we 6 aan tafel, er werden er minimaal 3 gesprekken gevoerd door elkaar. En ondertussen werd er heel veel gegeten en mijn moeder bleef opscheppen. Dat zie je aan, heel veel eten. Dus het was geen ruziegezin, gelukkig niet, want ik ben daar heel slecht mee. Iedereen deed zijn eigen ding.
1: Dat er heel veel gepraat wordt, betekent niet per se dat dingen ook gezegd worden.
0: Nee.
1: Er is een gedicht. En daar schrijf je ook in: mijn vader voelde veel te veel, maar praatte niet.
0: Ja.
1: Zullen we die eens, zou je die willen doen? Poëzie, 128.
0: Dankjewel, ik ben zo blij dat jij al die bladzijden uit je hoofd
1: hebt. Nou, sorry, de vorige had ik fout. Dus
0: nee, dat ik schrok alleen. Even kijken, praat je over 128? Ja, of ja. Volgens mij klopt jou, hoe heet het niet? Dat zou zo moeten. Hoe heet het gedicht?
1: Oké, okay, ja, ik heb dit
0: met. Waar ben je nou?
1: Ik heb een ja,
0: ja
1: heb
0: dat een is 126. Dus op een manier hebben ze jou. Alles 2 paar, of jij hebt 2 gedichten meer dan ik. Dat zou erg zijn, dat jij gewoon meer gedichten hebt dan ik.
1: Ja, ik heb een PDF gekregen, dus er zit er al geen kaft.
0: Jij bedoelt, waar ben je nou?
1: Ja, ik bedoel, waar ben je nou?
0: Ik zie me. 1 ding nog erover, dat doe ik normaal nooit, maar dat is toch van belang. Het openingsstrofe gaat over een moment dat ik 3 was. En dit is letterlijk zo gebeurd.
1: Ga je vertellen wat er gebeurde? Of
0: dingen meegemaakt. Ik zie mezelf 1 jaar of 3. Pantoffels, pyjama, pleister op mijn knie. Een ziekenhuis is een plek van angst. Wie wacht op zijn moeder, wacht het langst. Mijn tranen, ogen tranen, mijn hart versnelt. Ze is er niet, maar komt ze wel. Ik zeg, waar ben je nou? Ik snik, waar ben je nou? Hij wil niks liever dan aandacht en licht. Altijd een grap, een lach op zijn gezicht. Altijd wel iemand die iets van hem wil, na het applaus oorverdovend stil. Gek hoe je van je eigen woorden schrikt wanneer je schrijft, die man ben ik. Ik denk, waar ben ik nou? Ik schrijf, waar ben ik nou? Het leven is geen route die leidt van A naar Z. Je dwaalt langs kans en keuzes, vergeet dat alfabet. Ze zei, het is maar buitenkant, zo eerlijk is de vrouw. Ik denk, waar ben je nou? Ik zing, waar ben je nou? Ik zie haar staan, haar jas valt te groot. Liefde overwint op leven en dood. Mijn moeder alleen voor niemand bang. 60 jaar samen, dat is een leven lang. Nu staat ze op de plek waar het duin begint, waar hij zijn laatste rustplaats vindt. Ze zegt, waar ben je nou? Ze zegt, waar ben je nou? Mijn vader voelde veel te veel, maar praatte niet. Het leven slaat je bont en blauw. Wie drinkt, vergeet verdriet. Ik begrijp iets van zijn angsten sinds ik mezelf vertrouw. En denk, waar ben je nou? Ik denk, waar ben je nou?
1: Dankjewel.
0: Prachtig.
1: Ja, had hij het moeilijk?
0: Wat hierin zit is, het gaat natuurlijk uiteindelijk over. Het laatste beeld is het moment dat mijn vader overleed 9 jaar geleden. Ze waren op de dag af 60 jaar samen. Dus het was 60 jaar precies op de dag af dat ze elkaar ontmoetten in Heidelberg, tot het moment dat hij overleed. Dus dat beeld van mijn moeder is een logisch beeld van van een vrouw die na 60 jaar haar man verliest. Mijn moeder is daarna, dat is ook weer prachtig, zo verder gegaan en is nu al jarenlang heel gelukkig. Wat prachtig is om te zien. Ze was niet ongelukkig met mijn vader, maar mijn vader was wel degene die alles bepaalde. En mijn moeder is dus de laatste 7, 8, 9 jaar is dat helemaal zelf gaan doen. En ze is ondertussen al 91, maar dat doet ze nog steeds. Dus dat is mooi.
1: Toen eigenlijk pas die jeugd echt van haar afgeworpen.
0: In ieder geval, dus je verliest iemand en ja. En daardoor ontstaat er ook weer iets anders. Nou, dat heb ik met mijn moeder heel intensief meegemaakt. Omdat ik haar natuurlijk veel vaker zie tegenwoordig. Ze woont weer in Amsterdam. Ze waren heel lang weg uit Amsterdam. Ze woont weer in Amsterdam. Waar ik ook dichterbij ben. Al mijn broers zien haar meerdere malen per week. Dus we zijn in die zin heel close. En dat beeld dat ik beschrijf is dus letterlijk in Den Helder, waar mijn vader begraven is. Aan die duinrand waar zij stond. En opeens zie je dan een vrouw van, nou, het was toen dus, wat was ze, 84, in een jas die iets te groot valt, die opeens daar alleen staat. Dat beeld wilde ik vastleggen en daardoor kwam ik op mijn vader. En mijn beeld van mijn vader is dit. Hij deed zijn best, hij had de dingen waar hij mee te strijden had, waarmee hij te worstelen had. Dat vond hij heel moeilijk. Dat heeft hij wel gedaan, maar zeker niet over gepraat. Eigenlijk nauwelijks met mijn moeder, niet met ons, niet met een therapeut, wat
1: zoals
0: dan ook.
1: Zoals we het nu doen.
0: Zoals we het nu doen. Dat is het enige wat ik jammer, of wat ik heel jammer vind. En ik verwijt mijn vader helemaal niks van het leven, want we hebben prachtige dingen meegemaakt. Maar hij is daar nooit meer naar slag gegaan. En dat is het in die laatste regels. Hij worstelde met veel, hij praatte er niet over. En heeft een manier gevonden om daarmee te leven. Maar dat betekent niet dat je het oplost. Dat betekent niet dat je daaruit komt. En ik ben uiteindelijk van de vier broers degene die daar later het meeste mee aan de slag is gegaan. Mee geworsteld heeft ook. En ja, dan is dit een manier om daar iets over te zeggen. Zonder het te duidelijk te maken. Maar wel, het zijn worstelingen die je kunt hebben. Als kind van. Of als vrouw of man van. Of als vader van. En dat kan in zo'n tekst. Kan dat, vind ik. Niet te precies zeggen wat er gaande is. Maar wel, ja, dit is wie mijn vader was. En natuurlijk stond ik ook daar van, wow, hij is er niet meer. Dus ja, die gedachte van, waar ben je nou? Van wow, ik mis je. En dan vind ik de zin, waar ben je nou? Vind ik wel een mooie zin, omdat die op al die plekken klopt. En dat is weer waar we het net over hadden. Dat je op een bepaald moment zoekt naar taal. Mooie taal, mooie zinnen om iets over te brengen. En die zin.
1: Ja, dit doe je bijna ook terloops. Dat je even zo'n van, even tussen de neus en lippen door zeggen dat hij dronk. Hij ook bijna een soort van geeft niet. En hij praat er niet. En
0: ja, omdat dat, ik bedoel, is wat het was. En daar is, ik bedoel, je kan zeggen, daar is alles mis mee. Of je moet het niet doen, of je moet dat minder doen, of whatever. Iedereen heeft zijn eigen manier om met het leven te dealen. En ook met de grote dingen die ons overkomen. Dus daar heb ik in die zin geen oordeel over. Maar het is wel voor het eerst. Ik heb er wel eens iets over gezegd. Ik heb er ook wel eens een keer een grap over gemaakt. Wat ook feitelijk echt waar is. Mijn vader is op zijn 14e begonnen met roken en drinken. Omdat dat in het dorp gewoon gebeurde. En ik heb het ooit omschreven als hij heeft zijn hele leven op professioneel niveau heeft hij dat gedaan. Roken en drinken. Ja, dat is hoe het leven gaat. En wat hij met zijn leven gedaan heeft. Daar heb ik verder weinig over te zeggen. Ik heb er ook geen verwijt op. Maar wel dat ik zeker weet dat dat voor hem een manier was, misschien niet de beste manier, wel een manier om het aan te kunnen.
1: Ja, maar wat je misschien ook wel zeker weet is dat het op jou wel impact heeft gehad.
0: Ja, alleen dat heb ik ook. Je zou kunnen zeggen, ik ben nu 63, voorbij mijn 50ste, om alle redenen kreeg ik dat door. En toen ben ik daar wat meer over gaan uitzoeken. Een beetje over mijn vader, maar ook gewoon van wat betekent het in zo'n gezin en wat doet dat met kinderen. En mijn drie broers hebben daar ook een wat ander beeld van. En hebben daar, blijkt ook, minder last van. Ja, het kan best zijn dat ik van de vier de gevoeligste ben. Waarom, weet ik niet. Misschien is het
1: daarom,
0: de tweede.
1: Daarom
0: ben ik de gevoeligste. En dan is het, althans, het heeft mij geholpen om, laten we zeggen, in die afgelopen 10, 12 jaar daar wel mee in de slag te gaan. En wel over te praten. En uit te vinden wat het betekent. En ook uit te vinden wat dat in mijn leven betekent. En waarom ik bepaalde dingen heb gedaan. En waarom ik dingen heb gedaan waar ik achteraf met niet al te veel trots op terugkijk. Al die dingen zijn er ook. En ik heb daar in ieder geval dus, als het goed is, van geleerd. En ben nu uiteindelijk op mijn plek terechtgekomen.
1: Wauw.
0: Echt waar.
1: Maar zoiets komt dan ook gewoon, nou ja, je werk in. Het komt binnen in wat je maakt.
0: Ja, en ik vind dat, wat ik net zei, ik vind het wel mooi dat je in een tekst, in een gedicht. Kijk, als je helemaal snapbegeven bent op iemand en het lukt je omdat in zoveel regels, weet je, ooit U van der Lubbe zei, er zijn 100.000 love songs en hij schreef dan love song 100.001. Hele goede gedachte, want aan de ene kant is het
1: hier
0: waar.
1: Gaan we weer.
0: Hier gaan we weer, hier gaan we weer. En dan staan wij met tranen in de ogen, et cetera. Dus de liefde en al die dingen, daar is best wel over geschreven. Ja, nog steeds doe ik het en blijven mensen het doen. En je zoekt naar nieuwe woorden. Maar ik vind ook andere dingen. Ik vind ook dat in een paar teksten die ik dus teruglas, omdat ik ging uitzoeken van wat moet er in die bundel, dacht ik, oh ja, ik ben weer aan het praten over onderweg zijn naar en niet weten waar ik uitkom. Of in één tekst eindelijk doorhebben, hier moet ik uitkomen, want jij bent mijn bestemming. En ja, dat kan in het leven best lang duren voor je dat überhaupt vindt. En er zijn mensen die blijven hun hele leven zoeken en die kunnen daar misschien wel happy mee zijn. Maar ik vind dat soort toch wel diepe menselijke dingen die het leven bepalen, juist in een gedicht of in een liedtekst wel op hun plek.
1: Wanneer kwam de grap er bij jou in?
0: Ik ben bang wel vrij vroeg, in de zin van, oh, ik maakte op wat toen nog de lagere school heette al grapjes, maar wel heel zacht, want ik durfde niet. En later ook wel. Ik ben eigenlijk mijn hele lagere schooltijd, middelbare schooltijd en eigenlijk een groot deel van mijn studietijd redelijk rustig geweest. Ik was er wel, maar ik deed wat ik moest doen en dan was ik weer weg.
1: Waarom?
0: Vanaf mijn 15e, omdat ik nog moest trainen. En ja, dat was belangrijk. Dus dan ging ik naar huis, deed ik mijn huiswerk en eventueel mijn krantenwijk en dan ging ik nog hardlopen. Dus ik had ook een soort van krankzinnige discipline. En ik heb een deel van mijn leven gewoon gedaan wat ik moest doen zonder er verder al te veel over na te denken. En ik had wel vrienden en ik hoorde er wel bij. Maar ik had niet meer behoefte om langer op die plek te zijn dan dat. En pas later vond ik een manier om het te uiten. Ja, uiteindelijk via de Open Bak in de Engelenbak in Amsterdam dacht ik, hey, op een podium. En dat was samen met Lebbers, met Hans Sibbel. We hadden bedacht, we gaan iets samen doen. We vonden elkaar grappig. En dat werd cabaret. Dus de grap was er altijd al. En de grap is natuurlijk vaak een twist in je hoofd. Je ziet iets
1: anders. Je ziet iets op een andere manier.
0: Ja, je ziet het op een andere manier. Je vraagt je iets af wat niemand zich afvroeg. En op dat moment denk je, oh, dit is eigenlijk wel heel raar. Ik ben natuurlijk heel, ik observeer heel veel. Ik zie heel veel. Ik mis helemaal niks. Ik hoor heel veel. Dus ik ben, in die zin sta ik open. Op een podium extreem. Want zoals je in het Vondelpark je me zag, dan zit daar, weet ik van 600-700 man. Er gebeurt heel veel. Net in die kerk zaten 300 man, maar het was volledig licht. Dus dan zie je 300 mensen in hardloopkleding die daarna het donker ingaan. Dan zie je zoveel. Ja, daar moet ik op reageren, want ik zie alles. Ik krijg alles mee. En dat is een deel van satire, is natuurlijk heel goed opletten. En ja, je hoofd werkt zo dat er heel vaak een twist in zit. Of een haakse bocht. Of gewoon je iets afvragen op een manier die grappig blijkt te zijn. Maar het is vooral oplettend zijn en openstaan. En de durf hebben om ook gewoon niet te denken, ik ga nu een grap maken. Ik begin gewoon te praten. En dan blijkt er soms een grap te komen. En in mijn voorstelling, als het goed is, heel veel. Maar dat is iets wat je ontdekt door het te doen. En als mensen lachen, nou, dan vonden ze het schijnbaar een leuke grap. En dan krijgen ze er nog een.
1: Er zitten heel veel grappen in je voorstelling.
0: Ja. Dat durf ik wel te beamen. Ja. Er zit echt heel veel grap in mijn voorstelling. En dan komen er nog meer. Ik heb zoveel niet gedaan zaterdag. Dat is echt waar, want het was zo los. Ik had materiaal. Hè. Ik heb de Nederlandse politiek nauwelijks gedaan. Ik heb Amerika nauwelijks gedaan. Dat is schandalig. Dus ik moet vanaf morgen echt.
1: Maar er zit ook heel veel serieus in.
0: Ja. Dat heeft te maken met waar we mee begonnen. Dat er echt dingen gaande zijn in Nederland, in de politiek, maar ook internationaal. Of je nou praat over Oekraïne, of je nou praat over Gaza en de Westbank, of je nou praat over een fascistoïde regime met ICE-agenten in de Verenigde Staten, of je nou praat over de toenemende ongelijkheid in de wereld, of je nou praat over klimaatverandering, waar opeens allerlei partijen die het fucking 30 jaar ontkend hebben, opeens zeggen, we moeten maatregelen gaan nemen. Dat is dan je aanpassen aan klimaatverandering. Terwijl mensen zoals ik al 30 jaar, en je hoeft niet naar mij te luisteren, maar de wetenschap ook, al 30 jaar zegt, dit is wat er gaat gebeuren en er is nooit wat gebeurd. En nu opeens is een economisch probleem en is de VVD wakker. Nou, dat zijn allemaal dingen die mij raken. Daar moet ik het over hebben, want dat zijn grote dingen. Het feit dat we al jaren in Nederland praten in de politiek, aan de fucking talkshow tafels, over de asielcrisis en dit en dat, terwijl het een gecreëerde crisis is.
1: Ja, jij zegt erover, politiek is nu, je bedenkt een realiteit en daar ga je op door.
0: En dit is een centrale zin in de voorstelling, als die ooit afkomt en die kans is aanwezig.
1: Nou, die heb ik er dan wel uitgehaald.
0: Ja, maar jij bent ook heel intelligent en scherp, ondanks je neusverkoudheid. Dit is letterlijk een zin die ik een week eerder, want dat vertelde ik of zaterdag. Ik had vorige week heb ik in Kamp het kerkasiel gedaan. Waar een gezin al 2 jaar bijna in een kerk zit om met z'n allen worden uitgezet. En kerkasiel is dus een constante kerkdienst, nu al bijna 2 jaar, om die mensen te helpen.
1: Want een kerkdienst mag in Nederland niet
0: onderbroken worden. En dit gezin zou terug moeten naar Oezbekistan, terwijl 3 van de 4 kinderen daar nog nooit geweest zijn. En afijn, allemaal lelijkheid. Maar goed, ik heb daar 2 uur gesproken, omdat dat was me gevraagd. En dat heb ik graag gedaan. Daar heb ik dit voor het eerst precies weten uit te spreken. Politici bedenken een realiteit. Dat kan de agro-realiteit zijn, dat kan een klimaatrealiteit zijn, dat kan een asielrealiteit zijn, dat kan alles zijn. En nadat ze die hebben bedacht, gaan ze dan verder delibereren en zogenaamd beleid bedenken. Terwijl heel vaak is die realiteit is bedacht, dat is niet waar. Het is niet waar dat de Nederlandse boer ons allemaal voedt en verder niks. Nee, het is Big Agro en die verdienen miljarden en die verklooien het hele land en die verdienen heel veel geld. En ondertussen staan er boeren te protesteren omdat ze anders niet op hun boerderij kunnen blijven. Dus er zijn andere dingen aan de hand dan ons wordt wijsgemaakt. Nou, daar probeer ik een paar voorbeelden van te geven. Zaterdag schoten we wel 1 of 2 te binnen. Maar uiteindelijk is dat een belangrijk ding. Want als je als politicus eerst een realiteit bedenkt en daarna daarop beleid gaat maken of aan de talkshowtafel gaat zitten of een post schrijft, dan is dat heel ergerlijk, want dan ben je niet met de realiteit bezig.
1: Nou, weten ze dat?
0: Natuurlijk weten ze dat.
1: Ja?
0: Ja, natuurlijk weten ze dat. Kijk, wat ik net over de VVD zei, je kan over andere partijen ook zeggen, dit is allemaal bedacht. Het gaat allemaal uiteindelijk over, wij willen die macht en zoveel zetels en dan in die coalitie en dat doen. Terwijl volgens mij gaat het erom dat je met z'n allen probeert, laten we zeggen vanuit het midden geredeneerd en dan 2 partijen links, 2 partijen rechts, en dan met z'n allen probeert om dit land verder te helpen. Dat is niet wat er gebeurt. Het feit dat bijvoorbeeld de VVD dit asielbeleid zegt, we hebben het beleid op de plank liggen, als de andere partijen maar mee willen werken, dan lossen we het op. Het is niet waar, want alle rechtse partijen willen het niet oplossen. Want zolang die chaos voortduurt, kunnen zij doorgaan met grenzen dicht. En dan staan er weer mensen met stenen en vuurwerkbommen bij een AZC. Dus ze willen het op dit moment helemaal niet oplossen. Want het is een opvangprobleem. Het is geen asielprobleem, het is een opvangprobleem. Dat is allemaal op te lossen. Daarna zou je op andere plekken ook oplossingen kunnen. Dan hoef je ook niet meer de statushouders de schuld te geven van het feit dat jouw dochter geen woning krijgt, wat allemaal gebeurt. Dus alles is op te lossen. Maar dat wil een deel van de politiek helemaal niet. En dat is waar ik over praat. En ik vind het ook fijn dat er soms mensen er anders over denken. Of mijn vrouw was er zaterdag ook bij. En die zei, ja, pap, je was echt wel fel. Ik zei, ja, ik was echt wel fel. En er zijn ook een paar mensen die weggaan. Dat is oké. Okay. Ik heb liever dat ze terugpraten. Maar als ze dat eng vinden, nou, dan gaan ze weg. De meeste mensen bleven overigens. En ik heb niet overal gelijk, maar ik ga het wel aan de orde stellen. Ik ga wel zeggen, dit is volgens mij wat er gebeurt. Dus Marcus Sauer zegt 80% van alle Palestijnen steunt Hamas. En ik hoorde ook ergens 95%. En daarna zegt hij, dus er mogen geen Palestijnse studenten naar Nederland en we moeten ook geen Palestijnse kinderen opvangen. Fuck you. Eerst bedenk je iets over de Palestijnen en daarna ga je dat gebruiken om Nederland vangt 3 zwaargewonde Palestijnse kinderen op, terwijl er daar elke dag door het Israëlische leger kinderen worden vermoord en verwond. 3 kinderen vangen wij op, omdat de politiek het niet goed vindt, want straks komen er ook nog ouders mee en voor je het weet komt de hele familie. Het is allemaal bedacht vanuit een, ja, vind ik, een lelijkheid en een hardheid.
1: Vanuit een schaamteloosheid, zeg jij.
0: De voorstelling heet schaamteloos, dat heb ik natuurlijk langer geleden bedacht, want je moet een titel bedenken. Schaamteloos, zo heet mijn oudejaarsvoorstelling. Het heet zo omdat alles wat al gebeurde, dus laten we zeggen, politieke spelletjes, wat wij belangenverstrengeling noemen, of bedrijven die invloed hebben in de politiek en lobby en noem maar op, wat feitelijk vaak corruptie is, gebeurde allemaal al. Alleen nu is het veel duidelijker. In Amerika is het natuurlijk volstrekt duidelijk, dat is gewoon een volledig corrupt en fascistoïde bewind. Dat weten we nu. En nog steeds denken we dat het de bond groot is. Maar ook in Nederland, het feit dat, ja, ik kan er niks aan doen, dat een bepaalde partij een dag na de verkiezingen besluit om alles wat arbeidsmigranten zou moeten beschermen terug te trekken, maar dat de dag na de verkiezingen doet, dat ondertussen de uitzendbureaus van die arbeidsmigranten diezelfde partij met een paar ton steunen. Ja, dat noem ik corruptie. Je mag het ook lobby noemen of belangen, maar feitelijk houden wij een heel slecht systeem van arbeidsmigranten in stand, omdat die uitzendbureaus daar heel veel geld aan verdienen en een belangrijke partij besluit dan een dag na de verkiezingen het beleid wat er zou komen terug te trekken, want het is toch beter om op deze voet voor te gaan. Ja, dat is lelijk.
1: En jij denkt op zo'n moment, ik zou me kapot schamen.
0: Ik denk zeker, ik zou me kapot schamen. En ik vind het schaamteloos, omdat het nauwelijks nog verborgen is. Wij weten dit. Wij weten dat dit soort bedrijven die invloed hebben. Wij weten dat Tata Steel van het miljardenbedrijf Tata, die ongeveer half India bezitten, van ons 2 miljard vragen om na 30, 40 jaar dat ze Wijk aan Zee en iedereen in de omgeving hebben vergiftigd. En nu moeten ze van ons 2 miljard, maar nu gaan ze echt vergroenen. Nee, nu gaan ze echt vergroenen en verduurzamen. En ondertussen hebben ze een strafrechtelijke vervolging wegens het constant overtreden van de regels. Ik noem dat schaamteloos. Ik zou zeggen, stop met mensen vergiftigen. Stop met staal maken op een manier die op geen enkele manier verstandig is. En vraag niet ook nog aan ons om 2 miljard, terwijl je zelf een paar 100 miljard op de bank hebt staan, want Tata is een van de grootste bedrijven van Azië.
1: En je gaat deze tour iedereen aanspreken.
0: Ik ga proberen om op eerlijke en gebalanceerde toon iedereen aan te spreken. En ik ga vooral, en dat meen ik, proberen mijn mensen in de zaal overal waar ik speel duidelijk te maken. Doe iets. Vroeger zei ik wel eens, weet je, je kan dit, je kan dat, laat het maar gebeuren. Ik ga iedereen aanspreken van, je kunt het niet meer laten gebeuren. Je kunt niet meer de politiek, de politiek, ik volg het niet. Of van ja, ik heb het druk met andere dingen. Iedereen, vind ik, elke luisteraar van dit programma, iedereen in dit land, zou iets moeten doen om de democratie overeind te houden, een politieke partij te ondersteunen, een NGO te ondersteunen, in de buurt wat te organiseren, contact te maken met mensen. Iedereen zou iets moeten doen, vind ik, om wat we hebben, de vrijheden, de democratie, deze prachtige samenleving overeind te houden. En dat ga ik de komende 85 voorstellingen wel overbrengen.
1: Poëzie, nog even. Ja, ik durf geen paginanummers meer te zeggen.
0: Nee, maar zeg maar,
1: zeggen.
0: Eerst een nummer en dan...
1: Het is of 25 of 21, want ik heb 23 staan.
0: Hoe heet het gedicht?
1: Het gaat over samen.
0: Even kijken. Ik heb over samen. Ik heb onvoorstelbaar, heb ik. Ik zou het zo weer doen, dat is een tekst van Solo. Ik heb...
1: ik geloof nog steeds in samen.
0: Oh. Maar dat, wat hebben ze met jou gedaan? Ja, dat is pagina 20.
1: Bedankt. 20, ja.
0: Dit zou het eindgedicht van de nieuwe oudejaars kunnen worden. Dat is in een paar try-outs zo geweest. Ik geloof nog steeds. Noem mij maar naïef, te links of te lief. Bedenk gerust andere namen. Ik blok de bla-bla, want waar ik ook sta, ik geloof nog steeds in samen. Geen land te bezeilen, kraan open, dweilen. De redelijkheid heeft pech. Indoctrinatie en polarisatie. Samen lijkt mij de weg. De socials zijn snel, soms funzig, vaak fel. Ik zal hun beeld nooit beamen. Laat ze maar praten, hitsen en haten. Ik geloof nog steeds in samen. De hypocrisie plus wat filosofie draait om het nu en het hier. Geen tijd voor geduld, geef de anderen schuld. Samen lijkt mij de manier. De leider, hij spreekt visie ontbreekt, je staat met een steen voor zijn ramen. Ik zoek naar de taal voor een soort van moraal en geloof nog steeds in samen.
1: Ja, moeten jij gewoon weer meer op mij laten rijmen?
0: Ja, ik denk dat kan. Ik denk dat ook als je het niet eens bent over dingen en als je andere meningen hebt. Ik had net bij die kerk in Holt een gesprek met iemand die bleek volledig anders naar de Israël, Gaza, Palestina te kijken. Ik ben niet in een grote discussie gegaan. Ik moest 10 minuten daarna moest ik optreden. Dat was te veel. Maar dan hoor je een realiteit die zo ver afstaat van wat volgens mij de realiteit is. Dat ik in mijn hoofd probeer te begrijpen. Oké, dit is ook hoe je ernaar kan kijken. Dat gesprek is van belang. Het kan ook te ver gaan. Het kan ook zijn dat iemand gewoon krankzinnige dingen uitbrengt. Maar het gesprek en in contact blijven en dus op elkaar blijven rijmen lijkt mij een hele goede tip.
1: Dankjewel, Dolf. De bundel Jij ruimt op mij van mijn gast van vannacht, Dolf Jansen, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn er ook als podcast. We zijn te vinden in alle podcast-apps. Morgen is Nooit meer slapen er weer en dan ga ik in gesprek met journalist Step Fase. Nog een mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van afgelopen dag aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is een man doodgestoken. De politie kreeg de melding afgelopen avond rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter werd ingezet, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd iemand opgepakt. De man wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. En in Eindhoven verloor PSV met 1-0 van het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S middags zonnig en droog bij 25 tot 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Knauwen, alles inslikken en aanzetten. Onder die mooie luchten zit ook pijn. Het land dat ik nooit verloor, ben bleven zonder speed.
4: Johannes Peetsma, oftewel TikTok Tammo. Je weet wel, die jongen van 050, die grunfluencer die van die hilarische video's maakt op TikTok. En dat doet hij al 6 jaar. Het begon, zoals zoveel mooie dingen in het leven, voor de grap. Niet wetende wat er allemaal achterweg zou komen, zoals hij het zelf zegt. En in die video's zie je de rode Ford Escort, Beatenface, klokje jonge Granjenever. Die zit in interview met een droge worst in zijn hand. Hij maakt muziek. Ik hoorde hoe prachtig hij de nummers van Ede Staal vertolkt. Hij maakt theater. Dit najaar gaat de voorstelling Tammo zingt volk in reprise. Hij is ook vogelaar. En er komt een ander groot bijzonder project aan, namelijk het vaderschap.
5: Misha.
0: Misha. Een echt gesprek met Misha Blok.
4: Johannes, fijn dat je er bent.
3: Dankjewel.
4: Wat vond je van de intro?
3: Ja, goed. Ik zat wel direct een paar dingen. Oké, een paar dingen kloppen net niet.
4: Oh, echt?
3: Nou, die jongen van de 050, dat is Kraantje Papi.
4: Dat is Kraantje Papi.
3: En ik deed met hem mee op zijn single daarin. Ja. Maar ik kom zelf uit 0597.
4: Oh.
3: En er zit ook een klein knipoogje. Dat, ik zing wel mee 050, want natuurlijk Groningen is natuurlijk 050 en dat is Tammo ook. Maar Tammo is ook juist Oost-Groningen. Dus ik zit ergens achter in die track, hoor je ook 059 meer. Dus dat is wel een kleine.
4: Oh, dat is een goede detail. Rectificatie. Nog meer rectificaties? Ja.
3: Klokje Jonge Graaienever is binnenkort aan vernieuwing toe. We krijgen, het is eigenlijk al een tijdje uit de schrappen, maar we komen met een vernieuwd klokje en dat wordt oude Graaienever. Dus het is op een andere manier gestookt. Ambachtelijk.
4: Ja.
3: Peter smaak. Dus dat is geen jonge Graaienever meer.
4: Oké.
3: Okay. Nou ja.
4: Dat was het.
3: Kleine details.
4: Misschien nog even uitleggen voor mensen die jou niet kennen. De rode Ford Escort.
3: Ja, dat klopt er wel. Maar dat is een auto. Ja. Wat wil je erover weten?
4: Nou ja, waar je al heel lang in rijdt.
3: Ja, nou, het is vooral een auto van Tammo. Dus dat is ook weer uiteindelijk helemaal uit de grap ontstaan. Vanuit een filmpje dat mensen mij vroegen onder mijn video's helemaal in het begin wat voor auto rijden. En toen heb ik voor de grap gewoon gezegd een rode Ford Escort. En later kwam die dus uiteindelijk ook gewoon fysiek in Tammo's leven. En die rijd ik zelf dus als Johannes Peetsma niet al jaren in, maar Tammo wel.
4: En Beatenfeest?
3: Ja, Beaten. Het is gewoon in principe. Beatenfeest was een evenement dat ik had georganiseerd. Dat is allemaal ontstaan uit de liefde van Tammo voor Beaten. Dikke bak met Beaten. De Beatencampagne, die begint in september weer. Dus dat is suikerbieten.
4: Kun jij zelf nog goed onderscheiden waar Johannes ophoudt en waar Tammo begint?
3: Ja, heel goed.
4: Ja? Waar ligt die grens?
3: Ja, gewoon...
4: Want voor er is mij ook overlap, toch?
3: Ja, er is overlap. Ja, kijk, ik kom zelf dus ook uit Oost-Groningen 0597, dus daar zit die overlap dan. Maar er is voor mij een soort universum in mijn hoofd, wat Tammo is. En ook een knopje, een schakel in mijn hoofd die ik aan en uit kan zetten. En ja, dat speelt zich dan af in het universum van Tammo en de andere niet.
4: Ja, en ik zei het van ja, het begon als een grap.
3: Ja.
4: Eventjes een filmpje op TikTok knallen.
3: Ja, nou ja, heel kort gezegd, wij waren altijd muzikant. Marius en ik, we kennen elkaar al heel lang. We hebben jarenlang gespeeld en in de coronacrisis moesten wij iets anders gaan doen. Of tenminste, we wilden iets anders doen, want we konden niet zo lang stilzitten. Toen hebben we een social media bureau gestart. En toen waren we nog helemaal niet bekend met TikTok. Met nog twee andere jongens, ook van de academie, die we daar hebben leren kennen. Hebben dat media bureau gestart. En toen was mijn taak, ga jij maar even TikTok onderzoeken. Dus ik denk, ja, dan kun je best gewoon even iets posten en kijken wat er gebeurt.
4: Ja, en nu ben je het al een tijdje aan het onderzoeken en aan het doen. Wat werkt en wat werkt niet?
3: Zo, dat is soms nog steeds geen pijl op te trekken.
4: Nee, nog steeds niet.
3: Nee, denk ik, dit is een goede video. Ja, sommige dingen weet je gewoon, dit is een goede grap. En wat sowieso goed werkt, zijn actualiteiten.
4: Mm-hmm. Dus inhaken.
3: Inhaken, ja. Ja, dan eigenlijk als je gewoon als eerste bent met een grap, dan win je al.
4: Oh ja. Dus er gebeurt iets in het nieuws en dan meteen...
3: Ja, ik doe dat de laatste tijd niet zoveel meer. Dat deed ik in het begin heel veel met corona, juist heel veel. Was dat natuurlijk allemaal... Ja, iedereen zat thuis en ik kon gewoon allemaal op het nieuws een beetje bashen... of juist een draai eraan geven. En Grapperhaus ging toen een bruiloft vieren. Nou, daar viel natuurlijk heel Nederland over. En als je daar dan een grap over maakt, ja, dan scoor je sowieso.
4: Ja. En wat werkt niet?
3: Wat moeilijk werkt, zijn gewoon rechtstreekse oproepjes of reclames. Dus als ik gewoon zeg, dan en dan is dit evenement, kom daar en daarheen. Ja, mensen voelen direct alsof... soms doe ik ook wel samenwerkingen met een product of met een merk.
4: Ja.
3: En dan werkt het gewoon nooit als je dat gewoon omhoog houdt en zegt... koop dit of zo. Dat werkt allemaal niet.
4: Als het allemaal een beetje commercieel riekt, dan denken mensen, ja, nee...
3: Ja, dan, of ik weet ook niet of de algoritmes het dan tegenwerken van de socials. Maar nee, je moet het altijd gewoon met een goede grap gewoon brengen. En dat probeer ik altijd te doen.
4: Want je doet het dus ook echt, of je deed het echt vanuit je werk, die social media onderzoeken. Wat maakt dan een TikTok-Tammo filmpje specifiek een TikTok-Tammo filmpje? Wat zijn altijd de vaste ingrediënten?
3: Nou, dat is nee, want ik blijf daar wel ook een beetje in vernieuwen, hoop ik. Om een keer een nieuw team. Want ik heb binnen het Tammo-universum. Hij heeft ook een vrouw, Anita. En hij heeft een neef en een buurman. En die, nou, de buurman Patrick is net weer terug. Maar die is ook een paar jaar gewoon weg geweest. Want dan dacht ik, ja, het is nu wel op. Maar nu is hij even weer terug. En ja, zo zit ik gewoon. Laatst ook een nieuwe geïntroduceerd boomer Wim. Dat is een boomerman met een
4: boomerflap.
3: Boomerflap, ja.
4: Telefoon.
3: Ja, nou ja, dat is. Die is net nieuw. En soms ga je. We zijn nu een beetje meer die. Marius, die is nog steeds achter de schermen altijd bezig. Die filmt ook wel. Nu een beetje die documentaire stijl aan het ontdekken. Mm-hmm. Beetje die sketches die ook wel vaak gewoon op tv... een beetje Draadstaal of Marijn Scholt stijl, zeg maar.
4: En ik zag een persiflage op Oerol bijvoorbeeld.
3: Nou ja, precies. Dat is dan toch even met een betere camera. Iets ander tempo dan een TikTok-video. Gewoon even iets meer aandacht aan besteden. En er zit iets meer... komt iets meer acteerwerk bij kijken. Er komt iets meer... een beetje meer props, een beetje meer... We hebben daar ook wat meer mensen bij staan. Dus je maakt de video even iets meer inhoudelijk of zo.
4: Ja, want je bent van oorsprong muzikant.
3: Ja.
4: En jouw alter ego is er daarna pas bijgekomen.
3: Ja.
4: Hoe ligt die balans? Want ik kan me voorstellen dat je daarover nadenkt. Moet ik niet meer tijd nog aan muziek besteden? Wanneer ga je dat universum van TikTok Tammo? Hoe groot moet dat zijn? Hoe lang gaat dat door?
3: Nou, in die zin was het... in het begin dacht ik met Tammo... we gaan gewoon alleen maar echt comedy muziek maken. Gewoon echt... carnavalmuziek wil ik het niet noemen... want we vieren geen carnaval in Groningen. Maar wel een beetje dat alles met een grap is, zeg maar. En later ben ik Ede Staal muziek gaan coveren. Mm-hmm. En toen kwam ik wel bij, ook dat ik dacht, oh, dit is ook wel heel, heel tof om te doen. Om toch, waarom zouden we het niet ook gewoon onder de naam Tammo ook een wat meer inhoud geven als het gaat om muziek? Dus toen hebben we de band groter gemaakt. Toen hebben we nog Ierse covers gespeeld. Daar zijn we nu dus nog mee bezig. Maar nu zijn we wel weer meer muziek aan het schrijven. Gaan volgende week ook, of 2 weken de studio in. Nieuwe liedjes opnemen. En dat, ja, daar zit niet heel veel humor meer in. Dus dat is dan... iemand zei ook kittig, maar ja, moet je dat dan niet onder je eigen naam uitbrengen? Omdat het eigenlijk het ontstijgt, het typetje Tammo, volgens hem. Ja. En daar vond ik wel wat in zitten. Maar aan de andere kant denk ik, ja, waarom kan het niet gewoon allemaal samen zijn?
4: Ja, want Tammo heeft ook verschillende kanten.
3: Ja, nou ja, dat kom je dan achter in de theaters. Of als je dus wel van de muziek houdt, dan... dan kom je daar ook achter. Ja, ik vind het... Het lijkt me ook weer lastig om dat dan... onder 2 namen te gaan. Ik vind het wel tof eigenlijk zo.
4: Zo grappig dat jij dus wel echt... Ja, je moet wel heel erg daarover nadenken. Ja. Van hoe ga ik om met zo'n alter ego? Heb je ook wel eens een hekel aan het alter ego? Dat je denkt, ik ben nu helemaal klaar met Tammo.
3: Nee, want ik kan hem zelf uitzetten. Ik heb er geen hekel aan. Maar ik heb er vooral... Nou, en dat is... denk ik, voor de slimste mens dat ik daar mee deed. Dat was vorig jaar. Mm. Daarvoor wisten mensen gewoon niet wie Johannes was. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik in beeld, echt lang in beeld kwam.
4: Is dat coming out?
3: Ja, voelde het bijna. Ja, want iedereen was ineens zo, oké. Oh, jij praat niet eens zo. En toen dacht ik, of ik heb iets heel goed gedaan, of mensen hebben gewoon... rare bord voor je kop. Dat je niet doorhebt dat het een typetje was. Maar dat komt natuurlijk wel. Ik heb 4-5 jaar lang zo gepraat in de camera. En kom je dus bij mensen op hun feed voorbij.
4: Ja, dan denk je, zo is die.
3: Ja,
4: zo praat hij.
3: Ja, dat ga je gewoon geloven op de duur. Denk ik dan. Maar wat ik dan, wanneer ik er misschien flauw van werd... was als mensen mij gingen aanspreken alsof ik echt zo was. Of zo ben. Dat gebeurt nog steeds wel. Dan gaan ze gewoon... heel hard schreeuwen en gewoon... hey, Tammo, mooi! En dan denk ik, ja, prima.
4: Nu even niet.
3: Niet nu even niet. Maar dan denk ik, ja, dat doe ik gewoon rustig. Heel mooi. En dan, realiseren ze zichzelf ook even... dat ik niet zo terug ga schreeuwen nu.
4: Nee, precies. In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT... wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Ben je klaar voor een stukje zelfreflectie?
3: Heel graag wil ik dit horen.
4: We beginnen met de positieve punten. Johannes Beetema is een cultureel betrokken, ondernemende en veelzijdige maker... die met humor en muziek de Groningse identiteit levend houdt... en verschillende generaties weet te verbinden.
3: Ja.
4: Mooie woorden.
3: Dat is wel mooi.
4: Ja. Is dat ook het onderliggende doel? De verbinding en ook de Groningse identiteit uitdragen?
3: Nee, het is een mooie bijkomstigheid.
4: Ja?
3: Het is niet het doel op zich. Dus dat is... ik vind het gewoon heel tof om daar zelf... put ik daar gewoon heel veel inspiratie uit. De taal en gewoon de omgeving. Ik ben daar opgegroeid. Dus dat voelt voor mij gewoon iets om... Ja, ik vind dat gewoon heel... daar zit ook de kern van humor voor mij. En daarom is denk ik ook waarom... Ja, vooral onder Gronings vind dat heel grappig natuurlijk. Of als je uit het noorden komt, dan is die humor gewoon heel raak. Omdat je... Ja, je zit gewoon in dat in die vibe. Als je daarin woont, dan weet je precies wat dat dan is. Dus ik kan me voorstellen dat voor randstedelingen misschien wat... of voor iemand in Zeeland of Brabant, dan is het gewoon iets anders. En je moet het gewoon... Natuurlijk maak ik ook wel grap over dingen die breed herkenbaar zijn. Zoals een boomerflap. Maar er zitten ook gewoon heel veel grappen zijn die je gewoon echt als Groninger gewoon denkt... ach, oh ja, dat woord, dat heb ik lang niet gehoord. Of dat soort dingen. En dat is een hele leuke bijkomstigheid. Dat dat ook voor zorgt dat die identiteit van Groningen... meer het land wordt ingeslingerd.
4: Ja, maar het hoofddoel is dus gewoon grappen maken.
3: Plezier maken voor mezelf. Ja. Het hoofddoel is plezier maken.
4: Mensen laten lachen.
3: Maar ook muziek maken. En ik ben... denk ik meer een performer dan bijvoorbeeld echt een studiomuzikant of een producer. Dat ik of een liedjesschrijver. Ik vind dat leuk om te doen, maar ik wil het beste ben ik op het podium. Dus dat is.
4: Verbeterpunten. Johannes kan zich verder ontwikkelen door Johannes en Tammo duidelijker van elkaar te onderscheiden. Zijn beheersing van het Gronings te verdiepen. En zijn regionale humor toegankelijker te maken voor de rest van Nederland.
3: Nou, dat laatste, ik denk dat dat aardig al lukt.
4: Ja.
3: Volgens mij, die verdieping, ja, dat is natuurlijk in het Gronings altijd goed. Daar valt altijd wat te winnen. Ben ik ondertussen mee bezig. Dus dat is. Als ik teksten schrijf, dan ben ik daar wel mee bezig. Altijd dingen kloppen. En ik spaar daar wel over met de echte pro's. Die over het Gronings gaan, zeg maar. En dan, ja, dat vind ik wel interessant om daar mee te verdiepen. Wat was het andere punt?
4: Ja, het onderscheiden. Van je
3: daar hebben we het over gehad. Maar om dat beter te doen. Dat moet ik beter doen volgens chat.
4: Volgens chat, ja, maar ja.
3: Ik weet niet hoe ik het beter kan doen.
4: Nee.
3: Ja, misschien. Kijk, wat handig is bij zo'n typetje als die Boomer Wim. Dit is echt gewoon een andere pet, een bril op en een pakje aan.
4: Mm-hmm.
3: En ik heb er ooit bewust voor gekozen dat ik dezelfde kleding draag als gewoon wat ik zelf draag. Dus als ik.
4: Het is wel makkelijk, hoef je nooit om te kleden.
3: Nou, dat vooral. Maar ook, ik wist gewoon, als er iets in het nieuws gebeurt. En ik ben gewoon ergens en ik heb zin om een video te maken. En ik heb mijn pruik of wat ik dan ook zou gebruiken voor Tammo.
4: Ja.
3: En ik heb dat niet bij me, dan kan het al niet. En dan mis je misschien de actualiteit.
4: Ja. Sommige mensen hebben het nodig, hè? Om een soort van prop te hebben en daardoor in die rol te zitten. Maar jij kan hem gewoon zo oproepen.
3: Ja, het is ook een blik. En het is volume. En het is een klank. Dus het is als ik zo kijk en zo ga pret, dan ben ik direct Tammo. En dan, ja, maar dan moet je wel even een beeld bij hebben. Maar ja, dan gaan mijn wenkbrauwen gaan.
4: Ik omschrijf even het blik. Ja. Inderdaad, de wenkbrauwen gaan omlaag.
3: Ja, ik kijk altijd nors.
4: Een frons.
3: Ja, een frons. Ja. Ja.
4: Groningse frons.
3: Ja, nou ja, god, ja. Tammo frons.
4: Tammo frons.
3: Ja.

0: Ja. Is dit het geluid van je jeugd?
1: Ja, nou, ik hoor wel mensen die wat beter kunnen skateboarden, geloof ik, dan dat ik zelf kon. Maar dat is het geluid van een skateboard. Ja, dat is...
0: Ja, skateboard gaat over in de soundtrack van de game Tony Hawk's Pro Skater.
1: Ja.
0: Hoe ging dat? Ik ken die game niet.
1: Ja, het is een skate game.
0: Ja.
1: Skateboard game. En daar zit gewoon ontzettend veel punkmuziek in.
0: En jij was zo'n skater vroeger?
1: Nou, wij stonden gewoon op een parkeerplaatsje wat kickflips te oefenen. Maar die hele skatecultuur, ik denk dat het echt in groep 5 of 6 zat. Dat ik in aanraking kwam met die game. En daarna was het voor mij alleen maar die muziek. En ook echt al zo vroeg dat ik daar al mee bezig was. Ik weet nog dat ik gewoon naar de bibliotheek ging met mijn moeder. En dan als cd'tjes van die Offspring mee ging nemen om dan thuis te kunnen branden.
0: Oh ja?
1: En dan echt zo erg al daarin dook. En die, ik denk groep 6 of zo, ja. En we hadden een skateboard en dat probeerde je wat mee. Maar we waren niet heel goed, maar ja, het hoort er wel bij. En alle grote wijde skatebroeken en alle... Ja, ik wou altijd merken van skatemerken, schoenen en alles erop en eraan.
0: En wat voor jongetje zat er in die skatebroek?
1: Ja, vind ik altijd, dus ja, wat voor jongetje. Ja,
0: wat voor kind was je?
1: Ja, ik vind ik een lastige vraag.
0: Was je vrolijk? Was je serieus?
1: Nee, ik was wel ouwehoederig, denk ik gewoon. Ja. Ja, ik denk dat het wat dat betreft misschien wel wat terugkomt in wat je misschien nu ziet.
0: Mm-hmm.
1: Ik kon niet goed leren, maar het was een beetje te simpel voor mij op school. Dus ik verveelde me ook wel veel. Maar voor de rest, ik was eigenlijk helemaal... School vond ik ook niks aan. Ik was vooral bezig met gamen en toch ook dingen zoals skateboarden en buiten fikkie stoken en met de vrienden ouwe hoeren, ja.
0: En welke opvoedstijl hanteerden jouw ouders?
1: Ja, alles was al prima. Maar,
0: ja?
1: Maar ook niet te veel, hoor. Maar we werden gewoon lekker vrijgelaten. We konden gewoon... wel doen wat we wilden doen, ja. Ja.
0: En waar droomde je van? Had je dromen van, als ik later groot ben, dan?
1: Nee. Nee, ik kan me dat niet... je probeert dan wel af en toe een iets te kiezen wat je dan later wil worden. Want die vraag komt dan wel eens. Nou, ik heb volgens mij ooit een keer piloot bedacht in groep 8 of zo. Omdat ik dan dacht, dat verdient veel. En dan kom je over de wereld heen. Maar dat was niet echt, omdat ik echt... Ik heb wel een werkstuk ook over KLM gemaakt toen, geloof ik.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, want toen je...
1: Ja, nu deze denk, maar, ja, maar dat wou ik wou dat ook maar heel kort. Ja, dus was ook maar gewoon van, ja, laat ik dat maar dan. Dus ik heb een goede reden om dat te willen. Maar dat is niet lang gebleven.
0: Voordat we begonnen, vertelde je dat je iets met de Titanic hebt. Dat je daar ook een werkstuk over hebt gemaakt.
1: Ja, werkstuk of... spreek, nou, ik weet het ook niet, maar ik weet wel dat ik dat die boeken van de Biep had. Ik weet het even niet, werkstuk of iets. Of, nou, ik weet niet precies. Dat werkstuk van de KLM weet ik dus nog wel.
0: Ja.
1: Maar ik weet gewoon dat we naar de Biep waren geweest. En dat was al 1997 of zo. Dat moeten zij geweest toen de Titanic uitkwam, de film. Mm-hmm. En ik had dat boek en dat kon je dan openvouwen. En dan zag je zo'n dwarsdoorsnede van de Titanic. En dan zag je al die dingen. Dat weet ik nog heel goed, ja.
0: En kun je nu begrijpen waarom je die fascinatie daarvoor had?
1: Ja, nou, ik ben nog steeds wel heel erg geïnteresseerd in geschiedenis. Ik heb nog een jaartje geschiedenis gestudeerd. En ik hou echt van dat tijdvak, de Eerste Wereldoorlog. En dat is natuurlijk gewoon 2 jaar daarvoor. En alles wat iedereen mooi vindt aan de Titanic, denk ik. Gewoon het was het grootste schip van de wereld. En er was zoveel rijke mensen erop. En dat dan gewoon tegen een ijsberg aan vaart en dan zinkt. Ja, dat is toch gewoon, er zitten zoveel bijzondere verhalen. Hè? Alleen al omtrent dat schip, ja.
0: En Celine Dion?
1: Nou, nee, dat niet. Nou, ik moet zeggen dat in combinatie met de film roept dat natuurlijk wel emoties op. Gewoon nostalgie ook, met name. Maar het is niet per se dat ik dat mijn favoriete nummer is of zo.
0: Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, ik wil The Swellers horen met het nummer By a Thread.
1: Ja.
0: Waarom die muziek?
1: Ja, ook weer punk. Dat was toch in de periode dat ik uitging met mijn vriendin waar ik mee samen had gewoond. Ik denk dat het 2010, 2011 is.
0: Mm.
1: En die zomer was ik gewoon... Ja, ik ben gewoon kapot. En ik had dus dat jaar geschiedenis gestudeerd. En in die zomer was ik zoveel met muziek bezig. En dingen raakten mij gewoon... Ik werd daar gewoon... Ja, ik voelde me daar gewoon echt beter door. En ik dacht echt... want ik had al wel in bands gespeeld. En maar ik was nog niet bezig om met een muzikale opleiding. Of daar iets in die... Ja, daar iets mee te gaan doen. En toen in die zomer dacht ik... Ik moet iets met muziek. Als dit mij zo kan raken. En iets in het... Ja, maar ik dacht eerst... Ik ga geen muzikant worden, maar ik ga in de festivalorganisatie. Want ik vind festivals vet. En dan ben je toch met muziek bezig. En dan ben je... Dus toen kwam ik bij de Academie voor Popcultuur uit. En dat heeft wel echt, ja, die zomer met name dit album. Dus toen dacht ik echt, dit is, ja, hoe kan iets wat ik zo vet vind, daar moet ik dan toch iets mee gaan doen. Dus zodoende.

0: Ja, de Swellers, By a Thread. Je luistert naar Misha en dit was de wankelplaats van mijn gast Johannes Peetsma. Oftewel TikTok Tammo. Maar ja, nu zit vooral Johannes Peetsma hier. Ja, laat ik dat onderscheid even duidelijk maken.
1: Ja, ja, ja, ja, zeker.
0: Ja, ja, Johannes, tijdens de muziek vond het leuk om te zien. Ja, de Swellers, By a Thread. Je luistert naar Misha en dit was de wankelplaats van mijn gast Johannes Peetsma. Oftewel TikTok Tammo. Maar ja, nu zit vooral Johannes Peetsma hier. Ja, laat ik dat onderscheid even duidelijk maken.
1: Ja, ja, ja, ja, zeker.
0: Ja. Ja, Johannes, tijdens de muziek vond het leuk om te zien. Ging je ook echt eventjes lucht schieten?

0: denk, wat is dit voor muziek? Maar er zitten gewoon, die vocals liggen er gewoon zo, die gaan zo, ja, mooi door. En dan af en toe, dan breekt hij even open en met een stilte. En dan hoor je die tweestemmigheid er zo geweldig zo door. En dan ramt hij weer door. Ja, ik vind dat, ja, vind ik geweldig.
1: Ja, ik ben nog geen punkkenner. Ik hoor vooral de energie,
0: ja,
1: toch? En eigenlijk, want ik associeer punk toch ook altijd wel met een soort van boosheid die eruit moet. Ja, maar misschien is dat helemaal niet, maar dit dus niet.
0: Ja, voelde je boosheid?
1: Nee, bij toch? Dit nummer niet.
0: Nee, ik denk dat dat ook wel, dat ook een beetje, ja, dat, het kan wel. Er is wel punk, natuurlijk, er is, maar dat hoeft helemaal niet. Nee, het kan ook best wel feest zijn, maar dit kan ook, ja, ik vind dit ook wel melancholisch dit.
1: Ja.
0: Hanging by a thread, ja. Maar het heeft ook iets moois. Ja, dat is, ja, dat is melancholie dan toch vaak, ja.
1: Je hebt ook Ede Staal gezongen, hè? En,
0: over melancholie gesproken,
1: ja. Ja, ik denk dat er nog steeds best veel randstedelingen zijn die Ede Staal niet kennen.
0: Nee.
1: Als je dat moet uitleggen.
0: Het wordt wel eens Jacques Brel van Groningen genoemd.
1: Ja.
0: Nou ja, dan daarmee leg je.
1: Het is wel duidelijk.
0: Ja, het is prachtige teksten met ja, veel diepte en zwaarte, maar ook een soort eenvoud die in ja, en het is stom dat het woord eenvoud klinkt alsof het simpel is, maar dat is het dus niet. Maar er is zit een soort kern in met een paar zinnen die raakt bij elke Groninger. En dan met een piano stukje wat ook gewoon prachtig is, en dan met een zware diepe stem en wat melancholie, en dan ja, dat is gewoon super gedaan, ja.
1: Kun je een paar van die zinnen zeggen? Van dat je zegt van ja, als ik die zin van Ede Staal hoor, dan is dat instant melancholie.
0: Dat vind ik wel moeilijk. Moet ik even nadenken over de zinnen, want ik vind de melodieën soms ook mooi. Dus het is een beetje, ik vind gewoon de horen van Del Ciel. Dat is dan de Noordzee lag te sloepen, wie kwam terug goed kiel, en in de verte zag ik de kroon van Del Ciel. De zon gleed langzaam onder, alsof in het wat te viel, en alle meeuwden zong, wie gewoon weer naar Del Ciel. Ja, dat vind ik gewoon.
1: Ja, prachtig.
0: Snap je wat ik bedoel met de.
1: Ja.
0: En dan komt de volgende zin. Ik heb overal als we volk zo'n zet van hoes. Ik ken de kraugen op mijn kop, maar naangs vuil ik mijn toes. Dat vind ik ook prachtig.
1: En wat betekent die laatste zin?
0: Ja, ik heb overal gezworven en vaak zo ver van huis. Ik ken de kroegen uit mijn hoofd, maar nergens voel ik me thuis. Ja.
1: Dat is ook heel veel overeenkomsten met bijvoorbeeld de fado, hè? Toch? Van dat is ook altijd van iets met de zee en melancholie en omzwervingen.
0: Ja, het gaat, dit is dan toevallig de zee. Want het is eigenlijk niet zo veel gericht op. Het is meer op het, ook op het land, denk ik. Het hoge land. En op zich ook wel, toch ook weer wel. Ja, het gaat ook. Ja, het is. Ik heb toch altijd het idee dat Groningen niet zo erg verbonden is met de zee, maar meer met een. Natuurlijk is het wel zo als je kijkt naar Delfzijl en de Eemshaven en zo. Maar toch op een andere manier dan aan de. Ik weet niet hoe dat uit moet leggen. Meer met vissen en visserij, zeg maar ook. Mm-hmm. Dat soort dingen. Dan, maar dat is, misschien is dat ook een gevoel, hoor. Want ik heb gewoon niet het idee dat wij echt per se op de zee gericht. Maar dat is een gevoel, maar het staat natuurlijk nergens over. Want het is wel zo. Ja, misschien meer het bad. Ik denk dat ik dat bedoel te zeggen. Mm-hmm. Want het is niet zo. We hebben ook geen kust met strand. Want die liggen natuurlijk gewoon bij de Waddeneilanden. Dus ik denk dat het is. Dat wij meer een waddengebied zijn. En dat je daardoor misschien niet zoiets hebt als Rotterdam. Echt de kust direct naar de Noordzee hebt.
1: Nee, en die uitspraak onder die mooie luchten zit ook pijn. Dat gaat over je eigen nummer.
0: Ja, het grunnige lucht was een liedje dat ik uit heb gebracht. Dit jaar nog?
1: Mm.
0: Ja, dat was januari. En dat gaat over de Groningse luchten. Kijk, wij kunnen natuurlijk in Groningen zo ver kijken als je wil. Omdat er is geen horizonvervuiling, behalve windmolens en zo.
1: Mm.
0: Maar geen hoogbouw of zo, tenminste weinig. Dus als ik in de polder sta, dan heb je gewoon. De lucht is gigantisch altijd. En dat vind ik gewoon prachtig. Maar er zit natuurlijk ook de pijn van de Groningen en de gaswinning, en eigenlijk altijd het gevoel te hebben gehad een weergewest te zijn.

0: En dat is op wat voor vlak dan ook. Mm-hmm. En achtergesteld gebied. En altijd opboksen tegen Den Haag. Dus die, ja, die pijn gaat er ook onder schuil, ja.
1: Want is dat iets wat jij ook voelt? Van dat je moet opboksen tegen dingen? Tegen het Westen?
0: Nou, ik heb zelf nooit dat opboksen zo gevoeld. Ik heb eerder soms het idee van... Ja, het boeit me eigenlijk ook niet. Weet je, er wordt soms gewoon... Soms merk ik dat Groningen sowieso wel... Ja, laat ze daar maar gewoon een beetje... Laat ze maar hoeren daar. Wij redden ons wel. Totdat je dus uiteindelijk wel gewoon... Je wil ook niet helemaal achtergelaten worden. Zeg maar. Want je bent wel onderdeel van het geheel van Nederland. Dus het is ook niet zo dat je dan al het gas maar weg kan halen... en dat de provincie daar niks voor terugkrijgt. Kijk, dan voel je je wel benadeeld. Maar in principe, dit is Groningen gewoon zoiets hebben, ja, wat zij daar doen, vinden we prima. Als wij ook gewoon maar mogen doen wat wij willen. En als het maar gewoon eerlijk is.
1: Ja, ja. En voelt dat ver weg? Dus zeg maar, want Den Haag, want je zei net ook al Den Haag en de besluiten die daar worden genomen. Voelt Den Haag ver weg voor jou?
0: Ik bedoel, of ik het ver rijden vind? Of
1: nee. Gewoon echt het gevoel van de plek waar politiek wordt bedreven, waar besluiten worden genomen over het hele land.
0: Kijk, ik heb er zelf persoonlijk gewoon niet zoveel last van in mijn dagelijks leven. Dus ik heb niet een huis dat op instorten staat. Ik heb niet... Dus dan voelt dat ja, niet veel verder weg voor iemand uit Limburg, denk ik, of zo. Het is gewoon grappig vaak om te zien dat mensen uit de Randstad gewoon allemaal... lijkt altijd wel een beetje op een bubbeltje waar iedereen in leeft... en niet weten wat er in wat er gebeurt. Ik vond het wel grappig dat... ik zag dat Hendrik-Jan Bukkers die deelde iets vandaag... over dat de NPO met 7 omroepen op Lowlands is... en dan met 1 omroep op Zwarte Cross. Terwijl Zwarte Cross gewoon het grootste festival van Nederland is. Dat vind ik op zich... Kijk, het maakt me eigenlijk niet uit. Iedereen... Ik kan me er niet kwaad om maken, maar ik vind het wel... Het zegt wel iets. Want ik denk, ja, op de Zwarte Cross gaat wel door. Of alle omroepen er nou bij zijn of niet. En Lowlands ook wel. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat mensen denken... ja, als dit is blijkbaar wat dan cultuur moet zijn, festivalcultuur. Mm-hmm. Dus we gaan daar met z'n allen heen en daar gaan we met z'n allemaal content maken en uitzendingen. Terwijl het op Zwarte Cross eigenlijk gebeurt er veel meer.
1: Ja.
0: In aantallen.
1: Ja, ja. Ja, want dat vind ik zelf altijd wel interessant. Als je het over diversiteit hebt, dan is dat ook diversiteit.
0: Ja, precies. Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Ik was dit jaar voor het eerst op Zwarte Cross.
0: Hoe was het?
1: Ja, geweldig. Ja. Geweldig. En ik merkte ook, toen ik het ook vertelde aan mensen... hoeveel vooroordelen er nog steeds zijn. Dat ik zei van, ja, wat deed je daar? Ik stond in een literaire tent en er waren schrijvers... en die waren aan het interviewen.
0: Maar ook al was er geen literaire tent.
1: Nee, ook al was er geen literaire tent, inderdaad. Maar het is toch een beeld van, hè?
0: Ja.
1: Helemaal naar Zwarte Cross. En er zijn dan ook schrijvers, weet je wel?
0: Ja, maar ook al waren er geen schrijvers. En was het alleen maar Boerenrock geweest... en waren er 250.000 mensen.
1: Ja.
0: Dan zijn er alsnog 250.000 mensen.
1: Het is gewoon het grootste.
0: Ja, maar het is natuurlijk ook zo groot... omdat het inmiddels zo breed is.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is... Het is eigenlijk, ik snap eigenlijk niet waarom niet veel meer mensen... Niet mensen, maar ook daar meer aandacht op die manier aan wordt besteed. Want het is inderdaad echt superbreed. Wat je zegt, een literaire tent. Maar er is ook alle soorten muziek. Ik heb zelf nog in een kindertent gespeeld. Er gebeurt ook allemaal van alles. Maar er is echt... Er is een heel dorp en er is een gayclub. En er is van alles.
1: Ja. Wat voor programma zou je daarover willen zien op de publieke omroep?
0: Oh, dat weet ik niet per se.
1: Of kijk je geen publieke omroep?
0: Ik kijk niet heel veel tv, nee. Ik kijk eigenlijk, eerlijk gezegd, echt heel weinig. Ik kom ook niet eens meer aan series toe of zo. Want ik wil boeken lezen en ik wil ook af en toe... Ik kijk ook wel graag content, omdat ik ook een beetje op de hoogte wil blijven van trends en dingen om zelf op in te haken. Maar ja, ik weet niet, een dag is ook zo om.
1: Wie zijn jouw voorbeelden als het gaat om social media content? Dat je zegt van, nou, die volg ik, vind ik briljant.
0: Nou, Pieter Valley is natuurlijk gewoon eigenlijk... Volgens mij is hij wel de grootste op dit moment. Maar ik vind hem ook wel echt ijzersterk. Nou, en ik vind het gewoon ook wel leuk om andere... Vic Clay vind ik leuk om ook te volgen. Omdat ik dat dan... Fickel, ik weet niet hoe, wat is nou zijn echte naam? Ik weet niet of je hem kent.
1: Nee.
0: Oh, nee, maakt niet uit. Maar hij, wat hij doet en nog wat andere influencers, die doen dat in de Randstad. Dus dat is echt Amsterdam georiënteerd. Dus ik vind het ook wel grappig om te kijken, oké, hoe zit hun content in elkaar? En ja, waar maken zij grap over? Want dat is natuurlijk helemaal Randstad related. En ik vind... dat vind ik leuk om naar te kijken. En voor de rest laat ik ook wel graag het algoritme mij bepalen wat ik zie.
1: In welk algoritme zit jij?
0: Ja, baby's. Ja.
1: Alleen maar baby's.
0: Ja, het is allemaal baby content nu. Ja, hoe om te gaan met luiers en weet ik veel. En scheten laten en baby's dat je zo rond moet draaien. Alles, ja, gewoon. Ja, filmpjes van kinderen die leuke dingen doen. En ja, nee.
1: Ja.
0: Alle opvoeddingen, hoe ken je hoe ze huilen en weet ik veel.
1: En heb je nog vragen op dat gebied? Dat je zegt van, nou, dat weet ik nog niet hoe ik dat moet gaan aanpakken.
0: Om aan jou te stellen? Of,
1: nou ja, gewoon in het algemeen. Omdat je al die informatie nu krijgt over hoe om te gaan met baby's.
0: Ik heb dan gewoon, ik sla dan dingen op. Dan denk ik, dit is interessant, dit lijkt me wel... Maar dat hoef ik nu nog niet te weten, want het duurt nog een half jaar. Dus dan denk ik, sla ik op en dan kan ik later terugkijken.
1: Ja. En hoe voelt dat? Dat je... vader gaat worden?
0: Ja, het is in het begin is het natuurlijk helemaal abstract, dat je dan een eerste echo hebt en dan is het ineens wat echter en dan alsnog blijft het wel redelijk abstract. Vooral denk ik nu. Ik denk dat het eerste volgende moment van realisatie zal zijn als je het gaat voelen. Voor de rest, ik denk voor vaders is het volgens mij wel algemeen bekend dat ze pas na de geboorte echt iets gaan voelen. Of misschien zelfs nog later. Dus ik heb er gewoon veel zin in eigenlijk.
1: Ja. Heb je een idee voor jezelf van... oh, maar zo'n vader wil ik worden? Is dat iets waar je over hebt nagedacht?
0: Ja. Nee, ja. Ik denk dat ik wel gewoon... wel zoals mijn ouders me hebben opgevoed. Dus gewoon, dingen mogen gewoon wel. Laat maar gaan. En het hoeft er ook allemaal niet... ik hoef geen prestatiedruk of zo. Dat heb ik ook nog zelf ook nooit gevoeld. Maar ze moeten wel VWO doen.
1: Ja, dat is wel mooi. Daar moeten allemaal voorwaarden komen.
0: Nee. Ja, en ik denk, ja, ik wil gewoon een omgeving creëren waar gewoon... ik wil heel graag... ons huis is nog lang niet af, maar ik wil ooit een schuur en daarboven een zolder... waar dan gewoon wel een drumkit en een gitaar en een bas staat. En als ze dan geen muziek gaan maken, dan boeit me niet. Maar dan worden we misschien gewoon een hangzolder... waar ze gewoon stiekem mijn dingen kunnen doen. Stiekem mijn eerste joints roken of zo. Mm. En dat heb ik dan wel door. Maar ik, het hoeft niet hoor, ze hoeven geen joints te roken, alsjeblieft niet. Maar snap je, ik wil gewoon zo'n... Want ik had zelf ook een... Wij mochten ook gewoon in de schuur zitten, terwijl we gewoon 15, 16 waren. En dat was, ik wil dat die omgeving, dat dingen mogen wel. En we zorgen, want ze gaan het toch wel doen of zo. Die vibe wil ik, en dat eigenlijk, dit is dan al als ze pas tiener zijn natuurlijk waar ik het over heb. Maar ik wil die vibe sowieso altijd hebben in huis. Gewoon, kan allemaal, maar wel binnen de wet. Alhoewel. Nee, je snapt wat ik bedoel.
1: Ik vind het wel grappig dat je het inderdaad al hebt over kinderen... Ja, tegen de tijd dat ze hun eerste jointje gaan roken.
0: Nee, maar dat is misschien meer een symbool van een stukje vrijheid voor mij. Ja. Ik heb gewoon liever dat je dat hier doet... en dat we er gewoon wel zijn, maar ook niet in de ruimte zijn of zo. Maar ik denk dat dat veiliger is en dat dat met alle dingen zo zou zijn. Bij ons mochten gewoon... Ja, wij hadden gewoon, dingen konden gewoon wel. Maar ook niet, het ging echt niet te ver of zo. En dat vind ik wel gewoon een... ik heb het idee dat ik weet niet, misschien moet ik er nog even met ze over hebben. Hoe hebben zij dat gevoel zo goed kunnen geven?
1: Die vrijheid?
0: Ja. Mm-hmm. Misschien ook omdat ik de jongste was. Dat ook wel hielp.
1: Ja. Hoewel je soms misschien juist meer vrijheid krijgt als je de oudste bent.
0: Ja.
1: Dat dan anderen al de weg voor je hebben geëffend.
0: Als je de oudste bent?
1: Ja, sorry, als je...
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Oh, ja, precies. Nee,
0: ik ben de jongste.
1: Je bent de jongste.
0: Ja, ik ben de jongste. Ja.
1: Dus er zijn anderen jou voorgegaan.
0: Ja, drie. Ja.
1: En toen dachten ze bij jou, dacht ze van, joh, laat maar waaien.
0: Ja, dat hadden ze bij mijn broer, mijn jongste broer, zeg maar. Die een boven mij, die hadden ze dat ook meegedaan.
1: Ja.
0: Kijk, ja, mijn oudste broer was de eerste natuurlijk. Toen kwam mijn zus, dat was de eerste meisje. Toen kwam mijn broer en ik nog.
1: Ja.
0: Maar ja, het is allemaal goed gekomen. En het, volgens mij is het niet echt iets rampzaligs gebeurd. En maar ja, ik weet niet, ik vond het gewoon... was gewoon een chille vibe wel. Wat ik nooit het idee heb gehad dat ik iets niet mocht of zo. En als ik dan gewoon mijn dag opsloot om te gamen of zo... Daar ben ik niet minder van geworden, heb ik het idee.
1: Nee.
0: Terwijl ik nu wel denk, ja, je krijgt geen telefoon. Mijn kinderen krijgen geen telefoon tot hun 16 of zo, liefste, zeg maar.
1: Oh, joh, oh, grappig.
0: Want ik denk wel, die telefoon is, dat is... Maar ik ben denk ik opgegroeid in een hele mooie... Mooie periode van technologie, zeg maar. Ja. Internet kwam net op, was allemaal leuk, maar je ging ook niet, je kon het niet.
1: De hele dag internet,
0: dat kostte veel te veel geld.
1: Ja, precies. Ga maar dus, die telefoon af.
0: Ja, precies. Ik moet bellen, weet je. Ja. Maar er was allemaal zo'n soort cd'tjes, kon je dan, weet je, dat was nog een. Ja, je had het nog in je hand en een game was ook. Je had niet alle games kon je maar direct downloaden. Je moest echt dan of naar de videotheek om een game te huren of zo,
1: ja.
0: of te kopen, weet je. Dat was gewoon nog een. Nu moest je natuurlijk ook wel kopen, maar dat was een soort balans. En we gingen ook nog naar buiten om oorlogje te spelen in het bos, zeg maar. En we gingen nog hutten bouwen. Maar ondertussen op een regenachtige dag kon we gewoon een paar dagen gamen. En dat voelde gewoon een goede balans. Maar ik weet niet of... Ja, dat wil ik ook.
1: Ja.
0: Mijn kinderen moeten gewoon in de 90's opgroeien, denk ik.
1: Ik hoorde laatst de podcast Tentzetters. Is gemaakt, een hele leuke podcast van Sanne Blauw over de camping. Eigenlijk als de perfecte mini-samenleving voor kinderen.
0: Oh ja.
1: Omdat ze daar de vrijheid hebben.
0: Ja, ja.
1: Er zijn geen auto's. Ze mogen gewoon tot aan het hek.
0: Ja, en je komt vaak bij elkaar ook nog. Bij de tent. En dan je ontmoet allemaal mensen. Ja.
1: En je bent aan het buitenspelen. Je gaat niet de hele tijd op je telefoon zitten, inderdaad.
0: Nee, ja, maar dat is. De telefoon hadden wij niet, natuurlijk. Ik weet, telefoon was echt. Ik toen, volgens mij. Toen ik. Ja, ik weet dat ik een Nokia 3310 had met Snake. Maar ja, weet je, dat was ook. Dat was leuk. Maar
1: dat ging je niet de hele dag.
0: Nee, alhoewel. Ik kom best wel lang Snake. Maar. Nee, maar dat was. Ja, als je nu opgegroeid met telefoon. Dat moet nog wel echt even. Ik heb al wel afgesproken met mijn vrouw. Er mogen gewoon geen telefoons zijn als je met het kind bent. Nee. Dus ook niet aan tafel, niet op de bank. Gewoon, die gaat gewoon uit beeld. Dus als je op de telefoon iets wilt doen, dan moet je maar even de ruimte uit. Want ik heb het idee dat je, als je daar heel jong mee begint, dat die telefoon er is. Ja, dan volgens mij is dat niet goed.
1: Ja, volgens mij moeten we gewoon naar een telefoon kijken alsof we naar een sigaret kijken. Zo van, ja, dat ga je ook niet doen tijdens het eten. En dat ga je ook niet doen waar een klein kind naast zit.
0: Nee, maar ik verkoop wel tabak, hè? Dat moet je niet vergeten.
1: Oh, je verkoopt...
0: Ik maak wel TikToks en video's en content. Dus we gaan het ook niet...
1: Dat is waar, ja, inderdaad. Oh, dat maakt het wel lastig.
0: Nee, dat maakt het voor mij niet lastig.
1: Nee?
0: Kijk, hoe iedereen... Kijk, dat is... Hetzelfde met een sigaret. Als jij gewoon echt 1 sigaret in de week zou kunnen roken... of in een maand of 1 op een feestje...
1: Ja.
0: Kijk, dan zou dat prima moeten zijn. Dus als jij zeg maar jezelf kan beperken tot gewoon een half uurtje socials kijken... Ja, dan hoeft dat volgens mij helemaal niet zo schadelijk te zijn. Maar wel inderdaad, als je het even... We gaan niet die sigaret opsteken waar een kind bij is.
1: Nee.
2: Ja. Nou, er is mij gevraagd om even een anekdote op te halen. Een herinnering die mij bijstond. En ik moest eigenlijk gelijk denken aan die ene keer dat wij in Theater Ochterop in Meppel zouden spelen. Ik dacht dat wij geboekt waren voor een gewone optreden. Wat wij als duo vaak deden. Muzikaal covers spelen. Mensen lopen wat langs en als je geluk hebt dan luisteren ze. Maar dit bleek toen we daar kwamen om een theatershow te gaan die wij moesten geven. Dus ik kan mij nog herinneren hoe wij nou in 20 minuten tijd eigenlijk een voorstelling hebben bedacht. En deze ter plekke op het podium eigenlijk hebben geïmproviseerd met z'n tweeën. Dat was een voorstelling van een uur, geloof ik. En dit heeft destijds volgens mij bij ons beiden ervoor gezorgd dat wij dachten van... Hey, dit is wat we echt graag willen. Theater is wel een plek waar wij echt heel blij van worden. En als je dat dan ook nog eens voorbereid doet, wat kun je dan eigenlijk neerzetten? En ik moest hier meteen aan denken, omdat het eigenlijk is wat we nu doen. Jij in jouw rol op de voorgrond en ik op de achtergrond, wat volgens mij een perfecte combi is. Zo.
3: Hoi Johannes. Hier met je vader. Je zou toch geschiedenisleraar worden? Vlak voordat het tweede jaar begon, bedacht je dat je iets anders wilde. de popacademie in Leeuwarden. Je interesse in muziek was er al van jongs af aan. Eerst drumles en later pianoles. Grunnigsproten vond je leuk met je vrienden. De band Eidentilt moet ik wel even noemen. De muziek was ontzettend hard. Je noemt dat denk ik hard rock. In de tijd van de popacademie had je met de band Disney Okay veel succes. Ik, je vader, hielp jullie in die tijd regelmatig met de geluidsapparatuur en het licht. Wat mij het meest is bijgebleven zijn de donderdagavonden in de stad Groningen, waar jullie optraden in het pakhuis met de band. Ik heb nooit zoveel succes gehad als jij nu hebt. Jaloers ben ik niet, trots zeker. Ik ben dan wel niet de werkelijke vader van Tammo, maar het voelt wel een beetje als een deel van mij. Groetjes, je vader.
1: Oh, wat schattig.
0: Ja, dat is leuk. Leuk, heel leuk, ja. Oh, grappig. Leuk om, leuke verrassing.
1: Ja, want we hoorden eerst Marius, je noemde hem al, hè, van der Leij, je compagnon. Jullie hebben ooit samen ook door Amerika gereisd.
0: Ja.
1: Ja. Gewoon op straat te spelen.
0: Ja.
1: Geweldig.
0: Ja, dat was de Academie voor Popcultuur. Dat was dus zo mooi aan die opleiding. Je mocht zelf bedenken wat je wilde gaan doen.
1: Ja.
0: Projecten. En daar kon je dan competenties aanhangen. En dan kon je gewoon je eigen punten halen. Op je eigen manier. En toen waren wij direct zo... Want wij kenden elkaar van het eerste jaar. Toen moest je nog wel echt een aantal vakken... Gewoon, dat was gewoon een... Hoe zeg je dat? Een jaar dat je moest volgen. En daarna mocht je dus 3 jaar lang zelf bepalen hoe je je punten ging halen. Ja, toen waren wij met Cedric, laten we dan iets... Dit is het, dit kun je alles doen.
1: Ja.
0: Dus zijn we naar Amerika gegaan.
1: En wat heb je van die optredens daar op straat geleerd?
0: Oh ja, meters maken. Gewoon spelen. Wij hebben zoveel gespeeld. Dat is echt niet... we hebben gewoon echt... niet alleen in Amerika, maar ook gewoon daarvoor op straat. Maar ook bruiloften, winkelopeningen, alles. We hebben alles gedaan. En door gewoon op straat te spelen kun je gewoon... Die liedjes slijten erin, maar je leert ook met publiek omgaan. En gewoon over een drempeltje heen te stappen en zo, ja.
1: Ja, voel je dat drempeltje nu nog wel eens als je in theater staat? Of is dat helemaal weg?
0: Nou, het drempeltje zit er meer in spanning. Ik vind theater moeilijk, omdat het... er zit ook een stuk cabaret in. Dus ik moet heel veel teksten... Ik wil grappen laten landen. Die muziek kun je geen fouten maken, want iedereen is stil. En dat is in de feesttent altijd wel wat vergevingsgezinder.
1: Ja.
0: In theater is gewoon, als het doek dicht is en ik sta daarachter... Oh, dan... En met Ede Staal vond ik dat nog moeilijker, omdat mensen die muziek zo goed kennen. En het is breekbaar. Dus dat vond ik nog zwaarder. Maar dat drempeltje is niet voor andere shows niet echt meer. Ja, zo'n Zwarte Cross in de megatent, dat was wel even weer zo... Dat voelt bijna meer theater, omdat je wil dat dingen goed gaan. Maar ook als het op Oerol is, dan spelen we vaak voor een paar honderd man. Allemaal leuke kleine locaties. En dan voel ik nul drempel. Dat is waar ik het beste ben, denk ik. Dan ren ik het publiek in en dan kan ik gewoon alles doen wat ik wil.
1: We hoorden ook je vader... hij was zelf ook muzikant.
0: Ja.
1: Dus jij leeft een beetje zijn droom. Moet ik het zo zien?
0: Ja, ik weet niet of dit zijn droom was. Want het is voor mij ook wel echt... leunt ook wel veel op content maken. Maar dat is ook... En met Marius ook al. Want die reis naar Amerika was ook met de bedoeling om dat te vloggen. En dat was ook onderdeel van het hele project. Dus video in de markt zetten. Maar ook nieuws mee bereiken. In de krant zien te komen. En dat soort dingen er allemaal aanhangen. Dus Meeuwis was mijn vader niet per se op de content gericht. Maar ja, hij heeft wel ook in bands gespeeld. En ook in zijn eentje veel dingen gedaan. En nu heeft hij koren, is dirigent. Ja.
1: Speel je ook wel eens met hem samen?
0: Dus eigenlijk zelden tot nooit. Maar laatst hebben we in een bejaardenhuis samen wat Ede Staal gedaan.
1: Oh, wat mooi. Ja. Tenminste, was het leuk?
0: Ja, was leuk. Ja? Zeker, ja.
1: We eindigen met De Liefde. En jij zei The Head and the Heart van Rivers and Roads. Andersom?
0: Rivers and Roads van The Head and the Heart. Ja, de bandnaam is The Head and the Heart.
1: Oh ja, Rivers and Roads van The Head and the Heart. Waarom is dat het geluid van De Liefde?
0: Nou, dat is gewoon... Attie, mijn vrouw, heb ik toen leren kennen. En toen, dat was ons eerste concertje samen. Het was in... ik weet niet hoeveel mensen erin kunnen. In Bitterzoet, in Amsterdam. Een heel klein venue. En deze band vonden we allebei geweldig. En dat ze dan, als je dan een band kan zien... die je dan in zo'n kleine locatie nog kan bewonderen... Ja, dat is altijd super. Nou ja, dan een beetje zwijmelen. Ja, nee, dat vind je dan... Dat was de eerste keer dat we samen ook... Ja, voor mij het was nog niet eens echt aan, maar het was wel aan. Dus dat is gewoon leuk.
1: En waarom is zij het?
0: Attie?
1: Ja.
0: Ah, zij is super. Zij is geweldig. Ze kan alles. Ze verbouwt ons hele huis. En ze is lief, ze is knap, ze is zorgzaam. Ja.
1: Mooi. En dus over een paar maanden gewoon een kleine.
0: Ja.
1: Kun je dat je al voorstellen?
0: Nee, nog niet echt. Nee, ja, gewoon...
1: Waar verbaasde je het meest over toen je al die content zag van over baby's en wat je nodig hebt en wat ze doen en wat ze niet doen?
0: Nou, dat hoorde ik bij de verloskundige. Nee, ik las het in een boek of zo. Dat die eerste poep lijkt op stroop of Marmite.
1: Ja. Hoe heet het ook weer? Meconium of zo?
0: Oh ja, dat zal ik wel. Ja.
1: Zwart, ja.
0: Ja, en een stroperig. Ja, dat vond ik. Nou, al dat soort dingetjes hoor je af en toe. Nou ja, en ik zie dus ook af en toe wel eens video's van ja, iedereen zegt: oh, wacht maar. Oh, je hebt een slapeloze nacht, wacht maar. Maar zag ik ook een video van ja, zei iemand van: iedereen zegt dat wel de hele tijd, maar dit is het mooiste gevoel wat er is. Wacht maar op het allerleukste.
1: Ja.
0: In plaats van dat zo...
1: Al die beren op de weg zetten. Ja,
0: wie weet valt het allemaal wel mee.
1: Volgend jaar komt jouw derde voorstelling?
0: Nee, volgend jaar gaan we maken.
1: Oh, dan ga je maken?
0: We zijn nu eigenlijk
1: dan komt hij het jaar daarna komt hij dan pas.
0: Ja.
1: Ja. Maar dan ben je nu al aan het maken?
0: Ja, daar zijn we al een tijdje mee bezig. Oh. Eigenlijk al. Dus de muziek die we nu in de studio opnemen, dat ga je horen in de voorstelling. We gaan ook wel singles uitbrengen.
1: Mm-hmm.
0: Maar de muziek is uiteindelijk ook voor de voorstelling.
1: Ben je van de planning? Van in dat jaar wil ik dat bereiken. En dan wil ik die kant op.
0: Dat moet wel met theater. Ja. Sinds theaters in zijn, moet je wel. Ja, je moet gewoon. Voor 2028 wordt het nu al geboekt. Dat moet. Ja, dat, zo werkt het in de theaters. Dus dat is. En je moet het ook. Je wil ook niet een. Ik wil wel een doordachte voorstelling maken. We steken daar veel tijd in. En ik wil gewoon... Ja, we gaan volgens mij volgende week voor het eerst... ik heb al het script al... De grote blokken heb ik al in mijn hoofd. Maar we gaan volgende week al inhoudelijk op het script schrijven. En dan doe ik eind 27 ook al de eerste leesvoorstellingen.
1: En je alter ego van TikTok Tammo, is dat een blijvertje? Of denk je, kun je je ook voorstellen dat je op een gegeven moment... daar afscheid van neemt.
0: Ja, ik heb daar toevallig over nagedacht in de auto vandaag.
1: Ja.
0: En toen dacht ik van, ja, hoe zou dat er ook uitzien?
1: Mm-hmm.
0: Maar ik denk, ik wil eerst in 2028 eerst die voorstelling nog. En dan doe je die waarschijnlijk nog reprise. En ik heb ook al een idee voor wat ik daarna aan een soort voorstelling wil doen. Oh. Dus ik ben al...
1: Lange termijn.
0: Ja, dus ik zit al in 2030 met mijn hoofd. Dus, ja.
1: Dus het is best een blijvertje dan.
0: Ja, dat nog wel. Ja. Toen dacht ik, ja, of ga je dan ooit nog een keer overstappen? Ik heb ook nog wel gezegd tegen mijn goede vriend, als we 40 zijn, gaan we nog een punkband beginnen. Toch nog weer back to the roots.
1: Oh ja.
0: Qua muziek. Dus dat zit er ook al, dat is ook al bijna. Dus ja.
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: Ja.
1: Dankjewel, Johannes. Heel fijn dat je mijn gast wilde zijn. En weer eerdere gesprekken terugluisteren. Dus ook Misha dan op je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram, @MishaBlog. En jij zit natuurlijk gewoon op TikTok.
0: Ja, nee, ook op Instagram. Overal heet het TikTok.tammo. Oh, ja.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht doorgaan. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. In Suriname is een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond de Nederlandse filmproducent Leisner. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. In de vermissingszaak rond Leisner werden eerder al 3 mensen opgepakt. De filmproducent verdween bijna 2 weken geleden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen nieuwe visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van